0: goed luistert, dan hoor je gewoon weer eens hoe een fantastisch goed gemaakt liedje dat toch is. Ja, dat niet alleen. Het is ook de titelsong van het programma Nachtzuster op Radio 1. Waar je naartoe kunt bellen met al je vragen via 0800-1121. Peter?
1: Ja, ik zit, zie je nu, met vertraagd beeld.
0: Ja, dat duurt even wat langer, ja. Hè? Ja.
1: Goed, het is wat ingewikkelde vraag, dus ik heb het een beetje opgeschreven.
0: Mm-hmm.
1: Dan zien we wel of het wel of niet lukt.
0: Ja.
1: Maar tot voor kort hebben wij te maken, of we hebben altijd te maken met gevoelstemperatuur. Dat is de temperatuur die in een ruimte, de vochtigheid speelt daar een rol bij en de wijze van ventileren. En nu kom ik ineens tegen iets nieuws voor mij, dat is hittekracht. Wat is hittekracht? En is dat hetzelfde? En wat zijn de verschillen?
0: Dat is best een goede vraag. Toch?
1: Ja
0: dat vond je zelf ook wel. Ja. Dus,
1: ik weet dus, die andere dingen weet ik. Hè. De temperatuur, vochtigheid, ventileren, daar weet ik redelijk wat van.
0: Mm-hmm.
1: Maar het gaat me echt om iets, een kreet die ik niet kende.
0: Nee, is hittekracht, dat is iets anders dan de UV, het IV-nummer.
1: Idee? Ik heb geen idee.
0: Ja, ik heb nu natuurlijk thuis een hele nieuwe generatie tot mijn beschikking. En die kijken niet meer hoe warm het wordt, maar die kijken wat de UV-factor is.
1: Oh, wacht even. Dat is, ik kan me voorstellen dat misschien de zon er iets mee te maken heeft. Dat zou kunnen.
0: Ja, ja.
1: Maar de UV is dus hoe gauw verbrand je. Als je in de zon zit, licht heeft dat oorzaak dat je verbrandt of niet verbrandt. Je huid, dan moet je heel even mee oppassen.
0: Ja, precies. Maar die zitten dus. Dat is het niet, het wordt vandaag 30 graden. Nee, het wordt vandaag 8.
1: Jawel, maar nu gaan we even terug naar waar je gevoelstemperatuur voor gebruikt. Je kunt twee dingen gebruiken. Waar u het over heeft, dat is buiten.
0: Mm-hmm.
1: Maar ik heb het over in een ruimte.
0: Hittekracht?
1: Als je in een ruimte zit, bijvoorbeeld waar fietsers trainen.
0: Ja.
1: Daar zit een luchtbehandeling op. Die luchtbehandeling die zorgt dat die temperatuur in orde wordt, dat de relatieve vochtigheid dat die in orde is, en daar zit eventueel wat luchtstroming doorheen. Als je daar gaat fietsen, dan voel je je op dat moment lekker.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment ga je dus transpireren. En dat transpireren die zorgt dat je koelt, dat je lijf afkoelt.
0: Oh.
1: Maar los van dat verhaal is het dat je daar lekker bij voelt of niet lekker voelt. En dat noemen we de gevoelstemperatuur.
0: Ja.
1: Ben ik duidelijk? Want ik weet dat het ingewikkeld is.
0: Ja, nou ja. Het is, ik moet zeggen, ik kan het niet. Bij het proefwerk kan ik het niet allemaal weer oproepen, maar ik begrijp wat je bedoelt.
1: Het is puur natuurkunde.
0: Ja. Maar, dan komen we bij hittekracht. Dat is,
1: dus
0: want ik dacht dat hittekracht wel per se buiten was.
1: Ja, maar dus men had het over gevoelstemperatuur.
0: Ja.
1: En toen ben ik en toen kwam ik ergens de kreet hittekracht tegen. Ik denk, die ken ik niet.
0: Nee. Ja.
1: Maar als er een invloed zou zijn van de zon, dat kan ik me voorstellen, maar ik weet het niet, dat zou kunnen, dan is dat alleen buiten.
0: Ja.
1: Maar bij gevoelstemperatuur gebruiken we heel sterk, juist in de luchtbehandeling, in een gebouw.
0: Oh, oké. Okay. Nou ja, als iemand gewoon even de hittekrachtdefinitie door wil geven, liefst ook de formule erbij, hoe je hem uitrekent, dan komt het goed.
1: Waarom.
0: Ja, dankjewel Peter.
1: Ja, oké, dankjewel.
0: Goed, doeg. Gerrit.
2: Goedemorgen Astrid.
0: Goedemorgen Gerrit.
2: We hebben twee, op de aarde hebben we twee systemen om maten en een snelheid aan te duiden. Dat is het metrieke systeem, dus zoals wij het hier in Nederland en over een heel groot gedeelte van de wereld gebruiken. En je hebt het kolonialistische systeem, bijvoorbeeld in Amerika, in bijvoorbeeld ook Groot-Brittannië. Bijvoorbeeld de inches en gallons en miles.
0: Ja.
2: En nou is mijn vraag. Hoe kan het dat er in Amerika met twee maten wordt gemeten? Want men spreekt over het algemeen over miles, gallons en inches. Als het gaat over snelheid en over een afstand. Maar als het gaat over vuurwapens, dan gaat men in één keer over in het metrieke systeem. Want dan spreekt men over een 9 mm patroon.
0: Oh.
2: Waarom gaat men daar in één keer over van het kolonialistische systeem naar het metrieke systeem? Wat is daar, waarom gaan men daar in één keer dat overschakelen?
0: Ja. Ja, dat is gek.
2: Dat is inderdaad een beetje een verwonderlijke kwestie, inderdaad, Jan.
0: Ja, wat zou het moeten zijn? Een vuurwapen van een inch. 2 inch. 3 inch.
2: Ja, nee, dan zou ik van point zoveel inch, zeg maar dan vaak wel.
0: Oh ja, omdat het kleiner wordt. Ja,
2: want als je bijvoorbeeld over gereedschap hebt, over een steeksleutel, dan heeft men het dan wel weer over zoveelste inch. En dan zeg maar niet zoveel millimeter. En dan waarom dan specifiek bij een vuurwapen? Waarom heeft het dan, en dan wel weer over de millimeters?
0: Ja, dat is gek. Hopelijk weet iemand dat.
2: Ja, ik zou het zeer
0: interessant vinden. Zijn alle vuurwapens misschien geïmporteerd?
2: Het kan natuurlijk ook zijn dat natuurlijk een internationale regel is. Natuurlijk dat men spreekt als men het over vuurwapens heeft. En dat men zegt over van, als het dan gaat om vuurwapens, dan heeft men het over millimeters.
0: Ja, maar dan zou ik het ook wel makkelijk vinden als ze dat gewoon voor alles afspreken. Dus inderdaad wat jij zegt, voor één ding, dat is gek.
2: Ja, en dan zou men ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld van het rijden op de weg. Van jongens, rij gewoon aan één kant van de weg. Dus niet bij bepaalde landen aan links of rechts.
0: Klaar. Ja, en iedereen de euro.
2: Nee, dat dan weer niet. Dat gaat dan weer niet werken.
0: Oh.
2: Maar, nee, want er zijn bepaalde landen die hebben namelijk een dusdanig instabiele economische situatie. Dat daar dus de stabiliteit van een bepaalde waardehantering van een munt behoorlijk kan fluctueren. Waardoor dus ook de inflatie dus enorm hoog kan worden.
0: Moeten we de hele tijd de euro aanpassen? Goed, maar we dwalen af. Waarom worden vuurwapens weergegeven in millimeter? Wat is een gangbare millimeter dan? Een millimeter?
2: Een millimeter is namelijk...
0: Nee, ja, ik weet wat een millimeter is, ja. maar wat is een voorbeeld van een vuurwapen? Heb je een 22 millimeter of een...
2: Nou ja, een pistool.
0: En dat is?
2: Nou ja, dat is een handvuurwapen.
0: Ja, maar dat is hoeveel millimeter?
2: Een handvuurwapen is 9 millimeter.
0: Oké, ja, want dat weet ik dus al niet.
2: Oké,
0: 9 millimeter. Nou, dan kan ik straks het voorbeeld geven, mocht ik het nog een keer moeten herhalen. Dankjewel, Gerrit.
2: Is goed. Hey, dankjewel.
0: Dag.
2: Doeg.
0: Leon.
3: Hi, Astrid.
0: Hey, Leon.
3: Hoe is het?
0: Op zich wel goed.
3: Oké, ja. Bij mij ook.
0: Nou, gelukkig.
3: Ik ben al lang wakker. Vanaf 7 uur vanmorgen was ik al zeer actief.
0: Oh.
3: En ik ben wakker gebleven om mijn vraag te stellen, zeg maar.
0: Je zit al sinds 7 uur vanmorgen zit je bij de telefoon.
3: Nou, niet helemaal, maar ik ben wakker gebleven tot nu om mijn vraag te kunnen stellen.
0: Nou, heel goed, Leon. Kom maar door dan met deze...
3: Waar is al die gekkigheid met Manosphere en zo? Dat is mijn vraag.
0: Wat?
3: Met Mano... Dat mannen zeg maar alles bepalen.
0: Ja.
3: Dat is een beetje een nieuwe trend in de wereld.
0: Nou, dat is niet een nieuwe trend, maar om het zo te noemen bedoel je?
3: Ja.
0: Ja.
3: En ik vraag me af, waar komt het vandaan?
0: De hele menosfeer. Of,
3: ja.
0: Maar bedoel je dan de menosfeer of het feit dat we het opeens allemaal over de menosfeer hebben?
3: Allebei een beetje.
0: Oh,
3: ik vraag me er allebei een beetje af.
0: Oké. Nou, dat wil vast wel iemand even uitleggen. Ik denk ook dat een man dat graag wil uitleggen. Die kan dat heel goed even mansplainen.
3: Ik kan me daar niks bij voorstellen. Ik ben ook een man. Tenminste, dat denk ik.
0: Ja.
3: En ik leef in een hele internationale omgeving hier in Veldhoven.
0: Mm-hmm.
3: Met heel veel internationale mensen. En ik zie daar ook een beetje die verschillen en zo van bepaalde culturen hebben wel wat meer naar de man en meer naar de vrouw neigt en zo. Maar ik kan me daar helemaal niks bij voorstellen. Ik zie alleen maar goede dingen hier.
0: Oh, wat fijn.
3: Ja, echt waar, want ik zie helemaal de punt zie ik helemaal niet. En ik... Hoe zit dat nou?
0: Ja. En hebben jullie wel internet?
3: Ja, tuurlijk.
0: Oké. Nou, ik hoop dat iemand het even uit wil leggen.
3: Hoe dat nou in elkaar zit, van waar vandaan komt.
0: De hele menosfeer.
3: Ja, disrespect naar vrouwen eigenlijk.
0: Waar dat vandaan komt.
3: Ja.
0: Nou, ergens is dat natuurlijk omgeslagen.
3: En daar ben ik naar op zoek eigenlijk.
0: Ja, ja. Okay.
3: Waar is er nou fout gegaan? Ik zie dat in mijn omgeving helemaal niet. Ik zie verschillende culturen die heel goed met elkaar samensmelten.
0: Mannenculturen en vrouwenculturen?
3: Ik zal een voorbeeld geven.
0: Oh jee.
3: Ik was vanmorgen, was ik vroeg op pad al.
0: Ja.
3: En ik had een doosje met condensatoren.
0: Ja.
3: Dat is iets technisch.
0: Oh.
3: Had ik kapot laten vallen. Mm-hmm. En mijn buurvrouw, die kwam meteen naar me toe om het mee op te ruimen.
0: Ja. Ja, dat doen vrouwen, hè? Opruimen, schoonmaken.
3: En dat was een beetje een punt waar ik zag van... hoe komt het nou dat het verschil zo groot is? Waarom voelen vrouwen... Ik was al om 7:00 wakker, dus ik ben niet helemaal helder.
0: Mm.
3: Maar hoe komt het aan een vrouw meteen... hoe moet ik het uitleggen? Dat een vrouw meteen met mijn dingen gaat opruimen. En dat hij gezien wordt als onderdanig of zo.
0: Oh, die stap had ik niet aanzien komen, ja.
3: Ja, ja, ik heb al moeite om het uit te leggen, maar...
0: Ja.
3: Maar hoe komt dat nou?
0: Ja, nou, ik hoop dat iemand het uit kan leggen, Leon. Dus ik zeg 0800-1121 en dan gaan we dat even afwachten.
3: Het spijt me dat ik niet helemaal van heb.
0: We moeten het ermee doen, Leon, het is niet anders.
3: Ja. Maar dat is een beetje mijn vraag. Van, ik heb hele goede contacten met mensen in de buurt. Met allerlei contacten. Ik zal een voorbeeld geven.
0: Doe dat.
3: Hier bij ASML werkt een man.
0: Oh.
3: Die ben ik tegengekomen. En die loopt elke dag loopt hier als ik met mijn hond ook aan het wandelen ben. En zo ben ik hem tegengekomen. Maar zijn vrouw die werkt ook bij de Albert Heijn hier. Dus die kom ik ook elke dag tegen. En ik heb daar heel goed contact mee. En met oud en nieuw komt hij een flesje wijn brengen.
0: Ja, en dat is voor jou een illustratie van het feit dat mannen en vrouwen hetzelfde zijn.
3: Ja, en met het Vietnamese nieuwjaar...
0: Ja.
3: En ik heb van Coco Pelli. Ken je Coco Pelli?
0: Nee.
3: Nou, dat is in Frankrijk. Die hebben zaden, zeg maar, die... van de oerzaden, zeg maar, die... hier, dat is allemaal genetisch gemanipuleerd en zo, hè. Die zaden die je hier koopt.
0: Ik kan je totaal niet meer volgen, Leon. Dus zullen we het gewoon bij de manosfeer vraag houden?
3: Ja, maar Coco Pelli, dus echt, die hebben zaden, dat zijn echte oerzaden.
0: Ja.
3: En dat heeft hij echt heel erg gewaardeerd. Omdat ik juist die Coco Pelli zaden naar hem bracht.
0: Oh, die buurman.
3: Die hij, ja,
0: ja.
3: Die uit Vietnam.
0: Ja.
3: Die bij ASML werkt.
0: We dwalen verschrikkelijk af.
3: Ja,
0: ja.
3: Maar die heeft hij in zijn tuin geplant.
0: Ja, maar zullen we stoppen nu gewoon, Leon? Want we dwalen af. Het gaat helemaal niet meer over de vraag. Dus zullen we nu gewoon afronden met elkaar?
3: Oké, dat is prima.
0: Dankjewel, Leon.
3: Ik heb mijn zegje gedaan. En
0: precies,
3: bedankt.
0: Nogal. Doei.
4: Let's go, girls.

0: Shania Twain die voelt zich als een vrouw. En dat bezingt ze dus in Man, I Feel Like a Woman. Ik heb haar nog live gezien. Nee, dat is niet waar. Ik heb haar op filmpjes live gezien als voorprogramma bij Harry Styles. Vond ik ook zo'n bijzondere combinatie. En dat heeft helemaal niks met de uitzending te maken. Nee, maar wat er wel mee te maken heeft is dat Peter graag wil weten wat hittekracht is. Gerrit vraagt zich af waarom in Amerika het kolonialistisch systeem qua meten wordt gebruikt. Maar dat een pistool daar dan 9 millimeter is in plaats van, weet ik veel, 0,8 inch. En Leon die wil graag weten waar de manosfeer vandaan komt. Dus zowel het feit dat we het daar nu over hebben als gewoon puur het feit dat vrouwen nog steeds niet gelijkwaardig zijn aan mannen. Waar komt dat vandaan eigenlijk? 0800-1121. Dick.
1: Goedenacht met Dick.
0: Hallo Dick.
1: Hey, ik heb een kort en bondige vraag, is dat goed?
0: Ja, daar ben ik dol op.
1: Oké, hoe noem je een fatbike die 120 km per uur gaat? Was op het nieuws, een fatbike, hoe heet een fatbike die 120 km per uur gaat? Ik heb een naam, stel een naam voor een fatbike die 120 km per uur gaat.
0: Oké, dus je wilt dat we er zelf een verzinnen?
1: Ja, Speedway. Ken je IJsspeedway?
0: Ja.
1: Nou, die gaat ook 120 km per uur, een IJsspeedway. Of een grasspeedway.
0: Ja.
1: Dus ik zeg, dus vanaf 120 km, een fatbike die 120 km per uur gaat, Speedway.
0: Maar een fatbike die 120 km per uur gaat, dat is toch geen fatbike meer? Dat is gewoon een auto zonder dak.
1: Nee, ja, daarom stel ik voor een speedway, een motorspeedway, nee, een speedway.
0: Ja.
1: Een speedway, dat is speed is snelheid en way is over de weg.
0: Jo.
1: Dat is supersnel over de weg, een speedway.
0: Oké, maar dit is geen vraag dus, dit is gewoon een...
1: Voorstel.
0: Ja, oké.
1: Maar het is wel een vraag en een antwoord in één, oké.
0: Ja, nou, ik vind het goed, noem het voortaan maar zo.
1: Speedway, mooie naam.
0: Ik kan me er sowieso niks bij voorstellen.
1: Ben je wel eens op een ijsbaan geweest?
0: Nee.
1: Vroeger had je een ijsbaan in Drenthe.
0: Ja.
1: En dan gingen ze op een baan met de ijsbaan. Dat is een motor met spijkers eronder. Gingen ze over het ijs heen. En door de bocht gingen ze 120 km per uur door de bocht.
0: Nou, en vandaar dat jij je geïnspireerd voelt.
1: Ja, om een naam te verzinnen. Ik heb een hekel aan vetbike, stom hè. Vooral als ze zo hard gaan.
0: Nou ja, ik vind 120 km per uur ook ongelooflijk. Maar ik heb gewoon weer iets gemist, denk ik. Maar bedankt voor deze creativiteit, Dick.
1: Dan heb ik nog één ding voor alle vrouwen die bellen vannacht.
0: Hmm.
1: Dat er niet alleen maar mannen bellen. De nacht is ook van de vrouw. En misschien is dat een leuk antwoord op menosfeer.
0: Ja.
1: Als de hele nacht alleen maar mannen bellen, dan wordt het een beetje een saai programma. Mag ik dat zeggen? Mag ik niet zeggen, hè?
0: Nou, je mag alles zeggen, alleen we houden dat bij. En het is gemiddeld, ja, nu is het alleen maar mannen. Maar gemiddeld bellen er net zoveel vrouwen als mannen.
1: Oké, maar de mannensfeer is al... voor mannensfeer, dat zo zie ik het, als alleen mannen alles bepalen. Maar jij bent de chef, toch, van het programma?
0: Zeker.
1: Nou, oké, fijne uitzending.
0: Dag.
1: Doeg.
0: Oké, nou laten we er dan... Ja, in ieder geval hier in de studio hoe zou je dat zeggen? Is er sprake van volledige gelijkheid? Dat weet ik niet. Dat weet ik niet, hoor. Goed, 0800-1121. Marco?
2: Ja, goedenavond.
0: Dag, Marco, hallo.
2: Hi. Ja, ik had een appje gestuurd en vroeg of dat ik dat wel wilde toelichten.
0: Ja, graag.
2: Het ging eigenlijk over het kaliber vraagstuk, zeg maar.
0: Ja.
2: Ja, mijn parate kennis is ook niet zo heel groot. Maar wat ik nog weet vanuit militaire dienst... schiet je ook met verschillende kalibers. En dat is inderdaad meestal in millimeters uitgedrukt. Maar toch zijn er ook voorbeelden te noemen die in het andere... hoe moet ik het zeggen? Systeem vallen. Dat zijn bijvoorbeeld de Britten, die hanteerden het 17 ponder kanon bijvoorbeeld.
0: Het wat?
2: Een 17 ponder kanon. Een kanon dat op een tank of op een antitankwapen geschroefd werd als het ware. En daarin werden projectielen projectielen geladen met een gewicht van 17 pond bijvoorbeeld.
0: Ja, en dan ga je dus in ponden.
2: Dan ga je in ponden inderdaad, ja.
0: Ja, maar die millimeters...
2: Nou, dat zou ik zoeken in de hoek van... als jij internationale handel bedrijft... stel je voor, je hebt een Amerikaanse producent... en die maakt munitie voor Europese wapens, ik noem maar iets... Ja, dan zal het in millimeters gaan. En dan om verwarring onderling te voorkomen... ja, dan is het niet handig als de ene het in inch gaat noemen... en de andere bestelt dan bijvoorbeeld in millimeters. Dus ik denk dat het meer iets te maken heeft met de pragmatische kant, zeg maar.
0: Maar dan is er nog steeds natuurlijk de vraag... waarom dat millimeters zijn geworden. Ja, dus dan zou je eigenlijk de conclusie kunnen trekken... dat er vanuit Amerika vaker werd besteld in landen met het metrieke systeem... of het metrische systeem, nou ja, met het andere systeem... dan in het systeem van inches of voet.
2: Ja, ik zou... Feet. Ja, logischerwijs zou ik zeggen van... de Europeanen zijn ooit eens naar Amerika vertrokken... En die hebben daar waarschijnlijk ook wel invloed op gehad wat benamingen betreft. Denk ik dan, geschiedkundig gezien.
0: Ze zijn wel Engels gaan praten.
2: Ja, dat wel, ja. De Engels hebben uiteindelijk ook, de Engeltaligen hebben uiteindelijk ook de boel overgenomen daar. Dus voor het grootste gedeelte tenminste.
0: Ja, maar toen hebben ze dus niet ook eventjes hun eigen meetsysteem doorgezet.
2: Nee, maar dat is sowieso... vind ik niet handig dat nog steeds... Dat verbaas ik me eigenlijk ook nog steeds over. Ja. Ook over het linksrijden in sommige landen. En, en dat soort zaken. Dat er nog steeds geen knoop door is gehakt van... we hanteren allemaal hetzelfde. Want...
0: Nou, ik denk echt dat er geen land is dat de kosten wil dragen van nieuwe verkeersborden.
2: Nee.
0: Alle rijexamens ongeldig.
2: Ja, daar zal je misschien nog wel een mouw aan kunnen passen hier en daar. Maar dat zal inderdaad wel het een en ander aan kosten met zich meebrengen. Inderdaad.
0: Ja, er wordt nog een toestand. Maar
2: ja, als je het afweegt tegen de ongemakken... ik denk dat dat dan vaak de motivatie is om zoiets dan toch maar door te zetten. En ik denk dat die drang nog niet groot genoeg is geweest.
0: Maar dat is dus... dat is dus... Maar de vraag, ik denk dat het veel duurder is om echt alles en iedereen... de verkeersregels, borden, infrastructuren, om dat allemaal te veranderen... dan het gewoon zo te laten en dat alleen de mensen die op vakantie gaan het ongemak ervaren.
2: Vanuit het oogpunt van dat bepaalde land gezien wel, ja. Maar ik denk over het geheel gezien... Mm-hmm. Stel je voor, je zou nou één grote rijk krijgen, zullen we maar zeggen.
0: Yeah.
2: Ja, dan zou ik er wel voor kiezen, denk ik, als ik het zou mogen zeggen van... we moeten langzamerhand toch maar eens overstappen op allemaal hetzelfde. Want
0: ik denk maar dat stel je voor dat we nu moeten overstappen op inches en feet en gallons.
2: Ja, dan wordt het... Ja, kijk, ik ga nou wel een klein beetje uit van dat wij het... over gaan zetten naar millimeters en kilo's en zo.
0: Ja.
2: Maar als het andersom zou zijn inderdaad... Ja, dan heeft dat wel gevolgen, ook op school. En ik bedoel, ik heb op school niet veel meegekregen van die andere systemen. Ja, op de LTS krijg je wel wat over inches en dergelijke. Ja. Pijpen en dergelijke, die worden in inches gemeten en noem het allemaal op. Maar ja, als je iedereen... alle onderwijsinstellingen en alles zou moeten om laten schakelen... dan zal dat inderdaad wel zeker een 10, 20 jaar misschien kosten om eraan gewend te raken. Zeg maar.
0: Ja, en dan zijn er nog steeds de mensen die dat niet gehad hebben. Dus ik reken ook nog steeds af en toe in guldens.
2: Ja, precies. Ja,
0: dus dat is, ik weet niet of het zo handig is. Nou ja, goed, we hebben er toch niks over te zeggen.
2: Wij zelf niet, nee.
0: Met z'n tweeën niet, als we met meer zijn wel. Ja.
2: Maar er zijn wel meer van dat soort voorbeelden, hoor. Maar over dat manosfeer trouwens... denk ik dat dat een klein beetje een modetrend is... wat voortgekomen is uit het uit de politieke hoek, zeg maar meer. Dat er wat conservatieve gedachten hier en daar... onder de oppervlakte... hebben gezeten al een hele lange tijd. En ja, vroeger was het allemaal heel standaard. Vroeger was alles beter, zullen we maar zeggen. Mm. Mama die deed dan thuis het huishouden runnen en voor de kinderen zorgen. En papa deed dan werken. En zo kun je nog veel, veel extremere voorbeelden gaan opnoemen. Ja, ik ben daar ook geen voorstander van. Ik zie een vrouw echt als gelijke, want zonder elkaar gaan we het niet redden, denk ik.
0: Nee, maar wanneer is het begonnen dat een vrouw... Zoals vroeger was een vrouw echt wel... Ja, je mocht niet eens een eigen bankrekening hebben, dus was je echt wel ondergeschikt aan de man. Mm-hmm. En wanneer is dat begonnen? Ik denk dat toen we in de grotten zaten en jij op een mammoet ging jagen en ik besjes aan het verzamelen was, ik het echt wel voor het zeggen had. Want ik moest die mammoet gaan roosteren en er lekker besjes bij serveren.
2: Ja, ze zijn er ook wel, denk ik, dingen aan het licht gekomen. Bijvoorbeeld, je leest wel eens wat op internet of wat dan ook. Bijvoorbeeld bij de Vikingen of zo. Daar werd ook de vrouw hoger aangeschreven als dat men tot nu toe heeft gedacht. Dat daar toch wel, dat de vrouw wat meer had te vertellen als dat men altijd maar aannam.
0: Ik denk dat het toch ergens een omslagpunt geweest is.
2: Ja, ik denk, misschien in de Griekse oudheid of zo ergens dat het daar...
0: En toen waren vrouwen pas machtig.
2: Ja.
0: Nou ja, maar uiteindelijk had je één oppergod natuurlijk.
2: Ja, dat is waar, ja. Maar ja, goed, die goden, die godsdienst, zeg maar... Ja, dat is leuk op papier, om het zomaar even te zeggen. Maar of dat men in de werkelijkheid de vrouw dan ook zo hoog aanschreef... dat betwijfel ik een klein beetje, hoor. Maar ik ben er niet bij geweest, maar...
0: Nee. Ja. Nou, dit laat ik even... dat is natuurlijk wel... Het gaat natuurlijk wel terug al naar Adam en Eva en dat ribverhaal. Nou, ja. Dankjewel.
2: Ja, ik zou zeggen een hele fijne uitzondering. Zijn nog succes met de antwoorden.
0: Ik doe mijn best. Dag Marco. Okay. Hoi.
2: Dag Astrid. Hoi, hoi.
0: Erik.
3: Hoi, hallo. Goeienacht Astrid.
0: Dag Erik.
3: Ik heb een vraagje. Dat is... waarom houden we eigenlijk songteksten met melodie en betekenis veel beter dan bijvoorbeeld een tekst die we vroeger van onze leraar uit ons hoofd moesten leren? Mm-hmm. Ik schrijf zelf, als ik dingen heb meegemaakt of zo, dan schrijf ik zelf, maak ik daar liedjes van. En daar luister ik dan achteraf, luister ik daarna. En daar leer ik heel veel van over mezelf.
0: Oh, wat grappig.
3: En het blijft ook veel beter in mijn hoofd zitten. Dus het is het wordt niet echt meer een herinnering, maar het zijn allemaal een soort van liedjes die dan goed blijven plakken.
0: Ja. Yeah.
3: En ik vroeg me eigenlijk af of er mensen zijn die dat ook herkennen.
0: Ja, nou vast wel. Ja, nou ja, het is we doen dat natuurlijk ook. Hè. We doen dus ook als kinderen het alfabet moeten onthouden, doen we ook A, B, C, D, E, F, G.
3: Ja.
0: Of we doen één keer één is één, twee keer. Dus we maken er ook allemaal liedjes van.
3: Ja, dat is waar, inderdaad. Ik vroeg me af hoe het eigenlijk. Hoe dat eigenlijk kan, dat je dat dan veel makkelijker kan onthouden als wanneer je leraar bijvoorbeeld op papier iets geeft wat
0: zij
3: jij
0: je kost.
3: Hoofd moet leren.
0: Eigenlijk zouden we in de wat jij doet, dingen op muziek zetten, zouden we nog veel meer moeten doen.
3: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Ja.
3: Het zou heel gezellig worden, denk ik.
0: Ja, maar ook aapnoodmies en zo. Als je van die rijtjes maakt, wordt het allemaal wel makkelijker om te onthouden. Maar waarom?
3: Ja, ja. Nou ja, wat ik ook merk, als ik bijvoorbeeld iets heb waar ik dan niet helemaal nog een situatie heb meegemaakt waarvan ik de betekenis nog niet helemaal goed heb begrepen. En als ik daar dan een liedje van maak en dan naar luister... Ja, dan komt daar die oplossing eigenlijk vanzelf naar boven. Huh? Of...
0: Geef eens een voorbeeld.
3: Ja, dat is een hele goeie.
0: Ja.
3: Ik weet niet precies hoe ik dat moet uitleggen eigenlijk. je gaat er anders over nadenken.
0: Ja.
3: Ik denk dat er misschien door de muziek het gevoel of zo... dat er meer gevoel bij komt spelen. Ik heb geen idee eigenlijk. Ja. Ik vraag me dat dan ook af. Dus ik dacht, het leek me een leuke vraag om te stellen.
0: Nou, dat is het ook. Nu nog een antwoord. 0800-1121. Dank je wel, hè.
3: Ja, hoor, graag gedaan.
0: Dag, Erik.
3: Fijne nacht nog, Astrid.
0: Jij ook. Hé, waarom blijft het nu stil? Ik zet toch echt een knopje aan hier. Zal ik het hier nog een keer proberen? Ah, daar zijn ze. Mannen van Maroon 5.

0: like you.
1: Memories van Maroon 5 was dat. Ja, over die herinneringen en muziek en dingen onthouden, dat is de vraag van Erik. Waarom onthouden we bijvoorbeeld de teksten van liedjes beter dan gewone teksten? 0800-1121. Waar komt de Menno-sfeer opeens vandaan? De hype daaromheen, waarom hebben we het er opeens steeds over? En waar komt überhaupt het feit vandaan dat mannen lange tijd belangrijker werden gezien dan vrouwen? En Peter wil graag weten, wat is hittekracht? Dat zijn eigenlijk alle vragen die ik nog heb staan. Dus ik kan wel nieuwe vragen gebruiken. En die kun je ook gewoon doorgeven via 0800-1121.
2: Siebe. Ja, schrijf met Siebe.
1: Hi.
2: Hi, ik heb een vraagje over de Belgische en de Duitse kentekenplaten.
1: Ja, waarom? Ja.
2: Ja, even kijken. Ja. Ik heb in mijn vakantie heb ik een Duitse kentekenplaat gezien. Nou, de normale kentekenplaten die zijn zwarte cijfers en letters. Maar ik heb ze ook al een keer met rood gezien.
1: Ja.
2: En toen denk ik van, kan zien, Duitsland gaat toch België toch niet nadoen?
1: Kan, hè? Dat ze op een gegeven moment gewoon dachten, nou, we hebben alles gebruikt. We hebben alle lettertjes, cijfertjes gehad. Nu gaan we andere nummerplaten maken.
2: Ja, precies. Maar ja, het gaat ook meer om de kleur. Hè? In ieder geval, want kan hier van dus zwarte letters en cijfers en dan gaan ze overal op rood. En dat is een beetje apart. Ja.
1: Ja,
2: en hetzelfde net als met België, want België op rood. En ik heb ze ook al een keer in het groen gezien.
1: Nee, toch?
2: Ja.
1: Is verwarrend. Oké, okay, ja, maar precies. Hebben we het nu over Duitse kentekenplaten, dat die opeens rood en groen zijn, of over die Belgische kentekenplaten? Of
2: nou,
1: allebei?
2: Allebei, want ik vond weer, want de Duitse kentekenplaten, dat vind ik dus apart van dat ze ineens rood zijn.
1: Mm-hmm.
2: En de Belgen, omdat ze rood zijn, in één keer groen zijn.
1: Oké, okay, ja. Nou, en ik denk dat ik het duidelijk heb, de vraag in ieder geval, dan moeten we alleen nog antwoorden.
2: Ja.
1: Oké, okay, dankjewel Siebe.
2: Graag gedaan.
1: Doeg.
2: Doeg.
1: Marleen.
3: Hallo, met Marleen.
1: Dag Marleen.
3: Hoi, ik had een beetje een saaie vraag, maar jouw collega vond het toch wel leuk. Ik heb een Japanse kers gekocht in een pot.
1: Ja.
3: En die staat op mijn balkon en die doet het eigenlijk heel goed in de hitte en in de zon.
1: Mm-hmm.
3: Ik vroeg me af of iemand weet hoe... of ik die kan overwinteren en of ik hem dan binnen moet zetten of in de schuur of in hoeveel water die moet of
1: oh jee, ja.
3: Of in een grotere pot of iemand dat weet.
1: Ja, want hoeveel pot heeft die in verhouding tot hoeveel struik?
3: Het is wel een redelijke pot, maar die struik, ja, hij wordt niet echt hoger, maar die... Die takken zijn wel echt verdikt, dus...
1: Oké.
3: Okay. En eigenlijk kan die gewoon in de volle grond in de tuin, maar ik heb geen tuin.
1: Nee, nee. Dus het is even de vraag of je nu kunt roeien met de kers die je hebt... of dat je misschien op zoek moet gaan naar een beter leven voor de Japanse kers.
3: Ja, precies.
1: Ja, hè?
3: En
1: ja.
3: Ik weet ook niet of die zijn blad behoudt of dat... Ja, ik vroeg me af of iemand er misschien meer van wist.
1: Ja. Een cursus Japanse kers 0800-1121. Ik probeer het Marleen, dank je wel.
3: Leuk hoor, dank je wel.
1: Dag,
3: doei,
1: dag.
3: Doei.
1: Martijn.
4: Goedemorgen mevrouw.
1: Dag meneer.
4: Ik heb twee vraagjes.
1: Ja.
4: De eerste vraag is als volgt. Als 14-jarig jongetje, dat is inmiddels 65 jaar geleden... heb ik een transistorradiootje gekregen.
1: Hmm.
4: En dat was zo'n ding met zo'n hele lange antenne. De grootte van een telefoon, alleen een stuk dikker.
1: Ja.
4: En daar luisterde ik altijd... Ik weet alleen niet of het nou op een vrijdag of een zaterdag was... naar een actualiteitenprogramma. En dat heette Marimba.
1: Mm-hmm.
4: En de begintune... Dat was ook dat instrument, de marimba. En dat was als volgt. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. En ik zou graag willen weten of er misschien nog mensen zijn die zich dit herinneren.
1: Mm-hmm.
4: En hoe dat nummer heette.
1: Maar heette dan, dat dan niet gewoon marimba? Was het niet gewoon de tune dan?
4: Nee, volgens mij heette dat instrument zo.
1: Oh, oké. Okay.
0: Goedenavond, heren. Wat komt er nog zo lang?
4: Ja,
0: wat is dat?
4: Maar die tune. Ja, zoiets. Ja.
5: Zo begon op 30 oktober 1957 onze eerste uitzending. En vanavond wordt het dan de 107e en tegelijk de laatste marimba.
6: Marimba houdt over enkele minuten op.
7: Ja, dat was het dan wel zo ongeveer. Wat moeten we verder nog zeggen?
6: We moeten eenvoudig nog even al die luisteraars bedanken die ons tips stuurden, adviezen, commentaren en die ons ook door hun kritiek stimuleerden.
5: En voor de rest, als we in onze uitzendingen soms mensen hebben geraakt of gewond, dan was dat uitdrukkelijk de bedoeling.
6: Goed, dit moet het dan zijn. We hebben al 2 keer afscheid genomen in vorige jaren, maar dit keer is het menens.
7: Ja, zakdoeken gereed houden. Want wij staan op het punt om in tranen uit te barsten.
6: Dag, marimba.
5: Tja, marimba is niet meer. Leve marimba.
1: Ik had toevallig nog een tasje met spulletjes van collega Stefan Stassen bij me.
4: Ja.
1: En daar zat het in.
4: Oké, nou.

0: toevallig had ik nog een tasje met spulletjes van collega Stefan Stassen bij me.
1: Ja.
0: En daar zat dit in.
1: Oké, nou, u heeft het heel snel gevonden.
0: Ja, hè?
1: Ik zoek nog steeds.
0: Ja. Ja, maar dit is dus gewoon de laatste uitzending geweest. Dus ja. 157 keer na de datum die ze noemde.
1: Ja.
0: Ja, en, maar wat is een marimba? Want dat ken ik helemaal niet.
1: Ik heb geen idee.
0: Oh, oké.
1: Ik heb geen idee. Alleen dat liedje.
0: Ja.
1: Ik vraag me af, hoe heette dat liedje nou?
0: Ja. Ik denk dat het gewoon marimba heette, want okay. dat het gemaakt is voor het programma, gok ik. Okay. Maar ja, dat weet ik niet zeker. Hè. Ik was toen nog lang niet in de planning.
1: Nee.
0: Dus als iemand dat wel weet, 0800-1121. En dan had je nog een vraag?
1: Ja, en ik had nog een vraag als volgt.
0: Ja.
1: Een vliegtuig die taxiet op de grond en dat neuswiel, dat wordt bestuurd via een, hoe heet zo'n ding, een tiller.
0: En dan, geen idee, ja.
1: Ja. Nou ja, oké.
0: Ja.
1: Het neuswiel bestuurt via zo'n knop door de piloot. En dan gaat hij links, rechts en dan gaat hij zo naar de startbaan.
0: Mm-hmm.
1: Maar als hij nou voor de startbaan staat en hij begint aan zijn opstijgen, dan heeft hij een enorme grote snelheid. Dan vraag ik me af, wordt dat neuswiel nou geblokkeerd? Want stel je nou voor dat hij 400-500 kilometer per uur rijdt. En iemand gaat opeens zeggen, nou, gaan we even linksaf. Kan dat. Maar dat is natuurlijk ook met het landen. Want als hij gaat landen,
0: ja.
1: Dat is ook rechtuit. Wanneer kan hij dan weer gaan sturen? Is dat als hij onder een bepaalde snelheid is? Gaat dan automatisch die blokkade eraf en dan kan hij naar links of naar rechts sturen.
0: Ja.
1: Dus ik vraag me af, hoe zit dat nou? Zit daar een automatische blokkade op als die boven een bepaalde snelheid is?
0: Maar is dit niet hetzelfde als fietsen?
1: Nee, waarom?
0: Nou, omdat als je fietst, dan moet je ook niet je stuur opeens de andere kant op gaan wijzen.
1: Nee, maar dat zou je toch wel kunnen doen?
0: Ja, maar dat kun je met een vliegtuig ook. Ik denk alleen dat een piloot wel leert bij het rijden of opstijgen of landen in een vliegtuig van, nou, je moet niet opeens de hoek om willen.
1: Ja, dat weet ik niet.
0: Dus hetzelfde met een buschauffeur, die moet ook rechtdoor.
1: Mm-hmm. Ja, dus ik vraag me af, als hij nou gaat landen...
0: Zou die kunnen besluiten om opeens linksaf te gaan?
1: Ja, ze komen toch wel vaker dan knopjes waar ze niet aan mogen zitten.
0: Ja, maar in het vliegtuig gelukkig niet heel vaak.
1: Nee, maar goed, dat is een grapje. Maar ik vraag me dus af, staat dat neuswiel dan geblokkeerd? Als safety, als veiligheid. Ja. Dat ze dus, en dat hij dan boven een bepaalde snelheid komt... dat dan die blokkade automatisch inpikt.
0: Ja.
1: En als hij gaat landen, als hij beneden een bepaalde snelheid is...
0: Ja.
1: Dat hij dan uitpikt.
0: Ik vind het een goede vraag.
1: Oké, nou, misschien...
0: Nu nog een goed antwoord. Ja, 0800-1121. Dankjewel, Martijn.
1: Ja, u ook bedankt, hè. Okay. Een prettige uitzending verder.
0: Dag, Okke.
2: Goedemorgen, Astrid.
0: Hallo, Okke.
2: Hallo. Ik wou de vraag stellen, vuilniszakken. Waarom lekken die? En ook niet altijd, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Soms lekken ze. Ik weet dat je er kranten in moet stoppen, dat kan helpen. Ja, wie leest er nog een krant? Ja, maar als het gewoon plastic is, kan het dan niet zo moeilijk te maken zijn.
0: Dat er geen gaten in zitten.
2: Nee, dat gewoon waterdicht is. Dus een regenpak toch ook. Dus.
0: Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ik heb nooit lekkende vuilniszakken. Dus je zegt, waarom lekken vuilniszakken? Ja, omdat ze lek zijn.
2: Ja, nee, maar kijk, hier ben je. Ik woon in België en hier moet je zakken van de gemeente kopen.
0: Ja.
2: En dan zeg maar en die zet je op straat. Dus ik kan ook geen mooie Como's, ik mag geen namen noemen.
0: Het zijn niet
2: dus. Ik kan geen dure merkzak kopen.
0: Ja.
2: Weet je, die mag niet op straat zetten. Dus, ja.
0: Oh, oké.
2: Maar dus, had ik het ook wel eens mee volgens mij met dat soort zakken.
0: Dat is lekker.
2: Ja.
0: Oké. Nou, kijk of mensen het herkennen en de oplossing weten natuurlijk, waarom dat dan het geval is.
2: Ja, ik heb wel eens gehoord, er is een krant onderin. Maar goed, misschien zijn er meer oplossingen, dan hoor ik het graag.
0: Maar ik

0: Ik denk eerlijk gezegd, alles wat je in een vuilniszak gooit, zit wel een hoekje of een haakje of een dingetje aan.
1: Ja, iets scherps.
0: Ja.
1: Ja. Ja, ja, dat zou kunnen, ja.
0: Zou
1: ja.
0: kunnen. 0800-1121. Laat je licht even schijnen over de lekkende vuilniszakken. Dankjewel, Okke.
1: Oké, fijne dag.
0: Doeg.
1: Hoi.
0: Eens even kijken. Boudewijn. Hallo? Stilte. Boudewijn?
2: Ja.
0: Hey, oh, je zit onder een ander knopje. Of heb ik je nou uitgezet? Boudewijn?
2: Ik hoor je.
0: Oké, zeg het eens, Boudewijn.
2: Ja, ik wilde nog eventjes terugkomen op het linksrijden.
0: Ja.
2: Het is namelijk een heel grappig voorbeeld van linksrijden en rechtsrijden.
0: Oh.
2: En dat is Zweden.
0: Ja, je had geappt, of niet?
2: Ja.
0: Ja, vertel, hoe ze dat gedaan hebben in Zweden, was het?
2: Ja, in Zweden, daar werd tot 1968 links gereden.
0: Ja.
2: En dat was het enige land in Europa wat geen eiland is. Mm-hmm. Waar nog links gereden werd.
0: Ja.
2: Dus dan krijg je aan de grens met Noorwegen. En aan de grens met Finland. En aan de grens met... er zijn trouwens maar twee landgrenzen.
0: Oh.
2: De grens niet aan Rusland. Maar dan krijg je natuurlijk problemen. Want daar moet het verkeer in één keer overschakelen van links naar rechts.
0: Ja, dan moet je hele rare rotonde nemen. Ja.
2: Kijk, de andere landen waar het is zijn Engeland en Ierland. En nog wat kleine eilandjes zoals Malta. Mm-hmm. Allemaal ex-koloniën van Engeland. Daar wordt nog links gereden. En misschien in Gibraltar ook, dat weet ik niet zeker.
0: Mm.
2: Maar in Zweden, daar wilden ze dus overschakelen van linksrijden naar rechtsrijden. Ja, en dat levert natuurlijk problemen op.
0: Ja.
2: Want als je dat gaat doen, ja, dan moet je op een dag gewoon zeggen van, nou, gisteren reden we nog links, maar vanaf vandaag rijden we rechts.
0: Ja.
2: Dus hadden ze in Zweden 3 september 1967 uitgezocht. En dat was de dag waarop ze om 5:00 s'nachts omdraaiden.
0: Ja.
2: Ja, dus iedereen die op dat moment links reed, die moest in één keer aan de andere kant van de weg gaan rijden.
0: Ja.
2: Nou ja, de veiligste manier om dat te doen is zorgen dat er geen enkele auto op de weg is.
0: Ja. Maar ja, dan krijg je een autoloze... Nou goed, ja, vertel.
2: Ja, daar kwam het in principe wel op neer. Dus iedereen werd gewaarschuwd om zoveel mogelijk thuis te blijven. En om vooral niet de weg op te gaan. En zorgen dat het zo rustig mogelijk op de weg was.
0: Ja.
2: Dus ze hebben ooit een keer een referendum erover gehouden. En de meerderheid van de bevolking stemde voor. Toen heeft het nog meer dan 10 jaar geduurd. Maar toen zijn ze uiteindelijk toch rechts gaan rijden. En nou, daar hebben ze dus die dag voor uitgekozen. Dat noemden ze dag H. Ik weet niet waar die H precies voor staat. Maar... En toen zijn ze dus gewoon midden in de nacht zijn ze omgeschakeld van de ene kant naar de andere kant. Toen hebben ze 's avonds een enorm muziekfestival op tv gedaan. Daar zijn ze goed in Zweden, hè? Dat weet je, met het Eurovisie Songfestival. En om de mensen maar zoveel mogelijk binnen te houden. Midden in de nacht zijn ze toen overgegaan, ja. Dit was ook om zoveel mogelijk de mensen op straat te laten zijn. Die de borden op moesten zetten van de linkerkant naar de rechterkant. En de beleiding anders. En er moet natuurlijk van alles veranderd worden.
0: Ja, je moet heel veel omzetten. Want iedere rotonde moet
2: denk aan de snelweg, de oprit en de afritten.
0: Oh, ook dat, ja.
2: Die moeten in één keer de andere kant op.
0: Ja, en dat hebben ze dus allemaal in één keer gedaan.
2: Zoveel mogelijk. De belangrijkste dingen hebben ze toen midden in de nacht gedaan. En vervolgens hebben ze de rest van de dag gebruikt om de rest te proberen te regelen. Maar ja, dat heeft natuurlijk maanden geduurd om uiteindelijk alles omgedraaid te krijgen.
0: En is er dan ook ergens bekend waar en hoeveel ongelukken er gebeurd zijn?
2: Ik durf het niet te zeggen.
0: Nee, want dat is natuurlijk... Ja, je gaat toch instinctief net de verkeerde kant op.
2: Het was wel verboden om tussen 1 en 6 op de weg te komen toen.
0: Oh, oké. Okay. Ja. geen drukke wegen meteen daarna al. Nou,
2: ja. En ze zijn omgeschakeld van de gele beleiding op de weg naar witte beleiding.
0: Oh ja, maar het is ook wel slim om het dan maar meteen helemaal anders te doen.
2: Ja, maar dat was vooral omdat je dan het verschil kon zien.
0: Oh, slim. Nou, we gaan naar het nieuws. Dank je wel.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 3:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dillies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Nachtzuster Astrid de Jong.
0: 3 uur geweest en een aardig rijtje vragen. En natuurlijk zoals altijd ruimte voor meer. Je kunt bellen 0800-1121. Je kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt via X en Facebook een berichtje sturen. En je kunt als je wil komen chatten. En dat doe je dan weer via radio1.nl/nachtzuster. Verder kun je meekijken op NPO 1 Extra en appjes sturen. Dat juich ik ook enorm toe. En dat kost je helemaal niks. Lekker via de NPO Luister app. Leon wil weten waarom we het opeens over de Menno-sfeer hebben de hele tijd. Oftewel het patriarchaat. Dat is Menno-sfeer bekt wel iets lekkerder. En hoe dat ooit ontstaan is, het idee dat mannen belangrijker zouden zijn dan vrouwen. Erik wil graag weten waarom we liedjes beter onthouden dan losse teksten. En Siebe vraagt zich af waarom Duitse kentekenplaten opeens ook rode letters hebben en Belgische kentekenplaten opeens groene letters. Marleen heeft een Japanse kers op het balkon staan en ze wil heel graag weten hoe ze die moet laten overwinteren. En Martijn die wil graag weten van welk liedje de tune van het programma Marimba is gemaakt. En of ze het neuswiel van een vliegtuig vastzetten als het landt of meer snelheid maakt. En Okke zegt waarom lekker vuilniszakken? Waarom lekker vuilniszakken? 0800-1121.

0: Roanesse. Auto, vlieg, tuig. 0800-1121. Dat is mijn nummer. Sander.
1: Goedenacht.
0: Hallo, Sander.
1: Hallo. Zeg, ik heb een vraag over de woorden cover en undercover. De woorden ken je wel, denk ik.
0: Ja.
1: Die worden normaal gesproken in normale context gewoon heel netjes uitgesproken als cover.
0: Mm-hmm.
1: Tenzij het dus over een nummer gaat, een muziekcover, dan wordt er in één keer gesproken over een cover. En hetzelfde bij undercover. Mm-hmm. Dan is dat in één keer undercover.
0: Ja.
1: Waar komt dat in godsnaam vandaan?
0: Zeggen ze ook undercover?
1: Ja. Normaal gesproken wordt er gewoon gezegd undercover. Maar vooral in de misdaadjournalistiek, dan wordt er stevast gesproken als over undercover. De Vries had daar ook een handje van.
0: Oh, ik denk dat dat gewoon een ja, het klinkt een beetje als, hoe heet dat ook weer? Ja, steenkolenengels.
1: Ja, dat is het. Dat zal het inderdaad zijn.
0: Maar ik moet zeggen, ik zeg volgens mij ook wel, dit liedje is een cover van een cover van een ander liedje.
1: Dat klopt natuurlijk helemaal niks van.
0: Nee, je moet gewoon cover.
1: Er is iemand mee begonnen en iedereen die is dat cover gaan noemen.
0: Ja. Ik denk dat je daarmee ook het antwoord hebt gegeven.
1: Dat zal het zijn, ja.
0: Ja, maar als je een liedje van iemand anders weer gaat opnemen, dan ga je het ook coveren. Niet kofferen.
1: Ja, maar dat is het wel, kofferen.
0: En dat is letterlijk wel wat er bedoeld wordt. Dat je een cover, een andere, de cover van een boek.
1: Bijvoorbeeld of een hoes.
0: Nou, hoe heet de cover van een boek in het Nederland?
1: Kaft, denk ik.
0: Ja, de kaft. Dus ja. Dat je als je een liedje een andere kaft. Oh, dat is het gewoon. Dit is gewoon, we zeggen eigenlijk gewoon met ons Nederlandse brein zeggen we undercover. Dat we nog die kaften nog een beetje weer ingooien. Dat is het vast. Nou ja, ik weet, misschien weet iemand de reden, maar ik ben bang met dit soort dingen dat het uiteindelijk altijd uitkomt op taal is levend en verandert soms inderdaad. Precies wat jij zelf zei.
1: Ja, wellicht weet iemand wie er ooit eens een keer mee begonnen is. Want het is net zo'n term wat je in de voetbal ook hoort. Wat gewoon één iemand wat noemt en iedereen gaat het zo noemen.
0: Ja, ja. 0800-1121 als je weet wie de schuldige is van undercover. We proberen het, Sander. Dank je wel.
1: Dank je wel, verder.
0: Jij ook. Dag. Arne.
2: Goeienacht met Arne Tapeldoorn.
0: Hallo.
2: Hallo. Ik wou vragen. Ik heb eerst met WK voetballen, nou met hockey en zo. Er zijn Olympische Spelen. Er zijn heel veel volksliederen afgespeeld en nog steeds.
0: Ja. Yeah.
2: Ik wou vragen, wanneer is het eigenlijk begonnen met die volksliederen?
0: Ja, want ja. We doen het allemaal, hè?
2: Ja, bijna elk land heeft een volkslied. Ja, nee, ik denk ieder land heeft een volkslied. En wanneer is het eigenlijk begonnen?
0: Ja, dit klinkt wel als iets van, oh, maar als zij het hebben, dan moeten wij het ook.
2: Ja.
0: Of zou er één moment zijn geweest dat we, weet ik veel, het Eurovisie Songfestival hadden en dat we zeiden, oh, dan moeten we ook wel allemaal een eigen. Nee, toch?
2: Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat de volksliederen al eerder waren dan het Euro Songfestival.
0: Nou ja, dat weet ik niet, want het is. Nee. Nou, nee, dat is niet waar. ik wou zeggen, ja, nee, maar de meeste van die volksliederen. Ja, Nederlandse volkslied is ook altijd zo verwarrend, hè? Zo van, ben ik van ja, Duitse bloed?
2: Ben bloed, ja.
0: En dat is heel raar. Ja, ook nog eens een keer. Ja, dus het bezinkt ook allemaal de geschiedenis.
2: Maar ja.
0: Ja. Maar dan zou je dus eigenlijk denken dat dat volkslied van alleen Noord-Holland en Zuid-Holland is, toen het nog de Nederlanden waren.
2: Ja, Holland was dat.
0: Ja.
2: Ja, maar ja, en misschien waren, ik weet ook niet, als de vlaggen, als dat gelijktijdig was met de volkslied.
0: Dat is ouder, volgens mij, want dat was echt voor de ridders. Ja,
2: dat denk ik eigenlijk ook wel.
0: Ja.
2: Ja, nou, misschien dat er iemand een liedje aan het zingen was. Ik ben niet een ritter.
0: Nou ja, maar ik kan me heel makkelijk kan ik fantaseren hoe zo'n volkslied ooit. Ja, want vroeger had je natuurlijk ook die troubadours en zo. Ja. En dan denk ik van, ja, dan
2: ben ik van Duitsland bloed.
0: Ja. waarom niet? Ja, nee, maar die krijg ik, ja, dat snap ik nog. Maar nu jij dit vraagt, denk ik. Maar waarom zijn dan vervolgens, weet ik veel, Spanje en
2: ja,
0: Estland het ook gaan doen?
2: Ja, ja, die wou waarschijnlijk. Ja, ik weet, daarom vraag ik het. Ja. Daar kan ik beter Astrid vragen, dat is het beter.
0: Ja, je kunt beter Astrid vragen, die weet het ook niet, maar die kent mensen.
2: Nee.
0: En
2: daarom,
0: dan is de vraag of die gaan bellen. 0800-1121. Dankjewel, Arne. Ja.
2: Hartstikke bedankt.
0: Dag.
2: Ja, doei, doei.
0: Doeg. Frank.
3: Ja?
0: Hi.
3: Hallo.
0: Jij mag het zeggen.
3: Ja, ik had een antwoord op die vraag voor die gekleurde kentekens voor Duitsland.
0: Oh, fijn. Vertel.
3: In Duitsland heb je rode kentekens. Dat zijn kentekens die van handelaren gebruikt worden voor proefritten. En ook als je een auto van de ene naar de andere stad verplaatst. Want als je naar een andere stad toe gaat, dan krijg je een ander kenteken.
0: Hè?
3: Ja, dat als je in München woont, dan begint je kenteken met een M. Oh. En als je in Düsseldorf woont, dan begint je kenteken met een D.
0: Oh, maar waarom dan rood?
3: Omdat het tijdelijk is. En
0: oh.
3: Ja. Dat zijn de speciale kentekens die van de kentekenregistratiediensten eigendom zijn.
0: Oh, en weet je, ook, weet je ook hoe het dan zit met de groene letters in België?
3: Nee, oh. Ja, wel de groene letters in Duitsland.
0: Oh, want die hebben we ook, hè?
3: Die hebben we ook nog, ja.
0: Ja?
3: Dat zijn voertuigen die vrijgesteld zijn van de belastingen.
0: Oh.
3: Die hoeven, ja, dat hoofdzakelijk agrarische voertuigen. Hè? Want boeren die hebben altijd een streepje voor. En die hoeven dus. En ook kermisvoertuigen hoeven ook geen belasting te betalen.
0: Oh, gelukkig.
3: Ja,
0: vind ik ook. Ja. Oké. Okay. Nou, dit hebben we ook weer genoteerd. Dank je wel.
3: Oké. Okay.
0: Dag.
3: Doei.
0: Doeg. Jeffrey.
4: Ja, goeie nacht. Morgen eigenlijk.
0: Goedemorgen, nacht. Hi.
4: Ja. Ja, hey, ja, ik hoorde net al over die kentekenplaten. Daar had ik ook op gereageerd.
0: Oh.
4: Dat, ja, dat was voor. Ja, dat wordt vaak in Duitsland gebruikt als, voor autohandelaren. En de groene kentekenplaat in België, die worden gebruikt. Net als de groene kentekenplaten hier in Nederland. Dat je een proefrit maakt met de auto en dat soort dingen.
0: Oh, ja.
4: Dus vandaar, daarom dragen ze een groen kenteken met groene letters in België.
0: Oh ja.
4: Dus ben je daar ook van op de hoogte.
0: Zijn dat in Nederland dan nog van die gele?
4: Nee, hier heb je groene kentekenplaten als je proefrit gaat maken met een nieuwe auto bijvoorbeeld.
0: Oh, oké.
4: Okay. En dat is in België dus eigenlijk ook zo, maar dan met groene letters.
0: Nou, en hoe weet je dat allemaal, Jeffrey?
4: Ja, dat is wijsheid door de loop der jaren heen.
0: Precies.
4: Europa doorgereisd, dus ja, wat dat er gaat.
0: Ja.
4: Dus, en dan nog een dingetje. Je had het ook over waarom mannen boven de vrouwen staan en zo.
0: Ja.
4: Waarom dat niet gelijk was. Maar ja, dat heb ook met. Dat dateert al uit de prehistorie en zo. Dat is al eeuwen oud. Dat heeft met erven te maken, omdat mannen. Rijkdom wilde veiligstellen en vrouwen dan het onderspit delven om ja, voor kinderen en seksualiteit en hun vrijheid beperkt werd. Dus vandaar. Dus daar is het eigenlijk ontstaan. Dus die onzin.
0: Dus mannen die moesten gewoon meer te vertellen hebben, zodat ze uiteindelijk ook meer kinderen konden krijgen.
4: Ja. En dan ook hun rijkdom konden veiligstellen, zeg maar, in de familie. Dus.
0: Want? Hoe zou anders die rijkdom verloren gaan?
4: Ja, dan.
0: Omdat de vrouw er recht op zou krijgen.
4: Nou, dat er geen kinderen zijn die, dan, zeg maar, de landbouw destijds, wat heel veel was, konden erven, zeg maar, hun boerenbedrijf. En dat soort dingen, dat moest dan, ja. Waarom, ik was er niet bij, waarom nee. Dat destijds zo gedaan werd. Maar ja.
0: Nou.
4: Dus een vrouw kon dat misschien net zo goed. Maar ja, daardoor wilden mannen hun erven veiligstellen. En ja, dan werd de vrouw eigenlijk ondergeschikt aan een man. Hmm. Dus ja, ik weet niet, in die tijd heb ik misschien niet geleefd, misschien wel in mijn vorige leven of zo.
0: In je vorige leven was je je rijkdom aan het veiligstellen.
4: Ja, dus. En dan nog, je had het ook over inch en feet en zo.
0: Ja.
4: Die metingen die komen ook uit de Griekse en Romeinse tijd. Dus,
0: en Latijn, ooit, toch?
4: Ja, en ooit een Schotse koning of zo, die heeft ooit dat ook verder doorbedacht. Doordat je bedenkt dat het de inch is ongeveer een duimbreedte. Ja, en voeten werden vroeger gewoon gebruikt om dingen te meten. Dus ja, daarom feet.
0: Ja.
4: Dus, en de inch is daarom ook eigenlijk gebruikt vroeger. Dus,
0: dat
4: ja,
0: zijn toch wel handige. Handige metingen zijn dat wel. Dus ik weet niet hoor. Ik wil gewoon altijd graag dat alles hetzelfde blijft. Maar misschien zouden we dan inderdaad die inch en die voet en die feet in ieder geval over kunnen nemen.
4: Ja, het komt officieel ook uit Europa vandaan. Dus ja, het is in Europa begonnen. De Grieken en de Romeinen gebruikten het al. Dus ja.
0: Nou ja, wij zijn geëvolueerd.
4: Ja, maar wij zijn uiteindelijk ook naar Amerika vertrokken. En daar hebben ze het blijkbaar wel gedaan. En hier hebben we andere metingen. Dus ja, hoe we daaraan zijn gekomen, ja, dat weet ik dus dan weer niet, net niet.
0: Nou, je weet nooit wie er nu weer gaat bellen.
4: Nee, daarom. Dus nee, vandaar dat je. Dus ja, dat is eigenlijk wat het. Ook bij de vrouw, hoe dat gegaan is. Want ja, ik heb nog een voormoeder, die was een voorouder. Die was een. Eigenlijk een voorvechter voor de vrouwenemancipatie. Eind 19e eeuw. Dus ja, daar is ook een plantsoen naar vernoemd in Amsterdam. Oh. Kleine Gatman plantsoen.
0: Wat? Het Kleine Gatman plantsoen?
4: Ja, dat zit bij, bij het Leidseplein.
0: Wow.
4: En op haar begrafenis stonden 100.000 mensen. Dus ja, het was een toneelspeelster. Dus ja, dus die was toen al wel een voorvechter voor de vrouwenemancipatie, zeg maar.
0: Hoe heet haar naam?
4: Voornaam. Zij heet Gatman.
0: Oh ja, dat zei je net natuurlijk. Ja.
4: En mijn voorvader, die heette Kleine. Ja, en die waren met elkaar getrouwd. Dus ja.
0: En dan krijg je Kleine Gatman.
4: En dan krijg je Kleine Gatman.
0: Ja.
4: Ik heb het ooit eens aan mijn vader gevraagd, want ja, we zijn Amsterdammers. Maar ik ben zelf uit gaan zoeken met de stamboom destijds.
0: Ja.
4: En mijn vader zegt, wel, nee joh, daar hebben we helemaal niks mee te maken. Maar ja, toen kwam ik daarachter en toen was hij toch eigenlijk wel.
0: Toch wel interessant, ja, inderdaad.
4: Ja, hij is altijd journalist geweest, dus hij is er eigenlijk nooit zelf achter gekomen. Dus
0: nou,
4: ja,
0: lekker dan. Ja,
4: ja
0: dus, nou, dan moest jij weer regelen. Ja.
4: Ja, dus dat. Dus ja.
0: Oké. Okay.
4: Dus ja, dus vandaag. Dus ik hoop dat misschien wat vragen zijn beantwoord voor je luisteraars. Dus ik reed naar huis vanuit mijn werk, dus ik hoorde het allemaal. Dus ik denk, nou, ik zal toch eens reageren.
0: Oké. Okay. We gaan dus in ieder geval nog niet naar inches en miles.
4: Nee, dat denk ik niet. Nee.
0: Maar dankjewel. Het
4: komt wel officieel uit Europa vandaan.
0: Ooit.
4: Dus, ooit gebeurd. Ja,
0: dankjewel.
4: Het is overklaard. Oké.
0: Doei. Doei.

0: Wie heet die officieel? De Proclaimers, 500 miles en één iemand. Even kijken, ja, niet iedereen gaat natuurlijk overal over appen de hele tijd. Maar R de Groot had inderdaad in de gaten dat het beginnetje een beetje opgelengd was. Dus dat ze erg lang la la la la. Dat is ook het leukste stukje eraan, vind ik dan weer. 0800-1121. Wat is hittekracht? Is nog steeds de eerste vraag van de uitzending. Is nog niet beantwoord. Waar komt de menno-sfeer vandaan? Waarom onthouden we liedteksten beter dan gewone teksten? Even kijken. Hoe moet Marleen ervoor zorgen dat haar Japanse kers de winter overleeft? Weet iemand hoe het liedje heet dat de tune was van het radioprogramma Marimba? En zetten ze het neuswiel van een vliegtuig vast, zodat hij bij hoge snelheid op de grond niet opeens naar links of naar rechts kan gaan, en dan denk ik ook omslaat? Waarom lekken de vuilniszakken van Okke? En waarom zeggen we opeens undercover in plaats van undercover? En wanneer is men ooit begonnen met het zingen van volksliederen? Dat is de verzameling vragen. Nu nog een verzameling antwoorden. 0800-1121. John?
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond.
1: Of goedemorgen.
0: Wat je wil.
1: Wat zeg je?
0: Waar je zin in hebt. Mag het morgen of avond zijn, het maakt me niet zo uit.
1: Nou, voor mij is het morgen.
0: Hé, hey, goedemorgen.
1: Ja. Ja. Leuk dat ik je stil hoor. Ja, je bent een idool van me.
0: Een idool?
1: Ja.
0: Doe maar, dat zijn grote woorden.
1: Ja, ja, je bent een voorbeeld voor me. Als je...
0: Oh.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar waarom dan?
1: Uiterlijk omdat... en zo.
0: Ben ik een voorbeeld voor je qua uiterlijk?
1: Ja.
0: Wil je ook heel graag blond worden?
1: Nou, ik ben blond.
0: Nou, het is gelukt.
1: Nou, maar ik, ja. Ja, hoe moet ik het zeggen? Nou, ik hou het een beetje privé.
0: Oh, nou, hou jij dingen privé?
1: Ja.
0: Dat mag altijd. Ja.
1: Ik ben een beetje bezig met, ja, hoe moet ik het zeggen? Gaarheid, als je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja, dus je wil niet per se mij worden, maar eventueel gedeeltelijk of helemaal vrouwelijker zijn.
1: Zoiets. Ja,
0: ja. Ja, joh. Nou, maar dat moet je gewoon allemaal lekker doen. ja, ik snap wel dat het makkelijker gezegd dan gedaan is.
1: Ja, maar ik doe het dus niet.
0: Nee?
1: Grapje. Oh. Maar ja, ik hou het wel een beetje privé.
0: Ja, hou alles maar privé, behalve hetgene waar je over belde.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat is het zeker weten... Er komt een landelijke staking.
0: Oh, van het OV, hè?
1: Ja.
0: Wat is het, 8 september?
1: 8 september.
0: Ja.
1: En dan heb je betaald parkeren.
0: Ja.
1: Dus de mensen die moeten dan een auto kwijt.
0: Ja.
1: Maar dan moet je ervoor betalen.
0: Ja.
1: Ook in heel het land.
0: Ja.
1: En wat denk je wat er aan de hand is? Ik wou vragen, kunnen ze dat niet opheffen?
0: Dat je niet dat je gratis kunt parkeren op het moment dat het OV niet rijdt.
1: Ja.
0: Hmm.
1: Want op dit moment is het water naar de zee toe daar.
0: Hoe bedoel je qua geld?
1: Ook qua geld, ook qua. Ja, ook qua dat parkeren. Want dan denk je van nou, ik wil bij familie op bezoek.
0: Ja.
1: Dan zeggen ze ja, dan kun je beter met. Trein op bus gaan.
0: Ja.
1: Maar dan moet je betalen om erheen te gaan.
0: Het is maar één dag, hè?
1: Het is maar één dag, maar toch.
0: Ja.
1: Dus we zeggen van nou, het openbaar vervoer, dat is hartstikke goed.
0: Ja.
1: Dus nee.
0: Nou, in de 8 september even niet, inderdaad.
1: Nee. En het is wel meerdere keren zo, dus ik vind...
0: Ja. Ik vind eigenlijk dan ook. Ik vind ook dat lunch en avondeten moet ook gratis zijn als het OV staakt.
1: Nou, Dat dus niet, maar ik bedoel dit wel.
0: Oh, ja.
1: Want de ouderen die worden ook natuurlijk daardoor, hoe moet ik het zeggen, mee bedrukt.
0: Worden de dupe, hè?
1: Die worden de dupe, ja.
0: Ja. Maar het principe van een staking is wel een heel klein beetje dat je er de dupe van moet worden, zodat je je realiseert hoe belangrijk degene die staken het vinden.
1: Ja, maar het gebeurt steeds staken.
0: Ja. Ja.
1: Maar bij betaald parkeren, dat wordt er niet gestaakt.
0: Niet gestaakt. Nee, de parkeerwachters staken echt niet genoeg.
1: Nee.
0: Nee. Alleen het zijn natuurlijk wel twee verschillende dingen.
1: Ja.
0: Dus ik kan me wel een beetje voorstellen dat de afdeling parkeerbeheer niet denkt van, goh, we hebben vandaag even geen inkomsten, want we vinden het zo sneu voor die mensen die niet met de trein kunnen.
1: Ja.
0: Ja, zit wat in.
1: Maar het is een melkkoe, is het?
0: Ja, maar dat moet natuurlijk ook, want al die parkeerplaatsen moeten natuurlijk wel aangelegd en onderhouden worden.
1: Ja, maar wij zijn de dupe.
0: Waarvan? Dat je moet betalen om ergens te kunnen parkeren?
1: Ja.
0: Maar goed, wie moet het anders betalen, hè?
1: Het is altijd onbetaald geweest. In de jaren 60 ook. Ja,
0: maar toen waren er lang niet zoveel auto's.
1: Nee, dat klopt. Maar dat, ja.
0: Dus als al die. Heb je het over Amsterdam of niet?
1: Ik heb het gewoon landelijk.
0: Ja. Nou ja, in heel veel plaatsen valt het nog wel mee. Maar in Amsterdam kan je beter een hotel nemen dan 2 dagen parkeren. Als je een hotel neemt, kun je gratis parkeren.
1: Ja.
0: Goed. Kan het parkeren gratis zijn als het OV staakt? En waarom niet? 0800-1121. Dankjewel, John.
1: Ja, ik wens jou nog een prettige nacht.
0: Dankjewel, dat gaat wel lukken. Ik wens jou helemaal hetzelfde.
1: Oké.
0: Doeg.
1: En tot horen en werken.
0: Dag, jij ook. Hoi. Tineke.
2: Ja, hallo Astrid.
0: Hallo Tineke.
2: Even kijken. Het ging om de tune van Of Marimba.
0: Ja.
2: Het liedje, hoe dat heet. En ik heb daar ook altijd naar geluisterd. En ik vond dat een heel leuk liedje. En ik ben daar toen achteraan gegaan. Het heet... kan ik al?
0: Ja.
2: El Tja Tja Tja Del Tren.
0: En dat heb je... Jij hebt het gewoon gevonden, die titel.
2: Nee, ja, dat is al zoveel jaar geleden.
0: Ja.
2: 60e jaren.
0: Oh, je hebt het ook onthouden gewoon.
2: Ja, dus ik hoop dat het nog wel klopt. Of dat het klopt. Ik heb het uit de spelonk gehaald. En, ja.
0: Ja hoor, dit is hem.
2: El Tja Tja Tja Del Tren.
0: Ja.
2: En ik geloof de Marimba Cuban Boys. Klopt dat?
0: Ik heb hier, zeg maar het cassettebandje waar ik dit nu van afspeel, staat gelabeld als Marimba Chiapas.
2: Oh ja.
0: Chiapas.
2: Dat klopt.
0: Maar Chiapas klinkt, ik ken het woord niet, maar het klinkt alsof het inderdaad iets van ventjes of iets dergelijks betekent.
2: Ja, ventjes inderdaad, kereltjes denk ik.
0: Ja, de Marimba Chiapas en el cha-cha-cha del tren.
2: Ja, en marimba is volgens mij net zoiets als een xylofoon, denk ik.
0: Zo klinkt het wel, hè? Ja. Maar het is wel... Ja, daar lijkt het wel een beetje op, inderdaad. Mm-hmm. Ja. Grappig. Ik vind het een leuk liedje.
2: Ja, ik ook. Daarom ben ik er toen achteraan gegaan.
0: Nou, wat grappig zeggen.
2: Ik ben een muziekfreak. Ja.
0: Nou, en wat een nut heeft dat opeens vandaag? Want dat,
2: ik dacht opeens, ik moet dat ergens weten. En ijsberen, je kent dat wel.
0: Nou, wie had toch ooit kunnen weten dat jij een keer op een vrijdagnacht de reddende engel zou zijn voor degene die op zoek was naar dit liedje?
2: En dat in het weekend van Max Verstappen.
0: Oké, ik ben er nu wel klaar mee. Oh, sorry, niet met jou. Hier ben ik wel klaar mee. Ja? Ja, het was even genoeg marimba. Ja.
2: Ja, en dan heb ik nog een kleinigheid, nu ik er toch ben.
0: Ja.
2: Over taalproblemen. Sinds wanneer zijn die gekken begonnen met nieuw as en alle afleidingen daarvan als nieuw of nieuw uit te spreken? Ik vind dat elke keer, het is al jaren aan de gang.
0: Wat?
2: Nieuw uit te spreken als nieuw. Nieuwegein. Nieuwegein. Maken de gekken ervan.
0: Nieuwegein?
2: Ja,
0: nou, jullie horen echt dingen. Jullie moeten gewoon naar andere mensen gaan luisteren. Die gewoon...
2: Ja, die zijn er niet meer, hoor.
0: Articuleer. Hier, ik zit hier iedere vrijdagnacht. Ik zeg nooit nieuw. Wat zeg ik? Nieuw?
2: Nee, dat weet ik niet. Ik
0: nee,
2: jij doet.
0: Dat is geen nieuw.
2: Nieuw?
0: Nieuw?
2: Iedereen zegt dat.
0: Het is nieuw.
2: Ja, het is nieuw, inderdaad. En toen Radio Noord-Holland, daar heb ik ook jaren geleden dat eens aangekaart. En toen was er een taalprofessor... En die ging daar even zijn licht over laten schijnen. En die zei, ja, dat is zijn mond in een bepaalde stand. Die kan nieuw niet zeggen, maar nu wel. Nou, toen dacht ik, nou breek mijn klomp. En toen heb ik ook in de uitzending gezegd van, dat het onzin was. Het was nog wel een professor. Nou, en... gewoon onzin.
0: We vergroeien. Nieuw. We vergroeien gewoon. Onze mond gaat scheef staan.
2: Ja, het is gewoon onzin. Nieuw is toch nieuw? En dan moet je dat dan in alle kanten gaan ze dat verbuigen. Net als dat woord sinds een paar weken. Niemand zegt meer morgen op de tv.
0: Oh.
2: Tot morgen. Morgen.
0: Oh ja, ja, dat mag. Dat is
2: nou,
0: levende taal.
2: Dat
0: ja.
2: is dan inderdaad... morgen. Goed kan het zijn, ja. Morgen. Maar dan niet, als je gewoon morgen bedoelt, tot morgen. Of morgen, de weerbericht morgen. Ik word er helemaal gek van wat ik allemaal hoor.
0: Maar het is wel erg hoor, Tieneke. Want als je, ik snap je helemaal, want ik ben ook wel een beetje een taalpurist. Maar als je je ergert aan alle... ontwikkelingen op taalgebied...
2: Dan kan je wel aan de gang blijven.
0: Ja, dan heb je echt niet zo'n leuk leven meer,
2: nee, maar
0: hoor.
2: Dat klopt precies.
0: Ja.
2: En ik zeg ze ook allemaal na. En ik geef er ook antwoord op. Ik spreek
0: zit tegen de tv te schreeuwen. Ja.
2: En ik schreeuw af en toe tegen ze. Ik idioot.
0: Het is nieuw.
2: En dan wel allerlei Engelse termen en noem maar op. En nou, het is gewoon... Het is bar en boos.
0: Ja, ik ga het doorgeven aan iedereen die ik ken. Denk een beetje aan het hart van Tieneke.
2: Ja, maar het ging om tja-tja-tja.
0: Ja, hartstikke fijn. Dankjewel namens Martijn, dat ruimt.
2: Oké, graag gedaan.
0: Dag.
2: Dag.
0: Dag. Anneke.
3: Ja, hallo.
0: Dag Anneke.
3: Hi.
0: Hi, je mag het zeggen.
3: Er was een vraag of de Japanse kerstoof die kan overwinteren.
0: Ja, hoe moet ze dat doen?
3: Nou, hij kan het in principe het beste doen natuurlijk in de grond. Maar ja, dan valt die meisje een balkon, hè?
0: Nee, ze heeft geen niet meer grond dan dat er op het balkon ligt. Ja.
3: Nou, op het moment dat hij in een... hij kan heel goed overwinteren, dat is geen enkel probleem. Op het moment dat hij in een enkelwandige pot staat, dus zeg maar een goedkope buitenpot... zou ik de binnenkant van de pot wel even bekleden met bubbeltjes plastic...
0: Ja.
3: Dat geeft extra bescherming tegen het bevriezen.
0: Ja.
3: Maar laat wel de onderkant vrij, want anders kan het water niet weg.
0: Ja.
3: Zorg wel dat het water heel goed weg kan. En als het echt weken achtereen regent en je krijgt dan op een gegeven moment op de radar te zien dat het toch wel eens een keer kon gaan vriezen.
0: Mm-hmm.
3: Probeer hem dan een beetje beschut te zetten, dat hij dus het ergste water wel kwijt is.
0: Ja.
3: En dan kun je hem gewoon buiten laten overwinteren. En als het echt heel hard gaat vriezen, omdat het op een balkon is, dan zou je hem eventueel een muts op kunnen zetten. Je hebt van die speciale planthoezen, die verkopen ze bij Intratuin en bij Welkoop en dergelijke. Die kun je over de plant heen doen en dan bescherm je hem nog extra, zodat de knoppen niet kunnen bevriezen.
0: Muts op doen.
3: Ja, zo noem ik dat.
0: Ik vind het echt een goed idee.
3: Ik doe het met mijn planten in de pot ook. Als het echt even heel koud wordt op een goede oostenwind... En ze staan echt zo dat ze weer op de tocht staan. Dan doe ik er zo'n hoes overheen. Die zijn er speciaal voor. En dan zijn ze extra beschermd tegen... die ventileert wel. En dus die sluit niet af zodat je de schimmel op krijgt. Maar die beschermt wel tegen de extra kou. Daarmee voorkom je dat de knoppen kapot vriezen.
0: Het lijkt me echt heel leuk als iedereen gewoon... als het kouder wordt, ze planten een muts opdoet en een sjaal om...
3: Sterker nog, je hebt de hoes met allerlei leuke afbeeldingen erop.
0: Dat is hartstikke leuk. Het
3: kan heel gezellig staan als je 25 potten in de tuin staat.
0: Precies. Ik ga meteen aan het breien. Dank je wel, hè.
3: Okidoki.
0: Dag, Anneke.

0: Cherry Cherry van Neil Diamond. 0800-1121. Wat is hittekracht? Waar komt de menno-sfeer opeens vandaan? Waarom onthouden we liedteksten beter dan teksten die niet op muziek staan? Zetten ze het neuswiel van een vliegtuig vast als hij gaat opstijgen of gaat landen en met flinke vaart nog rijdt? Waarom lekken de vuilniszakken van Okke? Waarom zeggen we tegenwoordig opeens undercover in plaats van undercover? En wanneer is men begonnen met het zingen van volksliederen en het schrijven van volksliederen? En John die wil graag weten, kunnen we het parkeren niet gratis maken op de dagen dat het OV staakt? 0800-1121. Peter?
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: En omstreken met ja. Peter uit Maastricht. Ik wilde graag reageren op die 9 mm patroon. Ja.
0: Ja. Van die bij vuurwapens, dat met het Nederlands, of nee, Nederlandse ja, metrieke ja. stelsel wordt gedaan, ook ja. waar men een kolonialistisch stelsel heeft.
1: Ja. Ja. Laten we beginnen. Het allereerste getal dat bestaat is 12. Hoe komen ze aan 12? Is gewoon één deel en twee delen. Naar de hand zijn ze letters en getallen kregen, zetten ze de 1 en de 2 achter elkaar. Dus 1 brood en een dubbele. 2.
0: Ja.
1: 1 is 12. Ja. 1 steen, 2 stenen. 1 slagomdraad, 2 slagomdraad. En dan zet ze achter elkaar, krijg je 12.
0: Ja.
1: Dan gaan we naar die L toe. Die L, kom je daar nog op terug op die televisieserie. Maar die L is de onderarm van een mens. Die werd op een gegeven moment gedateerd op rond de 33 centimeter.
0: Ja. Ja.
1: Die gaan ze delen door 12. Ja, dus niet door 10, door 12. En dan kom je op die 2,5 millimeter van die inchmaat uit.
0: Ja. Ja, ja, zo hebben ze die maat bedacht.
1: Ja, dan krijg je die inchmaat. 2,5 centimeter ongeveer.
0: Mm.
1: Die ga je delen door 10. Ja. Dan krijg je kaliber 1, 2, 3, maar dat zegt niet meer wat. Maar je krijgt ook kaliber 45 en dat zegt de mensen wel wat. Want dat is Dirty Harry, Clint Eastwood met zijn Magnum Gun.
0: Ik kan er niks meer van volgen, Peter.
1: Oh, je krijgt kaliber 1, kaliber 2, kaliber 3. En dat zegt de mensen niks, maar kaliber 1 is gewoon dat luchtkoordje van die luchtbux. Dat is ongeveer 3 mm groot in de doorsnee, ja. Dus die inchmaat van 2,5, die deel je door 10, kom je op 2,5 centimeter, 2,5 millimeter uit. Kaliber 1 is dus 2,5, 3 millimeter. Kaliber 2 is twee keer die inchmaat, gedeeld door 10 is 6 millimeter. Kaliber 3 is die 9 millimeter, 3 keer 2,5. Ja, die kom je ongeveer op die 9 uit. Kaliber 45, dat kennen we wel allemaal van Clint Eastwood. Die Magnum Gun. 45, dus 4,5 keer die 2,5 millimeter, dan kom je op een patroon uit van een doorsnee van 12 millimeter, dus bijna 1,5, 13 millimeter. Een behoorlijk slaappatroon. Nou, hoezo doen die Engelsen dat nou? Dat komt door die MM, dat is Mary, Matt Mary. Ja. Matt is ook Matt en Mary. Dus als je de oorlog niet met pistolen, geweren of granaten kan winnen, dan moet je de mensen het gek maken. Nou, dat ze er niet meer uitkomen. Niet met wielen, niet met... Nou, terug op die L gekomen. Die L, Bundy, dit liedje, als het liedje begint, die zingt Love and Marriage. Door Frank Sinatra gezongen. Dus kun je niet aan. Als je dus verliefd bent, marriage, Mary, Mary, Matt. Ja. Die M&M. Nou, in Nederland hebben pindanootjes. Je gaat dus naar de snoepwinkel en dan vraag jij pindanootjes. Dan vraag je pindanootjes met chocolade om. Ja. En als je dan zegt, doe met pindanootjes met chocolade om, gestrekeld met verschillende kleuren, dat doe je niet. Jij vraagt gewoon M&M nootjes. Ja. Nou, en dan zit je dus aan die M&M. En die M is gewoon met van alle kanten. En dat wil ik even uitleggen. Ja. En het was vandaag ook de dag van de dag. Oké, begrijpt u mij nog?
0: Ja, ja, dankjewel Peter.
1: Oké, prima. Groetjes.
0: Hoi, dag. Oké, Menno.
2: Ja, goedemorgen.
0: Dag. Hallo. Menno, hoi.
2: Ik zit nog even bij het komen van de vorige beller, maar dat is niet erg, hè?
0: Ik denk dat ik morgenmiddag pas dit verwerkt heb. Ik parkeer hem even, ja.
2: Ja. Nou, dan kom je weer bij die gratis parkeren, maar goed.
0: Was maar waar, ja.
2: Ja, precies. Nee, over het, waarom je teksten beter onthoudt als het een liedje is.
0: Ja.
2: Dat begint eigenlijk op de basisschool. Op de basisschool leer je woordenrijtjes en dat doe je vaak in staccato, dus op dezelfde maat. Je kent het nog wel van de juffrouw die dan voor de klas staat en de hele Duitse woordenrij gaat leren. Juist. Ja. En dat komt omdat ritme en taal bij elkaar, dat nestelt zich in je hersenen, waardoor je het ook beter onthoudt.
0: Mm-hmm.
2: En als je dat bijvoorbeeld naar de toneelwereld toe brengt, ik ben een dramadocent, dan zie je dat mensen ook hun toneelteksten beter onthouden als ze een ritme hebben van handelingen. Dus op het moment dat je gaat regisseren, zorg dan eerst dat de spelers ook echt op het podium weten van bij deze tekst doe ik dit.
0: Mm-hmm.
2: Dan heb je weer die combinatie van ritme en handelingen en taal. En dat blijft dus beter in je hersenen zitten.
0: Oh. Dat is grappig, want ik heb dus een jaar theaterschool gedaan.
2: Ja.
0: En dan moest ik inderdaad monoloog uit mijn hoofd leren, terwijl ik probeerde te jong leren.
2: Ja, ook jong leren is natuurlijk een en al dezelfde handeling, ja. Ook een ritme.
0: Maar nooit bedacht dat dat hierom was. Ik dacht dat als je je niet concentreerde op tekst en je wist hem toch, dat hij dan beter beter bleef hangen.
2: Ja, maar dat speelt natuurlijk ook mee.
0: Het is als je het op een ritme doet. Je moet alleen dan oppassen dat je die teksten niet ook weer reproduceert op dat ritme.
2: Nee, dan krijg je een beetje een spoken word toneelstuk. Ja. Ook leuk, maar...
0: Ja. Ja, oh, dat is ook wel weer een goeie. Ja, nee, ja, dankjewel.
2: Graag gedaan en succes met de uitzending nog.
0: Dat zal ik nodig hebben. Dankjewel, Menno.
2: Oké, hoi.
0: Dag. Willem.
3: Dag, Astrid.
0: Dag, Willem.

0: met uitzending nog.
1: Dat zal ik nodig hebben. Dankjewel, Menno.
0: Oké, hoi.
1: Dag. Willem.
2: Dag Astrid.
1: Dag Willem.
2: Ben ik in de uitzending?
1: Ja.
2: Ja, ik denk dat Menno er een beetje naast zit, want ik verwonder me er al jaren over dat ik elk kutliedje wat ik sinds mijn jeugd, ik ben nu inmiddels 62, dat ik elk kutliedje kan herinneren en dat ik zo kan meezingen. Terwijl als ik gisteren iets heb gelezen in de Volkskrant of in het Parool of in de Telegraaf, dan weet ik het niet meer. Dus ik denk dat er wel degelijk in je brein een verschil is tussen je muziekgeheugen en je taalgeheugen. Maar goed, daar bel ik niet voor.
1: Maar Willem, kun je nu dan ook, als je nu een nieuw liedje hoort, kun je die tekst dan ook onthouden?
2: Nee.
1: Kijk, daar ga je al.
2: Dat wordt ingewikkeld.
1: Ja, je lange termijn geheugen is stuk.
2: Jouw geheugen is?
1: Wat zeg je?
2: Is jouw geheugen nog steeds goed, wat dat betreft?
1: Nee.
2: Als jij een nummer van S10 hoort of Vrouwtje, zit dat dan op je harde schijf, zeg maar?
1: Nee, wel als ik het wel. Kijk, ik bedoel, ik heb dan sommige liedjes heb ik 20.000 keer gehoord in mijn leven. Dus dat wil wel. Als ik liedjes van nu 20.000, als ik de bank zit als 20 keer geluisterd heb, of 30 keer, dan weet ik het ook wel.
2: Oké. Hé, maar waar ik eigenlijk voor je lastig vallen.
1: Ja, val mij lastig.
2: Is je A, complimenteren met je muziekstem en je onwijze geduld met al die maffe bellers, met al die maffe vragen.
1: Ja, schiet nou maar op.
2: Het gaat over die mannosfeer.
1: Ja.
2: Ik denk, en ik heb een heleboel boeken gelezen, dat verschil tussen man en vrouw is ontstaan. Omdat in het begin dachten ze dat de vrouw, jij zeg maar, een godin was.
1: Mm-hmm, alleen, ja, dat weet ik nog. Ja.
2: Toen die jager verzamelaars gingen verenigen in dorpen en steden, toen dachten ze van nou weet je wat, het is veel handiger als we een god hebben. En economisch gezien was dat allemaal veel slimmer en bij de hand. Dus die kerels hebben jullie de macht afgenomen. Maar nu, anno de jaren 2026, zie je dat vrouwen, dat weet je donders goed, vanaf 1900 tot 2000 hebben ze steeds meer mogelijkheden gekregen om te studeren, om baantjes te krijgen, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Dus nu is er weer een soort terugslag. Die Andrew Tate en die George Peterson, weet ik hem al, die zien nu dat vrouwen op allerlei niveaus onwijs gaan presteren. Dus dan krijgen we weer een soort terugwerking van ja, dat is niet goed en die wijven moeten weer terug in het hok en terug in het aanrecht en weet ik wat allemaal. Maar het natuurlijk totaal bullshit is, Astrid. Jullie kunnen alles wat wij ook kunnen en misschien nog wel meer. En ik vind het zo zonde dat zo'n Andrew Tate of zo'n Peterson dat allemaal tegenwerkt. Ik denk van, waarom gaan we gewoon niet totaal samenwerken? Snap je wat ik bedoel of niet?
1: Zeker. Ja, maar goed, ja, er zijn heel veel mannen die denken als vrouwen meer rechten krijgen, dan denken, er zijn mannen die dan denken dat zij dus minder rechten krijgen.
2: Nee, maar dat is toch onzin?
1: Dat is ook onzin. Ja, maar wat doe je eraan? Je hebt eenmaal mensen die een beetje, die wat meer bekrompen of conservatief of behoudender zijn.
2: Nee, maar ik bedoel het eindresultaat. Kijk, bijna al mijn ex-vriendinnen.
1: Allemaal?
2: Ja, nee, die waren super bij de hand. Die hadden allemaal goede opleidingen, goede banen. Dus dan profiteer je met z'n tweeën van het feit dat hun ook hebben geleerd. Dat ze ook een baan hebben. Dat ze ook hun eigen poen verdienen, weet ik het allemaal.
1: Ja, maar wie gaat dan jouw sokken wassen, Willem?
2: Ja, dat doen we met z'n tweeën, dat doe je samen. Dat is toch geen probleem?
1: Ja, maar ja, er zijn natuurlijk een hoop mannen die helemaal geen zin hebben om af te wassen of sokken te wassen.
2: Maar dat is achterhaald gedrag. Het gaat erom dat mannen en vrouwen zouden moeten leren dat je niet bang hoeft te zijn voor elkaar. Dat je ook gewoon van die power die jullie hebben, daar moet je niet bang voor zijn. Daar moet je gebruik van maken. Of dan moet je samen verder in het leven.
1: Oké, maar jij zegt dus, jij denkt dus

0: dat die hele menno-sfeer, dus dat nu weer in opkomst is, dat vrouwen eigenlijk, nou ja, kort gezegd, naar het aardig verwezen zouden moeten worden, dat eigenlijk een soort anti-reactie is op het feit dat het eigenlijk wel goed ging met dat feminisme.
1: Ja, tuurlijk. Ja. Dat is puur angst. Kijk, ik ben zelf een mooi voorbeeld. Kijk, ik ben inmiddels 62. Dus ik heb... ik had wel een sterke moeder. Maar ik heb altijd wel respect gehad of ontzag gehad... of niet zo goed begrepen hoe vrouwen in elkaar zitten. Maar als wij samen beter zouden communiceren... beter uit gaan leggen elkaar hoe we in elkaar zitten... dan zouden we hier veel mooier de wereld krijgen. Maar wat die Andrew Tate doet, die is gewoon... Ja, gewoon een eikel.
0: Ja.
1: Een eikel. Die maakt mannetjes, maakt die allemaal... Je moet die vrouwen haten of je moet ze onderdrukken of wat ik wil. Dat schiet er niet op. Ik dacht juist dat we sinds de jaren 60, sinds die seksuele bevrijding, dat we op de goede weg waren met elkaar.
0: Je gaat er inhoudelijk iets over zeggen waardoor het bestaat... Terwijl het is natuurlijk onzin. In deze maatschappij, als je een filmpje maakt waarin je een schildpad, waarin je bidt tot een schildpad in plaats van tot een god of een weet ik veel, dan gaat dat viraal en dan ontstaat er een beweging die tot schildpadden bidt. Ja, dus dit is nu ook... dit is een wat vreemde zienswijze. Dus laten we met z'n allen mee gaan doen. En opeens zitten we met vrouwen die thuis blijven... en achter het aanrecht met een schotje om en niet meer willen werken.
1: Die trade women.
0: Hè?
1: Dat is die trade women beweging vanuit Amerika.
0: Trade women, ja. Traditionele vrouwen, ja.
1: Maar dat is sowieso een hele conservatieve terugslag natuurlijk sinds Trump daar aan de macht.
0: Maar je kan het allemaal wel verzinnen. Ik bedoel, we zeggen toch ook nog steeds dat vrouwen omdat ze moeder worden ook meer verzorgende kwaliteit hebben. En dat mannen meer spierkracht hebben. Dus dat die meer de bouw ingaan en zo. Ja, uiteindelijk... Kun je er 100.000 dingen over zeggen, maar als Marietje de bouw in wil gaan of vuilnismens wil worden, of als, als Willem de zorg in wil of kinderjuf wil worden, dan moet dat toch gewoon kunnen.
1: Het is allemaal achterhaald ook inmiddels, maar die krachten, zeg maar, die dat tegen proberen te werken, omdat ze misschien niet alleen vanuit vrouwelijke situaties dat niet willen, die moet je wel zien te bestrijden.
0: Ja.
1: Dat is wel noodzakelijk. Zoals zeg maar, in Amerika, al die abortusrechten die we sinds jaren 60 hebben verworven, die worden wel weer teruggedraaid, omdat hij dan via zo'n christelijke movement daar weer via het hoge recht op de macht krijgt om dat terug te draaien.
0: Maar dat zeg ik al. Als je maar mensen hebt die het een beetje smeuïg kunnen vertellen en je overvoeren met informatie waardoor je het allemaal niet meer kunt weerleggen op stel en sprong, kom je heel eind. Nou ja, maar laten we ons gezond verstand... Ik ben weer aan het werk midden in de nacht. Mijn verkering ligt lekker te slapen nu, hoor. Ja, wie is nou het sterke geslacht?
1: Nee, maar het gaat om samenwerking, Astrid.
0: Is ook zo. Het gaat allemaal uiteindelijk om samenwerking. Dankjewel, Willem. We moeten naar het nieuws. Dus laten we het samen nu afsluiten. Maar dankjewel.
2: Samen Max. NPO Radio 1.
3: 4:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker $4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leesner werd sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Max.
4: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: Ja hoor, een hele lijst wou ik zeggen, maar we hebben op dit moment nog 7 vragen. Het moet toch lukken om die vannacht allemaal nog te beantwoorden. Je mag natuurlijk wel nieuwe vragen toevoegen en dat doe je via 0800-1121 of een mailtje naar nachtzuster@omroepmax.nl. Via Twitter, via X of via Facebook kun je een berichtje achterlaten en je kunt appen. Gratis en voor niks via de NPO Luister-app. Als je die op je telefoon hebt, dan zie je zo'n blokje met bericht sturen. En dan kun je mij gewoon een tekstje sturen. Je kunt meekijken op NPO 1 Extra als je dat leuk vindt. En je kunt chatten via radio1.nl/nachtzuster. Dus er zijn allerlei manieren om mee te doen. Maar waar hebben we het eigenlijk over? Dus waar zoeken we nog antwoorden op? Wat is hittekracht? Waarom onthouden we... Oh, dat hebben we beantwoord. Tenminste, dat heeft Menno net voor ons beantwoord, deze. Ja, nee. De Menno-sfeer, waar komt het opeens vandaan? Nou ja, een tegenreactie op het feminisme vond ik eigenlijk wel heel goed bedacht. Oké, dus dan hebben we er nog maar een paar. Martijn die wil weten of ze het neuswiel van een vliegtuig vastzetten als die landt of als die gaat opstijgen en hij gaat wat sneller. Want stel je zou opeens naar links of rechts sturen, dan slaat het hele vliegtuig om. Okke wil weten waarom de vuilniszakken altijd lekken. Hij weet dat hij kranten onderin moet doen. Maar waarom lekken die dingen? Ze zijn op zich gemaakt voor nat afval en dergelijke. Sander wil weten waarom we undercover zeggen in plaats van undercover. Arne vraagt zich af wanneer we begonnen zijn met al die volksliederen per land. En John wil graag dat parkeren gratis is als het OV staakt. Nou, wil je iets zeggen over een van deze vragen? Pak de telefoon 0800-1121. Maar nu is het 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1. En dit is, of zijn, het is maar net hoe je het ziet, Whispers. En het duurt even, hè, dit liedje. And the beat goes on and on.

0: Hoorde jij wat ik hoorde? Oh, en de Beat Coach Han is ook in één klap afgelopen van Whispers. Het is genoeg geweest. De Beat Coach Han, tak, afgelopen. 0800-1121. Ik hoorde mevrouw dwars door het liedje heen praten. Volgens mij ook met reclame. Dus ik wil nu echt heel graag weten. Zal ik gewoon even luisteren? Kan mij het scheelt, het is midden in de nacht. Zullen we dit eventjes meteen uitvogelen? Kijken of dit in het liedje zit. Of dat er iets geks gebeurde. Even kijken. Hier zat hij ongeveer.
1: Ja.
0: Hij zit gewoon dwars door. Er zit een stukje reclame dwars door de plaat heen. Oké. Deze opname moet ik weggooien. Kijk, in principe, daarom mogen wij dus eigenlijk... daarom is het heel slim om niet iets te draaien van Spotify of YouTube of zo. Omdat dit er dan doorheen kan zitten. Maar dit zit er dus ook hier doorheen. Even kijken hoor, uit welke cassettebandjes ik dit gehaald heb. Oh, hier. Oh. Nou, ga ik straks wel eventjes uitgooien dat dat me niet weer gebeurt. Ik weet niet of je de reclame gehoord hebt die er doorheen zat, maar niet doen hoor. Niet doen, het is gewoon reclame. Het is allemaal alleen maar om klanten binnen te halen. Ik kon het toch niet goed verstaan. Het was in ieder geval And the Beat Goes On, die niet on ging. Goed, Marcel?
2: Ja, goedemorgen.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Had je een vraag of een antwoord?
2: Ja, nee, ik heb een vraag en die vraag die gaat over water.
0: Ja.
2: Wij wonen op een schip en dat is de laatste tijd is er natuurlijk nog wel op sommige plaatsen een probleem met water.
0: Ja.
2: Maar bij ons niet. Wij wonen aan de Maas en we liggen ongeveer 20 centimeter hoger dan normaal. Wat we eigenlijk wel vreemd vinden, omdat in veel rivieren het water bijna weg is.
0: Ja.
2: Dus ik denk van ja, waar zal dat water wat nou weg is, waar zal dat nou blijven? Nou,
0: ja.
2: De zeeën die zijn natuurlijk zo groot dat klein beetje water uit ons Nederland komt, daar makkelijk in kan verdwijnen. Maar toen ging ik verder denken en dan denk ik, ja, het water wat wij gebruiken, gaat dat op? Of is het water wat 100 jaar geleden op de wereld was, in de dampkring, is dat nu nog net zoveel water als wat het toen was?
0: Ja, dat is. Ik wil dat ook wel weten.
2: Nou, en daar kan ik eigenlijk niet achterkomen.
0: Nee, nou, het is denk ik. Het gekke is, het hele principe van dat water verdampt.
2: Ja.
0: Dan wordt het een wolkje.
2: Mm-hmm.
0: En als het wolkje afkoelt, dan wordt het weer water.
2: Uiteraard.
0: Dat is natuurlijk het hele idee. En maar dan heb je inderdaad wat jij zegt. Dan gaat het vervolgens regenen. En dan komt het in zee terecht of in een oceaan. En dan.
2: In de bodem van de aarde.
0: Ja, daar kom ik straks op. Ja. En als het in het water of in de oceaan terechtkomt, dan verdampt het weer. Dus dan is het een circulaire gebeurtenis. Ja. Maar inderdaad, als het op land valt, dan gaat het de grond in. Dan gaat het een plantje in, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Of hoe diep zakt het dan? Dus al het water dat op de grond valt, dat gaat op een gegeven moment als grondwater, komt het er weer uit. Maar er zal toch ook een deel naar de kern van de aarde gaan.
2: Ja, en daar is het heel warm, hè?
0: Ja, zo ver zal het niet komen, denk ik.
2: Verdampt het dan? Of
0: nee, ik denk
2: het
0: dat
2: dan
0: het
2: weer in de lucht.
0: Ja.
2: En blijft die hoeveelheid dus net zoveel als wat het altijd geweest is?
0: Nou ja, en de dampkring dan? Hoe hoog kan een wolk gaan en kan een wolk door de dampkring?
2: Ja, zal wel niet, want anders dan raken we water kwijt.
0: Ik denk wel, Menno, dat wij onderschatten hoeveel water er is op de aarde.
2: Zit je nou met Menno in verband met die Menno?
0: Sorry, Marcel, ja. nee, Menno had ik net aan de telefoon over... over die teksten en die liedjes. Nee, sorry, ik liep nog even achter in mijn hersenen. Maar het is dus... Het is zo enorm veel dat als er een beetje wegzakt, verdampt of in lucht opgaat, dan merken we dat niet.
2: Nee, ja. Ik weet het niet.
0: Want zo'n oceaan is ook echt heel erg naar diep, hè?
2: Ja, ja, ja, ja. Maar door de eeuwen heen.
0: Ja. Ja. Wie gaat dat meten?
2: Ja, zou er onderzoek naar gedaan worden?
0: Vast wel, ja. Maar het is veel.
2: Ja. Ja.
0: Maar kan het nergens heen? Wordt het als een glas water boven een oceaan verdampt?
2: Mm-hmm.
0: Het wordt een wolkje en het wordt weer neerslag. Blijft dat exact dezelfde hoeveelheid water?
2: Precies, ja. Ik ben er heel benieuwd naar of iemand daar een antwoord op kan geven.
0: 0800-1121. We gaan het weer proberen, Marcel. Dank je wel.
2: Okay. Bedankt.
0: Dag.
2: Dag.
0: En dit zijn van die dingen waar ik de rest van de week dus over na blijf denken. Want waar gaat het heen als het de grond in gaat? Komt het dan uiteindelijk ook weer in zee of iets dergelijks uit? Of ik heb echt geen idee. Ik heb echt slechte aardrijkskunde gehad vroeger. Jan?
1: Ja, dat ben ik dan waarschijnlijk.
0: Dat weet je zelf het beste, Jan?
1: Ja, maar er zijn zoveel Jan.
0: Dat is wel waar. Je kunt echt een willekeurige Jan komt er wel voorbij zo 's nachts. Ja.
1: Ik heb ten eerste een vraag.
0: Oké.
1: Okay. Je had vroeger.
0: Ja.
1: Een fiets met hulpmotor en dat werd een bromfiets.
0: Ja.
1: 6 jaar.
0: Ja.
1: En nou hebben ze iets ontdekt. Maar waarom mogen die dingen met hulpmotor daar een kind van 12 op rijden? En toen ik bromfiets mocht rijden, was 16 jaar.
0: Ja.
1: Wie heeft dat ergens veranderd? Dat de naam van die, ja, ik weet niet of u ze ontdekt hebt.
0: Ja. Ja, ik ben dus echt zo hypocriet ben ik, hè. Want ik heb zo'n hekel aan vooral jongens op een fatbike.
1: Hoezo maar, jongens?
0: Nou, dat heb ik vooral een hekel aan. Nee, ja. Omdat het toch die jongens zijn het ergste.
1: Nou, ik zie niet meer die meisjes. En die hebben dan nog een telefoon in de hand.
0: Ja, en 2 vriendinnen achterop. En een hondje. Nee. Maar
1: ja,
0: ik wilde zeggen.
1: We hebben de discussie wat allemaal. Maar wanneer? Dan wil ik me afvragen.
0: Ja.
1: Nou, niet,
0: ik wou nog heel even zeggen waarom ik hypocriet was. Dat ik echt een hekel heb aan jongens op een fatbike. Maar eigenlijk wil ik zelf ook heel graag een fatbike.
1: Het gaat niet om dat ding.
0: Oh.
1: Het gaat om. Wanneer is dat afgeschaft dat ik 16, toen ik 16 was, mocht ik op een bromfiets rijden?
0: Maar nog steeds,
1: ja,
0: als je.
1: Het programma hiervoor was, geloof ik, over de Solex. Ja.
0: Maar als jij op een. Kijk, je hebt natuurlijk in de tussentijd de elektrische fiets erbij gekregen. Die was in eerste instantie een hit onder jongeren die 14 kilometer moesten fietsen naar school.
1: Ja, maar dat heb ik altijd bij mijn fietsje moeten doen.
0: Ja, maar de nieuwe generatie is iets beter af. Dus die kregen een fiets. Die kregen een fiets met trapondersteuning. Zo'n ding kan. Die kan uit mijn hoofd 25 kilometer per uur. Jouw brommer kon. Was hij opgevoerd?
1: Moet ik eerlijk zijn?
0: Misschien een beetje, hè?
1: Moet ik eerlijk zijn?
0: Hoe hard kon die, Jan?
1: Die ging te hard.
0: Die ging iets te hard. Dus die ging harder dan. Hoe hard mag een brommer? 45 kilometer per uur.
1: Die mocht 40 buiten de woude kom, 30 binnen de woude kom.
0: Oh ja, ja. Volgens mij nog iets harder. Maar.
1: En nou, ik heb zelf wel eens sproeien en ging ze zeggen.
0: Ja, ik versta er niks van, maar dus jij mocht op je zundap, mocht jij maar 45 of 45, mocht jij pas vanaf je 16e, omdat die dingen keihard gaan. Maar een elektrische fiets Met trapondersteuning gaat iets van 25 km per uur maximaal. En daar hebben ze vervolgens dikke banden aan gegeven, want het rijdt lekkerder. Ja, dat mag gewoon voor kinderen. Wat mij meer verbaast, want die dingen zijn hartstikke duur. Waar ouders al dat geld vandaan halen voor die kinderen?
1: Nee, maar nou gaat u iets verkeerd omdraaien.
0: Heb, nou, helemaal niet. Het kan zijn dat ik niet zeg wat je wil.
1: Nee, die kinderen die rijden geen 25 km per uur. Zoals ik niet met mijn brommetje reed. Maar toen was ik al 16.
0: Ja.
1: Dat wil ik eigenlijk weten.
0: Nee, maar waarom? Je mag gewoon op een fatbike. Volgens mij mag dat al als je 4 bent.
1: Ja, maar waar is dat? Waar is die grens ineens? Ik moest toen 16.
0: Dat zit in de snelheid, Jan. Als jij je aan de regels hield, kon je 45 kilometer of 40 kilometer per uur op een brommer.
1: Ik mocht niet op een brommer rijden toen ik jonger was dan 16. Snap u?
0: Ja, maar je mag nog steeds niet op een brommer rijden als je jonger bent dan 16.
1: Nee, dan mag je op een fatbike rijden.
0: Ja, dan mag je. Maar een fatbike is geen brommer.
1: Nee, maar die had wel die snelheid.
0: Nee, alleen als je hem opvoert. En dat is gewoon illegaal.
1: Ja.
0: Jij mocht ook niet op een brommer die 60 reed. Ook niet toen je 16 was.
1: Nee, maar daar wordt helemaal geen... Geen limit opgezet.
0: Zeker wel. Hij mag niet harder dan 25 of 20, ik weet niet precies. Maar hij mag niet harder dan, ik weet niet precies, maar 20 km per uur. En alleen als hij trapondersteuning hebt. Dus dat je ook nog moet trappen.
1: Ja, heel. Nou, ja. Oké. Okay. Het klopt wel, maar u snapt waar het niet snapt.
0: Nee, ik snap je wel, alleen je vergelijkt appels met peren.
1: Nee.
0: Wel.
1: Nee, maar wanneer hebben ze dat nou ingesteld van... jongens, nou kan een meisje of een jongen op een ding stappen dat harder gaat... dan dat ze verstand aan kan.
0: Ja, omdat je mag niet harder dan 20 of 25 kilometer per uur.
1: Nee, en een menselijk verstand kan niet harder dan 20 kilometer per uur denken.
0: Dit snap ik niet, Jan.
1: Dat snap je niet?
0: Nee.
1: Een mens kan niet harder denken dan 20 kilometer per uur.
0: Oké.
1: Okay. Heb je het nooit van gehoord?
0: Nee.
1: Je kan niet harder denken dan dat je kan lopen.
0: Oh. Oké, moet ik nog een vraag voor je noteren?
1: Nou, ik heb nog een aanvulling. Je hebt het over meters. Een timmerman heeft altijd een duimstok.
0: Ja.
1: Weet u wat dat is, een duimstok?
0: Ja, dat is een meetding.
1: Meeding, ja. Ja. Een timmerman spreekt over een duimstok.
0: Ja, ja.
1: Er staat duimen op. Die u had erover, over metrische stelsels.
0: Ja.
1: En dan gaat het in millimeters en duims.
0: Thumbs.
1: Magnolia, wat ik.
0: Werd er vroeger dan gemeten in duimen?
1: Ja.
0: Oh ja.
1: En voet en ellen.
0: Ja, precies.
1: Een elleboog vanaf, dat is ongeveer een halve meter.
0: Ja. Maar het verschilt natuurlijk wel per elleboog.
1: Ja, dat ging op de markt natuurlijk.
0: Ja. Ja, natuurlijk. Oké, had je nog meer?
1: Ja.
0: Was ik al bang voor.
1: Het links rijden en het rechts rijden. Ja. Dat kwam uit. Dat is al vaak bij u geweest.
0: Mm-hmm.
1: Maar heeft u een auto met schakeling? Met een versnellingsbak?
0: Nee, oh ja, dat was het, hè? Die zat anders in de weg of zo?
1: Nee, had jij links...
0: Oh ja, dan moet je met rechts schakelen, hè? Ja.
1: Links zit de koppeling en rechts zit dan je versnellingsbak. Als je een schakelauto hebt.
0: Ja.
1: Dat was vroeger zo.
0: Ja.
1: Maar dat is heel, heel onlogisch.
0: Oh.
1: Want, ja, mensen denken links en rechts, hè?
0: Ja, maar niet harder dan 20 kilometer per uur.
1: Nee, maar, maar eventjes naar luisteren. Als je links moet je die koppeling intrappen en dan moet je rechts met de versnellingsbak werken.
0: Mm-hmm.
1: Dat is helemaal onlogisch. Die Engelsen die hadden het helemaal. Dan moet je links je koppeling intrappen en met je linkerhand werk je.
0: Ja. Nou, wat een toestand.
1: Nee, toestand. Dat is gewoon als je een beetje motorisch gestoord bent.
0: Ja, of juist niet.
1: Wat zei u?
0: Als je juist niet motorisch gestoord bent.
1: Nee. De meeste mensen zijn motorisch gestoord.
0: Ja.
1: Ja, ik ben namelijk rijinstructeur geweest.
0: Oh, hemeltje.
1: Ja?
0: Nou, dan mag jij die conclusie trekken. Ja.
1: Ja.
0: Oké. Okay.
1: Dat je beter in een auto kon rijden in Engeland. En daarmee Amerikanen, die zijn helemaal motorische soort. Die hebben de automaat uitgevonden.
0: Oh ja, en die heb ik dan weer.

Nou, je mag het zeggen als ik het fout heb, hoor. Maar ik krijg van Dala nu een appje. Zeg, je moet opletten. Die fatbikes gaan harder dan 25 km per uur. En ze trappen niet. Ze geven met een hendel gas. Dus het is een brommer. Ja, dat mag dus gewoon niet. Dus je mag ook niet met een auto die 300 km per uur gaat over de snelweg gaan rijden. En dan kun je wel zeggen met bizar dat je met 18 al in zo'n auto mag rijden. Maar dat mag dan ook niet. Misschien dat ik het gewoon fout heb, hè? Dat kan ook. Maar volgens mij moet een fatbike waar je geen 16 voor hoeft te zijn, mag maximaal, ik blijf zeggen, ik weet het niet, 20 of 25 km per uur. En moet je bij trappen. En als dat niet zo is, dan mag het gewoon niet. Nou, volgens mij is dat het. 0800-1121. We hoorden trouwens Riders on the Storm van The Doors, maar dat wist bijna iedereen al. En ik zal eventjes het rijtje nog doorgeven van vragen waar ik een antwoord op zoek. Peter was de eerste vraagsteller van deze uitzending. En die zoekt nog steeds naar een antwoord op de vraag: wat is hittekracht? Martijn die stelt zich zo voor dat als je in een vliegtuig zit en zo'n vliegtuig landt en gaat dan vrij hard over die landingsbaan, zetten ze dan dat voorste wiel vast? Of kan het zomaar gebeuren dat je besluit, ik ga links, of te hard links gaat, en dan vliegt zo'n vliegtuig uit de bocht. Dus hij wil graag weten of dat nieuwe neuswiel vast wordt gezet. Okke die heeft vaak last van lekkende vuilniszakken, en die vraagt zich af waarom dat is. Sander wil weten waarom we undercover zijn gaan uitspreken als undercover. In de kuffer, volgens mij allitereert het, midden allitereert het gewoon lekker. Of rijmt het? Of is het een middenrijm? Ja. Arne wil weten wanneer we zijn begonnen met al die verschillende volksliederen voor al die verschillende landen. John die wil weten of parkeren niet gratis kan zijn als het OV staakt. En Marcel die vraagt zich af of de hoeveelheid water op aarde altijd gelijk blijft. Ontsnapt er ergens waterdamp of water, waardoor de voorraad water op aarde kleiner wordt? 0800-1121. En Jan wil dus weten wat de minimale leeftijd is voor een fatbike. 0800-1121. Ja, je mag natuurlijk ook zelf een vraag stellen. Als je nou denkt van, ik wil ook iets weten. Je zit te luisteren, dan is dit een mooi moment. Veel mensen vinden het fijn als ik het even zeg als het rustig is op de lijnen. Ik zal dan ook even zeggen nu, het is opeens heel rustig. Ik denk doordat ik de Doors aan het draaien was, dat iedereen even rustig aan het luisteren was. Dus, aangezien we het over fatbikes hebben, zal ik nog eventjes een fietsenliedje opzoeken, want daar zijn er een hoop van waar steeds niet aan toe kom. En er is er eentje die ik dan weer heel erg leuk vind. En misschien dat je nu vast mee kunt denken, dat je straks denkt, oh ja, die had ik ook in gedachten. Dan doen we nog even een fietsliedje, zodat er tussendoor weer mensen kunnen bellen. 0800-1121.

0: blijft goed, hè, dit. Boudewijn de Groot. En het liedje heet Jimmy. Deze Jimmy heeft zelf alweer kinderen. Hè. Die is ook al heel lang volwassen. Maar toen zat hij nog voor op de fiets bij Boudewijn de Groot. 0800-1121. Dat kun je blijven gebruiken, dat telefoonnummer, voor vragen en voor antwoorden. Simon.
1: Ah, Astrid.
0: Hi.
1: Even over de verwarring bij die fatbikes.
0: Ja.
1: Dat is echt een heel raar verwarrend iets, omdat het tussen de regelgeving van het RVV inviel bij introductie van alle e-bikes. Die categorie bestond niet. En in Nederland zou je dat eigenlijk moeten zien. Ofwel, als je harder kon dan 25 kilometer als een brommer, dan wel als een snorfiets.
0: Oh, je hebt ook nog een snorfiets.
1: Ja.
0: Wat is een snorfiets dan?
1: Een snorfiets is een geïntroduceerde fiets met trapondersteuning, zoals een Solex vroeger.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Dat was één categorie met brommers. Alleen met de invoering van de helmplicht voor brommers is er een categorie uitgevonden waarbij je geen helm hoefde te gebruiken. En dat werd de snorfiets genoemd.
0: Oké. Maar daar moest je wel 16 voor zijn.
1: Daar moest je wel 16 voor zijn.
0: Oh, nou snap ik de verwarring bij Jan. Okay. Sorry, Jan.
1: Ja. Nou, ja. Dan krijg je vervolgens dat begin jaren 90... Ja. Wij werden geconfronteerd in de fietsenbranche met import van elektromotortjes voor met name invalide fietsen. En die gingen mensen ook zetten op fietsen voor niet-invalide. En buiten Nederland, bijvoorbeeld in Engeland, kon je die dingen gewoon gebruiken. En in Amerika kon je ze gebruiken. Die werd op fietsen gezet. En hoe hard je daarmee ging, was niet aan regelgeving gebonden. Dus op het moment dat die dingen in Nederland of in Duitsland werden geïmporteerd en in fietsen werden gezet, viel dat dus alle regelgeving in. Totdat je maar zei, nou ja, het is gewoon een brommer of het is gewoon een snorfiets.
0: Ja.
1: Dat is voor het RVV zo gebleven, totdat er in Europa op een gegeven moment meer behoefte ontstond om die dingen te importeren. Als complete fiets, dan was ze hier te bouwen.
0: Mm-hmm.
1: In Nederland is dat voornamelijk een firma uit Arnhem geweest die er mee begonnen is, en Sparta uit Apeldoorn. Onlangs failliet. Mm-hmm. En die Sparta had in die tijd Sparta Met. Dat was een fiets met een klein verbrandingsmotortje. En dat was eigenlijk een soort opvolger van de Solex. En die viel in de snorfietscategorie en die was populair vooral bij wat oudere mensen. Ja, want dan konden ze zonder te trappen toch redelijk fietsen.
0: Die werden ook heel erg getarget, zoals dat dan heet in het begin.
1: Nou, maar daar moest je eigenlijk, je hoefde er niet op te trappen, maar het mocht wel. Want het was een fiets met een hulpmotor. E-bikes vielen in diezelfde categorie. En dan zat je dus inderdaad in de categorie snorfiets. Geen probleem. Maar dan zit je met het probleem van hoe hard kunnen die dingen dan, en mogen ze dan wel of niet zonder trapondersteuning rijden als ze een bepaalde snelheid hebben. Dan krijg je ongeveer halverwege jaren 90 dat inderdaad redelijk wat van die dingen worden geïmporteerd en er in Europa regelgeving ontstaat. En je snapt wel, regelgeving is een bron van ellende op het moment dat het door 28 landen met elkaar moet worden besproken.
0: Ja.
1: Uiteindelijk is er uitgekomen dat een e-bike niet meer dan een motorvermogen mocht hebben van niet meer dan 250 watt constant. En een piekvermogen van heel kortstondig 600 watt. Dat was wel een hele bevalling, want eigenlijk vonden ze in Nederland en Duitsland dat er sowieso niet meer dan 250 watt mocht zijn. En daarmee zou het nog steeds in de categorie snorfietsen vallen, waarbij er dan werd gezegd, ja, maar met een e-bike, als er dan wel getrapt moet worden om dat aan te jagen, dan zou dat in landen als Engeland weer als een fiets gelden.
0: Mm-hmm.
1: In plaats van als een brommer.
0: Mm-hmm.
1: Toen is in Europa afgesproken dat e-bikes mochten, als er altijd trapondersteuning was. Maar die dingen zonder trapondersteuning mochten sowieso niet. Dus je moest trappen om te zorgen dat het ding bleef rijden.
0: Ja.
1: Daarbij viel het ding in Nederland nog steeds binnen de categorie dat je het was op je 16e op mocht. Want het was wel een fiets met een hulpmotor. Je mocht er dus niet mee op alle fietspaden enzovoort. Maar dat viel niet te controleren. Want een e-bike maakt nauwelijks motorgeluid.
0: Oh.
1: Dat is goed, is niet.
0: Oh ja.
1: Dus krijg je dat daar een soort lacune ontstaat in het RVV. Dat is regelgeving voor het verkeer.
0: De verkeersregels, ja.
1: En dat er op een gegeven moment wordt gezegd, nou, dat laten we dat dan controleren maar los. Dus er mocht gewoon met e-bikes op fietspaden worden gereden, of ze nou met of zonder brommen waren, om het maar zo te zeggen. En de leeftijdscategorie bleef bestaan. Alleen, die kon niet worden gecontroleerd, want ja, je kon niet zien aan iemand of die nou op een e-bike reed of niet, tenzij je heel goed keek of er een hele dikke naaf in zat. Of dat er misschien een motorgedeelte ergens tussen zat. Maar bij sommige fietsen was het niet of nauwelijks zichtbaar. En toen is er in Europa afgesproken dat er een aparte categorie was die gewoon als fiets moest worden beoordeeld als hij niet harder kon dan 25 km per uur.
0: Ja.
1: Als hij harder kon dan 25 km per uur en dan moest hij nog steeds met actieve trapondersteuning zijn, dan zou het een speedpedelec worden en mocht je tot 45 km per uur.
0: Wat, een speed?
1: Speedpedelec.
0: Een speedpedelec.
1: Ja, die categorie heb je in Nederland ook. Die is vrij populair bij mensen die naar hun werk willen fietsen over wat langere afstand. Daar moet je dan wel een helm op. Dan heb je wel een verzekeringsplaatje nodig. Maar je mag er tot 45 kilometer mee. Als je maar blijft trappen. En die mogen nog steeds geen hoger motorvermogen hebben eigenlijk.
0: Het is ook wat, ja.
1: En nog steeds passen die dingen niet in het RVV. Een van de redenen dat het nieuwe RVV nog niet is ingevoerd is omdat men met die categorieën in hun maag zitten.
0: Ja, dat begrijp ik.
1: Nee, dus of als je het huidige RVV leest, dan zou je zeggen van, kinderen mogen niet op een e-bike tot ze 16 zijn. Maar Europees is afgesproken dat een e-bike moet worden gezien als een fiets.
0: Ja.
1: En een fiets met een hulpmotor.
0: Ja.
1: Dus mogen kinderen wel op een e-bike als ze nog geen 16 zijn.
0: Dus ja, maar er zijn natuurlijk ook, zijn helemaal niet zoveel landen waar zoveel mensen op zo'n klein oppervlak fietsen, laat staan op die wat voor vorm dan ook van.
1: Ja, nou, je kan je afvragen of het fietsen is.
0: Ja.
1: Maar nou, en dan krijg je nou nog extra verwarring dat op een gegeven moment dikke wandenfietsen, die zijn uitgevonden om over het strand of door de woestijn te rijden,
0: ja,
1: op een gegeven moment ook met zo'n motortje worden voorzien.
0: Ja.
1: Onze prachtige categorie fatbikes. Het zijn e-bikes, mogen dus niet harder dan 25 km per uur. Als je het RVV heel strikt interpreteert, mogen kinderen onder de 16 jaar daar niet op. Maar omdat we daar een uitzondering hebben gemaakt in Europa, dat het een nieuwe categorie die gewoon als fiets moet worden gezien, mogen kinderen daar wel op. Maar op het moment dat die dingen harder gaan dan 25 km per uur, dan moet je het zien als een categorie speedpedelec. Heb je daar een verzekeringsplaatje voor nodig en moet je een brommerrijbewijs voor hebben.
0: Kijk.
1: En op het moment dat het ding geen trap, tenminste op het moment dat het ding geen trapondersteuning nodig heeft, dus je een hendeltje hebt, nou, daar hebben ze bij die fatbikes wat op gevonden, namelijk dat die trapondersteuning zo minimaal is dat het net aan de regelgeving voldoet, maar eigenlijk geen trapondersteuning is. Dus als je één keer in de 25 minuten een trap geeft, bij wijze van spreken, dan heb je trapondersteuning.
0: Ja, ja.
1: He, dus het ding valt tussen alle regelgeving in. En dat merk je ook in de politiek. Ze weten bij God niet wat ze ermee aan moeten.
0: Nee, en het is natuurlijk, ik denk wel eens, en dat komt ook omdat ik de nieuwsvoorziening erover hoorde. Ik denk wel eens, hoe haal je het als ouders in je hoofd om je kinderen op die dingen te laten rijden? Want,
1: omdat ze niks kosten.
0: Nou ja, en nou, maar
1: je krijgt ze bij de meubelhal cadeau bij het kopen van een bankstel.
0: Maar hoe leuk is het als je kind bent en je kunt erop rijden?
1: Ja, ik zou het als kind vreselijk hebben gevonden, maar heel veel kinderen vinden het echt?
0: Ik denk de meeste kinderen vinden dit geweldig.
1: Ik hou niet van fietsen zonder spierbeweging.
0: Nee, maar heel veel kinderen wel. Heel veel kinderen vinden het leuk. Alleen, ik hoorde, en ik weet niet of dat klopt, maar stel ik heb een kind van 12, dat rijdt op een fatbike die te hard gaat.
1: Ja.
0: En die krijgt een ongeluk. Die rijdt iemand anders aan die de rest van zijn leven arbeidsongeschikt is.
1: Ja, dan heb je een verzekeringsprobleem.
0: Ja, dan moet je als ouders moet je gewoon je huis verkopen om dat te kunnen betalen.
1: Ja, maar ja, op het moment dat die persoon in een auto zit, dan moet die automobilist weer zien te bewijzen dat hij niet toch het ongeluk had kunnen voorkomen door beter op te letten.
0: Ach.
1: Want het is een fiets.
0: Ja, het is heel... Nou, maar dat is het dus. Ik zie kinderen op die fatbikes en mijn hart zegt... Oh, wat lijkt me dat leuk. Als wij gingen vroeger gingen we achterop één iemand op het stuur zitten... en één iemand achter op de bagagedrager staan en dan gingen we ook fietsen. Dus daar heb je zoveel plezier van. Maar aan de andere kant inderdaad...
1: Ja, ik vond het als kind het leukste als ik op een fiets een brommer bij hield.
0: Ja, omdat je zo hard kon fietsen. Nou, Simon. En je bent ook de fietsenhandel ingegaan.
1: Ja. Maar het is gewoon een hele rare categorie fietsen.
0: Ja.
1: Waar je gewoon niet goed mee weg kan. Nou, als je nu dus naar de regeltjes kijkt zoals ze moeten worden toegepast in Nederland. Dan wordt het niet gezien als een fiets met een hulpmotor.
0: Nee.
1: Wat het in feite wel is, volgens de RVV. Maar als een e-bike. Europese categorie, waar je dus geen leeftijdscategorie hebt... als hij tot 25 kilometer is en actieve trapondersteuning heeft. Gaat hij boven de 25 kilometer, dan moet je hem beoordelen als speedpedelec... heeft hij nog steeds actieve trapondersteuning nodig... en mag hij tot 40, dan wel 45 kilometer afhankelijk van het land en de condities enzovoort.
0: Oh.
1: En krijg je dan vervolgens... Heeft hij geen trapondersteuning, dan is het sowieso gewoon een brommer. Een elektrische brommer.
0: Ja.
1: Maar omdat je niet kan zien aan die dingen, gaat alles er makkelijk door. En dan zie je vervolgens dat die dingen niet echt goed begrensd zijn. Zowel het motorvermogen niet. Dus er zitten vaak krachtige motortjes in de mag. Dat zijn illegale fatbikes. De software is vaak zodanig dat er geen hardware begrenzing op de snelheid zit. Dat is ook vrij lastig. Dus je kan ze vrij makkelijk opvoeren door gewoon iets aan die software aan te passen dan wel je snelheidsmeter. Je kan natuurlijk bij heel veel fietsen kan je op een hele simpele manier de snelheidslimieten veranderen door gewoon de wieldiameter verkeerd in te stellen.
0: Ik denk dat Jan hier wel mee uit de voet kan.
1: Oké, nou heb nog een leuke vraag. Of er meer of minder water op aarde komt. Er komt elke dag een klein beetje meer water op aarde.
0: He?
1: Dat het uit het heelal water neerslaat op de aarde.
0: Oh, dat kan ook nog natuurlijk.
1: Maar het is maar
0: van buiten naar binnen.
1: Van de week iemand van de KNMI horen verklaren van de week op de radio. Dat is verwaarloosbaar weinig.
0: Oké. Okay. Kijk, dan pik je mooi maar weer even mee. Dank je wel.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ja, dag Simon.
1: Oké, houdoe.
0: Martin.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Hi.
2: Ik heb een antwoord voor je op het vliegtuig.
0: Ja.
2: Nou, die wielen zijn al dat voorwiel is eigenlijk al geblokkeerd, min of meer.
0: Ja.
2: En je kunt met een modern verkeersvliegtuig, zijn er twee manieren waarop je op de grond kan sturen.
0: Ja.
2: En de eerste manier is dat je het met je pedalen doet.
0: Mm-hmm.
2: Dus je hebt je linkerpedaal en je rechterpedaal voor je staartvlak.
0: Dus voor me wat?
2: Je hebt je staart.
0: Ja.
2: Van het vliegtuig.
0: Ja.
2: En als je in de lucht vliegt en je gaat naar links, zeg maar, dan kan je... Dan ga je met je staart ga je een beetje veranderen, zeg maar, zodat je vliegtuig naar links gaat.
0: Ja.
2: En dat bedien je met je voetpedalen. Dus je hebt je linkervoetpedaal en je rechtervoetpedaal.
0: Mm-hmm.
2: Met je linkervoetpedaal gaat de staart naar links. Met je rechtervoetpedaal gaat de staart naar rechts.
0: Ja.
2: En die is ook gekoppeld aan het neuswiel.
0: Dit is vliegend?
2: Dit is vliegend. Maar als je op de grond staat...
0: Ja.
2: Dan is dat... zijn die pedalen ook gekoppeld aan het neuswiel.
0: Oh.
2: En dan kan je dus sturen... Dan stuur je met je pedalen... op de grond met je neuswiel, zeg maar.
0: Oké.
2: Maar als je snelheid hoog is... dan is je kracht van je staart zo groot... dat die eigenlijk gewoon meer invloed heeft van je neuswiel.
0: Oké.
2: En dat is zowel bij de start als de landing zo.
0: Oh.
2: En als je... Als je eenmaal onder een bepaalde snelheid komt...
0: Mm-hmm.
2: Dan kan je ook je steringtiller gebruiken. En de tiller, dat is een slinger.
0: Yeah.
2: Die zit onder de zijkant van het raam. En dat ziet er eigenlijk uit als de slinger waarmee wij vroeger ons raam open doen.
0: Oh ja.
2: Dat deden in de auto.
0: Ja.
2: En met die slinger, ja, dat is heel vreemd, maar daar sturen ze dus mee op de grond.
0: Oh.
2: Dus... Ja, dus met die steringtiller, dat is gewoon een slinger... die zit aan de zijkant van het vliegtuig onder het raam.
0: Mm-hmm.
2: En als je hem naar voren doet, als je hem naar voren slingert, zeg maar...
0: Yeah.
2: Dan gaat het vliegtuig naar rechts. En als je hem naar je toe trekt, zeg maar, dan gaat het vliegtuig naar links.
0: Het is maar goed dat ze niet zo'n groot stuk hoeven dan.
2: Nou ja, het gaat vrij gemakkelijk, zeg maar.
0: Oh, oké. Okay.
2: En die steringtiller, die wordt bij bepaalde snelheid geblokkeerd. Dan doet hij het niet meer. Dus bij een start,
0: ja.
2: Als ze oplijnen op de baan, dan doen ze dat met de steringtiller.

0: die wordt bij een bepaalde snelheid geblokkeerd. Dan doet hij het niet meer. Dus bij een start,
1: ja.
0: Als ze oplijnen op de baan, dan doen ze dat met de steringtiller.
1: Ja.
0: Dan doen ze de slinger naar voren, zeg maar. Dan gaan ze naar rechts en dan komen ze op de baan te staan. En als ze dan gaan rollen voor de take-off, dan wordt die steringtiller vanzelf geblokkeerd.
1: Wauw.
0: En dan nemen de pedalen het eigenlijk over.
1: Oké. Okay.
0: En als die snelheid hoog genoeg is, dan stuur je eigenlijk op de grond ook met je staartvlak. Omdat die kracht is dan gewoon zo groot dat het stuurwiel, het neuswiel eigenlijk geen functie meer heeft.
1: Er is natuurlijk ook heus wel over nagedacht. Want je kunt ook niet, als je net geland bent, kun je toch niet opeens linksaf slaan met een vliegtuig?
0: Nou, niet echt, nee. Nou ja, goed, nee. Als je goed je best doet, kan dat natuurlijk wel, maar...
1: Ja, en dan gaat zo'n kant, dan valt hij... Nee, dat kan niet, hij heeft vleugels. Hij kan niet op zijn kant vallen.
0: Nou, dan valt hij wel op zijn kant, denk ik.
1: Oh, oké. Okay. Lijkt me een slecht idee dan.
0: Want het is een hele ontwikkeling geweest, want vroeger, bijvoorbeeld met de DC-3, de Dakota...
1: Ja.
0: Die hadden helemaal geen sturing in richting op het vliegveld zitten.
1: Oh.
0: En die stuurde gewoon met de motoren of de remmen.
1: Oh, dat kan natuurlijk ook nog. Ja.
0: Dus als je dan met de linkermotor gas gaf, dan ging het vliegtuig naar rechts. Maar in moderne verkeersvliegtuigen is het altijd zo met je pedalen. Als je op de grond tak ziet en je gebruikt je pedalen, dan maak je flauwe bochtjes. Dus die staat niet toe dat die scherpe bochten maakt.
1: Nee, maar als je echt, verstandig.
0: Als je gaat, precies, maar als je gaat sturen, zeg maar, als je echt, als die echt een bocht moet maken, 90 graden, dan doen ze dus met de steringtiller. En die zit onder het zijraam.
1: Oké, goed om te weten. Dus als de piloot denkt, ik zet een raampje open, dan gaan ze de andere kant op.
0: Ja, nou ja. Vroeger ging bij ons de raam open. Hè. Als je dan naar je toe trok, zeg maar, dan ging het raam open. En als je hem dan naar voren reed, dan ging het raam dicht, zeg maar.
1: Is dat nu niet meer?
0: Nou, dan moet je wel een hele oude auto hebben.
1: Oh, ik dacht bij een vliegtuig. Ik heb wel nog zo dat je rondjes moet draaien om het raam open te doen.
0: Ja, het raam openzetten, als je bijvoorbeeld de 737 neemt.
1: Ja.
0: Het raam openzetten is gewoon een hendel. En dan trek je het raam trek je hem gewoon open.
1: Oké. Okay.
0: En als je het raam dicht doet, dan is die dicht. En door de luchtdruk tijdens de vlucht, de luchtdruk in het vliegtuig is groter dan buiten, dan wordt het raam vanzelf tegen de sponning aangeduwd.
1: Oké, goed om te weten.
0: Je krijgt het raam, als je vliegt, krijg je het raam nooit open.
1: Oké, dat is een heel prettig idee.
0: Dus nou, dat was hem voor mij, want ik rijd de bus en ik moet mijn dienst aanvangen.
1: Oh, huppakee, hebben we nou de bus vertraging bezorgd?
0: Nee, ik heb nog 3 minuten.
1: Zet hem op, dat haal je.
0: Dus ik ga nu naar Uithoorn en dan ga ik een rit rijden van Uithoorn naar Halen.
1: Goeie rit gewenst, Martin, dankjewel.
0: Nog een goede uitzending.
1: Ja, doeg. Lisbeth.
2: Ja, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Lisbeth.
2: Ik ga het voor de verandering heel kort houden.
1: Nee, toch?
2: Ja hoor.
1: Nou, doe maar dan.
2: Ik heb een koffiezetapparaat gekocht. Die doet de koffie malen. En de afval van de koffie, die valt onder in het apparaat in een afvalbakje.
1: Mm-hmm.
2: En dan geeft hij op een gegeven moment een seintje dat je dat bakje moet legen.
1: Oh ja.
2: En tot mijn verbazing heb ik de laatste tijd daar ook steeds schimmel in staan.
1: Eeuw.
2: Ja, dat is vies, hè?
1: Ja.
2: Dus dan gooi ik dat leeg en dan een sopje en dan maak ik het helemaal schoon. Ook helemaal droog. Ik zorg ook dat het van het hete water de damp er ook niet meer afkomt. Dus echt schoon en weer koel zet ik het weer terug onder in het apparaat. En dan vervolgens na een paar dagen, 2-3 dagen, krijg ik weer dat seintje van leegmaken. En dan staat er weer de schimmel in.
1: Ja.
2: En mijn vraag is dus, is er iemand die dit ook heeft en wat daartegen te doen.
1: Maar staat je koffieapparaat dan niet te warm en te vochtig ergens?
2: Nee, het staat gewoon in de open keuken, op het aanrecht. Het staat nergens in of ingebouwd. Dus ik snap er helemaal niks van.
1: En je hebt ook niet wat je tegenwoordig hebt, mushroom koffie.

0: Dat weet ik niet. Waar je
1: dat
0: nou
1: is koffie heeft. Gemaakt van een soort champignons. Hoe heet dat? Paddenstoelen. Dat is natuurlijk een soort schimmel.
0: Nee hoor.
1: Nee, het is gewone koffie.
0: Nee, ik heb gewone koffiebonen.
1: Oké.
0: En ik snap hier echt helemaal niks van. Ik vind het ook vies ook nog eens.
1: Nou ja, dat is het ook.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Oké. Nou, je ging het kort houden, zei je. Dus,
0: ik hou het kort, ja. Dus ik ben benieuwd of dat daar nog iemand een antwoord op heeft.
1: Ik ook. Iemand moet het schimmelprobleem oplossen. 0800-1121. Dankjewel, Lisbeth.
0: Jij ook bedankt.
1: Doeg, doeg. David.
2: Ja, goedemorgen. David uit Kampen.
1: Hey, David.
2: Hey, de bekende uit Kampen, denk ik dus.
1: Ja.
2: Van de Jumbo, hè.
1: Dat is lang geleden alweer.
2: Dat is lang geleden, ja. Nou, ik heb even een aanvulling op de voorgaande beller, de mannelijke beller. Mm-hmm. Want ik sta volledig achter wat hij zei over het neuswiel van het vliegtuig.
1: Ja.
2: Als aanvulling, denk ik, nou heeft het gras voor mijn voeten weggemaaid. Maar als aanvulling is wel het antwoord dat een neuswiel natuurlijk nooit kan blokkeren bij het landen. Want stel dat het vliegtuig verkeerd landt, dan zou je niet kunnen bijsturen.
1: Oh ja, dat is ook best belangrijk, dat je van het grasveld af kunt sturen. Ja,
2: ja. Nou heb ik ook een overeenkomst met die vorige beller. Hij is touringcarchauffeur en hij gaat naar Haarlem.
1: Hmm.
2: En ik ook. Dus ik sta hier ook apparaat. Dus ook allebei voor de Formule 1, denk ik.
1: Oh?
2: Ja, dus we gaan allemaal
1: Zandvoort.
2: Rijden. Zandvoort, dat
1: ook.
2: Ja.
1: Oh, ja, leuk.
2: En toen moest ik denken aan, en ik denk dat het een aanvullende informatie is over het neuswiel. Bij het sturen zit er een vertraging op.
1: Mm-hmm.
2: Want als ik bijvoorbeeld op de touringcar mijn stuur een kwart naar links draait, wil niet zeggen dat de banden ook een kwart naar links draaien.
1: Oh.
2: Ja, en dat is bij een vliegtuig natuurlijk ook zo. Er zit natuurlijk een vertraging, dus je kan niet in één keer gelijk linksaf. Dat kan wel, dan moet je flinke ruk aan het stuur geven. Dat doet geen enkele piloot, dat hij drie keer gaat draaien tijdens het landen. Oh. Maar je kan het wel bijsturen.
1: Want met een touringcar heb je natuurlijk ook een behoorlijk grote, niet zo groot als bij een vliegtuig, maar een grote draaicirkel.
2: Ja, zeker. Dus je kan nooit zo zijn dat je als je stuurt en je gooit het stuur 90 graden om, zeg maar.
1: Ja, dat je ook een scherpe hoek maakt. Ja.
2: Dat hij ook 90 graden. Dus dan stuurt hij maar een heel klein stukje bij. En vooral met snelheid, dan werkt dat met fracties eigenlijk. Dus hij moet kunnen sturen.
1: Oké, dat is heel geruststellend allemaal.
2: Ja.
1: Ja, dus er wordt niet vastgezet. Nee. Maar er komt ook niet zoveel druk op dat zo'n piloot zo'n stuurwiel heel erg krampachtig vast moet houden.
2: Nee, want door die snelheid zit er natuurlijk al een kracht achter. Dus je kan sowieso het stuur makkelijk heel, heel snel heel veel omgooien.
1: Nee.
2: Dat werkt niet.
1: Okay. Dus, ja. Fijn, dankjewel David. En nu rustig gaan naar Zandvoort, hè? Niet gaan scheuren.
2: Nee, ik kan het niet harder zonder. Ik heb een begrenzing.
1: Ja, dat kennen we. Dat hebben we net gehoord bij de fatbikes.
2: Ja, en misschien is dat bij een fatbike ook wel goed van toepassing, dat er een begrenzing op komt.
1: Kijk, zo komen we tot briljante ideeën. Dankjewel David voor je uitleg. Goeie reis.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: 5:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarop kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Nachtzuster. Astrid de Jong.
1: En dit is het uur dat we alle vragen nog moeten beantwoorden. En daar gaan we naar streven natuurlijk. Betekent wel dat je gewoon hoppa nog door kunt komen met nieuwe vragen. En dat ze dan meteen ook dit uur een antwoord moeten krijgen. Want om 6 uur zijn we klaar. De vragen die nog wachten op een antwoord zijn onder andere die van Peter. Wat is hittekracht? Heeft het te maken met gevoelstemperatuur? Heeft het te maken met UV-kracht? 0800-1. 1-1-2-1. Waarom lekken de vuilniszakken van Okke altijd? Hij weet dat hij kranten onderin moet doen, maar zo'n plastic zak die gemaakt is om afval in te verzamelen, zou toch sterk genoeg moeten zijn om afval in te verzamelen? Sander die vraagt zich af waarom we undercover zeggen in plaats van undercover. En Arne die wil graag weten wanneer men is begonnen met het zingen van volksliederen. John die wil graag dat het parkeren gratis wordt op de dagen dat het OV staakt. Dat is natuurlijk ook nog een suggestie. Zou dat kunnen? 0800-1121. En Lisbeth heeft schimmel in het afvalbakje van haar koffieapparaat. Iedere keer als ze het koffieapparaat schoon gaat maken, zit weer schimmel op het koffie. Afval. Dus zij wil graag weten hoe dat kan, of andere mensen het ook hebben en of er misschien iets aan te doen valt. Ja, en dan heb ik dus nog de vraag van Marcel. Blijft de hoeveelheid water op aarde gelijk de hele tijd? Of verdwijnt er misschien iets door de dampkring of naar het midden van de aarde als het wegzakt in de grond? 0800-1121. Als je het antwoord weet, of eventjes mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt ook komen chatten. Dat doe je dan weer op radio1.nl/nachtzuster. Je kunt berichtjes sturen, natuurlijk, zoals altijd, met via X of via Facebook. Je kunt meekijken op NPO 1 Extra. Oh, wat een boel informatie ook allemaal. En eens even kijken. Welke miste ik nu nog in het hele geheel? Oh ja. Je kunt natuurlijk, als je dat prettig vindt, een appje sturen. Dat is ook nog eens een keer hartstikke gratis. En dat komt hier dan binnen zo voor mijn neus. Nou, ik hoor het al. Ondertussen is dus het liedje al afgelopen waar ik altijd overheen praat. Dus het is de hoogste tijd voor muziek voordat we weer verder gaan praten. Dus bel snel 0800-1121.

0: Wendy en Lisa waren dat. Een lange versie van Waterfall. Ik heb ook nog een cryptogram voor je. Ja, ik ga het nu voorlezen. Dan kun je vast gaan puzzelen. Maar je kunt niet bellen, want nu zijn alle lijnen echt bezet. Maar dan kun je vast nadenken. De opgave van vannacht luidt als volgt. Condoom dat defect klinkt. Condoom dat defect klinkt. 7 letters, daar moet het uit bestaan. En je kunt het doorgeven via 0800-1121. Sam en Mart.
1: Ja, hallo.
0: Hallo, goedenavond. Zeg het eens.
1: Hallo. Ik had niet veel antwoord op de vraag over het water. En ook nog wel meer andere vragen.
0: Ja.
1: Met water, het ligt eerst natuurlijk aan de definitie van water. Is dat de vloeistof die je drinkt? Of bedoel je daar ook ijs mee en regen, sneeuw, waterdamp, al die dingen?
0: Ja.
1: Ik denk het laatste.
0: Mm-hmm.
1: Dan hebben we dus over H2O, die molecuulverbinding. Dus 2 waterstof en 1 zuurstofmolecuul. Ik denk dat we dat als water moeten definiëren in deze vraag. En of dat dan constant blijft of verandert op de aarde. Ja, dat verandert constant. Dat is vrij logisch.
0: Maar wordt het ook steeds minder?
1: Ja, het wordt steeds minder of steeds meer. Of dan eigenlijk alle kanten op. Je hebt natuurlijk heel veel chemische reacties waarin water ontstaat of verdwijnt. Maar het gaat ook de ruimte in. Bijvoorbeeld in het Space Station. Daar gaat ook water naartoe als je een water ruimte inlaat, dan blijft dat nog steeds water. En dan kun je dat een setje geven en dan gaat het gewoon weg. Zo wordt het minder. Maar er kan ook weer meer komen door bijvoorbeeld elektrolyse. Dan gebruik je elektriciteit om waterstof om te zetten naar water. Gewoon waterdamp. Dus die waterstofvoertuigen die stoten ook geen uitlaatgassen uit, maar die stoten puur alleen waterdamp uit.
0: Hm.
1: En dan ontstaat er dus water. Op de aarde of binnen de aarde en de dampkring, want dat moet je dan daar ook bij optellen. Als je echt puur alleen naar de aarde kijkt, dan gaat het natuurlijk heel erg op en neer doordat het water verdampt uit de oceaan en dat de wolken ontstaan en dat dan volgens weer neerkomt in de bergen en daar weer wegloopt of de aarde inloopt. En dus dat verandert van constant, dat is niet een vast gegeven.
0: Wat nee, maar als, niet... als je alleen maar meet binnen de dampkring,
1: ja.
0: Blijft dan het aanwezige H2O gelijk?
1: Nee, dat probeer ik uit te leggen. Dat
0: ja.
1: Door chemische reacties nemen H2O-atomen af. En door andere chemische reacties nemen H2O-atomen dus weer toe.
0: Ja, maar je zegt ook, het schommelt. Dus ik dacht, je telt niet mee wat er bijvoorbeeld in de bodem verdwijnt.
1: Ja, dat tel je allemaal mee.
0: Ja, alles moet meegeteld. Alles wat ja, ook alles maar een beetje meegeteld. Vochtig is. Als iemand in huilen uitbarst, dan stijgt het al. Oh nee.
1: Nee, dan stijgt het niet.
0: Nee, blijft
1: het
0: hetzelfde.
1: Al in het lichaam.
0: Oh ja. En
1: net als met energie. Energie, dat je verbruikt geen energie. Je zet energie om. Als jij je huis stookt door gas stoken, dan verbruik je geen energie. Je zet alleen de energie wat in het gas zit, zet je om in warmte. En die warmte die vervliegt weer. Dus de energie die wordt omgezet in plaats van verbruikt. Onder de streep is het altijd nul.
0: Ik ben toch een beetje bang dat... ik weet niet of je wel eens hebt, maar als je bijvoorbeeld afwast...
1: Ja.
0: En je hebt de stop niet goed in het putje gedaan...
1: Ja.
0: Dat eigenlijk zonder dat je het merkt het waterniveau steeds iets lager wordt.
1: Ja.
0: Dus hoe snel zou het gaan... voordat we beseffen dat over de hele aarde het waterniveau daalt?
1: Ja, volgens mij is het niet echt relevant.
0: Nou ja, wel, want stel nou dat het toch via de dampkring water verdwijnt.
1: Ja.
0: En op een gegeven moment, dan moet je wel heel lang wachten, denk ik. Op een gegeven moment denk je dan... ook neem een glaasje water en dan komt er niks meer uit de kraan. Denk je van,
1: Nou draai je heel erg af van de vraag. Want dat gaat over of er water bij komt of weggaat.
0: Nee, dit is letterlijk, zouden we het merken als er water weggaat?
1: Nee, zouden we niet merken.
0: Nou, op een gegeven moment wel natuurlijk. Of zou je dan denken van, het is per ongeluk allemaal in de oceaan beland?
1: En dan is het water er toch nog steeds in de oceaan.
0: Ja, dat je dat denkt, maar dat het niet zo is.
1: Maar dat zie je.
0: Ja? Waar zie je dat aan?
1: Ja, als er water in de oceaan zit, dan is er water. Als er geen water is, dan is het een soort van woestijn, of wordt het ook een soort moeras of jungle.
0: Mm-hmm.
1: Het is vrij duidelijk te zien als je op het strand staat of er water in de zee zit of niet. Als er geen water in de zee zit, dan sta je niet aan het strand.
0: Oké. Ja, dan zou je daar zien dat het opeens heel erg eb wordt.
1: Ja, dan zou ik dat wel zien, ja.
0: Ja. Ja. Nou, dan moet het denk ik wel behoorlijk flink minder worden voordat je dat gaat merken.
1: Ja, dan moet het dus echt wel heel veel minder worden voordat je dat gaat zien.
0: Oké. Nou, dankjewel.
1: Ja?
0: Ja.
1: Nou, ik ben blij dat het een goed antwoord was. Voor de koffie heb ik ook een antwoord. Er zit waarschijnlijk gewoon koffie in de machine. Dus je moet 99% alcohol kopen. Dat gewoon lekker erin spuiten. Ook een scheutje alcohol bij het water doen. Dan heb je wel altijd Jager koffie. maar goed, dan ben ik wel van die schimmel af. En die vuilniszak, dat is ook simpel. Je moet gewoon veel stevigere vuilniszakken kopen.
0: Ja, maar dat mag niet. Ja, dat kan ik er niet iedere keer bij zeggen. Maar hij heeft vuilniszakken van de gemeente.
1: Oh ja, nee, oké. Dan moet je minder natte zooi in de container gooien. Dus gewoon al je flesjes, dingen allemaal goed leeggieten.
0: Ja.
1: Ik heb zelf nooit last van. Ik heb echt altijd een droge vuilniszak. Die zit echt 3-4 weken in.
0: Oh.
1: Ik doe alleen maar plastic en geen groen afval. Ik heb eigenlijk wel alles op.
0: Ja.
1: Dat is ook niet nat. Ik eet geen vlees, dat scheelt altijd ook veel. Ik heb niet van die natte vleesverpakkingen.
0: Ja.
1: Melk, dat pak, dan kun je ook gewoon de dop weer op dicht draaien. Dus dan blijft het vocht in dat karton zit, blijft dan ook naar binnen.
0: Ja, als je en maar genoeg
1: plastic bakjes uitspoelen. Ik heb van die cottage cheese, van die plastic bakjes. En die spoel ik dan om en die bewaar ik om dan weer schroefjes in te stoppen van apparaten die ik aan het openmaken ben.
0: Ja.
1: Net handig, zo dat is heel veel afval. En hebben ze ook niet die natte zooi in je kot. Je moet gewoon alles wat je in je hand hebt, wat je in de afvalbak gooit, als dat vochtig is, dan moet je het er niet in gooien.
0: Ja.
1: Dan blijft hij droog.
0: Ja. Dat is best een goede tip. Nou, dankjewel.
1: Wat waren de andere vragen? Ik had ook daar nog wat antwoorden.
0: Ja, maar als je alles beantwoordt, dan wat moet ik het dan verder nog over hebben de komende 40 minuten?
1: Weer een nieuwe vraag. Ik heb een goede vraag.
0: Oh, dan is het goed.
1: Is het leven meer een kleurplaat of is het weer een speeltuin?
0: Ja, maar dat is natuurlijk niet een vraag waar we een antwoord op gaan krijgen. Daar krijgen we alleen maar meningen bij.
1: Ja, dat is, ieder antwoord is nog eigenlijk wel een mening.
0: Nee. Maar het kan ook allebei zijn natuurlijk.
1: Zeker.
0: Ja. Wanneer zijn we begonnen met volksliederen? Waarom spreken we undercover uit als undercover en niet als undercover?
1: Ja, begonnen met volksliederen zodra de mensen zijn gaan praten en communiceren en muziek maken. Toen zijn dat is eigenlijk de allereerste muziek was volksmuziek, was muziek van het volk. Dat is de volgende vraag.
0: Ja, maar niet folkmuziek, maar de muziek van Wilhelmus. Dat je een landlied had. Die laat ik nog even open, ja?
1: Net zolang als dat je landen hebt.
0: Nou, dat weet je niet. Of ieder land meteen na het ontstaan van nou, hier zetten we de grenspaaltjes neer en nu gaan we een volkslied schrijven.
1: Ik denk dat het volkslied eerder was dan de
0: paaltjes.
1: Ja.
0: Oké. Oh ja, en of het parkeren gratis gemaakt kan worden tijdens de stakingen van het OV?
1: Oh, dat. Ja, dan moet je bij de gewendje zijn. Daar ga ik niet over.
0: Oh ja, ik denk dat het antwoord ook nee is. Oké.
1: Nou. Waren dat alle vragen?
0: Ja, maar heb ik Sam en Mart aan de telefoon. Maar Mart heeft niks bijgedragen.
1: Oh, Mart, hier. Draag er even wat bij.
0: Ja.
2: Hallo,
0: Mart.
2: Ik kan jou niet verstaan op dit moment.
0: Hallo, Mart.
2: Momentje hoor, we zijn even. Ja, we waren net op Lowlands met Kaboutertje Putlucht. En alle kabels zitten in de knoop. God, wat een bende. Klein momentje hoor. Ja.
0: Klein momentje, ja. Het is niet alsof nog een paar mensen aan de telefoon hangen. Heeft hij hem nou uitgezet?
2: Nee, ik ben er.
0: Ja, Mart, ik heb nu heeft Sam allemaal antwoorden gegeven, maar jij hebt nog helemaal niks bijgedragen.
2: Nee, Sam heeft wel een heel mooi compleet antwoord gegeven hoor. Dus ik weet niet zo goed waar ik dan nog moet aanvullen.
0: Oh nee, maar dat is prima. Als dat de verdeling is tussen jullie, dan is het...
2: Oh nee, de verdeling wil ik niet zeggen. Dan,
0: Nu begint hij weer te praten.
2: Ja?
0: Ja. Nee? Sam?
2: Sam niet? Nee, Hilde, ben ik gewoon.
0: Oké. Dus zijn we klaar, Mart?
3: Oh.
2: Nou, dat klinkt wat aanvallend, maar dat is goed.
0: Rustig aan. Hé, goede rit of fijne avond en nog veel plezier op Lowlands, als je nog blijft.
2: Ja, helemaal goed. Hetzelfde.
0: Dag, dank jullie wel. Doeg. Loes.
4: Hallo, goedemorgen, Loes.
0: Hallo.
4: Hallo. Ik heb een vraag over... ik hoorde gisterenochtend op de radio dat de NPO van plan is te stoppen met live radio-uitzendingen in de nacht.
0: Ja. Het is wel heel kort door de bocht, maar ja.
4: Oké, nou, dat is wat ik hoorde, zeg maar. Want ik was aan het schoonmaken en dan ben ik ook ergens anders op gefocust.
0: Ja.
4: En En maar nou vroeg ik me af, is dat zo? En dat blijkt dus zo te zijn uit je antwoord. Maar kunnen we daar niks aan doen?
0: Nee, Maarten, ik zeg al, het is een beetje kort door de bocht.
4: Ja.
0: Het gaat om de uren van 1 tot 3 of van 1 tot 4 op 3FM.
4: Op 3FM?
0: Ja.
4: Oh, ik dacht op NPO 1, maar dan heb ik het dus niet goed...
0: De 3FM is ook NPO Radio.
4: Ja, dat weet ik. Maar ook dan is het niet fijn natuurlijk voor de mensen die...
0: die daar werken.
4: Ja.
0: Nou, ik weet, bij 3FM zijn die nachturen voornamelijk uren om te oefenen als radiomakers, voor radiomakers.
4: Ja.
0: Die nog niet zo heel lang radio maken.
4: Oh, wat leuk.
0: Ja, en die houden gewoon tussen 4 en 6 houden ze open. En in het weekend ja ook. Dus er blijven wel gewoon uren voor het nieuwe talent. Maar ja, ik ga hier natuurlijk niet over. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je iedere werkdag, iedere nacht urenlang mensen gaat opleiden, dan moeten ze op een gegeven moment toch ook een programma krijgen.
4: Ja.
0: Nou ja, als je al ziet dat ik hier over 2 weken al 16 jaar zit, we weigeren ook gewoon door te stromen. Ja, dus je kunt wel eindeloos nieuwe mensen blijven opleiden, maar ja, zoveel hebben we er niet nodig. Zielig, hè?
4: Dan maak ik me voor niks ongerust, denk ik.
0: Ik ben blij dat ik van de NPO Helpdesk dit recht heb kunnen zetten.
4: Ja, nou, heel hartelijk bedankt.
0: Goed zo, jij ook, Loes.
4: Goed,
0: dag.
4: Dag.
0: Doeg.

0: Het is de live uitvoering van Guus Meeuwis en Van Gant. Het is een nacht. En dit was het, hè? De echte doorbraak van Guus Meeuwis destijds. Wat is hittekracht? Wanneer zijn we begonnen met volksliederen? Waarom zeggen we undercover en niet undercover? En kunnen we gratis parkeren als het OV staakt? En zo nee, waarom niet? Even kijken. En het afvalbakje van het koffieautomaat met schimmel van Lisbeth. Daar zoeken we nog antwoorden voor. En mocht je dus een beetje verstand van zaken hebben, bel dan even naar 0800-1121. Desiree.
1: Ja, goeienacht zuster.
0: Hi.
1: Ik heb een vraag en een antwoord. Ik zal eerst even mijn vraag stellen.
0: Ja.
1: Die is heel kort. Ik heb al een aantal keren een filmpje gezien, eenzelfde filmpje van een vliegtuig dat problemen heeft met zijn voorwielen. Ik moest het schoot net binnen toen ik dat hoorde over dat die
0: vastzittende voorwiel. Ja.
1: Precies. En dat vliegtuig uit het land en dan komt er een soort pick-up de landingsbaan op. En dan landt dat vliegtuig met zijn voorwielen in de laadbak. En ik heb het gevoel dat ik besodemieterd word.
0: Want
1: volgens mij kan zo'n laadbak dat nooit aan.
0: Nee. Dit is AI. Maar, ja.
1: Is het AI?
0: Ik durf het met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid te zeggen.
1: Oké, nou, dan is mijn vraag...
0: Als je denkt, dit kan gewoon niet waar zijn... dan is het inmiddels in 99% van de gevallen is het zo.
1: Ja, maar het filmpje is al, ik denk al 12, 13 jaar oud.
0: Oh.
1: Ja.
0: Misschien kent iemand het filmpje en denkt diegene... dit is geen trucage, dan, want ik weet het verhaal hierachter.
1: Je kunt het zo opzoeken. Ik heb het net nog gevonden weer.
0: Okay.
1: Gewoon een vliegtuig landt met neuswiel in laadbak. Klaar.
0: Oeh, het is van. Ik zie hier een bericht van nu.nl. Dan is het waar. Oh, wat erg.
1: Oh.
0: Nou ja, okay. Nee, je krijgt toch een hartverzakking als je vliegtuig landt en het landt op een auto.
1: Ja, bewust, hè. Het schijnt dus dat die chauffeur zo voor het vliegtuig is gereden... zodat het vliegtuig kon landen met die wielen in de laadbak van die pick-up.
0: Oh. Dit is een ander verhaal. Deze schampte de laadbak.
1: Nee. Dit was echt een filmpje, of is een filmpje, waarin je hem echt ziet landen. Die auto moet ook echt op snelheid komen, dat die gelijk gaat met het vliegtuig, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
1: Nou, dat is mijn vraag.
0: Dat is dan een heldhaftig...
1: Ja, maar ik heb er toch mijn twijfels bij, want het vliegtuig is natuurlijk niet een van de lichtste toestellen.
0: Ja. Het lijkt me stug dat dit kan.
1: Ja.
0: Nou,
1: mijn antwoord, hittekracht. Hittekracht is een nieuwe term. En dat kun je eigenlijk vergelijken met wat ze in de winter ook wel gebruiken. Gevoelstemperatuur.
0: Ja.
1: Of de chilling factor.
0: Maar dat is iets anders toch dan hittekracht?
1: Ja, maar eigenlijk ook niet. Want wat er gebeurt is, men heeft een schaal. Waarop men dan bij hittekracht heeft men dan een schaal waarop men aangeeft van die hittekracht is vandaag. Ik meen dat de schaal van 1 tot 10 is of van 0 tot 10 of zo. Ik weet niet precies. Maar kijk, je hebt natuurlijk, als je wil zeggen, wat is de hittekracht, dan heb je natuurlijk ten eerste te maken met de temperatuur.
0: Ja.
1: Maar er spelen meer dingen mee. Er speelt bijvoorbeeld mee of het hard waait of niet. Want ga maar na, als het warm is, maar het waait behoorlijk... heb je er minder last van dan wanneer het blad stil is.
0: Ja.
1: Maar ook luchtvochtigheid speelt mee. Misschien heb je zelf ook al gemerkt, als de luchtvochtigheid hoog is... dan heb je meer last van de warmte. Want je lijf koelt niet af, het kan het zweet niet afvoeren.
0: Mm-hmm.
1: Nou, en die factoren samen, die geven dan een bepaalde mate van wat men dan noemt hittekracht. En dan kom ik eigenlijk terug bij de gevoelstemperatuur die men in de winter gebruikt. Dat werkt dan iets anders. Dan zegt men gewoon, de temperatuur is bijvoorbeeld 10 graden onder nul. Maar de gevoelstemperatuur is 15 graden onder nul. Omdat het bijvoorbeeld hard waait.
0: Ja. Ja, maar, wat is dan de hitte?
1: De hitte is gewoon de zon.
0: Ja, maar wat is...
1: De hitte is wat je voelt.
0: Ja, maar wat is dan de hittekracht? Hoe meet je dat?
1: Ja, hoe dat precies zit... Ja, ik denk dat je dat bij het KNMI of zo moet vragen. Maar het heeft met te maken met niet alleen de temperatuur... maar ook met de windkracht, windsnelheid en met de luchtvochtigheid.
0: Oké. Okay.
1: En ik kan me nog voorstellen, maar dat weet ik niet zeker... dat het ook te maken heeft met de sterkte van de zon. Want ook de zon heeft niet elke dag dezelfde sterkte.
0: Ja, maar misschien is het wel gewoon een cocktail. Dus dat het inderdaad die vier onderdelen in de mix zijn... en dan komt er één cijfer uit.
1: Ja, op zo'n manier werkt het. Maar wat die verhoudingen zijn, dat durf ik niet te zeggen.
0: Oké, okay. Nou, leuk geprobeerd, Desiree. Dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: Dag.
1: Doei, doei.
0: Doei. Danny.
2: Hoi, goedenavond.
0: Hallo, Danny.
2: Hoi. Ik weet een antwoord op koffieapparaat.
0: Nou, vertel.
2: Nou, eigenlijk kan ze er niet zo heel veel aan doen dan alleen wat vaker het bakje schoonmaken. Mm-hmm. Het is gewoon simpelweg koffieproduct wat in dat bakje komt. Dat is warm en nat. En als het dan warm is, ja, dan ontstaat de schimmel. Daar kan je niet zo heel veel aan veranderen.
0: Maar binnen een dag al? Binnen een halve dag?
2: En met warmte zeker wel, want als je hebt twee maalschijfjes, dan gaan de koffieboontjes door. Dan hou je koffiepoeder over. Dat komt in een bakje. Daar wordt water overheen gegoten onder hoge druk. En dan heb je koffie en de restant is een natte koffieprut. Dat wordt in, dat wordt in het bakje gegooid. Gewoon in een afvalbakje. Ja. En dat schimmelt best hard als het warm is.
0: Ja, want ze doen. Ik las dat ook trouwens in de appjes. Maar dat was ook mijn gedachte. Ze champignons en dergelijke kweken ze op koffieprut.
2: Ja.
0: Dus als je koffieprut in je koffiemachine laat zitten... dan heb je dus eigenlijk ultieme koffiekas gecreëerd.
2: Ja, heb je wel een hele mini-champignonnetje. Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, dat is ook schimmel. Oké, okay, nou dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: Hebben we dat ook alweer opgelost. Het gaat lekker zo. Bob.
3: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Bob.
3: Hoi. Zal ik mij gewoon beginnen? Ik heb de antwoord op de crypto.
0: Oh, even kijken. Ja, hoe werken we? Welke was dat ding nou ook weer? Even kijken hoor.
3: Hoe ze werken? Nee.
0: Nee.
3: Ik ben niet te vroeg, sorry.
0: Ja, wacht even. Ik moet er even bij zoeken hoor. Ja. Waar zit ik helemaal? Wat ben ik aan het doen? Oh. Wat was het nou ook weer? Het was iets met stuk.
3: Ja.
0: Ja, ik heb de opgave
3: nog. Oh, wat de vraag is, ik kan de vraag wel herhalen.
0: Weet je de opgave nog?
3: Ja.
0: Doe maar.
3: Ja, het zit in het nieuws, het heeft 7 letters en... nou weet ik het ook niet meer.
0: Nee, het was iets met...
3: Het is in ieder geval,
0: het is stuk.
3: Ik weet niet of het woord genoemd is, maar een condoom dat effect klinkt.
0: Nee, condoom dat defect klinkt.
3: Ja, zei ik wat anders?
0: Nou, ik verstond effect, maar dat kan zijn dat je net door een tunnel ging toen je de D zei.
3: Ja, of het is een bespreking.
0: Ja, oké. Okay. Condoom dat defect klinkt, 7 letters en toen kwam je uit op...
3: Kapotje.
0: Kapotje natuurlijk, ja. Ja, nou, dat betekent dat jij gewonnen hebt, want dat is natuurlijk goed.
3: Ja, geweldig.
0: En in het nieuws was er ook iets over dat er 300.000 verkeerde condooms waren bezorgd ergens in Frankrijk.
3: Die worden teruggeroepen naar gebruik.
0: Ja.
3: Nou, dat laatste is mijn
0: Dan toekomst. Worden ze uitgewassen en gewoon weer ingepakt.
3: Je weet het nog wel. Nee.
0: Maar dat, En wil jij dan de Omroep Max sokken of het Omroep Max kaartspel?
3: Nou, ik ga voor veilig. Ik neem het kaartspel.
0: Heel verstandig in dit geval. Oké, okay, nou en waar woont je huis?
3: In Gouda.
0: Dan komt hij naar je toe.
3: Helemaal
0: het kaartspel.
3: Geweldig.
0: Heel veel plezier ervan, Bob.
3: Dat ik hier toch nog een prijs mee mag winnen.
0: Jij hebt hebt heel goed gewerkt. Je mag trots zijn. En een fijne nacht nog.
3: Dankjewel. Hetzelfde.
0: Doeg.

0: Ja, dat krijg je bij een defect condoom. Dan word je mama. Tenminste, die kans is aanwezig. De Spice Girls waren dat. 0800-1121. Ja, die hittekracht. Wanneer zijn we in Nederland begonnen met het volkslied? En hoe zit dat in andere landen? Waarom zeggen we undercover en niet undercover? Kan parkeren gratis gemaakt worden als het OV staakt? En het afvalbakje hebben we gehad. Desiree die vraagt zich af of iemand het filmpje kent van een vliegtuig dat met de voorwielen in een laadwagen landt van zo'n 12 jaar terug. Of dat echt gebeurd is. En dat is volgens mij wat er nog besproken kan worden als je dat eventueel zou willen. En de moeite neemt om te bellen naar 0800-1121. Kees?
1: Ja, hallo.
0: Hallo Kees.
1: Hallo. Ik had net een paar. Ik weet wel een antwoord op die watervraag. Of de waterbijkomst.
0: Ja, ja.
1: Ik zag laatst dat als je benzine. Of nou, als je een brandstof verbrandt. Dan komt daar ook altijd waterdamp bij vrij.
0: Altijd, ja.
1: Nou, niet helemaal altijd. Maar als je fossiele brandstof verbrandt.
0: Ja.
1: Dan komt er altijd water bij vrij.
0: Mm-hmm.
1: Want fossiele brandstof is gebaseerd op. Verrotte planten of verrotte zeediertjes.
0: Ja.
1: Olie, dat zijn bezonken zeediertjes. Hele plankton en zo, nog kleinere diertjes. En steenkool, dat zijn gewoon planten die samen geperst zijn. Dus, en planten nemen water op. Dus in steenkool, aardgas en olie, dat zijn koolwaterstoffen. Dus het is water verbonden met koolstof.
0: Ja.
1: Een plant neemt CO2 op en water. En planten en zeediertjes worden omgezet in olie, gas en of aardolie. Dus als je dat verbrandt, dan komt dat water weer vrij. En bij het verbranden van één molecuul benzine komt één molecuul water vrij. En dat is dan zeg maar fossiel water. Dus er komt op aarde geen water bij. Maar je haalt wel oud water naar boven als je fossiele brandstof verbrandt.
0: Maar het kan natuurlijk ook zijn dat er ondertussen water wegzakt.
1: Dat kan ook, want je hebt ook in de oceaanbodem heb je van die blowers.
0: Mm-hmm.
1: Dat heb je misschien wel eens gezien, maar dat zou ook gewoon. Dat kan vulkanisch gas zijn of zo wat naar boven komt.
0: Mm-hmm.
1: Maar het kan ook zijn dat er misschien wel. Als je gas of olie boort in de zeebodem, dan zakt er misschien ook wel water weg naar die holtes waar dat olie en dat gas uitkomt.
0: Precies.
1: Dat weet ik niet zeker.
0: Hmm.
1: Maar in Duitsland heb je van die. In Nederland heb je dat ook. Bij Hengelo ik dacht dat ik heel krap in de tijd zit.
0: Nog 28 minuten. Oh nee, nog 18. Ja.
1: In Duitsland en Nederland heb je van die cavernen, of hoe noemen ze dat? Cavernes, geloof ik, diep in de grond, waar zeezout in zit.
0: Mm-hmm.
1: En dat is volgens mij niet zout wat ooit op de zeebodem terechtgekomen is.
0: Oh.
1: Dat is waarschijnlijk water wat weggezakt is, diep de grond in, en daar is water verdampt. En het zeezout achtergebleven.
0: Mm-hmm.
1: En vroeger was de oceaan heel diep, zeg maar. Hè? Dat was de aarde helemaal.
0: Het is nog steeds wel zo, toch?
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Maar vroeger zeggen ze. Ze zeggen dat heel vroeger de aarde helemaal bedekt was met water.
0: Ja, dat.
1: En als de polen smelt, als het ijs van de polen smelt.
0: Ja, wat dacht je van helemaal bedekt met ijs?
1: Ook
0: ja.
1: In de ijstijden wel. Maar de vraag dus, dus er komt water. Als je een kaars bij een koud stuk glas houdt of bij een koud raam, dan komt er ook waterdamp op het raam. Dan beslaat het raam.
0: Mm-hmm.
1: Dus als je hout, planten of diertjes verbrandt of fossiele brandstof, dan komt er water bij vrij. Extra water. En nu hebben ze die waterstofindustrie waarmee ze zogenaamd energie produceren. Daarbij splitsen ze water. Door de, via elektrolyse wordt water gesplitst. En dat, die moleculen voegen ze later weer samen. En dan komt de elektriciteit die je erin gestopt had om het te splitsen, die komt er dan weer uit. Dus je produceert geen energie. Je maakt het opslagbaar. Je kan het opslaan in tanks, die waterstof.
0: Ja.
1: En verplaatsen. Dus de waterstofindustrie, de hydrogenindustrie die ze zo propageren, die is eigenlijk alleen om energie te kunnen opslaan en te verplaatsen. Te verplaatsen.
0: Wacht even, maar komt er dan water vrij bij het maken van waterstof?
1: Bij die water, ik heb een hele droge mond.
0: Krijg je de droge mond van?
1: Ik wilde naar het jazzfestival in Delft, maar ik ben even op bed gaan liggen en ik ben eigenlijk net wakker geworden.
0: Ach, daar gaat je festival. Oké, maar inmiddels praten we wel echt al heel lang. Dus eigenlijk
1: maar
0: is...
1: Maar bij de waters, ja, zeg ja. maar.
0: Nee, de strekking van je verhaal is dus eigenlijk dat er inderdaad water bij kan komen. Dus dat het...
1: Ja, en Katie Melua die zingt ergens bij dus de Ocean Low.
0: Ja, daar gaat
1: dus
0: het
1: zij denkt misschien of het ik vraag me ook wel eens af, als je olie en gas maar uit de bodem blijft halen,
0: ja,
1: dan ontstaat er toch een soort holte.
0: Ja, maar dat is weer een nieuwe vraag. Ik denk niet dat we daar nog een antwoord op gaan vinden.
1: Nee.
0: Want we hebben nu nog 13 minuten.
1: Oké, maar die waterstofindustrie die ze zo propageren, groene waterstof of grijze waterstof, daarmee maak je energie verplaatsbaar en opslagbaar.
0: Ja, maar dan moet het ook nog. Dan moeten die tanks nog geschikt zijn. Dan moeten die tanks geen ontploffingsgevaar hebben. En dan moet je die ook nog heel lang kunnen bewaren.
1: Ja.
0: En kunnen verspreiden over het land. Maar dan hebben we toch wel iets moois.
1: Dat weet ik niet. Want als je op YouTube kijkt en ze stoppen waterstof in zijn tank, dan zetten ze er altijd met grote letters op H2.
0: Ja.
1: En ik dacht, als er nog eens een keer oorlog wordt, dan iemand gooit een bom op zijn tank.
0: Ja, dat zeg ik. Het moet allemaal nog veilig opgeslagen worden. Maar hoe zeg je dat? Waar gehakt wordt van een Spaanders.
1: Ja.
0: Hey, dank je wel, hè.
1: Ja, oké.
0: Goeienacht
1: nog. Horens. Ja, jij ook.
0: Doeg. Ja, ik krijg van Michael nu een appje die zegt: bij elk verbrand molecuul benzine komen 9 moleculen water vrij. Niet 1, maar 9. Dat is toch fijn om nog even te weten. Ik weet niet of je dat nou uiteindelijk gaat merken, maar het is ook een beetje het idee. Even kijken, waar zijn we nu met te veel of te weinig? Hier heb ik nog. Oh ja. Of iemand het filmpje herkent van een vliegtuig dat met zijn wielen in een laadwagen landde, ongeveer 12 jaar terug, wil Desiree graag weten of dat echt was. John die wil dus graag weten of het parkeren in de steden gratis gemaakt kan worden als het OV niet rijdt. Dat is 8 september. Sander wil graag weten waarom we undercover zeggen en niet undercover. En Arne die wil heel graag weten sinds wanneer er in verschillende landen volksliederen worden gezongen. Dus sinds wanneer zingen wij het Wilhelmus? En hoe staat dat dan ten opzichte van de landen om ons heen? Ja, en die hittekracht, daar heb ik ook nog steeds geen formule voor. Dus dat zijn ongeveer de vragen die ik nog open heb staan. Mocht je toevallig een antwoord weten, dan kun je nu nog even bellen. Dan draai ik nog even een plaatje en dan hopen we die laatste paar vraagjes ook nog op te kunnen lossen met elkaar. Even kijken, zal ik een stukje Wilhelmus doen? Ik weet niet of ik daar mensen plezier mee doe. Maar dan moet ik even ook die goede versie zoeken. Hoe heet hij toch ook? Bill van Dijk. Het zou leuk zijn. Even een stukje Wilhelmus. Ja hoor, ik heb hem gewoon van Bill van Dijk. Doen we dat nog even. 0800-1121.

0: Eert.
1: Prachtig, toch? Ik vind het dus echt heel mooi. Het is leuker met heel veel bombastische muziek erbij, maar hij doet het wel echt heel erg goed. Even het Wilhelmus. En ik zie dat mensen in de chat even rechtop zijn gaan staan voor het volkslied. Maar ja, sinds wanneer hebben wij dat volkslied? En sinds wanneer hebben ze die volksliederen ook in andere landen? Dat is de vraag. Ja, een andere vraag. Ach, ik heb ze net voorgelezen. Dus mocht je nog een antwoord weten, bel dan even naar 0800-1121. Of stuur even een appje, want zo dadelijk heb ik Bagheera aan de telefoon. En met alle liefde gaat die dan zo dadelijk voor de mensen die het niet leuk vinden om op de radio te komen of een partner hebben die naast zich ligt te slapen, leest Bagheera de bijdrage altijd met alle liefde eventjes voor. Oké, ik zocht nog even een liedje met Heat. Maar dat is niet... Hoe heet dat nou ook alweer? Oh, dat is ook leuk. Oh nee, dat past niet. Oké, 0800-1121 of een appje. Ik zal eens even kijken of ik al iets binnen zie komen in de appjes. Ja, Sonja die zegt inderdaad een cover is vernederlandst. En ze geeft hele mooie voorbeelden. Cornet beef. Corned beef. En sweater in plaats van sweater. Ja, we doen dat gewoon soms met Engelse woorden, inderdaad. Zeker even kijken, Simon.
2: Ja, Astrid. Ik mocht er nog een keer in vanwege het undercover-probleem.
1: Ja.
2: Wat je net half

0: Kijk, Simon?
1: Ja, Astrid. Ik mocht er nog een keer in vanwege het undercover-probleem.
0: Ja.
1: Wat je net half oplost. Maar ken je misschien het oude liedje uit een film? I say tomato and you say tomato. I say potato, you say potato. Het is het verschil tussen Amerikaans-Engels en Cockney-Engels uit Londen en het upper-class-Engels. En we kiezen in Nederland over het algemeen tegenwoordig voor om een beetje meer die geknepen klinkers te gebruiken. Dus het is niet eens voor Nederlanders zoals bij Cornet Beef.
0: Mm-hmm.
1: Het is gewoon het kiezen van niet netjes Engels.
0: Ja, ik was er al bang voor. Het is gewoon steenkolen Engels, hè, wat we doen.
1: Nee, steenkolen Engels.
0: Oh, kijk, dat is gewoon...
1: Als je het Londen's Cockney Engels hebt...
0: Ja.
1: Dat klinkt heel anders dan upper-class Engels.
0: Ja.
1: En daar is dat liedje destijds op gebaseerd, die film zo van... De mensen in New England, die heel netjes verheven Engels spreken in Amerika, die spreken bijna Engels zoals de Engelsen dat doen. En vervolgens de gewone Amerikaan, die maakt er maar wat van. Die zegt can in plaats van can. En tomato in plaats van tomato. En faucet in plaats van faucet. Enzovoort.
0: Ja, dat is ook zo. En mijn schoonzusje zegt altijd skeufpeu in plaats van schuifpui.
1: Ja.
0: Dus dat is eigenlijk helemaal zo gek nog niet. Hey, dankjewel Simon.
1: Ja, sorry dat ik nog een keer in kwam.
0: Ja, verschrikkelijk. Twee keer in één uitzending. Je moet je schamen. Voor, echt heel erg. Ja. Things

0: Yes, let's call the whole thing off. Ella Fitzgerald en Louis Armstrong was het in deze combinatie. Er zijn meer combinaties van mogelijk natuurlijk. En Martin, oftewel Bagheera, heb je nog antwoorden voor me?
1: Goedemorgen.
0: Hi.
1: Een hittekracht is een combinatie van vier elementen, namelijk temperatuur, luchtvochtigheid, wind en zonnestraling.
0: Kijk, het is gewoon een formule, dat dacht ik al. Ja.
1: Kijk, het Wilhelmus is officieel ons volkslied sinds 1932. Alleen de tekst bestaat al uit 1570. Vroeger werden de koningen vereerd met een lied. Sinds de Franse Revolutie is de Marseillaise het Franse volkslied geworden. En toen zijn alle landen volksliederen gaan doen. Die video met die truck is een geweldige reclame van een bepaald automerk. Ook te vinden op onze Facebookpagina.
0: Oh, wat goed. Het is een Nissan-reclame, zegt Chief. Oh, sorry. Jij hebt ontweek reclame. Maar ja, het is toch geen reclame dat ze 15 jaar geleden een leuk filmpje hadden gemaakt.
1: Ja. Ja. Okay. En de menosfeer is een reactie op de derde feministische golf. Laten we het daarop houden. Voor de rest zijn we het bijna allemaal erover eens dat het niks is.
0: Nee, het is geen aanrader, die hele menno-sfeer. Maar ik ben persoonlijk als hele, zeg maar, feministe light, ben ik wel heel blij dat het een naam heeft. Waardoor je gewoon, je hoeft nu niet meer te zeggen, oh, dit is een stroming waarbij ze vrouwen als minder, maar je kan gewoon zeggen van, oh, dit is de menno-sfeer.
1: Ja, en dat
0: wil ik
1: niet vinden.
0: Oké. Oké, dank u wel, meneer.
1: Graag gedaan, mevrouw.
0: Ik hoop tot volgende week. Dank je wel. En voor jou thuis heel erg bedankt voor het doorgeven van vragen, het geven van antwoorden, maar vooral natuurlijk voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer en ik hoop van harte jij ook. Tot dan.

0: Samen Max.
1: NPO Radio 1.
2: 6:00, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem, omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal. Ster.
3: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
7: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
9: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
10: Opgelost, autotaalglas.
11: Dat zomerse gevoel. Energiek, helder en opgeladen. Terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg. Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
1: NPO Radio 1. VPRO. Een uur cultuur. Nathan de Vries.
12: Ja, een hele goede morgen iedereen en welkom bij Een Uur Cultuur. Het cultuurprogramma van de VPRO, waarin ik in gesprek ga met creatieve makers. En waar je de beste tips krijgt op het gebied van kunst en natuurlijk cultuur. Mijn naam is Nathan de Vries en vandaag op deze vroege ochtend bij mij in de studio acteur, schrijver en theatermaker Hanneke van der Paart. Hanneke, Wat is het eerste waar je aan denkt als ik het volgende woord zeg? Angst.
0: Oh, ik denk aan mezelf en ik denk aan een gezicht in een wolk.
12: Een gezicht in een wolk?
0: Ja, dat ik een tijdje lang gezichten in wolken zag. En daar dan heel bang van werd.
12: Ja, we gaan het er uitgebreid over hebben. Zometeen. Hanneke van der Paart werd geboren in 1996 in onze hoofdstad Amsterdam. Ze is acteur, schrijver en theatermaker. In 2019 studeerde je af aan de toneelschool in Arnhem. Ze speelde onder andere in de series Follow the SOA op Videoland en Oogappels. En was ook interessant. Vast lid van Theaterhaus Jena in Duitsland. Ben ik ook wel benieuwd naar wat dat precies was. In 2025 won Hanneke de BNG Bank Theaterprijs voor haar eerste solovoorstelling Bang. De prijs voor opkomend theatertalent in Nederland. En in 2027 komt ze met haar nieuwe voorstelling Van. Ben je al druk mee bezig en mee in de weer? Hanneke, fijn dat je er bent.
0: Vind ik ook.
12: Gaat het met je?
0: Goed, een beetje zenuwachtig. Ik vind dit soort dingen altijd ook heel spannend.
12: Oh ja?
0: Ja, ik ga dan heel erg zweten. Dan als ik opsta ben ik echt zo, wow. Helemaal op de bezweet ondergoed gewoon.
12: Maar ik zie en ruik nog niks.
0: Nee, ja, dat zie je dus niet aan mij.
12: Ja. Maar je had wel een fijne taxirit hier naartoe, toch?
0: Ja, ik had wel een bijzondere taxirit. Ik werd dus om 5 over 5 opgehaald van huis.
12: Ja.
0: Door een man die uit het Gooi kwam, maar volgens mij echt de hele wereld had gezien. Ja. Met een hele omvloerste, heel veel gerookt. Maar je hoorde zo nog dat die jeugd met een bankier als vader, die hoorde je nog zo. Echt dat toen hij aanbelde, hoorde ik al, wie is dit?
12: Ja, maar die heeft wel een beetje de spanning weggehaald, denk ik dan toch. Met zijn roken stem en diepe verhalen.
0: Nou, ik was in elk geval wel helemaal met hem bezig en niet met iets anders, nee.
12: We gaan het wel over jou hebben, niet over deze man. Want ik wil het hebben over de voorstelling Bang. Die heb je al gespeeld. Die ga je in komend najaar weer spelen. Je hebt er een prijs voor gewonnen. Een hele belangrijke prijs ook. En in deze voorstelling trek je eigenlijk je hele leven uit elkaar. Je doet daarna een hele poging om de hele zooi weer in elkaar te zetten. En het gaat over angst. Over angst die jij jaren hebt gehad. Misschien nog steeds wel. En angst die op een bepaald moment in je leven voorbij kwam. En daar probeer je eigenlijk de kijker in mee te nemen. En dat doe je nogal. Want je durft te schuren. Je durft er vol voor te gaan. En jezelf te ontleden. Wanneer was voor jou het moment dat je dacht, ik ga hier over dit diepste gevoel van mij, over dit stukje, dat stukje angst, daar wil ik iets over maken.
0: Ik denk al best wel snel. Ik denk misschien wel al 2 jaar nadat ik er last van had gekregen. Omdat ik ging er heel veel over lezen, ook als manier om er grip op te krijgen. En heel veel over nadenken. En je maakt zoveel vreemde dingen mee in jezelf. Of ik maakte zoveel vreemde dingen mee. En ik was ook heel erg teleurgesteld in hoe weinig ik daarop was voorbereid. Door de wereld of door de kunst die ik had gezien. Dat ik ook zoiets voelde van fuck, ik wil hier zelf iets over maken wat wel klopt.
12: Want je kon niks vinden wat je kon helpen.
0: Nou ja, alles hielp een beetje, maar ik kon weinig vinden waarin ik me echt. Of ik stoorde me heel erg aan succesverhalen en aan bepaalde manieren om verhalen te vertellen. Alsof je zoveel invloed hebt op alles wat je overkomt. En dat gevoel had ik helemaal niet. Mm-hmm. Ik had helemaal geen gevoel van invloed of van grip.
12: Je dacht, ik ben lost en hoezo maken anderen daar een soort succesverhaal van hoe je het oplost?
0: Ja, precies. En ik wilde heel graag een soort verhaal zonder antwoorden, zonder een duidelijke rechte lijn naar van dit is me overkomen, maar nu ben ik er mooier of beter uitgekomen.
12: Want dat wist je ook oprecht niet?
0: Nee, ik zat er gewoon in.
12: Ja. Zullen we naar het moment toe gaan hoe je erin kwam?
0: Ja, dat,
12: want dat vind ik ook interessant. Je was 19, een avond naar een feestje toe. Zoals iedereen die 19 is dat wel eens doet. MDMA, slikken of op de tong, ik weet het niet. Was het een pilletje of van dat poeder?
0: Nee, van dat poeder.
12: Oh ja, van dat poeder.
0: Dat je zo.
12: Ja, dan doe je dan lik je en dan doe je zo daarin en dan. Dan zie je de wereld even mooi en dan ben je heel vrolijk.
0: Ja.
12: Dat liep bij jou wat anders af. Ik wil even luisteren naar een stukje uit de voorstelling als je het goed vindt. Heb je een klein stukje van de aanleiding daarvan?
13: Ik begon aan de toneelschool. Ja, vlak voor kerst een feestje bij een vriend. MDMA. Dat was niet mijn eerste keer, maar wel meer dan ooit. En vooral niemand die op me lette. Dat was zo'n jongen en die gaf het me gewoon. En nog eens. Een meisje lag ondersteboven op de bank. Benen in de lucht, hoofd op de vloer. En herhaalde, ik zit vast. Ja, drugs zijn vreemd. Ik ging naar de wc, ik keek in de spiegel, dwars door mezelf heen. Zwarte ogen, enorme pupillen. Ik herkende mezelf niet, als het ware. Vreemd, schrikken, handen wassen, teruggaan. Gewoon een feestje. Zoenen met een jongen uit mijn klas, Tommy. Later die avond keek ik naar hem. Heeft hij nou iets weg van mijn zus? Oké. En de volgende ochtend word ik wakker. En dan klopt niks meer. Wakker. Dus. Nou, en toen leerde ik wat het betekent om bang te zijn.
12: Ja. Dit was een startpunt.
0: Ja.
12: Kan je dat nog terugvoelen, dat moment? Dat je dan in die week daarna zo een beetje denkt... Hé, wat is hier aan de hand? Wat is er gebeurd?
0: Ja, ik zou het ook echt niet omschrijven als een beetje denken... wat is hier aan de hand, wat is er gebeurd? Het was echt zo overweldigend. Het was heel fysiek. Dus het was echt een soort... dat ik werd dus wakker, niet de volgende dag, maar de dag daarna. Nadat ik die drugs had gebruikt. En het was gewoon alsof de spanning niet in mijn lichaam paste. Alsof het soort van uit mijn mond naar buiten kwam. Zo soort van... Alsof ik gewoon helemaal vol zat, letterlijk gevuld was. Gewoon mijn hele luchtpijp, mijn hele keel, mijn mond... Met spanning. En mijn gedachten hadden dus ook echt een andere vorm. Dat is een beetje moeilijk uit te leggen, maar gedachten kunnen zo er zijn en weer vervliegen. Maar nu had ik gewoon gedachten die maar. Dus ze bleven maar zichzelf repeteren. En ik kwam daar niet. Ik kon daar niet uit.
12: En dat had je nog nooit meegemaakt op die manier?
0: Nee.
12: Nee. En wat doe je dan daarna?
0: Ja.
12: Wat gebeurt er dan?
0: Ik heb best wel een open band met mijn ouders. Dus ik vertelde dat aan mijn moeder. Daar sliep ik ook, want het was kerstvakantie. En ik was net uit huis, dus ik was in de kerstvakantie terug thuis. Dus ik vertelde het aan mijn moeder. Maar ik had ook heel erg een gevoel, ik voelde heel veel afstand tot de andere mensen. Want ik kon het ook heel moeilijk om mensen aan te kijken. En ik had ook gewoon het gevoel van, ja, ik kan dit niet uitleggen wat ik ervaar. Of ik ervoer heel veel afstand. Toen heb ik nog een drugshulplijn gebeld. Vind ik ook heel lief nu als ik daaraan terugdenk.
12: Dat bestaat dus, ja.
0: Ja, dat bestaat. En die kan je bellen van ik heb dit en dit genomen. En nu voel ik dit, wat moet ik doen? En die zeiden dan, ja, je moet gewoon afwachten. Want heel veel mensen hebben natuurlijk, weet je wel, dinsdagdip.
12: Ja.
0: Dat kan erbij
12: horen.
0: Of
12: inderdaad een bad trip of een dinsdagdip eventjes.
0: Precies, ja. Precies. Dus dat was de hoop in de eerste instantie.
12: Ja.
0: En ik ben ook meteen wel
12: naar... En die hoop had jij toen ook? Als je aan de drugslijn dat zegt, dan zou je denken, nou, dat zou wel dan kloppen.
0: Ja, dat hoop je.
12: Ja.
0: Dat hoop je de hele tijd. Je hoopt de hele tijd dat het overgaat.
12: Ja, en dan ben je naar je moeder gegaan bijvoorbeeld. Hoe ziet zo'n gesprek eruit dan en wat krijg je daarop terug?
0: Ik denk dat mijn moeder wel gewoon heel lief was... Dat is helemaal bij ons niet. Het was niet een probleem dat ik dan drugs had gebruikt of zo. Dat soort dingen. Echt zo'n Amsterdams gezin in die zin. Zij ging een ademhalingsoefening met mij doen. Op een gegeven moment. Ja, je doet ook maar wat. Ik weet nog, ik ging hele stomme boeken lezen. Hele lekkere stomme boeken. Waarin niks boeiends te vinden stond. Maar die heel soothing waren, weet je wel. Ja, eerst maar. Het was heel erg. Ik ging mezelf. Ja, heel zacht. Maar het was echt gewoon verschrikkelijk.
12: Ja.
0: Het was ook midden in de winter, kerstvakantie, geen afleiding.
12: Maar je schrik je dood, toch?
0: Ja, ik schrok me dood. Ik was dus heel bang dat ik gek zou worden. Ja, ik was heel bang dat het erger zou worden en dat ik psychotisch zou worden. Ik was gewoon heel bang dat ik het helemaal kwijt zou raken.
12: En waar komt het vandaan dat je dan zo bang bent opeens?
0: Nou, ik heb een broer die last heeft, die af en toe psychotisch is.
12: Nog één keer?
0: Ik heb een broer die af en toe psychotisch is.
12: Ja.
0: Ik probeer dat. Ik heb daar andere verwoordingen voor gekregen. Dus hij is af en toe psychotisch, maar ook vaak niet. En dus ik had dat als voorbeeld, denk ik.
12: Dat er gevoeligheid in de familie.
0: Dat er gevoeligheid is, ja. En ik bedoel, nu ik daar terugkijk, denk ik dat die angst ook ontstond. Doordat ik de jaren daarvoor eigenlijk al heel veel angst had ervaren. In de tijd dat hij bij ons thuis heeft gewoond, terwijl het heel slecht met hem ging. En ik daar als kind eigenlijk getuige van was. En al die spanning deed het heb gevoeld. En ik zie het nu als dat eigenlijk... Toen ik bang werd, kwam die spanning eigenlijk voor het eerst naar buiten.
12: Ook heel, heel, heel logisch.
0: Heel logisch, ja. Gewoon echt op het moment dat je uit huis gaat. En dan opeens zie je eigenlijk wat thuis was.
12: Ja.
0: En ga je dat ook voelen.
12: Ja.
0: Maar dan kwam het bij mij heel explosief in één keer naar buiten.
12: Ja, en dan heb je het eigenlijk alleen nog maar over die eerste week waar we nu nog in zitten.
0: Ja.
12: En de luisteraar ook. En dan voel je die angst en je hebt dan ook uit je directe omgeving een voorbeeld waar psychoses af en toe dus voorbij komen. Waar zit je dan het meest, Waar ben je dat meest bang voor?
0: Nou, ik ging heel veel dingen. Ik werd echt een soort van, laatst noemde ik het, ik werd een soort hypochonder voor psychose. Dus ik wist dan wat de symptomen waren. En ik ging dan heel erg die symptomen de hele tijd checken bij mezelf. Of ik wist bepaalde symptomen. Dus ik was heel bang om stemmen te gaan horen. Ik was heel bang om te gaan hallucineren. Dus ik was heel bang voor als ik gewoon een stem ergens ver weg hoorde, dacht ik, is dit in mijn hoofd of is dit echt?
12: Dus bijvoorbeeld als jij ergens zat en je hoorde uit het raam stemmen van mensen op straat?
0: Dan ja, dan was ik meteen zo. En dan ging ik heel. En dat de continu. Of als ik een liedje luisterde en er was een soort fluisterstem doorheen, dan zet ik dat liedje ook af. Ja. Ik trok dat ook allemaal niet.
12: Maar je zegt ook net van, ik was bang dat ik gek zou worden. Maar je gaat dan best wel ook daar richting naartoe. Dat je toch?
0: Ja, maar daarom was ik ook. Ik voelde ook, oh, de dingen staan op losse schroeven. Ik had ook deels die ervaring. Het gebeurde ook.
12: Ja.
0: Ik was niet psychotisch, maar ik was heel erg bang. En dat is eigenlijk, psychotisch is gewoon nog banger.
12: Ja.
0: Dus ja, dat het gebeurde. En ik voelde, oh, het gaat alleen maar erger worden.
12: Ja. Ik zag ook ergens, dat je hebt het ook in de voorstelling over Peter de Vries. Opeens, die komt ook voorbij. Ja. Wat is daar aan de hand?
0: Ja, dat was een soort figuur. Ja, dat heb ik veranderd in mijn stuk. Maar sommige dingen kan ik dus, omdat dat ook dingen van mijn broer zijn. Dus sommige dingen laat ik een beetje in het midden. Dat heb ik in Peter R. de Vries veranderd. Het was eigenlijk iemand anders. En die speelde een belangrijke rol in de psychose van mijn broer. Dat wist ik.
12: Peter R. de Vries?
0: Nee, iemand anders.
12: Okay, ja,
0: maar
12: ja,
0: ik heb
12: ja.
0: het veranderd. Ik vond het ook.
12: Oh ja, ja, ja.
0: Maar die speelde een belangrijke rol in de psychose van mijn broer. En dat wist ik. En dan ging ik de hele tijd denken dat ik die persoon ook zag. En dat ik dus ook. Ja.
12: Zo, maar Hanneke, wat doet dit met een mens? Want ik zit nu naar je te luisteren, maar ik. Nou ja, dat doet wel wat.
0: Ja, het is heel eenzaam, denk ik. Want je hebt een soort constant gesprek in je hoofd waar niemand anders getuige van is. En het voelde gewoon. Ik kan het nog steeds voelen. Gewoon, dat lichaam is gewoon. Dat is zo verdrietig. Dat mm-hmm. doet zoveel pijn. Mm-hmm. Al die stress en al die mm-hmm. spanning. Tegenwoordig noem ik het ook soms pijn in plaats van spanning. Dat ik ook denk dat het. Misschien ook gewoon emoties zijn, verdriet, woede, weet ik veel. En je schaamt je ook. Je denkt ook echt, oh mijn god, de dingen die ik denk, die denkt niemand anders. En ik kan het met niemand delen. En ik ben gewoon voor altijd alleen. Dus ondeelbaar.
12: Poeh.
0: Ja, zoiets denk je wel.
12: Ja.
0: En dat voelt ook zo, omdat je voelt je ook zo. Je voelt zo'n disconnect met andere mensen. Want je denkt in elk geval dat andere mensen wel in het moment zijn. En zich gelukkig voelen en zich vrij voelen en dat hun lichaam goed voelt. En jij voelt gewoon, maakt niet uit wat je aan het doen bent. Ook al ben je op een festival, ook al ben je verliefd. Ook al ben je. Je voelt ook de hele tijd een soort trekken naar binnen, naar die pijn. En dat is gewoon heel. Ja.
12: Eenzaam.
0: Eenzaam.
12: Snap ik heel goed.
0: Ja.
12: Je begon op je 19e. In het stuk dat je erover hebt gemaakt, heb je het over op je 25ste. Weet je wel, is het er nog steeds? Dat is een derde van mijn leven? Of wat zei
0: ja. dat nee, je, meer dan 1/5 van mijn leven.
12: 1/5 van je leven, ja. Nou, en het NRC schrijft dan, ik citeer eventjes. Het kijken naar bang is een schurende ervaring van een 25-jarige die geen toneel lijkt te spelen, maar dringend haar verhaal kwijt moet. Zo voelt het als je geen grip hebt op je leven. Moest je dit verhaal echt dwingend kwijt? Dringend kwijt.
0: Het is grappig dat je precies die NRC-recensie aanhaalt. Want dat was eigenlijk een recensie waarmee ik een beetje wrijving voelde.
12: Oké.
0: Omdat ik wilde dit verhaal heel graag vertellen. Maar ik ben ook een acteur en opgeleid. En ik heb heel veel ambacht.
12: Mm-hmm.
0: En in die recensie had ik het gevoel, omdat hij zo de nadruk legde op de echtheid ervan.
12: Ja, ik snap wat je bedoelt. Lijkt geen toneel te spelen,
0: precies,
12: maar.
0: Precies, ik voelde zo. Girl, it's okay. A whole lot of work.
12: Maar laten we het al voorbij.
0: Maar ja, ik wilde stuk. Dit. Ik denk wat ik net zeg over die eenzaamheid. Ik wilde gewoon heel graag dit begrijpen en vatten in taal. En ik had daar ook plezier in. En ik wilde ook heel graag dit toegankelijk maken voor andere bange mensen. Om dus ook ja toch ergens een soort troost te vinden in het gedeelde niet weten.
12: Snap ik. En hoe kwam je tot de vorm dan? Dan neem ons dus mee wat we, als je daar zit te kijken binnenkort naar de voorstelling. Wat, ja. Wat voor vorm heb je het gegoten?
0: Nou, het is eigenlijk een. Het is een soort tunnel, die tekst in elk geval. Is een soort tunnel, zo omschrijf ik het. Dus ik neem je zo langzaam mee naar binnen. En dan op een gegeven moment gaan we gewoon zo. Er doorheen. Ik dacht dat ik een hele rationele tekst had geschreven. Maar hij is heel emotioneel. Mm-hmm. Heel gefrustreerd.
12: Noem eens een voorbeeld.
0: Ja. ik ben ook woedend op mezelf in die tekst dat het me niet lukt eruit te komen. En ik denk dat je dat als kijker heel erg voelt en ziet, ook op momenten dat ik het nog niet zeg. Maar je ziet gewoon een weerbarstig, koppig, bokkig iemand.
14: Ja.
0: Wat ook heel leuk is.
14: En af en toe in die vorm, je ontploft ook een paar keer.
0: Ja,
14: wat gebeurt daar?
0: Ik denk dat niet kunnen dragen van de hoeveelheid pijn of spanning. En dat je gewoon denkt, het kan niet dat dit mij overkomt. En daar zo woedend over zijn. Ik ontplof een paar keer en ik ben ook een paar keer heel lang heel stil. Dus ik ben één keer echt minutenlang.
14: Ja, want inderdaad, wat gaat eraan vooraf?
0: Aan
14: die scène dat je daarna heel lang stil bent. Want ik herinner me inderdaad nog. Leg eens uit wat je daar zegt, wat er gebeurt.
0: Er zijn momenten dat ik in het stuk, denk ik, bepaalde dingen deel of onthul ook voor mezelf die heel moeilijk zijn. En die heel kwetsbaar zijn. En ik denk dat die stiltes voor het personage, hè, maar ook voortkomen dan uit het ongemak van, oh, ik heb iets getoond van mezelf.
14: Mm-hmm. En maak het dus concreet?
0: Even denken wanneer. Oh ja, dus één stilte, dat is een van mijn lievelingsstukken uit het stuk, is eigenlijk als ik, ja, als ik eigenlijk ook voor het eerst vertel wat er dus met mijn broer is gebeurd en hoe dat mij heeft beïnvloed. En dat ik heel concreet maak, ja, hoe dat mij overvallen heeft. Dus dan omschrijf ik, het is grappig, want ik was tekst aan het leren eergisteren en dan lees ik dat en dan kan me dat dus weer emotioneren als ik dat lees, omdat het zo klopt voor mij.
14: Ja.
0: En het gaat over dat je dus wat met mij is overkomen, dat je vanaf van het een op het andere moment bent veranderd. Dus dat je lichaam ook is veranderd en dat het alles anders voelt, dat ik anders adem, me anders beweeg. Dat mijn oren sindsdien gespitst zijn. Dat ik schaduwen zie waar ze niet zijn. Dat ik een soort dier ben waarop gejaagd wordt.
14: Een soort dier ben waarop gejaagd wordt.
0: Ja. Ja.
14: En dat kan je dan emotioneren? Als je daar weer over terugdenkt?
0: Ja, als ik dat lees. Ook omdat ik het, ik bedoel, ik voel het nog steeds. Het is niet weg. Het is heel anders.
14: Ja.
0: Maar ook als ik nu hier zit. Ik weet niet, soms denk ik ook dat alle spanning die ik gewoon voel, alle zenuwen zijn eigenlijk voor altijd ook verbonden aan dat of zo. Ik weet niet, ja.
14: Ja, ik snap het. En heeft dan ook dat maken ervan. Want mm-hmm. ook volgens mij voor jou helpt het schrijven ook heel erg. Het lezen. Je leest volgens mij wel 30 boeken die je helpen dan weer bij het schrijven van een stuk.
0: Mm-hmm.
14: Hoe heeft het je geholpen om hier wat van te maken? Want je kan het ook niet doen. Je kan ook gewoon denken, nou ja, ik vertel het aan een vriend, maar jij maakt er toneel van.
0: Ja, ik denk dat taal zoeken, nou ja, wat ik zeg, dat ik dan dus het teruglees en dan denk, ah, en dat het me dan raakt. Dat zegt voor mij wel, oké, het is me dus gelukt die ervaring te vatten. Ja, geholpen, ik vind dat altijd moeilijk. Ik weet niet of het me heeft geholpen in het proces van het zoeken of het verwerken van wat er is mm-hmm. gebeurd. Maar het heeft me heel veel plezier gebracht. En het heeft me heel veel in mijn leven gewoon.
14: Nou, dat vind ik ook wel mooi. Dat was ook een vraag die ik had. Van, is het ook leuk?
0: Ja.
14: Want je zit waarschijnlijk nu te luisteren. En je denkt, poh, het is ook wel, weet je wel, ik ben opgejaagd dier. En ik vanaf mijn 19 tot mijn 25 ben ik helemaal kapot gegaan. Het klinkt niet leuk.
0: Nee, maar het is ook een grappige voorstelling. En het is ook leuk om te spelen met, oh mijn god. Ik denk dat ik ook altijd, ik bedoel, ik ben ook best wel een, op een bepaalde manier best wel juist een soort nuchter of een soort van geaard iemand. Dus ik kan ook zeggen van, het is dit nou weer, ja, dit mij.
14: Ja.
0: Dus ik kan ook een soort van de humor voelen in de onmogelijkheid of in het oneindig doordenken. En dat je echt zo naar jezelf kijkt dat je denkt, schat.
14: Ja, hou eens op. ben ik dit nou?
0: Ja, dus ik denk dat die humor zit ook in het stuk. En juist dus de dingen die je denkt, dit is onmogelijk om hardop te zeggen. En het dan hardop te zeggen en te denken, wat vreemd. En dat te mogen denken in een ruimte, dus met publiek, met 100 anderen.
14: Ja.
0: En dat die daar ook iets bij voelen, of daarom lachen, of daar iets van vinden. Dat is een hele leuke ervaring.
14: Ja, want inderdaad, wat voor reacties krijg je hierop? Want het is hartstikke indringend. Je bent eigenlijk een uur lang gewoon aan het knallen, aan het eruit aan het gooien, aan het spelen. Er worden afbeeldingen getoond. Dus er is heel veel dynamiek, maar het is ook wel echt een storm van een verhaal van jou, zeg maar. Wat voor reacties krijg je daarop?
0: Ja, het is wel heel emotioneel voor mensen. Het is wel, maar dat ervaren ze als fijn.
14: Oké, en wat staat je bij dan?
0: Nou, wat ik heel mooi vind is dat er soms zijn er mensen die zelf niet last hebben van angst, maar die zeggen bijvoorbeeld, ik heb een partner of ik heb een zus of ik heb dit. En ik snap dat nu. Ik heb daar meer respect voor nu. Ik snap beter diens grenzen en wat daar gebeurt. Dat vind ik heel mooi. Ik heb ook wel eens gehad, bijvoorbeeld een moeder die zei, ik heb één kind met wie het vaak niet goed gaat en ik heb één kind met wie het vaak beter gaat. En ik besef door dit stuk hoezeer ik dat kind met wie het beter gaat, tussen aanhalingstekens, niet heb gezien. Want daar gaat het voor mij ook over, dat ik het zusje ben van iemand met wie het vaak heel slecht ging. En daardoor ik zelf en ook mijn familie niet hebben gezien hoe het eigenlijk met mij ging. Dus dat vind ik heel mooi, dat mensen dat daarin zien. Ja, en gewoon bange mensen die gewoon stuk gaan, maar daarna zeggen van wauw, ik voel me helemaal gezien. Ja.
14: Eigenlijk introduceer je dan eigenlijk al de volgende voorstelling waar je aan werkt. Want bang was echt een hyper persoonlijk verhaal. FAM is een nieuwe voorstelling waar je mee bezig bent. Is ook persoonlijk, maar wel waarbij je ook dat bredere verhaal, wat je al zegt over de familie en niet gezien worden, dat je dat erbij trekt. In jouw woorden, waar ben je mee bezig? Waar gaat het over?
0: Ik ben eigenlijk bezig met een drieluik, kwam ik achter. Dus bang is het eerste deel. En FAM, echt verschrikkelijk deze twee namen voor de radio. Bang en FAM.
14: Nou ja, het is wel duidelijk.
0: FAM, punt, ja. is een stuk, dus bang gaat over het individu. En FAM gaat eigenlijk over de dynamiek binnen een gezin. Wanneer een van de kinderen, door psychische crisissen gaat. Of met wie het, als het met een van de kinderen waarmee het dan soms heel slecht gaat. Mm-hmm. En wat dat doet met eigenlijk alle dynamieken en alle relaties in het gezin. En ik kom dus zelf uit zo'n gezin. En dat is iets intens gecompliceerd. En in mijn ervaring gaat het in kunst, maar ook in het leven heel vaak over de persoon die tussen aanhalingstekens het ziekst is. Dus die een soort van de grootste diagnose heeft. Allemaal tussen aanhalingstekens. En mijn verlangen was om eigenlijk die persoon uit het middelpunt te halen en te kijken van oké, maar wat is eigenlijk het effect? Of wat is die echokamer?
14: Super interessant.
0: Ja.
14: Ja.
0: En dat is heel erg ook wederom mijn eigen behoefte om het daarover te hebben en daarnaar te kijken. En dat is ook een punt waarop wij bijvoorbeeld als familie ook op aanbeland zijn. Dat wij met z'n allen gesprekken voeren met hulpverleners erbij over oké, wat is de dynamiek binnen ons gezin? En dan niet proberen te praten vanuit mijn broer is ziek en hij is het probleem. Maar wie zijn wij met z'n vijven? En wat zijn onze problemen en onze dynamieken?
14: Hoe moeilijk is dat?
0: Fucking moeilijk. Ja, echt. Soms denk ik ook, misschien proberen we iets wat niet. Ik denk ook dat we soms verlangen naar een oplossing die er niet is. Dat we verlangen naar een moment dat iedereen elkaar aan kan kijken en kan zeggen het is goed. Mm-hmm. Maar ik voel ook wel heel erg dat we er heel veel van leren. Ongeacht of het opgelost gaat worden.
14: En wat leer je dan bijvoorbeeld?
0: Ik heb heel veel geleerd om heel erg boos te zijn. Ik ben echt woedend de afgelopen jaren. Maar echt ook een beetje eng. Dat het ook weer een beetje rustiger mag worden. Maar echt woedend.
14: Maar ook op je moeder of
0: ja,
14: je vader?
0: Ja, juist. En heel erg begrensd. Dus dat iemand iets kan doen dat ik kan voelen van oh, jij ziet mij hierin niet. En dan kan ik echt gewoon keihard repliek geven. Echt schreeuwend. Echt met dingen omgooien en zo. Maar het voelt heel goed.
14: Maar dat moest eruit, want dat heb je daarvoor niet gedaan.
0: Nee,
14: of wel?
0: Nee, want ik heb altijd geleerd dat ik. Ja, ik heb toch wel geleerd dat ik. Je leert toch in zekere zin dat jouw problemen of jouw gevoelens minder belangrijk zijn.
14: Ja, met jou gaat het nog wel oké.
0: Okay. Precies, en dat is ook heel logisch, want het is gewoon een noodsituatie. Dus iedereen gaat zorgen voor de persoon die dat nodig heeft.
14: Ja.
0: Maar daarbij vergeet iedereen zichzelf. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor je ouders. En bijvoorbeeld, mijn broer leert andersom, leert juist. Leert en veel meer delen over eigenlijk wat er met hem gebeurt. Maar leert ook zeker de zin dat hij niet een slachtoffer is.
14: Mm-hmm.
0: Of ja, slachtoffer. Hij leert ook weer bijvoorbeeld naar mijn problemen te luisteren. Dat is heel simpel gezegd.
14: Maar wat goed en wat mooi dat momenten nu dan is. Dat kan.
0: Ja.
14: Niet makkelijk. Want het begin van de voorstelling, ik ga niet veel verklappen. Maar dan heb je ook een soort van voice memo's. Dat je een soort van toestemming vraagt. Mm-hmm. Om dit te doen. Ook aan je ouders.
0: Ja.
14: En dan hoor je je moeder ook echt wel zoeken en twijfelen. En van, oh man, gaat dit over mij en ons? Dat is nogal wat om dat te vragen.
0: Ja, dat is ook echt zoeken. Ik vind dat ook echt heel moeilijk.
14: Wat is moeilijk? Want je vraagt toestemming om je eigen pijn te delen. Is dat het?
0: Ja, what the fuck. Ja, ik bedoel, dat is zo raar. Want het is mijn verhaal. Maar het is natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de verhalen van andere mensen. En er zitten ook. En iedereen is kwetsbaar. En al helemaal als het gaat over bijvoorbeeld diagnoses als psychose of psychosegevoeligheid. Ja. Ik bedoel, het is heel kwetsbaar.
14: Tuurlijk, ja.
0: Om iemand anders te zeggen van die heeft dat of die worstelt daarmee of bla bla bla. Maar ondertussen voelt het ook onmogelijk dat dan de conclusie zou zijn dat ik niet mijn verhaal of mijn waarheid kan vertellen. Terwijl ik denk ook zoveel mensen daarop zitten, ja, klinkt een beetje raar, maar daarop zitten te wachten of dat nodig hebben.
14: Ik denk het wel. En blijkbaar is de drang bij jou en het verlangen groter om het wel te doen dan alle heilige harmonie maar te bewaren en mee te nemen totdat het echt te laat is, toch?
0: Ja, laatst dacht ik ben niet bereid te wachten totdat iedereen maar dood is en ik 75. Want dat zou het makkelijk zijn, misschien.
14: En wat heel veel gezinnen misschien ook doen.
0: Ja, en wat ik ook nog dacht is, ergens hoop ik juist dat door te zeggen van dit gaat niet over alleen mijn broer, dit gaat over ons allemaal, dit gaat over mij, dat dat ook juist een daad van liefde is. Door eigenlijk dat probleem bij hem, het is niet alleen zijn ding, het is ook van mij. En dat is juist ook, dan is het gedeeld. Dan is er een gedeeld gesprek.
14: Wanneer kunnen we het stuk verwachten?
0: Fam gaat in het voorjaar in première. Ik denk dat het of maart of april. Maar het speelt in elk geval in april en mei door Nederland.
14: Ja.
0: En Bang speelt vanaf half september door Nederland.
14: Heel goed. Dankjewel Hanneke, so far. We gaan naar je cultuurtips toe. Maar eerst even een muziekje erin.

0: Ja, een hele goede morgen. Mocht u net de radio hebben aangezet, fijn dat u er bent. Dit is een uur cultuur. Mijn naam is Nathan de Vries. En bij mij in de studio theatermaker Hanneke van der Paart. Hanneke, we gaan naar je cultuurtips toe. Ja, vindt u leuk om er samen te stellen?
1: Ja, heel leuk.
0: Ja?
1: Ja.
0: Wat goed. Je zit ook, dat is ook wel interessant, in de leesclub van de VPRO. Je vliegt zo meteen ook naar Lowlands toe. Toch om daar ook van alles te doen.
1: Mm-hmm.
0: Dus laten we beginnen met boeken.
1: Okay.
0: Dat is voor mij wel jouw ding. Vreemden voor onszelf, van Rachel Afif.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Nou, dan blijven we even heel erg in de thematiek.
0: Ja.
1: Dat vond ik er ook wel fijn aan. Ja, dit is een essaybundel van Rachel Afif. En zij is een soort van de... volgens mij echt de Amerikaanse top-essayist van het moment. Ze heeft ook net een nieuw boek geschreven. Over relaties tussen moeders en dochters. Maar Vreemden voor onszelf... Het heet, in het Engels heet het Strangers to Ourselves, The Stories We Tell Ourselves. Het gaat eigenlijk over de verhalen die we onszelf vertellen aan de hand van of over onze mentale gezondheid. En eigenlijk over de verhalen die diagnoses eigenlijk... Kijk, het is best wel moeilijk uit te leggen. Ik ga mijn best doen.
0: Je doet het goed.
1: Het zijn allemaal case studies van mensen. Het zijn iets van 5 verhalen over mensen. En het zijn allemaal mensen die in aanraking zijn geweest met de psychiatrie. En allemaal op een gegeven moment een diagnose hebben gekregen of opgenomen zijn geweest. Allemaal in Amerika. En het gaat eigenlijk over, oké, jij krijgt van een arts, van een psycholoog, een psychiater, krijg jij een diagnose. En die diagnose draagt een heel verhaal in zich. Dus bijvoorbeeld als iemand zegt, jij hebt borderline. Dan betekent dat dit en dit en dit en dit en dit. En dat betekent dat je zo en zo en zo bent. En dat betekent
0: dus direct
1: dat
0: je identiteit, bam, klaar.
1: Precies. En dat betekent ook... Dat betekent heel veel voor je toekomst. En zij, dat boek gaat eigenlijk over... hoe kunnen we die verhalen terugpakken? En zelf een betekenis zoeken... buiten die psychiatrische kaders. En dat vind ik iets heel interessants. En iets heel belangrijks als ik kijk dus naar de mensen om mij heen... Ik heb van dichtbij gezien wat dat doet, zo'n psychiatrisch kader. Echt zo'n denkkader, wat je dan eigenlijk krijgt. En zij zegt, hele levens zijn verdwenen onder bepaalde diagnoses. En ja, dat boek, dat zoekt dat dus uit.
0: En dat heb je bijvoorbeeld bij je broer dan gezien?
1: Ja, ik zie bij hem wel heel erg een... Ja. En ook bij heel veel mensen natuurlijk er zit heel veel negatieve connotaties. Mensen worden heel erg gediscrimineerd op basis van bepaalde diagnoses. Maar inderdaad ook vooral het verhaal eigenlijk wat je over jezelf gaat vormen.
0: Snap ik.
1: Ja, en er zitten geweldige voorbeelden in. Het is echt een heel toegankelijk boek om... Als je nou denkt, oké, ik wil meer weten over gekte, over psychiatrie, over macht. Ik wil daar meer over nadenken wat dat doet met ons denken. Dan is het echt een supergoed startpunt.
0: Vreemde voor onszelf.
1: Ja.
0: Faxen aan Ger.
1: Ja.
0: Een soort van reeks. Toch?
1: Ja.
0: Het ziet er allemaal best grappig uit. Het zijn ontroerende, absurde verhalen van Nicoline Misset.
1: Ja.
0: Vertel eens.
1: Ja, ik wil echt een lans breken voor Nicoline Misset. Ik vind echt dat zij is echt een van de beste schrijvers van Nederland. Maar niet zoveel mensen lezen haar, heb ik het idee. Zij heeft een reeks van 7 boeken inmiddels. Het zijn echt meer dan, het zijn duizenden pagina's, denk ik. Van faxen die zij heeft geschreven aan haar oude schrijfdocent, Ger. En hij antwoordt nooit. Het is een soort god voor haar. En eigenlijk is het een soort... Ja, eigenlijk zit haar hele levensverhaal in die faxen gevat. En zij is intens...
0: Leuke vorm.
1: Hele leuke vorm. Ik hou ook van dat soort... Ik hou heel erg van vreemde vormen in boeken en dus ook in theater. Een soort van niet dus een verhaal van A naar B. Maar dat je, ja, net als bij haar, net als in mijn stuk... Je gaat helemaal in haar geest en in die wrochten en in die vreemdheid. En ze is heel onaangepast. Worstelt heel erg, maar blijft onaangepast. Heel authentieke denker. Echt geweldig.
0: Je hebt me overtuigd. Ik kwam ook nog iets tegen van May Sarton, als ik het goed zeg. In België geboren, Amerika geweest. Een schrijfster die jij heel interessant vindt. En haar grote struggle was tijd.
1: Ja.
0: Daar was ze veel mee bezig. Wie is dit?
1: Zij is inderdaad een Belgische schrijfster die... Ik weet niet of ze naar de USA is gevlucht tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dat denk ik eigenlijk wel.
0: Okay.
1: En ik heb haar boeken van mijn moeder gekregen. Mijn moeder zat bij de radicale feministen in de jaren 70, 60.
0: Oké, cool.
1: In Nijmegen. En daar heeft ze dat boek dan gevonden en ooit aan mij gegeven. En dat zijn dagboeken. Ze heeft ook romans geschreven en gedichten. Maar dat zijn dagboeken en ze woont dan in haar eentje aan zee. Ze is 70. Ze woont alleen. En ze wordt bedolven onder de brieven. En van fans en van vrienden en enzovoort. En ze wil schrijven, maar ze voelt de hele tijd de wereld aan haar trekken. En dat is gewoon als kunstenaar, dat is het ding. Het trekken van de wereld en het verlangen om je af te sluiten en om te creëren. En dat is altijd in disbalans. Dus dat is heel fijn om over te lezen van een hele coole vrouw van 70 met een hond in haar tuin aan zee. En dat zij dat ook nog steeds heeft.
0: Ja, en dat herken jij dus ook op de nu?
1: Ja, constant frustratie.
0: Ja. Ja, want lukt het wel dan?
1: Inmiddels heb ik geaccepteerd dat mijn leven eigenlijk is dat ik moet dingen regelen en geld verdienen en dingen organiseren. En dan heb ik afgebakende tijden van een paar weken dat ik schrijf.
0: Oké.
1: En ik schrijf tussendoor gewoon dat ik denk...
0: Dus het lukt een beetje? Of het lukt goed?
1: Het lukt een beetje.
0: Oké. We gaan naar een podcasttip. Raaf. Dat is een interessante podcast. Iemand komt op een feestje en daar gebeurt van alles. Laten we even luisteren naar een fragmentje.
2: Kijk, weet je wat het ook gewoon is? Ik weet gewoon niet precies waar ik nou zin in moet hebben op die feestjes. Ik bedoel, een stel nepo-babies in een duur appartement aan een of andere designer-drug. Iedereen is gaaf, very important, helemaal op de hoogte. Allemaal chronisch ontevreden, maar niemand is ongelukkig. Je mag je absoluut nooit vervelen en je mag het ook zeker niet te veel naar je zin hebben. En bro, niemand luistert naar je. Want ze zijn allemaal op hun beurt aan het wachten om iets indrukwekkends over zichzelf in het gesprek te wurmen. Zodat ze je aandacht nog net iets langer kunnen cultiveren. Want saai zijn is de grootste belediging die je kan krijgen. Ze dragen de idealen en een grote denker zag sieraden op hun armen. Maar ze hebben op zijn best een samenvatting van de primaire teksten gescand. Ik kan het gewoon niet meer opbrengen om met dat soort mensen te levelen, snap je?
0: Ja, ik moest hier even om lachen, want het is wel een beetje voor mij ook... Ja, ik ga even generaliseren, maar ga ik niet doen. Maar een beetje die Amsterdamse bubbel. En kijk, mij is alles, hè, dan kom je op een feestje en dan gaat iedereen in de cirkel vertellen hoe fantastisch ze zijn en wat ze allemaal weten en kunnen en zo. Neem ons even mee in het verhaal van die podcast. Want deze jongen die komt eigenlijk ongewild op een feest en dan gebeurt van alles.
1: Ja, dit is eigenlijk een jongen die gewoon lekker thuis een jointje zit te roken en filosofie zit te lezen. En dan wordt hij dus meegesleurd naar een feestje. Maar hij heeft ook niet de ruggengraat om nee te zeggen.
0: Ja.
1: En daar ontmoet hij allemaal mensen. Allemaal personages komen langs die allemaal weer voor iets anders staan. Hij zit zes afleveringen, mm-hmm, geloof ik. Eén hele aflevering zit hij op de wc en horen we eigenlijk alleen maar het gesprek wat zich achter de deur plaatsvindt tussen een koppel over een polyamoreuze relatie en de onmogelijkheid daarvan.
0: Ja.
1: Maar wat ik heel bijzonder vind aan de podcast is de maker Isha den Blanke. Die ontmoette ik en die vertelde toen, ja, ik maak een podcast over een jongen en die gaat naar een feestje. En uiteindelijk zoent hij met niemand en hij gaat alleen weer naar huis. En de vraag is of er eigenlijk wel echt iets is gebeurd. En dat vond ik zo mooi en aantrekkelijk. Zo, dat vond ik zo waar. Dat je denkt, oh, ik moet naar een feestje. En dat je ergens hoopt dat het je leven gaat veranderen. Je hoopt van alles altijd dat het je leven gaat veranderen. En dat komt ook in de laatste aflevering terug. Dan vragen ze zich af van, was dit nou levensveranderend? En dan zegt hij op het einde van, ja, ik had je eigenlijk willen zoenen, maar dat is dan niet gebeurd. Het meisje gaat hem ook niet redden. Het is geen Manic Pixie Dream Girl. Ja, en het raakt op een hele leuke speelse manier aan allemaal filosofische vragen en thema's. Maar wat me het meest dus pakt is dat self-made man narratief van ik ben zo en zo en dit is gebeurd en daar ben ik beter van geworden, dat volledig ontbreekt.
0: En dat het in het leven ook gewoon vaak helemaal niet zo is.
1: Precies, ja. Maar dat er toch heel veel overblijft. Heel veel andere dingen gewoon.
0: Ja.
1: En ik vind het leuk dat hij zo onuitstaanbaar is. Wat je net hoort. Hij is ook verschrikkelijk. Hij is ook een snob. En tegelijkertijd zie je ook zo erg zijn kwetsbaarheid. En dat hij ook wel gewoon het wil ergens.
0: Cool. Te beluisteren.
1: Ja.
0: Via de podcast app vooral doen. We gaan naar theater toe. Dat is een beetje jouw domein natuurlijk. Hè?
1: Ja.
0: Flat News.
1: Ja.
0: Van Meis Franken.
1: Ja.
0: En er gebeurt van, die woont in een flat. En die observeert die flat. En die maakt en die spreekt. En die vertelt over die flat. En eerst misschien even een stukje luisteren daarvan.
3: Beschimmelde pap is vies. En beschimmelde theezakjes zijn ook heel vies. Schimmel is ongezond en onveilig. Het slaakcouvert. De schuurspons, de pollepel, de fijne zeef, veilig. Mayonaise, ketchup, spinazie, yoghurt, pindakaas, vegetarische leverworst, veilig. Kikkererwten, hagelslag, zeewierkoekjes, wentelteefjes, sesamcrackers, olijvenpitten, avocado schillen, eierschalen. Gezond en veilig.
0: Ja, waar zitten we naar te luisteren?
1: Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb bij theater, took a risk. Ik heb dingen aangeraden die ik zelf nog niet heb gezien.
0: Nee, want dit speelt ook pas.
1: Ja, later. Dit komt op het Fringe dit najaar. Of over een paar weken. Maar ik heb bij theater heel vaak gewoon een gevoel over iets dat ik denk, dit is vet. Dit gaat vet worden. En dat klopt eigenlijk voor mezelf. Ik ken mijn smaak best wel goed.
0: Ja.
1: En ik vind dit heel. Ik hou heel erg van mensen die kunnen maken over het dagelijks leven. Een soort van kleine dingen tussen aanhalingstekens. En ik hou heel erg van categoriseringen, opsommingen. En dat uit eigenlijk de opsomming of de categorisering een soort verhaal naar voren komt. Dus ik vind het heel grappig om dit terug te horen. Dat ik denk, dit is helemaal. Ik vind dat. Ja, het zegt toch al zoveel. Het is zo speels. Zo
0: grappig. Inderdaad, want zij probeert gewoon die leefomgeving, die arena van die flat, te portretteren, daarover te denken. Maar dat zijn dus ook inderdaad de erten die af en toe in de wasbak blijven liggen, of de appelmoes die verschimmeld is. Maar het zijn ook mensen die door de portiek lopen. En zo, daar gaat het over.
1: Ja, zeg maar van het hele grote naar het hele kleine. En dat is allemaal deel van het spectrum van het leven. Dat vind ik mooi. En ik vind het, ik ben best wel jaloers. Toen ik het zag, dacht ik, fuck, dit had ik willen maken. Ik wil altijd heel graag iets maken over mijn huis. Dus ik vind dat heel leuk dat zij dat heeft gedaan. En zij is een hele speelse, grappige, muzikale maker. Dus ik ben heel benieuwd.
0: Oké, dus de jaloezie die overwint niet. Je gunt haar nog de wereld.
1: Ja, ik ga kijken.
0: Heel goed. 4, 5 en 6 september tijdens Fringe Festival kan je het zien. Dan wil ik eigenlijk naar De Zon en de Maan, Verwisseld. Van Jantien Fick. Waar gaat het over?
1: Nou, same story. Dit is dus ook iets wat ik nog niet heb gezien. Maar wat leuk is om te zeggen is, Jantien is ook genomineerd voor de BNG Theaterprijs van dit jaar.
0: Oké.
1: En sowieso komen al die voorstellingen eraan die daarvoor zijn genomineerd, waar ik dus vorig jaar de prijs voor heb gewonnen. En dat zijn er eigenlijk allemaal aanraders. Dat zijn allemaal jonge makers. Allemaal heel eigenzinnig, vreemd. Super interessant.
0: Oké.
1: Maar wat ik hiervan weet is dat ik het beginpunt van Jantien is dat ze ooit op haar balkon stond. En dat ze naar de overkant keek. En dat ze zag dat haar buurman daar aan het ijsberen was. En toen zag ze dat haar buurman een pistool in zijn hand had. En eigenlijk is dat het startpunt van een soort wervelende, bizarre vertelling, waarin volgens mij ook het persoonlijke en het grootste met elkaar vermengd wordt. Dat is wat ik ervan weet, maar het trok mij ook heel erg.
0: Oké, 5 en 6 september te zien. Ook weer bij dat festival, Fringe Festival.
1: Ja, nou dat is sowieso een tip. Nee, dit is dus op het Nederlands Theaterfestival.
0: Oh, ja.
1: Maar eigenlijk zijn het Fringe en het Nederlands Theaterfestival zijn allebei tegelijkertijd.
0: Ja.
1: In september in Amsterdam. En daar is sowieso gewoon heel veel moois te zien.
0: Heel goed. We gaan naar Frank van Cherish Menso. Ook wel heel interessant. Het gaat eigenlijk over zwarte identiteiten, lichamen. Maar vul het maar in. Je hebt het nog niet gezien.
1: Nee.
0: Maar we moeten er wel naartoe.
1: Dit gaat eigenlijk over monsters. Het gaat over monsters. Het heet Frank. Okay, dus wat je zegt klopt hoor. Ja. Dus van hoe zwarte lichaam. Het gaat eigenlijk over het zwarte lichaam. Het is ook een drieluik over het zwarte lichaam. Cherish Menso is een danser en performer, maker. Echt super gerenommeerd, prijswinnend overal. En dit specifieke deel gaat over hoe, dan geloof ik, in dit specifieke voorbeeld zwarte lichamen tot monsters zijn gemaakt. Dus het gaat eigenlijk niet over wat zijn monsters, maar hoe word je tot een monster gemaakt. En dat vind ik
0: als je zwart bent.
1: Ja, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: En dat vind ik sowieso een hele interessante vraag. Van eigenlijk zijn dingen niet, dingen worden tot iets gemaakt. Mm-hmm. Ook als ik dan weer nadenk over waar we het eerder over hadden, over de psychiatrie. Dus dat trok me ook specifiek. Maar ik wil ook gewoon heel graag al heel lang iets zien van Cherish Menso. En ik denk dat andere mensen dat ook moeten doen.
0: Nederlands Theaterfestival, toch?
1: Ja.
0: 12 september.
1: Ja, alleen
0: dan.
1: En ik denk ook dat het daarna niet meer terugkomt naar Nederland.
0: Ja, je bent heel dedicated.
1: Ja,
0: dus,
1: ik geef ook gewoon heel veel om het theater.
0: Ja, ik merk het. Ja. En maar jij hebt die BNG-prijs gewonnen dan. Wat betekende dat voor jou?
1: Nou, ik wou zeggen, ten eerste win je €45.000.
0: Altijd fijn.
1: Maar dat was niet het ten eerste. Ten eerste is het gewoon, als je genomineerd wordt, al ongelooflijk veel erkenning.
0: Mm.
1: En ook gewoon, ik vond het ook heel vreemd. Ik worstel altijd best wel met mijn vak, want ik krijg er ook veel stress van.
0: Ja.
1: Ik vind het heel spannend. Dus ik had ook een beetje het gevoel van, motherfuckers.
0: Nu moet ik echt
1: pulling
0: me
1: in. God. Maar ik voelde me natuurlijk ook zwevend en erkend en heel erg gezien.
0: Ja.
1: Ja.
0: Want je denkt wel eens van, dat hebben misschien meer makers ook. Van shit, die twijfel van moet ik nou doorgaan of kap ik er helemaal mee of zo. Maar na dit moment was het zo van, nu weet ik wel dat ik door moet gaan, toch?
1: Nou ja. Ik heb dat nog steeds. Ik denk nog steeds van, moet ik niet boerin worden? Of bij een boekhandel gaan werken? Of dat soort dingen.
0: Ja.
1: Die me geweldig lijken. Die ook geweldig zijn. Maar ja, het is natuurlijk, het is ook gevaarlijk. Want je wil niet dat een prijs maakt dat je doorgaat. Ik zou dat niet willen zeggen. Maar het is natuurlijk wel, het opent dan weer heel veel deuren. En dan denk je, oké, nou, we gaan toch nog even kijken wat daarachter ligt.
0: Gaan we maar even verder.
1: Precies.
0: En misschien over tijd boerin. Mag ook. We gaan naar een hele mooie film toe. Blue Heron. Een prachtige film. Ook gebaseerd op het leven van de regisseur. Sophie Romfari. De Volkskrant zegt beklemmend en onvergetelijk. Ze gaat haar eigen jeugd ook afpellen. Het is prachtig. Waar gaat dit over in de kern?
1: Het gaat eigenlijk over een gezin met 3 kinderen. Vier kinderen. 3 van dat gezin en 1 zoon van de moeder uit een eerder huwelijk. En het is vanuit het perspectief van het jongste zusje. Het is best wel moeilijk uit te leggen. En zij is ook de regisseur, maar dat is een laag die zich later opent. En het gaat eigenlijk over haar oudste broer, die op een gegeven moment ontregeld raakt als tiener. En dat loopt best wel uit de hand. En dat raakt eigenlijk gewoon een soort van oncontroleerbaar zijn gedrag. En heel ook wel bedreigend voor het gezin en voor de ouders. Maar het gaat eigenlijk over hoe dat zusje dat ziet als kind en hoe zij later als volwassene daar vat op probeert te krijgen. En daar een verhaal van gaat maken. En vanuit heel veel liefde ook voor haar broer. Maar ook heel, ze schuwt ook niet de angst of de spanning. Het heeft heel veel kanten. Op een gegeven moment stapt zij ook als volwassene terug in haar jeugd en gaat ze haar ouders vertellen hoe hun toekomst eruit gaat zien. Op echt geweldige wijze. Onherroepelijk. Echt verschrikkelijk ook. Want ze heeft dan een soort lijst met alles wat ze niet gaat lukken. Wat ze nog hopen. Wat hen gaat lukken ten opzichte van hun zoon. Wat niet gaat lukken. Is ook heel wanhopig. Ja, dus een geweldige film over die familiedynamieken. En over wat er gebeurt wanneer 1 kind een soort van afdrijft. En hoe die ouders proberen hem terug te krijgen. En hoe dat eigenlijk, die hele worsteling.
0: Mooi. Klinkt natuurlijk ook heel herkenbaar voor jou.
1: Ja, dus ik vond het geweldig ook, om te zien hoe een andere maker dat vormgeeft. Ja. En zichzelf daarin zet als volwassene. En ze haalt er ook de gezondheidszorg ook bij. En rapporten. En uiteindelijk loopt ze naast haar broer. Wat helemaal niet kan. Nou ja, geweldig.
0: Morgen te zien in het filmhuis in Den Haag.
1: Oh,
0: ja,
1: nou,
0: om 1:30. Ja, misschien ga ik wel. Ja, ga ik doen.
1: Ja?
0: Ja, nou, ja, nee, maar ik zag een voorstukje, dus ik ga dat zeker doen. Ik wil, want ik vroeg ook of je muziek had. Maar dan dacht je, nou, weet niet. Maar een aankomend concert had je wel.
1: Ja.
0: Want Anastasia komt deze kant op, toch?
1: Ja.
0: Ja, waarom lach je nou?
1: Nou ja, dat is natuurlijk ook heel grappig dat het Anastasia is.
0: Anastasia, ja.
1: Ja.
0: Nou, laat eens even luisteren naar een stukje, toch? Dat is lekker.
4: Hi, I'm Donna Stone. And I'm auditioning for Holly.
5: Hey, my name's Mickey Stevenson.
6: And I'm here to audition for the role of Mateo.
4: Sarah Forrest, auditioning for Holly.

0: Ja. Het is niet eens je favoriete nummer, hè? Ik heb het verkeerde neergezet.
1: Ja, damn. Nee, dit is voor mij echt mijn jeugd. En heel erg mijn moeder. Mijn moeder luisterde dus... Er is altijd een soort mythe in ons gezin... dat mijn ouders zijn gescheiden toen ik 4 was... en dat mijn moeder na de scheiding altijd... I'm Out of Love en Left Outside Alone luisterde. Oh, van ja. Anastasia. En dat zijn echt van die power songs. En ik heb nu Verkering...

0: Love. En Left Outside Alone luisterde van Anastasia. En dat zijn echt van die power songs. En ik heb nu verkering met iemand. Ik heb nu verkering met iemand die ook heel erg van Anastasia houdt. En dat helemaal uit zijn hoofd kent.
1: Nou, toch fantastisch.
0: En van hem heb ik kaartjes gekregen voor het concert.
1: Dus 29 september ga je erheen. En mochten anderen dat willen, kan dat ook in AFAS Live. Ik wil nog één film met jou bespreken. Dat vind ik ook prachtig. The Weathermelon Woman.
0: Ja.
1: Ook een prachtige film. Even luisteren naar een klein stukje daarvan.
2: Hi, I'm Cheryl and I'm a filmmaker. So I'm working on being a filmmaker. The problem is I don't know what I want to make a film on. I know it has to be about black women because our stories have never been told.
3: We're lesbians, remember, Cheryl? We're into female-to-female attraction.
2: So I've been renting movies. No, I haven't been renting movies, but I get movies from the video store that I work at, and I've taken all these films out from the 30s and 40s with black actresses in them. I got your name from the Clit Archives. My name is Cheryl, and I'm a filmmaker. In some of the films, the black actresses aren't even listed in the credits, and I was just totally shocked by that. So in this one film that came into the store, Plantation Memories, I saw the most beautiful black mammy. Her name, the Watermelon Woman. That's right, Watermelon Woman.
1: Ja, waarom moeten we hier naar kijken?
0: Ja, ik vind dit dus geweldig. Dit begin van... Hi, I'm Cheryl, I'm filmmaker. Well, I'm trying to be a filmmaker. En ik wil iets maken, maar ik weet eigenlijk niet waarover. Maar ik weet wel dit en dit en dit. Dat is het voor mij het begin van kunst. Dat je altijd denkt, ik weet niet wat ik moet maken. En dan begin je en dan denk je... Oh, maar ik heb wel dit ingrediënt en dit ingrediënt en dit ingrediënt. En dus toen ik deze film zag, daarna dacht ik... Ik wil ook filmmaker worden. Dit is gewoon zo speels En ik vind het zo cool als mensen zich op zo'n slimme manier dus in hun eigen werk weten te plaatsen. En daardoor ook in dit werk, ja, het gaat over zwarte vrouw in films. Maar het gaat ook over haar relatie tot zwarte vrouwen. Ze is zelf een zwarte vrouw, ze is lesbisch. Maar ze is geloof ik eerst met een witte vrouw. En dan, het gaat ook over van dat ze denkt van wat vind ik zelf eigenlijk van het lichaam van een zwarte vrouw? Of ben ik zelf ook gesocialiseerd om van witte lichamen te houden. En dan ontstaat er zo'n leuk gesprek, zo'n mooi gesprek tussen het maatschappelijke en het persoonlijke en hoe die twee elkaar beïnvloeden. En dat op zo'n organische manier. En het is ook cool. Ik bedoel, je hoorde die muziek toch? Het heeft ook gewoon
1: een
0: soort
1: supervet, van een beetje suave. New York vibe, jaren 90. Je vertelt het fantastisch.
0: Het staat op Mubi. Ja, dat is wel echt meteen super arthouse. Maar dat is een heel cool streaming platform.
1: Heel goed. En nog even heel kort, want de laatste tip. Je wil dat hier een keer Cato Benschop gaat zitten.
0: Ja.
1: Waarom? Heel kort.
0: Oké, ik ken Cato Benschop van de leesgroep Mad Studies. En dat gaat dus helemaal over psychiatrie en macht. En zij is daar heel veel mee bezig. Zij is illustrator, filosoof. Veel bezig met problemen met eten. Daar maakt ze ook nu een graphic novel over. En zij kan geweldig verder vertellen ook over al die thema's die ik een beetje heb aangeraakt. Maar dan echt als filosoof.
1: Nou, we gaan kijken of dat gaat lukken.
0: Ja.
1: We zijn weer aan het eind gekomen van het uur. Wat vond je ervan?
0: Ik vond het heel leuk.
1: Nou, ik ook. Jij gaat zo meteen lekker naar Lowlands toe.
0: Ja.
1: Ik ben een beetje jaloers op je.
0: Ja.
1: Ben je toch niet gespannen? Je hebt toch zin erin?
0: Ja.
1: Nee, oké. Okay.
0: Altijd gespannen een beetje, maar dat is oké.
1: Nee, heel goed. Je voorstelling, Bang, die gaat in het najaar spelen. Ik ga even een paar datums noemen waarbij het komt. 16 september in de Nieuwe Vorst in Tilburg. 17 september Theater Kikker in Utrecht. 1 oktober in Nijmegen. 8 oktober in Rotterdam. En zo gaat het nog wel even door. Dus kijk vooral even op de website ook waar je Bang kan zien. Heb je er zin in om weer te gaan spelen?
0: Ja.
1: Nou,
0: volmondig ja.
1: Volmondig ja. Gaan we zo afsluiten. Het hele uur met Hanneke van der Paard kun je terugluisteren als podcast en de tips nalezen via de NPO Luister app. Ik zou voor nu zeggen, maak er een hele fijne zaterdag van. Geniet, ontspan. Ontspan is belangrijk. En tot de volgende uitzending van Een Uur Cultuur.
4: NPO Radio 1.
5: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
6: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt er als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?

0: Vanmiddag om 3:00. De publieke tribune.
1: Op NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Ster.
3: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
4: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Gelukt. Heb je hem al betaald?
4: Wat bedoel je?
5: Mijn betaalverzoek.
4: Zo, dat doe je snel.
5: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
7: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
8: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
9: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
10: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemorgen, het is weekend. Zijn er nog voldoende raketten om de grote steden in Oekraïne te verdedigen? En er is nog geen handelsdeal tussen de VS en Canada. Het nieuws met Kirsten Klomp.
14: Omdat er nog geen handelsakkoord is, heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al in moeten gaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada hun onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat zij om het leven werd gebracht. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. En daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. De Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange. Bij de EK in Birmingham had Broeders-Bol dat record al geëvenaard. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden.
13: In Odessa klinken de sirenes dagelijks, maar lang niet alle Russische luchtaanvallen kunnen worden afgeslagen. Zo onze verslaggever ter plekke.
2: Ster. Het Greatest Hits concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
15: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
16: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
18: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
18: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
20: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
21: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
22: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
23: Oké.
22: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
20: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
22: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
24: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
13: De Oekraïnse havenstad Odessa ligt het de laatste tijd zwaar onder vuur. Rusland probeert de Oekraïnse export daar vandaan te blokkeren. En de Oekraïnse luchtverdediging heeft moeite met de nieuwste Russische drones, hoort verslaggever Wessel de Jong.
25: De meeste bewoners van Odessa hier op de boulevard trekken zich niks aan van het luchtalarm, omdat het heel vaak afgaat en de meeste Russische projectielen verder weg in de haven terechtkomen. Maar bij de luchtverdediging in de stad, de exacte locatie mogen we niet noemen, zijn ze altijd waakzaam. Het is een straalmotor, een drone met straalmotor.
26: Het
25: is een van de nieuwe middelen die de vijand inzet. Ze zijn een uitdaging, die met straalmotor, zegt kolonel Alexei van de luchtverdediging. Hij onderbreekt het interview om op zijn telefoon te kijken. Hij praat bedachtzaam uit vrees geheime prijs te geven. Tegen deze nieuwe snelle Shahed-drones heeft de kolonel wel verweer. Maar niet tegen de supersnelle ballistische raketten. Daartegen helpen alleen Amerikaanse Patriot-raketten. En ook die zijn niet perfect. Op dit moment, de toevoer van die systemen bevindt zich op een laag niveau, gezien het voortdurende gebruik van luchtdoelraketten. En met laag bedoelt Alexei in feite nul. De kolonel vindt dat de Europese partners al hun Patriots moeten afgeven. Je moet ze niet verzamelen, maar gebruiken om ervaring op te doen, om zo nieuwe wapens te ontwikkelen.
26: Обесценивает то, что раньше успешно боролось с баллистичными ракетами.
1: Ooit waren de Patriots succesvol tegen ballistische raketten. Nu moeten ze worden gemoderniseerd.
26: Сейчас потребуем модернизации.
1: De kolonel in zijn geïmproviseerde uniform, zonder enige rangonderscheidingstekens, mag dan ontspannen klinken. De luchtverdediging is toch de nieuwe frontlijn in deze oorlog. Want aan het gewone front in de loopgraven verandert niet zoveel. Deze drone hier wordt afgevuurd met een hydraulisch systeem. De Oekraïners noemen het de Spitfire, vernoemd naar het succesvolle Britse jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog. Maar pakt hij ook de nieuwe Russische drones met straalmotor? Onder bepaalde omstandigheden ja. Maar dat is op dit moment een militair geheim, laten we het zo zeggen. Militair Jura glimlacht. Het is een boom van een vent met een vriendelijke uitstraling en een passie voor zijn vak. Wij beschermen niet alleen onszelf, wij beschermen nu heel Europa dat achter ons ligt. De boodschap voor Europa bij deze luchtverdedigingseenheid is simpel. Help ons, dan help je ook jezelf.
3: Dat was Odessa, in het zuiden van Oekraïne. Meer naar het midden ligt de stad Kryvyi Rih. En daar was gisteren ook een vernietigende Russische aanval op een druk winkelcentrum. 15 doden, 130 gewonden. Slachtoffers zijn ook veel kinderen. Wessel de Jong, die de reportage ook maakte en in Oekraïne is. Het kost dus heel veel moeite om dit soort drones uit te schakelen. Is dat meer moeite dan voorheen?
4: Ja. Zeker. Nou, je hoort die Spitfire drone, hoor je. Die kan het in principe wel. Die heeft er wel moeite mee. Hangt er een beetje van af van de positie ten opzichte van die Russische drone die heeft. En die Russische drone die is uitgerust nu tegenwoordig met een klein Chinees straalmotortje. Je weet nog, dat waren natuurlijk die hadden altijd een propellertje en die vlogen dan zo'n 200 km per uur een stuk langzamer. Nu vliegen ze een paar honderd kilometer per uur, aanmerkelijk sneller. Dus die Spitfire, die drone die je net hoort, als het op een achtervolging aankomt, dan is die kansloos, dan lukt dat niet. Bevindt hij zich nou voor die Shahed en vliegt hij hem tegemoet, dan heeft hij wel kans, dan lukt het meestal wel. Dus de pakkans is zeker niet 100%. Dat is dus eigenlijk een beetje het geheim dat hij niet wilde onthullen, maar onthullen in de reportage. Maar goed, dat is dus toch wel min of meer bekend allemaal. Dus ja, dat alleen die ballistische raketten, waar het dus nu vaak over gaat, dat die alleen maar nu een probleem zouden zijn omdat er geen Patriots zijn. Mm-hmm. Ja, dat is helaas een beetje een achterhaald beeld.
3: Ja. En dan krijg je dus aanvallen zoals gisteren in Kryvyi Rih op dat winkelcentrum overdag. Hoe bijzonder is dat?
4: Ja, weet je, Sander, die oorlog die duurt al 4,5 jaar. We hebben ongeveer alles al wel gezien, maar het blijft toch. Het gebeurt natuurlijk, de meeste aanvallen zijn 's nachts, dat klopt. Maar het gebeurt ook overdag, is ook wel in Kiev gezien. Ik denk wat de mensen hier vooral niet verwachten is, Kryvyi Rih is een industriestad. Dus ze gaan er eigenlijk vanuit dat als ze dat alarm horen, dat die raketten, dat die toch vooral eigenlijk op de energieinfrastructuur zijn gericht en op die zware industrie daar. Mm-hmm. Ja, als die dan opeens op een winkelcentrum terechtkomt, dat is dan toch een verrassing. Eigenlijk een beetje hetzelfde beeld wat ik schets in Odessa. Mensen gaan ervan uit dat die raketten en al die drones, dat die naar die haven toe gaan en maken zich in die stad dus niet zo heel veel zorgen. Nee. Maar ja, daar gaat er wel eens eentje de verkeerde kant op. Dat wat dus gisteren in Kryvyi Rih en ook wel in Odessa is gebeurd.
3: Ja, en dus valt op overdag, maar iets anders wat opvalt is dat het wel een double tap aanval leek. Hè? Dus na de eerste aanval, als mensen, hulpverleners ook ter plekke komen, dat er dan nog een tweede komt. Is dat een nieuwe Russische tactiek?
4: Nee, is ook niet nieuw, gebeurt ook wel vaker. Met name gebeurde dat veel in Kharkiv, waar we dat eigenlijk 2 jaar geleden al zagen gebeuren. Brandweermannen daar, als er dan een raketaanval is geweest, die houden daar rekening mee. Dus dan zie je die brandweermannen, die rukken dan uit met van die zware, scherfwerende vesten aan. Dus je bent al hard aan het werk met al je slangen en weet ik wat, en helmen op. En dan heb je ook nog dus dat vest aan. Dus die mannen, ja, dat is keihard, dat is heel erg zwaar werk. En dus riskant, wat dus wederom blijkt. Dus zo'n double tap, wat je zegt, Zelensky heeft dat natuurlijk vooral toch wel veroordeeld als een terroristische aanval. En dat is inderdaad, het echt richten op hulpverleners. Dat is een treurige realiteit van deze oorlog.
3: Ja, een terroristische aanval heeft wraak gezworen. Misschien ook wel omdat hij zelf uit die stad komt. Kriverie Wessel de Jong was dat vanuit Oekraïne.
24: Het NOS Radio 1-journaal.
3: Het is 7:12. In Duitsland verdwijnen duizenden banen, sluiten fabrieken en stijgt de werkloosheid. De grootste economie van Europa heeft het moeilijk. In Nieuwsuur Roland Boekhout. Hij is voorzitter van de Duits-Nederlandse Handelskamer en CEO van ASN Bank. En hij werkte jarenlang in Duitsland. Volgens Boekhout is de bureaucratie een van de dingen die de Duitse economie tegenhoudt.
5: Initiatieven die ontwikkeld worden kosten soms heel veel tijd om omgezet te krijgen. Je moet vergunningen hebben, er moeten dingen goedgekeurd worden. Allerlei papierkraam die erbij terechtkomt. En dat horen we ook van Nederlandse bedrijven die in Duitsland dingen willen gaan doen. Veel meer papier dan we hier gewend zijn. Zowel de regels zelf zijn vaak complex. En daarnaast is het daadwerkelijk heel veel nog paper-based.
3: En het zou ook nog eens kunnen helpen als Nederland en Duitsland de krachten samen bundelen.
5: Het digitaliseringsvraagstuk dat in Duitsland ook voor overheidsdiensten een rol speelt. Daar is heel veel gebeurd in Nederland. Nederlandse bedrijven hebben de overheid geholpen heel veel diensten te digitaliseren. Dat kunnen we eigenlijk zonder al die learning curves ook in Duitsland reproduceren. Als we maar bij elkaar komen. De energieprijzen, het is in verschillende plekken genoemd. Het ontwikkelen van een energiestrategie voor Duitsland en Nederland samen zou een oplossing zijn waar we allebei enorm van profiteren.
3: In Langste Lijn en Omstreken aandacht voor het Dakota-vliegtuig van de musical Soldaat van Oranje. Vliegtuig is al die voorstellingen lang, 16 jaar dus, bijna 4000 keer, is hij weer terug in het Luchtvaartmuseum Aviodoom. De conservator van dat museum, Raymond Oostergo, vertelt hoe die reis terug verliep.
6: Het ziet er bijna uit als een soort bouwpakket, zou je zeggen. Maar je haalt inderdaad de staart er helemaal af, de vleugels haal je los. En dan til je ook nog even de zaakjes, de romp van het middengedeelte. Ja, en dan heb je 3 vrachtwagens met allemaal onderdelen. En die kwamen vanmorgen om 6:00 het park binnengereden.
3: En ik ben met u eens, de logische vraag is natuurlijk, waarom zou je een vliegtuig niet gewoon terug vliegen? Maar goed, het is een oud vliegtuig. 16 jaar geleden trouwens zou de musical een heel ander vliegtuig willen gebruiken. Maar het lukte niet om het transport daarvan rond te krijgen. Het Luchtvaartmuseum schoot Soldaat van Oranje te hulp. Ze hadden niet verwacht dat het vliegtuig zo lang uitgeleend zou worden en dat het zo lang zou duren om de Dakota dus weer terug te krijgen. Maar dat vonden ze niet zo erg, zegt het museum. Het
6: is een fantastische musical. Ik heb hem 2 keer gezien. Ik hoorde dat er mensen zijn 100 keer geweest. Ja. Dus ja, dat geeft wel aan dat het een uniek iets is. Dit vliegtuig is nu ook nog een stukje unieker omdat het daar 16 jaar heeft gestaan. Zo kun je het ook zien.
3: Het misdaadbureau was op het festival Lowlands. Daar worden namelijk tijdens het muziekweekend de Forensische Spelen gehouden. Zo'n onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut, het NFI, en de Hogeschool van Amsterdam. Festivalbezoekers krijgen op een fictieve plaats delict opdrachten om uit te voeren. Francis van het NFI legt uit waarom de Spelen nu worden gehouden.
7: Het doel is data verzamelen. Hoe gedragen mensen zich? En dat vertelt ons dus ook weer hoe criminelen zich gedragen. Ja. Want daar is zo'n festival ideaal voor dan. Ja. Ook als ze aan de drugs zitten. Of... Criminelen zitten soms ook wel eens aan de drugs. Mensen doen ook wel eens dingen als ze niet nuchter zijn. Dus eigenlijk elke natuurlijke manier van bewegen en doen is handig voor ons onderzoek. We noteren wel altijd of mensen iets op hebben. Dan kunnen we achteraf kijken, kunnen we een verband zien tussen mensen die nuchter zijn en niet nuchter zijn.
3: Francis Hogendijk was dat. Een van de opdrachten is om een fictief slachtoffer te schoppen in een joggingbroek. Een vezel-expert van het instituut vertelt wat dat dan vervolgens kan opleveren.
8: Dus als we nou straks materiaal op Noah terugvinden van ons slachtoffer, dan kunnen we een relatie leggen tussen het slachtoffer en de verdachte.
7: Dat kan dus belangrijk bewijsmateriaal natuurlijk zijn.
8: Ja, dus op het moment dat iemand in elkaar getrapt wordt, dat kan een zinloos geweldzaak zijn. Of gewoon inbraak waar iemand thuis komt, zoals hier opgezet is. Inbraak, iemand komt thuis. En die moet uitgeschakeld worden en je trapt. Nou, dan kan de materiaal naar je kleding opdragen. En dat kunnen wij terugvinden.
3: U bent gewaarschuwd. Dat was gisteravond op Radio en TV. Het VMBO raakt nog verder in het verdomhoekje.
0: Ja, dat kopt het AD vanochtend. In 10 jaar tijd nam het aantal eerstejaarsleerlingen met 20% af. Die daling is vooral te zien bij de praktische richtingen. En tegelijkertijd neemt het aantal leerlingen dat voor de VMBO-T-HAVO-brugklas kiest toe. Dat zou komen door extra bijscholing en de druk die ouders op groep 8 leraren zetten om een hoger schooladvies af te dwingen. Verzekeraars hebben steeds vaker te maken met fraudeurs die kunstmatige intelligentie gebruiken om valse claims te doen. Ze gebruiken AI om facturen of schadefoto's te vervalsen. De verzekeraars willen niet tegen nu.nl zeggen wat de omvang van het probleem is, maar wel dat er een toename is. Onderzoekers proberen de valse claims te onderscheppen, maar dat lukt niet altijd. En het leidt uiteindelijk tot hogere premies. Nu zonnepanelen vanaf volgend jaar minder opleveren, zijn consumenten op zoek naar besparingen. Daar spelen bedrijven en adviesbureaus volgens de Telegraaf handig op in. Die bestoken consumenten met ongevraagde telefoontjes en adviezen of proberen aan de deur thuisbatterijen en warmtepompen te verkopen. Volgens de Consumentenbond zorgen de zogenaamde adviesgesprekken voor offertes van honderden euro's waar je niet onderuit komt zonder een boete te betalen. En ultralopen, het soms dagen achter elkaar rennen, is steeds populairder. In Nederland voltooien jaarlijks zo'n 1500 tot 2000 mensen zo'n ultraloop. De Volkskrant vraagt zich af of dat gezond is. Er is geen eenduidig antwoord op. Sommige hartritmestoornissen lijken vaker voor te komen bij mensen die jarenlang extreem vaak aan duursport hebben gedaan. Tegelijkertijd ontdekten onderzoekers dat ultralopers biologisch gezien 16 jaar jonger waren dan de controlegroep. Een Nederlandse sportcardioloog is helder. Ultralopen doe je in eerste instantie niet voor een gezonder hart, maar vooral voor de ervaring of gewoon voor je ego.
3: Vandaag begint de Wool March. Geen ultraloop, maar een estafette van schapenhouders met hun beesten naar Brussel. Want schapenhouders hebben het moeilijk en dat willen ze onder de aandacht brengen bij de Europese Commissie in Brussel. Een van de deelnemers is Marijke Dirksson, die met haar bedrijf Rinnegom schapen inzet om de natuur te beheren. Voordat ze maandag aansluit bij de estafette, zochten wij haar alvast op.
9: Wij zijn nu onderweg naar een groep lammeren. Dat is een deel van de lammeren die maandag geschoren gaat worden.
10: Even over het hek. Sorry. Waarom rennen ze allemaal weg? Gaan ze ons zien?
9: Nou ja, dat vinden ze nu eventjes heel spannend. Zij komen uit een duingebied vandaan. En we hebben ze even speciaal naar huis gehaald om te scheren. Dus dit is voor hun even helemaal nieuw vandaag. En die denken, we gaan even lekker met z'n allen daar hangen.
10: Want normaal gesproken staan ze dus niet hier in dit stukje weiland, maar in een duingebied.
9: Ja, deze komen bij Vogelenzang vandaan. Dat is het duingebied van Waternet. En daar doen ze begrazing, dus natuurbegrazing, om te zorgen dat het gras wordt weggegraasd en dat planten weer kunnen groeien.
10: Hoe is het over het algemeen genomen met de schapenhouderij in Nederland?
9: Nou, we zien wel dat de schapenhouderij terugloopt. We hadden nog 1 miljoen schapen in Nederland en nu ongeveer 800.000. En 1 miljoen vind ik eigenlijk ook wel niet zoveel. Dus je ziet gewoon het aantal schapen terugloopt.
10: Ik denk dan direct aan Blauwtong.
9: Ja, dat is zeker een moment geweest waarop natuurlijk heel veel mensen gedacht hebben van ja, nu is het niet meer leuk. En ook de kosten zijn daarna heel erg gestegen.
10: Waar zit het met dat in, dat die kosten omhoog zijn gegaan?
9: Nou, het is eigenlijk begonnen met dat we bepaalde inkomsten zijn kwijtgeraakt. En dat zijn eigenlijk de inkomsten uit Brussel, uit Europa.
10: Dus dat betekent, de subsidies.
9: Ja, de subsidies, dus de landbouwsubsidies. En nou ja, dus je begint eigenlijk met een gat. Nou ja, dat, je kan altijd wel wat hebben. En daarna begon het eigenlijk te stapelen. Dus we kregen Blauwtong. Nou, dat werden vrij hoge kosten om te vaccineren. Q-koortsenting is veel duurder geworden. Sommige herders hebben te maken met de wolf. Daar moeten ze veel arbeid voor inzetten of materialen voor aanschaffen. Dus, en we zijn eigenlijk ook. Vroeger had je in Nederland gronden. Nou, die pachten wij als schapenboer. En er waren gronden die pachten eigenlijk meer de koeboeren. En we raken die gronden kwijt, omdat er steeds meer honger is om grond. En eigenlijk het kwijtraken van die grond is ook een heel groot probleem. Want dan kun je gewoon je schapen niet meer weiden. En je mist ook weer landbouwinkomen.
10: Aan wie raak je dan die grond kwijt waar eerder wel schapen op werden gehouden?
9: Nou, dat raken we dan kwijt aan meest toch wel aan de boeren met koeien. En we konden vroeger altijd heel goed naast elkaar bestaan. En we werken ook goed samen met koeienboeren. Alleen de gronden die vroeger echt. Ja, vroeger zei je altijd je had apengrond. Nou, dat zijn die. Ja, je kent het wel, die gronden met die pitrus. En dat is niet zoveel waard. Nou, daar konden die schapen prima op grazen. Weet je, een beetje magere grassen en een beetje ruigig land. Dat was eigenlijk voor ons. Daar konden wij gewoon goed uit de voeten. Maar ja, nu is er zoveel grond nodig voor mestruimte dat eigenlijk die gronden door ons niet meer gepacht kunnen worden.
10: En daarom gaan jullie naar Brussel ook.
9: Ja, want het zit bij Brussel. We praten al heel lang op nationaal niveau. En als je praat natuurlijk over Europese landbouwgelden, dat is Brussel. Als je praat ook over dingen in natuurbeheer, dat is Brussel. En ook de wolf is Brussel. Dus daarom moeten ze gewoon maar even een beetje van ze horen daar.
10: Hoe ziet dat financiële plaatje er eigenlijk uit? Kunt u het sommetjes maken? Hoe duur is het om een schaap te scheren? En wat hou je er dan van over?
9: Ja, als wij een schaap scheren, dan wij krutsen ook. Dus wij doen in het voorjaar scheren en in het najaar doen we krutsjes. Dus het staart in de kont eruit scheren. Dat is samen ongeveer €5. Dan levert het, denk ik, gemiddeld zo'n 3 kilo wol op per dier als je naar onze schapen kijkt. En dan kun je daar 85 cent voor krijgen, maar dan moet je het ook nog opslaan en transporteren. Dus dat is gewoon niet afdoende.
3: Het verslag was van Bart Kamphuis. Honderden vrouwen en mannen deden de afgelopen nacht weer mee met De Nacht is ook van ons. Actiegroep Dolomina organiseerde het vorig jaar voor het eerst nadat Lisa tijdens een fietsrit in de nacht naar huis werd vermoord. Omdat volgens de Dolomina's de veiligheid voor meisjes, vrouwen en queerpersonen nog altijd ver te zoeken is, hebben ze de actie van vorig jaar dit jaar herhaald. Het protest was in verschillende steden, ook in Amsterdam, en daar was verslaggever Mark Hamer.
2: Lieve Amsterdammers, lieve fietsers, het is 11:00, we gaan beginnen.
11: Geef ons recht op de nacht.
2: Het is donker en toch zijn jullie gekomen om samen met Dolomina aan de wereld te laten weten dat het nu echt anders moet.
12: Ik vind het gewoon echt heel raar dat vrouwen gewoon nog steeds geweld meemaken op de fiets 's avonds. En dat vrouwen nog steeds in nadeel staan ten opzichte van een man. En ja, het maakt niet uit wie het geweld pleegt, maar het is gewoon verschrikkelijk dat de doelgroep vrouwen is zonder dat we echt iets doen waarvoor we het verdiend hebben of zo.
14: Vorig jaar was dit er ook.
12: Ja.
14: Is er wat veranderd?
12: Ja, het is een beetje moeilijk, want er is heel veel veranderd, maar het gevoel blijft er toch. En al helemaal natuurlijk met wat er vorig jaar is gebeurd, ben je er nog bewuster.
14: Ben je dan op Lisa bijvoorbeeld?
12: Ja, zeker. Ik bedoel, wij waren allebei 17 toen het gebeurde. Dus ja, dat blijft gewoon bij je.

0: het is heel belangrijk, want nog steeds, zelfs als je 46 bent, heb je nog niet het gevoel dat je gewoon relaxed overal kan zijn. Het is echt schandalig.
1: Wat merk je dan? Wat voel je dan?
0: Hey, je bent altijd op je hoede als vrouw. Je moet altijd op je hoede zijn. En daar ben ik zo klaar mee. En ik ben ook moeder van een meisje van 12. En ik denk, godverdomme, zijn we er nou nog steeds niet klaar mee. Maakt me echt boos.
1: Zij? Jouw dochter?
0: Ja, ik heb het haar niet. Ik wil haar zo vrij mogelijk opvoeden, maar zij voelt het ook. En dat vind ik echt zo erg, dat je 12 bent en dat je al voelt dat je niet veilig bent.
2: Ga je weg, vergeet niet dat er monsters zijn in de nacht. Bescherm elkaar, onthoud ook dat je niet alleen vertrekt in de nacht.
3: Als 17-jarige paste ik op bij kennissen. Ik wilde niet bang zijn. Ik was niet bang. Mij zou zoiets nooit gebeuren, toch? Maar voor die altijd onderdrukte angst schaamde ik me niet alleen. Ik was woedend. Ik word nu weer woedend. Wij mogen, we moeten er allemaal woedend over blijven.
1: Hoe is dit voor jullie om zo hier mee te fietsen?
4: Heel belangrijk. Want ik denk dat we als vrouwen vanaf jongs af aan ons wordt afgeleerd dat we niet door donkere parken moeten gaan, door bossen.
5: Nooit als het donker is.
4: Nee. Want we weten dat er wel iets kan gebeuren. En helaas is de realiteit gebleken dat het in veel gevallen ook zo is.
1: Zou jij dit stukje Westerpark normaal gesproken hebben genomen?
4: Nee. Ik heb het laatst genomen omdat ik met een paar vrienden, zeg maar, via de kant, maar alleen zou ik dat nooit hebben gedaan. Nee.
1: Gek eigenlijk, hè?
4: Ja, toch? Maar
1: Daarom
4: eisen we de nacht terug. De nacht is van ons allemaal.
1: En daarom fietsen we nu hier nu wel.
4: Zeker, ja.
1: Met tamboerijn en proberen stuurrecht te halen.
4: Ja, zeker weten.
1: Succes!
4: Dankjewel!
6: Een verslag was dat van Mark Hamer. Pika trad op in Batumi, Georgië. Hij is weliswaar geboren in Georgië, maar woont al lang in Moskou en zingt in het Russisch. Dus trad hij, dacht ik, vooral op voor Russische toeristen die daar nogal veel zijn. Had er wat dat betreft ook een Hebreeuwse band geprogrammeerd kunnen worden vanwege de grote hoeveelheid Israëlische toeristen in Georgië. Vroeg dus mensen waar ze zelf naar luisterden, de Georgiërs. Nou, naar Kirame bijvoorbeeld, want dat is een rapper die komt uit hun stad Batumi. Dit is Flavor.

0: Chris Waterwater, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Daananda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: TKE trapliften, meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
7: NPO Radio 1. 8:02. De hoofdpunten, Kirsten.
8: Er is nog geen handelsdeal tussen de VS en Canada. Daarop heeft de VS importheffingen aangekondigd op bepaalde Canadese producten van 50%. Die zouden vandaag al ingaan. Het besluit van de VS komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada hun onderhandelaars teruggehaald. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat opgegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden de Dolomina's actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Abcoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. En na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten opgepakt. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. En een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie denkt dat hij om het leven is gebracht.
9: Donien de Koning bij Weerplaza. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
9: De silver lining lijkt te zijn dat het op dit moment in elk geval droog is. Blijft dat zo?
10: Ja, de meeste buien bevinden zich nu nog in de kustregio's. Maar dat gaat niet zo blijven. Die trekken vandaag steeds verder het land op. Met vanmiddag temperaturen van zo'n 19 of 20 graden. Maar tussendoor ook langere droge perioden met nog wat ruimte voor de zon. En dan zien we dat vanavond langzaamaan die buienkans wat verder gaat verdwijnen. Komen er bredere opklaringen voor. En dat betekent dat het komende nacht ook nog wel aardig kan gaan afkoelen. In het binnenland misschien wel naar minima onder de 10 graden.
9: Maar dat het morgen misschien ook weer lekker kan opwarmen.
10: Ja, dat klopt inderdaad zeker. Het wordt dan ook een overwegend droge dag. Met uitzondering van een enkel buitje in het noorden wordt het dan uiteindelijk zo'n 20 graden. Met daarbij een zwakke tot matige noordwestenwind. En een prima dag om erop uit te gaan.
9: En dan gaan we een warme maar natte week tegemoet.
10: Ja, uiteindelijk wel. Maandag valt dat nog wel mee. Met dan temperaturen van 22 of 23 graden en flink wat zonneschijn. Maar vanaf dinsdag neemt de kans op enkele buien toe. Inderdaad wel met warm weer daarbij. Zowel dinsdag, woensdag als donderdag zomerse temperaturen van 25 graden.
9: Donnie, dankjewel. Het was geen heel zware aardbeving in Groningen, maar de impact is alweer heel groot. Zo een aardbevingscoach.
11: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
12: Ah!
11: Mam?
12: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
13: 4 eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
13: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
14: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, eet smakelijk voor straks.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
16: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis slim met Golden eSIM.
14: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
16: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis slim met Golden eSIM.
1: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
2: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
17: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
9: Het was gisteren wellicht niet de zwaarste aardbeving in Groningen, maar het was er wel weer eentje. Zoals het gebied meerdere keren per jaar getroffen wordt door bevingen. En dat al jarenlang.
18: We lagen op bed, het was 5:50. En het was een enorme klap. En het hele huis schudde. En dat heeft in het ding wel 5-6 seconden geschud. Okay. En dan denk je, oh nee, weer een beving.
19: En toen begon mijn hele kamer te trillen. Mijn kassen die begonnen heen en weer te gaan. En de spullen op mijn kast. Toen dacht ik al meteen van, ja, dit is een aardbeving.
9: Ja. Bewoners van de gemeente Het Hoge Land konden gisteren in dorpscentrum Het Klokhoes in Zandeweer terecht voor een gesprek en ondersteuning. Er was ook Milene Piek aanwezig, aardbevingscoach bij Mensenwerk Hoge Land. Wat doet een aardbevingscoach?
20: Ja, ik leg mijn functie eigenlijk altijd uit als ik ben maatschappelijk werker en dat doe ik in het aardbevingsdossier. Dus ik ben niet zozeer voor het technische verhaal, maar ik ben echt voor de mensen die in die huizen wonen waar aardbevingsproblematiek speelt. In welke hoedanigheid dan ook. Dus wij houden ons bezig met de mentale gezondheid van de inwoner. Ja. Zo leg ik het vaak een beetje uit.
9: Ja. En dat is nodig, bleek ook weer gisteravond. Wat viel u op in die gesprekken met bewoners?
20: Ik kreeg veel terug dat mensen zeiden van, ik werd net een paar minuten van tevoren wakker en toen hoorde ik ineens een doffe dreun of het huis schudden. Dus dat mensen op een of andere manier onbewust al wakker werden en daarna dus ervaren dat er een beving was. Dat merkten we gisteren heel erg, ook mensen die het niet gevoeld hebben. En wat we gisteren ook wel opvallend vonden is dat, eerst vraag je van, goh, heeft u het ook gevoeld? En daarna komt natuurlijk ook de vraag, bent u al rond huis geweest? Heeft u nieuwe schades gezien? En dat mensen daar dan niet zozeer mee bezig zijn, niet meteen. Maar daarna ook het antwoord geven van, ja, nou, als er schade is, ik ga niet meteen melden hoor. Nee, laat maar.
9: Ja, ja.
20: En dat is toch ook wel weer een signaal dat wij van denken van, dat moet niet.
9: Mensen hebben geen zin in de rompslomp van het melden van een schade.
20: Nee, hebben eigenlijk niet zoveel zin om weer opnieuw mensen over de vloer te moeten hebben. Ze moeten hun huis, hun persoonlijke ruimte wel weer opnieuw openstellen voor mensen die ze niet per se meteen kennen.
9: Maar als je dat legt naast de oproep zeg maar van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning een paar jaar geleden, dat die ondersteuning bij het melden van schade onder andere juist milder en menselijker moet zijn. Dat is dus onvoldoende gelukt tot nu toe?
20: Nou, dat vind ik lastig om te zeggen. Want ondersteuning is natuurlijk ook weer anders dan wanneer iemand ervoor kiest, ik ga wel of niet melden.
9: Dat is onder andere wat u doet natuurlijk, dat is ook ondersteuning.
20: Ja, klopt.
9: Maar
20: ja,
9: uiteindelijk, klopt, ja, klopt. Op het moment dat je een dikke scheur in je huis hebt, gaat het ook om het repareren op zijn minst daarvan.
20: Ja, ja, ja. Ik denk eerder dat mensen, het heeft best wel wat impact als je steeds weer opnieuw je eigen thuis, zeg maar, open moet stellen voor vreemden. Mm-hmm. En in het begin doe je dat natuurlijk, want ja, als er wat aan de hand is met jouw woning, dan wil je dat gerepareerd hebben. Maar mensen hebben natuurlijk ook wel de ervaring van, ja, het blijft niet bij, of nee, het kan zijn dat het niet bij één bezoek blijft, maar dat daar meerdere bezoeken aan moeten volgen, omdat het toch iets met de woning is bijvoorbeeld. Hmm. En dat vraagt wel wat van mensen.
9: Van kinderen ook, die ook in die ook gezinnen leven natuurlijk. En ja, precies. En dan heb je dus de lange termijn, altijd maar weer die mensen over de vloer die je hele huis doormeten en dergelijke. Maar ook het moment van vlak na zo'n beving. U als de aardbevingscoach, wat kunt u doen voor kinderen?
20: Eigenlijk hetzelfde wat we ook voor eigenlijk voor kinderen is hetzelfde wat we doen, wat we ook voor volwassenen doen. En zeker met zo'n beving dat we wat we gisteren hebben gehad, dan wordt een bijeenkomst georganiseerd. En voor ons is het meest belangrijke dat we beschikbaar zijn. Of dat nou voor een volwassene is of voor een jongen of een jeugdige is. Beschikbaar zijn, in eerste instantie luisteren. Je moet ook ergens het vertrouwen krijgen dat iemand denkt van, nou, ik kan bij jou het verhaal wel kwijt. En eerst luister je heel erg, ben je beschikbaar, en vanuit daaruit ga je kijken van, nou, wat speelt er nou eigenlijk en wat kan ik voor jou betekenen? Dat kan het luisteren, gespreksvoering kan dat zijn. Maar dat kan ook heel erg praktisch zijn van,
9: tekeningen maken of zo bij kinderen?
20: Dat kan, dat kan. Of juist even uit het huis en iets leuks doen bijvoorbeeld. Dat kan heel verschillend zijn. En met kinderen, kijk, wij vinden in die zin ook altijd wel dat je heel erg moet oppassen met kinderen. Hè? We moeten ervoor waken dat je niet achteraf gaat zeggen van, god, er was niks voor kinderen. Maar je moet ook oppassen dat je niet iets forceert bij kinderen, zeg maar. Dus het is altijd heel erg afwegen van, god, wat is de wens ook? Wat geeft het kind aan? En daar heel laagdrempelig op inspelen. En dat kan een activiteit zijn wat kinderen heel leuk vinden. Hè? Dat kan tekenen zijn of een andere activiteit wat ze heel leuk vinden. En daar heel steeds beter bij aansluiten.
9: Milene Piek, aardbevingscoach bij Mensenwerk Hogeland. Dank u wel.
11: Het NOS Radio 1 Journaal.
9: Met zo'n 10.000 extra mensen zwervend op straat lopen ze in Ceuta dagelijks tegen veel problemen aan. De bewoners ervaren overlast van de migranten uit Marokko en ze voelen zich soms onveilig. En ook het zorgsysteem krijgt het zwaar te verduren. Want een systeem dat normaal 80.000 mensen bedient moet nu ineens voor 10.000 extra mensen zorgen. Correspondent Miral de Bruyne, wat zijn de praktische problemen waar dat zorgsysteem tegenaan loopt?
21: Nou, er is één publiek ziekenhuis in Ceuta en die is ingesteld, je zei het net al, op zo'n 80.000 mensen. En nu moet er dus voor veel meer mensen worden gezorgd met maar dat ene ziekenhuis. En dat zijn niet zomaar mensen, dat zijn mensen in benarde situatie, die buiten leven op straat met slechte hygiëne. En die ook aanspraak maken hier in Spanje op de publieke zorg. Of je nou hier vandaan komt of migrant bent die illegaal het land in komt. Iedereen heeft hier recht op publieke zorg. En ja, dat moet dus met één ziekenhuis worden gedaan. Kan je ook voorstellen, als dus het ontzettend druk is op straat, zoals het is in Ceuta, dan gebeuren er ook meer ongelukken. Als je daar zo rondrijdt een paar dagen, wat ik de afgelopen dagen heb gedaan, ja, dan zie je gewoon de ongelukken voor je op straat gebeuren. Overal lopen er mensen. Ik heb ook mensen gesproken, migranten, die zijn geslagen door militairen en daarom zorg nodig hebben. En ja, ook mensen met bijvoorbeeld huidirritaties, dat soort dingen, door die slechte hygiëne dus.
9: Ja. En dan aan dat ene ziekenhuis de schone taak om dat allemaal op te lossen, te fixen. Hoe doen ze dat?
21: Ja. Ja, ik heb een paar uur voor de deur van het ziekenhuis staan kijken, om te kijken wat is daar aan de hand. Is het inderdaad zo druk als dat ze zeggen? En waar het eigenlijk vooral op lijkt, is dat er een soort van triage plaatsvindt. Voor de deur van het ziekenhuis staan militairen. De ernstige gevallen, wat ik heb gezien, lijken wel te worden geholpen. Maar mensen worden toch wel ook eerder op straat weer gezet. Zo lag er een jongen bijvoorbeeld voor het ziekenhuis onder een rood tekentje te trillen, want hij was uit een ongeluk gehad, een motorongeluk, hij was aangereden en hij was binnengeholpen aan zijn verwondingen. Hij had een verwonding aan zijn hoofd en nog meer verwondingen. Daar was hij aan geholpen, maar hij wordt ook wel snel weer gevraagd om te vertrekken. Misschien een geval wat normaal gesproken had hij langer in het ziekenhuis gebleven. Maar hij lag nu buiten op straat. Uiteindelijk toen duidelijk werd, toen hij lag te trillen en duidelijk werd, nou, dit kan echt niet. Toen werd hij uiteindelijk wel geholpen. Of in elk geval weer geholpen, weer naar binnen meegenomen. Maar dit soort gevallen zie je heel erg veel. Nou, dit zijn natuurlijk de ernstige gevallen, hè. Maar er zijn ook gevallen waar ik het net over had, huidirritaties, kleinere verwondingen. En waar je eigenlijk normaal gesproken voor naar de huisarts zou gaan, zeg maar. En die worden opgepakt door organisaties die helpen, die de overheid eigenlijk helpen. Zoals nou ja, het Rode Kruis was er. En ook Dokters van de Wereld. En Dokters del Mundo. En daarmee, daar ging ik ook eventjes langs.
0: Vlakbij de grensovergang op een industrieterrein is een tentenkamp opgezet. Honderden migranten van alle leeftijden leven hier onder doeken en karton. Het regent. Patricia Ruiz doet haar ronde langs de geïmproviseerde tenten.
3: Hola. We staan hier in la casa.
0: Ze werkt voor Dokters van de Wereld, een NGO die in crisisgebieden zorg biedt. Ze komt hier elke dag, vertelt ze, om mensen te helpen. Dat is nodig omdat ze op straat zonder toiletten, drinkwater en douches moeten leven.
22: Maar wat doen we nu?
0: Ze loopt rond, vertelt ze, om te kijken of er mensen zijn die ze kan helpen. Die neemt ze mee naar een speciale camper die op het terrein staat. Daar kunnen ze zorg krijgen als bij een huisarts bijvoorbeeld. Maar ze checkt ook of er geen kwetsbare migranten zijn die ze kan doorsturen naar een veilige opvanglocatie. Bij een van de geïmproviseerde tenten blijven we staan. Binnen ligt een jongen onder een dunne deken. We vragen naar de situatie.
22: Bird.
0: Ze hebben het moeilijk, zeggen ze. Ze hebben honger en hebben het koud. Als ik vraag hoe ze zich voelen, dan zeggen ze vooral dat ze het koud hebben. Maar ook dat ze zich steeds zieker voelen. Bijvoorbeeld koorts en pijn aan hun keel. Volgens Patricia zijn dit dingen die veel voorkomen. Luchtweginfecties, maar ook huidinfecties. En hoe langer dit duurt, hoe meer mentale problemen.
21: Ja, zoals je hoort, Sander, het is vooral korte termijn problemen die nu worden opgelost. Het is pleisters plakken daar.
9: Ja, wordt er dan tegelijkertijd wel gedacht aan lange termijn oplossingen?
21: Nee, niet dat we weten in elk geval, of dat we waar we achter hebben kunnen komen. We hebben geprobeerd om met dat ziekenhuis eens in contact te komen. We niet alleen voor de deur gestaan, maar zijn ook naar binnen gegaan. Maar er is geen communicatieafdeling. Ze hadden nooit verwacht dat het zo erg zou worden. Dus daar hadden ze helemaal geen rekening mee gehouden. En ook de regering die we hebben gesproken, dus de regering, een nationale regering, wil niet praten. Dus het lijkt best wel een crisissituatie nu waarin ze echt, nou, het is een crisissituatie waarin ze zitten. En echt voor lange termijn, ja, daar lijken ze niet naar te kijken. In elk geval, wat mij is opgevallen, is dat de mensen uit Ceuta, dus de inwoners van Ceuta, dat die nog wel de zorg kunnen krijgen voor nu die ze nodig hebben. Maar ja, dat bij migranten dus die triage wordt toegepast. Maar ja, hoe langer dit duurt, hoe meer zorg er nodig is natuurlijk in zo'n situatie. En of ze het op lange termijn zo volhouden, nou ja, dat lijkt me lastig. Met de weet dat het waarschijnlijk best wel lang gaat duren, of het überhaupt gaat lukken, om al die mensen daar weg te krijgen.
9: En om weer terug te gaan naar de 80.000 oorspronkelijke bewoningen. Merel de Bruyne, onze correspondent. Bij de hockeyvrouwen die hebben zich opmerkelijk genoeg nu al geplaatst voor de halve finale op het WK.
8: Dat is een gek gegeven inderdaad. Al zeker zijn van de halve finale terwijl je zondag nog tegen China moet spelen. Maar het is de realiteit voor de Nederlandse hockeysters. De nieuwe ingevoerde tweede poolfase zorgt ervoor dat de eerste knock-outwedstrijd pas in de halve finale is. En omdat Nederland het zo goed doet in die poolfase zijn ze met nog één wedstrijd te gaan. Dus al zeker van een plek in de halve finale. Maar volgens hockeyster Frederike Matla gaan ze zeker niet rustig aan doen.
4: We gaan natuurlijk volle bak door. Uiteindelijk willen we gewoon goede toernooien. We willen uiteindelijk onze beste wedstrijd spelen in de finale. Dat kan bovendien ook tegen de tegenstander van overmorgen zijn. Dus wat dat betreft wil je een goede pot neerzetten. Te zien dat er bij ons tegen ons niks te halen valt, denk ik. Dus er is geen optie om daarin te verzwakken en alleen maar door te gaan.
8: Wie denkt dat Mathieu van der Poel zich alleen richt op wielrennen in de zomer en veldrijden in de winter, heeft het mis. Dit weekend is hij in het Franse Léger te vinden, waar hij meedoet aan de wereldbeker mountainbike.
9: Oh ja.
8: Hier bereidt hij zich volgens het AD voor op het vervullen van een lang gekoesterde wens: wereldkampioen mountainbike worden. En dat kan een week later. De bondscoach Gerben van der Knecht denkt dat het wel eens kan lukken. Hij heeft zich dit keer beter voor kunnen bereiden. En als Van der Poel iets in zijn hoofd heeft, dan laat hij dat niet zomaar los. In NRC een interview met roeister Caroline Florijn. Na haar gouden medaille op de Spelen in Parijs stopte ze 2 jaar lang. Het was geen vrijwillige keuze, ze kon niet anders. Haar lichaam wilde niet meer. Een fietstochtje naar de supermarkt lukte amper nog. Florijn deed allerlei medische testen, maar er kwam niks uit. Noodgedwongen ging ze minder trainen en vervolgens helemaal niet meer. Het voordeel was dat ze in die 2 jaar wel tijd had om studiepunten aan de universiteit te halen. Maar de rust heeft geholpen. Nu is Florijn weer terug en roeit ze woensdag haar eerste wedstrijd.

0: Natasha Bedingfield, Unwritten. En de laatste klanken die kregen u nog even mee voordat we naar de raceauto's gaan. Het geweld van het geluid van de raceauto's. Nu nog niet, maar morgen rijden ze hun laatste rondjes op Zandvoort. En de afgelopen 6 jaar kwamen fans in grote getalen daarop af. En ook nu staat de Grand Prix camping vandaag weer vol vlakbij het circuit. Verslaggever Matthijs van de Wiel. Nog geen auto's te horen inderdaad.
1: Nee, geen auto's. Wel veel campinggasten. 2.500 zijn het hier. Die uit die tenten kruipen, uit de chalets stappen. Die zijn er ook. Houten hokjes met daarin stapelbedden. Tenten zijn heel dicht op elkaar trouwens. Iedereen moet passen hier op dit stuk gras naast het circuit. En mensen zijn vroeg wakker. Staan ook al in de rij hier bij het douchegebouw. Wat hier is neergezet. Lange rij mensen die dachten er vroeg bij te zijn.
2: Ik dacht ik ga

0: De rij hier bij het douchegebouw, wat hier is neergezet. Lange rij mensen die dachten er vroeg bij te zijn.
1: Ik dacht, ik ga om 7 uur, dan is het nog wel rustig. Maar dat valt tegen.
0: Dus je staat altijd een tijdje te wachten.
1: Ja, ja, precies, precies. Ja. Nou ja, goed, het is allemaal waard.
0: Wat maakt het zo mooi?
1: Nou, sowieso de sfeer. Volg het al sinds eind jaren 80, Formule 1. Meer vanaf de televisie. Eén keer in Spa-Francorchamps geweest, maar nu in 21 hier. Ja, dat is toch uniek. Ja. Dat het in 21 na 36 jaar hier is. En dan de laatste keer ook nog even meepakken.
0: Een stukje verder staat de grote open tent. Feesttent met de bar. Zet een meneer met 2 bekers koffie voor zich. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Wat is het voor een dag?
2: Zware.
0: Zware dag? Waarom?
2: Ik ben bestemd kwijt.
0: Nu al?
2: Ja.
0: Wat is er gebeurd?
2: Ja, weet ik niet. Feestje hier en daar, weet je wel. Ja, dat gaat vanzelf, hè.
0: Ja. Dus, je moet nog het hele weekend.
2: Ik moet nog 2 dagen. 3 eigenlijk, ja.
0: Het is zaterdag vandaag.
2: Ja, dan moet ik nog 3 dagen.
0: Het is maandag dan?
2: Nou, is toen. Ja. Helaas.
0: Ja, vindt u het zo mooi?
2: Ik vind het prachtig hier. Ja,
0: eerste keer of 6e keer?
2: Het is voor mij de eerste keer.
0: Ja, op de valreep.
2: Ik ben bijna 60 en het is de eerste keer voor mij.
0: 5 keer gemist, maar je dacht, nu moet ik erbij zijn.
2: Nou, nu moet ik erbij zijn. Dus ik heb gisteren genoten, jongen. Echt heerlijk waar.
0: Waarvan dan?
2: Ja, alleen het geluid en de sfeer. Nou, dat is fantastisch. En dan de eensgezindheid onder de mensen. Het is geen voetbal, weet je wel. Waar ze elkaar naar het leven staan. En ja, hier is gewoon feest met elkaar. En dat maakt het heel anders.
0: U hoeft niet te vragen of het jammer is dat het dan voor de laatste keer is.
2: Ja, is jammer. Want dit had ik nog een keer mee willen maken.
0: Nou, geniet er nu van, hè?
2: Ja, dank je.
0: En sterkte. 2 kopjes koffie heeft u voor zichzelf.
2: Ja, ik moet wakker worden.
0: De meeste campinggasten zijn mannen van middelbare leeftijd. Maar hier ook 2 jonge kerels, waarvan 1 in een oranje pak.
3: Het is een leeuwenpak. Het is een leeuwenmonsterpak.
0: En hoe lang hebben jullie gespaard om hierbij te kunnen zijn?
3: 4 jaar, hè? 4, 5 jaar. Vanaf de eerste editie gespaard.
0: Echt?
3: En nu bij de laatste zijn we aanwezig. Dus,
0: zoveel geld was er nodig.
3: Zoveel geld was er nodig. We zitten in de Tarzanbocht. Dus ja, wel
0: een goede plek.
3: Hele goede plekken.
0: Wat kost het weekend bij elkaar? De camping?
3: Ja, camping erbij €1000 ongeveer.
4: Ja, om hier te zijn, hè? Maar het is hier zelf ook niet goedkoop.
3: Maar we mogen nu hier zijn. Dat is alles.
0: Zo voelt dat.
3: Ja.
0: En hier zie ik ook een dame even aanschuiven.
5: Dat klopt, in de minderheid inderdaad.
0: Hoe is het?
5: Ja, goed.
0: Moest u mee of wilde u mee?
5: Nee, ik wilde mee. Het was een cadeautje aan mijn vader.
6: Bof komt, hè?
0: Ja.
6: Ja, echt wel.
0: Eerste keer Zandvoort of de 6e keer?
5: Ja, de 1e keer.
0: Ook al?
5: Ja.
0: En u?
6: Jaren 70, diverse keren.
0: Toen?
6: Ja, toen ja. En dat, ja, eigenlijk is het net zo mooi gebleven. Alleen het geluid is minder.
0: Ja, daar wordt veel over geklaagd, hè?
6: Ja. Ja. Maar voor de rest, ja, geweldig happening. En met mijn dochter natuurlijk helemaal fantastisch. Ja.
0: En hoe is het voor u tussen al die kerels?
5: De nacht was wel wat minder, al die snurkende mannen.
0: Oh, dat hoor je hier, want de tenten staan best wel dicht op elkaar, hè?
5: Precies. Ja, je kon precies horen waar er een man lag, ja.
0: Bent u al fit genoeg voor de race straks, de sprintrace?
5: Tuurlijk, altijd. Ja hoor.
0: Nou, geniet ervan.
6: Hé, dankjewel, hè.
7: Ja, de nostalgie kan beginnen. Laatste keer de camping bij de Grand Prix in Zandvoort. Matthijs van der Wiel, onze verslaggever, was erbij.
8: NPO Radio 1.
9: Nieuwsweekend, straks om 8:30. Daan Doesborg is eigenlijk dichter, maar schuwt het avontuur niet.
10: Ik vind
9: het
10: ook heel functioneel dat ik zelf stommiteit bega.
9: Zijn eerste roman speelt zich af in het Amsterdam van de 16e eeuw. De Indische olifant heeft moeite met het vinden van een originele partner. En daarmee komt zijn DNA in gevaar. Daphne de Heer is de boekdame van dienst en het imago van rapper Tupac. Is 30 jaar na zijn gewelddadige dood nog steeds mythisch. Deze week startte eindelijk de rechtszaak tegen de mogelijke dader. Max Nieuwsweekend, straks om 8:30.
8: Op NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Oorlog, onderdrukking, je vlucht. En laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Falu.

0: was waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
1: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Faluas.
2: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
1: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusfaluas.nl.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Fix die ruit voor je vakantie.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: Ja, stop. Dit stuk.
10: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
11: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
8: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
12: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
13: Goedemorgen. Pro kon kiezen in het Europees Parlement naar de fractie voor de Groenen of naar de Sociaaldemocraten. Partijbestuur van Pro kiest voor het laatste. En er is nog geen handelsdeal tussen de VS en Canada. Het nieuws met Kirsten Klomp.
14: Omdat de VS en Canada er niet uit zijn gekomen, heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada hun onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Die vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat opgegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden de Dolomina's actie. Het is deze week een jaar geleden dat Lisa van 17 uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts na het stappen naar huis fietste. De VS gaat honderden miljoenen dollars betalen aan achterstallige betalingen aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. In Suriname zijn 3 mensen opgepakt voor de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt nu een week vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. Een Cubaans echtpaar en een Surinamer zijn nu opgepakt en er wordt nog een Surinamer verdacht, die is nog voortvluchtig. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en ook af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden.
13: De politieke partij PRO is in Europa dus straks niet rood of niet groen, maar rood. En hoe dat zit, hoort u zo van onze correspondent.
3: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven, Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
5: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
15: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
17: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
19: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
20: Mensenrelatie, Radboud Visser.
21: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
20: Jazeker.
22: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
23: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
22: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
12: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
13: Partijleider Jesse Klaver en het bestuur van PRO, dat is natuurlijk de fusiepartij van GroenLinks en de Partij van de Arbeid, die kiezen in Europa voor aansluiting bij de Partij van de Europese Socialisten. En kiezen ze dus niet voor aansluiting bij De Groenen, die andere moederpartij waar PRO-leden vandaan komen. De partijleden van PRO hebben in een referendum eind september wel nog het laatste woord, maar de voorkeur van de leiding is dus duidelijk. Correspondent Chris Ossendorf in Brussel, moeilijk besluit geweest?
24: Ja, moeilijk. Voor de partijleden is het moeilijk. Strategisch is het denk ik een hele heldere keuze. Want volgens mij ben je hier getuige van een keuze voor de macht van PRO. En dat het partijbestuur van die fusiepartij nou probeert ook een heel pijnlijk probleem binnen die club op te lossen door deze heldere maar pijnlijke keuze te maken. Want het lijkt erop dat PRO bij het enthousiasme van het creëren van de fusie van GroenLinks-PvdA eigenlijk vergeten was dat ze ook nog 8 Europarlementariërs hebben hier in Brussel. Die totaal verknoopt zijn met twee hele verschillende politieke families in Europa. Ja, en die knoop die probeert Klaver met dit besluit te ontrafelen.
13: Ja, en je zegt een keuze voor de macht, want de sociaaldemocraten die zijn de grotere.
24: Ja, groter, zeker, maar vooral ook invloedrijker. Het gaat over dat ze zijn niet alleen lid van een fractie, ze zijn lid van een politieke familie in Europa. En als je lid bent van een politieke familie, dan komen daar enorme strategische voordelen bij. Je moet je voorstellen, als je dus lid bent van die sociaaldemocraten, dan kun je overleggen met ministers, met eurocommissarissen, met vakbonden. Daar zit een hele machtsstructuur achter. En je ziet duidelijk dat PRO nu denkt, die structuur willen we behouden door bij die club te gaan horen. En ja, De Groenen die hebben die structuur niet, dus die hebben dan het nakijken.
13: Ja, dan was het argument natuurlijk wel geweest dat je binnen een wat kleinere fractie, zoals De Groenen, als PRO een grote partij, dus dat je dan meer macht hebt binnen de fractie. Ik neem aan dat dat argument wel is aangedragen, maar die strijd is dus verloren.
24: Die strijd is zeker verloren en daar zit deze strategische keuze achter. Natuurlijk, daar zitten hele verschillende clubs achter. Het klopt wat je zegt. De Groenen hebben natuurlijk ook hun voordelen. Die hebben een veel activistischere houding. Hebben ook een bepaalde invloed in het Europees Parlement door namelijk heel kritisch te zijn op beleid. Dat zijn de Sociaaldemocraten ook. Maar er zitten andere strategische keuzes achter en daardoor dit besluit dus.
0: Ja. En heb je Europarlementariërs van beide richtingen gesproken? Wat vinden zij ervan?
24: Zeker. Sommige mensen zeggen ook, ik heb het principiële besluit genomen om hier niets over te zeggen.
0: Ja,
24: want ze
0: ja.
24: voelen allemaal aan ja, dat het verschrikkelijk pijnlijk is. Ze werken natuurlijk ook met z'n achter samen als bevriende collega's hier in het Europese parlement. Dus die verhoudingen willen ze proberen goed te houden. Dat lukt binnen dat clubje ook wel, maar binnen de partij is dit echt een etterende wond waarvan dus de betrokkenen zeggen, ik wil er liever niets over zeggen. Maar ondertussen vertellen ze natuurlijk ook echt wat ik net zei, die voordelen van zo'n keuze voor de socialisten. Ze zeggen van, we hebben heel regelmatig sluiten we deeltjes over migratie, over de begroting, over allerlei klimaatbeleid in Europa. Dan hebben ze even overleg met een andere minister van een ander land of met een regeringsleider van een ander land. Als je dat soort overleggen hebt, heb je gewoon veel meer macht. Ja. Dus ja, er zijn hier wel Europarlementariërs die de strategische keuze begrijpen, maar er zijn ook, zeker van de groene Europarlementariërs, die hier grote moeite mee hebben.
0: En dan ga ik je bij je beeldspraak houden. Excuus aan de luisteraar alvast, want die etterende wond die gaat natuurlijk eind september bij dat referendum, ik zei het al, nog een keer open. Dan mogen de leden een uitspraak doen. Verwacht je dat er veel pus uitkomt?
24: Nou, ik wil het toch maar weer even wat minder plastisch maken. Er is gewoon een lobby. En de lobby van met name Partij van de Arbeid, prominenten, die is heel duidelijk. Die hebben daarvoor geprobeerd ervoor te zorgen dat deze keuze wordt gemaakt. Dat zie je ook terug in een commissie. Het was allemaal heel ingewikkeld. Eerst moesten de besturen van die twee partijen het oplossen. Dat is mislukt. Toen moest er een consultancybureau moest het gaan proberen op te lossen. Ik kwam met een verkeerd advies. Toen is er een commissie van wijzen gekomen. Die zegt nu, kies voor de macht, kies voor die socialisten in Europa. En deze keuze wordt nu voorgelegd in een referendum. Dus de leden mogen kiezen. Maar je ziet wel dat er ook bijvoorbeeld mensen binnen de PvdA zeggen, let maar op, binnenkort komen er GroenLinks-prominenten ook naar buiten die dit besluit ook ondersteunen. Die zeggen, dit is een slimme keuze. Mm-hmm. Dus het wordt spannend, maar er wordt nog wel gelobbyd.
0: En we gaan eens even kijken wat die prominenten dan precies zeggen. Of de leden van voormalig GroenLinks daar dan weer naar gaan luisteren. Gis Ostendorf, dankjewel. In Arnhem vindt voor de 59ste keer de herdenking plaats van de Burma-Siam-spoorweg en de Pakan-Baru-spoorweg. Die lijnen werden tijdens de Tweede Wereldoorlog aangelegd onder Japanse bezetting en werden er aangelegd door krijgsgevangenen. Onder hen ook Nederlanders. En velen van hen kwamen om door honger, uitputting, ziekte, mishandeling. De Japanse ambassadeur is vandaag voor het eerst aanwezig bij die herdenking. Wouter Neuhaus is voorzitter van de stichting Herdenking Burma-Siam-spoorweg en Pakan-Baru-spoorweg. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Uw eerste jaar als voorzitter. En dan meteen al het besluit samen met het bestuur natuurlijk om de Japanse ambassadeur ook uit te nodigen. Waarom?
1: Ja, het is een heel belangrijk moment natuurlijk dat de ambassadeur aanwezig is bij de herdenking. En het bestuur is er zich zeker van bewust dat dit mogelijke gevoeligheden met zich meebrengt. Maar wij vinden het wel heel belangrijk dat wij dit ook kunnen zien als een teken van erkenning en op naar dialoog.
0: Ja. Dialoog, prima, maar dan wel met een land wat nogal wat heeft aangericht. Uw eigen opa bijvoorbeeld heeft zelf meegewerkt aan die spoorweg. Was ziekenverzorger, is inmiddels overleden. Hoe denkt u dat hij had gereageerd op dit besluit?
1: Nou, ik heb hem toen hij nog leefde, heb ik hem zelf ook deze vraag mogen stellen. Omdat ik in 2013 ben ik met mijn opa en oma afgereisd naar Thailand en Birma. Om daar zijn verhaal aan te horen, zijn verhaal te voelen. En ook te zien wat daar gebeurd is. Hè? Dus wat de Japanners in de tijd van de Tweede Wereldoorlog daar gedaan hebben. En ik moet zeggen dat mijn opa, ondanks de pijn en het verdriet, het wel heel goed vond om die dialoog aan te gaan. En ook om die verbinding met elkaar te kunnen maken.
0: Mm-hmm. En bij andere nabestaanden, heeft u daar inderdaad hetzelfde gehoord? Hoe zijn er andere reacties geweest?
1: Ja, we hebben dit wel zorgvuldig ook met onze achterban besproken. Eerst natuurlijk in het bestuur, hè, want ja, hoe staan we er tegenaan? En wat vinden we belangrijk hierin? En natuurlijk ook met onze laatste Nederlandse spoorwegveteraan Ed van der Locht. Hebben we het hier natuurlijk ook over gehad. Om te kijken of hij hier akkoord mee is en wat voor gevoeligheden er bij hem naar boven komen.
0: Ja. En het past natuurlijk ook in de wens om door te geven wat daar gebeurd is op andere generaties. Misschien een andere manier van herdenken, moet ik het zo zien ook?
1: Ja, ik denk dat wat ik merk bij de jongere generatie is dat wij heel graag ook verbindingen willen maken. Dat wij heel graag diverse verhalen boven tafel willen krijgen. Ja. En dat we daardoor ook een compleet beeld van de Nederlandse geschiedenis willen krijgen. Waarbij alle verhalen aan tafel komen, zeg maar. En wij op die manier ook met elkaar in verbinding en in dialoog kunnen gaan.
0: Ja. En dat complete verhaal, ja, daar past dan misschien inderdaad ook het perspectief van Japan, van de dader. Waarom is het zo belangrijk om dat perspectief erbij te betrekken?
1: Ik denk dat een vorm van erkenning daarin heel erg belangrijk is. En dat de Japanse ambassadeur bij ons een krans legt, is natuurlijk al een heel mooi betekenisvol gebaar.
0: Want zo ziet u dat, een gebaar van erkenning, zo niet misschien zelfs wel berouw?
1: Ja, je legt toch een krans voor de slachtoffers van de dodenspoorweg. Ja. Of voor de dodenspoorwegen. Dus als je daar als ambassadeur een krans komt leggen, dan betekent dat je wel betrokken bent.
0: Ja. En dat gebeurt dus allemaal, waar precies?
1: Dat gebeurt in Arnhem, op landgoed Brombeek. Kijk. Daar staan de verschillende monumenten en daar staan ook de drie pagoden. Dus de monumenten van de Birma-Sion-spoorweg en van de Bielse, van de Pakambouden-spoorweg. Dus dit is echt een prachtige locatie waar we bij elkaar komen om te herdenken. Maar ook in de vorm van een reunie. Dus we zien elkaar weer, we praten met familie, we praten met vrienden. En we omarmen elkaar.
0: Ik wens u een mooie herdenking. Wouter Neuhaus, dank voor het gesprek. In de Volkskrant blikt burgemeester van Loosdrecht Mark Verheijen voor het eerst terug op de rellen die ontstonden rondom de asielopvang.
14: Verheijen begon in april 2024 als waarnemend burgemeester in de gemeente. Het in goede banen leiden van de aanstaande fusie met Hilversum, dat leek de belangrijkste taak. Met zijn ruim 25 jaar aan politieke ervaring een overzichtelijke klus. Maar het werd naar eigen zeggen door de rellen rondom de asielopvang het moeilijkste wat hij ooit heeft gedaan. Verheijen doet in de krant een oproep aan de middenpartijen in Den Haag. Zij moeten het asielbeleid voor de komende jaren vastleggen, zodat het ook de komende 5 verkiezingen niet het belangrijkste campagnethema gaat zijn. De Brusselse minister-president Boris Dillies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn gebrekkige Nederlands. Het werd meteen duidelijk toen hij vragen kreeg van de Vlaamse pers.
2: Wat wordt uw prioriteit als minister-president?
4: Ik moet werken voor Brussel. Samen. Voor het moment. En hoe zullen ze zien?
2: Hoe het loopt.
4: Ja.
14: Omdat Brussel tweetalig is, zei Dillies gelijk al dat hij Nederlands zou gaan leren. En nu, een half jaar later, gaat het ook echt gebeuren. Volgens de VRT vertrekt hij komende week naar Spa om zijn Nederlands bij te spijkeren. En dan vooral de lange woorden. Dillies zegt dat hij daar het meeste moeite mee heeft. Het is Nederlandse onderzoekers gelukt om mini-breintjes te maken. Iets wat volgens het AD jaren onmogelijk leek. Essentieel was het samenbrengen van de hersentjes en de bloedvaten. De hersenen in een bakje worden gebruikt om medicijnen tegen hersenziekten zoals Alzheimer en Parkinson te testen. En wat de onderzoekers vooral hopen te ontdekken is hoe ze ervoor kunnen zorgen dat hersenen medicijnen niet langer tegenhouden. Een beperkt aantal gewassen heeft de afgelopen eeuwen de wereld veroverd. Hierdoor zijn overal tomaten, komkommers en uien te verkrijgen. Maar dat gaat ten koste van lokale groentesoorten. Dat is volgens onderzoekers zonde, want een diversiteit aan gewassen is hard nodig in een veranderend klimaat. Trouw schrijft daarover. Lokale gewassen kunnen goed tegen het weer en de grond van de eigen streek. En bovendien betekent genetische diversiteit binnen soorten dat de risico's op plagen en slechte oogsten beter verspreid zijn. Diezelfde onderzoekers zijn bezig met het vastleggen van groentesoorten in genenbanken in de hoop dat ze niet definitief verdwijnen.
0: In Mexico wordt wekelijks gedemonstreerd voor meer steun aan Cuba. En Mexico is een van de belangrijkste bondgenoten van het communistische eiland, maar het heeft onder druk van de VS de hulp de afgelopen tijd flink teruggeschroefd juist. Amerika probeert het communistische regime op Cuba te isoleren. Mexicaanse burgers sturen nu zelf voedsel en medicijnen naar Cuba. Correspondent Boris van der Spek ging langs bij een inpakactie.
6: Ja, ik sta hier in een huis, een leeg huis, met om mij heen kartonnen dozen. Geen verhuizing hier, maar een inpakactie. Olivia en haar vrienden ook, zijn medicijnen en voedingswaren aan het inpakken, die straks naar Cuba worden gestuurd. Voordat ze verstuurd worden, moeten de donaties worden bekeken en herschikt, zegt Olivia.
7: Hay gente que, bueno, obviamente todo donativo se agradece y demás.
6: Niet alles wat Olivia krijgt aan donaties is bruikbaar, vertelt ze. Sommige medicijnen zijn bijvoorbeeld over datum. En juist medicijnen hebben ze hard nodig in Cuba, waardoor economische sancties amper hulpmiddelen uit het buitenland binnenkomen.
7: Bueno, la tarea fundamental es contribuir aunque sea con un granito de arena, porque sabemos que esto no va a resolver la difícil situación.
6: Een druppel op een gloeiende plaat, zo noemt Olivia de hulp die ze naar Cuba sturen. Want zelfs de Mexicaanse regering, van oudsher een trouwe bondgenoot van Cuba, stuurt minder hulp naar het eiland, onder druk van de Verenigde Staten. Veel Mexicanen die in Cuba een broedervolk zien, demonstreren daarom wekelijks om aandacht te vragen voor de situatie op het eiland. Ja, duizenden zijn het er. Mexicanen in het centrum van Mexico-stad die betogen voor Cuba, protesteren tegen de VS en vooral willen dat de Mexicaanse regering meer hulp gaat sturen. Ik zie Cubaanse vlaggen, afbeeldingen van Fidel Castro, Che Guevara en borden waarop teksten tegen de VS staan. Het centrale thema bij het protest vandaag is olie. Cuba kreeg jarenlang olie uit Mexico. Het was er deels zelfs afhankelijk van. Maar onder druk van de VS mag Mexico geen olie meer naar Cuba sturen. En het gevolg is dat er nog amper elektriciteit is op het eiland.
9: El petróleo es un bien también para la población. Entonces, ahorita tenemos grandes apagones.
6: Pamela is een betoger hier die benadrukt dat olie een basisproduct is voor Cuba. Omdat de elektriciteitsvoorziening daar ervan afhankelijk is. En ze zegt dat de mensen hier nu op de demonstratie eisen dat Mexico weer handel mag drijven met Cuba. Want het draait volgens Pamela ook om het verdedigen van de rechten van Mexico.
9: Lo que pedimos es que se vuelva a abrir el comercio con Cuba. Porque además es también defender nuestra soberanía como nación.
6: Ja, en hier kom ik ook Olivia, die de donaties inzamelt, weer tegen. En ik vraag haar wat ze ervan vindt dat Mexico gestopt is met olie leveren aan Cuba.
7: Las amenazas de imponer aranceles o sanciones a países o empresas que comercian petróleo es muy fuerte.
6: Olivia benadrukt dat de dreiging van de VS om sancties of tarieven op te leggen aan landen die olie leveren groot is. Mexico is afhankelijk van handel met de VS en is daarom gestopt.
7: La dependencia económica de México con los Estados Unidos es enorme. Entonces nosotros entendemos por qué se ha cerrado esto.
6: Of deze betogingen genoeg zijn om de VS onder druk te zetten, valt te betwijfelen. Maar ja, de steun die Mexicanen hier uitspreken, de donaties van organisaties als die van Olivia, ze zullen gestuurd blijven worden. Alles willen de Mexicanen hier eraan doen om ervoor te zorgen dat Cuba niet alleen komt te staan.
0: Een verslag van correspondent Boris van der Spek uit Mexico. Over een uur start het zaterdagprogramma op het circuit van Zandvoort. Maar pas later vandaag zijn de belangrijke racemomenten. Al de hele morgen op de camping van het circuit, Matthijs van der Wiel. De eerste bezoekers, spoeden die zich naar het circuit of liggen ze nog lekker te tukken?
10: Nee, het is al hartstikke druk bij de toegangspoort waar ik naartoe ben gelopen. Waar je gescand wordt, je kaartje gescand wordt en je gecontroleerd wordt. Want heel veel spullen mogen niet mee naar binnen. Een hele lange lijst hangt hier. En hier heeft een van de medewerkers ook een Bluetooth-speakertje opgehangen. Het Hollandse Krakers ter verhoging van de feestvreugde. Maar ja, die is al groter. Want die supporters die zijn echt super enthousiast. Ze gingen hier om 7:00 open, de toegang tot het circuit. En toen stonden er al mensen te wachten om naar binnen te kunnen. En dat zijn dan vooral mensen die niet een genummerde stoel hebben op een tribune, maar een duinkaartje, dus een plek die je zelf mag uitzoeken ergens langs de baan. En dan is het zaak om er vroeg bij te zijn om je kleedje op een goede plek te leggen. Kleedje mag wel mee naar binnen, koelboxen en paraplu's niet, zie ik hier op de lijst met verboden items. Mensen staan te drommen om hier naar binnen te gaan.
0: Matthijs van der Wiel, dank je wel. En als mensen dan op die duinen dat kleedje op een goede plek hebben neergelegd, wat kunnen ze dan vandaag allemaal zien? Louis Dekker, Formule 1 commentator.
3: Goedemorgen. Ja, dan krijgen ze veel meer te zien. En dat was gisteren ook al zo, dat ze gewend zijn. Want het begint meteen om 12 uur met een sprintrace van een dik half uur. Ja. Dus meteen actie. En dan hoop ik maar voor iedereen dat het allemaal wat vlekkelozer gaat bij de entree waar Matthijs het over had. Gisteren zijn mensen daar wel echt gedupeerd door geworden. Flinke rijen, waardoor het heel erg lastig was om de plek op de tribune of in de duinen te bereiken. Dat moet vandaag beter, want echt om 12 uur wil je er gewoon zijn. Eigenlijk al wat eerder.
0: Ja, en wil je er dan zijn om te zien wat Max Verstappen doet?
3: Dat altijd. Dat is denk ik toch echt voor 90% van de bezoekers de reden dat ze er zijn. Alleen start hij niet vooraan. Dat is eigenlijk het hele jaar al een beetje het verhaal. Plek 6, het is maar een sprintrace. Het is een beetje, nou, je mag het geen generale repetitie noemen. Het gaat nog steeds om WK-punten. Mm-hmm. Het echte werk is natuurlijk morgen. Maar het ging gisteren nog bepaald niet vlekkeloos bij Verstappen. Aan de andere kant, of Verstappen nou vanaf plek 1 of plek 6 vertrekt. Je weet bij hem doorgaans één ding zeker. Er gebeurt altijd wel iets. Je wil hem altijd in de gaten te houden. En misschien is een race zelfs wel leuker om naar te kijken als hij een beetje moet knokken.
0: Ja.
3: En dat gaat zeker gebeuren vandaag.
0: Ja, en op vanaf welke plek die moet gaan knokken, dat wordt bepaald in de kwalificatie. Die is vandaag later na de sprintrace. Maar de eerste edities van Zandvoort, ja, die werden gewonnen door Max Verstappen. Tenminste, vanaf het moment dat het WK terug is, of de Grand Prix terug is in Zandvoort natuurlijk. Maar de jaren daarna won die niet. Ja, de laatste keer dus nu in Zandvoort. Wat denk je, gaat die pakken?
3: Ja, hij is hier wel vaste podiumklant onderhand. Maar inderdaad, 2021, 2022, 2023. Daarna hield het even op, qua zegens althans. Het ziet er niet naar uit dat hij vandaag ineens die auto zodanig aan de praat krijgt dat pole position erin zit. Dat zou in ieder geval een daverende verrassing zijn. Hmm. En iedereen die dit circuit een beetje kent, weet dat als je vandaag geen pole position pakt, maar bijvoorbeeld op plek 5 of 6 moet starten, dan wordt het gewoon morgen een heel moeilijk verhaal. Dus hij is zeker niet de favoriet. De favorieten zijn Antonelli en Russell van Mercedes. Hamilton ook wel, Leclerc ook, Norris en Piastri, de winnaar van vorig jaar. Nou, dan heb ik er al 6 opgenoemd. En dan noem je Verstappen niet.
0: Nee.
3: Dus misschien moet je gewoon constateren dat hij de outsider is. En laat ik dan iedereen nog even herinneren aan het pijnlijke detail dat we bijna allemaal vergeten. Hij heeft dit jaar nog geen race gewonnen.
0: Nee.
3: Maar wat is er dan mooier dan verrassen en morgen het alsnog doen?
0: Ja, en je zei het ook wel, Verstappen, je weet het maar nooit. Maar moet ik me daar dan aan vastklampen? Of zijn die andere 6 gewoon echt beter? Of hebben ze echt betere auto's?
3: Nou, het is bij Red Bull, bij het team van Verstappen wel zo dat die auto wispelturig is, moeilijk te peilen is. Dan hoor je hem altijd spreken over de balans in de auto, bijvoorbeeld. Mm. Dat is een beetje jargon, maar dan voelt de coureur zich gewoon niet 100% op zijn gemak. En als een coureur niet 100% op zijn gemak is, is hij ook nooit de snelste. Dus wat dat betreft is hij echt niet de favoriet. En hebben we de pech dat we hele mooie, spectaculaire regenbuien hebben gehad en mooie luchten in Zandvoort. Maar als ik de betrouwbare voorspellingen mag geloven, krijgen we een droge race. Dat is voor het publiek misschien lekker dat het kleedje droog blijft. Ja. Maar voor de race is het jammer. Want die race wordt een stuk leuker, zeker met Verstappen erbij, als het gaat plensen en als het grillig en onvoorspelbaar wordt. Dus
0: ja,
3: toch stiekem een beetje hoop op een klein buitje morgen.
0: Ja, we gaan proberen de weermannen op te kopen. We gaan het allemaal volgen trouwens met jou, Louis Dekker, onze Formule 1-commentator.
5: 3 voor het weekend.
0: Formule 1 in Zandvoort. De Vuelta, het wielrennen, gaat vandaag ook weer van start. De laatste grote wielerronde dit jaar. En begon de Tour de France in Spanje. De ronde van Spanje, de Vuelta, die begint in Monaco vanmiddag. Schapenhouders lopen vanaf vandaag de estafette naar Brussel. Ze willen bij de Europese Commissie onder de aandacht brengen dat ze het moeilijk hebben. En dat komt doordat steeds meer landbouwsubsidies stoppen en andere problemen zich opstapelen, vertelde schapenhouder Marijke Dirksson.
8: We kregen blauwtong. Nou, dat werden vrij hoge kosten om te vaccineren. Q-koortsenting is veel duurder geworden. Sommige herders hebben te maken met een wolf. Dan moeten ze veel arbeid voor inzetten of materialen voor aanschaffen. Dus, en we zijn eigenlijk ook Vroeger had je in Nederland gronden, nou die pachten wij als schapenboer. En er waren gronden die pachten eigenlijk meer de koeboeren. En we raken die gronden kwijt, omdat er steeds meer honger is om grond. En eigenlijk het kwijtraken van die grond is ook een heel groot probleem. Want dan kun je gewoon je schapen niet meer weiden. En je mist ook weer landbouwinkomen.
0: En om die problemen onder de aandacht te brengen, de estafette vandaag naar Brussel. De Verenigde Staten gaat stevige importheffingen opleggen op bepaalde producten uit Canada. Er werd nog wel gepraat, maar de Verenigde Staten en Canada hebben geen handelsakkoord kunnen sluiten. Canadese premier Carney zegt dat Canada nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Dat is een enorme escalatie van de spanningen tussen de twee buurlanden, zegt deze commentator op de Canadese tv-zender CBC.
11: Mr. Carney now saying we're going to respond with dollar for dollar tariffs, which is very from the Canadian side steep escalation. An American official has said that if Canada retaliates, the president will be given options to level out the playing field yet again. So we're into this cycle where if Canada retaliates, the United States will retaliate to the retaliation. We would probably then retaliate further. And there's a key thing here, is there are no scheduled meetings.
0: Nee, wordt dus niet meer onderhandeld of in elk geval staan er geen ontmoetingen gepland. Mocht dat wel nog zo komen, mocht er nog een oplossing komen voor dat handelsconflict, dan hoort u dat natuurlijk op deze zender. Bijvoorbeeld zometeen al bij het Nieuwsweekend met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij.

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
2: Ik mag graag tuinieren.
3: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
4: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
5: Ik niet.
1: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
6: Jij zit zeker weer rond te kijken op nrc.nl.
7: Ja, dat is zo leuk. Al die reizen, al die bestemmingen.
6: Al iets gevonden?
7: Te veel. Maar wat vind jij van 4 weken op rondreis?
6: Doet NRV dat dan ook?
7: Ja, hier, kijk maar. China en Tibet en deze. Vietnam, Cambodja en Laos. Of hier Sumatra, Java en Bali. Of een grand tour door Japan, Australië of Nieuw-Zeeland. Peru, Bolivia, Nepal.
6: Weet jij waar mijn laptop ligt?
7: Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
1: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
9: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
8: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
10: NPO Radio 1, het NOS-journaal.
11: De spanning tussen de VS en Canada loopt verder op nu het de landen niet is gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop komt de VS met importheffingen op sommige Canadese producten van 50%. Canada zegt dat het die nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was gisteravond in de stad Kryvyi Rih, waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde die aanval niks minder dan een daad van terreur. Zeker 121 mensen raakten gewond. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Femke Broeders Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze een week na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange. Bij de EK in Birmingham had Broeders Bol dat record al geëvenaard.
12: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
13: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
14: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
13: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
16: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Leren mediteren. Zen.nl.
1: Hoe kijken we naar de natuur?
0: Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken. In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
5: Leren mediteren? Zen.nl
10: NPO Radio 1 Max
19: Nieuwsweekend Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
20: Ja, goedemorgen en welkom bij Nieuwsweekend. We zijn er nog tot 11 uur. Een hostie die niet wil branden. Het is een mirakel. En dat speelt zich af in het 16e eeuwse Amsterdam. Daan Doesburg gebruikte dat gegeven als achtergrond voor een roman, Okko. En die speelt dus in de 16e eeuw. Daar gaan we het over hebben in het laatste uur. We gaan het ook hebben over Tupac Shakur. Hip-hop legende werd vermoord, doorzeefd met kogels. Maar de moord is nog nooit goed onderzocht. Misschien dat er nu een einde aan de onzekerheid komt over wat er nou is gebeurd. Saul van Stapelen komt vertellen over deze oude moordzaak. Daphne de Heer, die doet de boeken. Ntjam Rosie komt op bezoek. Zij gaat vertellen over haar affectie voor Angelique Kidjo, zangeres uit Benin. En deze week bijgezet, zeer eervol in de Walk of Fame. We gaan het hebben over Ritalin. Steeds meer mensen die slikken dat. Officieel 300.000 in Nederland, maar dat worden er steeds meer. Zijn er officieus waarschijnlijk ook al lang meer. En ook veel kinderen. Jeroen Pen, ex-verslaafde aan oppeppende medicatie, die heeft er een boek over geschreven en die komt erover vertellen. Geblinddoekt de Elfstedentocht lopen. Dat kan, maar waarom zou je dat doen? Louis van Eck die staat aan de vooravond van dit avontuur en komt erover vertellen. En het gaat slecht met de olifant. De genetische populatie versmalt. Oftewel, er is veel inteelt onder olifanten. De Formule 1, nu al een beetje nostalgisch. Daar gaan we het straks over hebben. Maar we beginnen met het Midden-Oosten. Nederland maakt zich samen met een aantal andere landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, boos over een bouwproject tussen Oost-Jeruzalem en de westelijke Jordaan-oever. Israël heeft een aanbesteding gedaan voor de bouw van 1000 nieuwe woningen voor kolonisten in Palestijns gebied. En daar gaan we over praten met Martine van den Berg, religiewetenschapper, woonde lang in Israël, schreef ook een roman erover, de genesis van het verraad. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
20: Dit is niet zomaar een bouwproject, hè?
21: Nee, dit is al heel erg lang in de maak. Dit begon al in de jaren 90 onder Shamir en toen vervolgens Rabin, de vermoorde arbeiderspartij premier aan de macht kwam, ging die daar gewoon mee door. E1 is een plan om twee gebieden aan elkaar te koppelen, namelijk Maale Adumim. Dat is een inmiddels best hele grote stad in de Westbank met Jeruzalem. En als je dat een beetje wil voorstellen, voor de mensen die een klein beetje bijbelvast zijn, er is een weg tussen Jeruzalem en Jericho. Die gaat van boven, Jeruzalem ligt op een berg, helemaal naar beneden, naar het diepste punt van de aarde, waar Jericho ligt. En die weg, die was vroeger helemaal eigenlijk door de woestijn. En sinds Israël, sinds 67, de gebieden heeft ingenomen, bezet, zijn er steeds meer kolonisten gaan wonen en vervolgens ook echt steden gebouwd. Dus het is niet langer meer een klein groepje huizen, maar het zijn echt steden.
20: En dit is een belangrijke verbinding die die gebieden aan elkaar rijgt.
21: Exact. Wat ze willen is dat dus die twee steden aan elkaar groeien. Dus dat er een suburb tussen zet, waardoor het één groot stedelijk gebied wordt. En de consequentie ervan is eigenlijk één, dat Palestijnen die op de Westbank wonen niet meer zo makkelijk naar Oost-Jeruzalem kunnen, waar ze vrienden hebben, waar ze werken, waar ze heen moeten voor allerlei services. En aan de andere kant is er ook nog een ander aspect, en dat is dat het de noordelijke bezette Jordaanhoever en de zuidelijke bezette Jordaanhoever als het ware in tweeën splitst. Dus dat hele gebied, wat eigenlijk volgens de Oslo-akkoorden de Palestijnse staat moet worden, wordt dan helemaal doorsneden door Israëlische settlements, waardoor je dus niet meer makkelijk van noord naar zuid gaan.
20: Dus die Palestijnse staat, de twee-staten-oplossing, lang ook wat Nederland wenste, wordt hierdoor feitelijk onmogelijk.
21: Ja, nou, moet ik heel eerlijk erbij zeggen, die is al heel erg lang vrijwel onmogelijk vanwege al die settlements. Want het zijn niet alleen dorpjes en steden, zoals ik zei, maar natuurlijk ook wegen. En er liggen wegen die speciaal zijn voor kolonisten. En er zijn wegen voor Palestijnen, een soort van apartheid. En het gevolg daarvan is dat het sowieso al heel moeilijk is voor Palestijnen om van A naar B te gaan. Als je dat op de kaart bekijkt, dan zie je dat meteen. Het zijn allemaal eilandjes. En tussen die eilandjes zitten allemaal roadblocks. Dus het is sowieso al vrij ingewikkeld om daar nog een staat van te maken. Maar dit ziet de EU echt als een breekpunt. Want dit is het al jarenlang in de planning. En al jarenlang heeft Israël het niet gedaan vanwege internationale druk. Omdat iedereen weet dat als je dit doet, is het als het ware de nagel op de doodskist van de twee-staten-oplossing.
2: Kennelijk hebben ze dan nu het idee dat het wel kan. Heel lang hebben ze zich dus tegen laten houden door die internationale druk. En nu opeens denken ze, nou, dat hoeft niet meer.
21: Ja, dat klopt. En dat is echt een heel typisch voorbeeld van wat deze regering heeft gedaan. Die regering is nu inmiddels bijna 4 jaar aan de macht. Dit plan is ook onmiddellijk nadat ze aan de macht kwamen. Dus en Netanyahu en zijn rechtse ministers die erg voorstander zijn van kolonisme. Die zijn al meteen begonnen met dit plan te gaan uitwerken. In 2025, vorig jaar, heeft de EU ook al een beetje geprutteld. Want om dit plan voor elkaar te krijgen, werden er al infrastructurele acties ondernomen. Er werd een weg gepland, een van die nieuwe wegen. En in het dorpje Bethanië, dat mensen misschien ook nog wel kennen uit de Bijbel, want Jezus was daar met Martha en Maria. Daar is een soort commercieel centrum, een winkelcentrum, al verwoest. Omdat ze dus wilden dat daar dat gebied bebouwd kon worden. Dus er is al, zijn al allerlei acties gaande. Maar tot nu toe is het nog niet, heeft het nog niet geleid tot een enorme diplomatieke gevolgen. Maar nu is er echt een tender uitgeschreven. En dat betekent dus dat er geld van A naar B gaat. En dat is het moment waarop mensen zich realiseren, nu gaat het echt, echt, echt gebeuren.
20: Maar die twee-staten-oplossing, dat klinkt bijna als een soort nostalgische term. Ik bedoel, niemand geloofde daar toch nog in. Dat was niet eens meer een stipje aan de horizon.
21: Nee, dat is ook een beetje het bijzondere, dat vooral in het Westen, in het buitenland, dat wij er nog heel graag in willen geloven. Maar in Israël en onder de Palestijnen, dus zowel Joodse Israëli's als Palestijnen, geloven daar steeds minder in. Het hangt wel een beetje af van hoe je het vraagt. Want ik heb gisteren nog even naar allerlei polls gekeken, naar allerlei opiniepeilingen. En daaruit blijkt dat als je vraagt, wil je dat Palestijnen en Joden van elkaar gescheiden zijn en apart wonen, dan zegt iedereen ja. Dan zou je zeggen, oké, twee-staten-oplossing. Wil je dat er een Palestijnse staat komt, dan zegt iedereen nee. En dan bedoel ik met iedereen ongeveer 70% van
20: de. Ze willen eigenlijk gewoon dat die Palestijnen opdonderen, maakt niet uit waar naartoe. En ze willen gewoon land veroveren. Daar lijkt het langzaamaan op.
21: Ja, dus ik denk dat wat de gemiddelde Israëli wil, is veiligheid. Wat dat betekent is, nou, zet er maar een hele grote muur omheen, in simpele termen. Dat is natuurlijk een soort idee fixe. Zo werkt het niet, want op heel veel plekken wonen Joodse Israëli's en Palestijnse Israëli's al door elkaar. En op de Westbank is het ook één grote mengpot geworden. Dus dat is helemaal niet mogelijk. Dat idee van je gaat ze scheiden. Want dan zouden miljoen mensen aan de ene kant en een miljoen aan de andere kant moeten verhuizen. Dat is al eerder vertoond in de geschiedenis. En leidt eigenlijk altijd tot bloedvergieten. Dus dat heeft helemaal geen kans van slagen. Dus
2: door elkaar wonen.
21: Dus door elkaar wonen is uiteindelijk de realiteit waar je toch mee moet gaan dealen. Maar daar zijn heel weinig Israëli's op dit moment toe bereid.
2: En de Palestijnen wel?
21: Bij de Palestijnen zie je een grotere bereidheid om na te denken over een één-staten-oplossing, waarbij er gelijke rechten zijn voor iedereen. Dus een soort seculiere staat, waarbij je zowel Joden rechten hebben als Palestijnen rechten hebben. En dat idee, dat begint steeds meer aantrekkingskracht te krijgen, ook onder relatief linkse Joden. Maar het is nog wel echt een idee fixe. Want de andere helft is, of de andere helft, de meerderheid is daar nog steeds die gruwt daarvan. Zowel aan de Palestijnse kant als aan de Israëlische kant.
3: Als de EU protesteert, hè, en eigenlijk elke keer dat de EU protesteert, Israël zich daar weinig van tot niets van aantrekt. Hoe moet je eigenlijk die vriendschap tussen Europa en Israël nog zien? Wat voor vriendschap is dit? Want het lijkt wel alsof, ja, er wordt altijd gezegd, we zijn bondgenoten. Maar tegelijk trekt niemand zich iets van de ander aan.
21: Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Want die vriendschap is ook daadwerkelijk in een overeenkomst beklonken. Hè, het associatieverdrag tussen Israël en de EU. Dat is in het jaar 2000 gebeurd. Daar zitten een aantal goodies in die vooral voor Israël heel belangrijk zijn. En in dat associatieverdrag artikel 2 staat dat beide partijen in deze overeenkomst zich moeten houden aan democratische waarden en mensenrechten ten alle tijde moeten beschermen. Er wordt dus al enige tijd in de EU over gesproken of Israël is aan te spreken op artikel 2.
2: Mensenrechten.
21: Mensenrechten en democratische waarden.
2: Ja.
21: Alleen om dat associatieverdrag, wat Israël echt heel veel economisch voordeel oplevert, cancelen, moet je 27 lidstaten meekrijgen. Dat was tot voor kort vrijwel onmogelijk. Wat wel kan, is een aantal onderdelen schrappen. Daar heb je niet alle EU-landen voor nodig. En dat is blijkbaar, volgens de Israëlische media, waar de EU nu mee bezig is. Dus ze zeiden, we hebben een bron in de EU die zegt dat er wordt gesproken om bijvoorbeeld de Israëlische medewerkers aan het Horizon-programma te schrappen. Dus Horizon is een soort incubatie. Dat is een Europees programma dat heel veel geld geeft voor innovatie, voor technische ontwikkeling. Daar zitten heel veel Israëli's in om ze daarvan uit te sluiten. Het zou ook kunnen zijn dat bijvoorbeeld de btw-voordelen voor Israël vervallen. Dat betekent dat ze eigenlijk een soort van tarieven krijgen. Dat zou voor de economische situatie van Israël zeer schadelijk zijn. Want er gaat voor miljarden heen en weer. Europa is Israëls grootste handelspartner. Dus dat zou heel veel pijn doen. Dus wat er van komt, weet ik niet. Maar het schijnt zo te zijn dat er over wordt gesproken om een van deze goodies te gaan schrappen. En daar zijn de Israëli's best heel bang voor.
3: Toch wel, maar ze gaan wel door met dit plan.
21: Ja, en dat komt omdat deze regering nog maar een maand of twee in zitting is. In oktober zijn er verkiezingen. En ze zijn heel erg bang dat als ze dit nu niet doen, dat ze geen stemmen krijgen. Dus het is ook echt wel een verkiezingsstunt om dit nu door te drukken.
3: Want er lijkt veel politieke beweging ter rechterzijde van Netanyahu te zijn.
21: Ja, dat klopt. Dus we hebben natuurlijk allemaal zitten kijken naar wat gebeurt er bij de oppositie. En is die groot genoeg om Netanyahu te onttronen? In werkelijkheid zie je nu gebeuren dat juist op rechts er allerlei nieuwe partijtjes komen, dus niet Bibi Netanyahu, maar wel rechts. Het zou me zelfs niet verbazen als Netanyahu daar zelf achter zit. Want de bedoeling is dat mensen die dus oncomfortabel zijn met Netanyahu, maar wel rechts willen stemmen, dan alsnog op dat rechterblok kunnen stemmen. En kunnen ze achteraf zeggen, ja, maar ik heb er niet op gestemd. He, dus op die manier zie je de laatste weken in de peilingen rechts weer groeien. Dus tot voor kort was er een beweging naar de oppositie, leek de oppositie te kunnen winnen. De laatste twee weken zie je weer dat rechtse blok weer ietsjes groter wordt.
3: Dankjewel, Martine van den Berg, over het Midden-Oosten.
21: Graag gedaan.
2: Dit weekend strijkt het Formule 1-circus voorlopig voor de laatste keer neer in Zandvoort. Wat maakt die Grand Prix van Nederland zo uniek en waarom stopt het eigenlijk? Daar gaan we over praten met Afke Boven, die het hele Formule 1-weekend volgt en verslaat voor de NOS. Goedemorgen, Afke.
4: Een hele goede morgen.
2: Ja, en is dat een genoegen? Het hele weekend?
4: Het is een. Nou, zo te horen, ik meen te horen voor jou misschien niet helemaal.
2: Nou, al kreeg ik geld toe, dan zou ik er nog niet heen willen.
4: Nou, ik kan je vertellen, ik vind het een groot genoegen, hoor. Het is wel echt een uniek evenement. En ja, de sfeer is gewoon heel goed. Maar dat hoor je echt van iedereen. Van mensen over de hele wereld die hier naartoe komen voor deze race. Ja. Eigenlijk iedereen zegt, die Hollanders die weten hoe ze sfeer moeten maken.
20: Ja. Is het
4: nou, daar
20: nu
4: zijn we dan toch een beetje trots op, toch niet?
2: Maar die honderdduizenden Nederlandse fans, die komen toch vooral voor Max Verstappen, hè? Toch niet zozeer voor de Formule 1, of niet?
4: Nou, veel komen voor Max Verstappen, hebben daardoor ook wel liefde voor de sport ontwikkeld. Je hebt natuurlijk twee groepen. Je hebt een groep die altijd de Formule 1 al volgde en daar helemaal in alle ins en outs zitten. En je hebt een groep die helemaal aangewakkerd is door het succes van Max Verstappen. Ja, het zijn wel twee. Dus er zijn veel Max-fans, maar er zijn ook heel veel fans die echt liefde hebben voor de sport.
20: Is het nu al een beetje nostalgie? De Formule 1 in Zandvoort, omdat dit voorlopig de laatste is?
4: Ik denk dat die nostalgie nooit weg is geweest. Het is een circuit wat sowieso uniek gelegen is. Natuurlijk aan de Noordzee, aan het water, met veel wind, dan weer zon, dan weer bakken met regen. Ik kom soms als een versopen kat terug op mijn werkplek. Maar dat is ook de charme ervan. Dus die nostalgie die is er altijd geweest, de afgelopen jaren ook. Je voelt wel dat dit de laatste is en dat mensen zeggen van ja, we willen hem nog even meepakken. Want ja, je weet nooit hoe of het überhaupt in de toekomst nog terugkomt.
20: Die bakken regen en die wind die gooiden gisteren niet heel veel roet in het eten. Maar ik denk dat het potentieel wel de boel spannender maakt. Een windgoosje en een ruk aan het stuur of een plasje, weet ik het. Elke automobilist snapt dit.
4: Ja, zeker. Dat maakt het natuurlijk zo'n race. Maakt dat het heel veel spektakel oplevert. Maar die wind was er gisteren wel degelijk, hoor. We hadden gisteren een kwalificatie voor de sprintrace vandaag. Hè. Dit weekend bestaat er twee races. De grote Grand Prix morgen. En een sprintrace vandaag, die is korter. Gaat dus ook veel sneller. En daar heeft de wind echt wel een rol gespeeld. Dat je soms dacht, hè, wat gebeurt daar met die coureur? Ja, toch even een stevige windvlaag. Van zee.
2: Ja, die Formule 1 is een aantal jaar geleden weer teruggekeerd naar Zandvoort vanwege het succes en de populariteit van Max Verstappen, zou je toch wel kunnen zeggen. Maar gaat nu ook weer weg, volgens mij, vanwege Max Verstappen. Klopt dat?
4: Het zou kunnen. Dat heeft natuurlijk allemaal wel met elkaar te maken. Maar Zandvoort is samen met het circuit op Silverstone in Engeland het enige circuit wat geen staatsgeld krijgt. Dus geen overheidsgeld. Ze moeten het echt hebben van sponsoren, ondernemers die flink investeren. En de ticketverkoop. Ja, en dan kun je wel gaan denken van na zoveel jaar. Het kost natuurlijk hoe dan ook veel geld voor de fans, zo'n ticket. Ga je dan elk jaar keer op keer toch weer je geld besteden aan zo'n ticket voor Zandvoort? Of ga je ook weer eens een keer iets anders doen? Helemaal als je een beetje krap bij kas zit natuurlijk. Dus je ziet wel dat die ticketverkoop, het wordt toch wat gewoner, wat naar beneden gaat hier en daar. Ja, en dan worden de risico's wel groter voor de organisatie.
2: En het is ook zo dat het met Max Verstappen gewoon wat minder goed gaat dan een aantal jaar geleden, toch?
4: Zeker.
2: En die,
4: zeker.
2: En die, dus die de auto van hem, die Red Bull auto.
4: Ja, dus de fans die echt aangehaakt zijn door het succes van Max Verstappen, die haken ook weer een beetje af. En dan heb je nog dat groepje dat ineens door Max Verstappen aangewakkerd is en denkt, oh, maar wacht, er zit veel meer in zo'n Formule 1 race dan alleen Max Verstappen. Dus die blijven hangen, maar het zijn er wel wat minder, ja.
2: Er zijn natuurlijk ook altijd mensen geweest die hebben gezegd, het is bespottelijk dat zo'n vervuilend evenement als de Grand Prix, want dat is het natuurlijk ook, midden in die duinen plaatsvindt, hè, natuurgebied, de Zandhagen, die zal er weer niet blij mee zijn. Hoor je die geluiden nou nog? Of is het een en al Hosanna daar?
4: Op dit moment is het natuurlijk een en al Hosanna. Ik kan me voorstellen dat er verschillende groepen zijn die zeer nauw betrokken zijn bij de natuur. Die blij zijn dat het nu klaar is en dat de natuur de kans krijgt om zich te herstellen. Die hoor je hier nu even wat minder. Maar ja, die zijn er natuurlijk wel. Het is voor hen wel fijn dat het nu stopt. Voor de fans minder.
2: Ja.
20: Wat verwacht je eigenlijk dit weekend? Wordt het een heel spannend evenement?
4: Ja, ik denk toch wel. Ik denk het wel. Iedereen houdt zijn hoop op Max Verstappen. Die is hier opgegroeid, dus die weet altijd wel weer iets uit zijn trucendoos te halen. Dus die kans blijft altijd aanwezig. Maar alle ogen zijn wel echt gericht op Mercedes. Waar George Russell van Mercedes gisteren de kwalificatie voor de sprint heeft gepakt. Dus die staat pole vandaag. Die mag

0: Dus gisteren de kwalificatie voor de sprint heeft gepakt. Dus die staat pole vandaag. Die mag als eerste starten van het hele zootje, zeg maar. Maar ja, zijn teamgenoot Antonelli, dat broekie van 19 jaar... dat eigenlijk nog maar net komt kijken in de Formule 1... die staat nu gewoon één in het klassement. En die bleef gisteren wel wat achter. Dus er gebeurt genoeg, helemaal met het weer op Zandvoort. Want Zandvoort blijft onvoorspelbaar.
1: Maar we hebben het over halve secondes, hè, af en toe. Dat vind ik af en toe mild ontwrichtend in het brein. Dat je denkt, wat is een halve seconde? Ik heb geweest een beeld van een halve seconde.
2: Nou, bij atletiek is dat ook vaak een enorm...
1: Ja, dat vind ik ook heel raar. Ik heb nooit in mijn leven...
2: soms duizenden seconden.
1: Maar je hoort toch nooit Mieke van der Wij, je bent een seconde te laat. Let er eens op. Ik bedoel, waar hebben we het toch over?
0: Nou, ik wil het er wel graag een keer met Mieke over hebben. Want die seconde van Mieke, die is het te laat. Nee, ja, het is... dat is het. Soms zit ik ook naar al die tijden te kijken. En dan probeer ik me ook te...
1: Afkeer, je viel heel even weg. Waarschijnlijk door de drukte.
2: Ben je er nog? Afke.
0: Dan denk ik, oh nee, hij is 2:10. Ik zat midden.
2: Nou, Afke, ben je er nog? Je viel even raar weg. Ik weet niet wat er gebeurde, maar je was even...
3: Ik hang nog wel.
2: Je bent er nog wel. Oké, nog even tot slot. Ik begreep dat er morgen ook nog F-35 straaljagers overkomen. Is dat niet een beetje overdreven?
0: Het is wel leuk. Het is wel een heel spektakel. Maar ja, dat kun je bij alles afvragen, toch? Is het niet een beetje overdreven dat je in een heel leeuwenpak hier op het circuit rondloopt? Ja.
2: In een leeuwenpak? Loop jij in een leeuwenpak rond?
0: Nou, ik niet, maar die zijn er wel.
2: Echt waar?
0: Ik heb blauwe leeuwen gezien gisteren.
2: Ik associeer jou nu sinds jouw succes met het Amelandboek toch wel heel erg met de natuur en de eilanden. Dus ik moet even wennen aan je nieuwe rol als F1-enthousiasteling.
0: Ja, dat snap ik. En in die zin voel ik ook wel een heel klein beetje mee, hoor. Het is ook misschien wel een beetje bijzonder, zo'n circuit in een natuurgebied. Dus als Amelandse moet je me er niet over bevragen.
2: Nee, de huizen twee zielen in jouw borst. Mag ik het zo samenvatten?
0: Absoluut, ja. Absoluut.
2: Hey, wat ga je nog doen vandaag? De hele dag moet je verslag doen? En morgen
0: we doen verslag, ja, online, socials, we maken podcast elke dag. We lopen veel rond om de ogen en oren te zijn van de rest van Nederland die er niet bij kan zijn.
2: Ja, en wie heb je al gesproken waar je helemaal enthousiast over bent?
0: Ja, ik ben eigenlijk Lewis Hamilton, Max Verstappen, noem ze allemaal maar op. Allemaal toch leuk om ze te zien.
2: Ja, natuurlijk. Je moest wel selfies maken, hè? Ja.
0: Nee, joh. Nee, hou op. Nee, doen we niet.
2: Oké, dankjewel Afke Boven. Heel veel plezier nog, hè, daar in Zandvoort. En wij zijn na 9 uur bij u terug. Dan gaan we het eerst hebben over die Nord Stream pijpleiding aanslagen. Daar zijn weer nieuwe ontwikkelingen in. En natuurlijk nog veel meer. Tot zo.
4: Weekend. Hockey, de wereldkampioenschappen. Met om 4 uur de Nederlandse mannen tegen India.
5: Voetbal.
4: Natuurlijk, alle wedstrijden in de Eredivisie.
5: Formule 1.
4: De Grand Prix van Nederland in Zandvoort.
5: Wielrennen.
4: De Vuelta, de Ronde van Spanje.
5: Wie luistert, weet meer. Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
6: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
7: Wat een goed plan.
6: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
7: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
6: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En Vitepro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.

0: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter, behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
3: Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
4: Pairsafe, vanaf 10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
6: NPO Radio 1.
7: 9 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten, onder meer in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat zij om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en ook af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken en dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Ster. Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Een collega vroeg vandaag hoe dat nou gaat, zo'n verre rondreis.
11: Wat een vreemde vraag.
10: Wel nee, voor hem wordt het de eerste keer en hij wil wel dat alles goed geregeld wordt.
11: Je hebt hem zeker verteld over NRV.
10: Precies. Ik zei, geen zorgen, kijk op nrv.nl en boek gewoon je droomreis.
11: Maar je hebt hem toch niet verteld waar wij naartoe gaan?
10: Nee. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
14: Opgelost, Autotaalglas.
15: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
16: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
15: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
16: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
17: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
18: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
6: NPO Radio 1. Max.
19: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
20: Welkom terug bij Nieuwsweekend. We gaan het hebben tot 10 uur over de onderbelichte kanten van ADHD-medicatie. De scholen beginnen weer en een nieuw cohort kinderen zal daarmee ook weer aan de Ritalin gaan. We gaan aandacht vragen voor aan mensen met een visuele beperking. En dat gaat gebeuren door een hardlooptocht, de Elfstedentocht, maar dan geblinddoekt. Kan dat eigenlijk? Hoe doe je dat? Ja. En waarom zou je? We gaan het hebben over de Aziatische olifant. Er is veel inteelt onder olifanten en dat is altijd slecht voor een soort. Maar eerst gaan we beginnen met een spannend verhaal. Een bijna mythische bomaanslag.
21: Ja, een tweede verdachte van de aanslag op de Nord Stream pijpleidingen, weet u het nog, 4 jaar geleden, is deze week opgepakt in Kroatië. De man werd al langer gezocht, maar wist eerder nog te ontsnappen en onder te duiken. En dat de man zich nu toch heeft laten pakken, verbaast Ben Meindertsma. Hij is verslaggever voor de Volkskrant en hij sprak meerdere betrokkenen van die aanslag. Heeft zich er diepgaand in verdiept. Goedemorgen, Ben.
22: Goedemorgen.
21: Ja, waar wordt die man van verdacht?
22: Nou, hij is een van de duikers op de Andromeda, een 15 meter zeiljachtje wat ze gehuurd hadden om explosieven te plaatsen op die Nord Stream pijpleidingen in september 2022. Dus hij is een van die mensen die zelf naar beneden is gedoken, explosief heeft aangebracht, waarna die een aantal dagen later ontplofte.
21: Ja, want hoe zat het ook alweer? We moeten ons geheugen een beetje opfrissen. Eerst waren het de Russen zelf die het hadden gedaan, toen de Amerikanen en nu de Oekraïners.
22: Ja, dat was in ieder geval het beeld aan de talkshowtafels. Hè. Dus ja. De eerste emotie, de eerste reactie toen we al die dat gas zagen opborrelen in het 26 september 2022. Dat was de Russische invasie van Oekraïne, was 7 maanden geleden daarvoor begonnen. Dus het algemene sentiment was een beetje van, hey, dat moeten de Russen wel gedaan hebben, want die doen dit soort dingen. Sabotageacties en zo. Dat is een beetje het sentiment. En von der Leyen die zei ook van, ja, als straks de daders gepakt worden, dan moet er en het wordt achterhaald wie het gedaan hebben, dan moet er een eenduidige Europese reactie komen. Hè. De onderste steen moet boven. En daarmee heel erg hintend op, dit is Rusland geweest.
21: En toen dachten ze, het zijn Amerikanen?
22: Nou, Amerikanen, dat is eigenlijk, dat verhaal is in de wereld ingekomen door Seymour Hersh, een Amerikaanse journalist. Die heeft een lang verhaal geschreven op zijn Substack, waarin hij uitlegde op basis van 1 bron... dat het de Amerikanen waren geweest, de CIA samen met de Nooren. Een vrij ongeloofwaardig verhaal waar ook allerlei hiaten in zitten.
21: Want wat was dan het idee daarachter? Het doel van die Amerikanen?
22: Nou, de Amerikanen zijn altijd heel erg tegen de aanleg geweest van de Nord Stream pijpleiding. Hebben eigenlijk alles gedaan om het tegen te houden, ook juridisch. En Biden zelf heeft gezegd van, als die Nord Stream 2, als die pijpleiding er komt, dan ga ik er alles aan doen om hem te stoppen. He, dus er waren redenen om te denken, okay, de Amerikanen waren hierop tegen. De Amerikanen hebben het vast gedaan en dit was een hele populaire theorie en die kwam ook vooral uit Rusland. Dus in Rusland zeggen ze nog steeds,
21: De Amerikanen hebben het gedaan. Maar nu denkt iedereen dat de Oekraïners het gedaan hebben.
22: Ja, eigenlijk al vrij snel en bij inlichtingendiensten en zo was het eigenlijk al vanaf dag 1 wel duidelijk. He, er waren ook een heleboel mensen die wisten ook als vrij snel wie erachter zaten. Maar uiteindelijk is het gekomen door puur Duitse politieonderzoek. Met tip van de Nederlandse MIVD. Die hadden extra informatie. Die hebben de Duitsers op het spoor gezet van dit Oekraïense team, die dat zeiljacht hadden gehuurd. En die zijn gewoon recherchewerk gaan doen. Dus die hebben gewoon mensen gezien op camerabeelden. Het was een flitscamera, ze reden te hard. Nou ja, toen is die boot gevonden, daar vonden ze kruidsporen in die boot. En van het een kwam het ander. En zo hebben ze uiteindelijk een zaak gebouwd. En hebben ze verdachten aangewezen. En dat is de bemanning van dit.
21: Het idee was dat de Oekraïners dus de Russen dwars wilden zitten. Want die pijpleiding die brengt gas van Rusland naar Europa.
22: Ja, ze wilden de Russische oorlogskas raken. Dus dit was een hele belangrijke gasverbinding tussen Europa en Rusland. Eigenlijk een gasverbinding die was aangelegd om die Oost-Europese landen, Polen en Oekraïne, te omzeilen. Daarmee werden eigenlijk die landen gedwarsboomd. In Duitsland waren ze er groot voorstander van. Het was een miljardenproject waar Duitsland in had geïnvesteerd. Ook Nederland en Frankrijk waren afhankelijk van Nord Stream 1. Maar het spekte natuurlijk de Russische oorlogskas. Dus er kwamen inkomsten binnen in Rusland. Op dat moment, toen de aanslag plaatsvond, was de gaskraan al dichtgedraaid door Rusland. Nord Stream 2 was nog niet geopend, maar in de toekomst zou het weer geopend kunnen worden. Ja. En het idee was natuurlijk, als we nou die soort van de navelstreng doorknippen tussen Duitsland en Rusland, dan wordt Duitsland niet meer afhankelijk van het Russisch gas. En dan kan ook daar de discussie smoren over hulp aan Oekraïne. En dan kunnen de Oekraïners, of de Duitsers kunnen dan volmondig dus Oekraïne gaan steunen.
21: Daar is nu iedereen wel van overtuigd.
22: Maar iedereen is wel overtuigd dat Oekraïne erachter zit.
20: Het toch niet makkelijk? Hè? Want je moet dan iemand vinden die kan duiken. Nou, de duikers zijn. Je moet diep duiken. Want dit is niet de plaatselijke vijver waar je in gaat. Je moet met explosieven om kunnen gaan. En die op de juiste plek. En je moet iets van geheimhouding en ingewikkelde operaties weten. Dus hoe vind je 15 mensen die daartoe in staat zijn?
22: En het ingewikkelde is ook nog eigenlijk, of het bijzondere is, dat het deels door burgers is uitgevoerd. Dus de mensen die van deze organisatie zijn, die heb ik gesproken in Kiev, die vormen een soort schaduwinlichtingendienst. Het zijn eigenlijk politieke tegenstanders van Zelensky, die een aantal jaren geleden ontslagen waren bij inlichtingendiensten. Die zijn zich gaan groeperen om dit soort dingen te gaan doen. Die zijn gefinancierd met privaat geld. Mensen als Poroshenko, oud-president, maar ook een van de rijkste mensen van Oekraïne, die betalen dit soort mensen om dit soort dingen te doen. Dus er ontstond een soort van schaduwinlichtingendienst in Oekraïne. Kunnen wij ons in Nederland niet voorstellen dat er mensen zijn die dat zeg maar in hun eigen tijd of privaat doen met privaat geld. In Oekraïne gebeurde dat wel. En die mensen zijn op zoek gegaan naar een manier om dit te kunnen opblazen. En ze dachten, ja, uiteindelijk is de beste manier. Dus die militaire duikers kunnen dit niet, want die duiken niet op zulke, die kunnen niet 80 meter diepte duiken. Dat zijn we niet gewend. Ja. We hebben eigenlijk burgers nodig, technische duikers die dit gewend zijn. Hè? Die dit soort wedstrijden duiken naar grote diepte. En die om kunnen gaan met die zuurstofflessen. Dus zo hebben ze een aantal burgers gevonden. Hebben ze testen afgelegd. Zijn ze druk op gaan zetten. Kijken of ze patriotistisch genoeg waren. Et cetera. Ze zijn die mensen gaan afluisteren. Om te kijken hoe ze daarop reageerden. Ze hebben ingewikkelde interviews met ze gedaan. Nou, uiteindelijk waren er een aantal mensen die doorstonden de tests. En daarvan dachten ze, ja, we durven het met jullie aan. Maar het was natuurlijk een hele riskante operatie. Ah. 6 mensen op een bootje. 3 militairen, 3 burgers.
20: Maar is het dan, want het is ook nog een zeilboot die eigenlijk voor pleziertochtjes is. Dus
22: ja, die had ze gehuurd. Ja.
20: Leuke dekmantel.
21: Niet voor niks dat ze bezig zijn met een film.
22: Ja, nee,
21: als dus je dit verhaal zo hoort, dat je denkt, het is zo spectaculair. Er is nu een Hollywoodfilm in de maak, toch, over deze operatie?
22: Zeker, ja, dus daar kwamen we achter, omdat dus woensdag is Vladimir opgepakt. Dus een van die duikers dus.
21: Ja.
22: En de grap is dat hij ontkent dus formeel. Hij is al eerder opgepakt geweest in Polen. Hij is al eerder Polen ontsnapt. Hij ontkent dus betrokken te zijn. Maar ik vind het dan heel grappig dat hij dan wel adviseur is bij een film die gaat over dit plot. Dat lijkt me toch een bekentenis. Hè? Dat je dan een adviseur je laat inhuren.
20: Jezus, deze informant weet er wel heel veel vanaf.
22: Nou, ik denk dat zij heel goed wisten. Ik bedoel, het is algemeen bekend dat deze man daarbij betrokken was. Formeel moet hij dat ontkennen. Maar ik denk niet dat hij dat ontkend heeft tegen de filmcrew. Ik denk dat hij heel goed wisten wie deze man is. En waarom hij als adviseur betrokken was bij deze film.
20: Ik geloof niet dat Zelensky hier niks van wist. Dat is een dubbelspel. Ik bedoel, er zal best iets zijn van particuliere financiering van acties. Maar dat uiteindelijk moet Zelensky dit ergens wel geweten hebben en goed hebben gevonden. Maar het is link. Want het zijn natuurlijk je bondgenoten die je ook een beetje schoffeert. De Europeanen, de Duitsers met name.
22: En miljardenschade in Duitsland, zeker. Ja. Dus de organisatoren, de mensen die ik daar spreek, die zeggen dat Zelensky er niet van af is. Die zeggen dat Zaluzny hebben zich geïnformeerd. Die heeft toestemming gegeven. Dat was op dat moment de hoogste legerleider. Inmiddels ambassadeur van Oekraïne in Londen. En ook een tegenstander inmiddels van Zelensky. Die is geïnformeerd. En het verhaal is dat hij het niet verstandig vond om Zelensky te informeren. Omdat ze Zelensky niet vertrouwden. Ze dachten, als Zelensky het weet, dan gaat het uitlekken. Dan gaat ze het plan dwarsbomen. Dus we moeten het niet aan Zelensky vertellen. Dat is het verhaal. Maar ja, er zijn natuurlijk maar 2 mensen die het weten of Zelensky het wist. Eigenlijk dat zijn Zelensky zelf en dat is Zaluzny. Dus of ooit de waarheid zou bovenkomen, of dat gesprek heeft plaatsgevonden. En wat natuurlijk ook kan, is dat Zelensky heeft gezegd, nou, ik doe je ding, maar ik wil er niks van afweten. Feit is, de bronnen zeggen dat Zaluzny, dus de hoogste militaire legerleider op dat moment, ervan af wist en toestemming heeft gegeven. En daarom zegt ook, het Duitse OM zegt, dit was een actie van de staat Oekraïne. En daarvan hoeft Zelensky niet geweten te hebben. De hoogste legerleider wist ervan. En daarmee is het een Oekraïnse, formele Oekraïnse operatie. Ja, ook al is die operatie privaat gefinancierd.
20: Als het een operatie van de staat Oekraïne is, is het eigenlijk illegaal? Als je als land in oorlog bent en je blaast een pijpleiding op buiten de... Dat is toch gewoon een legitieme oorlogsdaad?
22: Ja, dat zeggen ze in Polen ook. En daarom was die man die eerder in Polen is opgepakt gewoon weer vrijgelaten en niet uitgeleverd. In Oekraïne zeggen ze dat allemaal. In Oekraïne zeggen ze tegen mij, als jij in Nederland bent, vertel ze dan, dit was een legitieme oorlogsdaad. Wij deden dit om de Russische oorlogskast te raken. Vervelend voor Duitsland. Maar het is hun eigen schuld, hadden ze die pijplijn maar nooit moeten aanleggen. Die pijplijn had er überhaupt niet mogen komen. De Poolse premier Tusk die zegt ook van het is veel erger dat die pijplijn er ooit is gekomen. Dat is eigenlijk het schandaal en niet dat die is opgeblazen. Dus ja, dus die stemmen zijn er zeker. Die vinden
20: maar ze zeiden, want die mensen heb ik hier ook in deze studio gehad of in andere studio's, alle experts. Ja, door die pijpleiding houden wij Poetin afhankelijk van Europa. Dan werd het omgedraaid.
22: Ja.
20: En dan begint hij niks, want hij heeft dat geld nodig.
22: Ja, wandel duurt handel. Dus ze geloven dat ze met een economische relatie... dat was een soort van het excuus. Het levert natuurlijk Duitsland heel veel goedkoop gas op. Nederland en Frankrijk ook. En Poetin inkomsten. Dus het was een win-win voor beide landen. Maar ja, het werd gelegitimeerd door te zeggen... ja, maar dit is alleen maar goed voor de stabiliteit. Wederzijdse economische afhankelijkheid zorgt voor vrede. Achteraf gezien was dat natuurlijk heel naïef. Ja. Het gaf Poetin leverage, een drukmiddel.
21: Nou ja, ik heb het idee dat het voor Duitsland vooral economisch is. Hè? Polen die stelt zich wat moralistischer op. Hè?
22: Ja, maar dat is weer economisch.
21: Ze zijn eigenlijk helden in oorlogstijd.
22: Ja, maar ook dat is natuurlijk weer economisch. Dus Duitsland was voor de helft van zijn gasbehoeften afhankelijk van die Nord Stream 1-pijpleiding. Dat is een enorme gassnelweg. Polen had er last van. Er liepen gewoon pijpleidingen door Oekraïne en Polen heen. En die werden omzeild. Dus Polen had zelf gaspijpleidingen. Dus Polen en de Verenigde Staten hadden ook economische schade door deze leidingen. Die wilden natuurlijk dat er op een andere manier aan gas werd gekomen. En niet buiten Polen om.
21: Jullie zijn daar heel diep ingedoken.
20: Dat is mooi, ja.
21: Ik hoor de hele tijd van die prachtige zinnen van dingen die boven water komen en ergens diep induiken. Dus laten we zeggen, de metaforen liggen hier voor het oprapen. Heb je nog dingen achterhaald die echt gewoon helemaal niet bekend waren? Heb je de boel echt meer op een rij gezet voor de Volkskrant?
22: Zeker. Nou ja, het zijn een aantal dingen. Kijk, dus
21: het is een ingewikkeld verhaal.
22: Het is een ingewikkeld verhaal. Dus een van de dingen die wij als eerste openbaarden was dat de MIVD eigenlijk het plan verijdeld heeft in eerste instantie. Dus het plan was om het een paar maanden eerder te laten doen plaatsvinden in de zomer al. Wat ook veel logischer was, want die gaat niet in het najaar met een zeilboot de Oostzee op. Maar de MIVD kwam erachter via een bron, via. Die hebben toen onmiddellijk de CIA gebeld. Toen heeft de CIA contact opgenomen met Kiev. Er zijn gesprekken geweest. En toen hebben de Oekraïners gezegd, oh, dit wisten wij ook niet. Maar nu horen wij voor het eerst, we gaan het zeker stoppen. Het gaat niet meer plaatsvinden. Die verzekering die kwam ook terug naar allerlei Europese hoofdsteden. Er ging zo'n soort ambtsbericht uit naar al die hoofdsteden. We hebben dit plan verijdeld door de MIVD. Dat wist niemand dat het de MIVD was. Mensen dachten dat het van de CIA was, maar het was van de MIVD. Maar 3 maanden later vond het alsnog plaats. En toen het alsnog plaatsvond, ontdekten wij... Ja, toen nam de MIVD opnieuw contact op met de bron in Kiev. En die vertelde, ja, we hebben het toch gedaan. Ja, en toen heeft de MIVD opnieuw de Duitsers op het spoor gezet van deze zeilboot. En zo is het eigenlijk het balletje gaan rollen. En zijn deze mensen uiteindelijk in het vizier gekomen van de Duitse justitie.
21: Ik vind het toch ook wel heel erg typisch dat het, terwijl dit moet allemaal nog eigenlijk juridisch tussen beslag krijgen. Hè?
22: Zeker.
21: En er wordt ook toch ondertussen al zo'n film gemaakt.
22: Ja, nou, en dat is natuurlijk ook
21: gek.
22: Ik denk dat het ook komt omdat ze in Kiev eigenlijk wel trots zijn op wat er is gebeurd. Hè? Dus er zijn natuurlijk genoeg mensen die dit verhaal willen vertellen. Er is net een boek verschenen waarin het hele verhaal uit de doek is gedaan.
20: Dus dan, het is eigenlijk een heldendaad. En een Hollywoodfilm heeft een happy end nodig. En dat is dan toch gewoon...
21: Een held.
22: Ja, dus het is wel aan wie het vraagt. Hè. Dus als je het vraagt aan tegenstanders van Rusland, dan is het een heldendaad in Rusland. En ook sommige mensen in Duitsland vinden het natuurlijk geen heldendaad.
20: Het laat wel een beetje de dubbelheid van alles zien. Hè. Dat je Absoluut. Handel drijft met de vijand. Dat Oekraïne je bondgenoot is. En dat je Oekraïne steunt, maar dat ze je wel een streek kunnen leveren.
22: Zeker.
20: Nee, alles zit erin.
22: Alles zit erin en het is uiteindelijk een soort ongemakkelijke waarheid nu. Hè. Dus de vraag is eigenlijk vooral, wat nu? Hè, hoe moeten we in Nederland en in Duitsland reageren? Er heeft nog niemand iets gezegd. In Nederland zeggen ze, het kabinet zegt, nou, we wachten een reactie af. Of we wachten het onderzoek af, het Duitse onderzoek. Maar dat roepen ze al jaren, maar er is helemaal geen Duits onderzoek. Dus een Duitse strafzaak. Dus niemand zit te wachten op om Oekraïne te gaan veroordelen. Dat is eigenlijk de situatie.
21: Nou, het blijft spannend.
22: Yes.
21: En met die film in het vooruitzicht. Dankjewel, Ben Meindersma van de Volkskrant. En als u denkt, ik wil nog even rustig dit verhaal naluisteren, dat kan altijd via de Nieuwsweekend podcast.
20: In Nederland slikken ruim 300.000 mensen ADHD-medicatie op doktersrecept. Het werkelijke aantal ligt vele malen hoger. En zal opnieuw toenemen nu de scholen weer beginnen. Want de school is vaak een katalysator voor medicatiegebruik. Jeroen Pen ontwikkelde zelf vanaf jonge leeftijd ernstige verslaving aan PEP-middelen. Schreef een boek, Speedpillen, de schaduwzijde van ADHD-medicatie. Goedemorgen.
0: Goedemorgen.
20: Ja, het gaat eigenlijk over twee dingen. Hè? Jouw eigen PEP-verslaving en ADHD-medicatie. Ja. Hebben die zoveel met elkaar te maken? Kan je dat op één lijn stellen?
0: Er zijn verschillende ADHD-middelen. Eén daarvan is dexamfetamine. Is PEP speed. En speed bestaat uit dextroamfetamine en levoamfetamine. Dexamfetamine is dexamfetamine, dus dat is één op één speed.
20: Dus één familie van medicatie.
0: Ja.
20: Je noemt het op een zeker ogenblik dat het een medicijn was op zoek naar een ziekte. Dat heb je vaker in de farmacie, dat ze een middel hebben en dan gaan kijken waar kunnen we dit eigenlijk voor gebruiken.
0: Ja, en dit middel is eerder getest op mensen die last hadden van overgewicht, mensen die last hadden van slapeloosheid, mensen die last hadden van depressieve gevoelens. Dus eigenlijk, ja, mensen die ergens mee worstelden, dat is toch bijna
21: een wondermiddel.
0: Ja, nou, en het is ook een beetje een wondermiddel, want ja, het werkt voor veel.
21: Laten we eens even kijken, de aanleiding is toch dat die scholen weer begonnen. Jij schrijft ook in je boek dat je al op jonge leeftijd in aanraking kwam met ADHD-medicatie, zelfs nog op de basisschool. Kun je vertellen hoe dat ging?
0: Ja, het begon eigenlijk in de brugklas, maar de aanloop begon op de basisschool. Van mij werd verondersteld dat ik hoogbegaafd was en makkelijk naar het gymnasium zou gaan. Ik was een beetje onoplettend, maar verder zou het allemaal wel goed komen. En uit de eindtoets rolde toen VMBO. Dus toen zijn mijn ouders en de leraren gaan onderzoeken. Hey. Wat is er mis met deze jongen?
21: Ja. Nou, het is wel heel ver uit elkaar. Ja.
0: En wat is er mis met deze jongen? Ik had ADHD.
21: Hoe werd dat vastgesteld dan?
0: Ik moest naar een kinderpsychiater, ik kreeg een vragenlijst en daarna moest ik een toets maken. Twee keer dezelfde toets. Eén keer met ADHD-medicatie en één keer zonder. En met deed ik het klaarblijkelijk significant beter. En daarmee was mijn ADHD bewezen.
21: Ja, gebeurde dat bij meer kinderen? Dat ze dus, kinderen die dus, nou ja, waarvan ze dachten, hey, er is iets mee om een of andere reden. Dat ze dus een toets met medicatie, Ritalin heet dat dan, hè? En zonder medicatie, dan gebeurt dat vaker.
0: Dit is niet hoe je de diagnose hoort te stellen. Ik weet wel dat deze man, hij leest inmiddels niet meer, maar dat er veel drukke jongens, vooral jongens uit Groot-Amsterdam, bij hem terechtkwamen en dan zo de diagnose kregen. Ja.
21: En toen zeiden ze dus, oké, dit is het bewijs. Hij doet die test veel en veel beter als hij een pilletje heeft geslikt. Dus vanaf dat moment slikte je iedere dag een pilletje? Ging het zo?
0: Ja, vanaf dat moment ging ik die pillen slikken. En ik vond dat op zich wel aangenaam spul, zolang het werkte. Je komt direct in een hyperfocus.
21: Ja, als kind was je daar niet op tegen?
0: Ik was daar niet op tegen, nee. Ik vond het eigenlijk wel leuk dat ik ADHD had.
21: Ja, dat is wel
0: ik
21: bijzonder.
0: Had een soort bijzonder iets, weet je wel. Als puber wil je
20: verklaarde het iets voor je? Begon je jezelf beter te leren kennen?
0: Ik was zo jong dat er eigenlijk niet meer een soort voor en na is. Dat voor kan
20: het
0: ik
20: werd gewoon jouw identiteit.
0: Mijn volledige identiteit was, dat is die drukke jongen die sommige dingen nou helemaal niet kan laten. En die zich niet kan concentreren.
20: En dan die hyperfocus.
21: Ging je toen fluiten naar het gymnasium?
0: Nee.
21: Oh.
0: Jammer, hè?
21: Nee, maar omdat jij zei, iedereen zei, joh, die jongen is zeer begaafd of hoogbegaafd, wat dan ook. Kan makkelijk gymnasium doen. Het lukt niet, hij krijgt VMBO-advies, daar klopt iets niet. Nou, en na die pilletje zou je denken, nou, hij kan wel naar het gymnasium.
0: Nou, kijk, ik kreeg wel hyperfocus, maar waar je die vervolgens op richt, dat is toch nog wel aan jezelf, helaas.
21: Okay.
0: Dus ik zat vaak achter in de klas Voetbal International te lezen in plaats van de les te volgen. En ik was
20: geconcentreerd zat je Voetbal International te lezen.
0: Van, zeg 2001 tot 2006 kan ik echt alle Eredivisie-opstellingen nog opdreunen, vrees ik.
21: Oh ja? Maar jouw ouders, waren die gewoon blij dat er een oplossing was?
0: Ja, dat denk ik wel. En mijn oudste broer heeft op een gegeven moment een ADD-diagnose gekregen. En die slikte ook die pillen en die stopte er na 2-3 jaar mee. Omdat hij ze niet als prettig ervoerden. Dus ik denk dat mijn ouders dachten, als dat bij Jeroen het geval is, dan zal hij ook stoppen.
21: Ze zagen er ook geen kwaad in.
0: Ik denk dat zij niet zo bekend waren met de schaduwzijde als ik nu. Nee.
20: Wat natuurlijk wel opvallend is, heel veel mensen slikken dit en voor heel veel mensen helpt het en die zijn er ook blij mee. Maar vaak is de school ook wel een aanleiding. Mensen die zich niet concentreren, kinderen die zich niet kunnen concentreren of die zich vervelen op school of die niet de concentratie hebben. Je kunt je toch de vraag stellen, ligt het aan de school of ligt het aan het kind? Want je gebruikt toch medicatie om iemand in het systeem te laten passen.
0: Ja,
20: je kunt ook zeggen, die les is gewoon saai, die leraar vertelt het gewoon stoffig en dat kind interesseert het geen hol. Moet je daar dan wel een pil in stoppen?
0: Nou ja, we hebben het ook heel lang zonder gedaan. Dus er zijn heel lang moeilijke leerlingen hebben hun school gehaald, of uiteindelijk niet, maar zijn terechtgekomen in het leven zonder pillen. En de snelheid waarmee je nu door het schoolmalletje moet.
20: Je noemt het ook een malletje. Iemand wordt gekneed om in het malletje te passen.
0: Voor mij was het een malletje, want ik vond die les inderdaad loeisaai. En dat stilzitten, dat paste niet echt bij mij.
20: Maar dan ben jij dat gewoon niet. Je past dus eigenlijk je persoonlijkheid aan het systeem.
0: Ja.
20: Want jij bent een te druk kind voor het systeem, voor de klas. Nou, medicatie erin en nu lukt het wel, het probleem is opgelost. Maar je kunt ook zeggen, goh, je bent een druk kind, drukke kinderen mogen er ook zijn.
0: Ja, en ik had achteraf gewild dat dat was wat er gezegd was.
21: Denk je dan, heb je achteraf, nu zoveel jaren later, denk je nou, ik had het liever zonder Ritalin gedaan?
0: Ja, zeker.
21: Ja?
0: Ja.
21: Waarom?
0: Ten eerste omdat ik een verslaving heb opgebouwd daar. Die
21: ja, je bent, in je latere leven maar, heb je een verslaving opgebouwd, ja?
0: Ook omdat ik... Omdat het idee dat ik een pil nodig heb om iets te doen, zat best wel diep in mij geweven. Dus
20: dat was ook deel van de verslaving. Dat als je iets belangrijks had, dan nam je een pil of gewoon een hele strip.
0: Ja, of iets onbelangrijks, de afwas doen.
20: Even een pilletje.
0: Bij mij zat heel diep het idee, oké, ik kan het niet zelf. Want ik heb een hersenstoornis. ADHD is geen hersenstoornis, maar oké. Dat wist ik toen nog niet. Dus dat heeft me eigenlijk heel onzeker gemaakt.
21: Dus laten we zeggen, het feit dat je dus in je later leven verslaafd bent geraakt aan speed, dat link je regelrecht aan het feit dat je als kind al in de brugklas aan de Ritalin bent gezet.
0: Ja, want Ritalin doet hetzelfde als speed. Ja. En ik was dus gewend dat als het lastig werd, dan moest ik naar een pilletje grijpen. En veel liever had ik geleerd hoe ik wel met mezelf of het leven moet omgaan zonder een pilletje.
21: Ja, je zei net, vroeger deden ze het ook zonder medicatie. Je schrijft ook in jouw boek, en dat vond ik dan weer leuk, even intermezzo mag dat. Halverwege de jaren 40, het is een Zwitserse chemicus die ontdekking doet, Panizon. Die is al jaren aan het klooien, schrijf je, met de moleculaire structuur van amfetamine en heeft eindelijk beet. Methylfenidaat doet ongeveer hetzelfde, maar geldt door een moleculair verschil niet als amfetamine. Nou goed, dat is een detail. Omdat hij graag naar zijn vrouw Marguerite, roepnaam Rita, kijkt als zij tennist, en ze graag tennist onder invloed van methylfenidaat, vernoemt hij het spul naar haar. Ritalin is geboren. Ja, dat wist ik dus weer niet. Naar Rita. Ja, ik dacht, wil ik de luisteraars even niet onthouden, afgezien van de voor- en nadelen van Ritalin.
20: Is wel grappig, maar er wordt natuurlijk ook, dat mag je niet vergeten, ontzettend veel geld verdiend aan medicatie.
0: Ja.
20: Ik bedoel, nogmaals, voor veel mensen is het een oplossing. En die zeggen, goh, ik begrijp mezelf beter. Ik kan eindelijk dingen die ik vroeger niet kan. Het valt op zijn plek, dat wil ik niet ontkennen. Maar ja, het neemt toe en toe, het aantal mensen dat die medicatie krijgt. En er wordt gewoon grof geld verdiend. Dus het wordt ook actief gepusht, mag je vanuit gaan.
0: Vorig jaar werd het aan 377.000 mensen voorgeschreven. Dat zal dit jaar boven de 400.000 terechtkomen, denk ik. Ik ben geen wiskundige, ik kan niet supergoed rekenen. Maar
20: daar heb je de concentratiespannen niet meer voor.
0: Nee, maar er valt een sommetje te maken en dat is heel veel geld, ja. Ja.
20: Nou ja, dat zal er toch wel achter zitten dat steeds meer mensen dat voorschrijven. Dat het probleem zo vaak herkend wordt en dat er zo snel wordt gezegd, goh, kind is wel een beetje druk.
0: Ja, ja.
20: En wie is er niet druk als je probeert de potsel op bodem van Wit-Rusland uit te leggen? Ik bedoel, mijn concentratiespannen wordt daarmee ook overbelast.
0: Ja. Nou ja, en vooral dexamfetamine heeft ook wel een problematische geschiedenis. Dat is dus in de jaren 40, 50, 60 in Nederland veel voorgeschreven voor andere diagnoses. En het is toen van de markt gehaald omdat het te verslavend was.
1: Dus die verslavingsproblematiek die jij had, dat zie je wel als risico voor veel meer mensen.
0: Ja, nou, dat was al. Nederland heeft gezegd, ja, wacht even, dit willen we niet, dit gaat te ver. Ja. We halen het van de markt. Dat is een paardenmiddel voor een medicijn. Dat gebeurt niet snel. Het heeft de farmaceutische industrie, die hebben het ook 4 keer moeten proberen om het weer op de markt te krijgen. Het is 30 jaar van de markt geweest. En het kwam terug als middel voor drukke kinderen, ADHD-kinderen, die. Een van de symptomen van ADHD is vaak verslavingsgevoeligheid. Dus er zit een soort rare weeffout in deze constructie die onherroepelijk tot problemen gaat leiden. Maar, niet bij iedereen, maar bij een enkeling als mij wel.
21: Je schrijft dus in je boek, hè, als kind heb je dat voorgeschreven gekregen. Dat hebben we net verteld. Als je gaat studeren, dan stap je van Ritalin over op dat dexamfetamine. Je zegt, ik raakte eraan verslaafd. Dat beschrijf je ook in je boek. Waar uitzicht zo'n verslaving in? Kun je dat uitleggen?
0: Nou ja, het begon bij mij dat ik was echt zo ontzettend goed in mijn werk ineens. Het was echt fantastisch. En dat nam een beetje af. Dus ik ging ietsje meer slikken. En toen begon corona. En sloeg het op een gegeven moment om van ietsje meer slikken om wat beter je werk te kunnen doen, naar niet meer stoppen met slikken tot het op is.
21: Nee, maar als je dan niet meer slikt, wat gebeurt er dan?
0: Ja, het ingewikkelde aan verslaving is, dit is eigenlijk niet te beschrijven. Dus de vrije wil verdwijnt geheel. En als het middel afneemt, uitwerkt, dan word je een soort gek eigenlijk.
21: Een gek?
0: Nou ja, het is ondraaglijk. Dus ik bleef doorslikken totdat het op was. En dan was ik 3, 4 nachten wakker. Nou, dan deed ik weer een dutje.
21: Maar je zei ondraaglijk, krijg je pijn? Krijg je hoofdpijn? Ik bedoel,
0: ja, als ik er zo op terugdenk, denk ik ook, stel je niet zo aan, Jeroen. Dat is helemaal niet ondraaglijk. Maar mensen die gerookt hebben, zullen dit begrijpen. Als de ochtend dat je stopt met roken is verschrikkelijk. Je denkt maar aan één ding. Een sigaretje. En dit was nog iets ingewikkelder, omdat het ook verwoven was voor mij met iets doen. Dus met werken, met huishouden, bij alles dacht ik, ik heb dat pilletje nodig.
1: Je moest jezelf opnieuw uitvinden als iemand die ook iets zonder pillen kan. Nam je dan ook andere medicatie om de effecten weer wat te dempen? Want je zei, kon niet slapen, dan is een slaappil snel genomen.
0: Ja, zeker.
1: En dan ga je natuurlijk helemaal een gat in als je het ene medicijn met het andere medicijn gaat compenseren.
0: Ja, en op het hoogte / dieptepunt van mijn verslaving werkte die. Had ik sterke slaappillen die ook gewoon niet meer werkten. Want ik nam zoveel dat het.
1: Was je ook aan gewend geraakt?
0: Nee, ik denk vooral dat ik zoveel ADHD-medicatie nam toen dat. Je me echt met een koekenpan heel hard op mijn achterhoofd had moeten slaan om mijn slaap te krijgen.
21: Komen die slaappillen niet meer doorheen?
0: Ja.
21: Maar uiteindelijk ben je er wel vanaf geraakt.
0: Ja.
21: Of zeg je nou, je raakt er nooit helemaal vanaf? Er blijft altijd iets in je zitten. Zoals ze wel eens zeggen van nou, je hebt een roker die niet meer rookt.
0: Ja, nee, als je ergens verslaafd aan bent geweest, dan het probleem, dat blijft helaas. Maar ik ben al heel lang inactief verslaafd, dus het gaat al ruim 4 jaar heel goed.
21: Inactief verslaafd, dat is het
0: verslavingsjargon. Dus,
21: Maar goed, jij schrijft op een gegeven moment ook, veel mensen, Pieter zei het net ook, die diagnose krijgen, ervaren die als een troost en een verlossing, vooral als die op latere leeftijd komt. Het is een cliché, maar vraag er iemand naar en de kans is groot dat hij of zij zal vertellen dat alles op zijn plaats viel. Decennia aan doorleefde frustratie en verdriet krijgen een verklaring. Al die mislukte pogingen lagen niet aan de persoon, maar aan de ADHD. Zijn dat verhalen die jij dan vaak in je omgeving hebt gehoord? Je hebt je er natuurlijk gewoon diepgaand in verdiept en veel met veel mensen gesproken, neem ik aan.
0: Ja, zeker. Want mensen met de diagnose ADHD zijn mensen met een zeer hoge mate van tragiek om zich heen vaak. ADHD'ers zitten ook vaker in de gevangenis, vaker in de schuldsanering, zijn vaker depressief, ze plegen vaker zelfmoord. Dus dat zijn mensen waar heel erg iets mee aan de hand is. Die echt worstelen. En die diagnose klinkt voor mensen vaak als, het komt daardoor. En ik begrijp mezelf nu eindelijk en ik kan ook wat milder naar mezelf kijken. Ik ben heel blij als mensen mild naar zichzelf kijken. Dat doen naar aanleiding van de diagnose lijkt me een beetje gek. Want de diagnose is geen verklaring van het gedrag, maar een beschrijving ervan. Dus het zijn 10, 11, 12 kenmerken waarvan je zelf ook wel weet of je die hebt eigenlijk.
21: Nou ja, jij zegt ook, er is nog steeds niet wat dan een biomarker heet, hè, voor ADHD. Nee. Je kan nog steeds niet zeggen van kijk, het zit in je bloed hier. Nee.
0: Er is door de farmaceutische industrie die hier die mensen wil helpen, maar ook geld wil verdienen, ontzettend veel geïnvesteerd in onderzoek hiernaar. Waar zit nou, waar in de hersenen vinden we ADHD? Het blijkt er niet te zitten.
1: Dus het is inderdaad wat jij zegt, een beschrijving en niet een diagnose. Jeroen Pen, dankjewel. Speedpillen, de schaduwzijde van ADHD-medicatie is de titel van het boek. En dit naar aanleiding van het begin van het nieuwe schooljaar.

0: Coldplay, Don't Panic, heet het liedje.
1: Louis van Eck en Björn van Loon, twee ultralopers, gaan komend weekend de Elfstedenroute in Friesland lopen. Opvallend daarbij is dat ze de tocht van 200 kilometer geblinddoekt zullen afleggen. Met dit initiatief willen ze geld inzamelen voor onderzoek naar blindheid en erfelijke oogziekten. En vragen ze aandacht voor leven met een visuele beperking. Goedemorgen, Louis.
2: Goedemorgen.
1: Ja, geblinddoekt de Elfstedentocht lopen. Je bent bijna blind, toch?
2: Ja, zo kan je het noemen inderdaad, 6% zicht.
1: Waarom zou je dan nog een blinddoek omdoen? Ja, dat klinkt een beetje flauw misschien. Maar... Ja,
2: ik heb een erfelijke oogaandoening, ja. Die heet ADOA. En daarbij is de verwachting dat het zicht nog verder naar achter gaat.
1: Ja.
2: En eigenlijk willen we met de blinddoek, de achteruitgang, willen we eigenlijk willen we laten zien aan mensen, ja, dat het waarschijnlijk nog achteruit kan gaan. Dus het is eigenlijk een bewustwording
0: aan mensen.
2: Ja, het is een beetje de mogelijke toekomst. Het zal in mijn geval altijd wel een ergere variant van wazig zijn. Ik zie nu wazig en de waas zal toenemen.
1: Is dat al vanaf kinds af aan? Dat je zo slecht bijna niets kan zien?
2: Ik ben slechtziend geboren en ik schat altijd dat het toen ongeveer 30% was. Maar het is natuurlijk een heel andere wereld voor mij dan dat het toen was als kind.
0: Je merkt niks aan jou als je nu binnenkomt. Wat zie jij? Kun je omschrijven wat wazig zien inhoudt?
2: Ja, wazig zien houdt in dat ik de contouren zie. Dus ik zie nu hoeveel personen er zitten. Ik zie nu dat de gastvrouw even binnenkomt en jou wat drinken aanbiedt.
1: Ja.
2: Maar dat komt natuurlijk ook omdat ik weet, wij hebben elkaar natuurlijk net ontmoet. Ja. Dus ik weet wie zij is en dat het logisch is dat zij nu op deze plek komt.
1: Ja.
2: Dus het is ook heel veel logica dat ik gewoon in mijn hersens bepaalde verbindingen leg en gewoon denk van, dingen gebeuren omdat ze ook logisch zijn. Dus ik wil ook heel veel in.
1: Je compagnon, Björn van Loon, die ziet wel goed. Maar die loopt mee omdat hij een dochter heeft, hè, met een erfelijke oogafwijking.
2: Klopt, zijn dochter Maya is blind geboren. En wij hebben elkaar een aantal jaar geleden, ik denk 3 jaar geleden, hebben wij elkaar ontmoet via Instagram. Omdat wij allebei online schrijven en acties doen rondom visuele beperkingen.
1: Ja.
2: Zij was toen de tijd, was hij een actie aan het doen ook voor een... voor de op dat moment diagnose, dat de diagnose eerder gesteld wordt bij kinderen.
1: Ja.
2: En toen wilde ik aanhaken en zo zijn wij elkaar eigenlijk op spoor gekomen. En,
1: is het zo dat er zo weinig aandacht is voor deze erfelijke oogziektes?
2: Ja,
1: want daar doen jullie het voor. Toen dacht ik, ja, is dat nou eigenlijk zo? Ik weet het niet.
2: Wat denk ik, het vooral wat ingewikkeld aan oogziektes is dat er ontzettend veel zijn. Als ik niet in het wereldje zou zitten, zou ik ook door de bomen het bos, laat maar zeggen, niet meer zien.
1: Dat is en, ook alweer een mooie beeldspraak.
2: Ja, en elke oogziekte, het komt ergens anders vandaan, het zit ergens anders. Het oog is heel erg ingewikkeld.
1: Ja.
2: Dus het is ook heel ingewikkeld om aan mensen dat onderscheid uit te leggen en wat dat dan betekent.
1: Ja, wat zou dat dan kunnen verbeteren?
2: Ja, acties zoals dit, denk ik.
1: Jawel, maar wat zouden dan daadwerkelijk, laten we zeggen, moeten wetenschappelijke meer mensen zich ermee bezig gaan houden? Of
2: ik denk dat wetenschappelijk momenteel onderzoek is belangrijk.
1: Ja.
2: Ik denk dat daarvoor vooral heel veel geld op dit moment heel belangrijk is. Want in Nederland zijn we daar echt heel goed mee bezig.
1: Wat voor onderzoek zou er dan moeten komen?
2: Nou, op dit moment is er heel veel onderzoek wordt er gedaan naar gentherapie.
1: Mm-hmm.
2: En daarbij worden een selectie oogaandoeningen, is het idee dat die geremd worden. Echt het genezen, dat zal iets van echt van de toekomst worden. Maar dat oogziektes geremd worden, ik denk dat wij dat de komende 10 jaar nog wel mee gaan maken.
1: Zou jij daar nog profijt van kunnen hebben?
2: Ik ben bang dat ik achteraan de rij sta. En dat komt ook door het percentage wat ik heb. Dus als je op dit moment onder de 10% zit, kom je voor mijn oogaandoening niet in aanmerking voor de testpilots die op dit moment van start gaan. Daarvoor willen ze echt mensen hebben die boven 10% zicht hebben, zodat ze beter kunnen monitoren wat betekent het dat nou eigenlijk. Slaat het aan of slaat het niet aan?
0: Je bent eigenlijk al te ver. Hoe ga je het eigenlijk doen? Want dat spreekt toch wel tot de verbeelding, geblinddoekt door Friesland lopen.
1: Hardlopen, hè?
2: Hardlopen.
1: Ja, niet een beetje wandelen, nee, hardlopen.
0: Maar ik neem aan dat je niet tegen elke lantaarnpaal aan zult knallen of tegen elke boom of al dat soort dingen. Hoe doe je dat praktisch, geblinddoekt rennen?
2: Ik denk dat het wel mooie beelden op gaat leveren. Maar,
1: je hebt het vaker gedaan, hè, hardlopen.
2: Ja, zeker. Ja, momenteel zijn we erg druk bezig met echt een draaiboek waarin bijna tot de seconde opstaat wat er gaat gebeuren. Dus welke voeding ik krijg en hoe de wissels eruit zien. Ik heb buddies en Björn heeft ook een eigen buddy-team. En dat zijn gidsen die ons er doorheen loodsen.
0: Hoe doen ze dat pratend?
2: En dat doen ze praten, maar dat doen ze vooral. Ik heb hem meegenomen. Dat doen ze vooral door een koordje. Dit is een
1: band, eigenlijk, hè?
2: Een begeleidingskoord.
1: Ja.
2: En hij is vrij kort, waardoor je eigenlijk ook elkaars passen heel goed voelt.
0: Dus je zit aan elkaar vast via die band en dan voel je wat de ander doet.
2: Ja, en vooral ik voel natuurlijk wat de gids wil dat ik doe. Dus als de gids wil dat ik naar rechts ga en hij of zij vindt dat ik iets te weinig instuur, nou dan voel ik wel dat eraan getrokken wordt.
0: Is dat eng als je dat meemaakt? Als je hard loopt op een straat en iemand anders die is jouw zicht?
2: Het is eng op het moment dat je de persoon niet 100% vertrouwt. Dus ik denk op het moment dat je een hele goede band hebt met iemand, dan is het helemaal niet zo eng.
1: Heb je geen hond?
2: Ik heb geen hond.
1: Nee, waarom? Want ik dacht, een hond zou je ook perfect misschien gewoon je de weg kunnen wijzen. En want die vertrouw je toch ook helemaal. Mag ik vragen waarom je geen hond hebt?
2: Ja, ik denk op dit moment dat mijn autonomie en mijn zelfstandigheid nog zo goed is dat ik daar in principe niet voor in aanmerking kom. En ik heb de afweging nooit gemaakt. Ik denk dat ik ben 34 jaar en ik leef natuurlijk heel lang al met deze oogziekte.
1: En ik je hebt denk, hem niet nodig, bedoel je?
2: Nou, ik denk dat je op een gegeven moment gaat kijken wat werkt voor mij. En ik denk ook dat de woonoppervlakte waarin ik woon, dat een beetje zielig is voor een hond om daar in te leven. Ik heb een vrij klein appartementje.
0: Maar eigenlijk heb je zelf best goed leren leven met je aandoening tot nu toe. En kun je goed functioneren, ondanks dat beperkte zicht, heb ik de indruk.
2: Ja, dat klopt helemaal.
1: En het hardlopen, dat doet dat. Ik heb even op je website gekeken. Je hebt al aardig wat kilometers afgelegd. Toch? Dit is niet dat je nou zomaar opeens deze 200 kilometer Elfstedentocht gaat doen. Je hebt ook al marathons gelopen.
2: Het komt niet uit de lucht vallen.
1: Nee.
0: Maar ook zonder blinddoek is het een enorme afstand en een gigantische tocht. En eigenlijk een gigantische prestatie.
2: Ja, en ik denk dat wij allemaal wel de afgelopen dagen Maarten van der Weijden hebben gevolgd.
1: Ja, en gisteren, die is er definitief nu mee gestopt, hè?
2: Ja, toen moest ik wel even slikken, daar wilde ik naartoe gaan. Toen ik gisteren hoorde dat hij er geen mee ging stoppen, denk ik, oh help. Wij hebben natuurlijk ook best wel een absurde tocht uitgekozen. En ja, dat hij stopt is voor mij wel, het zet mij aan denken dat wat wij doen is niet niks. Het is wel, dat zowel Björn als ik het idee hebben van, we gaan ervoor, we gaan voor de finish. Maar we gaan de finish niet leuk overkomen. En ik denk dat we dat ook doen. Omdat kinderen die met een blind of slechtziend leven, die hebben het ook niet altijd makkelijk. De struggles en de uitdagingen die je ervaart. Je moet mee de meeste met alle kinderen die ook in het regulier zitten qua lesstof en qua tempo. En je hebt eigenlijk meer tijd nodig. Maar die tijd die krijg je niet. Omdat je ook moet leren om jezelf in het verkeer redzaam te maken. Om in de supermarkt dingen te kunnen vinden met de kijkstrategieën. Ik denk dat wij met die tocht ook willen laten zien van, het is uitdagend. Ik denk dat ik het bewijs ben dat je je echt heel goed kan aanpassen.
1: Ja.
0: Maar dat motiveert jou.
2: Ja, zeker. Dat motiveert me zeker.
1: Want ik dacht 200 kilometer, dat is inderdaad een flink eind. Dat is meer dan 4 keer een marathon. Jullie gaan niet slapen tussendoor. Jullie gaan in principe gewoon achter elkaar door. Of heb ik dat verkeerd begrepen? Ja, ik kan bijna niet geloven.
2: Het idee is non-stop. En ik verwacht dat de laatste 50 kilometer dat wel een verstandig persoon waarschijnlijk gaat zeggen van, je ziet er zo moe uit, ga even 5 minuten of 10 minuten plat. Zodat we de tocht daarna kunnen vervolgen voordat je echt neervalt. Maar in principe gaan wij non-stop door.
0: Onvoorstelbaar, wat een project.
1: Je gaat ze dus wel pauze nemen, mag ik toch hopen?
2: We gaan wel inderdaad een pasta pauze nemen of even zitten als wij vinden dat het nodig is.
1: Ja.
2: We hebben natuurlijk een einddoel gesteld, maar het is niet zo dat we daar echt aan vastzitten.
1: En wanneer ga je, wacht even, ik zei komend weekend, wanneer gaan jullie, het weekend is eigenlijk al begonnen.
2: Het is volgende...
1: Volgend weekend is het. Volgend weekend, oké.
2: Op 29 augustus vanaf 7 uur. Het is wel leuk, de voorzitter van de Elfstedentocht, die commissie, die gaat het startschot geven bij de Elfstedenhal. Dus ik denk dat om 7 uur, ik verwacht niet dat heel veel mensen wakker zullen zijn, maar wij maken er tenminste een feestje van.
1: Wij wel, wij zijn wakker hoor. Gelukkig. Zaterdag om 7 uur, ja.
2: En ja, ik denk dat ik heb er zin in, maar ik kijk er ook wel een beetje
1: tegenop. Ja,
3: dat kan ik me voorstellen.
1: Ja. En we kunnen mensen het ook volgen ergens?
2: Ja, graag zelfs. Ik denk hoe meer mensen...
1: Waar kunnen ze dat doen?
2: Op oogvoormaya.nl, Maya met een J.
1: Oogvoormaya.nl. Maya is de dochter van Björn.
2: Maya is de dochter van Björn. Daar kunnen mensen het volgen. Daar kunnen ze doneren. En ik ga ervan uit dat wij wel proberen om elk uur een update te geven van hoe staan we ervoor, waar zijn we.
1: Oké. Okay. Nou, ik wens je ontzettend veel sterkte. Wij gaan met je meeleven. Dank je wel.
2: En ja, dank jullie.
1: Ja, Louis van Eck. Samen met Björn van Loon gaat hij dus volgend weekend de route van de Elfstedentocht geblinddoekt lopen. En we weten nu ook waarom.
4: De Aziatische olifant heeft steeds meer moeite om een geschikte levenspartner te vinden van een andere groep. En dan krijg je inteelt. Inteelt is altijd slecht voor soorten. En dat komt vooral door de versnippering van het leefgebied in Azië. Onderzoek heeft dat aangetoond. Jeroen Kappelhof van Wageningen University Research en Diergaarde Blijdorp was betrokken bij dat onderzoek. Goedemorgen, hartelijk welkom.
5: Goedemorgen.
4: Hoeveel Aziatische olifanten zijn er ongeveer nog?
5: In totaal zijn er nog tussen de 35.000 en 50.000 Aziatische olifanten in het wild. Maar het is wel verspreid over 4 ondersoorten. Sommige ondersoorten, de ondersoorten Borneo en Sumatra, daar leven er nog maar 1000 van in het wild. En als je verder gaat inzoomen, jij stipt het al aan dat de populaties heel gefragmenteerd zijn, heel geïsoleerd. Dan gaat het soms maar over 100 dieren in een gebied. En die planten zich dus met elkaar voort. En dan krijg je snel inteelt.
4: Er wordt bijna een soort wiskundige formule, hè, dat je kunt uitrekenen van hoe groot is de potentiële partnerkeuze. Als die kleiner wordt, dan krijg je dus een steeds grotere beperking. En dat zal zichzelf versterken, waardoor die inteelt ook sterker wordt. En uiteindelijk een soort... Ja, wat gebeurt er dan? Krijgen ze dan gekke trekken of slecht gezegde gezondheid?
5: Ja, dat kan. Dus dat is inderdaad het grote risico van te veel inteelt. Dat bepaalde erfelijke eigenschappen opeens heel erg naar boven komen in zo'n populatie.
1: Hoe kun je dat meten eigenlijk?
5: Ja, dat is dus het lastige. Dat is niet heel erg te voorspellen. Dus wij kunnen nu wel zien van dat voor de Borneo-olifant dat 65% van DNA, daar is eigenlijk helemaal geen variatie meer. Nou, als we dat vergelijken met andere soorten, dan kunnen we wel zeggen dat is echt schrikbarend hoog. Maar wanneer dat punt komt dat dat soort erfelijke eigenschappen die je niet wil zien naar boven komen.
1: Een soort kantelpunt bestaat er niet echt.
5: Nou, het kantelpunt is er wel. Ja. Dus het is eigenlijk inderdaad wat jij ook al zei, een soort visuele cirkel waar je in zit. Dus je hebt een kleine populatie, intult wordt hoog, er komen bepaalde erfelijke eigenschappen naar boven die je niet wil zien. Of
4: wat is het dan, een lange slurf? Of, ja.
5: Nou ja, dat kan allerlei dingen zijn die bijvoorbeeld bepaalde basisprocessen in het lichaam bijvoorbeeld...
4: Echt medische dingen, ziektes.
5: Ja, ziektes. Maar ook dat bijvoorbeeld de vruchtbaarheid minder wordt, dat kan ook. En dan kom je nog verder in die visuele cirkel.
1: Dus je moet olifanten weer van de ene plek naar... Je moet ze weer door elkaar husselen.
5: Ja, dat is wel wat
1: dat
5: wij
1: zou het
5: nu
1: beste zijn.
5: Voorstellen. Hè? Dus vanuit de theorie, vanuit de genetische theorie, kan je dat inderdaad overwegen. Er komen natuurlijk allerlei weer praktische bezwaren bij.
1: Dus dan
5: bij.
1: Moet je olifanten van Sumatra bijvoorbeeld naar Borneo brengen. Dat is van het ene eiland naar het andere.
5: Ja, precies, bijvoorbeeld.
1: Dat gaat best ver.
5: Dat gaat best ver, ja. Alleen aan de andere kant zien we wel dat die Borneo-olifanten echt slecht voorstaat. En dan zijn dit wel opties die het overwegen waard zijn.
4: Kun je dit zomaar doen? Kan je een olifant van de ene groep naar de andere groep overplaatsen? Of raakt hij dan ontheemd, wordt hij verstoten? Het zijn natuurlijk groepsdieren.
5: Ja, nee, dus inderdaad. Nogmaals, vanuit de theorie zien we dit als een optie. Praktisch moet je dat heel goed naar kijken. Inderdaad, olifanten zijn zeer intelligente dieren met nauwe sociale banden. Als je daar een dier opeens uithaalt, wat doet dat met die sociale verbanden? Dus dat moet je goed naar kijken. Daarnaast kun je natuurlijk ook bepaalde ziektes misschien introduceren in zo'n nieuwe populatie. En ook genetisch gezien. Hè? Dus als populaties of ondersoorten te ver van elkaar afstaan, dan kan je ook juist weer de lokale aanpassingen in bijvoorbeeld die Borneo-olifant ook weer doorbreken.
4: Kunstmatige inseminatie, is dat iets dat bij een olifant mogelijk is?
5: Het kan. Er zijn voorbeelden, echt een handjevol voorbeelden in dierentuinen waar dat succesvol is gebeurd. Het is zeker niet altijd een gegarandeerd succes. En het is wel echt een hele operatie om dat voor elkaar te krijgen. En kijk, in dierentuinen kan je natuurlijk relatief makkelijk dieren trainen. En dat zou in het wild natuurlijk niet kunnen. Dus dan
0: moet je verdoven of zoiets.
5: Ja, ja. En dat, maar waar je bijvoorbeeld wel naar zou kunnen kijken is een bepaalde semi-wild situaties waar dieren dus wel nog op een bepaalde manier verzorgd worden of gemanaged worden, maar wel in hele grote gebieden leven en dus ook soms in contact staan met wel wilde olifanten.
1: Nou dacht ik, Wageningen Universiteit, Blijdorp, die maken zich hier druk over, die doen er onderzoek naar. De mensen die in Azië, die in die leefgebieden van de olifanten zijn, hebben die ook zorgen? Of is dat iets van hier?
5: Nee hoor, zeker. Er zijn ook een aantal onderzoekers vanuit Aziatische landen die hebben meegewerkt aan het onderzoek. Dus het is ook zeker daar een hot topic. We zijn ook een paar keer met het team in India geweest. En we zien dat ze daar juist heel erg bezig zijn met hoe gaan we nou op een goede manier samenleven met de olifant. Alleen ze kijken er misschien wel net iets anders naar. Omdat het natuurlijk, voor hun is het echt een dier in hun directe omgeving. Wat ook natuurlijk ontzettend gevaarlijk kan zijn.
0: Dus ze zien het ook een beetje als een plaagdier in sommige opzichten.
5: Nou, dat zou ik niet willen zeggen. Alleen het is natuurlijk wel een dier wat potentieel veel van kan verwoesten. Dus het is ook wel op een bepaalde manier een dreiging.
0: Jawel, in Nederland hebben we wildviaducten en dergelijke.
5: Ja.
0: En in zulke termen kan je ook denken dat als die doorgangen het probleem zijn, dan kan je natuurlijk je landschap daarop inrichten.
1: Ja, maar als het in twee verschillende eilanden is, dan zal dat niet gaan, toch?
0: Een olifantenbrug lijkt me wat duur.
5: Ja, dat zal erg duur worden. Maar het klopt wel. Dus de variant van de ecoduct die wij hier hebben, die hebben ze daar zeker ook. Dus daar noemen ze het vaak corridors. Waarmee dus verschillende natuurgebieden verbonden worden. Dus dat kan zeker. En daarnaast zijn er ook best wel innovatieve ideeën om toch met elkaar diezelfde ruimte te kunnen delen. Nou. Bijvoorbeeld olifanten zijn heel bang voor bijen. Dus wat er ook gebeurt is dat ze eigenlijk bijenkasten rondom akkers zetten. Waardoor de olifanten die akkers met rust laten. En dus ook niet meer dat conflict tussen mensen en dieren ontstaat. Of vaak zijn ook maar een aantal olifanten echt verantwoordelijk voor de meeste conflicten. Dus die hebben ze vaak in de meeste gebieden ook wel op het oog. En die geven ze dan een GPS-halsband. En dan kunnen ze bijvoorbeeld dorpen informeren van komt er weer aan. Of het dorp evacueren. Of bijvoorbeeld dan proberen toch de olifant.
1: Ja, maar goed, het gaat nu over het samengaan van de olifanten met de mensen. Maar wij begonnen dit onderwerp met het feit dat er inteelt was. En dat daar een oplossing van gevonden moet worden. Hebben die twee zaken dan wel met elkaar te maken?
5: Ja, zeker. Want als door die zaken het gebied wat voor de olifant is groter wordt. Meer aaneengeschakeld. Ja, dan gaan die olifanten weer meer met elkaar in contact komen, die verschillende groepjes. En dan gaat dat is goed voor de intelt.
1: Want waar geldt dit dan? Want we hadden het net ook over verschillende eilanden. Waar is dan een gebied waarbij je denkt van nou, het zou in principe wel kunnen, mits de bevolking zich enigszins aanpast?
5: Eigenlijk die mogelijkheden liggen er overal.
1: Toch wel.
5: Alleen het is wel dat de urgentie wel anders is. Hè. Dus op vooral Borneo en Sumatra is het nu het meest urgent, omdat daar de populaties al het kleinst zijn.
0: Weten we eigenlijk helemaal hoe de partnerkeuze van de olifant gaat? Is dat eigenlijk helemaal in kaart gebracht hoe ze een partner uitkiezen vinden, waar ze elkaar versieren, of hoe moet je dat noemen bij olifanten?
5: Nee, dat is zeker nog tot een bepaalde hoogte een mysterie. In Blijdorp coördineren wij het Europese fokprogramma voor Aziatische olifanten. Dus daar maken wij ook keuzes van welk dier gaat waar naartoe om de populatie gezond te houden.

0: een fokprogramma voor Aziatische olifanten. Dus daar maken wij ook keuzes van, nou, welk dier gaat waar naartoe om de populatie gezond te houden. En dat is niet altijd een gegarandeerd succes. Dus ja, ze hebben ook hun voorkeuren. En soms dan...
1: Ja. Je kan ze niet
2: koppelen. Dat lukt niet zomaar.
0: Dat is niet een gegarandeerd succes. Nee, kijk, door de jaren heen leer je wel bepaalde stijlregels, zeg maar, die het succes vergroten. Maar het is niet altijd een gegarandeerd succes.
3: Maar goed, zou bijvoorbeeld een olifant uit een Europese dierentuin dan nog redding kunnen brengen?
0: In theorie wel. Daarom is het ook heel goed dat we nu van in ieder geval van de populatie in Europese dierentuin weten wat zit daar nou genetisch in. Mm-hmm. Want dan kunnen, als we op dat punt komen, dan kunnen we wel de juiste keuzes maken. Welk dier is dan het meest geschikt voor welk gebied? Alleen dat moet natuurlijk wel het laatste redmiddel zijn. Er leven ook nog heel veel dieren in olifanten in dierentuin of sanctuaries in Azië. Nou, dat zijn waarschijnlijk eerder geschikte kandidaten. Maar misschien wel voor bepaalde populaties waarvoor in de Europese dierentuin nog dieren zitten, zou dat mogelijk een optie zijn. Maar dat moet altijd het laatste redmiddel zijn.
2: Als je niks doet met zo'n versmallende populatie, betekent dat dan eigenlijk dat die langzaam gaat uitsterven? Is het slecht nieuws voor een soort als die intilt steeds prominenter wordt?
0: Ja, zeker. Dus dat is nogmaals, het kantelpunt is niet altijd heel erg nauwkeurig aan te geven, maar dat kantelpunt er is en dus gaat komen als je het maar gewoon nu zijn gang laat gaan, dat is een zekerheid.
3: Nou ja, een olifant draagt 2 jaar, hè? Er zit 20 jaar tussen de generaties. Dus het is ook nog niet zo, qua tijd natuurlijk, toch een moeizaam pad.
0: Zeker, dus actie is heel snel nodig.
3: Ik begrijp het. Dankjewel, Jeroen Kappelhof van Wageningen University and Research. En ook van Diergaarde Blijdorp. Zometeen zijn we bij u terug met Sal van Stapelen over Tupac Shakur, 30 jaar geleden vermoord. Daan Doesborg over zijn roman Okko. Daphne de Heer en Nitjam Rosi over Angelique Kidjo. Tot zometeen.
4: NPO Radio 1.
5: Met Milouska Meulens.
6: Met welke woorden blijf je in contact met geliefden, ook als die er niet meer zijn? Voor die vraag staat de hoofdpersoon in Waar wil je liggen? De nieuwe roman van Vonne van der Meer. Ze is de gast. Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman is onze taalschat. Het boek verschijnt in een prachtige nieuwe uitgave, net als de andere delen uit de Tulle-trilogie. Met Jeroen Dera hebben we het over de spagaat, waar jonge lezers in zitten, en René Appel bespreekt de TNA van Formule 1-presentator Amber Brandsen.
5: NPO Radio 1.
6: Zometeen vanaf 11 uur.
4: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
9: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
11: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
10: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte oortoestel

0: Spelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
1: Leren mediteren? Zen.nl.
2: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: NPO Radio 1.
5: 10 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. En dat was in strijd met de Amerikaanse wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord is bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 s'nachts. En het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken en dan 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Ster. Bezoek Hiswate Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets hiswatewater.nl.
7: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
9: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinderonesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
10: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
1: Leren mediteren. Zen.nl.
12: Ja, stop. Dit stuk.
13: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
14: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
15: Leren mediteren?
3: zen.nl.
4: NPO Radio 1. Max.
15: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
16: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur doet Daphne de Heer de boeken. Daphne, goedemorgen.
17: Goedemorgen, Pieter.
16: Wat ga je bespreken?
17: Nou, wij gaan het vandaag over moeders hebben. Het viel me op toen ik mijn rondje door de boekwinkels deed dat werkelijk, nou ja, in mijn beleving, elk boek op dit moment over moeders, moederschap, dat soort dingen gaat. En ik dacht, laten we even de kern ingaan. Dus ik heb er een paar heftige boeken uitgekozen. De eerste is van Jolanda Encius. Die heet PS, Brief aan mijn moeder. Nou, je weet meestal wel hoe laat het is als auteurs brieven aan hun ouders gaan schrijven. Dan valt er wel een appeltje te schillen. Rachel Aviv, Onverbreekbaar. Zij gaat echt de diepte in over moeder- en dochterrelaties. En op een manier die me hele nieuwe inzichten heeft gegeven van waar zit nou vaak het probleem. Ga ik proberen met jullie te delen. En tenslotte, om weer in poëtische verzoening te eindigen, de bundel Toen ik je kwijtraakte van Joost Paars. En dat gaat over het verlies van zijn moeder.
16: Dat allemaal rond 10:30. En verder gaan we het hebben over Angelique Kidjo, een zangeres uit Benin. Ntcham Rosie heeft wel eens een hommage aan haar gebracht. En die komt erover vertellen, want Angelique Kidjo is bijgezet in de Hollywood Walk of Fame. Over een kwartier Daan Doesburg, die heeft een roman geschreven die zich afspeelt in Amsterdam in de 16e eeuw. Maar we gaan beginnen met een bijna verjaarde rapmoord.
18: Ja, ze heeft even geduurd, zou je kunnen zeggen. Maar deze week is de rechtszaak dan toch gestart. 30 jaar na de moord op rapper Tupac staat verdachte Duane Davis voor de rechter. Hij zou opdracht tot de moord hebben gegeven en het wapen hebben geregeld. Journalist Sal van Stapelen wist 30 jaar geleden al wie de betrokkenen waren bij deze moordaanslag en schreef toen zijn eerste grote krantenverhalen juist over deze zaak. Tot een rechtszaak kwam het maar niet tot deze week. Dus goedemorgen, Sal.
19: Goedemorgen.
18: Waarom kwam het niet eerder tot een rechtszaak?
19: Ik kende de theorie, hè, 30 jaar geleden. Anders had ik hem toen al opgelost. Ja. Kijk, de theorieën zijn eigenlijk, die waren er al. Het wordt wel eens een van de grote entertainment mysteries uit de jaren 90 genoemd. Hij was een enorm grote ster. Zat eigenlijk op het puntje van zijn succes qua verkoop. Ook als
18: hip-hop artiest.
19: Ja, en acteur, dus in succesvolle speelfilms. Mm-hmm. Hij werd vermoord in Las Vegas, op de Las Vegas Strip, na een bokswedstrijd van Mike Tyson.
16: Een drukkere plek kan je niet voorstellen.
19: Er waren nogal wat mensen omheen. En het probleem was dat justitie de theorieën niet heeft kunnen hardmaken om verschillende redenen. Onder andere omdat veel van de betrokken leden bij die verdacht werden van betrokkenheid bij die moordaanslag, een aantal zijn zelf vrij kort daarna dan wel doodgeschoten, dan wel overleden. En er heerste een enorme code daar om niet met de politie te praten. Dus zelfs, dat is deze week bekend geworden, dat Tupac nadat hij werd neergeschoten in de ambulance door een politieman werd ondervraagd. Welke kant moeten we op kijken, zeg maar. En dat hij toen heeft gezegd, ja, nee, dat lossen we zelf wel op. En dat is met name natuurlijk in de criminele wereld is het vrij normaal om niet met de politie te praten. Dat is tenslotte de andere kant. Maar in L.A. is er zodanig lange geschiedenis van politieonderdrukking tegen met name de zwarte bevolking, dat er veel breder een code is dat je niet samenwerkt met justitie en politie. Die zijn
16: er
19: namelijk
16: voor jou. Politie is de vijand. Was het van de andere kant misschien ook wel desinteresse? Want een superster op het hoogtepunt van zijn roem wordt op de drukste plek van Amerika vermoord. En de politie die krijgt het niet opgelost terwijl de theorieën in de krant staan. Stel dat hij een witte countryster was geweest, was het dan wel opgelost?
19: Er zijn zeker mensen die dat zullen zien. Ik denk dat zelf niet. Ik denk dat politie eigenlijk voor schut staat als zo'n grote moord zo lang niet wordt opgelost. Dus dat burgemeesters en politie hier enorm veel schaamte over hebben en voor hun positie eigenlijk dit heel snel hadden willen oplossen. Er zijn een aantal zaken. De man die nu, dus er staat nu voor het eerst in 30 jaar iemand terecht.
18: Duane Davis.
19: Ja, die wordt ervan verdacht dat hij in de auto, Tupac is doodgeschoten bij wat je een drive-by schietpartij noemt. Dus een auto rijdt voorbij een andere auto en schiet in die auto. Dat is iets bij het conflict tussen gangs vaker
18: moet
19: gebeurt.
18: Moet er wel een raampje openstaan of niet?
19: Dan moet er een raampje openstaan, anders moet je eerst nog het door je eigen ruit schieten. En dat schiet ook niet op.
18: Of een cabriolet.
19: Maar het is hij is, sorry, ik ben helemaal er vanaf door het raampje. Maar
16: wat was, ja, dat was even een praktische handleiding hoe je een drive-by
19: schiet. Ja, die zag ik even niet aankomen. Ja.
16: Hoe doe je dat? Doe je raampje ook. Ik heb ook toch wel iemand op mijn lijstje staan.
19: Het is natuurlijk een moordaanslag. En ik denk ze hebben dat niet kunnen oplossen omdat de mensen die daar zelfs in de openbaarheid wel over gepraat hebben, allemaal geen verklaringen wilden afleggen bij justitie. De man die nu terecht staat, heeft iets te veel over deze zaak gepraat. Hij is onder andere eerder verhoord, heeft een beschermde getuigenverklaring afgelegd, waarin hij daadwerkelijk heeft aangegeven dat hij betrokken was. Dat hij onder andere wraak wilde nemen omdat vlak voor de moordaanslag Tupac en zijn entourage zijn neef, ook een bendelid, in elkaar hadden geslagen.
18: Wat was het motief?
19: Nou, dat wordt nu, volgens de aanklager nu, is dat het hoofdmotief. Dus daarvan wordt hij
16: verdacht. Of wraak.
19: Ja, wraak en je eigen gang reputatie beschermen. Want ja, er zijn in die wereld is het ook een manier om naam te maken. Zeker als je high profile mensen
16: dus
19: raakt.
16: Je verhoogt je status als je een prominent figuur van wordt?
19: In bijvoorbeeld een gang of de maffia of echt criminele organisaties zijn natuurlijk de jongste bedienden, moeten zich bewijzen dat ze mee kunnen. En een aantal van die gangs zitten heel diep in die criminaliteit. Dus dat voordat je daar aan meedoet, heb je jezelf moeten bewijzen. Wat in zijn geval het veel complexer maakt, en dat is de zaak die daarachter speelt. Dus dat gangs met elkaar rivaliseren is een veel breder verhaal in L.A. In dit geval ging het ook om twee platenlabels. Het platenlabel waar Tupac op getekend was, werd geleid door een hele berucht bendelid die zich ook nadrukkelijk als zodanig profileerde. En zijn entourage en beveiliging kwamen ook uit die gang. Tupac had een conflict met de Notorious B.I.G. van Bad Boy Records, wat geleid werd door Sean Puffy Combs. Nu hou ik op met de naam, hoor. Maar en daar, de rivaliserende Crips deden daar de beveiliging op het moment dat zij uit New York gingen. Dus wat vroeger in de media wel een hiphopoorlog tussen Oostkust en Westkust werd genoemd, was in feite een rivaliteit tussen twee hele specifieke groepen. Eentje aan de Oostkust en eentje aan de Westkust. Maar omdat zij beide zich aan een rivaliserende gang hebben gelieerd, is ook hun rivaliteit opnieuw opgeleid. En dat is een van de dingen die deze week wat nadrukkelijker naar voren gekomen.
16: Wat de tragiek is, en dat is eigenlijk het bijzondere van Tupac. Je had al die gangster rappers en al die verheerlijking van geweld en
18: toen al
16: het pompen van lood in elkander. Maar hij was juist de jongen die het begreep. Hij was een soort intellectueel. Hij zag het grotere plaatje. Hij zong over zijn moeder. Hij promote een zekere zachtaardigheid. Zijn leven werd getekend juist zodat hij eraan wilde ontsnappen.
19: Ja, nou, zachtaardig zou ik het niet willen noemen. Hij komt uit een heel revolutionair activistisch milieu. Zijn moeder was een Black Panther. Black Panthers waren natuurlijk een beweging die opkwamen voor de rechten van zwarte Amerikanen. Maar ook zijn stiefvader, zijn pleegouders waren allemaal hele prominente en vaak ook door de FBI gezochte Black Panthers. En hij eigenlijk staat zijn verhaal, Dat beschrijf ik ook in mijn boek, Woorden als Wapens, het narratief van hoe hiphop van een maatschappijkritische tegencultuur steeds meer ook het uitventen van platte sensatie, shock-effect, een heel heftig opgeblazen gangster-idioom, zeg maar. Dat heeft bij hem in een hele korte tijd plaatsgevonden. Dus zijn muziek was, een van zijn mooiste nummers gaat inderdaad over zijn moeder. Ja, hij rapt.
18: Dat wou ik even laten horen.
19: Oh, nou, laat even horen.
18: Zullen we dat eens even doen? Mensen even een beetje bijkomen, ja.

0: Nou, van de verzamel-cd Gangster Rappers en hun moeder. Is dit, het is toch een heel zachtaardig...
1: Nou, het is heel sterk. De tekst gaat over hoe zij opgroeien in armoede. Dat hij een heleboel... Zijn moeder worstelde op dat moment met een crackverslaving. Crack is de uitgekookte vorm van cocaïne die eind jaren 80 met enorme kracht die wijken is ingepompt en pompt. En die een hele belangrijke rol speelt bij het ontstaan van gangsterrap. De realiteit waarin gangsterrap is ontstaan. En hij legt hier op een manier uit... wat hij voor zijn moeder voelde, wat hij voor zijn moeder wilde doen. Ook dat hij weg moest gaan zo nu en dan. Hij moest zeg maar naar buiten, want ja, het was moeilijk thuis. Maar hij vertelt ook dat toen hij dus slechte dingen op straat ging doen... dat hij heel trots was dat hij zijn arme moeder, die altijd in de bijstand had geleefd... kon helpen, iets kon toestoppen, noem maar op. En hoe hij bij... Een van de mooiste citaten uit het nummer is... When I hung around with the thugs, dus ik was met de criminelen... and even though they sold drugs, dus, en ook al verkochten ze drugs... they showed a young brother love. Ze gaven mij als jongere liefde. Dus hij vertaalt heel sterk wat... En dus niet plat zoals het in de opgeblazen gangsterrap gebeurt... maar hij vertaalt heel sterk de aantrekkingskracht van... van bijvoorbeeld een groep jongens die op straat actief is. En daarmee is hij een van de meest invloedrijke artiesten... die wereldwijd, zeg maar, ik interview nu 30 jaar rappers... er is geen artiest vaker genoemd in mijn gesprekken... als voorbeeld, als inspiratiebron, dan Tupac.
0: Want hij liet zien wat er mogelijk... Maar,
1: hij maakte die muziek, hij heeft een hele intense drama... hij is een geschoold acteur en een geschoold dichter... Hij is een hele brede kunstenaar. Hij was een danser. Hij bracht aan de gangsterrap, wat redelijk hard en confronterend was begonnen. En in die tijd een wat zachtere klank aan het westen had gekregen, waar wat meer funk bij kwam, zeg maar. Daar bracht hij ook nog eens een hele emotionele gevoeligheid bij en een artistieke intensiteit die letterlijk over de hele wereld tot nu toe heel veel artiesten
0: maar
1: heeft.
0: De tragiek is dat hij laat zien dat als je opgroeit in South Compton, Los Angeles, de slechte buurt, ook al word je succesvol, ook al breek je door, je ontsnapt er niet aan, het is hem uiteindelijk fataal geworden.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk ook heel veel voorbeelden, heel veel van de mensen
0: andere is
1: die
0: het
1: hij
0: wel
1: samen
0: gelukt.
1: Deed, is dat wel gelukt. Maar nou, ik denk dat hij laat zien dat hij... Hij leidde een heel heftig leven in het openbaar. Dat hoor je natuurlijk heel vaak van beroemde mensen. Hij was 25 toen hij stierf. En toen had hij al 4-5 jaar van controverse conflicten, gewapende conflicten, gevangenisstraffen, verwondingen, noem maar op. Mensen die bedreigd werden. Dus hij heeft van vrij jonge leeftijd in een heel conflictueus milieu gezeten. Hij heeft ook, toen hij in de gevangenis zat vanwege een zedenzaak, gezien dat door de controverse zijn muziek ineens veel harder ging, zeg maar, en dat hij veel meer aandacht kreeg. Is vervolgens op borgtocht door die gangsterbaas, zeg maar, van dat raplabel, die dus ook echt actief, betrokken was bij gangs, naar zijn label gehaald. En is vervolgens zichzelf gaan profileren als een onaantastbare gangster, terwijl hij eigenlijk een entertainer was. En deze man die deze week in die zaak terechtstaat, die heeft gezegd in zijn memoires enzovoort, ja, dat konden wij ons niet permitteren. Wij konden niet door een acteur, een dichter, weet je, iemand van buiten. Kan ik niet mijn neef in elkaar laten slaan, zeg ja. maar.
0: Wat als hij niet vermoord nu... was? Zou Tupac dan nu in zijn 14e huwelijk bezig zijn?
1: Nee, zeker niet. Dan had hij nu 2 Oscars, was hij miljardair. Daar ben ik echt van overtuigd.
0: Jij denkt dat hij heel groot was geworden?
1: Hij was heel groot.
0: Maar nog groter?
1: Op het moment dat hij stierf, was hij een van de boeiendste nieuwe acteurs. Echt gewoon filmacteurs. Hij is een van de meest verkopende artiesten van de jaren 90, terwijl hij halverwege de jaren 90 is vermoord. Er zijn nog 10 albums daarna gemaakt met, niet zijn beste materiaal, want hij was er helaas niet meer. Er zijn bijzonder weinig artiesten die zoveel bereikt hebben voor hun 25e. Okay. En stel je voor dat hij 55 had mogen worden. Ja, ik had het heel graag meegemaakt.
2: Ja, Saul, het is duidelijk dat jij een grote bewonderaar bent. Hoe gaat dit aflopen?
1: Ik heb er niet zoveel hoop in eigenlijk. Niet. Kijk, ik schreef 30 jaar geleden, dat heb ik even teruggelezen. Na 1,5 maand is de moord nog steeds niet opgelost. Dat is dus 30 jaar geleden. En kijk, ik vind het eigenlijk ook... Zijn familie zegt inmiddels ook van wij hebben hier ook niet zo heel veel meer aan. Het is veel interessanter om te kijken naar wat hij bijvoorbeeld die hele nieuwe generatie heeft gegeven en hoe ze nog met hem in dialoog blijven artistiek. Ik denk wel, dat we de komende dagen en komende weken een aantal mensen gaan horen getuigen die dat liever niet zouden willen. En ja, misschien komt daar nog iets nieuws uit. Maar er was deze week al een beveiliger van Defro die daar zat en de hele tijd tegen die man zei: ik wil jou helemaal niet naar de gevangenis sturen. Dus die zat daar ook tegen zijn zin. Dus dat, ja, het is een beetje een, wat dat betreft, een zeer aparte rechtszaak.
2: Oké, dankjewel. Saal van Stapelen, auteur dus van het boek Woorden als Daden.
1: En dat... Woorden als wapens.
2: Ja, het staat hier. Ja, ik lees het met mijn domme hoofd gewoon voor.
1: Woorden als wapens.
2: Ja. Oké, mythe, macht en gangsterrap. Dus als u denkt, goh, ik wil er alles van weten, dan ligt dat boek zomaar klaar. Ja, dankjewel, Saal.
0: Bijna 9 jaar heeft dichter Daan Doesburg erover gedaan om zijn eerste roman te voltooien. Het is niet zomaar een roman, een historische. Speelt zich af in het 16e eeuwse Amsterdam. En dat is een overgangstijd, al dus de schrijver, net als onze eigen tijd. Okko heet het boek. Daan Doesburg, goedemorgen.
3: Ja, als we toch aan het verbeteren zijn, Doesburg heet ik. Voordat mensen straks vertwijfeld in de boekhandel staan te zoeken.
2: Doesburg, met een GH.
3: Ja, maar die spreek je verder niet uit. Dus dat, die G wel, maar...
0: Hoe is dat eigenlijk dat je bij dit onderwerp dacht? Want het is jouw vak, hè, de middeleeuwse letteren. Hoe is het eigenlijk gekomen dat je dacht, dit moet een roman worden, dit onderwerp?
3: Ik was afgestudeerd en ik dacht, kan ik ook wel gaan promoveren? Heb je een onderwerp nodig? En ik had al wel zo zijdelings in college over die Pompeius Okko gehoord. Een soort kunstminnende bankier die in de 16e eeuw neerstreek in Amsterdam. En een soort mythisch huis had vol met boeken en kunstvoorwerpen waar de hele intellectuele elite over de vloer kwam.
2: Hij heeft ook gewoon een wikipagina, hoor.
3: Ja, precies. Ja, is niet heel obscuur. Maar het was op onderzoeksgebied niet zoveel over hem geschreven. Er is een Duits proefschrift uit de jaren 70, geloof ik. Nou, dat kan wel een keertje over. Het was ook van alles weer nieuwe dingen ontdekt in de tussentijd.
0: Maar nou heeft Herman Pleij vorig jaar een dik boek over deze Okko geschreven.
3: Dit was dus 10 jaar geleden dat ik hiermee bezig was.
0: Maar schrok jij? Want dan ben je lang bezig met je roman en dan het jaar ervoor komt er ineens iemand met een boek over dezelfde figuur.
2: Maar dat is non-fictie.
3: Ja, ik was niet echt bang dat Herman Pleij... Ik was eerlijk bang dat Herman Pleij een roman geschreven had ineens.
0: Maar jij zegt het versterkt het.
3: Ja, dat denk ik wel. Kijk, dat boek van Herman Pleij heeft een bepaald publiek. En ook een bepaalde insteek. En het staat heel ver af van mijn boek. Het kan prima naast elkaar. Ik zou zeggen, als je mijn roman gelezen hebt, je denkt, god, wat een interessante tijd, zou ik wel wat meer van willen weten. Nee, maar vooral het boek van Herman Pleij kopen.
0: Ik bedoel meer, het is spannend, want je hebt het helemaal uitgezocht en dan komt iemand met allemaal onderzoek daarover en nieuwe kennis. Ik zou dat dan enigszins nerveus lezen van, komt hij tot dezelfde bevindingen?
3: Nou, ik heb het wel enigszins nerveus gelezen, maar eigenlijk vooral om te kijken, heb ik nou hele grote dingen, zeg maar feiten over zijn leven gemist of verkeerd weergegeven. Want ik dacht, nou ja, Herman Pleij, daar kan je natuurlijk wel op vertrouwen dat hij het goed uitgezocht heeft. Maar ik was eigenlijk heel tevreden nadat ik het uit had.
0: Ja. Wat ik wel wist van mijn studie destijds geschiedenis, is het mirakel van de hostie die maar niet kapot wil.
2: Dus het mirakel van Amsterdam.
0: Ja, het mirakel van Amsterdam. Maar dat mensen van heinde en verre naar dat ding komen kijken. Dat het een soort reliek wordt. Wat was daar precies gebeurd?
2: Daar begint het boek mee.
3: Ja, daar begint het boek mee. We weten er heel weinig over eigenlijk. Over de daadwerkelijke gebeurtenis. Je kan je natuurlijk ook afvragen in hoeverre er een daadwerkelijke gebeurtenis was. Maar in ieder geval, volgens de overlevering, was er een zieke man in de Kalverstraat. Die kreeg laatste sacrament toegediend. Dus je krijgt een hostie en er wordt voor je gebeden dat je maar goed in de hemel aan mag komen. Maar helaas, hij braakte die hostie weer uit. En die werd dus, dat braaksel werd in de open haard gegooid. En de volgende ochtend, toen bleek die hostie ongeschonden in die haard te liggen. En dat was natuurlijk een groot spektakel. Toen hebben ze hem nog tot 3 keer toe geprobeerd om hem naar de oude kerk te brengen. En elke keer kwam die hostie weer magisch terug in dat huis. Ik mag natuurlijk niet magisch zeggen, maar... En toen dachten ze, nou, dan moet dit wel een heilige plek zijn, een heilige stede. En toen hebben ze dat huis afgebroken. Toen hebben ze daar een kapel omheen gebouwd. En dat werd eigenlijk het eerste toeristische trekpleister van Amsterdam.
2: En waarom begin je daar je boek mee?
3: Omdat ik dat verhaal... Dat mirakel is eigenlijk een soort van het begin van een eerste vorm waarin Amsterdam op Amsterdam lijkt. En die die tijd van Okko is weer het einde van het eerste hoofdstuk daarin. Dus ik zag daar een soort parallel in tussen dat verhaal van Okko en hoe die hele middeleeuwse maatschappij eigenlijk in elkaar dondert. Zonder dat de mensen op dat moment weten wat ervoor in de plaats gaat komen.
4: Overgangstijd.
3: Ja, en dat mirakel, dat was eigenlijk een soort tegenhanger daarvan. Dus dat er komt iets op. In zo'n soort, ja, toch een beetje onbeduidend plaatsje gebeurt zo'n mirakel. En dat brengt een hele industrie op gang. Ja.
4: En het is ook zo dat hij ook al beheer heeft, hè, over die kapel.
3: Ja, hij wordt daar inderdaad kerkmeester. En hij steekt heel veel geld in het verfraaien daarvan. Ja.
4: Hij was rijk.
3: Hij was wel rijk. Zijn baas was ook vooral heel rijk.
4: Hoe kwam hij zo rijk?
3: Hij was factor, dus gezant van de bankiersfamilie Fugger. Die kwamen uit Augsburg en die hadden vroeg geïnvesteerd in de ertshandel. Daar hadden ze veel geld mee verdiend. En toen zijn ze gaan bankieren en daar hebben ze nog veel meer geld van gediend. En van Jacob Fugger, bijgenaamd Jacob de Rijke, wordt ook wel gezegd dat hij de rijkste man is die ooit geleefd heeft. Dus ook als je zijn vermogen voor inflatie corrigeert, dan is verhoudingsgewijs zijn er nog steeds, ook rijker dan Elon Musk nu bijvoorbeeld. Hij was extreem rijk. Hij heeft dus ook de verkiezing van Karel de Vijfde tot keizer van het Heilige Roomse Rijk gefinancierd. En er werd zelfs in de tijd gezegd dat hij genoeg geld had om Karel nog 5 keer tot keizer te laten kronen. Maar dan moet je iets van 14 koningen omkopen. Dus dat is een dure grap.
4: Maar goed, die Okko die was dus een rijke bankier. Hij bouwde een enorm huis, hè? Vlak bij de Dam nu eigenlijk, hè, tussen de Kalverstraat en het Rokin in de Papenbrugsteen. Daar ontwikkelde hij eigenlijk een soort plek waar kunstenaars ook kwamen. Hè. Het is iemand die ook heel veel voor de schone kunst heeft gedaan. En hij had een link met de Christiaan, de koning van Zweden en Denemarken.
3: Ja, Christiaan van Denemarken was zijn belangrijkste cliënt eigenlijk. En daar had hij genoeg mee te stellen. Want die had een minnares. Het was een Amsterdamse marktmeisje die hij op de markt in Bergen in Noorwegen leerde kennen. En toen hij eenmaal een zeer vooraanstaand huwelijk wist te sluiten met de zus van de latere keizer Karel de Vijfde, dan heb je wel de jackpot in de 16e-eeuwse huwelijkspolitiek. Toen weigerde hij om die verhouding met dat marktmeisje op te geven. En die moeder van het marktmeisje die werd toen ook de facto minister van Financiën in Denemarken, Noorwegen en later ook Zweden. En eigenlijk toen ik dat hoorde, dacht ik, dit is toch zonde om hier een proefschrift over te schrijven.
0: Ja,
3: dit
0: maar verhaal is te smeuïg voor.
4: Nou, ja, er is ook niks nieuws onder de zon natuurlijk, hè? Dat je de moeder van je minnares een invloedrijke positie geeft.
3: Nee, dat is waar, maar dat het financiële beleid van drie landen door een vrouw gedaan wordt in de 16e eeuw, we hebben nu al de grootste moeite om vrouwen op dat soort topposities te krijgen.
0: Wat heb je van jezelf erin gelegd? Bijvoorbeeld een plattelandsjongen die naar de stad komt. Is dat een autobiografisch gegeven?
3: Nou ja, ik was al best wel ver in het schrijfproces toen ik dacht, het is mij toch mooi gelukt om niet zoals de rest van mijn generatie een navelstaarderig boek over mijn eigen leven te maken. Maar toen dacht ik, ja, het gaat natuurlijk inderdaad wel over iemand die vanuit een provincieplaats naar Amsterdam komt met de ambitie om daar carrière te maken. Dus het is niet helemaal gelukt.
0: Je sluipt toch je eigen boek in. Je merkt ook aan het boek dat je de stad goed kent. Dat het de straten zijn waar je zelf nu dagelijks loopt. En dat vind ik wel interessant dat je, ja, waarschijnlijk als die Okko terug zou komen, zou die gewoon nog de weg weten.
3: Ja, dat vraag ik te betwijfelen hoor. Hij had achter zijn huis een rivier lopen.
0: Oh ja.
3: En daar is nu een hele drukke straat met een parkeergarage.
0: Oké, dat dan niet.
3: Nee, er is wel veel veranderd. Ik had ook eigenlijk juist, er is een plattegrond van Amsterdam uit die tijd. Een hele mooie houtsnede is dat. Die had ik bij een kopieerwinkel waar je ook blauwdrukken voor je huis kan laten printen. Had ik die heel groot af laten drukken en die had ik toen thuis opgehangen. En die had ik wel echt nodig om te kijken. Ik ken Amsterdam vrij goed en ik kon dan ook wel zien van waar toen dat was is nu dit. Maar dat zijn zoveel plekken en er zijn zoveel dingen net anders. En wat nu een straat is, was toen een gracht. Waar nu een steeg is, is nu een winkelpand. Ik moest wel een vertaalslag maken. Maar toen ik die eenmaal gemaakt had, ik denk andersom, als ik nu in 1521 op de Dam gedropt wordt, dat ik wel redelijk de weg weet.
0: Dat je de weg zou weten. Het is ook een spannende tijd, want je hebt natuurlijk ook die ketterij overal. En mensen worden nog verbrand voor allerlei vormen van ketterij. Het is een tijd van opkomst en ondergang, een overgangstijd. Hoe zie jij die tijd? Want zo'n mirakel kan ook zomaar iets gevaarlijks worden. Er kan ook allerlei sectarisch gedoe uit voortkomen.
3: Ja, dat mirakel dat is op zich vindt 150 jaar eerder plaats. Dus die cultus
0: is wel
3: gevestigd. Wat er eigenlijk juist gebeurt in de tijd waarin het boek zich afspeelt, is dat dat katholicisme komt onder druk te staan. Luther is zijn ding aan het doen in Duitsland. Die vindt steeds meer navolging, ook bij de Deense koning. Wat hem niet in dank wordt afgenomen, want de status quo is nog heel erg katholiek. En eigenlijk helemaal... pas na het einde van het boek, in de epiloog zit ik eigenlijk in die tijd, dan komt dat hele kaartenhuis in elkaar te donderen. En die orde van het katholicisme, wat voor veel mensen gewoon heel vanzelfsprekend was, dat verandert. En je hebt in Amsterdam de alteratie, in 1578 wordt de stad protestants. En dan, dat is een gigantische aardverschuiving voor die mensen.
2: Wat bovendien natuurlijk gebeurt, is dat je aan het eind van die middeleeuwen, middeleeuwen eindigen, 1550, krijg je gewoon de hele opkomst van de burgerij. Ik bedoel, dat is natuurlijk denk ik misschien nog wel een van de grootste veranderingen van die tijd. Dat je voor die tijd had je gewoon die standenmaatschappij, je had de adel en de kerk. En dan krijg je, en daar is die Occo volgens mij gewoon ook een lichaming van. Dat je dus als relatief gewoon iemand gewoon macht kon verwerven.
3: Ja, ook al. En zeker
2: en
3: ook. En zeker ook Sigbrit, de
2: vrouw.
3: De moeder van de minnares van de Deense koning. Ja. Die daar dus ook als, letterlijk als marktvrouw. En ze heeft ook nog een tijdje een kroeg gehad, geloof ik. Die komt aan het hof in Denemarken. En die mag daar gewoon het financiële beleid uitstippelen. Dat is, vind ik inderdaad heel boeiend aan die tijd. Dat soort verhalen ineens mogelijk worden. Terwijl tegelijkertijd dat hele strikte systeem van die adel is ook nog steeds gaande. Maar wordt ook steeds onhoudbaarder. Want al die machtsblokken die door strategisch uithuwelijken van je kinderen steeds groter worden, die... Ja, de twee grote huwelijken waarmee eigenlijk al die machtsblokken in Europa, behalve Engeland en Frankrijk, in één familie terechtkomen. Dat vindt allemaal plaats rond of net voor deze tijd. En de moeder van Karel V was koningin van Spanje. En zijn vader was de hertog van Bourgondië en... daarmee komen eigenlijk de laatste. Eerst krijg je wordt Bourgondië met Oostenrijk komt samen. En krijg je dat enorm rijk. En dan heb je eigenlijk Spanje, Frankrijk en Engeland als machtsblokken zijn nog over. En dan trouwt dus de zoon van Maximiliaan van Oostenrijk trouwt met Isabella van Castilië. En dan is het...
0: dan heb je dat enorme machtsblok.
3: Een gigantisch machtsblok dat eigenlijk ook onhoudbaar wordt.
2: Ja. Maar goed, je hebt toch een heel mooi boek geschreven waarin het echt over gewoon mensen gaat en over een gezin en over een familie. Hè? Ik bedoel, en die daar wel te midden van al dat maatschappelijke gewoel hun plek moeten vinden, maar waarmee je toch als lezer heel erg kunt identificeren.
3: Ja, ik was er als schrijver ook wel benieuwd naar inderdaad. Zo'n Occo die op de hoogste niveaus mee aan het kaarten is. Ja, wat doet hij dan thuis? En wat is dat eigenlijk voor man? Heeft hij ook onzekerheden? En wat er overgeleverd is alleen maar welke deals hij allemaal gesloten heeft. Ja. En welke rekeningen die betaald heeft voor wie. Maar daar zat natuurlijk een man achter die ook wel eens 's nachts in bed wakker lag. En waar denkt hij dan aan?
2: Ja. Nou, dankjewel, Daan Doesborg. Occo heet het boek en het ligt nu in de winkel. Er is trouwens ook een heel mooi portret van hem. Hè? Dat ligt niet in je boek, maar dat bestaat wel.
3: Ja, dat hangt in het Rijksmuseum.
2: In het Rijksmuseum, ja. Oké, dankjewel. En we gaan meteen door, Daphne, met jou.
5: Ja hoor, nog meer boeken.
2: Ja, nog meer boeken. Hupsakee.
5: Ja hoor, hupsakee. Nog meer perspectieven. Ja, het perspectief. We gaan ons vandaag eens richten op moeders. Ja, en dat was best een zwaar leesgewag. Want Jolanda Entjes, PS, brief aan mijn moeder. Dat boek heb ik wel met een klomp in mijn maag gelezen.
2: Oh.
5: Het is heftig. Terwijl ze kiest voor een vorm, een hele afstandelijke vorm. Ze hanteert de U-vorm. Ze spreekt haar moeder aan in de U-vorm. En hoewel ze al eerder romans heeft geschreven over haar... getroubleerde gezinssituatie, was eigenlijk de de druppel voor Encius om dit te gaan schrijven, dat bleek dat haar moeder haar bij dood onterfd had. Volledig onterfd. Ja. En ze dacht, zo gaat het niet langer. Ik moet mijn verhaal kwijt. Ik wil gewoon aan jou persoonlijk vertellen wat al mijn gevoelens, al mijn ideeën, al mijn, ja, ook mijn pijn is geweest die ik in de opvoeding heb gevoeld. En dat doet ze onvervroren. Zoals dat gaat in brieven aan ouders. We kennen ze van Frans Kafka, van Ischer Meijer. Dat zijn vaak geen makkelijk te verteren geschriften. Het is wat ik er goed aan vond werken. De afstandelijkheid vond ik in het begin een beetje moeilijk. Maar het geeft wel de mogelijkheid om met Encius mee te denken over waarom is deze moeder zo geworden? Waarom is zij nou wie zij is? En waarom heeft zij ons zoveel pijn gedaan, vooral in haar afwezigheid, in haar er niet zijn voor haar kinderen, in het verloochenen van haar kinderen, in het echt afwijzen van haar kinderen, het afwijzen van hoe ze zijn. En vooral Jolanda Encius zelf heeft daar een flinke tik van meegekregen. Deze moeder, ja, komt ook uit een tijd, is getrouwd in een tijd dat vrouwen nog niet, ja, wat zou ik zeggen, veel zelfbeschikkingsrecht hadden. En dan hebben we het gewoon nog maar over de generatie van mijn moeder ook. Dus daar resoneert het ook allemaal wel in. Zij kiest voor een man waar haar ouders niet heel blij mee zijn. En in dat besluit, dat voelde ik aan het eind van het boek, in dat besluit ligt heel veel van het lot van dit gezin besloten. Omdat het haar zoveel heeft gekost om met deze man verder te gaan, mocht dit huwelijk ook niet mislukken. En voor haar hoorde niet mislukken erbij dat zij een ongekende loyaliteit aan deze man aan de dag legde. En die loyaliteit, want deze man was een tiran, heeft uiteindelijk het gezin ontwricht. En het gaat echt mis wanneer de kinderen, ze zijn vroeger door hun buurjongen die op hun past misbruikt. En op een gegeven moment willen ze dat toch echt vertellen aan hun ouders, aan hun moeder. En dat doen ze op een onfortuinlijk moment, namelijk vlak voor de Sinterklaasviering. En de moeder is ontdaan. Maar de moeder is vooral ontdaan dat de kinderen zeggen, en wij vieren dit jaar daarom geen Sinterklaas met jullie. En dit breekt iets. Dit breekt voor die moeder gewoon letterlijk, om dit woord maar weer eens te misbruiken, het glas van dit gezin. Dat de schijn die ze al die tijd kon ophouden, het idee, de overtuiging die ze had over dit gezin, gaat hiermee kapot. En dat komt dus niet door het misbruik, wat natuurlijk veel en veel erger is, maar door haar beeld dat aan diggelen ligt. En zij neemt al op een radicaal besluit. Zij breekt met haar kinderen. Ze wil haar kinderen nooit meer zien. En dat heeft ze jarenlang volgehouden. En natuurlijk wordt ze op een gegeven moment ziek. En dan wordt ze heel erg ziek ook. En er moet voor haar gezorgd worden. Ja, en dan druppelen toch die kinderen weer zo'n beetje aan dat bed binnen. Maar het wordt natuurlijk nooit meer liefde. Het wordt alleen nog maar, het is alleen nog maar verdriet, verdriet, verdriet. En op het eind komt er nog wel een soort catharsis. En dat vond ik mooi, want uiteindelijk, ja, het is natuurlijk overweldigend als je als kind ouders hebt die jou zoveel pijn doen. Voelt dat als een tsunami van verdriet. En dat voelt alleen maar als van, waarom heb jij mij zo'n pijn gedaan? Alleen als je ouder wordt krijg je een ander vermogen. Het vermogen om op te reflecteren, om je in te leven in van, wie was mijn ouder en waar komt dit vandaan? En zij probeert zich naar het einde toe, voel je hoe ze die beweging maakt. En dat geeft lucht en dat verlicht en dat geeft een begin van inzicht in van hoe vrouwen, veel moeders uiteindelijk vaak zo vast hebben gezeten in wat zij moesten zijn, dat ze het niet kunnen verdragen, lijkt het, om hun, met name hun dochters, die hun het meest reflecteren, wel die ruimte te geven. En dat is mijn brug naar dit boek van Rachel Aviv. Onverbreekbaar, verhalen over moeders en dochters. Zij schept dit echt helemaal uit. Het zijn 5 of 6 casussen, ik ben even kwijt hoeveel. Vergelijkt een beetje als een, ja, Oliver Sacks. De man die zijn vrouw voor een hoed hield. Zo'n iconisch boek. Ik vind dit ook zo'n iconisch boek. Ze haalt echt verhalen naar boven. Die diept ze helemaal uit. Van moeders en dochters. Soms kiest ze het ene perspectief. Soms het andere perspectief. En ze begint gewoon te vertellen. Je weet eigenlijk niet waar deze casussen per se heen gaan. Ze ontrolt het allemaal heel langzaam, heel liefdevol en heel diep. Want die diepte zit er vooral in, omdat zij deze verhalen in eerste instantie voor de New Yorker heeft geschreven. Een tijdje heeft laten liggen. En toen is ze er nog eens doorheen gegaan. Ze heeft de aantekeningen er weer bij gepakt. Ze heeft nog wat extra mensen gesproken. En je voelt dat die extra laag er overheen zit. Dus het heeft heel veel gravitas. Het heeft heel veel dimensies. En er zitten hele mooie verhalen in die echt tot tranen roeren. Het eerste verhaal gaat over een dochter. Henna heet ze. En dat sluit mooi aan bij Yolanda Encius, die zelf namelijk een reden van het verdriet van haar moeder was ook dat ze een eerstgeboren kind had, een zoon, Vincent, en die overlijdt heel vroeg. En daar is ze nooit echt overheen gekomen. En de moeder in dat eerste verhaal, de moeder van Hannah, heeft dat ook meegemaakt. En dat gebeurde in september. Dat doet ertoe. Want elk jaar in september krijgt Henna in haar volwassen leven, wanneer ze een baan krijgt, last van een fuuk. Nou, ik weet niet of jullie weten wat een fuuk is, en ik hoop ook dat ik het goed uitspreek. Maar dat is een extreem dissociatieve vlucht. Waardoor je weet niet meer wie je bent op dat moment. Mm. Zij verdwijnt dan gewoon. Alles gaat op shutdown. Ze gaat in een soort diereninstinctstand leven. Ze raakt kwijt, ze laat alles achter, ze neemt ook niks mee. Ze zijn haar wekenlang kwijt. Ze blijkt uiteindelijk wordt ze gevonden bij de pont van Staten Island, waar ze zo in het water ligt. Ze is aan één kant helemaal verbrand, omdat ze in de zon heeft liggen slapen. Ze is er heel slecht aan toe. En ze komen erachter, zij fuuks. En dat gebeurt elk jaar op het moment dat dat eerstgeboren, dat doodgeboren kind doodgeboren werd. Het is een tragisch verhaal, want het ik vond het heel aangrijpend dat ze is verdwenen en tot op de dag van vandaag weten ze niet waar ze is. En er is geen, weet je wel, er is even geen oplossing in dat verhaal. En dat durft ze wel vaker aan. En het meest heftige stuk, ja, dat het is een bekend verhaal. Alice Munro, de Nobelprijswinnares, ze wijdt er ruim 80 pagina's aan. Ze heeft dit helemaal uitgediept. Refereert ook weer aan Encius. Namelijk de dochter, de jongste dochter van Alice Munro is seksueel misbruikt door haar tweede echtgenoot Jerry. En
4: dat wist ze en ze deed niks.
5: Dat wist zij en ze deed niks. En dat, het zit in die twee zinnetjes, maar als je het helemaal gaat uitdiepen, is dit een proces van niet weten over decennia lang geweest, waarin de dochter dus consequent geen erkenning heeft gekregen voor dit misbruik. En ze ging dan een paar dagen weg bij Jerry, maar ze kwam altijd weer terug bij Jerry. En ze bleef Jerry trouw. Tenminste, ik dacht eerst dat dat het verhaal was. Maar dat is niet het echte verhaal. Wat ze trouw is gebleven, is haar schrijverschap. Op een gegeven moment zegt Alice Munro, omdat ze toch echt wel die vraag krijgt van waarom heb je dit verhaal nou nooit erkend? Waarom heb je nooit willen zeggen van mijn dochter is misbruikt en ik vind het vreselijk. Ze zei, dan was ik niet meer die schrijfster, maar dan was ik die vrouw geweest met die dochter die misbruikt is. En dat was mijn verhaal geworden. Dat was mijn narratief geworden. En dat wilde ik niet.
4: Nou.
5: Doodeng. Ja,
4: laatste boek.
5: Ja, fantastisch boek hoor. Ik heb er echt heel veel van geleerd. En ook veel ook geleerd wat compassie is. Wat ik denk dat veel mensen kampen met een ouder of met een moeder waarmee je soms een moeilijke relatie hebt, maar toch telkens weer even die lijn naar de overkant uitgooien en denk van jij komt ook ergens vandaan en jij hebt waarschijnlijk gewoon niet helemaal kunnen zijn wie jij wilde zijn. Blijft toch, vind ik wel, de sleutel tot het verbinding houden met elkaar. Verbinding houden, poëzie. Moeders en zonen is vaak toch een iets ander verhaal. Worden het ook het lied van Tupac. Er komt altijd veel, soms misschien wat te sentimenteel, maar er is altijd vaak veel liefde van zonen voor moeders. Daar kunnen we het ook lang over hebben, maar dat gaan we nu niet doen. In de poëzie, Joost Baars durft ambiguur te zijn. Joost Baars is de tweede bundel. Voor zijn eerste bundel Binnenplaats kreeg hij meteen al de VSB Poëzieprijs. Dat is me nogal een prijs. Dus de tweede bundel, je schreef er ook over, Daan Doesborg in de Volkskrant. Je staat nogal ergens voor, van die moet wel goed zijn. Het is zonder meer een bundel, ik kon hem blijven lezen. Joost Baars maakt het je niet makkelijk, want het voelt alsof hij altijd op zoek is naar wat voor hem het zuiverste woord is. En wat voor hem het zuiverste woord is, is misschien voor de lezer soms een onbegrijpelijk woord of een te moeilijk woord of een woord dat je denkt, waarom gebruik je dit? Dit haalt mij ergens uit of dit stoort mij. Maar ik ben dat wel gaan waarderen. Ik dacht, het is wel compromisloos om dat te durven. En ik vond vooral de reeksen waarin die heel bezwerend zijn, die telkens beginnen met toen ik je kwijtraakte, zoals de bundel ook heette, vond ik heel mooi. En ik wilde even twee voorlezen, omdat het toch altijd meer zegt dan dat je gaat vertellen over poëzie. Twee uit die reeksen van toen ik je kwijtraakte. Toen ik je kwijtraakte de zevende keer, deed je aanblik me dalen. Diep als een woord in een strot. Klam als een kompel, slap als een rund. Eén moment na de pin, wegzakkend uit mijn gestel. Een geborgte in, terug naar waar jij niet meer op mij wacht. Toen ik je kwijtraakte de negende keer, wist ik wat ik moest zeggen om je te treffen. En toen ik het zei, zag ik achter je ogen de bodem verdwijnen. Alsof je geen lichaam meer had. Ik heb er expres wel twee uitgehaald die lekker resoneren met waar ik het over had. Maar ik wil eindigen met het laatste gedicht. Want daar kreeg ik wel een brok bij mijn keel. Daarin geeft hij het woord aan zijn moeder. Zijn moeder. Ik weet nog hoe je in mij zat. En toen je uit me kwam, het was geloof ik op een donderdag, werd heel mijn lichaam mond. Zo lag ik daar, die ochtend, met ja, wat zich dalend als een kaars in mij herhaalt. En sprak jou uit. Ik schreeuwde je. Je vlamde op het aanbeeld van de tijd. Je was mijn liefste, ja. En jij schreeuwde mij na.
2: Oké, dankjewel Daphne. En ook voor al die keren dat je hier de boeken hebt besproken.
5: Graag gedaan.
2: Ja, we zien je natuurlijk ongetwijfeld wel weer terug. Maar goed, voorlopig is daar dus nu eventjes een eind aan gekomen. Want Boven Houwelingen komt weer terug. Dankjewel.
0: Het laatste onderwerp.

0: Dat was Bala Bala van Angélique Kidjo. Deze Afrikaanse zangeres kreeg afgelopen week als eerste zwarte Afrikaanse zangeres een ster op de Hollywood Walk of Fame. Ze is 66 jaar inmiddels, heeft een enorm repertoire, maar wordt ook wereldwijd genoemd om haar activisme. Ze zet zich onder andere in voor Afrikaanse vrouwen en kinderen. En bij ons is Netcham Rosie, de Cameroens Nederlandse jazzzangeres. Hartelijk welkom, Netcham.
1: Hi.
0: Ja, ze knielde huilend neer bij die geplaatste ster. Je hebt het vast gezien.
1: Ja. Ik heb het gezien. Het was heel mooi, de ceremonie. Ja.
0: Betekent het voor jou of voor u ook wel iets?
1: Hij heeft niet u te zeggen, hoor. Nou, wel okay. Beleefd. Maar ja. Ik vind haar sowieso, ik ken haar mijn hele leven lang bijna. In 1983, volgens mij, ging ze naar Parijs om te vluchten uit Benin van het regime. En dat, ja, ik ben geboren in dat jaar. En dus voor mijn gevoel heb ik iets met haar mijn hele leven. Het is natuurlijk niet zo, maar dan zie je haar bij zo'n ster inderdaad knielen. En al die speeches van ook niet van best wel beroemde mensen. Zij is gewoon een hele bijzondere zangeres. Ze is sowieso een hele mooie stem. Ze is goed in wat ze doet. Ze is echt topklasse. Als je haar concerten ziet, ja, het is niet normaal wat je meemaakt. Ze is 66, maar ze danst mij weg, zeg maar.
0: Heb je wel zo'n concert bijgewoond?
1: Nee. Nou, dat is jammer. Verbaast mijzelf ook. Oh. Ja, echt.
2: Ik ben wel eens geweest. Ja. En wat bijzonder is, toen deed ze een soort hommage aan Celia Cruz. Ja. Cubaanse zangeres. Dat ze moeiteloos allerlei repertoire door elkaar heen weet te doen. Ja. Allemaal wel binnen dat West-Afrikaanse schabloon, maar ze haalt er Cubaanse muziek bij. Ja. Dat ligt nog best dicht bij elkaar. Maar ze doet ook popliedjes. Ze kan gewoon een rockhit helemaal naar zich toe schrijven. Zij is zo'n duizendpoot. Maakt niet uit.
1: En ik hou zelf van crossover. Ik kruisbestuiving noem je dat dan in theatertermen. Maar dat is wat zij doet. En dat is zo aanstekelijk. Omdat je dan denkt, je kijkt naar haar en je denkt, oh, als zij dat doet, dan kan ik dat ook. Dan is het niet zo raar. Dus dat is, zeg maar, waar zo dat soort grote sterren voor staan. Ze geven je een soort legitimiteit van, oké, doe maar.
2: Alles
1: ik doe
2: kan.
1: Het, alles kan. Ja, het is heel Disney, maar het is wel nodig.
2: Maar er zit ook iets achter, want dat zei ze ook bij haar speech. Ze zei, Afrika mag meer zelfbewustzijn hebben. Mm-hmm. Trots zijn op wat ze de wereld hebben gegeven. Mm-hmm. En dat is vrijwel alle popmuziek stamt uiteindelijk van Afrikaanse muziek. Iets van die strekking, zei ze.
1: Ja, het is niet te leugen, toch?
2: Het is niet gelogen.
1: Lijkt mij. Het is niet gelogen. Dus kijk, zij neemt geen blad voor de mond. Ze is echt zo'n tante, noem ik haar. Zij praat gewoon. Ze heeft geen tijd voor, oh, wat gaan jullie denken van mij? Bla, bla, bla. En zo treedt zij ook op. Zo maakt zij haar. Dat is haar werk. En dat is ook waar ze voor staat.
0: Was zij nou de eerste zwarte Afrikaan met een ster?
1: Ja, toch?
0: Dat was best wel schokkend, dacht ik. Hè?
1: Ja, ik vond het ook bijzonder. Ik zie haar in de lijn van Miriam Makeba, Oumou Sangaré, et cetera. Ja. Maar goed, zij heeft wel een bijzondere lijn met de VS. Weet je, met het werk dat ze doet. Al die producers met wie ze heeft gewerkt in de jaren.
0: Want ze is natuurlijk in Frankrijk groot geworden.
1: Ja, klopt. Maar toch, er is iets met de VS. Die vinden haar heel erg leuk. Ze heeft veel Grammys gewonnen. Niet voor niks. Maar het is ook de producers die je uitkiest met wie je werkt. En ook wat jouw persona doet met de wereld. Ja. Hè? Zij is een Beninoise Française, zeg maar. Net als ik een Nederlandse Cameroense ben. Maar dat gaat verder dan Benin en Frankrijk voor haar. Zij is gewoon voor mij de wereld.
2: Ze is een wereld. Je hebt ook zelf
1: wereldster.
2: Want ze gaat toeren komend seizoen met het Metropoolorkest. Jij toerde eerder met het Metropoolorkest. Ja. En toen deed jij, want zij gaat nu allemaal liedjes van allerlei Afrikaanse sterren doen. Van Youssou N'Dour bijvoorbeeld. Maar jij deed ook weer een liedje van Angélique. En daar gaan we een klein stukje van luisteren.
1: Oh, echt?

0: Ja, geweldig nummer. Ik heb gisteren nog op YouTube even zitten kijken. Ja. Dat is een fantastisch filmpje. Ja. Maar goed, ja. Ik zei het net al, ze is niet alleen zangeres, ze is ook heel activistisch. Hè?
1: Mm-hmm.
0: Wat doet ze allemaal?
1: Volgens mij voor UNICEF toch? Ik weet het niet precies, maar voor UNICEF heel veel. En ook heel veel projecten die je niet zou verwachten of zo. Ik volg bijvoorbeeld Brut Afrique, dat is zo'n platform. Zag ik haar bij in Parijs ergens een nieuw museum met Afrikaanse mode. Daar was zij dan ook. Dat vind ik best wel leuk, want dat is dan niet filantropie in de zin van jonge meisjes die besneden worden of zo, dat dan stoppen. Maar dit gaat dan ook over mode. Daar heeft ze ook heel veel over te zeggen.
2: Het gaat bij haar heel vaak over de trots van Afrika. Ze wil niet alleen maar het beeld van zielig en honger en afhankelijk en stuur hulp.
1: Nee,
2: maar zij wil juist omarmen waar Afrika floreert.
1: Ja, ook. Gewoon allebei. Alle facetten. En dat vind ik als artiest ook belangrijk. Kijk, ik ben deel van de diaspora, maar van een andere generatie. Daarom wilde ik haar sowieso eren als een van de grote Afrikaanse diva's toen ik met de Metropool mocht spelen. Zij leeft nog. Ze is zeg maar een levende legende voor ons. Wij van de diaspora, van de West-Afrikaanse diaspora, om even precies te zijn. Zij zegt precies, ik kom uit Benin. En Afrika is mijn continent. Zo zegt ze het altijd. En zo is het ook voor mij. Ja. Dus ik spiegel mij aan dat soort grote artiesten die daar gewoon heel trots op zijn, op waar ze vandaan komen, zonder inderdaad dat het altijd dat zielige verhaal is of dat standaard verhaal. He, van, in wat voor dorp ben je dan geboren? Wat spreek je goed? Al dat allemaal. Ja. Meer gewoon van, we zijn veel meer dan een bepaald beeld van dat continent.
2: Er is dus ook een Nederlandse link, want zij heeft heel innig samengewerkt in het begin van haar carrière met Jasper van 't Hof, een Nederlandse jazzpianist in Parijs.
1: Ja, ik hoorde dat doorbraak was.
2: Dat noemde ze in de Volkskrant. Vond ik heel verrassend eigenlijk, dat die Nederlandse link er ook in zat. Wist jij dat?
1: Nee, wist ik niet. Maar ja, haar discografie is echt niet normaal. Ik werd gebeld gisteren en toen dacht ik, ga weer eens luisteren. Toen dacht ik,
2: waar te beginnen?
1: Het is echt veel, maar dat is leuk. Want ik ging ook Celia weer luisteren en is echt zo goed.
0: Celia Cruz,
1: ben ik sowieso grote fan van. En dan ook van Angelique Kidjo, hoe zij die timing en de taal, hoe ze de Spaanse taal dan zingt. Is niet normaal. Ik word helemaal enthousiast. Maar dat is wat zij doet. Weet je wel?
0: Dat liedje Adoma, dat heb jij dus van haar ook gezongen. Ja. Heb je gecoverd? Daar hoorden we net even een heel klein stukje van.
1: Ja.
0: En waarom heb je meer nummers van haar gecoverd? Of waarom vond je deze zo lekker dan?
1: Het was moeilijk, want ik ging heel veel toffe zangeressen doen. Maar van haar wilde ik iets. Zij is voor mij als een soort bam, zij komt binnen en ze is echt energie.
0: Ja.
1: En ze kan ook heel mooi langzame liedjes. Maar ik wou iets waarin die funk naar voren kwam van haar. En ook die grote stem. Weet je, dat. Die

0: iets waarin die funk naar voren kwam van haar. En ook die grote stem. Weet je, dat, die energie. Dus daarom koos ik Aduma. En ook leuk om met mijn backing vocalisten te zingen, die samenzang.
1: Betekent het voor jou iets dat zij in die Walk of Fame is geplaatst?
0: Ja, kijk, ik ben inmiddels mijn Walk of Fame zat. Niet, die droom is, heb ik vaarwel gezegd.
2: Nou, je weet het nooit.
0: Nee, klopt. En de muziek weet je het maar nooit. Nee, maar het is leuk. Ik ken haar helemaal niet. Wij kennen haar allemaal niet. Ze is niet met ons bezig. Maar zij zegt, de muziek, dat is haar leven. Dus, en die muziek is niet zomaar muziek. Het staat ergens voor. Dus zij is veel meer dan gewoon Angelique Kidjo die mooi kan zingen. Ja. Dus als zij dat zij zo'n eer krijgt, is voor mij ook een eer.
1: Het staat voor iets groters uiteindelijk.
0: Het staat voor iets groters. Dus ik vond het fantastisch voor haar.
2: Welke Afrikaanse artiest zou er ook eigenlijk wel zo'n ster verdienen?
0: Ja, ze is er niet meer, maar Miriam Makeba sowieso. Ja.
2: Yusuf Nnadoo misschien?
1: Ja, lijkt me ook een superster.
0: Ja, nou, ja, kijk, weet je, het verschil met haar is, zij is nog steeds bezig, zeggen. Yusuf Nnadoo ook, maar zij omarmt de nieuwe generatie. Ze pusht, ze duwt ze naar voren. Ze werkt met ze samen. Dat is wel belangrijk, weet je wel?
2: Oké, dankjewel, zangeres Necham Rosy, dat je wilde komen om over Angelique Kidjo te praten. Hier gaat De Taalstaat verder. Ik hoorde dat Vonne van der Meer te gast is. Die heeft een nieuw boek.
3: Ach. Nieuwsweekend.
4: Samen Max.
5: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
3: En weet nog meer.
5: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
3: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
5: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
3: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
6: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Bataviahaven Lelystad. Tickets, hiswaterwater.nl.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen. Beter Leven.
12: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
13: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
14: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
16: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
17: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
16: Sorry Bo, het is beauty.
17: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
18: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
17: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: NPO Radio 1.
1: 11 uur, Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. Dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. Een jongen van 14 uit Hendrik Ido Ambacht en een man van 27 uit Rotterdam zijn opgepakt omdat ze zouden hebben gedaan alsof ze agenten waren. De twee sloegen deze week toe in de buurt van Zwolle. De nepagenten zouden geld en sieraden hebben meegenomen. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint daar de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Morgen zon en wolken en weer een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: ANWB Verkeersinformatie. De A12 vanuit Den Haag naar Arnhem is dit weekend dicht tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Daardoor extra verkeer op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dat staat in de file tussen knooppunt Hoevelaak en Barneveld. 10 kilometer met 10 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles een kwartiertje vertraging vanaf Zevenaar. En 10 minuten extra op de A76 vanuit Geleen naar Aken vanaf knooppunt Kunderberg tot aan de grens. Rijd het langzaam.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
10: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
11: Ik mag graag tuinieren.
12: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
13: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
14: Ik niet.
10: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
15: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
16: Zijn we er al?
15: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
17: Oh ja, verzekering.
15: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
18: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
19: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
18: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
0: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Milushka Meulens.
1: Goedemorgen. Radio Z stond gistermiddag op Lowlands. De mannen van Radio Z, dat is rapformatie van Dio, Refuego en Kabul Slim, kunnen samen door één deur, spreken dezelfde taal, zitten op één lijn, kunnen met elkaar lezen en schrijven. Over de bijzondere band van de band las ik donderdag in NRC. Daarin zegt Refuego dat ze zo'n sterke connectie alleen hebben omdat ze zout hebben gegeten met elkaar. Die kende ik nog niet. Zout met elkaar eten heeft niets te maken met zoutosoep, sterke verhalen of slakken. De muzikanten van Radio Z gebruiken de uitdrukking om aan te geven dat ze gezwoegd en gehuild hebben met elkaar. Tranen en zweet. Zout. Heren, als jullie luisteren, dank voor de muziek en de mooie beeldende uitdrukking. En welkom in de taalstaat.

0: Niets is alleen.
1: Niets is alleen van Sherri-Anne. Ze bracht begin dit jaar een Nederlandstalig album uit en dat beviel zo goed dat ze in het Nederlands blijft schrijven en zingen. Met haar positieve instelling zingt ze in Niets is alleen dat je het nooit in je eentje hoeft te doen. Iedereen staat met elkaar in verbinding. Niets is alleen.
2: Dit is de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
1: Marina Ruiter over afasie en behandelmogelijkheden voor dit taalprobleem. Vonne van der Meer over haar roman Waar wil je liggen? Vivian de Gier over Kinderen van Moeder Aarde van Thea Beckman, onze taalschat. Sascha Janssen is inwoner van de Digitaalstaat. Tom den Boom van de Dikke Vandalen en Het Woord van de Week. Hanneke Seton, deelnemer aan de Groot Dicté Zomerquiz. Marianne Truiman over haar vergeetwoord. Marion Kokke, leesteraar van onze boekenclub Boek Nu. Jeroen Dera over zijn boek De Spagaat. En René Appel bespreekt de TNA van Amber Bransen.
3: Vooropgesteld.
2: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
1: Hij haalde deze week een aantal keren het nieuws. De man die Lucky genoemd wordt. Hij ligt al 3 jaar in het ziekenhuis en kan niet vertellen wie hij is. Was net nog in het nieuws. De politie probeert al jaren achter zijn identiteit te komen, is opnieuw mislukt en dus werd de hulp van het publiek meermalen ingeroepen. De man kan niet zelf vertellen wie hij is, omdat hij leidt aan afasie. Dat is een taalprobleem dat ontstaat door niet aangeboren hersenletsel, meestal een herseninfarct of hersenbloeding. Marina Ruiter is universitair docent en onderzoeker taal- en spraakstoornissen aan de Radboud Universiteit. Ze is gespecialiseerd in afasie en heeft ook 20 jaar ervaring in de revalidatie. Goedemorgen, Marina.
4: Goedemorgen.
1: Wat is afasie voor taalstoornis?
4: Ja, je leidt het eigenlijk denk ik al heel goed in. Hè? Het is een taalprobleem ten gevolge van hersenletsel. En wat ik misschien kan toevoegen is dat het een vorm van hersenletsel is waarmee je niet geboren wordt. Dus je krijgt het meestal op latere leeftijd. Sorry, na de fase dat je je moedertaal al verworven hebt. Dus mensen waren eigenlijk voordat ze afasie kregen eigenlijk heel taalvaardig.
1: Maar niet iedereen met een niet aangeboren hersenletsel krijgt afasie?
4: Nee, je kunt ook andere problemen krijgen. Maar afasie treedt soms op na niet aangeboren hersenletsel inderdaad.
1: En ja. Hoe uit het zich?
4: Ja, je zou kunnen zeggen iedereen met afasie heeft in meer of mindere mate moeite met spreken. En dan bedoel ik niet zozeer duidelijk kunnen praten, maar eigenlijk wat je denkt, wat je wilt en wat je voelt om kunnen zetten in taal. Om daar woorden aan te kunnen geven, zinnen te kunnen maken. Te begrijpen wat iemand zegt en of te kunnen lezen en schrijven. Alleen de mate en in welk domein je de grootste problemen ervaart, dat verschilt heel erg tussen mensen. Dus de een heeft vooral subtiele woordvindingsproblemen. Sommige mensen hebben meer moeite met het maken van zinnen. En andere mensen hebben heel veel moeite om te begrijpen wat anderen zeggen. Of soms combinaties. Dus het verschilt een beetje hoe afasie zich uit.
1: Maar wel altijd merkbaar. Het is niet zo dat je afasie kan hebben en dat je het niet door hebt.
4: Nou, er zijn hele milde vormen van afasie waarvan anderen dan zeggen van goh, ik merk het eigenlijk niet aan jou, maar als je het aan de persoon met afasie vraagt, zal die aangeven van ja, oké, ik maak misschien geen taalfouten, maar het kost me meer dan voorheen moeite om op woorden te komen, of ik doe er langer over, of mensen geven aan, ik word heel erg moe van communiceren.
1: En wat is dan het probleem precies? Dus zitten de structuren en woorden er nog wel, maar kan je er niet bij komen? Of is dat ook gewoon helemaal weg? Is dat plekje in je hersenen gewoon aangetast?
4: Ja, eigenlijk min of meer het eerste. Dus je zou kunnen zeggen, mensen met afasie hebben een tijdsprobleem. Dus ze hebben eigenlijk moeite om snel de benodigde taalkennis op te halen en ook met elkaar in verband te brengen. Dus om het te illustreren, mensen die woordvindingsproblemen ervaren, die kunnen soms stilvallen in een zin. En dan denken, ja, ik weet het woord even niet. En als het gesprek een half uur verder is, dan nog zeggen van goh, ik bedoelde dat. Dus dat is al een indicatie, het woord is niet weg. Ja, wij ook. Dat is normale taalvariatie. Ja. Alleen ze hebben het in sterkere mate. Maar dat tijdsprobleem, zeg maar, is veel subtieler. Als je het hebt over bijvoorbeeld zinnen produceren, moet je heel snel alle woorden kunnen ophalen en met elkaar in verband kunnen brengen. En als dat niet snel genoeg kan, ja, dan krijg je ook eigenlijk grammaticale problemen. Dus het gaat om honderdste van milliseconden.
1: En is het voor altijd dus onherstelbaar beschadigd dan je hersenen? Of kan je ook weer leren met taal omgaan?
4: Ja, er is anders dan bij dementie over het algemeen is wel het idee dat als je geen nieuwe vormen van hersenletsel krijgt, hè, soms als mensen een beroerte hebben doorgemaakt, krijgen ze een recidief, dan krijgen ze na verloop van tijd nog een beroerte. Maar als dat niet gebeurt, kun je zeggen, ja, dan blijft eigenlijk de afasie stabiel of wordt beter. Er is altijd een vorm van verbetering vaak. Ik moet niet zeggen altijd, maar meestal. Alleen is de vraag, waar zit die verbetering in? Is dat omdat de oude taalroutines terugkomen? Of kan het brein op een andere manier toch taal gebruiken? He, dus als ik woordvindingsproblemen heb, kan ik ook in mijn hoofd eerst even associëren. Van,
1: dat
4: oh ja,
1: je het
4: groen,
1: leert omzeilen
4: ja,
1: eigenlijk.
4: Ja, precies. En vaak zit de vooruitgang in dat leren omzeilen. Alleen dat is weer heel complex voor een brein. Want dan moet je je automatisme kunnen stoppen. Want daar zit de afasie op je taalroutine. Dat ja. is verstoord. Dus je moet dat gedrag kunnen aanpassen, je taalgedrag.
1: En heb dat nou, nou juist is wat gezonde mensen doen. Namelijk praten zonder Precies. dat je erbij ja. de hele tijd bij na ja. moet denken. Het zou wel fijn zijn als je af en toe nadenkt over wat je
4: ja,
1: zegt.
4: Ja, klopt. Maar dat zeg je terecht. Wij kunnen eigenlijk heel geautomatiseerd zonder heel veel aandacht voor de woorden kiezen. Kunnen we denken of zeggen wat we denken, ja. willen en voelen. En dat automatisme dat is verstoord bij afasie. Maar het lastige bij afasie is dat je nog steeds de neiging hebt om dat automatisme aan te spreken. Dus je taalgedrag veranderen doet een beroep op andere functies van het brein. En die zijn ook vaak aangedaan. Dus het is soms heel moeilijk voor mensen met afasie om een aanpassing te vinden aan hun taalproblemen.
1: En ja. Lockie,
4: ja.
1: ja, komt het goed, denk je? Kan die zichzelf ooit bekendmaken wie die is?
4: Ja, dat is een goede vraag. Ik ken hem niet. Ik ken de casus niet. Ik denk wel dat als we 3 jaar verder zijn en wat ik uit andere berichten, mediaberichten heb begrepen, is er ook van alles geprobeerd om te achterhalen hoe die man heet met letterkaarten. En jij zou misschien ook een plattegrond kunnen ja. laten zien. Kun je aanwijzen waar je woont?
1: Ik voel dat je het gaat richting... Het is
4: nee,
1: te lang geleden.
4: Ik denk wel, qua taal verwacht ik niet dat na 3 jaar nee. nog... Maar,
1: ja. Nou, ik probeer toch van Sherri-Ann te leren en positief te blijven. Laten we hopen, wie weet,
4: Zeker.
1: In de toekomst.
4: Ja.
1: Dankjewel, Marina Ruiter van de Radboud Universiteit. Docent en onderzoeker naar taal- en spraakproblemen. En we hadden het over afasie, naar aanleiding van Lucky, de man die niet kan vertellen wie hij is.
2: De taal in de zaterdagkranten.
1: Nu de vakantie echt op zijn einde loopt, worden ook de kranten weer wat dikker. Maar leveren meer woorden dan ook meer waarde op, Jeroen?
0: Nou, ik weet niet of daar verband tussen is. Tussen de hoeveelheid woorden en de kwaliteit ervan.
1: Maar,
0: goedemorgen trouwens, Miluska.
1: Jij laat je Jeroen van Kan, kijk er even op los.
0: Ik ga een poging wagen. Trouw rijmt dit weekend. De witte man als exoot staat op de voorpagina. Even verderop staat het interview met documentairemaker Kian van Binsbergen. Met een deel Chinese achtergrond. Zegt, ik woon mijn hele leven in de wereld van de witte man. Boven de rubriek Jelles Weekdier staat, op de marken Wadden leeft een inheemse exoot. Dat is geen witte man in dit geval, hoewel je er ook weekdierachtige tussen hebt, maar een gladde schijfhoorn. Is de oude witte man per se oud witte man? Dat staat boven het taalstukje van Ton den Boon deze week, die we later in deze uitzending uiteraard ook weer tegenkomen. En even verderop staat, het zo witte hockey zoekt naar een breder kleurenpalet. Witte man en exoot, dat zijn de trouwcodewoorden van deze week. Waarom? Geen idee. Op de voorpagina van de Volkskrant staat een stuk over Jason Ardee, de Brits-Ghanese hoogleraar die aftrad na een mediastorm en daarna dood werd gevonden in zijn huis. De pijnlijke mechanismen achter de tragische val van hoogleraar Jason Ardee staat ze in de krant, over leven in een witte wereld gesproken. Waar het mij om gaat is het gebruik van de bijvoeglijke naamwoorden, zowel pijnlijk als tragisch. Dat is natuurlijk om ons oordeel maximaal te sturen, maar de dosering van het bijvoeglijke naamwoord let nou. Even verderop staat, wat bezielt de opzettelijke brandstichter? Waarom staat er opzettelijk? Bestaat er ook een niet-opzettelijke manier van brandstichten? Als dat waar is, bestaat er ook zoiets als een opzettelijke moord. Brandstichten kan niet per ongeluk. De wil om het te doen is al in het begrip vervat. Dat de Grand Prix uit Nederland verdwijnt is niet zonde, maar eeuwig zonde. Weer zo'n mooi versterkend bijvoeglijk naamwoord. Dat staat boven een interview met Emma Brandsen in de Telegraaf. Een krant met, zoals we weten, een geheel eigen adjectievenhuishouding. Brandsen presenteert programma's over de Formule 1. En we komen haar straks in deze uitzending ook alweer tegen. Overigens noemt columnist Pepijn Keppel de Grand Prix in Trouw de fossielfeestkaravaan. Mooi woord, kende ik nog niet. Waarschijnlijk heeft hij dat zelf uitgevonden. Nu we toch bij de Telegraaf zijn, daar zijn ze specialist in het allitererende bijvoeglijke naamwoord. De oogst deze week, spetterende speakers, magische marteltocht en het pure Portugal. In het geval van dat puur is het bijna een soort epitheton, een vast bijvoeglijk naamwoord. Denk Vadertje Drees of de listige Odysseus.
1: Ik hou er toch van.
0: Ja, vind je het mooi?
1: Ja, ik hou er toch van.
0: Het heeft wel een hoog Willy van der Steen gehalte, maar daar moet je van houden. Het is kwestie van smaak.
1: Lekker.
0: Originele toepassing kom je eigenlijk zelden tegen, behalve dan in de poëzie. In de Volkskrant staat een gedicht van Sarah de Koning, die vorig jaar debuteerde met de bundel Textielen en een paar weken geleden hier te gast was. Een paar voorbeelden van verrassende bijvoeglijke naamwoorden. De kersrode slaap. Mooi. Het scheldende lied. Mijn fozende, vraatzuchtige vroedvogel. Over allitereren gesproken. En de vertakkende vrucht. Kijk, zo kan het dus ook. Ik ga exotische inheemse gedichten schrijven dit weekend met verse adjectieven.
1: Als witte man.
0: Als witte man.
2: Dit is de Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
1: Alles is alles gezien en beschreven. Dat bedenkt Vera, de hoofdpersoon uit Waar wil je liggen? Toch weet schrijver Vonne van der Meer in originele taal en vorm woorden te geven aan eeuwenoude thema's als verlies, rouw en schaamte. In haar nieuwe roman vloeien gedachten, herinneringen en zelfs gesprekken met de doden op een natuurlijke manier samen met de harde werkelijkheid. Vera moet leren leven met de dood van haar zus. Welkom, Vonne.
5: Dankjewel.
1: Je had al een paar dagen geleden een kussen gekozen, daar hoeft hij helemaal niet lang over na te denken.
5: Nee.
1: Wie wordt het?
5: Wim de Bie.
1: Waarom?
5: Vanwege zijn personages. Als schrijver ben je altijd aan het denken over personages. Maar hij maakte personages.
1: De typetjes bedoel je? Of,
5: ja,
1: of ook in zijn naad?
5: Wel meer dan dat, denk ik. Ook omdat die personages vaak terugkwamen, hè, jarenlang. Zijn leraar Duits, zijn zoon, die altijd knarsetandend moeder zegt, zich losmaakte van zijn moeder.
1: Ze gingen leven.
5: Ze leven, absoluut. Ja, en het is dus personages maken, maar dan niet alleen zoals schrijvers dat doen, in zinnen en woorden, en met je fantasie, maar in zijn geval, en Kees van Kooten natuurlijk ook, met je hele hebben en houden, en de fantastische griem en kostuums daar ook nog bij. Ja, nou, onvergetelijk.
1: Dat kussen is voor jou, want jij bent de hoofdkastgast. Dus nou ja, ik hoop dat je er lekker op zal
5: dankjewel,
1: kunnen
5: dankjewel.
1: Rusten.
5: Dankjewel, heel blij mee.
1: Je boek nu, Waar wil je liggen? Het is er nog maar net.
5: Ja.
1: Toen ik je sprak aan de telefoon, had je hem zelf nog niet eens in handen gehad.
5: Nee.
1: Heb je hem inmiddels wel?
5: Ja, ik heb hem bij. Ja.
1: Wat zien we er? Even de buitenkant eerst. Heel strak, hè? Vormgegeven.
5: Ja, ja.
1: Mooie, felle kleuren in de titel en jouw naam. Maar de illustratie is dan weer heel klein. Wat zien we daar?
5: We zien een kasba. Dat hoeft hier de volgende zin kan je wegdenken. Maar in de woestijn met een klein schijfje. Maan daarboven, wat ik heel erg mooi vind. En het is eigenlijk wat in de slotpagina's terugkomen. En ik denk dat degene die het ontworpen heeft, Nanja Toebak, bedacht, dat vind ik een mooi beeld.
1: Ja. Maar ook het belangrijkste beeld?
5: Niet per se, maar die reis die Vera op het eind van het boek bestaat uit drie delen. Eén deel Andalusië, één deel Amsterdam en één deel Marokko. Die reis is heel belangrijk in het boek, ja.
1: De titel dan, Waar wil je liggen? Het lijkt aan het begin van het boek, in het eerste deel, denk je van, oh ja, dat gaat natuurlijk over die zus. Maar dat is niet het geval. Zullen we het daar ook over hebben? Of denk je van, nou, dan geven we te veel weg?
5: Wat je wil. Dit is de zus, de dood van de zus. De plotselinge dood van een zus die niet in de buurt woont. Dus waar Vera niet meteen naartoe kan als ze ziek wordt, de zus.
1: Waar ze ook niet van weet, waar wil je liggen? Of wat wil je na je dood?
5: Nee, dat hebben ze nog nooit besproken. Kan je zeggen, de oerknal van het boek. Daar begint het mee. Dat is een lijvig eerste deel. Maar daarna gaat het leven door. En blijken er nog meer mensen in Vera's omgeving ziek te zijn. En dan doemt vraag op, waar wil je liggen?
1: Ja.
5: Welke van de drie begraafplaatsen in Amsterdam, om er wat te noemen.
1: Ja.
5: Maar het grappige is dat toen ik de titel eigenlijk voor mezelf de titel werd van het boek, vroeg ik ook wel eens aan veel jongere mensen: wat denk je bij waar wil je liggen? Nou, die dachten helemaal niet aan graaf uitzoeken, maar aan bijvoorbeeld waar wil je naast me liggen, links of rechts? Of
1: oh ja, dat kan
5: aan de deurkant
1: ook,
5: of aan de raamkant.
1: Waar wil jij liggen?
5: Ja. Of op het strand, waar wil je liggen? Waar gaan we liggen?
1: Nou, ik dacht misschien ook niet meteen aan graven, maar wel toen ik begon te lezen.
5: Maar waar dacht je aan? Weet je dat nog?
1: Nee. Nee, ik vond het wel een mooie titel, maar ik had er niet meteen... Ik begin dan altijd gewoon meteen.
5: Ja.
1: En, maar wel, ja, toen ik begon te lezen, dacht ik wel van... Ah ja, nou voel ik wel welke kant die opgaat. Ja. Vera's moeder is er ook niet meer. Die is ook overleden. Aan haar heeft ze ook niet kunnen vragen, waar wil je liggen? Nee. Terwijl ze toch voor haar gezorgd heeft.
5: Ja. Maar in dat deel van die familie waren de ouders daar heel stellig over. Die wilden gecremeerd worden, dus dat is dan al opgelost.
1: Ja. Oh ja, want daar maakt ze een mooi altaartje voor.
5: Ja.
1: Nou zijn we al toch best wel diep in het verhaal. Maar ik wil toch nog even terug naar het motto. In sommige boeken vind ik hem dan een beetje plichtmatig of echt heel erg met de haren bijgesleept. Maar in jouw boek krijgt het motto bijna zelf ook een rol. Het wordt bijna een personage of een element. Belangrijk elementen ook in het verhaal. Waarom heb je voor Rielke gekozen?
5: De zin wordt voorgelezen, een strofe uit het gedicht van Rielke bij de asverstrooiing van Brigitte.
1: Zullen we hem ook even zeggen? Heb je hem erbij?
5: Iedere deur in mij staat op een kier voor jou. Ja.
1: Prachtig.
5: Dus ik dacht op een gegeven moment, ja, waarom niet? Een mot, ik doe het niet zo vaak, ik doe het eigenlijk helemaal nooit. Maar ik wilde het hier toch wel graag.
1: Nou ja, dus hij komt ook een aantal keer terug. Ja, hij krijgt echt wel gewicht
5: zeker.
1: In het boek.
5: Wordt een paar keer herhaald, ja.
1: Ja. Mooi. Goed, nou zijn we dus eigenlijk best wel hier en daar heen en weer gegaan. Dat past ook wel een beetje bij het boek, want dat is ook heel associatief.
5: Ja.
1: Geschreven. Je gaat heel vanzelf van een gedachte naar een herinnering, naar weer een scène in het huidige leven, in de tegenwoordige tijd. Toch nog even heel in het kort het verhaal.
5: Ja, het verhaal is eigenlijk, wat ik zei, het boek bestaat uit drie grote delen. En begint met de dood van het zusje. Maar daarna moet het leven thuis in Nederland weer opgepakt worden. Maar wat ik in het loop van mijn leven geleerd heb, is dat gebeurtenissen staan nooit op zich. Er zijn heel vaak in een mensenleven vier dingen tegelijk aan de gang, die heel veel aandacht vragen. En intussen zit daaronder al maar dat verdriet over het zusje, waar ze niet zoveel veel vorm aan kan geven. Maar het is er wel.
1: Ze gaat het leven aan met haar zoon die bij haar komt wonen
5: na een scheiding. Een man die eigenlijk steeds zwakker wordt, een ziekte onder de leden blijkt te hebben. Een schoonmoeder waar ze samen voor zorgen. Hij in de eerste plaats, maar zij op de achtergrond ondersteunend. Dus het zijn veel dingen veel mensen die iets van haar willen.
1: En tegelijkertijd probeert ze zichzelf
5: maar dat verdriet.
1: Verdriet, maar ook zichzelf. Hè? Want ik vind het heel dapper hoe ze toch steeds probeert om voor al die mensen te zorgen en voor iedereen te zijn. En niet zichzelf te vergeten. Wat zij fijn vindt en belangrijk. En wat zij wil in het leven.
5: Ja.
1: En een van die dingen is reizen, daar droomt ze over, daar fantaseert ze over.
5: Ja, dat kan op dat moment even niet.
1: Nee.
5: Tot het 2 jaar later wel kan.
1: Ja.
5: En ze het ook gewoon doet.
1: En daar heb je een fragment bij uitgekozen. Ik denk dat het heel goed weergeeft dat er heel veel zit in deze roman. Want we raken steeds aan een paar onderwerpen en thema's. Maar er zit echt heel veel in. Zou jij het willen voorlezen?
5: Ja, ik moet even iets inleiden. En dat is, we zijn in de woestijn. Ze is dus uiteindelijk wel op reis gegaan. En ze zijn een kort tochtje gaan maken met 8 mensen. De woestijn in op dromedaris. En nu is het nacht. En de mensen om haar heen slapen al. En zij loopt haar tent uit. Ze liep het kamp uit. Zo ver mogelijk bij het felle licht vandaan. In de verte hoorde ze stemmen. Een vrouw, een man, gesmoord gelach. Van een andere kant naar haar toe gedragen op de wind, het snuiven van de dromedarissen. Ze liep nog verder door, tot waar het echt stil was. En daar, in de beschutting van een duinpan, spreidde ze haar deken uit. Liggend op haar rug keek ze naar de hemel, de sterren. Een schijfje maan, smal als het wit van haar pinknagel. Alles was al eens gezien en beschreven. De hemelkoepel, de menigte sterren, zelfs de pinknagel en zijn bleke schijnsel op het zand. Alles al verwoord in poëzie en in foldertaal om toeristen, elk jaar nieuwe, elk jaar meer, hier naartoe te lokken. Alleen deze stilte niet. Die was als een lege cirkel. Je zag erin wat of wie je wilde. Hoorde wat alleen jij en niemand anders hoorde. Je geringste gedachte, je ademhaling of het ruisen van de wind. En als je maar lang genoeg wachtte, ving je in het geruis misschien gefluister op van iemand die er niet meer was. Zusje, ben jij het?
1: Wist jij dat heel veel recensies op luisterplatforms jouw stem als heel mooi omschrijven, jouw voorleesstem? Wist je dat?
5: Wist ik niet, want
1: nee,
5: ik kijk
1: je
5: naar, luister nooit naar die dingen, maar dank je wel. Ik lees ook heel graag voor, ja.
1: Ja, moet je eens lezen, dus ze schrijven er echt mooie stukken bij. Dat terzijde, waarom heb je dit fragment na heel lang wikken en wegen gekozen?
5: Ik dacht, een programma waarin heel veel gepraat gaat worden en heel veel over woorden gezegd gaat worden, wil ik het over stilte hebben. En hoe belangrijk het is om stilte krijgen, ergens het stilte te hebben, stilte te laten vallen tussen mensen, erop vertrouwen dat het niet opgevat wordt als we hebben elkaar niks meer te zeggen. En omdat je ook in stilte inderdaad iemands stem weer kunt horen.
1: Ik wil bijna nu een stilte laten vallen, maar
5: mag
1: het is radio.
5: Wel.
1: Nee, het is radio. Dan denken mensen dat er iets mis is met hun toestel. En we zijn er alweer bijna, maar ik wil nog heel even hebben over die mooie woorden die jij verzint. Ik heb soms, ook al is het onderwerp verdrietig, toch hardop zitten lachen om woorden als foldertaal.
5: Ja.
1: Nou, die heb je al uitgelegd. Limonadegevoels, kan ik ook wel iets bij bedenken. Maar bleekwaterpraat heb je ook verzonnen. Wat is dat?
5: Bleekwaterpraat is waar Vera en haar vriendin, haar jeugdvriendin Lynn, die hebben, als ze het over mensen hebben die te veel over huishoudelijke details hebben, dan zeggen ze bleekwaterpraat tegen elkaar.
1: Ja, ja, superleuk. En er zitten veel meer van dat soort woorden in. We zijn door de tijd, Vonne. Ik wil je heel erg bedanken. Aan de telefoon heb ik een uur met je kunnen praten. Dat gaat nu helaas niet. Vonne van der Meer, de auteur van de rustgevende nieuwe roman Waar wil je liggen? Dank je wel.
5: Dank je wel.

0: Bram Vermeulen, de wedstrijd. En de versie die we net hoorden is niet de oorspronkelijke versie, want die is van het album Vriend en Vijand. Dit was een live versie, 10 jaar na het origineel, opgenomen in Ancienne Belgique in Brussel.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: Kinderen van Moeder Aarde, Thea Beckman.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: Na een kernoorlog is de wereld onherkenbaar veranderd. De aardas is gekanteld, het poolijs is gesmolten. Groenland heet Thule en vrouwen heersen er zonder leger of gevangenissen. Nou, jong en oud zal hierin de premissen herkennen van Thea Beckmans Kinderen van Moeder Aarde. Deel 1 van de bekende Thule-trilogie, waar een compleet nieuwe uitgave van is verschenen. Mooi, modern, met een omslag van Martijn van der Linde is Kinderen van Moeder Aarde onverminderd populair. Ondanks de zacht gezegd kritische recensies bij verschijnen 40 jaar geleden. Vivian de Gier, biograaf van Beckman, welkom. Een kinderboek dat het al 4 decennia lang uitstekend doet bij de lezers, maar niet bij de recensenten. Wat is daarmee? Waarin zit hem dat verschil?
3: De reden dat haar boek met de grond gelijk gemaakt werd door sommige recensenten.
0: Oh, jij zegt niet het alleen even maar recht voor z'n raap. Echt met de grond
3: sommige
0: helemaal
3: waren echt
0: afgekasseld.
3: Sommige recensies waren echt heel erg negatief. Dat had vooral te maken met de stijl waarin Beckman schreef. In de jaren 80 was het zo dat recensenten eigenlijk de literaire kwaliteit van jeugdboeken hoger gingen aanslaan dan de boodschap. In de jaren 70 was dat andersom. Het verhaal was dus, het ging er eigenlijk om of het goed genoeg geschreven was, of het gelaagd was, of iemand vernieuwend was qua stijl. En dat was Beckman allemaal niet.
0: Maar Kruistocht in Spijkerbroek heeft het heel goed gedaan. Prijzen gewonnen, ja. Ongelooflijk veel verkocht.
3: Klopt, maar gaandeweg haar schrijverschap. Kruistocht is een boek uit 1973. Ja. Gaandeweg
0: dit
3: haar schrijverschap.
0: 85.
3: Dit uit 1985. Werden de recensenten eigenlijk steeds negatiever. Ze vonden haar ook te boodschapperig. Dat vonden de lezers zelf allemaal niet. Die hadden ook geen last van de stijl. En bij dit boek was ook nog zo dat ze vonden dat het eigenlijk een beetje te zwart-wit was in de strekking van het verhaal.
0: We gaan het straks nog iets dieper in op die kritiek. Maar nu die nieuwe uitgave, hè, Kinderen van Moeder Aarde. Ik denk dan altijd van ja, is dat dan wel nodig? Hij deed het toch gewoon goed? Maar ja. Wat vind jij van deze?
3: Nou, ik kan me wel voorstellen dat ze op een gegeven moment vinden dat een boek een nieuw jasje nodig heeft. Wat opvallend is aan deze cover is dat het eigenlijk hier het beeld is centraal besteed aan het oorlogsschip. Dus het gaat eigenlijk, wat je hier ziet is met name het conflict tussen de Badeners die denken, wij gaan Thule wel eens even innemen vanwege de grondstoffen. In het oude, op het oude omslag zie je eigenlijk veel meer, staat de collega eigenlijk centraal.
0: Dan zie je heel veel personages, toch?
3: Ja precies. En hier is dus eigenlijk voor een iets andere invalshoek gekozen. Ik kan me voorstellen dat het voor jongeren van nu wel een aantrekkelijker omslag is. Ja.
0: En het geeft ook wel goed die dreiging weer.
3: Ja, precies.
0: Het boek speelt zich af in de verre toekomst. Ruim 700 jaar volgens mij vanaf nu.
3: Ja,
0: dus we zijn er nog lang niet bij het moment in de tijd waarin dit boek zich afspeelt. Maar de thematiek lijkt toch rechtstreeks uit onze actualiteit te komen.
3: Ja, bijzonder is dat, hè?
0: Heb je daar voorbeelden bij?
3: Er zijn eigenlijk een paar thema's die belangrijk zijn. Aan het begin van het boek wordt verteld dat er een atoomoorlog is geweest. En die heeft eigenlijk bijna de hele mensheid uitgeroeid. Daarna zijn er her en der weer beschavingen opgestaan. Die atoomoorlog, dat was iets wat in de jaren 80 heel erg speelde. Midden jaren 80 was er een soort van kernwapenwetloop weer. Zouden er ook kernwapens in Nederland worden geplaatst? Er waren felle demonstraties tegen.
0: Ja, ik was bang beetje voor de bom. Ja. En voor zure regen.
3: Ja, en zure regen was inderdaad een ander thema. Het klimaat het ging niet goed. In 1972 was al het rapport van Rome, van de Club van Rome verschenen. Grenzen aan de groei. En zure regen was een hot item in die jaren. En dit boek gaat ook over klimaatverandering. En Thea, die wilde eigenlijk laten zien wat voor puinzooi we zo langzamerhand van deze wereld aan het maken waren. En ze dacht, wat zou er nou voor nodig zijn om een plek als Groenland te laten ontdooien? Dat is dan helemaal ongerept. Daar kan dan een mooie, nieuwe, vredige samenleving ontstaan. Ja. Dus dat was een beetje haar uitgangspunt. En ze ging dus onderzoek doen naar wat zou er dan voor nodig zijn om Groenland te laten ontdooien. Nou, dan moet de aardas een stukje kantelen. Wat is daarvoor nodig? Nou ja, daarvoor bedacht ze die atoomoorlog. En eigenlijk was dat toen gewoon nog fictie.
0: Maar inmiddels
3: is die aardas gekanteld en zitten we vol in dat hele klimaatprobleem.
0: Ja, zijn gletsjers aan het smelten. Je gaat bijna ernaar verlangen dat inderdaad het poolijs smelt. Want er ontstaat een ideale samenleving. Wil je een klein stukje voorlezen van een stuk?
3: Ja. Het begint. Wat de lezer hier net heeft gelezen is een beschrijving van een berg. De Sigrid-massief. En de hoofdpersonen, de Konega, dat is zeg maar de leider van het land, en haar zoon Christian, die trekken op een reis door het land. Plotseling zag hij een groepje wilde berggeiten over de tegenoverliggende hellingen springen, sierlijk van rots tot rots over levensgevaarlijke richels. Het was hem een raadsel hoe de dieren met hun dunne gespleten hoefjes houvast konden vinden op de kale, chaotisch dooreengesmeten rotsblokken. De Konega zag ze ook. Met in haar rechterhand de kroestee en in haar linkerhand de gerstekoek keek ze met glinsterende ogen toe. Christian hoorde haar mompelen. O, grote moeder aarde, wat is de wereld mooi. Hij deelde haar ontroering, voelde diep hoe heerlijk het was om te leven, met z'n allen om een vuurtje te zitten, op reis te zijn door deze prachtige bergwereld. Daarbij maakte het niets uit of je een mens was, een berggeit of een insect dat de bloementoefjes bezocht. Voor alles en iedereen was leven iets wonderbaarlijks. Iets om heel zuinig op te zijn.
0: Ja, dat is dan toch weer zo'n boodschap. Dus ik kan me voorstellen dat de critici dat dan een beetje moralistisch vinden.
3: Ja,
0: of zo.
3: Volwassenen vonden dat, die stoorden zich daaraan, maar voor
0: kinderen vinden
3: kinderen,
0: het,
3: pubers was dit fantastisch.
0: Het.
3: Ja, want die zeker pubers, die worden natuurlijk voor het eerst geconfronteerd met hoe de wereld echt in elkaar zit. En die verlangen eigenlijk naar zo'n wereld. En daarom is het ook een van de meest invloedrijke boeken van Thea Beckman. Want er zijn echt mensen omwille van dit boek bijvoorbeeld klimaatactivist geworden.
0: Wauw. Die kritiek, ondanks die kritiek, maakt dit dan toch echt een typisch Thea Beckman boek?
3: Ja, dat vind ik wel. Niet alleen omdat ze
0: in taal ook?
3: In taal ook. Ze heeft hier. Het is wel een wat lyrischer boek voor mijn gevoel. Qua natuurbeschrijvingen. Dat heeft ze niet in alle boeken zitten. Maar qua strekking is het zeker een Beckman boek. Het gaat heel erg over in harmonie met elkaar samenleven. Gelijkwaardigheid tussen mensen, maar ook tussen de mensen en de natuur. En dat speelt in veel van haar boeken een rol. Ja.
0: Nou, een hoop van haar toekomstbeelden zijn bewaarheid geworden. Nu alleen nog die vrouwenmaatschappij. Wie weet.
3: Vrouwenmaatschappij. Maar één ding wat bijvoorbeeld dus ook, dat is nu even rustig, maar wat natuurlijk ook een belangrijke rol speelt, is die kolonisatie van Groenland. Ja.
0: Eerst door Denemarken.
3: Ja.
0: En nu wil Trump weer.
3: Ja, nu wil Trump eiland gaan kaalplukken. Dus ja, dat is nog een dreiging die nog steeds actueel is. Ja.
0: Ik had het over de mooie toekomstbeelden. Ja. En daarin droomde ik dan over een vrouwenmaatschappij.
3: Ja.
0: Dankjewel Vivian de Gier, biograaf van Beckman, voor het bespreken van onze taalschat. Kinderen van Moeder Aarde, door uitgeverij Lemmiskaat in een nieuw jasje gestoken. Net als de rest van de Tulle-trilogie overigens.

0: Esther van Hees is een Vlaamse jazzzangeres met een grote liefde voor het Nederlandstalige luisterlied. In september komt haar tweede album uit, Na Zomer. Daarop covers van haar favoriete nummers uit Vlaanderen en Nederland. Rozaan komt er ook bij te staan. Eindelijk regen. Nog steeds regen. Ben het nu wel weer zat? Gaat het zonnetje nog schijnen? Op de sociale media was droogte lange tijd trending, maar het weer is omgeslagen en de trends daarmee ook. We gaan eens kijken wat onze inwoner van de Digitaalstaat deze week bezig hield. En dat is nu Sascha Jansen. Welkom.
1: Dank je.
0: Advocaat en mediator. Hoe gaat het met je? Want je hebt een oogoperatie ondergaan.
1: Ja, ik heb nieuwe lenzen, want ik had staar. Dus ik heb... ik heb een ingreep gehad en ben weer aan het kijken.
0: En de sociale media zouden het weten, want je schreef... Luisterboek nummer 8 uit sinds mijn oogoperaties... en ik overweeg om nu de ontdekking van de hemel te gaan luisteren. Ik heb nog nooit een boek van Mulisch gelezen. En de beste man zat altijd snel in mijn allergie als hij sprak. Ik ben dus benieuwd of ik dit boek meer dan 30 uur ga volhouden. En?
1: Nou, ik ben begonnen gisteravond en tot nu toe bevalt het wel. Ja, het is wel ook een beetje, ik hoor wel Mulisch erin door. Het is ingesproken door Gijs Scholten van Aschat. Maar ik vind het wel plezant.
0: je schreef er ook nog over... Ik hoorde laatst een luisterboek ingesproken door een krakende oude mannenstem met een zwaar Limburgs accent. Ondanks mijn Limburgse roots vond ik het een hele zit.
1: Ja, het was heel vermoeiend. Als zo'n stem heel erg kraakt en dat een hele tijd... Ja, als je dat 10 uur achter elkaar of uren achter elkaar... Ja, vond ik wel vermoeiend luisteren.
0: Welk boek was dat?
1: Dat was van Paul Kulo. Alchemist, sowieso vermoeiend boek.
0: Oh, de alchemist. Sorry. Lelijk vandalisme, schreef je boven een artikel van Trouw met de kop. Kabinet weigert aangifte om lang verzwegen datakluis en negeerde juridisch advies. Die zinsnede heb ik eerder gehoord. Lelijk vandalisme. Zij.
1: Bert Jette, zei
0: Jette,
1: dat. Bij
0: ja.
1: de bekladding in die Brabantse dorpen onder Engelen. Voor mensen die. Of voor AZC's waren. Of waren voor dat je gezelliger samenleeft. Die werden ook geattaqueerd.
0: Dus je zegt eigenlijk tegen premier Jette, kijk eens even naar je eigen vandalisme.
1: Ja, nou ja.
0: Kijk naar je eigen.
1: Ja.
0: We leven in een bureaucratie, postte je maandag bij een bericht over boeren die medewerkers van een waterschap hadden bedreigd. Heb je dat zelf bedacht, bureaucratie?
1: Toen ik deze tikte wel, maar ik zal vast niet de eerste of de laatste zijn die hem gebruikt. Ik
0: weet wat wilde niet, jij ermee zeggen?
1: Nou ja, wat het woord zegt, je hebt natuurlijk bureaucratie en dan moeten we veel regeltjes. En nu is het een bureaucratie die bestaat uit het bedreigen van mensen die hun werk doen, zoals bij de waterschappen. Of het wegvegen van betonblokken op de snelweg, op snelwegen files veroorzaken. De boeren bepalen.
0: Er kwam een reactie op van Mireille Jansma, die zei... bureaucratie dan toch, alsof dat een woord is. Ben een boek aan het lezen, Tolerantiedenkers. Inspiratie voor democratisch samenleven. Dat is ook wel een mooie gedachte.
1: Een hele mooie gedachte, ja, zeker. Ja.
0: Een beetje tolerant zijn naar onze democratische samenleving?
1: Ja, nou, dat is afspraken die we maken. En dat je dat niet door geweld, dus door grote tractoren op de snelweg afdwingt... maar op een andere manier.
0: Godsamme, wat een prachtboek van Ishaït Hamou over verstoting, vooroordelen, verbittering, vereenzaming en vergeving. En over het willen begrijpen van de ander. Met een hartverscheurend einde. Dit schreef je maandag over het boek Het Mooist Dat We Delen.
1: Ja.
0: Het klinkt ook heel mooi in aanvulling op die tolerantiedenkers.
1: Ja, dat is het ook. Het is echt een aanrader om te lezen. En ik ga het niet verklappen, maar het gaat om een jonge... Belgische met Marokkaanse roots en een Vlaming die op leeftijd die vereenzaamd is en zijn vrouw verloren. En daar ontspint zich een verhaal. En beide zijn geraakt door eigenlijk hetzelfde. Het is heel mooi om te lezen en om te verplaatsen en de vooroordelen te lezen, maar ook het begrip als je uiteindelijk met elkaar een kop thee drinkt.

0: ook het begrip als je uiteindelijk met elkaar een kop thee drinkt.
1: Nou, prettige dag verder, hè? Nou ja, dat nou heb ik erbij gezegd. Ik moet zeggen, prettige dag verder, hè? Schreef je in hoofdletters boven een cartoon van hashtag Gumba. In die cartoon zegt een vrouw tegen een man dat ze zich kapot verveeld heeft. De man zegt, dat spijt me. En zij zegt, ja, daar heb ik nou niet veel aan, hè? Maar prettige dag verder, hè?
0: Ja. Ik vond hem ook mooi, want online vaak natuurlijk, als er discussies zijn die niet eindigen, dat je nog wel eens wil gebruiken, fijne dag, als een soort passief-agressieve afsluiting van de discussie, dus daar deed hij me ook aan denken.
1: Ja, ik vind sarcasme zelf ook altijd heel moeilijk te herkennen en te reproduceren. Dus ik zeg nu echt, hashtag geen racisme. Prettige dag verder, Sascha. En dank je wel dat je er weer was in de digitaal staat. Wij zijn er zo weer.
0: Dank.
1: Want tot zover het eerste uur.

0: NPO Radio 1.
1: Een waardig verhaal.
2: Maar goed, dat is mijn mening. En die geldt gewoon op de zender.
3: Dr. Keldrenko.
2: Dat is gewoon de wet, dus bij deze.
4: Er is ook gewoon nog heel veel Amazone over, hè? Ik denk dat we dat ook goed moeten realiseren.
2: Ja, zeg maar niet te hard. Ja. Ik hoor de motorzagel starten. Ja.
3: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
1: Zijn we zo'n mopperaarsvolk dat ook als alle regels weg zijn, dat we nog steeds klagen over te veel regels.
3: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
2: Die vrouwen zijn gewoon te ijverig. Die moeten wat minder hard werken.
5: Ja, of de jongens harder. Wij willen toch meer productiviteit groeien, Jort? Kom op.
6: Avro Tros.
3: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder en Co. Zometeen van 1 tot 2.
0: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
7: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
8: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Hi, I'm Andrew van Australian New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
13: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysse.
14: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
13: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysse.
15: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
0: NPO Radio 1, 12 uur.
3: Milouska Meulens.
16: Jeroen Dera schrijft in De Spagaat over de wens van jongeren om te lezen en de werkelijkheid waarin dat niet altijd lukt. Hij is hier straks en René Appel vertelt over de taal-natuuranalyse van Amber Brandsen. Maar nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp.
17: Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een magazijn van een webwinkel aangevallen met drones. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste

0: Tijd zijn wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. De Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Servië vraagt nu ook hulp aan de EU bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Eerder riep Servië al de hulp van Rusland in. De correspondent Thijs Kettenis, nu willen ze dus ook Europese hulp.
1: Als een natuurgebied op zo'n 50 kilometer ten oosten is dat inderdaad van Belgrado. Daar staat zo'n 3500 hectare in lichterlaaien. En het is er met temperaturen van boven de 40 graden heel warm. En er staat een heel harde wind. Ja, dat zijn omstandigheden waarbij Servië die brand niet zelf onder controle krijgt. En ook dus niet met de hulp van Rusland, dat woensdag een enorm blusvliegtuig stuurde. En nu heeft Servië dus ook de EU om hulp gevraagd. En Brussel stuurt 4 blushelikopters. En daarnaast sturen Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 brandweerwagens om die brand te helpen blussen.
0: Nou, als die brand zo groot is, waarom roept Servië dan nu pas de hulp van de EU in?
1: Ja, dat is de vraag inderdaad. De EU had die hulp ook al eerder aangeboden, maar Servië gaf aanvankelijk dus de voorkeur aan Rusland. En dat kwam omdat Moskou een enorme Ilyushin stuurde die 2 liter water in 1 keer kan uitstorten over die vlammen. Ja, en dat was wat ze nodig hadden in Servië. Maar dat kwam zowel op forse kritiek te staan van de Europese Commissie. Want die verwacht dat een kandidaatlid als Servië gebruik maakt van bijstand. En niet op moeilijke momenten dan ineens naar Rusland kijkt. Maar ook binnen Servië zelf is er wel forse kritiek. Die brand die woedt al meer dan een maand. En vanwege de droogte en de lage stand van de Donau bijvoorbeeld was te voorzien dat die uit de hand zou lopen als er niet meteen daadkrachtig werd ingegrepen, zeggen die critici. Maar nog geen week geleden riep president Alexander Vucic nog dat Servië deze brand alleen wel aan kan en dat er geen buitenlandse hulp nodig was. Nou, dat is grof mismanagement, zegt de oppositie en onafhankelijke experts.
0: Ja, dus president Vucic die reageert een beetje laconiek op alle kritiek.
1: Nou, die is vooral bezig met de campagne op dit moment voor de verkiezingen die er aankomen. Hij is president, maar hij wil premier worden en op die manier de macht behouden. Nou, uitgerekend gisteren maakte hij bekend dat die verkiezingen op 18 of op 25 oktober plaatsvinden. Dus dat is best wel snel. Ja, en dan komt zo'n brand hem natuurlijk niet heel goed uit. Dus hij probeert vooral positief in het nieuws te komen. Dus ja, wat we vooral zien van hem op dit lastige moment met die brand is dat hij vooral langsgaat bij allerlei dorpen om daar te spreken met kiezers die op zijn hand zijn.
0: Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. In verschillende steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen fietsend en bellend de straat op. Ook in Middelburg gebeurde dat gisteravond, zag Omroep Zeeland.
2: Afgelopen jaar, in 2026, zei tegen mijn jongste dochter: niet alleen door het donker fietsen. Hou je sleutel in je handen. En niet.
3: Ik ben Mayra Kemp, ik ben de kartrekker van Dolomina Zeeland en ik sta hier vanavond voor de openbare orde voor de vrouwen.
4: Jullie doen dit jaar voor de tweede keer, vorig jaar was de eerste keer. Wat is er veranderd sindsdien en wat niet?
3: Nou, vrouwen kunnen eigenlijk nog steeds niet veilig over de straat heen. Ook gemarginaliseerde groepen krijgen nog te vaak te maken met geweld op straat of tijdens het uitgaan. En dat is eigenlijk, ja, dat willen we voorkomen en dat willen we aandacht voor vragen dat het nog steeds gebeurt.
4: We gaan een route maken door het centrum van Middelburg. Hebben jullie nog specifieke plekken uitgekozen waar iets achter zit?
3: Ja, we zijn eigenlijk een beetje gaan opzoeken naar donkere plekken, maar ook plekken waar we langs fietsen tijdens het uitgaan, of in ieder geval best wel wat mensen van Zeeland, om aandacht te vragen voor die donkere plekken en de onveiligheid die daar ervaren wordt tijdens het fietsen.
2: Let's do this, oké?
4: Okay? Lydia, waarom ben je hier vanavond?
5: Ik ga in ondergoed fietsen, omdat ik wil laten zien dat ik dragen mag wat ik dragen mag. En ik niet lastig gevallen hoef te worden.
0: En zo ging dat gisteravond in Middelburg. En ook in steden als Amsterdam en Apeldoorn gingen Dolomina's de straat op. Het is deze week een jaar geleden dat Lisa van 17 uit Apkoude om het leven kwam. Zij werd gedood toen ze na een avondje stappen terug naar huis fietste. En dan naar Zandvoort. Daar is dit weekend de laatste Nederlandse Grand Prix. Rond deze tijd begint de sprintrace. En commentator Louis Dekker, hoe staat het ervoor?
6: Ronde 1 zit er net op met George Russell aan de leiding. Dat is geen verrassing, want die starten vanaf pole position. Norris, de wereldkampioen, tweede. Leclerc in de Ferrari, derde. Antonelli, vierde. Dat is de enige die een plek heeft gewonnen. Starten vanaf plek 5. Antonelli, de Italiaan van Mercedes, leider in het WK. Piastri, de verliezer van deze start, vijfde. En dan hebben we Verstappen nog niet genoemd. En Verstappen pusht, zit vlak achter Piastri, probeert aan te vallen. Maar het is op dit circuit met deze snelheden bijna onmogelijk om zo snel te zijn dat je er voorbij komt. Verstappen zal moeten wachten tot einde rechte stuk. Tot, zoals de coureurs dat noemen, turn one, oftewel de Tarzanbocht voor een aanval. Maar hij zal niet al te veel risico's nemen. Dit is een sprintrace en die sprintrace betekent dat je als je deze wint 8 punten pakt in het WK. Morgen win je er 25. En uiteraard gaan coureurs dan minder risico nemen op zaterdag en meer op zondag. Dus voorlopig kijken we naar een optocht in ronde 2 met Russell aan de leiding voor Norris en Leclerc. En Verstappen daar 4 seconden achter, die alleen loert bij Piastri, maar nog niet bijt.
0: Dankjewel Louis, we blijven de race volgen via jou. Ja, de Nederlandse Grand Prix trekt in Zandvoort. Tienduizenden racefans die verblijven onder meer op een camping vlakbij het circuit. De sfeer is daar prima, merkt de verslaggever Matthijs van der Wiel.
7: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
7: Wat is het voor een dag?
8: Zware.
7: Een zware dag? Waarom?
8: Ik ben bestemd kwijt.
7: Nu al?
8: Ja.
7: Wat is er gebeurd?
8: Ja, weet ik niet. Feestje hier en daar, weet je wel. Ja, dat gaat vanzelf, hè. Dat zijn ik gisteren genoten, jongen. Echt heerlijk waar.
7: Waarvan dan?
8: Ja, alleen het geluid en de sfeer. Nou, dat is fantastisch. En dan de eensgezindheid onder de mensen. Het is geen voetbal, weet je wel. Waar ze elkaar naar het leven staan. En ja, hier is gewoon feest met elkaar.
7: De meeste campinggasten zijn mannen van middelbare leeftijd. Maar hier ook twee jonge kerels, waarvan één in een oranje pak.
9: Het is een leeuwenpak. Het is een leeuwenmonsterpak.
7: En hoe lang hebben jullie gespaard om hierbij te kunnen zijn?
9: 4 jaar, hè. 4, 5 jaar. Vanaf de eerste editie gespaard.
7: En hoe is het voor u tussen al die kerels?
10: De nacht was wel wat minder, al die snurkende mannen.
7: Oh, dat hoor je hier, want de tenten staan best wel dicht op elkaar, hè?
10: Precies. Ja, je kon precies horen waar er een man lag, ja.
7: Bent u al fit genoeg voor de race straks, de sprintrace?
10: Tuurlijk, altijd. Ja, hoor.
7: Nou, geniet ervan.
11: Hé, hey, dankjewel, hè.
0: De spanning tussen de VS en Canada loopt verder op nu het de landen niet is gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom komt de VS met importheffingen op sommige Canadese producten van 50%. Canada zegt dat het de nieuwe tarieven zal vergelden. De politie heeft een jongen van 14 opgepakt omdat hij zich voordeed als agent. De jongen uit Hendrik Ido Ambacht werkte samen met een man van 27 uit Rotterdam. Die is ook opgepakt. De nepagenten zouden deze week hebben toegeslagen in Zwolle. Op zeker 2 adressen werden geld en sieraden gestolen. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. En wie de eclips wil zien, moet vrijdagochtend wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:50 's nachts.
12: Het NOS-journaal.
0: De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte en daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. Dan nog even terug naar de Formule 1 in Zandvoort. De sprintrace die daar bezig is, commentator Louis Dekker.
6: Weinig veranderd, oftewel Russell is de leider. Het is wel een treintje met Norris, Leclerc en Antonelli, de WK-leider, er vlak achter, allemaal binnen 2 seconden. Maar daarachter Oscar Piastri, de nummer 5, daar zat Verstappen vlak achter, maar die heeft terrein verloren. En Verstappen in plaats van terreinwinst zou er eerder terreinverlies aan kunnen komen. Want Verstappen heeft het aan de stok met Lewis Hamilton, de 7-voudig kampioen in de Ferrari. Zit er bovenop en heeft nog niet aangevallen. We weten het is lastig om in te halen hier. Maar Verstappen moet verdedigen in plaats van aanvallen. Dus veel meer dan die 6e plek. Lijkt er niet in te zitten. In ronde 5 nog 19 ronden te gaan. Het is een sprintje van dik een half uur. Maar Verstappen op het podium, dat gaat komend half uur normaal gesproken niet gebeuren.
0: Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken wel zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20.
11: Robert Vriese, hoe is het op de weg rond Zandvoort en in de rest van Nederland?
12: Nou, rond Zandvoort gaat het op de weg eigenlijk wel goed. Want als het goed is, zit iedereen op zijn stoeltje op het circuit. De rest van Nederland staat zo'n 90 kilometer file bij elkaar. Op de A1 is druk vanuit Amsterdam naar Apeldoorn. Dus Amersfoort, Noord en Barneveld, 9 kilometer file en een half uur vertraging. Komt doordat de A12 dit weekend dicht is tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal in oostelijke richting. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven, een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht bij knooppunt Batadorp. Een kwartiertje vertraging daar. Door de werkzaamheden op de A27. Die is dicht vanaf knooppunt Sint-Annabos. File op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. 10 minuutjes bij Ulvenhout. En 20 minuten vertraging aan de grens als je over de A76 vanuit Geleen naar Aken rijdt.
13: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
14: Wat een goed plan.
13: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
14: Of Florence en de ruïnes van Pompeji?
13: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
15: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
16: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
17: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
18: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
17: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
18: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
19: Ja, stop. Dit stuk.
20: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
21: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
22: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
23: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Milouska Meulens.
1: Goedemiddag. Is er iets heerlijkers dan stiekem andermans gesprekken afluisteren? Dit keer kon ik er echt niets aan doen. Op een festival-wc, zo'n hokje met van die wandjes die aan de boven- en onderkant open zijn, hoorde ik twee andere toiletbezoekers. Wij zijn niet de baas van Lowlands. Daar viel ik erin. Wij zijn maar een sideshow. We hebben weinig melk te brokkelen. De rest hoorde ik natuurlijk niet meer. Ze bedoelden uiteraard, we hebben weinig in de melk te brokkelen, dat weet ik wel. Maar het beeld van brokkelige melk, zuur, pap bijna, leidde me af van het vervolg. De vergissing is gemakkelijk gemaakt. Als de kat van huis is, dansen de muizen op de meelton. Ook zo'n logische verhaspeling van het spreekwoord. Luisteraars die me vorige week hoorden mopperen over taalfouten, ja, het is dubbel, maar ik kan er niks aan doen. Door elkaar geklutste spreekwoorden en gezegden. Zo zoet. Ik keur ze goed. Welkom terug in de Taalstaat.

0: Vanavond staat Eefje de Visser op Lowlands. Ik ben benieuwd of ze dan dit lied ook ten gehore zal brengen. Vast wel. Het is een enorme hit. Hartslag van haar debuutalbum De Koek uit 2011.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Ton den Boon van de Dikke Vandalen en het woord van de week. Hanneke Seton, deelnemer aan de Grote T Zomerquiz. Marianne Truiman over haar vergeetwoord. Marion Kokke, leestraar van onze boekclub Boek Nu. Jeroen Dera over zijn boek De Spagaat. René Appel bespreekt de TNA van Amber Brandsen. En Louis Dekker houdt ons op de hoogte van de sprintrace bij de Formule 1 in Zandvoort.
2: Het woord van de week.
0: Tegen onze neologietes is geen kruid gewassen. Neologietes, dat is de aandoening die ons ertoe aanzet om voortdurend nieuwe woorden te verzinnen. Je hebt ze die dat in stilte doen, maar je hebt ze ook die ze alvast uitzetten in krant of tijdschrift, in de hoop dat ze doordringen tot de nationale woordenschat. Ergens op de weg daar naartoe ontmoet zo'n woord Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Goedemiddag, Ton.
3: Goedemiddag, Marjosja.
0: Wat is jouw woord van de week?
3: Ja, dat is het woord euthasiast.
0: Euthasiast?
3: Ja, euthasiast. Dat is een nieuw en ook wel onbekend bijvoeglijk naamwoord. En dat vond ik afgelopen week in een essay van Stevo Akkerman in Trouw. En dat essay dat ging over euthanasie, want daar is deze dagen natuurlijk weer veel om te doen in verband met rechtszaken enzovoort. En Akkerman die beschrijft eerst een ontwikkeling ten aanzien van euthanasie en dan schrijft hij, dit is geen gebied voor vierkante meningen en kant-en-klare oplossingen. En vervolgens gaat hij met dat in het achterhoofd wat euthasiaste problemen tegen het licht houden, schrijft hij.
0: Hij trekt twee woorden samen.
3: Klopt, ja. Euthasiast is dus inderdaad een mengwoord van euthanasie en enthousiast, waarbij het laatste deel van euthanasie dus is vervangen door het laatste deel van enthousiast. Maar het woord viel me op, want ik twijfelde een beetje over de transparantie ervan, want je zou misschien eerder euthanasiast als mengwoord verwachten.
0: Ja, dus, dat zou er bij mij makkelijker uitrollen.
3: Ja, bij mij eigenlijk ook. En bovendien, in euthanasiast, dan is dat Griekse bronwoord Thanatos, de god van de dood, is dan beter herkenbaar. Maar woordvorming is nooit logisch. Dus euthanasiast zou in theorie ook wel weer wat kunnen worden. En misschien als alternatief voor euthanasiast, dat ik ook wel een paar keer heb aangetroffen. Trouwens, niet alleen als bijvoeglijk naamwoord, maar ook als zelfstandig naamwoord. Dus voor een persoonsnaam voor iemand die enthousiast is voor, of in ieder geval positieve houding heeft over euthanasie.
0: Euthasiast, je went er ook wel aan. Ik voel het wel een woord worden.
3: Dat klopt. Als je een woord een paar keer uitgesproken hebt of als je het een paar keer gelezen hebt, dan wordt het opeens wat. En als andere mensen het dan gaan overnemen, ja, dan kan zo'n woord courant worden.
0: Wat is je definitie?
3: Ja, euthasiast, dat is een bijvoeglijk naamwoord met de betekenis een positieve houding of zelfs enthousiasme hebben voor laagdrempelige verlening van euthanasie.
0: Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke Vandalen. Dankjewel voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Een jaar na de moord op de 17-jarige Lisa uit Abcoude blijkt de veiligheid van vrouwen nauwelijks verbeterd in veel plaatsen. In Apeldoorn proberen ze wat. Jonge vrouwen mogen daar meedenken over manieren om parken en andere openbare plekken veiliger te maken. Toch krijgen ze nog vaak het advies om gewoon niet naar dat soort plaatsen toe te gaan. Daar had Suze, een van die jonge vrouwen die in het NOS-journaal aan het woord kwamen, een duidelijke reactie op.
4: Het is niet zo dat je pas iets met het probleem moet wanneer het jou persoonlijk aanspreekt. Het is een probleem van onze maatschappij. En als je een onderdeel bent van de maatschappij, dan moet je er ook iets aan doen.
0: Klare taal. Het is niet het probleem van de vrouwen dat ze niet veilig zijn. Het is een probleem van ons allemaal. Suze weet het buitengewoon duidelijk onder woorden te brengen. Nu nog hopen dat ze wijdverbreid wordt gehoord. Ik hoorde de race, het circuit al. Om 12 uur begon de eerste en meteen ook de laatste sprintrace ooit in Zandvoort. Max Verstappen kwalificeerde zich gisteren als zesde. Goedemiddag, Louis Dekker in Zandvoort. Hoe doet hij het?
5: Hallo, ja, ik zal op mijn taal letten. Ik wil beginnen met een spreekwoord. Dus dan zeg ik maar dat George Russell, als je het goed vindt, de lakens uitdeelt op dit moment.
0: Oh.
5: In Zandvoort. Die mag, hè?
0: Hij mag, zeker. Maar je hoorde het, ik keur veel goed, hè?
5: Ja, heel mild. Verstappen heb ik nog geen spreekwoord voor. Je zou kunnen zeggen, hij rijdt een beetje voor spek en bonen mee.
0: Dat is niet zo.
5: Hij rijdt zesde. Hij krijgt wel punten daarvoor, maar hij is vrij kleurloos. Het ene moment moest hij verdedigen. Lewis Hamilton erachter in de Ferrari sneller. Andere moment komt hij een beetje aan aanvallen toe. Oscar Piastri op plek 5. Hij deelt af en toe een plaagstoot uit. Hij moet in zijn spiegels kijken. Maar Verstappen, er lijkt niet veel meer in te zitten dan plek 6. En als hij al wat voor elkaar krijgt, dan wordt het 5e. Maar het podium is ver weg. In ronde 15 van de 24, waar George Russell dus de leider is. De Mercedes-coureur Lando Norris, de wereldkampioen, werd 2e. Is wel de snelste op de baan, maar komt er niet langs. Leclerc in de Ferrari, nummer 3. Het zit heel dicht bij elkaar. Maar daar heb je niet zoveel aan als je geen inhaalmanoeuvre kunt doen. Dus het is een treintje eigenlijk in Zandvoort. Treintje rijden in Zandvoort met de leider in het WK op plek 4. Antonelli en Loert. Maar hij kan nog niet veel op plek 6.
6: De Groot Dicté Zomerquiz.
2: 10 keuzevragen over spelling.
6: Minimaal 8 goed betekent deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal in het najaar.
0: Nog 2 afleveringen te gaan van de Groot Dicté Zomerquiz. En er zijn ook nog 2 mogelijkheden om een plek te verdienen in het Groot Dicté der Nederlandse Taal op zaterdag 21 november. Ook onze deelnemer van vandaag krijgt weer 10 meer keuzevragen voorgeschoteld over taalzaken die je ook in het Groot Dicté kunt tegenkomen. De vragen zijn gemaakt door de taaladviesdienst van Onze Taal. En beantwoord je er minstens 8 goed, dan ben je verzekerd van deelname aan het Groot Dicté. Vandaag is onze kandidaat Hanneke Seton, 16 jaar, uit Borger. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
0: En welkom. Je bent ver uit onze jongste kandidaat. Nou ja, in ieder geval dit jaar.
7: Ja, dat klopt.
0: Maar misschien wel ooit.
7: Zou kunnen.
0: Je zit in 6 VWO. Wat wil je daarna gaan doen?
7: Ik wil kijken of ik taalwetenschap kan gaan studeren.
0: Waarom die kant op?
7: Nou, het feit dat ik hier zit laat wel zien dat ik best hou van taal. En bij taalwetenschap ben je ook bezig met puzzelen met taal. En relaties tussen talen zien. En dat vind ik heel erg interessant.
0: En passen daar ook dictées en spelletjes in?
7: Nou, het heeft er natuurlijk wel wat mee te maken. Maar het is niet de focus van een studie.
0: Ik wil de luisteraar niet onthouden wat jij zei toen ik je vroeg, moet je niet op Lowlands zitten? Toen zei jij?
7: Ja, sommigen gaan naar Lowlands. En je hebt ook die naar de taalstaat gaan.
0: Heel goed. Laten we kijken hoe je het gaat doen in de quiz. Veel succes.
2: De Groot Dicté Zomerquiz.
0: Vraag 1. Staat er een Griekse ei in het woord cilinder?
7: Ja.
0: Nee.
7: Ei.
0: Dat is een vergissing van je, of niet?
7: Ja, dan zou het maar met een i zijn, hè?
0: Ja, het is met een i. Er staan 2 gewone i's in. Laten we gauw verder gaan, want je hebt nog 9 keer kans. Zit er een C in het woord fabrikage?
7: Ja.
0: Ja. En zit er een J in het woord piranha?
7: Nee.
0: Nee. Het Salomons oordeel is een wijs besluit. Schrijf je Salomons oordeel met een hoofdletter?
7: Nee.
0: Nee, dat doe je niet omdat Salomons oordeel een algemene betekenis heeft. Bestaat picobello uit 2 woorden of schrijf je het aan elkaar?
7: Ik zou het aan elkaar schrijven.
0: Nee, je schrijft het los. Het zijn 2 woorden. Hoeveel C's zitten er in het woord cirkel?
7: 1.
0: Ja, klopt. Zit er een S in het woord porselein?
7: Ja.
0: Schrijf je zo even met een trema of een streepje?
7: Met een streepje.
0: Klopt. Is deze trui van jou? Op welke letter eindigt jou?
7: Op een U.
0: Na het voorzetsel komt hier net het persoonlijk voornaamwoord jou, dus zonder W. Goed zo. Begint capriolen met een C of met een K? Bijvoorbeeld in vreemde capriolen uithalen.
7: Met een C.
0: Met een C, goed zo. En je hebt 2 vragen fout. Dat betekent dat je er 8 goed hebt. Je hebt een door.
7: Yes.
0: Je hebt recht op deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse Taal. Gefeliciteerd.
7: Bedankt.
0: Viel het mee of viel het tegen?
7: Nou, het viel wel tegen dat ik gelijk aan het begin de moeilijke kreeg.
0: Ja, ik schrok daar ook een beetje van. Maar toen dacht ik van, oh nee, dit zegt nog helemaal niks. Want we hebben nog een hele quiz te gaan.
7: Ja.
0: Maar omdat het aan het begin zat, ja, daar schrik je dan toch even van, hè?
7: Ja, maar dan zijn die 10 vragen ook zo voorbij.
0: Ja, nou ja, die hebt het hartstikke goed gedaan. En terecht je plekje verdient. Dank je wel.
7: graag gedaan. Jij ook bedankt.
0: Op de site van Onze Taal kan je, als je aan het luisteren bent en je denkt dat wil ik ook, een selectietest doen om deelname aan het Groot Dicté te verdienen. Ga daarvoor naar onzetaal.nl/grootdicté.
2: Doe mee aan de Groot Dicté Zomerquiz.
6: nporadio1.nl/detaalstaat. Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Ze vertegenwoordigen een verleden dat voor sommigen nog tastbaar is en voor anderen inmiddels voltooid verleden tijd is. Gelukkig is daar onze wekelijkse spoedcursus Vergeetwoorden. Vandaag met de 72-jarige Marianne Truijman uit Hulst in Zeeland. Goedemiddag, mevrouw Truijman.
8: Ja, goedemiddag, Milouska.
0: Wat is uw vergeetwoord?
8: Mijn vergeetwoord is slameur.
0: Slameur, ik vind het prachtig klinken. Ik heb geen idee wat het betekent.
8: Nou, ik zie het als gedoe en drukte, beslommering. Dat houdt het eigenlijk zo'n beetje in, slameur.
0: En,
8: ja.
0: en in welke zin, hoe zou je dat kunnen toepassen? Wat
8: nou,
0: is
8: ik
0: hoop slameur om niks?
8: Op vakantie en toen, want ik gebruikte het eigenlijk ook niet meer, maar ik was op vakantie en de badlakens hingen nog buiten en mijn man zei, zal ik ze maar afhalen? Ik zei, ja, als ze weg zijn is het zo'n slameur als ze weer nieuwe moeten halen.
0: Ja.
8: Dus dan is het een heel geboel gedoe. Je moet een winkel zoeken en weer kiezen. En dus in die zin, en toen was ik eigenlijk zelf verbaasd dat ik dat woord heel spontaan zo gebruikte.
0: Was dat voor u ook het moment dat u dacht van we gaan dat woord in ere herstellen?
8: Ja, inderdaad. Ik dacht, hey, dat is echt een woord. Mijn vader had Vlaamse roots. En blijkbaar met ouder worden komen toch heel veel Vlaamse woorden die je van vroeger als kind gehoord hebt, komen dan weer terug bovendrijven. Ik dacht, hey, dat is wel leuk om het op te sturen naar de taalstatus. Nou, en hier ben ik.
0: En hier bent u. U hebt inmiddels een adoptiebewijs, toch?
8: Ja, dat heb ik ook ontvangen. Dus
0: nou, voorwaarde is dat u het woord lekker veel moet blijven gebruiken. En dan wil ik u weer bedanken voor uw vergeetwoord.
8: Nou, heel leuk om het weer onder aandacht te hebben mogen brengen.
0: Fijne dag.
8: Dank u.
0: Wil je ook een vergeetwoord adopteren? Dat kan kenbaar gemaakt via nporadio1.nl/vergeetwoord. Beschermvrouwen van het Genootschap van Vergeetwoorden, Nelleke Noordervliet, zal het vervolgens beoordelen op geschiktheid.
6: Boek nu, de boekenclub van de Taalstaat.
2: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
6: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
2: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
6: Boek nu.
0: Volgende week zit Thomas Verbocht hier in de studio om samen met 3 leesteraars te praten over Foto's van zonnige dagen, de roman die we deze maand lezen in onze leesclub Boek Nu. Voorafgaand aan dat gesprek spreken we alvast met een leesteraar. En vandaag is dat de 72-jarige Marion Kokke uit Nijmegen. Goedemiddag.
9: Hallo.
0: Hoi, hoi. Het Nijmegen is, als ik het goed heb, de geboortestad van Thomas Verbocht.
9: Ja, klopt. Hij woont er nu niet meer, maar hij komt er vandaan. En ja, in zijn boek was toch ook vaak iets herkenbaar uit Nijmegen. En bovendien, ik heb nog een keer een column-workshop bij Dekker van de Vecht. Dat is de boekhandel in Nijmegen, bij Thomas gedaan.
0: Heel oh, leuk.
9: Ja.
0: Nou ja, dus u kent hem al best goed. Heeft u zijn nieuwe roman Foto's van zonnige dagen uit?
9: Ja, ik heb het uit en ik vind dat er heel veel over te zeggen valt. En misschien nog wel meer over na te denken valt.
0: Dat klonk alweer wat positiever, maar er valt heel veel over te zeggen. Kan ook allebei de kanten op gaan, maar wat vond u ervan?
9: Nou, zo voel ik dat niet hoor. Heel veel over te zeggen vind ik positief. Nou, ik vond het een heel mooi verhaal over de betekenis van verhalen. En mooi, omdat het letterlijk echt heel mooi en verfijnd geschreven is. Zo kennen we hem ook. Maar het heeft ook mooi maken als filosofisch thema. Mooi maken van de werkelijkheid door verhalen ervan te maken die de werkelijkheid betekenis geven. En ja, dat vind ik dat hij heel mooi uitwerkt, heel gelaagd in het boek. Bovendien zit er ook nog een hele bijzondere ontwikkeling in, waardoor het boek eigenlijk eindigt met een hoofdbreken van hoe autonoom is de kwaliteit van wat er tussen mensen is.
0: Volgens mij kunt u daar heel uitgebreid met hem over praten. En heeft u ook vast wel heel veel vragen aan hem. En ja, dat komt goed uit, want u bent volgende week een van de drie leesteraars in de studio.
9: Ja, super fijn. Ik ben er. Ja, graag.
0: Geweldig. En dan is Ronald Gippard er weer. Dus alvast veel plezier bij het gesprek. Marjan Kok uit Nijmegen, bedankt en tot volgende week.

0: Dat was Cornelis Vreeswijk met Misschien wordt het morgen beter. Louis Dekker, zijn ze al gefinished?
1: Jazeker. En laten we maar hopen dat morgen het weer ook beter wordt. Alleen, ja, het is wederom geen echt spreekwoord, maar ik gooi hem er toch even in. De regen is te laat vandaag. Die heb je ook nog nooit eerder gehoord.
0: Die heb ik nog nooit eerder gehoord.
1: De regen is te laat, want die race die ging naar zijn eind. Er kwam regendreiging. We zitten hier met een reportagewagen ongeveer tegen het strand aan. En dan kun je de buien aanzien komen. Teams waarschuwden de coureurs ook. Er komt regen aan. En die regen kwam in de allerlaatste ronde. Maar dan heb je nog warm asfalt, 27 graden. Dus die druppels vallen wel op onze bus, op het panoramadak. Kletsnat nu. Maar als die druppels op de asfaltlaag vallen op het circuit, zijn ze meteen weer weg. En nu hoost het. Maar de winnaar van de sprintrace, George Russell, haalt wel een nat pak, maar heeft er totaal geen last van gehad. Want die laatste ronde was gewoon nog probleemloos voor iedereen. En dus vinden we het denk ik allemaal jammer dat deze sprintrace geen 5 ronden langer heeft geduurd. Want er hing spektakel in de lucht. Maar uiteindelijk gebeurde er niet zoveel. Verstappen wordt 6e. Exacte plek waar hij ook startte. Kon weinig. Kon Piastri niet aanvallen op plek 5. Kon Hamilton op plek 7 wel achter zich houden. Russell wint. Leclerc wordt 2e. Norris de wereldkampioen 3e. En de luisteraar die op heeft gelet weet dan, hey, je kunt dus wel inhalen op Zandvoort. Want Leclerc heeft het gedaan. Met de Ferrari pakte hij Lando Norris aan het eind van het rechte stuk. Nou, dat is dan de hoop voor morgen voor Verstappen. Dat als vanmiddag de kwalificatie voor de Grand Prix teleurstellend verloopt, weet hij in ieder geval inhalen met deze auto's kan wel degelijk. Het is alleen niet makkelijk. En die regenbui, die moet morgen net een paar ronden eerder komen.
2: De taalstaat. Milouska Meulens.
0: Dat ontlezing een probleem is, dat ontkent hij niet. Maar al die duizenden jongeren dan, die lezen wel leuk vinden. Daar zouden we het vaker over moeten hebben, stelt letterkundige, literatuurcriticus en hoofdredacteur van wetenschappelijke tijdschriften Jeroen Dirra in zijn nieuwe boek De Spagaat. Jonge lezers in tijden van ontlezing. En hij is hier, welkom.
3: Dank je.
0: Hoe breng jij je eigen kinderen eigenlijk liefde voor boeken bij?
3: Nou, vooral door ze te proberen heel erg leuke boeken voor ze uit te zoeken.
0: Wat zijn dan leuke boeken? Ja, dat willen alle ouders wel
3: zeker
0: weten.
3: Zeker, ja, dus ik kijk heel erg naar wat zij zelf interessant vinden. En wat ik eigenlijk altijd probeer is een soort tweeledig recept. Dus zij mogen eens kiezen en ik kies iets.
0: Mm.
3: En bij mijn jongste dochter van 6 is het dan snel een boekje over K3 of eenhoorns. Dat talig meestal niet zo interessant is. Maar intussen lees ik ze dan ook bijvoorbeeld boeken van Jorik Goldenwijk voor. En dat vinden ze ook hartstikke mooi.
0: Ah, dus je leest die minder interessante boeken wel voor?
3: Ja, lees ik ook met ze. Ja.
0: Ik zei altijd, als je Geronimo Stilton en De Boomhut, dat soort boeken wil lezen, dan moet je dat zelf maar doen. Maar ik lees voor wat ik leuk
3: ja,
0: vind.
3: Doe ik bij mijn oudste wel. Oh, ja. Maar mijn jongste die gaat nu naar groep 3. En die leest al wel best aardig voor een kind dat naar groep 3 gaat. Maar nog niet goed genoeg om te kunnen zeggen, maar zelf
0: hier,
3: je
0: zoek het lekker zelf uit. Nee. Ja. Sommige kinderen, misschien zelfs veel kinderen helaas, hebben niet eens een ouder die met ze wil lezen. Op welke manier houden we die groep erbij?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Want we weten ook uit veel sociologisch onderzoek dat ouders die lezen en ook het aantal boeken die in huis zijn, hè, dat is eigenlijk een van de grootste voorspellers of kinderen gaan lezen of niet. Dus in aanraking komen met boeken is superbelangrijk. En als je weet dat dat door ouders niet gebeurt, dan is er maar één plek in onze samenleving waar het in ieder geval heel goed moet gebeuren. En dat is de school.
0: Nou ja, en de biep.
3: En de biep.
0: Wij hadden thuis ook geen boeken. Maar
3: je ouders dan naartoe moet krijgen.
0: Ik woonde in de biep. Ja. Verhuisde naar de biep.
3: Ja, maar dan zijn er ook wel boeken in huis. Hè? Dan nam je ze mee naar huis, die boeken.
0: Oh ja, ja inderdaad. Wat is eigenlijk die verhouding, voordat we het over je boek gaan hebben. Waar hebben we het dan over, die verhouding tussen jongeren die wel lezen en jongeren die echt niet lezen en die we kwijtraken?
3: Ja, dus er zijn best wel wat misvattingen over, denk ik. Als je kijkt naar de representatieve cijfers die we hebben over 15- en 16-jarigen, dan zie je dat ongeveer 18% van de 15-jarigen zichzelf als een hobbylezer beschouwt. Dat zijn echt mensen die zeggen, lezen, dat vind ik zo ontzettend leuk, dat is een van mijn hobby's.
0: 15%?
3: 18%.
0: 18?
3: Ja, het is veel hoger dan de meeste mensen denken.
0: 18 van de 15-jarigen?
3: Zeker. Ja, zo. Dus dat is veel hoger dan mensen vaak denken. Als je ze laat gokken, zeggen ze meestal 5% of 6%. Maar het is echt meer. Sterker nog, het aantal jongeren dat aangeeft dat lezen een hobby van ze is, is hoger dan het aantal jongeren dat aangeeft dat voetbal een hobby van ze is. Dat is iets wat we in onze samenleving nauwelijks kunnen voorstellen.
0: Nee.
3: Toch is het zo. Ja, kijk maar naar de CBS-cijfers daarover. Dat is echt het geval.
0: En wat hebben we eraan om te weten hoe het met die jongeren die wel lezen zit?
3: Ja, nou, wat we daar volgens mij vooral aan hebben is dat zij een heel eigen leescultuur ook hebben ingericht en gaande houden. Dat doen ze bijvoorbeeld online op sociale media. Waar ze dus gelijkgestemden zoeken die van dezelfde soort boeken houden. En dus eigenlijk op basis van hun interesses hun eigen plezier in lezen ook blijven onderhouden. Er zijn heel veel kinderen en jongeren die aangeven dat ze eigenlijk meer zouden willen lezen dan ze doen. Die groep is eigenlijk veel groter dan de groep die zegt ik wil echt niet lezen. En juist die groep die dat graag wil, maar naar manieren zoekt om dat te kunnen gaan doen, heeft volgens mij heel veel baat bij het horen over positieve voorbeelden van leeftijdsgenoten. Want we hebben heel erg vaak dat we als volwassenen zeggen, je moet gaan lezen en dat is heel erg belangrijk en dat we dat soort verhalen ophouden richting tieners. Alleen juist in de puberteit is de rol van peers natuurlijk ontzettend belangrijk.
0: Ja, en dus ze nemen het van elkaar eerder aan.
3: Ja, dus meer, ja, zoals ze het zelf noemen, ook in mijn studies, meer relatable. Ze gebruiken dan vaak het Engelse woord.
0: Ja, ja, ja. je boek heet De Spagaat. In welke spagaat zitten we? Mm-hmm. Wat jou betreft, als het over ontlezing gaat?
3: Ja, eigenlijk heb ik er drie in het boek. Dus de eerste is dat er een heel duidelijk negatieve beeldvorming over lezen is. En die bereikt ook jongeren die lezen wel leuk vinden. Dus dat levert een spagaat op. Hè? Want aan de ene kant wil je deelnemen aan de jongerencultuur. En ook aan de beeldvorming die er dan is zoals je zou moeten zijn als tiener. Daar zijn tieners heel gevoelig voor. Maar aan de andere kant heb je ook dat lezen. Dus dat is een soort spagaat. Ten tweede lezen tieners heel erg graag fysieke boeken nog steeds. Dat geven ze ook aan. Maar ze staan ook voor heel veel uren online op TikTok bijvoorbeeld. Dus dat is spagaat nummer 2. Analoog versus digitaal. En de derde is dat de teksten die zij graag lezen, vaak ook teksten zijn die op school niet echt vertegenwoordigd zijn en die soms ook niet mogen op school. Of leerlingen denken dat ze niet mogen op school. En dat is spagaat nummer 3. Dus de leescultuur thuis versus wat er ook gehaald moet worden aan normen in het onderwijs.
0: Ik moest wel een beetje lachen bij je boek, want hij oogt een beetje somber.
3: Ja.
0: Ik zie een jongere ergens overheen hangen. Wat is het, over een muur? Waar niet overeen te komen valt of zo?
3: Ja, het is een straattekening uit Frankrijk van een Franse straatkunstenaar. Het is een jongen die Zola aan het lezen is. En op die manier is afgebeeld op een muur in een van de banlieue.
0: Oh, zie je toch dat je ziet wat je wil zien. Want ik dacht dat hij aan het scrollen was.
3: Nee, hij heeft
0: en dat hij zo'n beetje half lamlendig, levensmoe. Door zijn telefoon. Hij is Zola aan het lezen. Ja,
3: ja, ja, en het is, dat omslag verbeeldt ook eigenlijk in die omgeving. Hè, als je in zo'n Franse banlieue zit. En Zola is een naturalistische schrijver die natuurlijk ook echt veel heeft over de lagere regionen in de samenleving. Dat het heel erg moeilijk is om omhoog te komen, ook als je leest. Dat is denk ik waar het echt over gaat. Maar ik vond het ook een mooi beeld.
0: Ja, maakt het uit wat ze lezen?
3: Ja, dat is een hele moeilijke vraag, omdat het doel dan ook belangrijk is. Hè? Dus vaak als we het hebben over maakt het uit wat ze lezen. En dan je hebt mensen die zeggen het maakt niet uit wat ze lezen als ze maar met plezier lezen. Kijk, als je wil dat kinderen plezier in boeken gaan ontdekken, dan zou ik denken het maakt niet zoveel uit. Als je dat leesplezier ontdekt, is dat een doel op zich. Zeker omdat we weten dat leesplezier ook samenhangt met leesvaardigheid. Maar als je wil dat leerlingen bijvoorbeeld kritisch leren denken en tussen de regels door leren lezen en boven teksten leren staan, wat zeker in deze tijd denk ik heel belangrijk is, omdat er zoveel teksten op ons afkomen, ook gemaakt door AI, waarin dingen soms helemaal niet kloppen. En dan maakt het weer wel uit wat je leest, omdat we uit studies weten dat teksten die wat lastiger zijn en soms ook teksten die wat meer literair zijn, veel meer in staat zijn om juist dat wereldbeeld te leren ontwikkelen.
0: Ja, en te snappen. Ook, mij lijkt het juist wel leuk dat je leert van dat je kritisch kan zijn op wat je voorgeschoteld krijgt en hoe je daar dan kritiek op kan leveren.
3: Mm-hmm. Ja, heel mooi dat je
0: en
3: dat zegt.
0: Zelfs,
3: ja.
0: En dat zelfs AI, dat je zelfs je AI kan verbeteren, kan leren verbeteren.
3: Ja, en het is ook absoluut zo dat er ook, en dat vind ik ook heel belangrijk om te onderstrepen. Vaak als we het over jongeren hebben, dan wordt er net gedaan alsof dat één grote groep is en dat voor iedere jongere een beetje hetzelfde recept geldt. Maar ja, we zagen hier net ook iemand die zei... sommige jongeren zitten op Lowlands en anderen zitten hier in de taalstaat.
0: Klopt.
3: Ja, voor heel veel tieners geldt ook dat ze juist heel veel leesplezier ervaren... aan lastige, soms ook kanonieke teksten. Dus in mijn studie zie ik ook dat er hartstikke veel tieners zijn... die wel met plezier couperus lezen. Maar ze worden een beetje overschreeuwd, ook in de media... door tieners die dat niet doen. En dat is inderdaad een grotere groep. Maar laten we niet vergeten dat er ook tieners bestaan... die graag poëzie lezen, bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, en het is ook wel een pose, dat schrijf je ook, hè, van... soms is het ook een houding en moeten we die houding wat minder serieus nemen.
3: Ja.
0: Is er hoop voor jongeren, en dat zijn vaak jongens... die helemaal niet lezen? Ik vraag het voor mezelf eigenlijk.
3: Is er hoop?
0: Voor mijn 17-jarige zoon. Ja. Die ja. niet aan een boek te krijgen is.
3: Ja. Nou kijk, ik denk dat we ook niet moeten verabsoluteren. Hè? In die zin dat er ook hartstikke veel mensen zijn... die een hele waardevolle bijdrage aan een samenleving leveren. Ook intellectueel, die helemaal niet zoveel lezen. Laten we wel wezen. Het is niet zo dat je verloren bent als je nooit een boek leest, denk ik. Tegelijkertijd...
0: Nee, ik vind het toch wel een beetje... Nou, oké, dat is een ander verhaal. Maar
3: bij jongens
0: kan,
3: zie je dus,
0: kan het nog goed komen?
3: Zeker, ja. Dus wat we ook wel zien in studies... is dat de belangrijkste voorspellende waarde voor leesidentiteit... dus vind je zelf een lezer of niet en sta je er positief tegenover... die zit al veel eerder dan 17 jaar. Dus als kinderen graag lazen toen ze 10 waren of 11... dat hoor ik heel vaak van bezorgde ouders met pubers. Ze lazen nog zo graag toen ze op de basisschool zaten... en dan is het helemaal weg op de middelbare school. Ja, dat heeft natuurlijk ook een beetje met puberteit te maken. En vaak zien we dat dat soort mensen ook gewoon... naar boeken gaan grijpen als ze 20 zijn. Dus meestal, als ze ooit graag lazen, komt het heus wel weer goed. Maar als ze niet graag lazen op de basisschool, dan hebben we wel een ander verhaal.
0: Nee. Hij las heel graag op de basisschool. Pak van mijn hart. Dankjewel, Jeroen Dera, letterkundige en auteur van het nieuwe boek De Spagaat. Het is een uitgave van Querido. Dankjewel.
3: Graag gedaan.

0: Dat was een hit uit 2018 van Digidex, oftewel Koen Jansen.
1: DNA van een BN'er.
2: René Appel.
0: Amber Brandsen is voormalig nieuwslezer bij de NOS en sinds 5 jaar het gezicht van de Formule 1 op Viaplay, de zender. Aanleiding voor René Appel om haar taalgebruik aan een nader onderzoek te onderwerpen. Goedemiddag, René.
3: Goedemiddag.
4: Voor een beginneling die denkt echt, ja, waar gaat dit over? En eigenlijk met alles is het, als je er meer van weet, wordt het ook interessanter. Dan word je erin gezogen. En Formule 1 is heel divers qua facetten. Het is een teamsport, het is een individuele sport. Het is mentaal, het is fysiek, het gaat over regels, het gaat over techniek. Het is soms net een soap. En al die dimensies willen we aantikken, zodat iedereen die sport kan meebeleven op zijn of haar manier.
0: Een stukje uit een video van YouTube-kanaal Race Express van begin dit jaar. Wat viel je op?
3: Ze spreekt heel levendig. Dat is vooral ook door de accenten die ze legt. Hè. Waar gaat dit over? Als je er meer van weet, dan wordt het ook interessanter. Dat is trouwens met veel dingen zo. Ze gebruikt nog een bijzonder woord, aantikken. Al die dimensies willen we aantikken. Eigenlijk aan de orde laten komen. En ze zegt heel keurig, seksenneutraal, de sport beleven op zijn of haar manier.
5: Dit is Nederland. Dit laten wij zien aan de hele wereld. En dat is echt uniek.
4: Als je een topteam bent, dan moet je echt tot het laatst doorontwikkelen onder de regels die dan gelden. En die hebben echt stappen gemaakt. Die ene CEO die ik heb gesproken heeft dus echt meerdere crises met zijn bedrijf doorgemaakt.
0: Goedenavond Nederland. Een maand geleden en BNR Nieuwsradio van maart dit jaar. Welk woord hoorde ik hier nou?
3: Echt wel. Ja. Echt. Ja, echt is een woordje dat bijna overal insluipt tegenwoordig. Ze zeggen bijvoorbeeld, dat is echt uniek. Ja, iets is uniek of het is niet uniek. Daar hoef je niet te zeggen, echt bij te zeggen. Of die hebben echt stappen gemaakt. Bijna overal kan echt bij. En meestal hoeft het niet.
5: Toen heeft de overheid ook gezegd, zelf je broek ophouden. We gaan geen geld geven. En toen dachten zij, oké, dat gaan we doen. Maar we gaan wel meer geld vragen van bezoekers bijvoorbeeld. Het kaartje wordt duurder. Ja. Dus it better be good. Het is niet, zeg maar, commercieel. It doesn't make sense om nu nog voor verschillende jaren te zeggen, dit gaan wij doen.
4: Ze zegt, je moet controleren wat je kunt controleren. Control your controllables. En dat is echt wel bijgebleven.
0: Opnieuw BNR en goedenavond Nederland. Ja, waar ging je
3: veel Engelsen, hè? Ja, zeker. En niet alleen losse woorden, hè, maar van die echt bijna uitdrukkingen. Zoals, it doesn't make sense, zegt ze dan. Hè? Je kunt zeggen, Nederlands kun je zeggen, het heeft geen betekenis. Of, it better be good, dan moet het ook wel goed zijn. En dat laatste stukje zelf, dat is heel gek. Dan zegt ze het eerst in het Nederlands, je moet controleren wat je kunt controleren. En vervolgens zegt ze nog een keer in het Engels, control your controllables. Dat is een teken hoe dat Engels in het Nederlands doordringt.
6: Dat is denk ik toch wel echt het Formule 1 gevoel, hè? Vroeg uit bed voor Australië.
4: Ja, het gaat vaak inderdaad over dat tijdstip. Het is inderdaad heel erg vroeg, maar dat heb ik er graag voor over. Want inderdaad, de opening, dat moet Australië zijn. De vibe is goed, het hele circus wordt zo hartelijk ontvangen. Er is echt een cultuur van autosport. En er zijn natuurlijk de local celebrities en Lawson. Ja, iedereen heeft daar zin in.
0: Nou, ik hoorde niet echt iets speciaals. Dit was weer de Race
3: Express. Ja,
0: dus
3: een soort affiche geeft ze, als het ware, pent zij neer over hoe leuk die Grand Prix races zijn. Hè?
0: En dat is heel leuk.
3: Enthousiast en levendig, dat doet ze op een ontzettend goede manier. Maar wel nog twee dingen is, hier hoor ik weer echt. En de local celebrities.
5: In de wereld van de Formule 1 om zondagavond weer een keer boven te komen. Het is nou eenmaal een hele technische sport. Dus als je daar als presentator althans instapt zonder enige know-how, dan wordt het heel lastig. Als ik een vraag heb, dan hebben ongetwijfeld mensen op de bank die vraag ook. Laat mij dan maar een domme vraag stellen. Als ik daarmee mijn kijker kan helpen, dan zal ik dat altijd doen.
0: Dit is van 2 jaar geleden in een video van het Sprekershuis. Wat moest ik horen?
3: Ja, dat ze even heel vaak aan het eind van een zin omhoog gaat en ook iets verlengt. Hè? Dan, ik noem het wel eens het haaltje omhoog. En om zondagavond weer een keer boven te komen. Hè? Als ik daarmee de kijker kan helpen. Dus, en dat komt voortdurend voor. Ik vind het een beetje zeurderig klinken, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat is een waardeoordeel, dat mag ik eigenlijk niet geven natuurlijk.
5: Iedereen heeft wel eens te maken met druk. En dit is een soort universeel iets. En de een is daar heel goed mee en de ander een stuk minder. Je kunt een aantal dingen controleren. En dat kun je voorbereiden. En nou ja, daar kan je een soort draaiboek op maken. Dan kom je in een soort van flow. Van, hey, niemand kan me iets meer maken.
0: Ja, goedemorgen Nederland, maart vorig jaar, zeg het maar.
3: Een soort, ook weer zo'n trend, tegenwoordig overal een soort voor te plakken. Daar kan je een soort draaiboek op maken, zegt ze. Ja, natuurlijk, daar kan je een draaiboek op maken. Heb je dan verschillende soorten draaiboeken of iets dergelijks? En dat is een soort universeel iets, zegt ze ook. Dat is iets universeels. Volstrekt overbodig dus.
2: Ik zag paniek in de ogen van Emma Brandsen bij die laatste vraag.
4: Daar maak ik natuurlijk geen vrienden mee.

0: zag paniek in de ogen van Emma Brandsen bij die laatste vraag.
1: Daar maak ik natuurlijk geen vrienden mee. Je moet kiezen. Oké, PSV dan.
2: Waar komt dit vandaan?
3: Dit hoorde ik niet goed.
2: De perstribune?
3: Dit moet uit de perstribune komen, ja.
2: Ja, nou zeg het maar, gauw.
3: Ik zie het niet hier, hoor.
2: Nee.
3: Ik heb ja gemist. En nee gebruiken ze heel vaak. Ja, nee. Nee, ja. Oh, enzovoorts.
2: Ja. Ja, nee.
3: Ja, nee, ja.
2: Dankjewel, René Appel, voor je analyse. Tot zover de taalstaat. Straks Dr. Kelder en Co. En volgende week is Ronald Gippert er weer.
4: Dit was een programma van KRO en CRV. Op NPO.
5: Dit weekend, hockey, de wereldkampioenschappen. Met om 4:00 de Nederlandse mannen tegen India.
6: Voetbal.
5: Natuurlijk, alle wedstrijden in de eredivisie.
6: Formule 1.
5: De Grand Prix van Nederland in Zandvoort.
6: Wielrennen.
5: De Vuelta, de Ronde van Spanje.
7: Wie luistert, weet meer.
8: Bezoek His Water Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
10: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
11: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, eet smakelijk voor straks.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
11: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
13: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
14: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
15: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
16: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
5: NPO Radio 1. 1 uur.
6: Jort Kelder.
18: Ja, aanstonds Dr. Kelder. Dan komen we gaan natuurlijk hebben over het al het politieke geharrewar in Den Haag. Want ja, meer dan 6 maanden jetten. Gaan ze nou over links of over rechts? Of is er ook nog een andere optie? Moeten ze bijvoorbeeld de VVD eruit gooien? Mona Keijzer welkom heet? Ik weet het niet. Gaan we het over hebben. Dan, we gaan het hebben over de verlichting. Denk je, wat is de verlichting? Nou, dat is eigenlijk waar we alles aan te danken hebben. Maar het staat wel een beetje onder druk door AI en door de tech boys. Dat alles naar een nieuwe stelling bezorgd door Kirsten Klomp.
19: De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld. Maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen.

0: wagen die in de oorlog worden gebruikt. Servië krijgt nu ook steun van de EU bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Er komt onder meer hulp uit Duitsland en Roemenië. Die landen sturen samen ruim 100 brandweerlieden en bijna 40 brandweerwagens. Servië had eerder om hulp gevraagd aan Rusland, zegt correspondent Thijs Kettenis.
1: Maar dat komt wel op forse kritiek te staan van de Europese Commissie. Want die verwacht dat een kandidaatlid als Servië gebruik maakt van bijstand en niet op moeilijke momenten dan ineens naar Rusland kijkt. Maar ook binnen Servië zelf is er wel forse kritiek. Die brand die woedt al meer dan een maand. En vanwege de droogte en de lage stand van de Donau bijvoorbeeld was te voorzien dat die uit de hand zou lopen als er niet meteen daadkrachtig werd ingegrepen, zeggen die critici.
0: De natuurbrand in Servië is zo'n 3500 hectare groot. Dat zijn bijna 5000 voetbalvelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolomina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen. Ze gingen fietsend en bellend de straat op. Ook in Amsterdam gebeurde dat.
2: Ik vind het gewoon echt heel raar dat vrouwen gewoon nog steeds geweld meemaken op de fiets 's avonds. En dat vrouwen nog steeds in nadeel staan ten opzichte van een man. En ja, het maakt niet uit wie het geweld pleegt, maar het is gewoon verschrikkelijk dat de doelgroep vrouwen is zonder dat we echt iets doen waarvoor we het verdiend hebben of zo.
3: Wat merk je dan? Wat voel je dan?
4: Je bent altijd op je hoede als vrouw. Je moet altijd op je hoede zijn. En daar ben ik zo klaar mee.
0: De Dolomina's hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het is deze week een jaar geleden dat Lisa van 17 uit Apkoude om het leven kwam. Ze werd gedood toen ze na een avondje stappen van Amsterdam terug naar huis fietste. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam ze op het spoor via camerabeelden. En Lucky, de man van wie de politie niet weet wie het is, is geen vermiste Canadees. De man ligt in een verzorgingstehuis in Amsterdam en kan niet zeggen wie hij is. Na een oproep van de politie kwamen er tips binnen dat Lucky een vermiste Canadees zou kunnen zijn. Hun foto's lijken erg op elkaar, maar uit DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde man is.
5: Het NOS-journaal.
0: De sprintrace van de Nederlandse Grand Prix is zojuist gewonnen door George Russell. De commentator Louis Dekker, hoe ging het?
6: Het was een race waarvan je dacht, had hij alsjeblieft 5 minuten langer mogen duren. Er kwam namelijk een flinke regenbui aan. Die regenbui die kwam ook op het circuit in de allerlaatste ronde. Maar toen was het asfalt nog zo warm, 27 graden, dat die druppels meteen verdampten. En de coureurs er weinig last van hebben gehad. De uitloopronde, toen iedereen over de streep kwam, toen werden ze allemaal nog even nat, maar weinig spektakel. En dus is er ook niet heel veel gebeurd, want Russell startte vanaf pole position. Verstappen starten vanaf plek 6, is gewoon 6e geworden, kon niet naar voren. Moest ook nog verdedigen, want Hamilton daarachter was eigenlijk iets sneller. Maar Verstappen dus 6e. En het podium is dus George Russell namens Mercedes. Charles Leclerc 2e met Ferrari. De enige die in de top 10 iemand voorbij is gekomen. Het kan dus wel hier, want hij verschalkte Lando Norris, de wereldkampioen. De leider in het WK is Kimi Antonelli. Die werd 4e. Die heeft bij de start 1 plekje gewonnen, maar kon daarna ook eigenlijk geen kant meer op. Maar de grote winnaar is dus George Russell namens Mercedes, die een speldeprikje geeft aan zijn teamgenoot Antonelli. De Mercedes'en lijken favoriet voor de Grand Prix morgen. En ik vrees dat Verstappen veroordeeld gaat zijn tot een bijrol.
0: Dankjewel, Louis. Het is de laatste keer dat de Formule 1 neerstrijkt in Zandvoort. Dat is volgens Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix, best jammer.
7: Ja, ik denk naast de kleine regenbuitjes dat er ook nog wel wat huilbuitjes zullen zijn morgen aan het einde van de dag. Maar ja, het is aan de ene kant natuurlijk mooi. Het doet je beseffen gewoon hoe geweldig het is wat we gehad hebben. Gewoon 6 jaren waarvan we nu al weten dat het gewoon helemaal ramvol zat. We hebben 3 keer Max natuurlijk als eerste over de streep gehad. Dus ja, we hebben mooie dingen meegemaakt. Zandvoort is totaal weer opgeleefd. De bewoner heeft het ook echt omarmd. En de mensen die er wat minder mee hadden, die dachten van nou, we zien dat ze er zoveel plezier van hebben. Wij wachten wel even tot het weer over is. Dus het is een mooie periode.
0: Dat de Nederlandse Grand Prix stopt is vooral een geldkwestie. De bezoekersaantallen lopen terug en de kosten lopen op. En volgens Lammers speelt er nog één belangrijk aspect.
7: We moeten niet vergeten, we hebben geen overheidssteun. Dus we hebben 6 edities gehad, prima. We hadden er eigenlijk 5 contractueel en eentje extra gekregen. Als we nu door hadden willen gaan, hadden we voor 4 jaar bij moeten tekenen. En zo'n productie die zit in de regio van de 75 miljoen. Dus als je van privéondernemers gaat verwachten dat zij zomaar even voor 300 miljoen garant staan, ja, dat is te veel om te verwachten. Dus het is heel logisch dat de mensen daar van zeggen, nou, dit is mooi geweest en we gaan niet wachten tot er misschien een moment is dat er iets in de wereld gebeurt, hè, wat zoiets gewoon gaat bedreigen qua economische running en noem maar op. Dit is gewoon prima zo en het is goed, beter dan dit wordt het niet.
0: Dat zei Jan Lammers, sportief directeur van de Dutch Grand Prix. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts. En het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het best te zien bij een heldere hemel. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. En er zijn ook wat buien. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vooral in het noorden dan een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt morgen 19 of 20 graden.
5: Gaan we meteen naar de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond, waar Robert Vriesen.
8: Een hele goede middag, Jort. 70 kilometer file in het land. Het is druk op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij Barneveld 9 kilometer file. Vanaf Amersfoort-Noord duurt er een half uur langer over. Dat zijn veel omrijders zitten daartussen. Want de A12 is dicht in oostelijke richting tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal dit weekend voor werkzaamheden. De andere kant op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Een kwartier vertraging bij Hoevelaken. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A27. Vanuit Breda naar Utrecht bij Lexmond. 4 kilometer file en een kwartier vertraging. En op de A76 Geleen-Aken aan de Duitse grens. 2 kilometer file, maar wel met bijna een half uur vertraging.
5: Ja, dankjewel Robert. Straks, dokter Kelder, we gaan hebben met professor dokter Wim Voormans over de Haagse politiek. Natuurlijk, van alles aan de hand daar. Hoe lastig is het om een meerderheid te vinden over links of rechts? Of misschien is er ook nog een andere optie. Dat alles naar de mededelingen van de middenstand.
9: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: Altijd al columns willen leren schrijven? Dat kan, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
12: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
14: Ah, mam?
15: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met 1 druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
16: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
15: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
17: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
18: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
19: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
20: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
21: NPO Radio 1. Apro Tros.
1: Mulder en Co.
14: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
1: Jort Kelder.
5: Ja, luister, zo hoi. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd. Vanuit hoofdstedelijk Aldo Pierson. Nu diagnoses over de Haagse politiek. Grootste onderhandelingen. De coalitie rommelt toch een beetje. We gaan het over met staatsrechtgeleerde professor Dr. Wim Voermans. Dan zitten we nog in de nadagen van de verlichting, onze ver heeft gebracht, of zitten we eigenlijk al in een nieuwe intellectuele of misschien non-intellectuele stroming? Wat doet technologie met ons? Ik ga erover praten met cultuurfilosoof professor Dr. Maarten Doorman. Daarom, waarom in stilte een narcose wakker worden geen goed idee is. Je moet eigenlijk een muziekje aannemen als je benen afgezaagd worden. Dit is mijn tip. Ik ga erover praten met jonge dokter Thomas Dirven. Ja, Maarten Doorman, straks over de verlichting die tanende schijnt te zijn. We gaan eerst even een publieksvraag hier stellen. Wie heeft eigenlijk het idee hier in de zaal van, door al die technologieën, de mens, wij worden dommer? Zeg ja, als je denkt dat dat waar is. Ja, ja, ik zie in de verte Vincent Evers knikt meteen nee. Dat is natuurlijk echt een technologie-expert, maar er is wat twijfel hier in de zaal. Maarten, wat denk jij?
22: Nee, ik denk niet dat mensen dommer worden. Maar mensen veranderen en worden misschien tegenwoordig weer veel meer gemanipuleerd dan een tijd geleden. Maar ik bedoel, mensen zijn ook heel goed in het opzoeken van informatie. Dus de vraag is, wat is dom? Is dat veel weten of is dat een soort intellectuele scherpte?
5: Ja.
22: Je hebt natuurlijk die hele mythe rond IQ. Dat zegt mij ook altijd heel weinig.
5: Maar als je niet veel basiskennis hebt, kun je dan de juiste vraag stellen? Want je kan natuurlijk chat, al die programma's, kun je alles vragen.
22: Nee, zeker. Daar ben
5: maar
22: ik
5: daarmee
22: met je
5: weet je daarna zelf nog niet.
22: Je moet gewoon veel weten om ook de goede vraag te kunnen stellen.
5: Toch?
22: Dus als je kijkt naar een topografische kaart en je hebt geen idee waar landen liggen, dan weet je ook niet, dan weet je eigenlijk niks. Als je alleen nog maar op je route ding kunt rijden.
5: Ja, wij luisterden net met enig verbazing, doe ik sowieso iedere zaterdag naar het nieuws. De selectie vooral van het nieuws. Wat me altijd opvalt, los van alle grote geopolitieke, financiële ruzies, noem maar op, die er natuurlijk in zitten. Van dat ditjes en datjes nieuws. En er is dan meneer Lucky, die weet niet wie dat is. Dat houdt de mensen dan bezig. Een beetje kat in de dakachtige berichtjes. Wat vind jij daarvan?
22: Nou ja, daar kun je door geïrriteerd zijn. Dat ben ik ook. Maar vervolgens kun je ook, kijk, jij zegt bijvoorbeeld verkeersinformatie, dat is volstrekt overbodig, want iedereen heeft dat gewoon op zijn telefoon staan.
5: Ja.
22: Tegelijkertijd hoorde ik net een prachtige zin. Er zitten veel omrijders bij. Ja, dat zet mijn verbeelding wel weer in beweging.
5: Bij de ANWB soms lezers die een prachtige stem hebben. Daar genieten we dan weer van. Maar zichzelf
22: omrijders,
5: informatie,
22: dat is toch gewoon een geweldig woord. Dat, ik denk meteen, ik ben dol op omrijders. Ja. Geef mij maar een omrijder.
5: Oké, maar dan kan ik toch ook gewoon voortaan voor jou zo nu en dan omrijden gewoon zeggen. Dan hebben we dat bericht verder niet nodig. Ik ga een mooie woorden voor je bedenken. Komt helemaal goed. Maar je bent niet alleen, je bent ook dichter.
22: Ja.
5: Je houdt natuurlijk van de taal.
22: Ja, daar komt het natuurlijk door.
5: Worden we minder talig, denk je, door technologie?
22: Ja. Ja, dat denk ik wel. Omdat dat beeld steeds overheersender wordt.
5: Mm-hmm.
22: Beeld vervangt woord. En bewegend beeld vervangt beeld. Dat is een soort keiharde wet die ligt onder allerlei dingen die nu gebeuren. En die volgens mij ook evolutionair bepaald worden. Als je in het bos zit en er beweegt iets, dan moet je dat zien. En dat gaat voor alles.
5: Ja, ja, ja. Nou, we gaan het er straks over hebben. Taligheid. Meteen even naar Wim Voermans. Ja, het woord nu wat gebruikt wordt is steeds vrijheidsbijdrage. Dus de belastingen gaan eigenlijk voor iedereen omhoog. Maar dat noemen we dan niet een belastingverhoging. Dat heet een vrijheidsbijdrage. Volgens mij een foefje van het CDA geweest. Iedereen omhelst. Het pers schrijft het ook altijd braaf over. Maar het is eigenlijk versluierend taalgebruik.
23: Versluierend taalgebruik. Ik ben het eens met wat je zojuist zei over de verwoording van taal. Poëzie gaat vooral achteruit. Maar ik vind het hier wel goed toegepast. Dus vrijheidsbijdrage, dat komt dan op de sociale solidariteitsheffing. Belastingen.
5: Ja.
23: Dus dat zou je ook zo kunnen gebruiken. Maar het is wel verhullend taalgebruik. En vooral natuurlijk
22: omrijderstaal.
23: Ik vind voorrijden vind ik nog veel leuker.
5: Ja.
23: Wat je daar wel ziet is, het maakt het nu voor jaar 21 al lastiger, die term. Jaar 21, daar wordt mee gesproken. Die hebben voorwaarden, die willen eigenlijk gewoon lasten verlichten.
5: Zijn jullie dan tegen de vrijheid?
23: Zijn jullie tegen de vrijheid? Ja. Dus je hebt ze al direct in een hoek gereden. Ja, vooral omdat je zo laat terug was van vakantie hier, Joost. Maar je hebt hem al direct op een plek zitten waar hij niet wil zitten.
5: Je bent agressief deze ochtend, Wim.
23: Ja, het seizoen begint weer. Hè? Dan komen de kriebels weer. Ik kan niet wachten, 31 augustus. Dan is het de recess zit erop. En dan kunnen we weer gaan analyseren.
5: Ja, misschien misschien gaat Mona Keijzer dan haar nieuwe partijtje bekend. Maar ik ga hem straks allemaal over hebben. Ik ga eerst even Haagse kwesties aankaarten. Ik bel nu met Wimar Bolhuis. Hij is Tweede Kamerlid namens PRO. Eigenlijk kort geleden dat pas geworden. Hij stelde Kamervraag onder nummer 2026Z in 6985... aan Thierry Aartsen, de minister van Werk en Participatie. En dan weet jij, Wimar, waar die vraag over ging. Vertel het maar.
1: Ja, zeker. We zien in de afgelopen jaren, eigenlijk in de afgelopen 13 kwartalen, dat het aantal jongeren in de bijstand heel sterk aan het toenemen is. Al jaren achter elkaar. Dat het sterker toeneemt dan andere leeftijdscategorieën. Ja. Dat is toch wel een zorgelijke situatie. Vooral omdat we eigenlijk niet zo goed weten wat er aan de hand is. Dus mijn vraag aan de minister is, ja, wat is er aan de hand? Dan kunnen we dat uitzoeken, want dat is wel nodig om te kijken wat we aan deze situatie kunnen doen.
5: Ja, nee, prima vraag natuurlijk. Eerste kwartaal 3,4% gestegen. Telt op tot zo'n 42.500 jongeren in de bijstand. Daarnaast hebben we natuurlijk ook nog het hele probleem van jongeren in de, zeg maar, de jongeren arbeidsongeschiktheid. Dat schijnt ook nogal spectaculair toe te nemen. Heb je zelf een begin van een verklaring?
1: Nou ja, het is een mengelmoes van een verklaring. Hè. Dus er wordt gezegd, hey, onder jongeren is de prestatiedruk toegenomen. Dat zou een ervaring of een reden kunnen zijn. Toename van flexcontracten. Heel duidelijk onder jongeren te zien dat, ja, als je meer op tijdelijke contracten zit, als je dan ook eerder je baan verliest en ook eerder in de bijstand terechtkomt. Mm-hmm. Jongeren hebben ook minder snel recht op een werkloosheidsuitkering. Hè. Als je snel, je hebt wel relatief snel recht op 3 maanden werkloosheidsuitkering. Ja. Maar voor 4 maanden moet je 4 van de afgelopen 5 jaar gewerkt hebben. Dat hebben jongeren natuurlijk niet snel.
5: Ja.
1: Dus dat betekent dat ze toch echt eerder in de bijstand terechtkomen. Mm-hmm. Maar ook gezegd dat een klaar zou kunnen zijn de toenemende schulden onder jongeren. Vooral door allerlei online
5: schulden opbouw, en bedankt.
1: Dat soort zaken. Ja. Inderdaad, dat soort zaken. En inderdaad een mogelijke toename van mentale problemen. En je ziet dat dus, dat dus gezegd wordt, het is een soort mengelmoes. Er zijn veel mogelijke verklaringen. Er worden een aantal oorzaken genoemd. Maar de eerlijkheid is ook dat we niet goed weten wat er aan de hand is.
5: Ja.
1: En dat is wel belangrijk als we met elkaar beleid willen maken om jongeren te helpen.
5: Want wat zouden jullie eigenlijk willen? Want het is natuurlijk niet echt ideaal als jongeren in de bijstand zitten. Je wil ze toch gewoon aan het werk hebben, of niet?
1: Ja, absoluut. Hè. Je wil natuurlijk dat de jongeren die starten op de arbeidsmarkt, dat die een goede start hebben. Niet een lastige of een oneerlijke. Dus we willen inderdaad dat er een faire kans is. En een aantal dingen die wij dus ook voorstellen is om te zorgen dat vaste contracten weer de norm worden. Ze stellen voor, we zouden eigenlijk werkgevers minder premies moeten laten betalen voor vaste contracten. Dat je eerder mensen in vaste dienst zou kunnen nemen. Dat zou voor jongeren heel, heel goed zijn. Er stellen ook zaken voor als, eigenlijk zou je de belasting op arbeid moeten verlagen.
5: Oh, we hebben het net over de vrijheidsbijdrage. Dat gaat niet lukken.
1: Oh, goed.
5: Je gaat omhoog.
1: Goed. Ja. Die discussie die loopt natuurlijk
5: nu.
1: En wat we heel graag willen is dat jongeren natuurlijk naast hun bijstand dat ze ook bij kunnen gaan verdienen. Want dat betekent dat je aantrekkelijker wordt om aan het werk te gaan. Dat je ook eerder maar werkgever aan de slag kan en wil. Zijn meerdere van dat soort
5: Er komt een nieuwe wet, meer zekerheid flexwerkers, door de Eerste Kamer heen. Nul-urencontracten worden verboden, tijdelijke contracten inperken. Dus precies wat jij wil, meer vaste banen. Maar dan kun je ook zeggen, en dan zou je bijvoorbeeld naar de Deense arbeidsmarkt kunnen kijken, het is prima om mensen aan te nemen in vaste dienst, maar je moet er ook uit kunnen gooien. Die arbeidsmarkt moet wel flexibel zijn, want anders denken werkgevers echt van, even niet, ik heb er geen zin in, want ik krijg 2 jaar aan mijn broek als ze de ziektewet ingaan. Dus je moet het ook werkgevers wel een beetje mogelijk maken, in plaats van alleen maar de bal bij de werkgever neer te leggen.
1: Nee, daarom zeggen wij nu ook inderdaad, het is belangrijk dat het goedkoper wordt om jongeren in vaste dienst te nemen. Het is ook belangrijk dat die kosten omlaag gaan. Het is ook belangrijk dat we kijken naar scholingsmogelijkheden.
5: Ja, maar zou geld het argument zijn? De angst bij werkgever is gewoon, ik neem een jonge meneer of mevrouw aan en ze worden ziek en ik moet 2 jaar lang doorbetalen. Wat in Europa een vrij unieke, dure maatregel is voor werkgevers. Dan zou je daar ook flexibeler in moeten zijn. Het valt me altijd op, jullie willen altijd het alleen maar strenger maken voor werkgevers. Maar daarmee enthousiasmeer je ze natuurlijk niet om meer werkgelegenheid te creëren.
1: Dat zijn we er juist voor om het goedkoper voor hen te maken om mensen in vaste dienst te nemen. Dus dat is juist het idee.
5: Mm-hmm.
1: En ik denk dat het belangrijk is, ook als je naar dit soort maatregelen kijkt, dat internationaal het effect ervan, negatief effect ervan echt wel meevalt. Ik denk dat we een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om te kijken hoe gaan we jongeren in Nederland aan het werk krijgen en houden. Kijk, het belangrijkste van deze vragen is natuurlijk om erachter te komen, wat is nou eigenlijk precies de reden dat de toename zo sterk is van jongeren in de bijstand. Wat het belangrijkste is, we kunnen met elkaar er verhalen over vertellen. We kunnen mogelijke oplossingen en oorzaken bedenken.
5: Maar goed, je wil dat onderzoek? Natuurlijk. Ja. Is er ook nog een optie, denk je, dat veel jongeren denken... het is eigenlijk wel makkelijk, ik pak gewoon die uitkering. Weet je, en dan ga ik daarna weer wat anders doen... en dan ga ik volgend jaar lekker backpacken. Ik bedoel, zolang er veel uitkeringen zijn, kun je ze ook veel... dan pakken ze het natuurlijk ook gewoon. Ze zijn ook opportunistisch. Het zijn ook gewoon consumentisten natuurlijk, hè?
1: Ja, ik heb toch een ander mensbeeld daarover. En het belangrijke is dat...
5: Een beetje naïef misschien?
1: Jongeren, het is voor jongeren al... zijn er allerlei regelingen... waardoor jongeren minder snel recht hebben op een bijstandsuitkering. Ja, dus
5: zeker.
1: Als je aanscholing doet of een opleiding volgt... heb je geen recht op een bijstandsuitkering. Je zit ook een zoektermijn in de bijstand... dat je vier weken eerst moet zoeken. Dus er zitten natuurlijk allerlei regelingen in. En ook als je kijkt nu naar de verhalen die je hoort... en die reden ook waren voor het stellen van de vragen... een NRC-artikel waar het uitgezocht werd... dan zie je echt dat de jongeren het graag willen... maar dat het gewoon niet lukt. Dat er allerlei verklaringen zijn die op andere plekken zitten... dan op... arbeidsrecht of op kosten van arbeid. En dat eigenlijk meer samenlevingsvraagstukken zijn van wat zijn de verantwoordelijkheden voor de samenleving om te kijken hoe het met jongeren gaat. En die zitten minder op de individuele verantwoordelijkheid, die natuurlijk ook belangrijk is.
5: Oké, Wim Arbonas, laatste vraag. Ja, grootste onderhandelingen lopen natuurlijk, moet eind van de week klaar zijn. De vraag is natuurlijk, gaan ze over links of rechts, zegt iedereen. Jullie hebben nogal wat eisen neergelegd, mag niet bezuinigd worden. Allerlei maatregelen die niet mogen, anderen die misschien wel moeten. Gaan jullie nog een rol hierin spelen? Want het lijkt er een beetje op het beeld dat ze naar rechts gaan buigen. Dat ze deeltjes gaan sluiten met de rechtse splinters.
1: Nou, volgens mij lopen op dit moment gewoon gesprekken en onderhandelingen. Zijn er ook meerdere gesprekken geweest met PRO. En worden er inderdaad aangegeven dat wij een begroting willen. We hebben heel duidelijk gezegd, we willen dat de gewone mensen erop vooruit gaan. En we willen inderdaad dat er van de rijkste...
5: Wie zijn precies gewone mensen? Ik ken heel veel rijke mensen die heel gewoon zijn.
1: Ja, dat klopt. Maar de hier in de middenklasse, dat daar wel een probleem is. En we zien natuurlijk dat de sociale zekerheid... Dat echt wel bij de gewone mensen terechtkomt. Want op het moment dat je daarop gaat bezuinigen... wat nu het kabinet voorstelt. Ja. Dus wij hebben inderdaad gezegd dat is een eis aan de grond dat van tafel gaat. En verder gaan we het zien in de komende weken.
5: Als je alleen maar eist dat er niets bezuinigd mag worden... terwijl het CPB al jaren en alle topambtenaren adviseren... doe dat nou wel, want het is gewoon nodig om die verzorgingsstaat betaalbaar te houden... dan speel je jezelf natuurlijk ook een beetje buiten de kaart. Hè? Dat is natuurlijk ook niet helemaal reëel. Zeggen. We zijn tegen iedere vorm van bezuiniging. Alle specialisten zeggen, het moet iets gebeuren.
1: Nou, alle specialisten zeggen ook dat het tijd wordt... dat er meer een hogere bijdrage gevraagd wordt aan vermogen... aan de grote bedrijven.
5: Ja, maar wie maar. We kunnen toch niet... Dan gaan we al een paar honderdduizend mensen... gaan dan alle bonnetjes betalen voor die 18 miljoen. Kan hoor, maar ja... Je weet ook wel dat dat nooit zich rondrekent. Want dan zou je dus vermogensbelasting... of moeten verdrie, vier, vijfvoudigen. Dat gaat gewoon niet lukken. Dat weet je zelf ook. Je haalt misschien een paar miljard op... maar niet 15 miljard die nodig is. Het is gewoon kansloos.
1: Die gesprekken die lopen nu. En die dekking kan zeker gevonden worden vanuit vermogen en bedrijven.
5: Nou ja, dus ik zou vast... Ga maar vast oefenen op je Zwitsers... want dan kun je ze daar allemaal gaan spreken tegen de tijd dat ze daar wonen. Ik dank je wel, Wim Arbonas van PRO. Bye.
2: Dr. Kelder & Co.
5: Dr. Wim Voormans, hoogleraar Staats- en Bestuursrecht... bij de faculteit der Rechtsgeleerdheid van Universiteit Leiden. Schrijft van onder andere Onze Constitutie. Heerlijk boek, dik boek. Iedereen moet het lezen. En actieve herinnering de normen en waarden van nog weten en vergeten. Ging eigenlijk over taal. We gaan het ook een beetje over taal. We hadden het ook over taal net natuurlijk. De vrijheidsbijdrage. Ik had nu dat gesprek met Wim, maar ik was een beetje flauw op het laatst zeggen. Maar zij willen eigenlijk bij PRO zeggen... nou, alle bonnetjes die er liggen, we schuiven het gewoon af... op een paar miljonairs en een paar grote bedrijven. En dan zijn we klaar.
3: Ja, je gaf zelf wel aan wat de politieke context is. En zeker bij dit minderheidskabinet met een... Ik vind het wel een fascinerend iemand. Ik ben benieuwd wie zijn biografie ooit gaat schrijven. Ilko Heinen. Ja. Dat is toch wel een heel bijzonder type binnen dat kabinet. Dus het kabinet moet nu meerderheden op gaan halen. Dat is lastig. Daar zijn ze nu ongeveer wel mee klaar. Want JA21 en SGP hebben gewoon... Ja, die zijn door de pomp. Dat is gisteren gebeurd. Mm. Dus dan heb je de 78. Dan wordt het nog heel riskant in de Eerste Kamer. Maar die Ilko Heinen, niet van mijn partij, zeg ik... even bij.
5: Waarom heb je überhaupt een partij, joh?
3: Ja,
5: ik
3: heb geen partij, dus ook niet te zijn.
5: Bij deze.
3: Dus dat is even... maar wat hij doet, Volgens mij kwam je een beetje per ongeluk in dit kabinet. Omdat Dirdan Yeşilgöz spontaan iets zei bij een persconferentie waar hij langs liep. Ja. Toen waren er nog geen bewindspersonen bekend. En toen zei er iemand, wordt dit de minister van Financiën? Ja, zei Dirdan Yeşilgöz. Ah, okay. Nou, je zag iedereen verschieten. Maar, normaal
5: hij was financieel woordvoerder altijd.
3: Ja. Normaal zijn ministers van Financiën, als ze in een moeilijk kabinet zitten, die zijn faciliterend. Grenzen bewaken te faciliteren.
5: Ja.
3: Deze persoon heeft een hele eigen agenda. Ja. Het kabinet kan hem niet eens meenemen naar gesprekken met Jesse Klaver, omdat dat uit de hand loopt, omdat hij er iets van vindt. Hij is een heel strikt beleid aan het voeren en het gaat lopen zoals hij het wil.
5: Wim, strikt beleid, er pist 100 miljoen per dag de schatkist uit. Welk strikt beleid heb jij het over?
3: Nou, hij heeft een eigen agenda. Hij wil financiële discipline, lastenverlichting, een aantal dingen.
5: Nou, dat is in ieder geval het beeld naar buiten wat hij probeert te werken. Nee, maar zo vooral, gedisciplineerd is het niet, hoor.
3: Ik maak altijd te lange aanloop voor het punt waar het om gaat. Hans Velbrief. Hij heeft Hans Velbrief in de hoek gezet.
5: Oh, ja.
3: SZW, los het maar op.
5: Ja.
3: En dat gaat echt stinken in het kabinet. Ja. De sfeer wordt giftig.
5: Nou, je hoort net van Bolhuis, daar ligt natuurlijk de blokkade van pro. Gaan we niet doen. Maar moet 6,5 miljard daarop bezuinigd worden?
3: Nee, maar dus pro staat nu buiten de haken. Want het gaat lukken om de Tweede Kamer door te komen. Ja. En wat hij doet is bijna Trumpiaans. Dan mag ik hem niet mee vergelijken. Maar wat hij doet, hij speelt heel hoog spel.
5: Ja.
3: He, dus hij gaat er gewoon met gestrekt been in. Dus als we in de Tweede Kamer een meerderheid krijgen, hoe dan ook, dan moet de Eerste Kamer mij maar eens gaan vertellen dat die begroting er niet door kan komen.
5: Ja. Wat de Eerste Kamer eigenlijk niet mag doen. Hè? Want ze hebben een hele grote broek aangetrokken, politiek. Maar
3: de laatste keer was 1907, zoals jij ook weet, dat de Eerste Kamer nog een begroting heeft verworpen.
5: Kijk.
3: Dus dat is bijna 120 jaar geleden.
5: Mm-hmm.
3: Dat kan eigenlijk niet. Maar hij speelt een machtsspel. En dat durft hij wel. Ja. En daar kan je van vinden wat je wil. Maar ik vind het wel een bijzondere vogel, die Elko Heijnen.
5: Leuke
3: analyse. En hij doet het toch maar gewoon.
5: Ja, we gaan even luisteren naar Jesse Klaver, oppositieleider.
0: En dat is geld wat mensen zelf hebben gespaard. Dus dat is geld voor bijvoorbeeld als je ziek wordt of als je werkloos raakt. En dat zijn premies die zijn betaald als een soort van verzekering. En daar wil het kabinet miljarden uithalen. Ja, daarvan zeggen wij, dat is niet acceptabel. Pro is bereid, ondanks de hele houding van dit kabinet, van deze partijen in de formatie. En toen wilden ze absoluut niet met ons samenwerken. Wij zijn vanaf dag 1 hebben wij laten zien dat wij dat willen. Maar als het misgaat, dan ligt die verantwoordelijkheid bij deze partijen die hebben gekozen voor het experiment van de minderheidskabinet.
5: Ja, dat kwam dus afgelopen week uit het Nieuwsuur. Dat ging natuurlijk om die 15 miljard die omgebogen zou moeten worden. Wat denk je dat de houding van Klaver is? Levert het hem iets op?
3: Nou, jouw collega Arjen Noorlander liet hem iets zeggen. Door beeldvertraging ontstond dat.
5: Ja.
3: Waar Jesse Klaver nooit een antwoord op zou geven als alles, als die helemaal senang was. Ga je het kabinet laten vallen? Daar ga je niks op zeggen, omdat je dat drukmiddel wil je gewoon op het moment kunnen gebruiken. Dat is timing, politieke timing. En Jesse Klaver zei, dat zullen we eigenlijk, als het dan zover komt. En Arjen Noorlander ging verder. Dat ze dat zouden gaan willen doen. Dat heeft ook niet geholpen aan zijn positie, denk ik. En ik denk dat als je nu met JA21 en de SGP een top een akkoordje gooit en dat misschien wat breder kan maken, dan moet je eigenlijk maar een half jaar overleven. 17 maart 2027 zijn de Eerste Kamerverkiezingen.
5: Ja.
3: Dan kan de kou in één keer uit de lucht zijn.
5: Ja, maar kijk even naar die peilingen. Ze liggen natuurlijk als kabinet, als minderheidscoalitie best wel slecht voor. De kans het zijn is een meerderheid in de Eerste Kamer krijgen. Ja, ik help het ze hopen, maar het lijkt me sterk.
3: Nee, maar je kan ook een chaos scenario hebben dat het Eerste Kamer er zo bij komt te liggen dat daar op geen enkele manier een meerderheid voor wat dan ook te krijgen is. En als dan de Eerste Kamer zich keert tegen kabinetsbeleid, dan gaat het ineens over de positie van de Eerste Kamer. In Denemarken, Noorwegen en Zweden hadden ze eerst ook een Eerste Kamer.
5: Zeker, afgeschaft.
3: En toen kreeg je versplintering en toen is de Eerste Kamer afgeschaft. Ja. Dus ik denk dat de Eerste Kamer eens goed na wil denken over zijn eigen positie voordat ze een begroting eraan uitgooien.
5: Precies. Vind jij die VVD heeft natuurlijk hard spel gespeeld in die coalitie of in die onderhandelingen gezegd, luister, we gaan gewoon ook eerst in de verkiezingscampagne, we gaan een blokkade tegen pro, daar gaan we niet mee regeren, gaan we niet aan beginnen. Als je nu over rechts inderdaad die begroting doorkrijgt, heeft Yeşilgöz dat spel wel gewonnen, samen met Heijnen.
3: Ja, en daarom, ik zei het al straks al, ik heb het idee, binnen het kabinet, we kijken allemaal naar de buitenkant, er komt een motie van wantrouwen of zo, dat gaat denk ik niet gebeuren. Dat een van de kamers een einde maakt aan dit kabinet.
5: Mm-hmm.
3: Maar dat het binnen het kabinet rommelt, dat kun je wel zien. Er ontstaan breuklijnen. En ik noem dat de opstand der manzen. En dat was in 2025, net voor de verkiezingen, was Dirdan Yeşilgöz eigenlijk als lijsttrekker al afgedaan. Binnen de VVD was een grote behoefte naar vernieuwing, omdat ze zien, ze zijn kwijnend en ze verliezen steeds meer meer aan de rechter- en linkerzijde. Mm. En er zijn een aantal mansen, maar ik reken daar ook Kerry Aerts bij, dat moet ik even zeggen. Maar dat is dus Karremans, Brekelmans en Hermans. Ja. En die zitten echt anders in de wedstrijd. En als,
5: maar die willen gewoon in de regering blijven, denk ik.
3: Ja, nou, misschien niet tot, niet tot elke prijs. Nee? En dat zou wel eens interessant kunnen zijn. Want als je elke keer bondjes moet gaan maken met Ja 21 en SGP. Mm. Ja, SGP verlangt ook voor zo klein ze zijn de hoofdprijs. Wet op de draagmoederschap mag er dan niet komen. Belangrijk voor D66, dan heb je dus een kruimelaar met drie zeteltjes die jou uitkleedt. En dat is ook het verschil met Denemarken. Mm. Dat zeggen we steeds, van Deense modellen hebben we. Ja, maar daar heb je sinds 1945 minderheidskabinetten. En daar zijn brede compromissen mogelijk. Hier word je per onderwerp uitgekleed door de oppositie.
5: Ja, want dat willen we even uitleggen. Dus in Denemarken kan je zeggen, ook luister, we hebben gedoe over het geld. We halen het niet hier, maar daar, en heb je een deal. Hier wordt het allemaal gezegd, ja, maar dan wil ik ook dat stikstof op tafel gaat. Hoe doorbreek je dat dan? Want kijk, Jette wil dat wel doorbreken, maar krijgt hij niet voor elkaar.
3: Nee, eigenlijk krijg je dat voor elkaar als die cultuur verandert en de kiezers dat belonen.
5: Ja. Ja.
3: Hier is het moment van de beloning van kiezers van hoe je die compromissen maakt. Dat is nog niet aangebroken. En dat ziet er eigenlijk ook helemaal niet goed uit. We zijn dat niet gewend.
5: Ja.
3: In Denemarken ook heb je in Zweden heb je dat ook. Had je tot voor kort een normaal verdeling links-rechts. Je had wel heel veel partijen.
5: Ja.
3: Het was altijd wel links of rechts. Ja. Wij hebben dieren, wij hebben godsdienst, wij hebben noem maar op. Het springt alle kanten op. Dus daarom zijn die compromissen met splinterpartijen veel moeilijker te maken.
5: Ja. Ja.
3: En ook veel slechter te verteren voor de kiezers van de wat grotere partijen. Die denken van ja, de eerste beste gekkie dat langskomt, daar geef je gewoon ons verkiezingsprogramma aan weg.
5: Ja, zo is het ook. Je kan ook zeggen, er is een optie waarbij bijvoorbeeld wel een behoefte van, we willen niet weer een nieuwe verkiezing. Ik geloof niet dat iemand in Nederland echt veel behoefte aan heeft. Kan zo'n kabinet door zonder verkiezingen? Dus bijvoorbeeld, als VVD heel moeilijk doet eruit, of CDA doet moeilijk, een van die partijen doet moeilijk, dan wisselen we gewoon in of we zetten er een partij bij zonder dat er verkiezingen. Dus bijvoorbeeld Pro komt erbij om toch je meerderheden wat makkelijker te halen. Daar zijn historische parallellen waar het kon, hè?
3: Ja, nou, waar het kon, we hebben er iets aan overgehouden, een soort regel, ik leg hem dadelijk uit, dat heet de Conventie van 66, en dat heeft niks te maken met D66. Maar in 1963 gebeurde het volgende, eigenlijk het CDA was al in opkomst, hele rommelige verkiezingen, maar er komt een kabinet Marijnen. Dat is een christelijk rechtskabinet, was dat. In tijden dat het heel goed ging, iedereen dacht van nou, dat zinkt zo de rit uit in 1967.
5: Mm-hmm.
3: Maar het ging niet, typisch Nederlands, waar vielen ze nou over een ethisch onderwerp. Dat was indertijd de omroepwet.
5: Ja.
3: Of je nou wel of niet een reclametje ertussen mocht blaffen in een uitzending.
5: Dat is echt de oprichting van de Tros. Vanaf
3: de Tros
5: het
3: kwam en Rem-eiland. Ja. En dat kwam er allemaal. Ja. Maar in Nederland gaf dat grote huiver omdat wij nog aan het ontzuilen waren. Want dan zou er dus iets buiten die zuilen kunnen gebeuren. Ja. Daar schrokken we ons dood van. Kabinet Marijnen valt.
5: Totale bijzaak, ja.
3: Ja, ja. Ja. Er moest wel iets gebeuren. Nieuwe verkiezingen, dat deden we indertijd niet graag. Dus dan hadden we in 1963, in de jaren 50 ook, dan maakten we maar liever een interim kabinet of zo.
5: Ja,
3: want heel de tijd verkiezingen, daar waren we toen niet aan gewend. Komt er een nieuw kabinet, een centrum-links kabinet. Onder Kals.
5: Andere kant op, ja.
3: Helemaal de andere kant op. En ook dat ging niet goed. Iedereen weet hoe dat aan zijn einde is gekomen. Naar Van Smeltzer.
5: Ja.
3: En toen kwam er een interim kabinet. Maar toen was iedereen het zo zat in 1966 van, wat maakt het dan nog uit als je gaat kiezen dat je zowel een centrum links of een centrum rechts of weet ik wat voor kleur dat je kan krijgen. En toen hebben we afgesproken, dat doen we niet meer. Dus je kan best, als een kabinet valt, het lijmen of er iets bij. Dus als je iets bij zou nemen bij dit kabinet Jetten en je zou ja 21 zeggen, dan zou die wet van 1966, die conventie, niet gelden. Want dat is gewoon meer rechts, dat geeft eigenlijk niet.
5: Ja.
3: Maar als je de Pro bij zou halen, dan overtreed je die conventie van 1966. Want dan één verkiezingsuitslag geeft dan kabinetten van verschillende kleuren.
5: Staatsrecht is gewoonterecht, is geen geschreven recht. Ik bedoel, je kunt het morgen veranderen. En we willen nu toch een beetje naar die Deense optie toe om dat land regeerbaar te houden. Dus er zal toch iets moeten gebeuren. Professor Klees de Vrees, ook vaak te gast hier. Ja. Deense achtergrond, dat hoor je ook wel. Je zegt, maak nou een bescheiden begroting met elementen waarin zowel links als rechts zich kunnen vinden. Dus niet een heel groot pakket, maar iedereen moet eigenlijk iets kunnen winnen. Vind je dat goed voorstel?
3: Ja, ik vind het goed voorstel. Ik heb het gelezen. Sowieso, als je ziet hoe de Denen dat doen, We kunnen heel veel dingen leren van Denemarken. Dus een land dat erg op ons lijkt. Dat met die minderheidskabinetten, dat moet je wel in decennia opbouwen. Zoals wij ons gewoonterecht in decennia opbouwen. Die conventie van 66, daar wordt netjes de hand in gehouden. Mm-hmm. In 2012, toen Rutte opstapte, die ging direct naar de koning. En niet naar Diederik Samson om eens te buurten over een lijmpoging. Dat is wel slim. En dat doen wij... Eigenlijk, in Trouw staat het al als iets van... god, dat zou een slim idee zijn. Ja. Maar wij zijn dat heel erg gewend. Demissionaire kabinetten moeten altijd kalm aan spelen... als het gaat met de begroting.
5: En we hebben er nogal wat gehad.
3: En daar zijn we ook goed mee gewend te werken. Van, zoeken midden, dingen die echt moeten gebeuren... of die niet echt moeten gebeuren.
5: Een goed voorstel.
3: Ja, dus dat is zeker goed voorstel.
5: Ten slotte, even op de diaspora op rechts. Heel veel kleine rechtse partijtjes. Guy de Marcus over Mona Keizer, FVD... inmiddels gepeild op 18 zetels door Maurice de Hond, BBB, noem maar op. J21... Het idee is nu, gaat Mona Keizer een nieuwe rechtse beweging starten. Zie jij dat zitten? Want het is wel een bizarre versplintering nu daar.
3: Ja, je krijgt echt een verkruimeling op rechts. En vooral versplintering kijken we naar de Tweede Kamer. Na de verkiezingen 15 fracties, nu 17. Dat hebben we al eerder gehad. Maar de Eerste Kamer, joh, 20 fracties op 75 zetels. Dat gaat dus mis. En dat komt ook doordat
5: de
3: personen die trekken iets naar zich toe. Ja. Dit is een begnadigde politica. Hmm. Die weet werkelijk om veel stemmen te trekken. Stemmentrekkenkanon. Dus ja, daar kan je weer iemand een beweging opzetten.
5: Maar de zoveelste oprisping.
3: En precies. En doordat er weinig ervaring in zit, gaat dat weer splijten natuurlijk. Ja. Want dat is het grote probleem met Nederlandse nieuwe partijen. Weinig ervaren politici die erin komen. En dan wordt er gespleten.
5: En grote ego's, dat helpt meestal ook.
4: Maar daar is toch een eenvoudig antwoord op. Maarten kiesdrempel.
3: Nee, kiesdrempel moet je niet hebben. De staatscommissie Remkes heeft daarvan gezegd... dat moet je echt absoluut niet doen in Nederland. Wij hebben een golfbeweging in Nederland, de jaren 30.
5: Hier zijn twee stromingen. De een zegt 3, 4, 5%. Laat ze een rapport zeggen, je moet op 4% zitten. Ander zegt, je moet het niet doen. Andere keer, professor Voorhoort. Dank u zeer. Ja. Want we gaan door, jongens. Wetenschappelijk talent. Daar gaat hij staan, de jonge dokter.
6: De jonge dokter.
5: Dokter Thomas Dirven, muziek in de perioperatieve zorg en delierpreventie. Je deed je promotie op de Erasmus MC in Rotterdam. 26 maart gepromoveerd, een tijdje geleden alweer. Uiteraard vakgebied geneeskunde. Wat heb je onderzocht en wat waren de bevindingen?
7: Ja, we hebben het er net al even over gehad, over patiënten met een gebroken heup. Daarin zien we dat heel veel patiënten een delier krijgen. En dat klinkt aan het begin, een delier, wat verwardheid. Is dat nou wel zo erg? Dat is heel erg. Mensen hebben 2,5 keer meer kans op dementie. Of 2,5 keer meer kans op overlijden. 3 keer meer kans op dementie. Dus dat wil je verminderen. Mm-hmm. Maar het is heel lastig om daar goede medicatie voor te geven. Dat hebben we eigenlijk niet echt. Terwijl het wel allemaal bijwerking geeft. Helemaal bij die oudere patiënten.
5: Ja.
7: Dus dan wil je op zoek naar iets anders. En wij hebben dus gekeken naar, zou muziek dan kunnen helpen?
5: Mm-hmm. Ja, je hebt dat gedaan. Of je hebt in 6 ziekenhuizen heb je 449 patiënten met een heupfractuur onderzocht. Om 1 controlegroep natuurlijk te hebben. En ja, daar komt iets uit.
7: Zeker, en daar kwam uit de eerste analyse een beetje onduidelijkheid uit, niet statistisch significant, maar die tweede analyse zagen we daadwerkelijk dat het een statistisch significante afname van delier geeft. Later in literatuuronderzoek zagen we dat het zelfs de helft minder delier geeft als je muziek geeft voor, tijdens en na de operatie.
5: Interessant, als je dus een heupfractuur hebt, ik zou zeggen als je iets niet moet doen is met je heupen gaan wiegen, dus jij wil een muziekje opzetten, dat lijkt me echt dodelijk.
7: Ik zou wel adviseren om niet te snel op de benen te gaan staan, maar het is wel belangrijk om muziek te luisteren inderdaad, en dat kan alle verschillende soorten maten.
5: Ja, want muziek, dat is altijd het idee, dan zet je een klassiek muziekje op, lekker rustgevend getingel uit het plafond. Is dat het antwoord?
7: Niet per se. Eerder heel veel onderzoek geweest naar klassieke muziek. Daarom denkt men snel aan klassieke muziek. Maar we zien eigenlijk uit ander onderzoek van ook onze groep Muziek als Medicijn in Rotterdam, dat de muziek die iemand zelf wil luisteren, dat dat de juiste muziek is.
5: Ja? Oké, dus hip-hop in de operatiekamer, toch wel top. Hè?
7: Wat iemand zelf wil.
5: En hebben jullie het ook allemaal echt getest? Gewoon alle muzieksmaken op en de bas vol erin?
7: Bij mijn onderzoek hebben we echt een vrije muziekkeuze gemaakt, inderdaad. Bepaalde afspeellijsten dat wel. Want niet elke 80-jarige had zijn eigen Spotify-tablet bij zich. Ja. Met zijn nummertjes. Maar dus, we hadden en eigen tablets. En iemand mocht zelf kiezen van wat hij maar zelf wilde luisteren.
5: Ja, ik begrijp wel dat het aantal beats idealiter op zo'n 98 per minuut zit. In plaats van 120. Dus, en niet al te luid. Hè. Er zijn wel adviezen van de dokter.
7: Dat klopt zeker. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar ook Spotify-luisteraars. Yeah. Waar luistert men naar als men angstig is? En dan zie je inderdaad dat het toch wel wat rustiger is. Wat niet te snel, ook niet per se te vrolijk. Mm. Maar dat was wel de gemiddelde Spotify-luisteraar van gemiddeld 23 jaar oud. Dus dat is net iets anders dan de heupfractuurpatiënt.
5: Ja, ja, ik zou zeggen gewoon BG, staying alive. Gezellig, joh. Kost even, kijk, je denkt een hele softe, grappige feeststudie heb je gedaan. Nee, het is ook serieus. Er zit een kostaspect aan. Ik begrijp dat de zorgkosten door de lieren zo'n, het is nogal een deviatie, maar 930 tot 28.000 euro per patiënt kost. Maar in ieder geval serieuze uitgaven per patiënt. Jij zegt eigenlijk, als je het goed met muziek doet, kost 45 euro pp. Waarom kost het überhaupt geld, je Spotify-lijst?
7: Zeker. En dan hebben we het over als er hulp bij is van een verpleegkundige. Dus dan is het 45 euro per patiënt om muziek aan te bieden. Ja. Maar ook heel veel patiënten die hebben geen hulp van een verpleegkundige erbij. 7 euro voor muziek laten luisteren bij een patiënt in het ziekenhuis zonder hulp van verpleegkundigen. Maar als iemand zijn eigen apparatuur meeneemt, ja, dan is het nog veel goedkoper. Dus als we het hebben over een heel recent en actueel onderwerp, zorgkosten, dan
5: waar zit dat in? Ik bedoel, je kan iTunes, YouTube, je kan allerlei andere. We hebben eindeloos veel streamingsdiensten. Wat is het abonnement erop of is het, wat zijn de kosten? Ik bedoel, je zet gewoon een muziekje op. Waarom kost dat geld überhaupt?
7: Ja, nou, dat is dus wel als je het dus zelf aanbiedt, dan kost het geld. Want je moet denken aan een tablet, oortjes,
5: Je
7: alle kanten op.
5: Daar zit het sommetje in. Ja, nou, dank je zeer. Wat ga je ermee doen nu?
7: Ik pas het zelf toe ook in de huisartsenpraktijk. Ja. Ik ben nu huisarts in opleiding. Ja. En ik vind het heel leuk als ik een kleine ingreep of iets doe om ook patiënten muziek te laten luisteren. En vaak zie je dat ze eigenlijk al afgeleid zijn voordat we beginnen. Dus dat is heel mooi. En daarbij is het ook zo, wij hebben natuurlijk onderzoek gedaan in het ziekenhuis. Ja. Maar je kan dit op heel veel verschillende manieren in de gezondheidszorg doen. Met ook goede resultaten. Zoals bloedprikken, dermatologische interventies.
5: Ja. Als iemand nou een muzieklijstje opzet waar jij echt een hekel aan hebt, ga je dan niet hele domme dingen doen als arts? Ik bedoel, dat je gewoon uit je concentratie eruit.
7: Nou ja, gelukkig is het vaak zo dat die patiënt zelf oortjes op heeft.
5: Oh,
7: dus
5: zo.
7: Daar heb je niet te veel mee te maken.
5: Domme vraag voor mij. Geef niet. We zeggen hora est. Dank je zeer.
7: Dank je.
6: Dokter Kelderenko. Met Jort Kelder.
5: Dat was de uiterst vrolijke dokter Thomas Derven. Wat een goed onderzoek, zeg. Professor Dr. Maarten Doorman, ik ga met jou doorpraten. Cultuurfilosoof, je promoveerde in Maastricht. Je bent aan meerdere universiteiten hoogleraar geweest. Columnist, poëet, NRC, Volkskrant Groene, schrijft overal. Veel boeken geschreven, ook Mijn Vader. En je hebt ook een mooie boektitel. Hoeveel boeken heb je al geschreven?
22: Ja, dat hangt er maar vanaf hoe je rekent. Of je dichtbundels meeneemt, bundels. Nou, dus je kunt zeggen 25, of je kunt zeggen 7. Dat is maar net hoe royaal je ten opzichte van jezelf wilt zijn.
5: Nou ja, je mag best wel royaal zijn. Het zijn vooral prachtige titels, viel mij op. Voor mij ligt dan niet de mooiste titel, een vrij eenvoudige titel. Ja. Gewoon Verlichting. Staat op maar eens in een reeks verschenen. Jij schrijft over de verlichting. Waarom moeten we het nu over de verlichting hebben, Maarten?
22: Ik denk dat het heel actueel is om daarover na te denken. De verlichting is het moment waarin de publieke sfeer opkomt, zoals de filosoof Habermas dat ooit heeft genoemd. En wij vinden dat iets heel vanzelfsprekends. Dat wij hier over maatschappelijke dingen kunnen praten, zoals we hier doen, dat we kranten lezen, dat er een publiek debat is. En dat is natuurlijk de voorwaarde voor het bestaan van een democratie. En
5: het begon eigenlijk 18e eeuw, Voltaire. We moeten het over, we moeten het debat aan kunnen gaan met elkaar. Daar ging het om.
22: Nou ja, Voltaire is daar ongelooflijk belangrijk in. Als ik dan één voorbeeld mag geven. In de tijd dat Voltaire op zijn kasteeltje bij Zwitserland woont, wordt er een man veroordeeld in Toulouse, Jean Calas. Ja. Op een schandelijke manier. Hij is protestants. En zijn zoon hangt zich op. En dan wordt die vader, omdat hij protestants is, beschuldigd van de moord op zijn zoon. En hoe dat in de 18e eeuw dan ging, dan word je op een kruis gebonden, zijn ledematen werden gebroken. Ja. Hij wordt gedwongen om 20 zakken water enzovoort. En hij wordt doodgemarteld op beschuldiging van moord op zijn eigen zoon. En Voltaire komt dit te weten. En die raakt heel verontwaardigd, ook vanwege de grote rol die de kerken toen had. En die schrijft een pamflet over de tolerantie, begint een correspondentie en gaat een openbaar debat aan. En
5: daar, was dat een eeuw daarvoor? Bedoel, we hebben de,
22: nee, dat was niet de eeuw daarvoor.
5: Gebroeders de Wit, eindeloos veel pamfletten over verschenen, niet altijd al vrij bloeddorstig vaak ook wel, maar dat was niet. In de 17e hadden we geen debatten.
22: Er zijn altijd voorlopers. Ja? Er zijn geen harde grenzen in de geschiedenis. Maar het is echt in de 18e eeuw dat dat losbarst. En dat heeft ook te maken met het feit dat in de 18e eeuw mensen beginnen te lezen. Iedereen begint te lezen. Er komt goedkoop drukwerk. Er is iemand, een rijke koopman, die klaagt op een gegeven moment. Die zegt, ja, iedereen in Parijs zit hier te lezen. Ook ons personeel. En die lezen waarheden die veel te sterk voor hen zijn. Dat, dus je hebt een leesrevolutie in de 18e eeuw. Dus een geïnformeerd publiek republiek is wel een voorwaarde voor het functioneren van een democratie. Nou ja. En Voltaire speelde daar een heel belangrijke rol in.
5: Daarop volgt natuurlijk die Franse revolutie. Democratieën komen, laten we zeggen, rudimentaire democratieën komen op. Kranten, media ontstaan. Grote kranten die komen ook in Nederland begin 19e eeuw vaak opgericht. Maar dat is toen. We hebben het even over nu. Want uit die verlichting wordt natuurlijk vaak gezegd, komt onze hele technologie, onze vooruitgang, onze moderne samenleving voort.
22: Ja, maar die publieke sfeer zoals wij die nu hebben, en niet alleen de publieke sfeer, maar ook de onafhankelijkheid van de rechtspraak, de onafhankelijkheid van de media, dus van informatie, onafhankelijkheid van universiteiten om kennis op te doen, die ligt enorm onder schot. En dat is met name de laatste 10, 20 jaar een heel serieus
5: voornamelijk
22: probleem.
5: Voornamelijk in Amerika nu natuurlijk.
22: Nou ja, maar Amerika is een voorland, maar je ziet hetzelfde mechanisme. Ook
5: Geert Wilders hier natuurlijk.
22: Ja, en de invloed van social media. En nou, de kranten staan er dagelijks vol en terecht.
5: Ja.
22: Maar mensen beseffen niet dat eigenlijk het feit dat wij hier zo kunnen praten, dus die hele publieke sfeer en het bestaan ervan, dat die niet vanzelfsprekend is. En
5: jij
22: ik denk dat
5: heel
22: daarin de verlichting
5: sfeer
22: dus gewoon echt een belangrijke rol heeft.
5: Maar die heb je voor doorgestuurd, ik niet. Maar het is gewoon democratie toch, dat iedereen iets mag zeggen?
22: Ja, maar die democratie is aan het veranderen. Dus dat betekent dat naarmate er minder gelezen wordt en beeld een grotere rol gaat spelen, dat TikTok een grotere rol gaat spelen, dat woorden met drie lettergrepen of meer taboe worden in het publieke debat, dat steeds minder mensen in staat zijn om een redenering te volgen. Dat zie je ook het publieke debat, hoe dat veranderd is de laatste 25 jaar. Dus politici die echt met een serieus verhaal komen, die worden gewantrouwd. Want dan denkt iedereen, ja, die kan wel mooi lullen, maar daar geloof ik niet in, al die woorden. En dat is eigenlijk heel sterk sentiment geworden. En heel ondermijnend voor het functioneren van die publieke sfeer. En daarom is ook onderwijs ongelooflijk belangrijk. Echt helemaal onzichtbaar geworden op de politieke agenda. En echt een van de hoofdambities van de verlichting.
5: Ja, we weten onderwijs. Nederland scoort allengs slechter. Dat is die zogenaamde PISA-scores. Dus zowel met rekenen als met taal gaat het gewoon niet goed. Dat komt ook door de manier van onderwijs geven. Maar het komt ook door technologie. Wat zou nu, AI komt op. Ik stelde net de publieksvraag, jongens, denk je dat we dommer worden door AI? Nou ja, gemengd antwoord. Je kan alles in een prompt zetten en dan krijg je een antwoord. Ik hoef zelf niet meer na te denken. Is dat jouw probleem?
22: Ja, nou, ik denk een van de kernmomenten van de verlichting, dat lezen we bij Immanuel Kant, de Duitse filosoof, en die heeft een pamflet geschreven, Wat is verlichting? Mm. En dat begint met de zin, verlichting betekent, nou niet letterlijk, maar betekent dat we zelf gaan nadenken en niet de mening van een ander overnemen. En als je nu kijkt met de grote opkomst van AI, dan is dat precies het tegendeel. Wij geven eigenlijk alles wat wij zelf denken over aan een andere instantie. Mm. En daar kunnen we hele grote vraagtekens bij zetten. En ik denk, dat hoop ik ook met het boekje te bereiken natuurlijk, dat daarover nadenken nu extreem urgent is.
5: Wat mij ook opvalt, Maarten, en dan haal ik even iets uit eigen repertoire, waarbij ik al een paar weken geleden heb ik zo'n hele rel gehad dat ik iets over vrouwen in zaken en vrouwen en geld heb gezegd. En je kan altijd over woorden twisten dat je het ene woord wel of niet moet gebruiken. Maar uiteindelijk wordt een betoog van, laten we zeggen, 10 minuten teruggebracht tot één snippet, tot één zinnetje, dat wordt eruit gevist. En dat wordt dan de rage bait online. En dat bedoel je, dus alles wordt teruggebracht tot inderdaad 2, 3 woorden. Ja, en dan sta je inderdaad wel vaak 10-0 achter. Ik moet daar dan wel weer om lachen, want ik kan het wel hebben. Maar het is geen intellectueel debat, het is geschreeuw.
22: Nee, en ik denk dat we alles aan moeten doen om dat debat te stimuleren, in stand te houden, weer op een nieuwe manier te laten ontplooien. Dat betekent niet dat iedereen weer teruggaat naar het lezen van papieren kranten, dat begrijp ik ook wel. Maar ik denk dat er wel degelijk enorme mogelijkheden zijn. Dat blijkt ook, want er worden ook grenzen gesteld aan het optreden van Big Tech, aan het gebruik van social media onder jongeren enzovoort. Wordt over nagedacht in het onderwijs, gaat allemaal veel en veel te langzaam. Maar er liggen wel kansen. En ik denk dat dat ideeëngoed van de verlichting echt een heel vruchtbare achtergrond is om ons te weer te stellen tegen die toenemende domheid, desinformatie en onzelfstandigheid, afhankelijkheid.
5: Maar wetend, is het ook niet een beetje een boomerstandpunt van vroeger was alles beter, want toen laatst we Harry Mullis nog. Maar dat is mooi, maar is het nou helemaal waar? Kijk, internet heeft sinds midden jaren 90 natuurlijk ook een ongelooflijk merkwaar aan informatie.
22: Zeker.
5: Democratisering van de encyclopedie, Wikipedia, noem maar op. Dus heel veel kennis is heel makkelijk toegankelijk voor iedereen. Vroeger moest je, ik weet nog toen ik jong journalist was, moest je krantenknipsels uit laten knippen met een dienst. En dat was dan ongeveer informatiebron. Ik denk dat we veel minder wisten. De vraag is wat je ermee doet natuurlijk.
22: Nee, ik denk wat goed is hier is om enkele critici van de verlichting te volgen. Waaronder dan twee filosofen kort na de oorlog. Twee Duitsers, Adorno en Horkheimer, schreven een boek dat heet Dialectiek zur Aufklärung. Dus dialectiek van de verlichting. En betekent simpelweg dat zij zeiden, we hebben heel lang in rationaliteit en de reden geloofd. Maar moet je kijken waar het op uit is gelopen. Op fascisme en communisme.
5: En het consumentisme.
22: En consumentisme. Omdat eigenlijk steeds instrumentele wordt omgegaan met alles. Als je nu kijkt naar de opkomst van internet, begon heel veelbelovend. Er waren huurdersverenigingen, patiëntenverenigingen, die verenigden zich.
5: Ja, fantastisch.
22: Je kreeg al die informatie die je anders niet los kon krijgen. Het was heel veelbelovend.
5: Ja. Maar je zou overheid kunnen toegankelijk, zeggen, overheid moet zijn bestanden openen.
22: Maar je zou kunnen zeggen, die dialectiek van die verlichting zie je nu ook weer, dat die rationaliteit van dat internet eigenlijk op zichzelf is teruggeslagen. En dat we nu eigenlijk allemaal afhankelijk worden van mechanismen waar we geen greep meer op hebben. Dus verlichting en optimisme en rationalisme, dat zijn geen vanzelfsprekende dingen. En als je het over verlichting hebt, moet je altijd die dialectiek te afkleden. De dialectiek te
5: afkleden. Je lacht er zelf om met Duits.
22: Ja, maar het is zo mooi Duits.
5: Zeg het nog één keer en dan even goed Duits. Rustig.
22: Dialectiek te afkleden.
5: Heel goed. Ik voel dat Frankfurt vol helemaal.
22: Nou ja, het is best taai om te lezen voor de leek. Maar het is een heel belangrijk boek.
5: Kijk, toch ook een beetje een oproep in je boek. Laatste zin, zeg ik dan. Ik ben niet te lui geweest, een boekje lees ik alleen de laatste zin en de eerste zin heb gelezen. Maar
22: nee, dat is een goede laatste zin.
5: De politiek zonder optimisme, verwijst een beetje naar Karl Popper natuurlijk, maar politiek zonder optimisme is leeg. Vind je dat we in optimistische tijden leven? Want vooral linkse politici, in alle eerlijkheid, zijn vooral somber.
22: Ja, nou, ik denk dat somberheid onvermijdelijk is. Ik ben helemaal geen opgewekt mens.
5: dat zeg je vrouw ook altijd. Ja.
22: Dus ik denk dat verlichtingsoptimisme, waarin je denkt dat alles alleen maar beter wordt als je rationeel opstelt, dat echt veel te naïef is.
5: Ja.
22: En mijn idee hierover is, ik heb hier veel over nagedacht, over pessimisme en optimisme, want ik vind het een heel interessant soort begrippenpaar. En mijn idee is, als je geen pessimist bent in je diagnose, dan heb je een slechte diagnose. Maar als je in die diagnose blijft hangen en denkt, het kan toch nooit beter worden, dan ben je een waardeloze politicus. En dat is eigenlijk mijn punt.
5: Ja, ja.
22: Dus je kent het verschil tussen optimisten en pessimisten.
5: Nee, zeg het.
22: De optimist gelooft dat we in de beste van alle mogelijke werelden leven. En de pessimist is bang dat hij gelijk heeft.
5: Ja, heel mooi. Goed. Passen we het even toe op onze politiek. We hadden het net met Wim Voormans over, wat is nu de situatie, begrotingsonderhandelingen, maar op. Allemaal populistische partijen, links en rechts opkomen. Wat zou jouw remedie als filosoof hier zijn? Want je kan natuurlijk leuk boekjes erover schrijven, wat kan je daar aan doen?
22: Kijk, ik geloof in een politiek van ideeën. Dat is ook niet gek, want dat is ook mijn werk.
5: Ja.
22: Maar het zou wel goed zijn als we op een of andere manier in het politieke debat weer die ideeën, het grotere perspectief terugkrijgen. Zodat we het ook bijvoorbeeld over onderwijs kunnen hebben. Dat is één ding. En het tweede wat mij al lang fascineert is het gebruik van het woord elitair. Op een of andere manier laat links zich altijd als elitair framen. En dat is onzin. Het woord elitair is volkomen leeg, maar het is explosief krachtige retoriek. Dus op het moment dat je iemand elitair noemt, dan is hij uitgesproken en doodgemaakt. En links laat dat steeds gebeuren en rechts niet. Terwijl je net zo goed, als ik een links politicus was, zou ik er voortdurend op hameren dat rechts elitair is en de financiële belangen enzovoort.
5: Oh, zo op die manier. Ja, maar elitair is op zich, je moet toch ook naar een elite streven, een intellectuele elite. Nou, je hebt altijd een financiële elite in een wereld. Behalve in een communistisch land, maar daar heb je trouwens ook een financiële elite.
22: Ik vind het best een romantische opvatting, dat te denken in termen van elite. I don't care. Natuurlijk, iedereen heeft zo zijn eigen groepen die bewondert en elitaire gedachten.
5: Je gebruikt het woord nu, hè? De opkomst van de romantiek. Romantiek is natuurlijk een tegenbeweging tegen die verlichting. En ze wordt vaak gezegd, Thierry Baudet, FVD, dat is eigenlijk een diep romantische beweging. Ze omhelzen ook de klassieke muziek. Je hebt al die beelden van de 19e eeuw, toen de wereld nog rustig was. Niet waar natuurlijk, maar toch.
22: Ja, ik vind dat wel. En dat, sterker nog, ik was eigenlijk gevraagd voor een ander boekje over romantiek.
5: Ja.
22: Het hebben gezegd, dat wil ik wel doen, maar dan wil ik er ook een over de verlichting. Daar ben ik mee begonnen.
5: Ja.
22: Maar die komt er nog aan. Wat belangrijk is in de romantiek, politiek gezien, is het identiteitsdenken.
5: Ja.
22: Dus dat kan nationalisme zijn, het kan nationalistisch uitpakken. Maar ook de linkerzijde zie je, dat als er een beroep wordt gedaan op identiteit van minderheden, dat is allemaal romantisch
4: erfgoed. En dat pakt niet altijd even goed uit.
5: Iets specifiek, wat bedoel je ermee?
4: Nou, wanneer je als groep, dat kunnen ook grote groepen zijn, ja. Vrouwen, maar culturele gemeenschappen, ja. Of Surinamers en dan vaak weer, ja. Noem maar op, als die een beroep doen op, ja. Hun eigen identiteit en politieke invloed te verwerven,
5: ja, ja.
4: Dan gaat dat terug op de romantiek, op, ja. De eigen wortels, de eigen taal, de eigen, ja. Geschiedenis. Er zit ook een goed emancipatoire element, ja. In. Hè? Je kunt als groep je beter emanciperen, mm. Als je je eigen, ja. Waarden, atro-kapsels en noem maar op. Kan ook heel krachtig zijn. Maar uiteindelijk geloof, ja. Ik dus daar in de waarde van de verlichting. In universalisme, in precies mensenrechten. Ja.
5: Ja, daarvan zeggen ze tegenwoordig ook, Maarten. Ja, die mensenrechten, dat is een puur westerse uitvinding. Doe niet zo mal.
4: Ja, vind ik wel een heel goed argument. Want dat is natuurlijk in zekere zin is dat zo. Dus wij moeten, denk ik, nadenken. Wij westerse mensen nadenken over hoe we universele beginselen op een nieuwe manier formuleren met behulp van heel andere godsdiensten, continenten, landen, ja. En culturen. En er zijn ook allerlei mogelijkheden voor. Als je kijkt naar Indisch gedachtegoed uit het oude India, mm-hmm. Dan kun je heel goed ook universele soort mensenrechten daaruit ontwikkelen. Dus ik vind het wel een goed punt, ja.
5: Ja, is het puur bij mij? Ik zou zeggen niet gemarteld worden, je bek mogen, ja. Opentrekken. Dat is toch wel universeel? Of is dat in andere godsdiensten dan
4: nee,
5: toch?
4: Nee,
5: dat
4: is, ik denk dat zijn wel degelijk, ja. Universele waarden, ja. Te vinden die niet alleen westers zijn. Ja. Alleen moet je door dat te herformuleren ook wel, ja. Laten zien dat het niet alleen... Je moet
5: want
4: niet bij
5: ook
4: jezelf
5: die verlichting
4: beginnen.
5: Is natuurlijk een pure westerse ideologie. En die heeft ons, laten we wel wezen, je mag misschien niet zeggen, met Westen wel een voorsprongje op de rest van de wereld geven.
4: Zeker.
5: Zijn we nu aan het verliezen, maar oké.
4: Okay, nou ja, slavernij gebeurd. Bijvoorbeeld, dat gaat geweldig in
5: is
4: de 18e eeuw. Het is een heel bloeiend, nee? Bedrijf, de slavernij. Dus in, ja. De tijd van de verlichting. En, ja. Daar zie je al die dialectieken.
5: Oké, okay, slavernij gaan we niet over hebben, professor Dr. Maarten Doorman. Dank voor nu het boekje in de serie Elementaire Deeltjes. De verlichting ligt nu in de winkel. Succes ermee. Jongens, dan nog even dit. Laatste race Formule 1 op Zandvoort. U weet het, de Monegask Verstappen. Ja, komt natuurlijk niet namens Nederland uit. We hebben niemand op de grid, dus in die zin. Jaren 50 was dat wel anders. Toen hadden we Jonker Kareltje Godin de Beaufort. Die reed toen zijn rondjes. En daarna nodigde hij gewoon iedereen bij hem thuis op de buitenplaats Maarsbergen uit voor een borreltje. U hoort een buurtgenoot die omschrijft hoe hij niet alleen in Zandvoort, maar ook in Maarsbergen door de bochten sjeesde.
6: In mijn jeugd zaten dan vaak voorbij komen met zijn Porsche. En dat was natuurlijk met veel geluid en heel harde snelheid. En dat vond ik altijd prachtig, want ja, daar kwam Kareltje weer aan. En het was eigenlijk een begrip in Maarsbergen. Kareltje, hard rijden, kasteel. Die drie eenheid was er altijd.
5: Ja, precies. Ja, tot 1964 vloog hij de bocht uit. Toen was het klaar. Algemeen ontruimt nu de eten voor de tegenlichts van Pointer. Ze hebben een verhaal over een bungalowpark in gemeente De Bilt waarvan alles mis is. De rest mee te attenderen op de zeer goed beluisterde Jordcast. Iedere dinsdag, donderdag, vrijdag vers in de mobiele pretmachine. En natuurlijk morgen YouTube. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. Dank jullie wel.
8: Afro Tros, de omroep voor ons.

0: Blijf luisteren.
1: Dank jullie wel.
2: AfroTros, de omroep voor ons.
3: NPO Radio 1.
4: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
5: Hoe is het om het contact met de werkelijkheid totaal kwijt te raken? Om angstig en in de war te zijn? Want dat gebeurt er als je een psychose hebt. Zo'n 150.000 Nederlanders hebben daar wel eens last van gehad. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat het is om een psychose te hebben. Wat doet het met je zelfbeeld? Blijf je altijd kwetsbaar daarna? En hoe kan je omgeving het beste hulp bieden?
4: Zometeen vanaf 3 uur. De publieke tribune.
3: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
6: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
7: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouworkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
8: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
10: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
9: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
13: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
4: NPO Radio 1. 2 uur.
3: Meike van Wijk.
14: Straks in Pointer hoe een conflict op een vakantiepark tussen de eigenaar en de bewoners volledig is ontspoord. Na het nieuws van 2 uur met Sid van der Linden.
15: De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Ook de Russische webwinkel Ozon is nu een Oekraïns doelwit. Vannacht vloog een magazijn in Samara in brand na een droneaanval. Er zouden meerdere gewonden zijn. Eerder werden ook magazijnen van Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne gebruikt Rusland de logistieke lijnen van het bedrijf voor de oorlog. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen.

0: Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt morgen 19 of 20 graden.
1: En voor
2: Ja, roept u maar.
1: Zeg het maar, Robert Vriezen. Waar staat het vast?
2: Nou, op verschillende plaatsen in het land. Ik zat een beetje te kijken. 90 kilometer file bij elkaar. Maar het staat heel erg verspreid. De bijzonderheden heb ik op een rijtje gezet. A1 Amsterdam-Apeldoorn. 20 minuten vertraging bij Stroe. Vanaf Hoevelaken een 12 kilometer file. Dat heeft ermee te maken dat de A12 in oostelijke richting dicht is dit weekend. Voor werkzaamheden. Op de A10 Noord vanuit de Watergraafsmeer naar de Nieuwmeer. Bij Amsterdam-Hemhavens 10 minuten. De rijbaan is daar net weer vrijgegeven, stond een pechgeval. Ook een pechgeval, kapotte vrachtwagen op de A27 vanuit Breda naar Utrecht, moet ik zeggen. Bij Lexmond 10 minuten vertraging, want de rechterrijstrook is dicht. En de grenscontroles in het zuiden van het land veroorzaken een half uur vertraging op de A76. Vanuit Geleen naar Aken langzaam rijden vanaf knooppunt Kunderberg.
3: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
6: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
9: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
8: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: NPO Radio 1.
11: Onderzoeksjournalistiek.
10: KRO-NCRV.
12: Ergens wordt er een grens bereikt. En dan kunnen ze het krijgen ook. Ik wijk niet voor terreur.
13: Hoe kon de situatie op vakantiepark De Egelshoek zo uit de hand lopen?
14: Mijke van Wijk.
13: Hele goedemiddag en van harte welkom bij onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRV. Bewoners die uit hun vakantiehuis dreigen te worden gezet. Een dreigbrief. Talloze rechtszaken. Op bungalowpark De Egelshoek staan de bewoners lijnrecht tegenover de parkeigenaar. Het zorgt voor verhitte discussies en een conflict waar maar geen aande eind lijkt te komen. Pointer maakte er een vijfdelige podcast over en die heet Dreiging op De Egelshoek. En in deze uitzending blikken we met de makers, Jerry Vermanen en Klaas den Tek, terug. Maar we kijken ook vooruit, want er zijn allerlei nieuwe ontwikkelingen. Maar we beginnen natuurlijk bij het begin. Jerry, Klaas, fijn dat jullie er zijn. Dat conflict op De Egelshoek, Jerry, waar jullie de podcast over hebben gemaakt. In een notendop, Hoe kwamen jullie op het idee om hier nou zo'n grote serie over te maken?
11: Nou, we kregen denk ik ongeveer 1,5 jaar geleden een tip van een van de bewoners van dat park, van de Egelshoek. En die omschreef het park ook echt als van een soort van mooie omgeving. Als je er rondloopt midden in de natuur en er kruipen allemaal eekhoorntjes de boom in. Maar daar broeit iets onder de oppervlakte. Als je daar op het park komt en je praat met bewoners, dan heerst het allemaal spanningen. En die gaan allemaal over een eigenaar die daar net op het park was begonnen. En dan mag je doen wat wij als onderzoeksjournalisten, als podcastmakers mogen doen. Namelijk naar die mensen toe gaan en vragen stellen.
13: Vorig jaar rond deze tijd zijn jullie daar voor het eerst geweest. Toen gingen jullie kennis maken met de bewoners. Het was een mooie dag in de zomer en jullie gingen gezellig met hun barbecuen.
14: Oh, vlees van de bakker.
15: Het is eind augustus. Een van de laatste zomerse dagen van het jaar. De vakantieperiode loopt op zijn einde, dus dit is de uitgelezen mogelijkheid voor de bewoners die zelf een huisje hebben gekocht om elkaar nog even te zien. Het traditiegetrouwe einde zomerfeest. Rondom het speelveldje waar de barbecue gehouden wordt, liggen zo'n 18 vakantiehuisjes. Vanaf het moment dat de kolen branden, zie je links en rechts mensen uit hun huisjes en tuinen tevoorschijn komen.
16: Ik vraag gewoon, heeft iemand zin in pindasaus? Want dan doe ik het in. Nou, dan doe ik het gewoon in een pannetje. Want jullie zijn allemaal afschuwelijk bescheiden. Het is echt verschrikkelijk. Zo ken ik jullie niet.
17: Dit is Paula, de grote gangmaker van dit eindzomerfeest. Paula valt op. Ze is nog geen 50 jaar oud en daarmee verre de jongste persoon op het feest. Paula loopt driftig heen en weer tussen de barbecue en haar huisje. Een eenvoudige bungalow met erop het bordje Elvis Boulevard.
16: Hebben jullie eten mee? Ik heb eten ook nog, hoor. Ik heb ook wat mee.
18: Allemaal sleept iedereen zijn halve huisraad mee naar het speelveld. En dan staan er een aantal barbecues. En iedereen neemt iets te eten mee. En meestal wordt dat allemaal gedeeld. En dan hebben we het gezellig. Mooi weer. En dan elkaar lekker eten. Nou, wat moet je dan nog meer, hè? Dus gezelligheid snel gemaakt.
19: Ja, Paula is een schat van een mens. Die organiseert de feesten hier. Die helpt ons. Die nodigt mensen uit. Die is actief betrokken. Op een goede manier. En dan,
17: Iets verderop zit Jacqueline. Met twee klapstoeltjes en een tafel met een kom salade en kaasjes. Ze is de overbuurvrouw van Paula. Waar ze de laatste tijd veel contact mee heeft.
19: Positief iemand. Ze staat positief in het leven. Maar ik weet zeker dat ze het heel moeilijk heeft. Ja. Maar dat zal ze niet tonen. Ze nodigt juist ons uit en allemaal leuke dingen te gaan doen. Ook misschien om even de dag te vergeten.
17: Want sinds een paar jaar heeft dit park een nieuwe eigenaar. En dat houdt de gemoederen flink bezig.
19: Momenteel degene waar ik het trieste voor vind is zoals Paula, mijn overbuurvrouw. Die heeft haar man is net overleden. En zij is zelf ook invalide. Zij heeft geen andere mogelijkheid. Zij kan niet zomaar naar een woning. Zij heeft een sociale huurwoning nodig voor haar. Ik denk ook aan Jenny, die is 86. Denk ik van, zo iemand kan je toch niet een dagvaarding sturen? Dan ga eerst eens praten. Dat doen ze ook niet. En ik denk aan schuin over tegenover mij, Ray en Harry. Die hebben geprobeerd hun huis te verkopen. Het huis verkoopt niet door deze situaties hier op het park. Dus die zitten eigenlijk ook vast. Want die hebben niet even geld waarbij ze zomaar weg kunnen. Dus het is met name eigenlijk degenen die gedagvaardigd zijn de dupe.
17: Sommige bewoners dreigen uit hun woning te worden gezet. Ze liggen overhoop met een nieuwe eigenaar en vechten dat uit tot in de rechtszaal. En dat verstoort de rust op het normaal gesproken zo idyllische vakantiepark. Waar mensen vooral komen om van de natuur en hun huisje te genieten.
20: Ik blijf hier toch wel wonen, hoop ik, hè? Want anders dan missen we jou, ja. Of ga je ook weg?
21: Wat zeg je?
20: Ga toch niet weg, wel?
15: De sfeer op het park is niet meer zoals vroeger. Er hangen donkere wolken boven de Egelshoek.
18: Door de nieuwe eigenaar is het park in die zin veranderd dat er toch wel tussen de gezelligheid die er onderling is, toch wel een spanning zit. Sommige mensen voelen zich onveilig en worden getreiterd. En de gezelligheid met elkaar is dus hoofdzakelijk alle particuliere eigenaren. En degene die de sfeer verziekt is de directeur van Egelshoek Park BV.
0: Klaas, nou, de bewoners geven heel duidelijk aan. Er is een nieuwe eigenaar, de directeur van Egelshoek Park BV. Die heeft daar alle macht op dat park in handen. Maar leg even uit, hoe gaat zoiets precies?
1: Nou, nog even over dat park. Dat is dus een prachtig park. Jerry gaf het ook al aan. Echt een idyllisch park. Tussen de polders, mooi wandelgebied. Je kunt zo de bos in. Kortom, echt een plek waar jij en ik misschien wel graag zo'n huisje zouden willen hebben. Nou, op dat park staan dus meer dan 100 huisjes. En een deel van die huisjes is in handen van particuliere eigenaren. Maar het overgrote deel is in handen van die nieuwe eigenaar. Die heeft meer dan 50 van die 100 huisjes in handen. Nou, wat je ziet, wat we ook vaak ook wel bij appartementen zien, dat er een vereniging van eigenaren is. Hè. Ook op dit bungalowpark hebben ze een vereniging van eigenaren. Elk huisje betekent één stem. Nou, al die particulieren en die parkeigenaar zitten in die VVE. Nou, je raadt het al, als je dus de meerderheid van huisjes hebt, dan heb je ook de meerderheid van stemmen. Kun je eigenlijk alles beslissen of dat nu gaat over de uitbui, over de hoogte van de heggen, over het speelterrein. En dat is dan ook hetgene wat er gebeurt. Ja, deze eigenaar kan gewoon met de meerderheid van stemmen tot irritatie van die andere particulieren besluiten wat hij wil. Nou, en dat gaat dan fout. Ja, en dat hoor je ook in deze compilatie.
22: Ik vind deze manier van vergaderen vind ik dermate waardeloos dat ik me echt heel veel moeite inhoud. Een voorzitter die dictatoriaal bepaalt hoe de zaken lopen op basis van de meerderheid van stemmen die dan opeens democratisch heeft. En niet luistert naar datgene wat er in de vergadering wordt gezegd. Dat vind ik een uitermate lullige manier van vergaderen.
23: Ik kan er heel lang en heel kort over. Ik denk dat het verstandig is om er gewoon over te gaan stemmen. En dan in die stem, daar kan iedereen voor.
21: Nee, we weten al wat het stemresultaat zal zijn.
23: Dus nee, u weet wat mijn stem zal zijn. Dat is niet zo gek.
21: Nee, daarom, dat weten we al. Maar waarom heeft u niet willen overleggen?
24: Dus ik ga dit nu. Ik ga dit nu voorlezen.
23: Nee, ik ga het even stoppen hoor. Want jij zet daar dingen in.
24: Nee, ik ga
23: die
24: dit voorlezen.
23: Feitelijk onjuist zijn. Ik heb heel duidelijk aangegeven. Laat mij nou gewoon mijn verhaal doen.
0: Nou, hier hoorden we dus verschillende mensen inderdaad op een geagiteerde manier met elkaar vergaderen, VVE-vergadering. Maar nog even terug naar die eigenaar, Klaas. Want die man die heeft dus de meerderheid van de huisjes, maar die bezit natuurlijk ook meer van dat park. Want hij beheert ook de infrastructuur, OA. Wat is er nou eigenlijk nog meer van hem, naast die huisjes?
1: Nou, wat je al zegt, hè, hij is dus de eigenaar van de infrastructuur. Oftewel, als je met je auto, wat niet altijd mag overigens, over dat park heen rijdt, dan heeft hij ook de infrastructuur in handen. Hij heeft de parkeerplekken in handen. Voor de receptie staan er allerlei parkeerplekken. Die heeft hij ook in handen. En hij heeft ook de receptie. Dus als je aankomt en je meldt je daaraan bij wijze van spreken, heeft hij ook die receptie. En de medewerkers op die receptie die behoren ook bij hem. Dus hij heeft verschillende delen, andere delen. Die vallen ook onder zijn bevoegdheid.
0: Ja, want het is dus niet zo alleen dat hij het heeft. Het is niet alleen dat hij het in handen heeft, maar de infrastructuur moet hij dus ook verzorgen dat het allemaal blijft lopen. De douches, et cetera, et cetera.
1: Exact, exact. En daar kun je natuurlijk ook over stemmen, natuurlijk, in zo'n VVE. Maar in principe bepaalt hij dat wel, ja.
0: We hoorden net in die VVE-vergadering dat die bewoners last hebben van deze nieuwe eigenaar. Ze zeggen ook, hij maakt zich gewoon schuldig aan pesterijen. En Klaas, jij bent bij Fred langs geweest. Dat is een van de bewoners die al jarenlang daar woont op de Egelshoek.
20: We zijn in de tuin en het hek staat daar, dus achter de struiken. Dus dan lopen we even naartoe. Je kunt het door de bosjes zien al.
1: Zo, even door jouw tuin heen, Fred.
20: Ja, kijk, achter deze heg staat een hek. En dat is een hek dat hier is geplaatst waar ik niet blij mee ben. Want het beperkt me in mijn vrijheid van bewegen.
25: Op het parkeerterrein van Egelshoek staat een groot groen hek. Het hek zorgt voor een duidelijke scheiding tussen de tuintjes van een aantal bewoners en de parkeerplekken. Maar voor de 80-jarige Fred Jansen, die al vanaf de jaren 70 op de Egelshoek verblijft, is dat hek een doorn in het oog.
1: Fred Jansen, als we hier naar beneden lopen, ik zie dat dit is jouw uitgang, hè? Die uitgang aan de achterkant van jouw woning. En dit is het hek van Egelshoek Park BV.
20: Ja, helemaal. Die hebben ze op hun eigen grond gezet. Gemiddeld 20 centimeter voorbij de erfgrens.
1: Wat veroorzaakt dit hek?
20: Nou ja, het veroorzaakt niet zoveel dan dat je er niet door kunt.
1: Ja.
25: Fred kan niet meer aan de achterkant bij het parkeerterrein zijn tuin verlaten. En ook aan de zijkant van zijn tuin staat een hek. Fred voelt zich ingesloten.
2: Het is pestgedrag en het is heel vervelend. Ik laat de boosheid niet toe bij mezelf, want dan zou ik alleen maar iets aan mijn hart krijgen, denk ik. Maar ik ben wel boos.
1: Fred, je zou ook kunnen zeggen van dit is een hekwerk van Egelshoek Park BV. Het staat op hun terrein. Ze mogen dit doen.
2: Ja, het hek mag geplaatst worden. Dat mag.
1: Maar het heeft wel consequenties van jou. Want jij kan er hier op deze kant van de tuin in ieder geval niet uit.
2: Ja, exact. Ja, dat frustreert erg, moet ik zeggen.
1: Waarom frustreert jou dat?
2: Nou, ik woon hier al heel lang. Ik heb altijd gewoon gelopen, dit stuk van het park, gewandeld. Het is ook een leuk wandelgebied, dus ik heb hier altijd prettig gelopen. En mijn kinderen hebben hier allemaal gespeeld en gedaan. En ja, het was natuurlijk eigenlijk altijd leuk. En ineens wordt de helft van je actieradius wordt geblokkeerd, zeg maar.
1: Hier heeft eerder een hek gestaan, toch?
2: Ze zijn begonnen met een boomstam hier neer te leggen. Boomstam, die vond ik niet erg. En ik liep daar gewoon langs. En toen hebben ze de modelhekje hebben ze geplaatst. En volgens de politie heb ik dat vernield. Ik ben ook op het bureau geweest daarvoor. En toen heb ik gezegd, hoe zou u het vinden als voor jouw voordeur van je huis ineens een hek staat? Nou, dat is eigenlijk, het is dan wel mijn achterdeur. Maar ik vond het wel erg belemmerend. Dus ik heb dat hek gewoon losgeschroefd. Het zitten dikke schroeven. Dus ik heb dat losgedraaid en ik heb dat hek eruit gehaald. En toen had ik de volgende dag, stond er alweer een nieuw hek. Ik zei, wat een toestand. En dan hadden ze een dubbele moer opgezet. En nou, die kreeg ik veel lastiger los. Maar ik heb hem wel losgekregen, omdat ik met een betonschaar heb ik een van die spijlen doorgeknipt. En toen kon ik dat lipje bewegen. En dan was het los. Nou,
1: was dat de tweede hek of de eerste hek? Was dat?
2: Ja, ik heb alle hekken die hiervoor stonden, heb ik vernield. Zo, om te zeggen, of althans onklaar gemaakt. Dus,
1: moest de politie aan de pas komen?
2: Ik ben in Baren geweest, in het politiebureau, ja. En, vingerafdrukken wilden ze nemen. En toen dacht ik, goh, ik lijk wel een boef. Maar ja, gelukkig ben ik zo oud dat de vingerafdrukken niet te nemen zijn. Dat is fantastisch. Dus we hebben er wel een half uur over gedaan om een afdrukje te maken. Maar het is versleten. Ik ben te oud voor vingerafdrukken.
1: Crimineel Fred Jansen, ja, die de hekken van Egelshoek Park BV sloopt.
2: Een balletje over mijn ogen en dat soort dingen, ja.
0: Ja, Jerry, waarom zou nou volgens Fred, die eigenaar van de Egelshoek, nou überhaupt een hek neer willen zetten rond zijn tuin?
11: Ja, ja, als je dit ook zo hoort, dan heb je echt het idee van dit is echt het ultieme rijdende rechtergevoel.
0: Ja.
11: Zeg maar, dit soort, maar voor Fred betekent dit natuurlijk echt heel veel. Je hoort het ook echt dat hij al die hekken natuurlijk heeft weggehaald. En in zijn beleving, hem wordt echt het leven zuur gemaakt. In zijn beleving is het ook echt van die nieuwe eigenaar, Patrick, die probeert mij hier weg te pesten. En als hij mij heeft weggepest, dan komt hij mijn huisje overnemen en dan heeft hij uiteindelijk zijn zin. En als we een beetje rond gaan vragen, ook onder al die andere bewoners, dan hoor je ook van dit is niet het enige op zichzelf staande dingetje. Maar er zijn allemaal van dit soort pesterijtjes te vinden op dit park. Er gaan over postpakketjes die verdwijnen. Het gaat over wielklemmen die worden op auto's gezet die op de parkeerplaatsen staan en daar mogelijk te lang staan. Dus meerdere van die bewoners die voelen van ja, wij worden hier eigenlijk ja, een soort van weggepest. We worden gepakt door die eigenaar en zijn personeel. En dat voelt natuurlijk heel vreemd. Dat je in zo'n omgeving waar alles helemaal in midden in de natuur zit. En je woont er misschien al jaren, decennia met alle plezier. En dat je dan ineens zo'n nieuwe eigenaar. En dat het de hele sfeer wordt park eigenlijk verandert.
0: En hebben jullie die pesterijtjes ook nagetrokken? Klopt het inderdaad dat de postpakketjes weg waren? Was er inderdaad ook zomaar ineens een wielklem?
11: Ja, dat is soms heel moeilijk te zeggen. En het is allemaal heel veel achteraf. En
0: ja,
11: als je dat ook gaat uitzoeken, ja, er kan ook heel veel anders aan de hand zijn. Eigenlijk dat verhaal met dat hek, dat is een van de meest concrete dingen die we in ieder geval konden vinden. Waar we ook echt het bewijs van en waar Fred natuurlijk ook gewoon toegeeft dat hij het heeft weggehaald en dat het er ook is geplaatst. Verder is het soms ja een pakketje dat verdwijnt. Ja, ik heb ook wel eens pakketjes die ik krijg bezorgd en die misschien niet aankomen. Ja, is het met opzet of niet? Ja, die bewoners denken dat is allemaal opzettelijk. En de eigenaar en mensen bij de receptie die zeggen, ja, soms gebeuren dit soort dingen. Ja,
1: communicatieprobleem, hè? Communicatieprobleem met de pakketbezorger dan. Dat is dan wat zij zeggen.
11: Ja.
0: En die mensen denken dus, al deze in hun ogen pesterijen, die zijn allemaal bedoeld om hun dus weg te krijgen van het park.
11: Ja, klopt.
3: Dit is tot 3 uur. Pointer.
4: Onderzoeksjournalistiek van KRO en CRV.
3: Meike van Meijk.
0: En we praten tot 3 uur over de podcastserie die Klaas den Tek en Jerry Vermane hebben gemaakt. Dreiging op de Egelshoek. Ja, een aantal mensen figureren prominent in de podcast. Een van de hoofdpersonen is bijvoorbeeld Paula. Die had u al eerder kunnen horen bij de barbecue aan het begin van de uitzending. En deze Paula die woont permanent op het park. Nou, daar is die nieuwe eigenaar niet zo blij mee en die wil daar vanaf. Maar dat heeft gevolgen natuurlijk voor Paula.
5: Mag je gewoon doorlopen, hoor. Oh, koffie. Ik was net met koffie bezig. Waar wil je zitten?
6: Kunnen we hier zitten?
5: Kunnen we bloemen, de zooi kan aan.
7: Ik woonde hier eerst met mijn man Henk. Henk is 11 december overleden op 83-jarige leeftijd. En ja, wij woonden hier dus eerst samen. Nu woon ik hier alleen. Dat is wel even wennen. Helemaal... gezien de situatie waar we toen al samen in zaten en waar ik nu alleen voor sta.
17: Zo'n 15 jaar geleden woonde Paula nog in Utrecht, in een anti-kraakpand. Maar dat moest ze van de ene op de andere dag verlaten.
7: Maar het was ook een soort van, ik had heel snel een woning nodig en weinig geld. En wat kan je dan kopen en waar kom je terecht? Nou ja, dan maar even in zo'n recreatiewoning en dan wat anders opzoeken. Maar toen werd ik heel ernstig ziek. En toen zat ik vast op het park, zeg maar.
25: Tussen 2014 en 2017 woonde Paula op het naastgelegen recreatiepark Het Groene Bos. Totdat ze Henk ontmoette.
7: Uiteindelijk ben ik dus hier bij Henk gaan wonen, omdat zijn huis was iets comfortabeler dan mijn huisje. En hier is eigen grond en ik zat bij het Kleine Bos op pachtgrond. Dus toen ben ik maar hierin getrokken.
25: In de jaren dat Paula en Henk op de Egelshoek wonen, gaat Henks gezondheid ziende ogen achteruit. Zijn hart geeft langzaam op.
7: Ja, over het algemeen, afgezien van de situatie waar we in zitten, is het een leuk huis, leuke plek, lekker groen, leuke tuin, leuk huisje. Dus,
1: een plek waar je het liefst tot rust zou willen komen.
7: Ja, vroeger... Tenminste, dat klinkt heel erg. Maar een aantal jaar geleden, voordat al het gedoe er was, dan kwam je door de slagboom en dan had je op een bijzondere manier ook echt het vakantiegevoel. En dat was heel relaxed. En ik denk dat ook in tijd van corona hadden wij hier heel veel mazzel, want wij zaten hier gewoon eigenlijk heel goed. En ook omdat, Henk was zwaar hartpatiënt. Ik heb chronische ziekte. En het was voor ons als risicopatiënten was dit wel een hele veilige plek om te zijn. En zo voelt het ook. Ook zonder pandemie zou het een veilige plek moeten zijn. Inmiddels is het dat niet meer, maar dat was het ooit wel.
25: En dat komt volgens haar door Patrick. Zodra we zijn naam en de dagvaarding noemen, kijkt ze ons aan met zo'n blik van... hoe ga ik dit netjes verwoorden?
7: Zeg maar, de eerste moment dat je hem spreekt, is het een. Ja, lijkt hij vrij sympathiek. Weet je, hij ziet er oké uit. Hij heeft een goede babbel. Maar ja, als het erop aankomt, zakelijk gezien. Ja, ik vind het een monster. Maar dat is. Ik weet niet of ik dat zo kan zeggen. Maar ik vind hem echt gruwelijk. Want ja. er is gewoon geen gesprek mee te voeren. Ik probeer al sinds, out of the blue, zonder enige aanleiding, krijg je opeens een brief van een deurwaarder op je mat met boetes en dwangsommen met betrekking tot permanent wonen. En je hebt geen idee. En je denkt eerst van, je weet al dat het geen grapje is, maar je denkt eerst van, dit kunnen ze toch echt serieus niet menen. Maar toch wel.
25: Volgens Paula is Henks gezondheid nog harder achteruit gegaan door de brief. Kort nadat ze de dagvaarding kregen, is Henk overleden. En sindsdien zit Paula diep in de problemen. Want ze dreigt het dak boven haar hoofd te verliezen.
7: Als iemand morgen zegt van, ik heb een huis voor je. Nou, dan ben ik weg.
1: Dus je zit vast?
7: Ik zit hier vast. Ja, het is gewoon zwaar kut, om het even zo te zeggen. Als dat mag. Ja.
0: Paula die noemt Patrick, de eigenaar van het park, hier een monster. Nou, Jerry, jullie komen op een gegeven moment natuurlijk ook in contact met Patrick. Hoe ging dat, dat eerste contact?
11: Nou, dat eerste contact is misschien goed om daarvoor uit te leggen. We hebben het net gehad over de pesterijtjes. We hebben de vereniging van eigenaren gehad. Maar er is nog een moment waarop die bewoners met Patrick in aanraking komen. Dat zijn nou tijdens de rechtszaken.
0: Oh.
11: En in die rechtszaken, we zijn in een aantal van die rechtszaken geweest. Dat was een van de eerste keren dat we hem dus tegenkwamen. Nou, stond Patrick daar inderdaad, zoals Paula zegt, hem netjes in pak gekleed. Stonden een paar advocaten bij. En toen we hem aanspraken dat we met deze podcast bezig waren. Nou, daar had hij totaal geen zin in. Ook heel erg logisch. Hij legt ook echt uit van, ja, ik win hier niet zoveel mee. Als ik hier over dit park ga praten, ja, wat, er gaan niet ineens meer mensen op het park boeken of wat dan ook. Dus ik schiet er niet zoveel mee op als ik voor jullie verhaal doe. Maar goed, uiteindelijk hadden we zoveel van de bewoners gesproken. En dan, ja, moeten we ook het verhaal van de bewoners vertellen. Ja, en dan leggen we dat voor aan Patrick. Ja, dit is wel jouw kans om ook jouw kant van het verhaal te vertellen. Dus hij had er niet heel veel zin in, maar hij heeft uiteindelijk toch gelukkig ook meegedaan aan de podcast. En we spreken hem ook uiteindelijk uitvoerig hierover.
0: Zometeen gaan we het hebben overigens over die rechtszaken. Nou, Patrick heeft, nou ja, zoals u wel zult begrijpen, een heel ander verhaal dan de bewoners. Hij heeft het park jaren geleden gekocht en heeft hele grote plannen om het op te knappen.
6: Ja, de plek is fantastisch. We zitten hier in een hele groene omgeving. We zitten tegen een natuurgebied aan. Er zit één boer hiernaast. Je kijkt over de landerijen uit. Er lopen paarden. We hebben hierachter een groot natuurgebied. Dus dat was heel aantrekkelijk. Ik zag dat er ook wel werk was. Wat ik leuk vind. Hè, om iets beter of mooier te maken. Dus ik zag er wel een uitdaging in.
11: Neem ons mee naar dat je hier op de eerste keer over zo'n park heen loopt. Waar kijk je dan precies naar? Zijn er specifieke dingen waar je heel erg op let? Of ga je met bewoners praten? Hoe,
6: Nou, het was COVID. Dus we mochten niemand ontmoeten. Het was echt april 2020. Dus het was de eerste lockdown. Ik weet eigenlijk niet eens of ik hier wel mocht zijn. Maar iedereen zat op een vakantiepark. Dus iedereen die een vakantiehuis had, die zat daar. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar het was toch wel een gekke tijd. Ik doe heel veel dingen op gevoel. Dus het was, welk gevoel kreeg ik toen ik over dit park liep? Het was mooi weer, dat is altijd gevaarlijk. Hè? Want zoals ongelooflijk een druilerige dag als vandaag, krijg je een ander gevoel dan in april met mooi weer. Maar ik zag er wel wat in.
11: Je had er een goed gevoel bij. Hoe is dat gevoel inmiddels?
6: Nou, ik heb bij het park nog steeds een heel goed gevoel. Ik heb alleen bij een kleine groep mensen heb ik een heel slecht gevoel. Nee, er gebeuren hier dingen waarvan ik niet had verwacht dat mensen daartoe in staat zijn.
25: De eerste keer dat Patrick met de bewoners kennis maakt, is tijdens een VVE-vergadering.
6: Er was een kleine groep mensen die zich heel erg opdrong of tevoren drong om over van alles en nog wat te vinden. En achteraf ben ik erachter gekomen dat die mensen hun eigen agenda hebben. En natuurlijk als ze dood waren, dat een nieuwe eigenaar niet per se alleen naar hun agenda wilde luisteren, maar ook naar zijn eigen, mijn eigen, maar naar het grotere geheel. Ja, dat stond ze totaal niet aan. Ja, die mensen die vergaderen niet, maar die strijden. Dus dat was van begin af een vrij vijandige sfeer. Hier is van dag één is het ruzie. En die mensen die zijn, als ze doen iets illegaals, hè, die wonen op een park, dat mag niet. Ze timmeren dingetjes eraan, ze breiden het uit. Sommigen maken er een jamboel van, anderen hebben best keurig net huisjes hoor. Maar ja, die willen gewoon de vlag van hun eigen land blijven hijsen en burgemeester op hun eigen plek zijn. En ja, dat gaat niet als je met 150 kavels, 150 individuen ergens zit. Dat is gewoon, ja. En dat vinden ze niet zo leuk.
0: Het gevolg hiervan is dus dat er meerdere rechtszaken worden gevoerd over van alles en nog wat. Maar de belangrijkste gaan over permanente bewoning. Hoorden we Paula net ook al kort iets over zeggen. Jullie zijn dus bij die rechtszaken geweest. Klaas, wat zegt de rechter daarover, over dat permanente wonen?
1: Nou, wat de rechter zegt, inderdaad, volgens de wetgeving mag dat permanente wonen, dat mag niet. Hè? Maar aan de andere kant zie je ook dat de landelijke politiek die knoop maar niet doorakt. Hè. Mag dat nou wel, mag dat niet? Nee, het mag niet, maar we gedogen het weer wel. En als er dan iemand moet handhaven in dit geval, dan is dat de gemeente. In dit geval, bij de Egelshoek, is dat de gemeente De Bilt. En vervolgens doet die gemeente dat niet. Hè. Die gedoogt. En die gedoogt al echt al jarenlang. Nou ja, situatie verandert dus niet. Patrick denkt van, ik wil echt wel van die permanente bewoning af. Dus die neemt zelf de touwtjes in handen. Hè, en hij dwingt eigenlijk die bewoners om te stoppen met dat permanent bewonen. Nou, daarvan zegt de rechter, ja, nee, dat handhaven moet door de gemeente gebeuren. Niet door u.
0: Ja.
1: Dus dat kan niet. En bovendien kijkt ook de rechter nog eens naar die individuele situaties van mensen. Hè. De situatie van Paula kan er niet zomaar weg. Probeert wel weg te komen, maar dat lukt haar niet. Dus daarvan zegt de rechter van ja, die geeft Paula op dat punt eigenlijk wel haar zin.
0: Even voor de context. Wat is precies permanent wonen? Moet je dan echt 365 dagen per jaar daar zitten?
1: Ja, dat is gelijk een hele lastige vraag, Meike. Want niet iedereen weet precies wat dat permanente wonen nou precies is en inhoudt. En aan welke regels je zou moeten voldoen. Er is bijvoorbeeld een regel, je mag eigenlijk maar niet 6 maanden achtereen gesloten op zo'n park wonen. Maar ja, de rechter vraagt eigenlijk tijdens die rechtszaak ook eerst van ja, wat is dat nou permanent wonen? Dat weet de rechter ook niet altijd precies. Dus is dit nou een keiharde regel of niet? Niet helemaal duidelijk. Ander element kan zijn dat je ingeschreven staat op dat vakantiepark. Dat kan ook een element zijn dat je er permanent woont. Dus kortom, nou ja, Jerry, het is een beetje vaag. Het blijft altijd een beetje onduidelijk wat het nou precies is en aan welke regels het moet voldoen dat permanente wonen, toch?
11: Klopt, ja, en dat is het interessante van die rechtszaken. In het begin zie je echt die rechter een soort van aftasten van oké, maar wat hebben we nou voor ons? Eigenlijk wordt er pas bepaald wat permanent wonen is op het moment dat iemand zegt van ik wil dat daarop wordt gehandhaafd. Want ja. Ik vind dat er permanent wordt gewoond. En vervolgens gaat de rechter bepalen, oké, probeert u dan eens te definiëren wat dat permanent wonen dan ongeveer is. En dan kunnen we met alle wettelijke kaders gaan kijken of dat daadwerkelijk klopt. En of dat dan evenredig is ten opzichte van die individuele situatie van de persoon. Maar dat maakt het wel heel, heel ingewikkeld. Maar ook ontzettend interessant om bij die rechtszaken te zijn. Omdat je dus voelt van, we hebben een gevoel wat permanent wonen is. Maar we weten het eigenlijk niet zo goed wat dat precies inhoudt.
0: Ja, want als je moet gaan baseren op een gevoel, dan wordt het natuurlijk altijd heel ingewikkeld.
11: Ja, gelukkig worden die gevoelens wel in rechtszaken altijd, of bijna altijd, wel met feiten ondersteund. Of in ieder geval met bewijsmateriaal. Maar het is een heel interessant begin in ieder geval van die rechtszaken. Van wat hebben we nou precies voor ons?
0: Maar je zou denken dat het ministerie, of in ieder geval in de politiek, dat daar wel een hele duidelijke kader wordt geschept hieromtrent, toch?
11: Ja, en je ziet in ieder geval, toen we net met de podcast begonnen, vlak nadat we eigenlijk met onze research begonnen, zag je dat het plan van Mona Keijzer, de toenmalige minister van volkshuisvesting, daar met een plan kwam, hè, van dat het ongeveer 10 jaar zou worden toegestaan. Daar was toen ontzettend veel kritiek op van gemeenten. Want gemeenten die willen dit zelf ook eigenlijk in de hand houden. Die hebben dan ineens het gevoel van, ja, ze gaan vanuit Den Haag bepalen wat wij moeten gaan doen, waar wij of wel of niet op moeten handhaven. Kijk, aan de ene kant, je hebt ook vakantieparken waar je niet wil dat er permanent wordt gewoond, omdat het gewoon puur recreatief is. En een gemeente kan dat natuurlijk het beste inschatten. Die zit daar het dichtst op. Terwijl een andere park, ja, dat zou niet zoveel uitmaken. En voelt de gemeente juist weer de druk van, ja, als al die mensen ineens hier een woning moeten zoeken in deze gemeente, dan zitten we met een heel ander probleem. Dus die gemeente heeft veel beter zicht op hoe dat precies zit. Nou, dat plan van Mona Keijzer was dus behoorlijk veel kritiek. Nu met de huidige minister van Volkshuisvesting, Boekholt O'Sullivan, die heeft nu gezegd van, nou, weet je wat, we gaan dat gewoon toestaan, permanent wonen. En de details die gaan we in ieder geval in dit najaar bespreken. En dan gaan we dat weer met de gemeente gaan we dat checken. Dus ligt nu op dit moment een nieuw plan. Niet voor 10 jaar, maar voor gewoon permanent. Het mag gewoon. Maar die details ervan, ja, die moeten nog allemaal worden besproken. Dat wordt ergens later dit jaar allemaal bekend. En dan weten onder andere ook de mensen op de Egelshoek hopelijk, ja, waar ze een soort van naartoe zijn in het permanente wonen. En tot die tijd blijft dat een beetje gissen. De minister zegt nu wel, oké, gemeente, wees een beetje terughoudend in die handhaving daarvan. Totdat de details van het plan bekend zijn, nou ja, laat dat gewoon even rusten. Zodat we in ieder geval niet ineens allemaal rechters met dit soort discussies gaan lastigvallen.
0: Ja, precies. Die later weer misschien zouden moeten worden herroepen dan eventuele uitspraken. Dat klinkt een beetje, Klaas, alsof Patrick dit dan verliest in overdrachtelijke zin. En die bewoners het dan winnen. Want die mogen eigenlijk dus, als ik het zo hoor, van Jerry gewoon blijven.
1: Ja. Ja, dat zou je zeggen. We hebben Patrick natuurlijk daar ook naar gevraagd. En Patrick zegt ja, We hebben natuurlijk te maken met de huidige wetgeving. Dat is,
0: de huidige, dus die van Keizer nog?
1: Nee, want Keizer was ook nog geen wetgeving. Oh, ja, het was nog niet echt. Plan, ja. Het was een plan. Ja. En daarvan zegt hij dus ook van: ja, Mona Keizer, dat was een proefballonnetje. Dit kan bij het nieuwe kabinet ook wel een proefballonnetje zijn. Dus ik heb gewoon te maken met de wetgeving die er ligt. Eigenlijk moet volgens die wetgeving de gemeente dus handhaven. Die doet het dus kennelijk niet. Dus ik hou me eigenlijk aan wat ik vind en hoe dat in de wet beschreven staat. En al die proefballonnetjes, ja, dat is hartstikke leuk. Maar daar kan ik geen rekening mee houden. En iets anders wat hij daar nog bij zegt is: kijk, je kan ook iets anders met dat vakantiepark doen. En dat is simpelweg het bestemmingsplan wijzigen. Ja. Kijk, stel dat de gemeente nou denkt van: er wonen zoveel mensen op dat park permanent, we gaan er een woonwijk van maken.
0: Dat kan zomaar.
1: Dan kan de gemeente dat bestemmingsplan wijzigen en dan wordt het een woonwijk en dan is het dus geen vakantiepark meer. En dan kan er in principe permanent gewoond worden. Dus hij kijkt ook wel nog steeds naar die gemeente van: hey, of je gaat handhaven, hè, vakantiepark voor iedereen duidelijk, het mag niet permanent gewoond worden. Of je maakt er een woonwijk van en dan kan er iedereen
0: altijd blijven
1: wonen.
0: Maar een woonwijk, dan moet je toch weer een hele andere eisen voldoen. Een woonwijk moet toch ook, weet ik veel, een huisarts hebben op zoveel. En er moet een bus halten. En dan heb je toch ook weer een hele andere infrastructuur. Dan moeten er winkels. Daar zijn toch ook allemaal regels voor.
1: Zeker.
0: We wonen in Nederland.
1: Ja, en je hebt natuurlijk ook te maken met: zijn deze huisjes stevig en betrouwbaar en brandveilig genoeg? Ook dat is natuurlijk een belangrijke reden om dan mee rekening te houden. En toch zijn er gemeenten in Nederland die inderdaad, waar dit vakantiepark dus een andere functie heeft gekregen en dat het dus een woonwijk is geworden. Dus het kan wel, maar ja, dan moet je weer met van alles en nog wat andere dingen rekening gaan houden.
0: Ja. Maar nog even los van of het nou wel of niet mag en of er wel of niet gaan. Waarom is dit voor deze Patrick zo ongelooflijk irritant als daar dan mensen permanent zitten?
11: Ja, het legt ontzettend veel druk op de infrastructuur die er nu ligt. Kijk, zo'n vakantiepark is eigenlijk gemaakt voor: je gaat er een keertje met je auto één keer per week oprijden en misschien een keer er vanaf als je daar recreatief zit. Normaal gesproken laat je misschien de auto gewoon buiten bij het park staan. Maar woon je daar, dan wil je bijvoorbeeld ook je auto voor de woning neerzetten. Dan gaat het park er qua uiterlijk in ieder geval heel anders uitzien. Je hebt een ander soort persoon op het park. Mensen die daar wonen, als je daar recreatief zit, dan ga je je bungalow niet verbouwen als je daar 2 weken zit. Het zou vrij bizar zijn. Als je daar het hele jaar door woont en je wilt misschien een uitbouw hebben of een schuifdeur of wat dan ook, dan wil je dat misschien wel hebben. Dus je vraagt hele andere dingen van het park zodra je daar permanent zit ten opzichte van dat je daar recreatief voor een paar weken per jaar zit. En daar zit een beetje de crux. En het zit hem voor Patrick natuurlijk ook bedoeld. Is iemand die daar financieel ook in zit. Hoe ga ik hier gewoon geld aan verdienen? Wat is voor mij het meest gunstige? Ja, het meest gunstige is gewoon een park waarin je één helder hoofddoel hebt. Dus de mensen die daar gewoon een weekendje zitten. En niet een mix van allerlei verschillende personen. Dus eigenlijk wat Patrick ook zegt tegen ons. Het maakt hem natuurlijk wel uit wat er wordt gekozen. Maar als er maar door de gemeente iets wordt gekozen. Permanent wonen wordt daar wel of niet toegestaan. Ik ga daar wel een woonwijk van maken. Of het wordt volledig recreatief. En niet die gekke tussenmix die je daar nu hebt.
0: Een centrale rol in jullie podcast, Klaas en Jerry, speelt een dreigbrief. Ik noemde dat helemaal aan het begin van de uitzending. Een dreigbrief die gericht is aan een van de medewerkers van eigenaar Patrick. En Klaas, je hebt hem niet voor je liggen, maar kan je wel vertellen wat erin staat?
1: Nou, eigenlijk in die dreigbrief staan verschillende dingen die wel opmerkelijk zijn inderdaad. Ten eerste zeggen mensen dus van tegen een medewerker van Patrick van, en dan gaat het om iemand die eigenlijk de boel een beetje in de gaten houdt, hè, hoe het op dat park gaat, van: ik weet eigenlijk van alles van jou. Dus ik weet waar jij je boodschappen doet. Ik weet waar je je auto doet. Want dit moet stoppen. Die pesterijen moeten stoppen. Dus eigenlijk zie je dat in die brief heel erg terug. Ze wordt eigenlijk als het ware bedreigd van: we houden jou ook in de gaten. Jij houdt ons in de gaten. Maar we houden jou ook in de gaten. En als je door blijft gaan met dit gedrag, met die pesterijtjes, noem het allemaal eens op, ja, dan gaan wij naar de rijdende rechter. Dan gaan we op Facebook zetten en vragen mensen van hoe hun ervaringen, hun slechte ervaringen zijn hier op het park. Dan gaan we naar de krant. Dus dat is eigenlijk een soort van de bedreiging. De bedreiging zit erin van: als jullie hiermee doorgaan, we weten alles van je, we houden je echt van A tot Z in de gaten. En als je zo door blijft gaan, dan zoeken wij de media op. Nou, dat is eigenlijk wat je ziet. En die brief is dan ondertekend, overigens niet
0: die is
1: alleen,
0: geschreven, handgeschreven.
1: Die is handgeschreven, echt mooie, nou ja, mooie. In ieder geval blauwe bloklettertjes geschreven. Ook echt op de post gedaan. Er zit ook een stempel, hè, zo'n postzegel zit erop. En die is geschreven overigens door de Egelzoek, de bewoners van de Egelzoek. Maar ook, er is ook nog een park daarnaast. Dus het is eigenlijk door beide parken is die ondertekend. Want ook bij dat andere park zitten ook weer problemen. Wij hebben onze podcast gaat specifiek over die Egelzoek.
0: Ja.
1: Maar het is nog iets groter dan dat.
0: Dus maar staan ook allemaal handtekeningen onder dan? Je zegt net getekend.
1: Nee, gewoon... nee, het wordt wel ondertekend met de bewoners van.
0: Snap hem. Ja.
1: Maar wie dat dan is, naam en toenaam. Ja, nee, dat zien we in deze anonieme dreigbrief niet terug.
0: Jullie hebben Patrick uiteraard gevraagd naar die brief. En niet helemaal verrassend, die is daar absoluut niet blij mee.
6: Ja, ik was in shock. Hè, als het een brief staat, niet alleen gericht aan mij, maar met name ook aan mijn parkmanager, dat die zich nergens meer veilig hoeft te wanen, omdat ze elke stap van haar weten en kennen. Dat is best schrikken.
8: Heb je enig idee van wie die dreigbrief komt?
6: Zeker. Ga ik hier niet zeggen, maar dat weet ik. Nee, ze was anoniem. Maar, en de politie heeft ook een heel reëel beeld ervan. Hè? Want er is een aantal patronen. Er wordt een aantal dingen in die dreigbrief gezegd. En de mensen die vervolgstappen hebben genomen, nou is dat niet, hè, iets wat bewijsbaar is en wat aannemelijk is, dat zijn twee verschillende dingen. Maar die vervolgstappen die zijn genomen, daarvan weten we wie dat zijn. Dus dan is het aannemelijk dat die misschien in ieder geval, hoe zou ik het zeggen, op de hoogte waren van de brief.
8: Nou, ik vraag het ook naar omdat je de koppeling wel heel sterk legt tussen de bewoners die moeilijk doen en intimidaties en bedreigingen.
6: Omdat die mensen ook eerder in bewoordingen dit soort dingen hebben gezegd. Dus het is niet iets wat uit de lucht. Het is een patroon wat zich steeds sterker verhardt. Dus het komt vanuit één bepaalde hoek. Worden er eerst insinuaties in bepalen. En vervolgens komt zo'n brief. Ja, dan is dat niet van iemand die hier elke keer je vriendelijk naar je zwaait in zijn tuin staat te schoffelen. Ik bedoel, ja, dat lijkt me duidelijk.
25: Heel veel concreter dan dat wordt zijn beschuldiging niet. Maar voor Patrick is het duidelijk. De dreigbrief komt van de Egelzoek. Uit het groepje bewoners dat hem zo tegenwerkt. Het groepje bewoners dat eerder vertelde dat zij last hebben van pesterijen. Maar volgens Patrick is het juist andersom. Zij proberen hem weg te pesten.
6: Nou, in een bepaalde manier heb ik meer afstand gekregen. Omdat het, nou ja, een beetje bijna als u met bedreigingen en intimidaties te maken krijgt, dan creëert dat afstand. Hè? Je schrikt. Tijdens terug. Dus dat heeft voor mij afstand gecreëerd. Ja, en aan de andere kant komt het ook heel erg je persoonlijke levenssfeer binnen. Op een manier die het niet zou moeten doen. En mijn kinderen, die als ik hier geweest ben, dan bellen ze. Moet ik bellen als ik in de auto zit of ik wel weg ben gekomen. Maar het geeft wel aan wat voor een invloed dat op je gezinsleven heeft. En mijn kinderen zijn inmiddels allemaal het huis uit. En nog steeds zijn ze ermee bezig. Mijn kinderen hebben er last van. Mijn privé situatie heeft er last van. Ik heb er zelf last van. Bedreigd worden is gewoon niet zo heel erg geestig. Geïntimideerd worden, één keer denk je, ach, ik laat schieten. Maar 4, 5 jaar lang, dat doet iets met je. En de manier waarop deze mensen middelen inzetten om hun zin te krijgen en denken dat het goed is om mijn medewerkers onder druk te zetten, agressief te benaderen, te intimideren, gewoon keihard te bedreigen, die mensen hebben geen idee wat dat met je doet. Dat is geen leven, hè? Deze mensen doen er alles aan om reputatie naar de knoppen te helpen. Dus dat kruipt langzaam maar zeker onder je huid. Maar er is ergens, wordt er een grens bereikt. En dan kunnen ze het krijgen ook. Ik wijk niet voor terreur. En dat is wat ze hier verwachten. Ze willen eigenlijk mij wegpesten. Ik laat me er gewoon echt niet door leiden. Maar doet het iets met me? Jazeker.
0: Grote vraag natuurlijk, van wie komt die dreigbrief? Patrick van Harderwijk die laat in de podcast doorschemeren van wie hij denkt dat die brief komt.
6: Kijk, met de meeste eigenaren van recreatiewoningen praat ik en heb ik goede gesprekken. Maar er is een groepje van 4, 5 mensen waar ik voorlopig niet mee ga praten. Nee.
25: Zijn dat ook de 4, 5 mensen waar nu al die rechtszaak om spelen?
6: Ja. Dat is ook de groep die achter die dreigbrieven en die chantagebrieven zit. En dat is dezelfde groep die mij in de pers zwart maakt, die mijn parkmanager door het slijk haalt. Ja, weet je, dat is gewoon geen grondslag voor een goed gesprek.
11: Je zegt dat met heel veel zekerheid. Dit is de groep die ook achter die dreigbrief zit.
6: Die dreigbrief die is ondertekend namens een groep. Er staat geen naam onder. Maar al die andere brieven staan gewoon hun namen onder.
11: Maar je weet niet zeker of de ene brief met de ander te maken heeft, toch? Of weet je dat wel?
6: Kan ik juridisch bewijzen dat de ene... Het zou heel uitzonderlijk zijn als ik met alleen deze groep ruzie heb, dat deze mensen mij chantagebrieven en dat soort brieven sturen, en dat die ene dreigbrief uit een totaal andere hoek zou komen. Zou verrassend zijn. Maar kan ik dat bewijzen? Nee.
0: Oké, Patrick zegt dus dat het van een bepaald groepje bewoners komt, maar daar is geen bewijs voor. Dat is hier de conclusie.
1: Dat klopt, inderdaad.
0: Ja. Die podcast is een half jaar geleden uitgekomen. Hoe is er gereageerd door de bewoners, Klaas?
1: Ja, daar zijn we natuurlijk nog wel langs geweest. Daar hebben we ook gesprekken mee gehad, ook na de podcast. En om heel eerlijk te zeggen, waren die daar niet altijd heel erg blij mee. Ook niet wat we ervan gemaakt hadden. Ja. Want ze zeiden wel van, ja, jullie besteden wel heel veel aandacht aan die dreigbrief bijvoorbeeld. En zij vinden toch dat zij toch nog enigszins, hoewel wij daar duidelijk afstand van nemen, want wij hebben daar geen bewijs voor, vinden ze dat ze toch nog wel enigszins in verband worden gebracht, onterecht, met die dreigbrief. Nogmaals, wij zeggen ook in die podcast van, daar is geen bewijs voor.
0: Nee, we hebben het net gehoord. Ja,
1: we blijven dat ook zeggen natuurlijk, omdat er ook geen bewijs voor is. Nou, uiteindelijk heeft een van die bewoners wel aangifte gedaan tegen Patrick van Harderwijk. Ja, omdat ze ook wel vinden dat ze in een heel kwaad daglicht door hem gesteld worden. Ze hebben dus aangifte gedaan. De politie heeft overigens die aangifte opgenomen, maar niet in behandeling genomen, omdat Patrick die namen niet noemt van de personen waar het dan vervolgens over gaat. Dus dat is voor de politie dan een reden om van te zeggen van, we nemen het verder niet in behandeling.
0: Ja, dus even voor de helderheid. Naar aanleiding van het bespreken van die dreigbrief in de podcast, eigenlijk naar aanleiding van het fragment wat we net hebben gehoord, hebben dus een aantal bewoners aangifte gedaan tegen Patrick, want die zeggen, ja, ook al noem jij niet onze namen, jij zet ons wel in een kwaad daglicht.
1: Ja.
0: Dat is de samenvatting.
1: Ja, dat is inderdaad de samenvatting. Nou is het wel zo dat een van de bewoners al wel heeft gezegd van, ja, die politie die neemt die dreigbrief dan wel niet in behandeling. Nou, wat kun je dan nog vervolgens doen? Want ze laten het er niet bij zitten. Dat is toch dat OM in een soort van opdracht geven. Dat heet dan een artikel 12 procedure om toch hiernaar te kijken. Dus dat de politie het niet in behandeling neemt, wil nog niet zeggen dat dit dan klaar is.
0: Hebben jullie Patrick daar nog over gesproken, Jerry? Over deze aangifte die niet helemaal doorging?
11: Ja, we hebben kort even natuurlijk gevraagd van, goh, heb je daar verder nog iets van gehoord? En wat is jouw reactie erop? Nou, net in de podcast, hij wil over heel veel dingen praten, maar over dit soort dingen, als het echt wat concreter wordt, en dan zegt hij van, ja, ik blijf gewoon achter wat ik hierover vind, maar ik ga er ook niet al te veel meer over zeggen. Ja, dan kun je ergens ook wel begrijpen natuurlijk, als hij daar meer over zegt, dan wat wint hij daarmee? Maar hij laat er verder eigenlijk vrij weinig over los.
0: We hebben nu echt ruim 3 kwartier geluisterd naar 2 partijen die echt helemaal tegenover elkaar staan, die heel veel kritiek hebben op elkaar. Patrick versus de bewoners. Het lijkt me heel erg lastig voor jullie als makers van, hoe maak je nou een keuze in, ja, wiens kant geef je nou meer? Jullie zijn heel duidelijk, vond ik als luisteraar van de podcast. Jullie zijn heel duidelijk neutraal. Jullie kiezen geen kant. Maar hoe was dat om dat te maken? Was dat lastig?
11: Nou ja, we bespreken dat volgens mij ook in een van de afleveringen. Hè, van dat je een soort van, wij als makers en als journalisten, is het op een gegeven moment een soort van bijna puntentelling te doen. Dan zou je in ons hoofd meer een soort van, hé, maar god, wat horen we nou precies en hoe gaan we dat afwegen? Aan de andere kant, je moet er ook echt oppassen dat je niet gaat wegzakken in een soort van moeras van allerlei kleine meninkjes en een soort van scheidsrechter echt tussen die twee strijdende partijen in gaat staan. Kijk, als je dat allemaal moet afwegen, net als al die pesterijtjes, ja, moeten we dat allemaal meenemen of niet? Ja, op een gegeven moment denk je wel van, dit is een ontzettend goed verhaal, spannend, de rijdende rechter aspect zit er helemaal in, je luistert wel een uur door, maar ja, als we dit gaan uitzenden, dan komen we misschien wel in de problemen. Je gaat misschien dingen
0: jullie zelf als journalist?
11: Wij, de bewoners, Patrick, iedereen die eigenlijk hierbij betrokken is. Omdat je misschien wel een heel spannend iets gaat uitzenden, maar er hoeft helemaal niks van te kloppen. We hebben vaak genoeg ja, bewoners gesproken. En dan ben je een beetje aan het doorvragen naar een verhaal. Op een gegeven moment blijkt, als er, zegt een van de bewoners iets over... Dat er van alles met Patrick, zeg maar, met zijn achtergrond mis zou zijn. Dus wij gaan op een gegeven moment allerlei dingen uitzoeken. Nou, we vinden niks. We komen terug bij die bewoner. En vervolgens is het, ja, dat heb ik dan eigenlijk via iemand anders gehoord. Je vindt, oké, maar weet je, als we dit zouden uitzenden, dan zouden we echt in de problemen komen. Dus op een gegeven moment zijn we ook echt een beetje gaan kijken van, wat zijn de dingen die we absoluut wel, waar we echt het bewijs voor hebben, die belangrijk zijn voor het verhaal. En gewoon een heleboel verhalen eigenlijk opzij geschoven. Om echt te voorkomen dat we een beetje in die stammenstrijd eigenlijk gaan terechtkomen.
0: Maar met die dreigbrief, en dat ging dan ook bijna mis, want aangifte gedaan. Oké, de politie zegt uiteindelijk dat doen we niet. Maar daar was ook geen bewijs voor. En dat zit er dan weer wel heel prominent in.
1: Ja, dat klopt. Kijk, wat Jerry ook zegt, van we proberen uit te kijken met die beschuldigingen. Ja. En die, overigens kunnen die beschuldigingen ook wel weer waar zijn. Hè? Ik bedoel, als je ergens geen bewijs voor vindt, betekent nog niet dat het niet zo is. Maar goed, wij vonden het belangrijk dat we dat wel hadden. Maar die dreigbrief is voor Patrick zelf natuurlijk wel ontzettend belangrijk. Dat zegt hij dan zelf. Ja, toen stopte het gesprek met de bewoners. Dit was echt het punt waar hij zei van, nu is het klaar, ik ben het zat, ik ga niet meer met die bewoners praten. Dus dat is zo belangrijk voor zijn handelen, dat we dachten, ja, daar kunnen we niet omheen gaan. Dus de dreigbrief, inderdaad, daar is ook geen bewijs voor. Maar omdat het zo belangrijk punt was voor hem, in ieder geval. In zijn doen en laten hebben we dat wel degelijk meegenomen in die podcast.
0: Trokken die mensen ook niet die beide kanten heel erg aan jullie? Want jullie hebben er best wel lang rondgelopen op dat park. Misschien een half jaar of zo in totaal. Ja. Natuurlijk niet elke dag, niet permanent, maar wel regelmatig. Maar gingen ze niet ook, ik kan me voorstellen, zeker die woners echt wel verwachten dat jullie hun kant kozen?
11: Nou ja, misschien niet per se verwachten, maar dat maak je natuurlijk wel vaker mee in journalistiek. Dat mensen denken van, wij kunnen hun privéproblemen oplossen. Ja, dat is natuurlijk niet wat onze eerste taak is. Het is meer gewoon het berichten erover en niet per se iemand particuliere problemen oplossen. Maar mensen hebben wel zoiets van, ik zit in een hele lastige situatie. Ook zo'n Fred, bedoel, je kan daar van alles van vinden over met hekken en het stelt wel of niet iets voor. Ja. Maar voor hem betekent dat heel veel. Dat is echt heel erg groot dat hij wordt gepakt op dit park waar hij al ruim 10 jaar zit. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat als er eindelijk iemand op het park loopt die hier iets over maakt, dat je dan wordt aangeklampt van, goh, ja, kun je mij niet helpen met deze situatie? Dus dat is ook iets waar we wel echt heel veel discussies over hebben gehad. Van, goh, welke verhalen moeten we, waar moeten we wel of niet aandacht aan besteden? Welke personen moeten wel of niet vaker even terugbellen of wat dan ook? Dus gewoon echt een beetje keuzes maken in je verhaal. En ook, ja, duidelijk zijn in wat wij wel en niet kunnen doen.
1: Ja, en ook wel duidelijk zijn tegen zowel Patrick van Harderwijk als de bewoners. Mensen weten wel, we laten de andere kant ook horen. Hè? Mm-hmm. Het is niet alleen uw verhaal die de aandacht krijgt. Hè? Dat geldt voor Patrick en de bewoners. Maar de andere kant moet ook zijn ruimte krijgen. En mits dat goed onderbouwd is natuurlijk, om zijn verhaal of haar verhaal te doen. Dus dat zo hebben we dat een beetje afgepeld. En zijn we daar dan altijd in geslaagd? Ongetwijfeld niet. De ene kant zal zeggen, te veel aandacht voor dat. De andere kant zal zeggen van, te veel aandacht voor dat. Waar staan jullie nu precies? Nou ja, wij proberen in deze podcast zo neutraal mogelijk naar dit conflict, dat volledig is ontspoord, te kijken als het ware.
0: En even voor de duidelijkheid, degene die de tip heeft ingestuurd zit er niet in.
11: Klopt, die zit er niet in. Ja.
1: Nee. Had je die graag terug?
0: Nee, maar ik vroeg het me gewoon af.
11: Nou, volgens mij hoor jij in het begin eventjes in de intro. Okay. Hoor jij even de tip kort voorlezen. Maar dat is verder alles.
0: Maar zij is niet een permanente.
11: Nee, ze woont op afstand van het park en ze woont daar niet permanent meer.
0: Prominente personage, dat wilde ik zeggen. Even over het nu. Paula, Jerry, hoe is het met haar? Woont zij er nog steeds?
11: Zij woont er op dit moment nog wel. Nou ja, misschien op exact dit moment ligt er even aan. Ze heeft haar woning in ieder geval te koop staan. Dus zij is gewoon het gedoe op het park allemaal heel erg zat.
0: Heeft Patrick toch gewonnen?
11: Ja,
0: zou je kunnen zeggen, heel cynisch.
11: Ja, als je het in deel cynisch bekijkt wel inderdaad. Ja, ze zegt ook zelf, en ze wilde ook verder niet aan deze aflevering nog iets een bijdrage doen. Gewoon vanwege haar gezondheidsredenen. Gewoon omdat het haar ook echt wel zwaar valt om hier iets verder nog mee te doen. Het levert haar heel veel stress op. En ook de situatie op het park is eigenlijk net zo heel erg stressvol. Dus heeft haar woning niet te koop staan. Het vervelende is wel alleen dat er, ondanks dat haar woning niet te koop staat, er alsnog hoger beroep is ingediend voor het permanent wonen. Die eerste zaak, kleine spoiler, heeft ze toen gewonnen. Maar er is nu hoger beroep ingesteld. Waardoor ze dus ook daar weer moet van voorbereiden. Dus ze zitten nog, maar het is nog niet voorbij.
0: Nee, dat wilde ik eigenlijk vragen als afsluitende vraag, Klaas. Het podcast gaat natuurlijk over een conflict, hè, hoe het is ontstaan, maar ook wel over hoe je een conflict kan oplossen. Het is meer eigenlijk een soort van de onderliggende laag in het, als thema in de podcast. Wat denk je, bestaat er een kans dat zij er nog uit gaan komen met elkaar?
1: Meike, echt. Ja, ik hoop het natuurlijk wel. Ik hoop het voor iedereen op dat park, want het is een heel mooi park. Maar of ze eruit gaan komen, ik twijfel daar echt wel een beetje behoorlijk aan.
0: Aflevering 6 wordt dat ooit.
1: Mogelijk.
0: Jerry Vermanen, Klaas en Tech, dank jullie wel. Dreiging op de Egelshoek, terug te vinden in uw favoriete podcast-app. Wij zijn er weer eerste weekend van september. Volgende week de collega's van Argos. Zij onderzoeken met de introductieweken voor de deur in welke gemeente studenten te veel huur betalen. En zometeen hier de publieke tribune met Koen Verbraak. En hij praat met mensen die een psychose hebben gehad. Wat deed dat met hen en wat deed dat met hun omgeving? Hele fijne zaterdag nog.

0: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
1: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
2: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor.
3: Demonstratierecht is echt een groot goed, maar voor alles is een tijd en een plaats.
1: Nou, wat vind je, Tom?
3: Ja, dat weet ik dus niet.
4: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje wat opschuiven is.
5: De Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost.
0: Goed ingelichte kring. Zometeen vanaf 4 uur.
1: En beloofd, wordt echt heel erg goed.
0: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: Wie luistert, weet meer.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Altijd wel columns willen leren schrijven? Dat kan gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evahoeken.nl en wie weet zie ik je snel.
3: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
6: Oma!
7: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
8: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
9: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
10: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
9: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze Van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
12: NPO Radio 1. 3 uur.
13: Achtervolgd worden door de CIA, er rotsvast van overtuigd zijn dat je de doden weer tot leven kan wekken, of zeker weten dat je de gedachten van de ander kan lezen. Meer dan 150.000 Nederlanders hebben wel eens last gehad van een psychose. Hoe is het om het contact met de werkelijkheid kwijt te raken en opgeslokt te worden door je eigen waanideeën? Daar heb ik het vanmiddag over in de publieke tribune, maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Sid van der Linden.
14: Het dodelijk slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Ook zijn er 3 gewonden, van wie 2 zwaar gewonden, meldt de politie. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar, een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van hun ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Een jongen van 14 uit Hendrik Ido Ambacht is opgepakt omdat hij als nepagent ouderen zou hebben bestolen. Hij werkte samen met een man van 27 uit Rotterdam, die is ook opgepakt. Volgens de politie waren er afgelopen woensdag veel meldingen over nepagenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden geld en sieraden gestolen, meldt RTV Oost. De politie heeft de nepagenten opgespoord aan de hand van camerabeelden. Het weer vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een kleine bui. Het wordt 18 tot 20 graden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden.

0: Zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt 19 of 20 graden.
1: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
2: Op de A1 vanuit Amersfoort naar Apeldoorn bij Alfred Hoenderloo de kop van 7 kilometer file vanaf Kootwijk een half uur vertraging. Dus extra druk op de A1 doordat de A12 in oostelijke richting dit weekend dicht is voor werkzaamheden. A2 Utrecht-Eindhoven bij Alfred Sint-Michielsgestel 3 kilometer file en 25 minuten vertraging. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van A27 vanuit Breda naar Utrecht. Die staat bij Lexmond 4 kilometer file daar en een kwartier vertraging. En een half uur vertraging doordat de spitsstrook van A50 dicht is vanuit Eindhoven naar Arnhem. Dat is tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef. 6 kilometer file daar.
3: Ster. Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
5: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
6: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
7: Hand- of polsklachten die maar blijven zeuren? Bij de specialisten van Expert Clinics ben je snel aan de beurt voor onderzoek en behandeling. Gewoon vergoed, altijd in de buurt. Gun jezelf de zorg van Expert Clinics. Meer weten? Ga naar expertclinics.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo! Eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: NPO Radio 1. Human.
1: Marianne, jij was 33 toen je je op de middenstip van een voetbalveldje langzaam uitkleedde en Heal the World zong. Weet je nog waarom je dat deed?
13: Ja, ik was er toen heilig van overtuigd dat ik de reïncarnatie van Jezus was. Dat ik de wereld moest redden en dat de middenstip van het voetbalveld daar de ideale plek voor was om de mensen te bereiken.
1: We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune.
14: Goed. De publieke tribune. Koen Verbraak.
1: Wat gebeurt er met je als je brein een tweede werkelijkheid verzint? Hoe hou je je staande als je gedachten je voor de gek houden en je dwingen tot absurde acties? Kun je herstellen van een psychose of word je nadien nooit meer dezelfde? In de publieke tribune praat ik vandaag met twee ervaringsdeskundigen en een psychiater over de impact van psychoses. Bij mij aan tafel Marianne Kwakman, u hoorde haar stem al even. Ze had meerdere keren een psychose en werd daarvoor ook opgenomen. Jan-Gerrit Schuurman is er. Tijdens zijn psychose zorgde hij met veel pijn en moeite voor zijn kinderen. En een paar goede vrienden begeleiden hem uiteindelijk naar herstel. En Wim Veling is er, psychiater en hoogleraar psychiatrie aan het UMCG in Groningen. Hij werkt al meer dan 20 jaar met mensen die een psychose hebben gekregen of er nog middenin zitten. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ja, Marianne, dat is een heel aangrijpend beeld. Die vrouw die daar op de middenstip van dat voetbalveld staat, halve naakt, zingend. Denk je er nog wel eens aan?
13: Ja, best wel.
1: Ja,
13: en ik droom er ook wel eens over dat ik weer in zo'n situatie zou belanden. En dan word ik wakker en dan is het gelukkig niet waar.
1: En dan weet je ook dat het niet waar is.
13: Ja.
1: Ja. Dat voetbalveldje lag in een GGZ-instelling, bij een GGZ-instelling. Hoe was je daar terechtgekomen?
13: Ja, de huisarts had me daar gebracht. Want die had me van straat afgeplukt.
1: Want wat deed je op straat dan?
13: Ja, wat deed ik niet? Ik bad naar de zon. Omdat ik dacht dat die me energie kon geven. Ja, en ik was daar gedwongen opgenomen uiteindelijk in Castricum.
1: En daar was al een heel verhaal aan vooraf gegaan, hè?
13: Ja, ze probeerden mij al langer in Castricum te krijgen. Maar dat was nogal moeilijk. Omdat als je geen gevaar bent voor jezelf of voor je omgeving, dan
1: word je niet opgenomen.
13: Word je niet opgenomen. En ik wilde dat ook absoluut niet.
1: Nee. Je vertelde net dat je zelf een soort Jezus voelde. Hè? Dat je daarom op die middenstip stond te zingen. Waren er ook nog andere, ja, laten we dat toch maar waanideeën noemen? Had je nog andere gedachten waarvan je nu denkt dat was heel gek?
13: Ja, zoveel. Ik dacht dat overal waar het licht was, dat ik, of overal waar het donker was, dat ik daar licht van moest maken. Dat ik mensen naar het licht moest helpen. Dat ik de angst uit de wereld moest halen. Dat ik dat er alleen maar liefde moest komen. Want dan konden we de angst uit de wereld roeien.
1: Dat waren allemaal gedachten. Maar handelde je daar ook naar?
13: Ja, ik was ervan overtuigd dat ik dus de wereld moest redden. En dat ik die boodschap moest uitdragen naar de mensen.
1: Ja. We hebben een fragment uit de documentaire The Desert of the Real van Luc Bouwman, die sinds vorige week in de Nederlandse bioscoop draait. Hij legt de verhalen vast van verschillende mensen die een psychose hebben gehad. Laten we even luisteren naar kunstenares Ine Poppen.
15: Psychose is ook een periode van geluk. Omdat je het idee hebt dat je je ontwikkelt, dat je eindelijk allerlei dingen ziet die je ervoor niet gezien hebt. Dat is echt euforisch. Psychose is euforie. En die kan heel lang aanhouden.
1: Had jij dat ook, die euforie? Ja, ik zie je hard knikken.
13: Ja zeker. Ik voelde me on top of the world. Alsof niemand me kon raken. Ook het kwaad niet. Want ja, ik had inderdaad euforie.
1: Dus dat klinkt bijna als een benijdenswaardige toestand.
13: Ja, ik wilde daar ook niet uit. Want iedereen probeerde mij ervan te overtuigen dat ik medicatie moest nemen. Maar ik dacht, ja, maar als ik die medicatie neem, dan gaan mijn superkrachten weg.
1: Want die had je?
13: Die had ik.
1: Ja, dus ja. Daarom wilde je dat niet?
13: Daarom wilde ik dat niet.
1: Jan Gerrit, jij hebt aan die documentaire meegewerkt. Herken jij ook dat gevoel van geluk? Of had dat bij jou weer een andere verschijningsvorm?
16: Nee, totaal niet.
1: Nee?
16: Voor mij was het de hel op aarde. Van begin, en het begin is altijd vaag, tot eind. En het eind is ook vaag. Maar het was hel op aarde.
1: Want
16: geen moment dat ik dacht, hier ben ik blij of dit is bijzonder. Wel dat het bijzonder wel en raar was, maar toch vooral erger dan doodsangst. Ik zeg wel eens, daar heb ik mijn doodsangst verloren, want dat was nog veel erger dan dat.
1: En wat voor soort angst was dat? Waar was je bang voor?
16: Nou, wat je moet beseffen als je nooit een psychose hebt gehad, en dat blijkt daarnet ook uit het verhaal van jou, is dat die inhoud voor een psychoot, dat is dan mijn geuzennaam voor de mensen die een psychose hebben gehad, dat die inhoud voor jou echt is. Dus als je denkt dat je Jezus bent, dan ben je Jezus. Daar zit echt helemaal niks tussen. En zo dacht ik dat ik om allerlei redenen achtervolgd werd. Door de CIA, door de FBI, maar ook door de maffia. Ook door handlangers van de farmacie. Door handlangers van de tabaksindustrie.
1: Want je was onder meer onderzoeker naar kanker, hè?
16: Ja, ik had een prominente rol, speelde ik weliswaar niet zichtbaar voor het publiek, maar bij het maken van een film over tabak en wat het bij mensen aanricht. En een van mijn goede vrienden was ook zelf lastiggevallen door de tabaksindustrie. En dat werd voor mij dus een psychotische realiteit.
1: Is het daardoor getriggerd ook, denk je?
16: Nee. In mijn geval was de trigger een andere. ik had een schildklier die was uitgevallen. Dat bleek veel later. Hè. In midden juni had ik een angstaanval. Ik viel op de grond. Het was alsof alle stoppen bij mij doorsloegen. En anderhalve maand later de meteoorinslag van een psychose die echt maanden aanhield.
1: Want je ging in die periode net naar New York met je kinderen.
16: Ja, ja.
1: Dat was wel een hele slechte timing dan.
16: Absoluut, ja.
1: Hoe oud waren ze toen?
16: 11, 11 en 13.
1: Ja, en hoe ging dat, dat verblijf daar?
16: Nou, ik was te gast bij een laboratorium, Cold Spring Harbor Lab, on Long Island, aan de baai. Prachtige plek. Ik was daar ook al eens een paar keer eerder geweest, dus ik wist waar ik naartoe ging. En ik dacht, terwijl ik me al niet helemaal oké voelde, en na die angstaanval, van nou weet je, een werkbezoek met veel aandacht, met veel rust, en ook een plek dat voor mij geregeld met de kinderen om te verblijven. Misschien is dat wel een ideale situatie om van een burn-out te herstellen.
1: Want dat was het dagje?
16: Dat dacht mijn huisarts ook, ja.
1: En hoe ging het in de werkelijkheid?
16: Nou, het bleek later, mid-september. Vraag me niet om de exacte datum. Mm. Maar toen werd vastgesteld dat mijn schildklier een functieniveau nog had van ongeveer 15%.
1: Ja. Maar toen je daar was, hè, hoe manifesteerde die psychose zich toen?
16: Oh, nou, langzamerhand raakte ik ervan overtuigd dat we belaagd zouden worden. En nog erger, dat er geaast werd op mijn kinderen. Dus ik moest op alle mogelijke manieren ervoor zorgen dat ze niet gekidnapt zouden worden.
1: Dus wat deed je?
16: Hoeden. Als een soort border collie was ik steeds bij mijn kinderen. En als de dood dat ze gepakt zouden worden.
1: Ja, dus jij hield ze op die kamer of zo, of in dat huis?
16: Nee, ik stoot ze niet op. Ze wilden. Kijk, was ik op mezelf geweest, had ik die reis afgelast. Maar mijn kinderen wilden natuurlijk naar New York. Die wilden daar de stad beleven. Broadway, Times Square.
1: Ja.
16: Dus daar liep ik met een full-blown, een 100% psychose.
1: Waar alles knippert en flitst.
16: En over Times Square, ja.
1: Ja.
16: En elke keer als je dan weer een zijstraat passeerde, denk je van nou, er komt straks een grote zwarte auto. Hè? Je kent ze allemaal uit de film. En daar gaan we zo.
1: Ja, dus dat moet voor jou niet te doen zijn geweest.
16: Nee, dat was wat ik zei. Hel op aarde. Ja.
1: En je kinderen, wat kregen die ervan mee?
16: Nou, die hadden op een gegeven moment wel door dat ik niet helemaal als vader functioneerde. Maar ze hielden mij wel in die rol van vader. Hè? Ik ben Fries, dus ik ben voor hen Heid. Dus dat was altijd van, Heid, wat nu? Nou ja, en daarmee hielden ze me wel en pinden ze me wel vast.
1: Want je bleef toch vader?
16: Ja, en ik hield die rol ook vol in de psychose. Dus ook die rol als vader kreeg een rol in de psychose. Ja.
1: Had je ergens in je brein ook iets van een ingeving van dit kan niet waar zijn, wat ik denk?
16: Jawel. Alleen, nee, met dat ik nu weer gevraagd word om terug te denken, ga je ook proberen je herinneringen wat te nuanceren. En ik had een bepaald soort twijfel aan, kan dit wel echt zijn? Ik had ooit meegemaakt in mijn leven dat ik uit een coma ontwaak. Dat is echt gebeurd. Ik was 33, mijn jongste was toen 3 maanden. En ik beleefde op dat moment bij het ontwaken uit dat coma van een paar uur dat ik 9 jaar was. En ontwaakte uit een coma toen ik 9 jaar was en toen echt een zware hersenschudding had.
1: Dat was ook echt gebeurd?
16: Dat was echt gebeurd.
1: Ja.
16: En weer terug naar de leeftijd van 33. In de 48 uur daarna maakte ik een reis door de tijd.
1: Ja.
16: Waarin ik in de eerste instantie ook bepaalde mensen in mijn omgeving niet herkende. De moeder van mijn kinderen herkende ik niet. De ouders van de moeder van mijn kinderen herkende ik, maar ik herkende mijn broer wel.
1: Ja.
16: En zo maakte ik, je kunt het je niet voorstellen, maar ik wel, dat je dan een soort treinreis maakt van 9 jaar tot 33 terug.
1: En jij dacht tijdens die psychose, misschien is het ook wel zoiets.
16: Precies, misschien maak ik wel ook zo'n rare
1: treinreis.
16: Een treinreis, ja.
17: Maar ik vind het wel ongelooflijk hoe je, want je had doodsangst op dat moment, dat je blijkbaar zoveel wilskracht had van ik moet dit toch doen voor mijn kinderen. Ja. Dat vind ik wel echt heel bijzonder.
16: Ja, dat was voor mij een absolute opgave. Daar viel niet aan te tornen.
1: Want Wim, wat is een psychose precies? Jij bent psychiater, je werkt veel met mensen die psychoses hebben.
17: Nou ja, ik vind dat zij het prachtig vertellen. Want kijk, het is altijd heel moeilijk om uit te leggen wat een psychose is. Ik kan de tekstboekdefinities kan ik je zo oplepelen natuurlijk. Mm. Alleen ik vind het bijzondere van zo'n documentaire, een boek wat jij hebt geschreven, dat je je eigenlijk een beetje kan gaan verplaatsen in hoe het moet zijn om zoiets mee te maken. Want ik ga jou vertellen, ja, een psychose, dan heb je waanideeën. Dat betekent dat je overtuigingen hebt waarvan je niet af te brengen bent. En die zijn onwrikbaar. En nou, noem het allemaal op. Je hebt vaak hallucinaties, dat je stemmen hoort of dingen ziet die er niet zijn. En dan denk je, ja, oké, okay, ja, nou, bijzonder, jongen. Hè? En door verhalen zoals jullie die vertellen, vind ik tenminste, ga je een beetje navoelen en meevoelen hoe dat dus is van binnenuit.
18: En wat zijn triggers voor een psychose? Wat kan een psychose oproepen?
17: Nou, heel veel dingen. Hè. We horen hier aan tafel al best uiteenlopende dingen. Dus vaak zie je op vlak voordat zo'n psychose begint een soort trigger die het laatste zetje eigenlijk geeft. Hè, dat kan een lichamelijke ziekte zijn. Dat kan veel stress zijn.
18: Trauma,
17: slapeloze nachten. Ja, dat zijn vaak oorzaken die er wat verder in het verleden liggen. Hè. Dus ik zie eigenlijk psychose als een soort vulkaanuitbarsting van, ja, terwijl daarvoor misschien al allerlei andere dingen in je rugzakje in de loop van je leven zijn meegenomen. Plus ook nog eens een genetische aanleg, weten we dat bij psychose ook belangrijk is. Dus het is vaak een mix en een combinatie van alles en nog wat.
18: Kan iedereen een psychose krijgen?
17: Bij sommige mensen zal je heel erg je best moeten doen, maar uiteindelijk zou ik zeggen ja.
18: Ja. En zijn mannen daar bijvoorbeeld gevoeliger voor dan vrouwen? Of is dat gelijkelijk verdeeld?
17: Als je kijkt, een psychose die, als mensen voor het eerst een psychose krijgen, zie je vaak dat begin 20. En dan zijn het vaak meer mannen dan vrouwen. Bij vrouwen komt het vaak een paar jaren later, die eerste verschijnselen. En je ziet vaak dat bij vrouwen in de loop van het leven, bijvoorbeeld rond de menopauze, nog weer een piekje komt van vrouwen die het dan voor het eerst krijgen. Dus over het hele leven gezien, ja, mannen misschien nog ietsje meer, maar het komt redelijk dicht bij elkaar.
18: Ja. En kun je het behandelen?
17: Ja, dat is natuurlijk het goede nieuws. Ik behandel vooral jongeren dus die voor het eerst een psychose krijgen. Dus en ik zeg ook altijd, ik probeer altijd hoop te geven. Want dat is eigenlijk het allerbelangrijkste volgens mij. Omdat mensen gaan herstellen en opknappen. Je moet een beetje hoop hebben. Maar dat is ook wel terecht. Want een eerste psychose, nou, ik denk dat 70-75% van de mensen echt wel in een paar maanden uit die psychose is. Dus dat is het goede nieuws.
18: En blijf je dan kwetsbaar voor nieuwe?
17: Als er een keer zo'n psychosepaadje is ontstaan, dan zie je bij heel veel mensen dat die in de loop van het leven nog wel weer eens terugkomt. Ja.
18: Maar Janne, dat is bij jou ook een paar keer gebeurd. Hè? Maar bij jou speelde ook iets wat je had meegemaakt een rol. Hè? Zeker bij de eerste keer dat je een psychose kreeg.
13: Ja, dat klopt.
18: Wat speelde er toen?
13: Ik had een ervaring gehad met de bovenbuurjongen. Ik was jarig. En toen...
18: Hoe oud was je toen?
13: 15. En toen vroeg hij via de computer, nota bene, of ik zijn computer kon maken. Want die was stuk. En ik zei, nou, ik kom eraan. Ik zie je zo. En met dat ik boven kwam bij zijn huis, deed hij de deur dicht in het slot. En wist ik eigenlijk al wat er ging gebeuren. Alles wat ik niet wilde gebeurde er toen. Mm-hmm.
18: Is het naar om aan terug te denken? Je hoeft het ook niet in detail te vertellen.
13: Nee. Maar dat kwam terug bij mij in de psychose.
18: Ja? Op wat voor manier?
13: Ja, ik dacht dus dat ik was bevallen van de bovenbuurjongen. En dat ik een kind had afgestaan ter adoptie.
18: Dat dacht je?
13: Dat dacht ik. Daar was ik heilig van overtuigd. En ik moest dat kind zien te vinden.
18: En hoe ging dat?
13: Ja, ik werd panisch. Want ik zei tegen mijn vader, hoe kan ik dat nou vergeten? Dat ik een kind heb afgestaan ter adoptie. En hoe kan ik dat nou verdrongen hebben? En waar is dat kind? En hoe heet het? En
18: dat
13: is
18: zei je in die psychose?
13: Ja. Hoe heet het? En is het een jongen? Is het een meisje? Ik wilde alles weten. Ik wilde er naar op zoek. Maar het was niet gebeurd.
18: Nee. En hoe ging dat toen verder?
13: Nou, mijn vader die had natuurlijk wel snel in de gaten wat er met mij aan de hand was. En die zei, we moeten even naar de huisarts. Want je zit in een psychose. En ik had nog nooit van het woord gehoord, want ik was toen 30. Mm-hmm. Ja, ik had er wel van gehoord in de negatieve zin op het nieuws. Maar ik wist ook niet meteen dat hij gelijk had.
18: Nee. Hoe lang heeft dit geduurd, deze eerste fase?
13: Wat bedoel je precies?
18: Nou, die eerste psychose en dat je dacht van er is een kindje wat ik moet zoeken.
13: Nou, dat werd wel vrij snel de kop ingedrukt. Want we werden naar het Saans Medisch Centrum begeleid. En daar heb ik meteen antipsychoticum gekregen.
18: Ja.
13: En toen werd langzaam daalde het in dat het dus...
18: Ja, Gerrit, ik zie dat je emotioneert, dit verhaal.
16: Hmm.
18: Wat is dat? Wat gebeurt er?
16: Je weet dat het echt is voor de persoon in kwestie. Dus voor jou. En je weet van jezelf dat het ook echt is geweest. Dus als je een ander hoort vertellen over een psychose... dan leef je in het besef dat het weliswaar een verhaal is. Hè? Want je was niet bevallen van een kind. Maar je meende het op dat moment wel echt.
13: Ja.
16: En je ervaart ook de impact daarvan. Ook terugkijkend. Want hè, ik zeg wel, als ik terugdenk aan mijn psychose... dan zet ik er altijd eerst een muur omheen en dan kijk ik intussen daarin. Want,
18: want zonder muur is het te eng?
16: Nou, ik zou het anders... Ja, nou, zo zou ik het niet zeggen. Het is wel eng, maar... Kijk, je bent één persoon. Je bent één geheel als mens. En als je bepaalde dingen meemaakt die niet zijn gebeurd... maar je hebt ze wel eens echt beleefd... dan wil je niet dat het zich integreert met je zelfgevoel. Zo van, in mijn geval, je bent ook dader geweest in die zin. Hè? Zo, Marianne, als ik jou zo hoor, dan denk ik van... ja, je hebt die herinnering, terwijl je ook weet van... ja, maar het is nooit gebeurd. Dus jij bent nu niet die vrouw die ook bevallen is van een kind.
13: Nee.
16: En dat wil je zo houden, want dat ben je inderdaad niet. Ja,
18: maar dan voel je misschien toch schaamte voor iets wat er niet is geweest.
16: Ja, ik ga nu even naar mezelf.
18: Ja.
16: Even een meta-opmerking. Bij mensen met een psychose moet je altijd heel erg fair zijn... in de zin van, oké, hoe is het voor jou? Mm-hmm. Want die inhoud die is tamelijk uniek. Mm-hmm. Hè? De structuur is... Hè? Een wetenschapper kan kijken naar de structuur. Hè? De derde persoon, mm-hmm. verslaggeving. Mm-hmm. Maar de eerste persoon verslaggeving is volstrekt... Er zit wel... Hè, veel mensen ervaren... zichzelf als Jezus, dat komt kennelijk veel voor. Bij mij was dat niet het geval. Maar even terug naar jouw vraag daarnet.
18: Over schaamte.
16: Dat was bij mij deel van mijn noem het maar, trauma. En het heeft me jaren gekost om jij noemt het een denkpad, om uit dat denkpad te blijven.
18: Want wat was dat voor trauma, mag ik dat vragen?
16: Ja, ik was in mijn psychose deelgenoot geweest van het misbruik van mijn kinderen.
18: Oh ja?
16: En daar wil ik het verder niet inhoudelijk over hebben. Maar als je daar moet je voorstellen, dat is het ergste wat je als...
18: Dat was jij gaan denken.
16: Ja, en dat is het ergste. Psychose is meedogenloos. Dat zit in je hoofd, hè? Ja. Zoals Wim...
18: En voor alle duidelijkheid, dat was dus nooit gebeurd?
16: Nee, dat is nooit gebeurd. Ook niet een fractie. Ook niet, hè? Gewoon totaal niet.
18: Maar jij dacht in je psychose...
16: In mijn
18: psychose
16: dacht ik dat ik deelgenoot was geweest van... En in die zin dus ook dader.
18: Dus dan word je inderdaad, wat je zelf zegt, een dader. Een misdadiger bijna.
16: En dan om te illustreren hoe extreem die angst dan kan zijn. Hè, ik kan dat nu zo zeggen.
18: Ja.
16: Dus in die psychose, en dan kom ik straks op die schaamte terug. In die psychose ben je bezig om je kinderen in veiligheid te houden. Dat heb ik keurig gedaan. Maar op dat moment ben ik eigenlijk zo fout. Want ik heb ze...
18: Misbruikt voor je gevoel?
16: Misbruikt. En ik ga ze ook nog beschermen. Ja.
17: Dat is
18: een onmogelijke spagaat. Wat wil je zeggen?
17: Nou, het valt me altijd op dat alle psychose gaat altijd over leven en dood. Het zijn niet zomaar verhaaltjes. Het zijn altijd thema's die het diepste van je mens zijn raken. En dat maakt de impact ook.
18: Het zijn geen kleine thema's.
17: Nee,
18: ook.
17: Het is zo fundamenteel. Je hele wezen wordt door elkaar geschud.
16: Ja. Ja,
17: en dat
16: klopt.
17: Dat, en dat als psychiater. Heb je soms een neiging om dat wat te onderschatten, denk ik. Want,
18: ja, is dat zo?
16: Nou, ik zou willen zeggen, je kunt het alleen maar onderschatten.
17: Ja, daar heb je wel gelijk in. Ja.
18: Nou, jij hebt, Wim, je hebt het ook wel eens een dubbele boekhouding genoemd, hè?
17: Ja.
18: Wat bedoelde je daarmee? Dat nou ja, twee realiteiten.
17: Nou, het is, mensen zijn vaak verbaasd dat, kijk, als je dit soort buitenissige gedachten, bizarre gedachten mag je het zo vaak wel noemen. Mm-hmm. Terwijl heel vaak als je dan iemand op straat tegenkomt, merk je er niks aan.
18: Nee, is dat zo?
17: In jouw geval was het in ieder geval op een gegeven moment anders, Marianne. Maar ja. Heel vaak merk je dat niet.
18: Dus je kunt een psychose hebben zonder dat iemand daar wat van
17: meekrijgt. Zeker, mensen met een psychose moeten ook naar de supermarkt.
18: En daar kun je mee praten en die gaan gewoon koken. En...
17: Ja, zeker. En doen hun belastingaangifte en noem het allemaal op. Dus alleen als je als je me in gesprek raakt en gaat doorvragen over die bepaalde thema's, dan ineens komt er van alles naar boven. Kijk, en soms loopt het zover op en gaan mensen zo erg handelen naar die overtuiging. Ja, en dan ga je het zien en dan gaat het opvallen en ontspoort het helemaal.
18: Maar dat moet een onmogelijke strijd zijn in je hoofd.
17: Ja, dus je ziet ook vaak dat mensen totaal uitgeput zijn. We merken dus vaak als zo'n psychose weggaat, ik ben ook benieuwd hoe dat bij jullie was, dat je daarna maanden nodig hebt. Want je hebt een soort topsport bedreven waar je helemaal in van moet bijkomen.
18: Hoe was dat bij jou, Marianne?
13: Ja, dat was inderdaad zo. Ik sliep weinig, want ik moest de wereld redden.
17: Je had het druk, ja.
13: Ik had het heel druk.
18: Het is ook geen klein dingetje.
13: Nee, het is ook geen klein dingetje. En ik heb dat inderdaad als topsport ervaren, ja.
18: Ja. En waren er bij jou momenten dat je dacht, nee Marianne, dit kan niet kloppen hoor.
13: Nee, ik heb zelfs gedacht dat met genoeg liefde we de doden weer tot leven konden wekken.
18: Oh ja.
13: En zelfs dat was gewoon echt de waarheid.
18: Probeerde je dat ook?
13: Nou nee, maar ik wist zeker dat als we dat eenmaal hadden bereikt, dat als de wereld alleen maar uit liefde zou bestaan, dan zou dat ook een mogelijkheid zijn.
18: En jij speelde daar een belangrijke rol in?
13: Ja.
18: Ja. Nee, maar er was dus geen moment? Hè, wat,
13: maar er was geen twijfel, nee.
18: Nee. Hoe reageerden mensen om je heen?
13: Vooral mijn ouders, die staan het dichtst bij. Die zagen wel dat het niet klopte wat ik allemaal aan het doen was.
18: Zeiden ze dat ook tegen je?
13: Ja, dat zeiden ze ook tegen me. En ze probeerden ook de huisarts in te schakelen. En zelfs op een gegeven moment kwam de hulpverlening bij mij thuis. Politie kwam bij mij thuis. Om te proberen om mij maar te overtuigen om medicatie te nemen.
18: Want dat wilde je niet?
13: Dat wilde ik niet.
18: Waarom niet?
13: Omdat ik dacht dat mijn superkrachten dan weg zouden gaan.
18: Ja, ja. En dan kon jij je grote opdracht niet uitvoeren.
13: Kon ik niet de wereld redden, nee.
18: Maar uiteindelijk is er toch iemand zo ver jou zo ver gebracht dat je het wel bent gaan doen.
13: Uiteindelijk ben ik gedwongen opgenomen in Castricum.
18: Door die huisarts?
13: Door die huisarts.
18: Of tenminste, die heeft je gezien?
13: Die heeft me gebracht naar naar het Saans Medisch Centrum. Daar kwam een rechter in in Castricum. En die heeft besloten dat ik... Dat ik daar moest blijven.
18: En begreep je dat?
13: Nee, totaal niet.
18: Nee?
13: Nee, want ik had ook bedacht dat ik op dat moment niet meer hoefde te praten met de mensen. Want ik kon mijn gedachten kon ik overbrengen. Dus ik snapte niet dat mijn boodschap niet was overgekomen. Want ik had niks gezegd. Maar ik was ervan overtuigd dat ze het hadden gehoord. Want ik kon met mijn gedachten met ze praten.
18: Hoe lang ben jij geweest in Castricum?
13: Anderhalve week.
18: Ja, ja. En na hoeveel tijd was je weer aanspreekbaar voor de mensen om je heen?
13: Maanden.
18: Ja, zo lang heeft dat geduurd?
13: Ja.
18: En ook die herstelperiode waar Wim het over had?
13: Ja.
18: Ja,
13: ja, ik moest daarna ook herstellen met IBT. Dat is intensief begeleid thuis, volgens mij. Die kwamen dan bij mij thuis. En ik was nog helemaal niet hersteld. Nee. Dat heeft echt maanden geduurd.
18: We gaan er zo meteen over verder praten. Sid van der Linden is aangeschoven voor het nieuws van 3:30. En het is inmiddels 3:30 over 3:30.
12: NPO Radio 1.
19: Oud-eurocommissaris Siem Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siem Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Siem Kallas was 77 jaar. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker twee adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. Lucky, de man van wie onbekend is wie het is, is geen Canadese man. De man ligt in een verzorgingstehuis en kan niet praten. Na een oproep van de politie kwamen er tips binnen dat hij op een vermiste Canadees lijkt, maar er is geen DNA-match. De Japanse politie heeft een vader gesommeerd om de Fuji-berg af te komen nadat hij onderweg een van zijn zoons had achtergelaten. De jongen van 7 jaar was moe geworden en wilde niet meer verder klimmen. Een medewerker van een berghut vond hem in de regen en belde daarop de politie.
1: Verkeersinformatie, Robert Vriezen.
2: De A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, die is dicht bij Nieuwerkerk aan den IJssel, want er is daar een ongeluk gebeurd. Je kan er wel langs via de vluchtstrook, maar omrijden via Den Haag is beter. Over de A13 en de A12 ga je dan. Op de A27 Breda-Utrecht, bergingswerkzaamheden bij Lexmond. 10 minuten vertraging doordat de rechte rijstrook dicht is. Spitsstrook van de A50 is dicht vanuit Eindhoven naar Arnhem. 10 minuten vertraging bij Ravenstein. En 2 rijstroken van de A58 zijn dicht vanuit Breda naar Tilburg. Dat is vanwege een kapotte vrachtauto bij Tilburg Centrum Oost. 5 kilometer file daar met een kwartier vertraging.
14: De publieke tribune. Koen Verbraak.
1: Vanmiddag praten we in de publieke tribune over psychoses. Hoe voelt het om in een psychose te zitten en hoe herstel je ervan? Bij mij aan tafel Marianne Kwakman. Ze had meerdere keren een psychose en werd daarvoor ook opgenomen. Jan-Gerrit Schuurman. Tijdens zijn psychose zorgde hij met veel pijn en moeite toch volop voor zijn kinderen. En een paar goede vrienden begeleiden hem naar herstel. En Wim Veling, psychiater en hoogleraar psychiatrie aan het UMCG in Groningen. Hij werkt al meer dan 20 jaar met mensen die met psychose worstelen. Jan-Gerrit, had jij het er met mensen over dat jij werd gevolgd door de CIA en dat je je voor je eigen gevoel, wat helemaal niet waar was, je kinderen misbruikt had?
16: Nee, ik kon met niemand daarover praten. En dat was natuurlijk ook weer deel van de psychose. Namelijk op het moment dat ik bijvoorbeeld over de telefoon of via e-mail, sociale media had je het volgens mij toen nog niet zo, met andere mensen in contact zou treden, zou aan het licht komen dat ik me er ook van bewust was dat ik werd gevolgd. En dat zou allerlei nare gevolgen kunnen hebben.
1: Dus je zou ze juist in gevaar brengen, je kinderen? Als
16: ja,
1: je...
16: dus ik moest vooral op mijn handen zitten. En intussen als een border collie op mijn kinderen passen. En wel ook voldoen aan hun vragen, zoals laten we naar New York gaan. Ja. Maar vooral niet communiceren. Maar doen alsof er niks aan de hand is.
1: Ja, ja. En s'avonds gewoon een hamburger gaan eten met ze.
16: Ja, we waren natuurlijk in de gelukkige omstandigheid dat we ons op een campus bevonden. Daar was de maximum snelheid 20 miles. Dus daar werd ook niet zo snel gereden. Ik kwam al snel tot de ontdekking. Daar wil ik Wim nog wel even over horen. Trouwens, zo dadelijk. Of in de uitzending. Ik ontdekte vrij snel dat ik... En Marjan wil ik daar ook wel eens over horen. Ik kwam vrij snel achter dat autorijden een groot gevaar was. Voor mezelf en voor anderen. Dus de huurauto had ik echt al na 2 dagen niet meer aangeraakt. Kortom, deelnemen aan denkstructuren die je met anderen deelt, dat ging absoluut niet. Verkeer is bij uitstek een denkstructuur van bepaalde regels volgen.
1: En je wou weten of Wim dat herkent?
16: Of je herkent dat dat wel een universeel kenmerk is van mensen in een psychose. Dat je dus niet meer deel kunt nemen aan gedeelde denkstructuren. Laat ik het zo noemen.
17: Deels wel. Ik ben vaak verrast hoe vaak dat goed gaat. Want heel veel mensen in psychose rijden gewoon in een auto. Overigens, het mag niet. Hè. De wet zegt, als je een psychose hebt, mag je niet auto rijden. Dus daar hebben we als mensen herstellen ook vaak discussies over. Wanneer mag dat dan weer? Nou, dat is soms heel vervelend. Maar tijdens een psychose, ja, er is ook heel veel automatisch. Hè, doe je. Dus ik ben verrast hoe vaak dat goed gaat.
1: Ja. En jij Marianne, reed jij auto in die tijd?
13: Ja, ik heb wel auto gereden tijdens mijn psychose. Dat ik ook echt dacht van de auto gaat mij nu vertellen waar ik heen moet.
1: Oh ja.
13: Want daar moet ik dan zijn. Dus dan ging de auto, dacht ik. Ik had geen invloed op waar de auto naartoe ging, dacht ik. Dus ik heb zeker auto gereden, ja.
1: Maar dat klinkt inderdaad tamelijk risicovol.
13: Gevaarlijk, ja, zeker.
1: Ja. Wat ik net aan Jan-Gerrit vroeg, hè, of hij daar over die ideeën, over die CIA en zo sprak. Kwam het bijvoorbeeld voor dat iemand tegen je zei, ja, maar je, luister nou even, je bent helemaal niet zwanger geweest. En je bent geen reïncarnatie van Jezus.
13: Zeker.
1: Had dat effect gehad ook?
13: Maar ik deelde het niet echt, want ik hield het ook een beetje, net als Jan-Gerrit, geheim dat ik die taak had. Ik dacht net op mijn beurt ook dat ik achtervolgd werd. En dat er dus kwade mensen achter mij aan zaten die niet wilden dat ik de wereld ging redden. Maar ook dat vertelde ik tegen niemand. Want dat...
18: Zou je missie beschadigd hebben?
13: Ja.
18: En Wim, is het eigenlijk zinvol om iemand in een psychose tegen te spreken en te zeggen van, nou, dat is helemaal niet waar wat je denkt?
17: Nee, dat helpt niet. Nee. Ja, want vaak is het natuurlijk zo dat familie, vrienden dat eindeloos zegt. Ja. En je ziet dus dat hoe dwingend zo'n psychose alles overneemt. En want achteraf zeg je, hoe heb ik dat ooit kunnen denken? Ja. Hè? En,
18: maar wat moet je wel doen? Ja.
17: Nou ja, kijk, dat is de puzzel. Hè? Want mensen met psychose komen dan bij mij. En precies wat jullie zeggen, heel vaak gaan mensen gaan echt niet vertellen wat zij denken. Nee. Want dat is levensgevaarlijk, dat kan helemaal niet. Ja, ik moet daar wel wat mee.
18: Dus wat doe je nou?
17: Nou, wat we heel erg geleerd hebben, is dat je een oordeel over wat iemand vindt zo lang mogelijk uitstelt.
18: Ja. Kun je een voorbeeld geven?
17: Als Jan Gerrit bij mij was gekomen en hij had op een gegeven moment wel iets verteld over dat hij achtervolgd wordt door de geheime dienst en zo. En dan denk ik, ja, kan heel goed. Ja, misschien heb je gelijk. Ja, de wereld, dat kan.
18: Dat zeg je dan tegen hem. Ja,
17: ja, en dat meen ik ook wel, want er gebeuren hele rare dingen in deze wereld. Ja. Ja, dus dat helpt mij ook om te zeggen, ja, ik ben er niet bij geweest.
18: Maar dan zou ik, als ik zijn broer was, denk ik, ja, nou ben je het aan het voeden.
17: Ja, maar goed, kijk, we zoeken dus vooral verbinding proberen te maken. Je probeert contact te leggen en dat is eigenlijk een kunst. Want als iemand in psychose is, alles opgericht, het is niet veilig, je kan niemand vertrouwen. Ik ben met een missie bezig en dan moet je contact maken. Dus dat kost vaak tijd. En dus niet oordelen en vooral goed luisteren en doorvragen. Want wat ook nog wel eens misgaat, is dat je na 3 zinnen denkt, oh ja, ik hoor het al. Dat is duidelijk een paranoïde waan. Ja, en dat je dan je belangstelling verliest, want je hebt je vinkje gezet, symptomen, moeten pillen in, klaar. En dat werkt niet. Dus wat wij proberen te doen, is dan doorvragen. Ah, maar luister, jij die missie, hè? Jij bent Jezus. Lijkt me trouwens best een verantwoordelijkheid om te hebben. Hoe is dat dan? En vertel, hoe pak je... Nou, snap je? Dan ga je gewoon zo... En oprecht belangstellend willen weten
18: hoe het
17: zit.
18: Nou is dit nog... nu heb je het over jouw rol als dokter. Maar als je daarmee te maken hebt in je dagelijks leven, wat moet je dan doen?
17: Ja, nou, wij hebben dus heel vaak... Ja, wij zeggen altijd, als we gaan behandelen, is degene die psychose heeft 1, maar de omgeving hoort erbij. Dus daar proberen we ook heel veel te helpen. Dus wat je heel vaak terughoort, en dat zal bij jullie misschien ook wel zo zijn geweest, is dat eindeloze wel eens niet discussies ontstaan, waardoor die relatie in gezinnen vaak ook verstoord raakt. Ja. Dus wat wij vaak zeggen is van, nou, je hoeft niet altijd mee te gaan in het verhaal, maar je zegt wel, joh, weet je, we hebben dit al zo vaak bediscussieerd, weet je nog, daar zijn we het gewoon niet over eens. Zullen we agree to disagree voor dit? Mm-hmm. En zullen we eens even kijken waar we elkaar wel kunnen bereiken? En dat is vaak echt wel een beetje een oplossing.
18: Het is wel opvallend dat er steeds thema's terugkomen. Hè? Achtervolgd worden, complotten, reïncarnatie van bijvoorbeeld Jezus.
17: Ja.
18: Dat hoort bij psychose, dit soort grote thema's?
17: Ja, het gaat over religie, het gaat over leven en dood, het gaat over seks, het gaat over de grote thema's van het leven. En ik denk dat komt omdat in een psychose je hele wezen en je... hoe je de wereld ervaart zo fundamenteel veranderd is, dat je denkt, het kan niet anders dat hier iets heel groots aan de hand is. Dat is wat het met je doet. Dus ik denk dat het daardoor die thema's opgaat. Plus dat het regelmatig te maken heeft met allerlei rottigheid die je vroeger hebt meegemaakt, die op die manier door die vulkaan naar buiten komt.
18: En die echoot ook mee.
17: Ja, dus zoals de nare dingen die jij hebt meegemaakt, nou dan zie je in jouw eerste psychose, floeps, daar kwamen ze. Daar kwamen ze naar buiten.
18: Ja. Jan Gerrit, was er voor jou een moment dat je dacht, nu moet ik heb hulp nodig, dit ga ik niet redden alleen?
16: Moet ik even hoesten.
18: Ja, mag.
16: ja en nee. Laat ik vooropstellen dat je altijd toch met een soort dubbelheid terugkijkt. Dat wil niet zeggen dat je niet kunt oordelen over jezelf. Hè? Je hebt vaak wel een oordeel, maar je moet altijd denken van ja, het was niet precies zo. Dus als je me nu vraagt, realiseerde je dat je hulp nodig had? Ja, dat realiseer ik mij. In de film, volgens mij zie je...
18: De documentaire, hè? Ja.
16: Ja, de documentaire film, Desert of the Real, van Luc Bouwman. Daarin zie je dat ik op een gegeven moment bij de psychiater zit. Dat is nagefilmd. Maar het is echt. En dus echt in de zin ook dat het ook bij anderen gebeurde. Niet alleen in mijn hoofd. En op een gegeven moment constateert de psychiater van... oké, ja, Gerrit Schuurman kan niet meer voor zichzelf beslissen. En is potentieel een gevaar voor zichzelf. En dat zegt hij dan ook tegen mij.
18: En moet opgenomen worden.
16: Dat zegt hij niet. Hij zegt dan eerst... dus ik ga nu niet meer met jou spreken, maar over jou spreken. En hij draait dan ook zijn stoel richting mijn beste vriend Jan. En die zegt van nu ga ik met jou over Jan Gerrit spreken. Want ik denk dat Jan Gerrit niet meer toerekeningsvatbaar is. En ik besluit nu om met jou en met de moeder van mijn kinderen zat er op dat moment ook bij. En met jullie na te denken over hoe gaan wij verder. En daar zat ik bij. Nou, je kunt je een surrealistische scène je niet voorstellen. En ik was, zoals jij zei, ik was uitgeput. Dus ik zat daar zo met in gedachten. Het idee dat er eindelijk iemand mij mijn beslisbevoegdheid afnam. Want ik kon het niet meer.
18: Dat was een opluchting.
16: Dat was een geweldige opluchting. Ja. Kon ik niet zeggen, want ik was intussen ook paranoia. Maar ik gaf mij over. Want dat was van alle opties die mij voor mij openstonden. En in die zin was ik extreem rationeel binnen de inhoud van de psychose. Ja.
18: En toen kwam er een optie op tafel die tamelijk verrassend was. Namelijk dat jou opgevangen zou worden door drie vrienden.
16: Ja, dit hadden we moeten filmen in het echt. Want wat gebeurde daar? De psychiater zegt op een bepaald moment... ik denk dat Gerrit moet worden opgenomen. En... mijn beste vriend Jan die begint te lachen. Maar niet schaterlach, maar een bepaald soort geruststellende lach. Zo van, zo gek moeten we nou ook niet doen. Ik ken Jan Gerrit al 35 jaar. En is altijd iemand die erg gesteld is op zijn controle over zijn eigen leven. En ken ik ook altijd als met gezond verstand en intelligent. Ik denk niet dat het een goede plek is voor je, Gerrit, een kliniek.
18: Dus?
16: En hij zegt van, maar ik heb een voorstel. Ik met nog twee vrienden, we kennen elkaar al 35 jaar. We zijn allemaal academici, we zijn allemaal zelfstandig. En een van hen is zelfs pensionado. Dus die kan zelfs ook voortdurend op hem letten. We willen graag je, Gerrit, onder onze hoede nemen. En wilt u, meneer de psychiater, daarmee akkoord gaan?
18: En dat deed hij?
16: Na een heen en weer, een soort onderhandeling, besluit hij onder voorwaarden, en dat was dagelijks bellen en nog een aantal zaken. En wie neemt de verantwoordelijkheid voor het toedienen van medicatie?
18: Ja. Op het moment dat je dat vertelt in die documentaire, raak je ook merkbaar geëmotioneerd.
16: Ja, nog steeds. Nu even wat minder hobbelig, maar soms dan ga ik gelijk huilen, want ik ben nog steeds zo geëmotioneerd. En nu merk ik, dat hoor je nu ook aan mijn stem. Dat mensen dat voor je doen. Dat je vrienden daar zo voor je zijn.
18: Ja. Ja. En zo is het gegaan ook.
16: Ja, Joachim, de pensionado. Die heeft 5 weken op mij gepast. Die sliep in dezelfde ruimte waar ik was. Die zorgde. Een boomlange man. Met voor mij iemand die ik enorm respecteerde. Dat is vaak een probleem. Dat je iemand tegenover je hebt die je niet respecteert. Ja. Maar ik respecteerde hem. En ik accepteerde hem ook als mijn coach op dat moment. En hij was enerzijds bezig om gewoon goed te eten met elkaar. 'S ochtends, middags, avonds. Maar hij hield een strakke hand voor de medicatie. En,
18: of je het wel innam?
16: Ja, of ik het wel innam. En hij keek, nou heb je hem daar. Zo linksonder.
18: Je slikt hem niet door.
16: Ja. Nu heb je hem tussen je vingers. En hij was elke keer niet te verslaan. Dus hij wist altijd precies waar ik het pilletje weer had verstopt.
18: Maar die zorgzaamheid vond je zo?
16: Ja, dat emotioneert mij. Dat je dus mensen hebt. Dat je ook het geluk hebt om die mensen in je omgeving te hebben.
18: Ben je er zo ook uitgekomen door hun?
16: Ja. Ja, en niet alleen door hen. Maar ook de avond voordat ik dus naar de psychiater ging met die vriend. Struinde ik over straat. En gebruik nu jouw woorden. Ik werd van straat geplukt door een buurjongen, een buurman. Die herkende in mij iets wat hij ook bij een tante had gezien. In het verleden. Zijn vrouw is gekomen met de moeder van mijn kinderen. En ik durfde mijn huis niet meer in. Nou, zeiden mijn buren, nou dan kom je toch bij ons slapen. Ja. Daar ontstaat ook een bizarre situatie. Daar sta ik voor een dilemma. Namelijk, de moeder van mijn kinderen zegt van ja, je kunt ook bij ons slapen, hè, bij haar en bij mijn kinderen.
18: Ja.
16: En dan denk ik van nou, ga ik nou bij de moeder van mijn kinderen slapen? Mm. Met mijn kinderen daar aanwezig? Mm. Of, ik moet nu lachen, of bij mijn buren? Zij hebben ook twee kinderen. Ik kies voor de buren. En twee keer raden waarom.
18: Je was een doelwit ook.
16: Want ik was een doelwit en ik bracht mensen in gevaar. En ik wilde mijn eigen kinderen niet in gevaar brengen. Ik heb jarenlang rondgelopen met zo'n schuldgevoel. Mm. Dat ik die kinderen in gevaar heb gebracht. Ja. Terwijl ik al wist dat het allemaal flauwekul was.
17: Dat is een heel moreel dilemma eigenlijk. Op zo'n moment.
16: Dus ik ben bij de buren gaan slapen. En doodsangsten uitgestaan.
18: Oh, ja.
16: Klaar om van bed te springen, mochten ze zo erg binnenvallen.
18: Ja. We hebben nog een fragment uit die bijzondere documentaire The Desert of the Real. Laten we luisteren naar Eloy Vos, ook een ervaringsdeskundige.
20: Ik weet nog heel goed dat we met een groep patiënten naar buiten gingen. En we liepen met z'n allen door het park. En dat gevoel van met z'n allen was ook heel intens. De een stond tegen een boom te praten. De volgende stond tegen een bank te schoppen. De derde stond omhoog te kijken. Een raar zootje eigenlijk. Maar ik ben dat rare zootje, weet je wel. En daarbuiten gaat de wereld gewoon door en door en door en door en door. Iedereen wil hoger, verder, sneller, meer. Maar deze groep is niet slecht, waar ik nu in zit. Er is niks meer mis. Dat is misschien ook wel de reden dat mensen met een psychose vaak toch verdomd eenzaam zijn, omdat het niet communicabel is. En dat is misschien ook de achtergrond van het feit dat je, als je opgenomen bent tussen andere mensen met een psychose, dat je je zo verbonden voelt. Omdat je geen taal nodig hebt.
18: Is dat voor jou herkenbaar, Marianne?
13: Toen ik opgenomen was, waren er ook mensen die de wereld niet meer helder zagen.
18: Ja.
13: Dat schept gelijk een band.
18: Ja. Was je ook eenzaam?
13: Nee.
18: Daardoor, omdat je deel was van een gemeenschap.
13: Ja, en door mijn missie om de wereld te redden, was ik niet eenzaam.
18: Ja. Nou knapt je gelukkig op van die psychose, maar dan ga je weer naar huis.
13: Ja.
18: En dan ben jij wel die vrouw die psychose heeft gehad. Hè? Je woont in Volendam, dat is een hechte gemeenschap. Mm. Hoe werd er op gereageerd? Zien mensen je toch als een beetje, ja, die gekke vrouw?
13: Zeker, ja.
18: Is dat nog zo?
13: Ja.
18: Ja?
13: Ja, helaas wel. Want ik had recent iemand ontmoet op de tennisvereniging. En via hem hoorde ik dan de kritiek over mij als persoon. Dus dat ik een ziekte had, dat ik niet helemaal goed was, dat ik mentale problemen had. Of je wel wist waar je aan begon. Want daar schrok ik eigenlijk van, dat het nog steeds zo leeft.
18: Ja. En we brengen psychose ook altijd in verband met hele nare dingen. Met ernstige misdrijven. Bijvoorbeeld Thijs Haar, die 2019 3 willekeurige mensen doodstak. Waarschijnlijk in een psychose. Dat is natuurlijk ook het stigma wat ook op jou rust.
13: Ja,
18: indirect.
13: Maar om die reden heb ik dus ook dat boek geschreven. Omdat ik dacht, ja, ze praten er toch al over. Ik heb het ook op straat beleefd, dus het was openbaar. Mm-hmm. Mensen hadden een oordeel, maar dan kan ik net zo goed mijn eigen verhaal vertellen. Want dan kunnen ze er met mij over praten, kunnen ze de vragen over stellen. Kunnen we het bespreekbaar maken.
18: Ja. Leid je daar ook een beetje aan dat stigma? Vind je dat erg?
13: Nee, want ik weet dat de mensen die die mij wel kennen en die wel de moeite nemen om mij te leren kennen en met mij door het leven te gaan, dat die wel weten hoe het echt zit.
18: Ja. Wat Wim, ik zei al, psychose wordt vaak in een hele negatieve zin komt het in het nieuws.
17: Ja.
18: Bij vreselijke geweldsmisdrijven. Hoe vaak komt dat nou voor? Is dat echt heel exceptioneel als het om psychose gaat?
17: Dat is exceptioneel. En kijk, het is natuurlijk zo, laten we zeggen, 90-95% van de mensen met psychose, die zijn helemaal niet gewelddadig.
0: Daar hoef je ook niet bang voor te zijn.
17: Nee, maar goed, dat komt natuurlijk niet in het nieuws. Want het zijn gewoon keurige jongetjes en meisjes en mannen en vrouwen die vooral heel bang zijn. En zich
0: hier zitten twee heel normale mensen aan tafel.
17: Precies. Maar het is natuurlijk wel zo dat soms, in exceptionele gevallen, er gruwelijk iets misgaat. En Thijs Hermans, hij wil graag zijn volledige achternaam, dus daarom kan ik dat zeggen. Maar hij is een voorbeeld daarvan. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. En er zijn gewoon drie mensen vermoord. Ja, dat is op geen enkele manier te bagatelliseren. He, dus ik snap heel goed dat als het een keer echt helemaal misgaat, ja, dan staat het hele land natuurlijk op zijn kop. En van, hoe kan dit? En
0: is iedereen met een psychose een potentieel gevaar?
17: En is iedereen, ja precies, die zijn gek en gevaarlijk. En die moeten allemaal opgesloten worden. Ja, dat is dan, dan denk je, oh ja, dan staan we weer met 10-0 achter. Hè? En nogmaals, het is een dilemma. Want je wil ook recht doen aan de gruwelijke dingen die gebeurd zijn. Waar ook recht gesproken moet worden enzovoort. Ja. Tegelijkertijd weten we dus dat de overgrote meerderheid van mensen met psychose niks mis mee is.
0: Jan Gerrit, ben je voor je gevoel weer de oude geworden?
16: Nee. En daarbij zeg ik gelijk, daar is niks mis mee. Hè? Je zei eerder iets aan het begin van de uitzending iets over dat je niet meer terugkomt naar wie je was. Alsof het dan niet meer goed met je komt. Maar ik denk dat bijna alle mensen die een psychose hebben gehad zullen beamen dat je nooit weer de oude wordt. Maar je wordt wel een ander. En misschien een nieuw mens. En weet je, ik heb wel eens iemand meegemaakt die op een gegeven moment zei dat ze jaloers was omdat ik een psychose had meegemaakt. Had ze ook gewild. Omdat het me kennelijk veel had geleerd.
17: Ja.
16: Ik werd heel kwaad, want je wilt een psychose niet meemaken. Het is net zoiets als zeggen van, goh ja, ik wil ook wel eens in een concentratiekamp. Mm. Want daarna kun je een goed mens worden. Mm. Halleluja.
17: Ja.
0: Maar Janne, heeft die psychose jou ook iets gebracht?
13: Gebracht?
0: Ja.
13: Ja, dat vind ik een lastige vraag.
0: Ja? Dat is niet zo duidelijk te zeggen.
13: Nou, gebracht, ja. Goh. Het heeft me wel dingen gebracht. Want ik ben daarna in contact gekomen met lotgenoten bijvoorbeeld. Ik ontmoet regelmatig mensen die hetzelfde hebben meegemaakt. Dat vind ik wel mooi eigenlijk.
0: Dat heeft toch iets verrijkt in jouw leven?
13: Ja, als ik het dan toch heb moeten meemaken, dan heb ik nu dat lotgenotencontact eraan overgehouden. Maar ik had liever gewild dat ik het nooit had meegemaakt, nee.
0: Ja. Marianne Kwakman, Jan Gerrit Schuurman en Wim Veling, ik dank jullie alle drie hartelijk voor dit gesprek. De documentaire The Desert of the Real is momenteel nog steeds te zien in de bioscoop. En dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer en dan hebben we het over dat staat niet op mijn papier, maar volgens mij gaat het over familiegeheimen die door DNA-onderzoek aan het licht komen. Tot slot iets waar wij ons enorm op verheugen. Vanaf 5 september zendt de publieke tribune wekelijks uit vanuit de Tolhuistuin in Amsterdam aan het IJ. U bent van harte welkom om die uitzendingen bij te wonen. Na 4 uur op deze zender, Goed Ingelichte Kring, gepresenteerd door Patrick Lodiers. Hij praat onder meer met Alexander Pechtold. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week.

0: NPO Radio 1.
1: WNL in de kantine staat zometeen stil bij de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. Te gast is de Nederlands-Oekraïnse Vita Kovalenko. Johan van de Haagse band De Ragers komt langs.
2: Jij bent het voor mij. Want je dansen mooi flamingo.
1: Groeten uit Den Haag is een nieuwe theaterprogramma.
2: Jij bent het voor mij.
1: En presentator John Williams vertelt hoe hij mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt. WNL in de kantine. Met Fidan Ekies en Martijn de Greven. Zometeen om 5 uur.
0: Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB... En gaan.
6: Natuurlijk zal het Grachtenlied vanavond niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. Twee muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert vanavond om 9:15 bij Avro Tros op NPO 2.
7: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Social Deal, restaurantdeals, take one en actie, bo!
10: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
9: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
10: Rand? Nee.
9: Fair enough.
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
11: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699.

0: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
5: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
6: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
5: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Vanavond 8:45 NTR NPO 2.
7: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
8: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
9: NPO Radio 1. 4 uur.
10: Patrick Lodiers.
11: Een bijzonder goedemiddag straks in Goed Ingelichte Kring, hoofdredacteur van EW Hella Huuk en parlementair verslaggever bij het ANP Lydia van Rooij. Maar nu eerst het NOS Journaal met Seth van der Linden.
12: De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc van de school. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden. 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De Zuid-Afrikaanse bokser Zolani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis, toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er zijn geen verdachten opgepakt. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft 3 medewerkers ontslagen van de militaire krant Stars and Stripes. Het zijn de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor de regering. Stars and Stripes is een onafhankelijke krant. Defensieminister Hegseth bestempelde de titel eerder dit jaar als woke. In april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. Dan naar de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. Daar is de kwalificatie begonnen voor de race van morgen. Commentator Louis Dekker, zijn ze al vertrokken?
13: Ja, alleen moet je dat niet te letterlijk nemen. Q1 heet dat in Formule 1 jargon. Daar gaan ze met z'n 22 de baan op. Dat is de bedoeling dat je bij de snelste 16 zit. Dat is voor Verstappen doorgaans niet het allerspannendste moment. Want ja, normaal gesproken gaat hij dat natuurlijk op zijn gemak halen, die laatste 16. Daarna gaan er nog 6 vanaf. En het wordt pas echt spannend als de snelste 10 de baan opgaan. Dat zal over ongeveer 3 kwartier zijn. En dan is het gevecht om pole position dat heel erg bepalend gaat zijn. Op dit in, zelfs met deze nieuwe auto's, deze semi-elektrische auto's, weten we nu al, het is moeilijk inhalen. Dus start je vooraan, dan heb je een gouden kans. Start je zoals vanmiddag bij de sprintrace, zoals Verstappen, op plek 6, dan is er een dikke kans dat je ook als 6e over de streep komt. Dus het komende uur wordt cruciaal. Het draait natuurlijk om de Grand Prix morgen. Daar worden de punten verdeeld. Maar de uitgangspositie, die verover je vandaag. Wat dat betreft is Zandvoort helemaal niet zoveel anders dan bijvoorbeeld Monaco.
12: Dankjewel voor de uitleg, Louis Dekker. Het weer vanmiddag redelijk zonnig met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het

0: Midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt 19 of 20 graden.
1: En we hoorden net natuurlijk al de situatie op het asfalt in Zandvoort. Maar de rest van Nederland, staat er nog vielen ergens in Nederland op het andere asfalt, Robert Vriezen?
2: Ja, waar het ook achter elkaar aanrijdt, zeg maar. Nou, dat is op de A20 het geval, vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Dan gaat het maar langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Over 3 kilometer, 10 minuten vertraging. De oorzaak is een aanrijding, 2 rijstroken zijn dicht. En ook zijn er 2 rijstroken dicht op de A58 vanuit Breda naar Tilburg. Vanwege een kapotte vrachtauto bij Tilburg Centrum Oost. 4 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.
3: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
5: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen er aandacht voor, maar niet altijd met succes.
6: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
5: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Vanavond 21:30 NTR NPO 2.
7: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
8: Gelukt. Heb je hem al betaald?
7: Wat bedoel je?
8: Mijn betaalverzoek.
7: Zo, dat doe je snel.
8: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
11: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
12: Natuurlijk zal het Grachtenlied vanavond niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. 2 muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert vanavond om 21:15 bij Avro Tros op NPO 2.
13: NPO Radio 1. Poont.
14: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
1: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij hier de scherpe randjes op van het nieuws.
15: For you guys, it's your prime minister. For me, it's just my world. So for me, it's just my best supporter.
1: Wij hoorden hier de Argentijn Nicolas Kienen. Want terwijl Rob Jette deze week zijn verloofde aanmoedigde op het WK hockey, vecht zijn kabinet om de begroting rond te krijgen. En hoe doet onze premier het? Daarover na 16:30 zijn politieke leermeester Alexander Pechtold. En veel sport vandaag. Na 16:30 volgen we Fortuna Sittard tegen AZ in de Eredivisie. En u hoorde het al, zojuist is op het circuit in Zandvoort de kwalificatie gestart. Met natuurlijk Max Verstappen. En in Amstelveen kunnen elk moment ook nog de Nederlandse hockeymannen gaan afslaan tegen India. Maar goed, eerst bespreek ik hier in de studio het laatste nieuws van deze week met politiek verslaggever bij het ANP, Lydia van Rooyen, en Hella Huuk, de hoofdredacteur van EW. Hella, de laatste keer Formule 1 op Zandvoort. Ga je het missen?
16: Ik heb er niet zoveel mee, eerlijk gezegd.
1: Weet ik. Maar wat het natuurlijk wel is, het is een heel goed sponsor-evenement, toch?
16: Ja, ik weet er echt niet zoveel van. Je overvalt me met hoeveel halen ze op nog?
1: Nou ja, ik weet niet hoeveel ze ophalen, maar je weet wel natuurlijk, er zijn grote sponsoren en die nodigen daar nou allemaal mensen uit op de VIP-tribunes en dat soort zaken. Dus het is wat dat betreft wel echt een goed evenement om je merken neer te zetten.
16: Ja, maar volgens mij willen ze het niet meer, dus dan houdt het een beetje op.
17: Ja, laatste keer, hè?
1: Ja, is de laatste keer. Ja, ze zijn ook bang. Ze hebben het nu 5 jaar gedaan. Ze zijn bang dat, stel voor dat Max niet meer zo aantrekkelijk blijft zoals hij was, dat ze dan het niet meer vol krijgen.
16: Maar dat snap ik ook wel. Maar ik ben zelf ook. is het niet sowieso dat er nu al minder bezoekers zijn? Of is het weer knal uitverkocht?
1: Het is volgens mij weer knal uitverkocht.
17: Volgens mij wel.
1: Ja, nee, ja. Ja, nou, in ieder geval.
17: 100.000 mensen zag ik in ieder geval weer ergens voorbij komen.
1: De treinen zaten ook weer vol richting Zandvoort. En ik keek naar de sprintrace van vanmiddag. Nou, het zag er allemaal sfeervol uit op de tribunes. Wat ook niet is uitverkocht is trouwens Lowlands. Dat weet ik wel. Ja. Lydia, ben jij Formule 1 fan dan?
17: Ik heb het wel heel veel gevolgd. Dit seizoen komt het klatter een beetje in op de een of andere manier. Het is ook niet een heel spetterend seizoen of zo. Maar ik heb wel een paar weken geleden toen Hamilton eindelijk zijn eerste overwinning had bij Ferrari. Dat vond ik een mooie. Dat vond ik echt een hele mooie.
1: Ja, dan Hella, waar jij natuurlijk wel wat mee hebt. Want de beurzen schieten omhoog en de Nederlandse huishoudens hebben daar goed van geprofiteerd. De waarde van onze beleggingen is, hou je vast, meer dan 230 miljard euro in totaal. En nog nooit waren de effecten van thuisbeleggers zoveel waard. Hella, heb je ook geprofiteerd?
16: Nou, ik ben dus echt een sufferd geweest. Ik heb vorig jaar, toen brak die handelsoorlog uit en zo. En toen dacht ik, ik maak het even liquide, kijk het even aan. En toen durfde ik niet meer zo goed in te stappen. Dus nu zit ik elke keer van, ja, nou goed, Dus ik heb er niet van geprofiteerd.
1: Maar goed, heel veel mensen wel. Want in één kwartaal is er een megasprong van maar liefst 12% omhoog gegaan. Hoe is dat mogelijk, Hella?
16: Nou, dat komt eigenlijk heel erg door AI. En met name de Amerikaanse beurzen doen het supergoed. En dat is dus wel heel geconcentreerd bij een paar bedrijven. Dus denk aan Meta, Alphabet, waar Google onder valt. En die stuwen eigenlijk die beurzen omhoog. Dus het is een technologie waar we natuurlijk heel veel van verwacht wordt. Waar ook heel veel voor datacenters voor gebouwd moet worden. Waar heel veel ook geld voor geleend wordt. En de Amerikaanse economie ingepompt wordt. Dus dat drijft eigenlijk alles op.
1: Ja, en als je het zo uitlegt, dan denk ik bij mezelf, waarom ben jij dan niet toch nadat je het liquide had gemaakt weer ingestapt? Wat is er? Waar schuilt dan de angst voor veel mensen?
16: Ja, ik ben misschien af en toe een beetje te voorzichtig met. Nou, ik zie ook wel een bubbel ontstaan, denk ik. We hebben natuurlijk ook nog SpaceX gehad. Hè. Daar wilde ook iedereen bij zijn. Nou, daar had je best kunnen instappen. Had je meteen wel inderdaad dezelfde week nog moeten verkopen. Dat hebben ook heel veel Nederlanders, heel veel beleggers hebben dat gedaan. Want die beurskoers is eigenlijk weer terug bij af. Dus ik zit er ook wel een beetje naar te kijken. Van daar kan ook nog wel echt eens een flinke tik naar beneden gaan.
1: Ja, Lilia, jij zit echt aandachtig te luisteren. Want ben jij aan het beleggen?
17: Nee.
1: Nee?
17: Nee. Nee, ik heb heel ouderwets mijn spaargeld in mijn huis zitten eigenlijk.
1: Daar gaan we het zo meteen ook nog over hebben, over de woningmarkt. Maar dat is geen slechte belegging, hoor.
17: Nee, ik ben mijn huis aan het isoleren. Dat kost ook een mooie duit. Maar dat hoop je dan ook dat je dat weer een keer terugkrijgt. Nee, beleggen, dat is iets inderdaad, dat durf ik dan niet.
16: Ja, ja, maar eigenlijk zouden we het wel moeten doen. Dat heeft de AFM ook laatst. Wel bijzonder dat een toezichthouder dat zegt.
17: Ja, maar ja, want het is toch risicovol.
16: Ja, maar het op je spaarrekening laten staan met de inflatie en zo. Dan weet je zeker dat je niks overhoudt.
17: Ja, de rente is lager dan de inflatie, denk ik, momenteel.
16: Dus wat zeg je, sorry?
17: Is de rente hoger dan de inflatie? Denk het niet.
16: Ja, je spaarrente is op je is denk ik 1,5% of zo. Ja. 1,5%.
1: Maar waarom moeten wij allemaal beleggen? Waarom wordt dat ook inderdaad nagejaagd door zelfs ook de Europese Commissie?
16: Nou, omdat toch wel, het is tweeledig. Je ziet toch een overheid zich wat meer terugtrekken. Hè? Dus het is maar zeer de vraag of de AOW zo hoog blijft zoals die nu is. Of er zoveel uitkeringen intact zullen blijven zoals we nu hebben. Omdat we gewoon zwaar vergrijzen in Nederland en in heel Europa. Maar er komt nog een belang van de EU zelf bij. En daar kan je misschien wel wat kritische vragen over stellen. Want we moeten ons sterker maken ten opzichte van Europa. Ook hier moeten we meer datacenters bouwen, meer in AI. Defensie moet omhoog. En dat heeft investeringen in bedrijven nodig. Dus de Europese Unie heeft eigenlijk ook zoiets van, ja, beleg in je eigen economie, in je eigen continent. En ga beleggen.
1: Want dan krijg je ook meer binding met bedrijven, of hoe moeten we dat zien?
16: Ik denk dat als je kijk naar een land als Amerika, waar iedereen eigenlijk wel moet. Nou, of iedereen, maar zeker mensen met een baan en zo. En daar is natuurlijk de sociale zekerheid veel minder dan hier. Mensen beleggen daar. Het is een beetje mijn gevoel, hoor. Er is misschien onderzoek over, dat weet ik niet. Maar dat je meer connectie hebt met je eigen economie en de bedrijven van jouw land. Dus in die zin is het misschien, ja, je leert je eigen economie ook wat beter kennen. Je hebt er wat meer feeling bij. En misschien ook wel met de dilemma's. Van ja, moet ik nou in een defensiebedrijf beleggen of niet? Beleg ik in ING, die misschien ook nog wel in olie wat investeert, leningen geeft? Ja, dat zijn toch allemaal hele complexe dingen eigenlijk. Waar je als je belegt, heb je er iets meer feeling bij.
1: Maar je ziet het ook aan bijvoorbeeld aan Lydia, die vindt het ook spannend. Hoe kan je mensen toch bij de hand nemen om toch die stap te wagen om hun spaargeld toch eigenlijk te gaan beleggen?
16: Ja, het is een supergoeie vraag. En je ziet zeker, ik heb niet meteen een heel goed antwoord erop, maar je merkt wel ook zeker vrouwen. Nou, ik ben dus ook weer die suffert die dacht, nou, ik ga even aan de kant staan. Vrouwen vinden heel snel dat ze geen kennis ervan hebben. En die zijn ook, dat blijkt wel echt uit onderzoek, wat onzekerder erover. Terwijl als je echt kijkt en je gaat echt met mannen en vrouwen in een groep praten, dan blijkt eigenlijk dat ze er net zoveel van afweten. Dus ik denk wel, ja, je moet je er wel een beetje in voor interesseren. Maar heel veel mensen beleggen natuurlijk ook gewoon in een indextrekker. En dan volg je gewoon.
17: Dat je gewoon tegen de bank zegt, goh, ja, ga jij van mij even beleggen en zoek het uit.
16: En natuurlijk het advies is altijd, doe het nou niet meteen met geld waar je ook de wasmachine van moet vervangen. Dus dat lijkt me natuurlijk logisch, maar ik zeg het er toch maar even bij. Maar je kan natuurlijk gewoon dus met hele kleine bedragen gewoon het een beetje proberen. Dus,
1: en dan zien we over 3 maanden weer waar we staan. Dankjewel. Het minderheidskabinet is op zoek naar steun voor de begrotingsplannen. En dat betekent dat er veel koffie wordt gedronken met eventuele gedoogpartijen. Maar premier Jette heeft nog altijd goede moed.
18: Ja, onze inzet is er echt op gericht brede steun voor de totale miljoenennota. Dus dat zijn alle begrotingen, inclusief het belastingplan.
19: Dus geen cherrypicking?
18: Nee, omdat je bij cherrypicking, veel dingen hangen met elkaar samen. En dan kom je elkaar ook snel in de weg te zitten.
1: Ja, Lydia Heijwe is op zoek naar het totaalpakket.
17: Ja, dat is best een uitdaging.
1: Ja,
17: want
1: zeker.
17: Er zijn uit mijn hoofd 20 ministeries die allemaal hun eigen budget hebben. En aan die euro's zitten allemaal politieke wensen vast. En ja, zie er maar voor te zorgen dat er aan beide kanten van het politieke spectrum, dus zowel links als rechts, er partijen zijn die zeggen, goh, dit vind ik een goed idee, daar ga ik mee instemmen. En die gesprekken die worden inderdaad dus deze week gevoerd. Er zijn gesprekken geweest met Progressief Nederland, met Pro, maar ook met JA21 en SGP. Die trekken hierin samen op, omdat ze het idee hebben dat ze op financieel gebied veel hetzelfde willen. Dat is ook eigenlijk helemaal niet gek. Maar die twee kanten, dus links en rechts, die zeggen eigenlijk elke keer als wij ze dan voor of na zo'n gesprekje bij de deur opvangen, zeggen ze, ja, ik zie eigenlijk niet dat er een deal komt waar zowel JA21 en SGP als Pro voor gaat stemmen. En Jette die zegt inderdaad gisteren in de persco nog, wij zien dat wel gebeuren.
1: Nou ja, ik hoorde ook wel geluiden dat rechts optimistisch is en links zegt, we komen geen stap vooruit. Moeten we dan toch kijken naar dat we rechts afslaan?
17: Het is denk ik ook een beetje, hoe pak je die onderhandelingen aan, strategisch gezien? Afgelopen donderdag stond ik bij het ministerie van Financiën en daar waren JA21 en SGP en die hadden echt een lijstje met tabellen met, goh, wij willen dit en dit en dat kost x miljard en dat gaan we betalen door te bezuinigen op y. Nou ja, welke dingen dat dan zijn, dat gaan ze natuurlijk ons nu nog niet vertellen. Maar die hadden dus echt duidelijk hun huiswerk gemaakt. En toen kwam een paar uur later Luc Siltjens, Kamerlid van Pro. En die zei, ik kom eigenlijk aan de minister Heijnen, minister van Financiën, vertellen wat al die tijd al onze wensen zijn. Namelijk, wij willen die sociale zekerheidsbezuinigingen van tafel. En dat willen we betalen door de allerrijkste te gaan belasten.
1: Ja.
17: Punt. En dat is de manier waarop onderhandeld wordt. En ja, Siltjens die kwam toen naar buiten met, ja, het kabinet beweegt niet.
1: Ja, maar Pro wil dat die bezuiniging op de sociale zekerheid helemaal van tafel gaat. Maar dat heeft nogal een kostenplaatje, toch?
16: Ja, dat is iets van 6 miljard.
17: Ja. Ja, kijk, dus de, ja, dus niet in één jaar overigens,
16: niet in één jaar, nee. Niet,
17: dus komende tot 2030, 2031? Ja.
16: Dat gaat dus inderdaad een periode van 4-5 jaar. Ik vind Stultjes eigenlijk een supergoed Kamerlid. Maar dit vind ik dan weer zo populistisch. Want je weet gewoon dat je met een rijke belasting dit nooit allemaal op gaat halen. Zucht. Maar dus ik denk wel dat het lastige van Pro nu is dat het een heel groot blok geworden is.
17: 20 zetels in de Tweede Kamer.
16: 20 zetels. En het is natuurlijk PvdA GroenLinks nu samen. En ik denk in het verleden had je misschien met PvdA misschien nog wel op bepaalde dossiers wat kunnen doen. Maar nu het één blok wordt, is het toch wat, ja, de SGP en Ja 21, die noemen zich nu redelijk rechts. Vind ik ook weer een interessante term. Maar of dit dan redelijk links is, dat vind ik dan niet.
1: Dat is nog afwachten. Maar
17: is natuurlijk ook precies de reden waarom zij samen wilden gaan, zodat ze één blok konden vormen.
1: Absoluut. Ja, maar wat wel heel interessant is, wat jij zei, van ja, jij stond aan de deur te posten bij het ministerie van Financiën. Ja. Want Eelco Heijnen, is daar nu eigenlijk de man waar zaken mee gedaan moet worden? Of gebeurt het toch met koffie drinken bij Rob Jetten?
17: Ja, dat is het gekke. Ook voor ons als politiek verslaggevers, die dan braaf bij zijn deur gaan staan wachten. Er zijn eigenlijk parallel twee processen gaande die uiteindelijk op een moment bij elkaar moeten komen. Namelijk inderdaad Heijnen, die het over de centen gaat hebben met de Kamerleden die ook verstand hebben van financiën. En dan is er ook deze week zijn er gesprekken geweest met de vicepremiers, dus met Jetten, met Bart van den Brink voor het CDA, Dion Jessicus van de VVD, met de partijleiders, dus met Jesse Klaver, met Joost Eertmans en met Chris Stoffer. En dat zijn dan de politieke gesprekken, die dan misschien ook nog over andere onderwerpen gaan die niet per se met geld te maken hebben. En ja, dat moet ergens bij elkaar komen.
1: Ja, ergens bij elkaar komen. Maar in principe moeten ze er toch vrijdag uit zijn. Willen ze toch iets kunnen, bij Prinsjesdag iets kunnen presenteren?
17: Vrijdag moeten de begrotingen inderdaad goedgekeurd worden door de ministerraad. Want dan moeten ze naar de Raad van State. Want de Raad van State die moet al die wetsvoorstellen die het eigenlijk zijn, die moeten ze gaan bekijken of er geen hele gekke dingen in zitten, zogezegd.
1: Maar gaan ze dat halen vrijdag?
17: Het zou wel moeten. Maar wat je wel ziet, en dat merkte je ook wel een beetje, wat natuurlijk net al een fragmentje uit de persconferentie van Jette van vrijdag, dat je Jette ook hoorde zeggen van ja, maar het budgetrecht, dat ligt bij de Kamer. Al die begrotingen van al die verschillende ministers, van al die verschillende departementen, daar moet zo meteen in de Kamer over gedebatteerd en gestemd worden. Dus we hebben zo meteen Prinsjesdag en de algemene politieke beschouwingen. En dan gaan we 2 maanden lang gaan we het over alle begrotingen hebben. Je voelt dat Jette nog een klein beetje ruimte biedt om te zeggen, we kunnen dan ook nog wel iets aanpassen.
1: Dus een deadline is eigenlijk fluïde?
17: Nou ja, soms wel.
1: Ja, hoe zie jij dat, Hella?
16: Nou ja, kijk, er kunnen nog wel deeltjes gemaakt worden, maar het grote werk, de grote klappen, dat moet wel nu gebeuren. Ja, en anders wordt het een heel, anders moet je een hele...
17: Dan krijg je een beleidsarme begroting.
16: Hele beleidsarme begroting, daar hebben we ervaring mee met Schoof.
1: We gaan zien of ze het voor elkaar krijgen voor vrijdag. We gaan nog eventjes kijken, want volgens mij is er afgeslagen bij de WK Hockey Nederland-India in Amstelveen. Jan-Kees van der Kuhne, hoe is het daar?
19: Tussen Nederland en India. Belangrijke wedstrijd wel in de tweede groepsfase. Dat merk je aan alles. Dat die eerste groepsfase achter ons ligt. Dat het nu richting de medaillewedstrijden gaat. Wint Nederland, dan is er een grote stap gezet naar de halve finales. Maar voor India geldt dat het zich eigenlijk geen misstap meer kan permitteren. Dus de druk er vol op. Nog weinig gezien in die eerste 10 minuten. Wel een beetje aftastend begin. Eigenlijk het enige hoogtepunt vooralsnog. Dat was het Wilhelmus, gespeeld door Orgel Joken. Die, precies, kreeg nu een herkansing eigenlijk. Ja, hè? Want bij het WK voetbal mocht ze optreden. Maar toen lag Nederland te snel uit. En zij had zelf een blessure na een val. En toen heeft de KNVB gezegd, maar wij hebben ook een WK in Amstelveen. Het hockey. En dan mag je nog eens even je kunsten vertonen. Dat heeft ze voor de wedstrijd gedaan. Een ereronde vervolgens nog voor haar. En daarna betraden de spelers het veld voor dus een wedstrijd waar het erom gaat. Net een kansje gezien voor Floris Wortelboer. Maar hij raakte de bal niet goed. Dus nog geen echte kansen.
1: Maar wel in ieder geval een mooi concertje van Orgeljookje. Dankjewel Jan-Kees. Gaan we ook nog eventjes naar Zandvoort. Want Louis Dekker, ja, die kwalificatie van de Formule 1. Hoe gaat het daar?
20: Die is klaar, dus wij zouden nu in theorie een paar minuten tijd hebben voor orgeljoken, maar ze is er niet. Dus dan doen we het maar zonder. En die eerste kwalificatiesessie zit erop. Geen grote verrassingen bij de eerste 6 uitvallers. Ik zei al, de doelen zijn nu zorg dat je bij de snelste 16 zit. Nou, dat is de 6 niet gelukt. Perez, voormalig teamgenoot van Verstappen, ligt eraf. Bottas eruit, dat zijn de 2 Cadillacs. Dan de 2 Aston Martin, tweevoudig kampioen Fernando Alonso ligt eraf. Lance Stroll ook. En dan nog 2 coureurs, Ollie Bearman en Carlos Sainz. Die 6 liggen eruit. Wat een beetje zorgwekkend, maar misschien maak ik het dan te zwaar. Zorgwekkend is toch die 12e plek voor Max Verstappen. Misschien dacht hij het is goed genoeg om bij de eerste 16 te zijn. Maar overtuigend is het allerminst. De snelste is Oscar Piastri, dat is de winnaar van vorig jaar hier. Die heeft daarna een jaar niks meer gewonnen, maar was nu even de snelste voor wat het waard is. Maar het doet er niet toe, die tijden worden nu allemaal weggestreept. Maar die 12e plek van Verstappen, dat moet zo beter. Want in de tweede sessie, die over een paar minuten begint, is het toch echt de bedoeling dat hij bij de snelste 10 zit.
1: Hou ons op de hoogte. Dankjewel, Louis Dekker. En ja, je hebt natuurlijk de Formule 1 in Zandvoort. Maar eveneens belangrijk is natuurlijk de GP Autocross in Abcoude. Remco ter Haar, jij bent daar baanspeaker en je bent daar ter plekke. Remco, ja, autocross is ook een grote sport in Nederland. En deze race in Abcoude wordt voor de 50ste keer verreden. Hoe belangrijk is deze race in Abcoude?
0: Nou, deze race is natuurlijk allerbelangrijkst voor alle lokale mensen die meedoen al jarenlang. Want het is al vanaf 1974 natuurlijk de autocross van Abcoude. En ja, ook van buiten Abcoude en uit de provincies, daar komen de mensen speciaal voor hier naar die autocross in Abcoude. Om het spektakel wat eigenlijk al 52 jaar, hè, de stichting bestaat 52 jaar, nu dit jaar voor de 50ste keer georganiseerd wordt, om dat mee te maken.
1: Ja, en jullie racen op een weiland dat voor dit evenement volledig is omgebouwd tot een volwaardig circuit. Maar hoeveel deelnemers en hoeveel publiek is er dan op zo'n dag als deze?
0: Nou, op zo'n dag als deze, daar zijn ongeveer 150 rijders en rijdsters. De rijders die zijn verdeeld in 8 groepen heren. En daar rijden ook nog 2 groepen dames in mee. En we hebben ook nog een juniorklasse. En dat zijn jongens die onder de 18 nog zijn. En ja, die mogen dan ook al gaan autocrossen. Omdat die nog geen rijbewijs hebben. Ja, we gaan die een opstap maken naar het grote werk. En dat zien we vandaag ook wel gebeuren. Jongens die vorig jaar in de juniorklasse rijden. Nou, die doen niet geheel onverdienstelijk mee, zeg maar, in de huidige wedstrijd.
1: Goed, en hoeveel publiek is er?
0: Op dit moment schat ik zo in, als ik het zo rondom de baan bekijk, want ik heb even een rustig plekje opgezocht, anders kon ik jou niet aan de telefoon hebben, ongeveer tussen de 4 en de 4.500 mensen. Dus een evenement in de Ronde Venen in Abcoude, heel groot.
1: Ja, en zijn er al spectaculaire races geweest?
0: Ja, eigenlijk gebeurt er elke mans wel iets. Auto's op zijn kop in de sloot. Aanrijdingen. Op een gegeven moment wordt er ook een rode vlag gegeven. Dat betekent dus iedereen stilstaan. En dan wordt er een herstart gedaan. Wordt eerst even de coureur even netjes uit de auto gehaald. Ik heb net nog een dame van ongeveer 16 jaar uit de jeugdklasse heb ik uit de auto gehaald. Ik moet vanavond onder de douche.
1: Goed zo.
0: Want ik kwam in de sloot.
1: Remco ter Haar, baanspeaker bij de autocross van Abcoude. Dankjewel. Wie een huis wil kopen, kan maar beter een partner hebben of eigen geld. En als alleenstaande koper zonder spaargeld, erfenis of overwaarde, kom je eigenlijk helemaal niet meer op die woningmarkt terecht. Dat bleek deze week uit onderzoek van adviesketen De Hypotheker. Hella, hoe zit dat?
16: Nou, er zijn een paar dingen tegelijkertijd aan de hand, denk ik. We zien de rente nu een beetje omhoog gaan. Dus het wordt ook duurder om te lenen. Want dat was heel lang eigenlijk heel voordelig, dat de rente superlaag stond. Maar daarnaast wordt er gewoon te weinig gebouwd. Nou, daar hebben we het ook al jaren over. De ambitie was 100.000 woningen per jaar. Dat halen we niet.
17: Dat zeggen ze ook al 3 jaar inderdaad.
16: Dat zeggen ze ook al 3 jaar. En we hebben daarnaast nog de wet betaalbare middenhuur. Dat gaat over huur. Dat heeft eigenlijk wel ervoor gezorgd dat er meer huizen werden verkocht voor huur en terechtkomen op de woningmarkt.
17: Dan zou je toch zeggen dat dat goed is voor de koopmarkt?
16: Ja, of? Dat was ook goed voor de koopmarkt. Maar de prijzen die stijgen wel. Dus waar jij het over hebt, Patrick, zijn natuurlijk mensen met een die Jan Modaal mensen. Ja. Dus de mensen, we hebben het over 48.000 euro bruto per jaar, denk ik zo, om en nabij. Die kunnen geen. Daar is nu gewoon heel weinig voor beschikbaar. En ik woon dan zelf in Amsterdam. Ik zie het ook heel erg om me heen. Alles wordt ook opgeknipt. Dus de appartementjes worden nog kleiner. Het is niet eens bizar om op 35, 40 vierkante meter te wonen. Maar die prijzen zijn hetzelfde alsof je 10 jaar geleden, zeg maar, dubbel aan te
1: vullen. Dus eigenlijk mensen met een modelinkomen kunnen helemaal niet meer terecht op die woningmarkt.
16: Die hebben het nu moeilijk.
1: Ja, ja. En je zei het al, je bent heel
16: het heeft
1: kritisch.
16: Natuurlijk ook te maken met beschikbaarheid. Ja,
1: ja, en je was ook kritisch op die wet betaalbaar huur van het vorige kabinet. Wat is daar zo pijnlijk aan?
16: Nou, wat ik er heel pijnlijk aan vind, is dat bijna de hele Tweede Kamer heeft voorgestemd voor die wet. Dus ook de linkse partij. We hadden toen geen links kabinet natuurlijk.
17: Dat was de wet van Hugo de Jonge.
16: Ja. En die heeft gewoon volledig verkeerd uitgepakt. Omdat het idee was de huren nog meer te reguleren. De marktpartijen zeiden, ja maar jongens, als ik niet meer mag vragen dan 1100 euro, daar kan ik gewoon niet voor bouwen, want de bouwkosten gaan omhoog. Gemeentes vragen meer voor gemeentegrond. Je moet allemaal eisen doen aan dubbel glas, weet ik voor wat. Dus die zeiden van, ik kan het niet voor doen. Nou, dat was allemaal een beetje gelul. En het waren allemaal huisjesmarkers die er allemaal veel te met dollartekens in hun ogen in zaten. En toen die wet er doorheen ging, bleek dus inderdaad wel, ook omdat er nog andere fiscale dingen zijn veranderd in box 3. Dat moet ik nog wel even om het plaatje compleet te maken. Die zeiden, dit kan niet meer uit, dus we verkopen die huizen. Dus in een paar jaar tijd zijn er allemaal huizen verkocht die eigenlijk voor huur bestemd waren. Ja. En daar zitten nu starters in.
1: Ja, wat natuurlijk zeer pijnlijk is. Maar dus, want die wet heeft dus niet gewerkt. Lydia, is er dan ook weer een kans dat er makkelijk een wet wordt teruggedraaid? Een wet die niet werkt?
17: Nou, deze wet staat sowieso op de rol om nog een keer bekeken te worden door het ministerie van Vrouw. Maar zowel Mona Keizer als de huidige minister van Volkshuisvesting, Eleanor Boekholt, die was hier wel mee bezig. Want inderdaad, die kritiek die Hella noemt, die is allemaal niet nieuw. Boekholt heeft al een aantal voorstellen gedaan om die wet aan te passen. Ja. Het werkt ingewikkeld met een puntensysteem. En op basis van dat aantal punten krijg je een. Maar inderdaad, daar wordt dan van gezegd, dat is niet genoeg. Want wat ze bijvoorbeeld voorstelden is dat de minpunten die je krijgt als je een huis hebt zonder tuin, dat die niet meer meetellen. Dat je meer mag vragen voor nieuwbouw of voor monumentale woningen. Dat soort dingen. Maar inderdaad, daar is de kritiek vanuit de vastgoedsector van. Ja.
1: Het werkt niet.
17: Dat is tientjes werk en dat is eigenlijk niet genoeg.
16: Ik denk ook dat het politiek heel moeilijk is. Ook het is denk ik voor Jette moeilijk, want Boekholt is politiek geen sterke minister. Ik bedoel, technisch is ze misschien best wel.
17: We hebben nog niet heel veel spectaculaire ideeën van haar gezien.
16: Nee, als die zo'n wet van als we dat allemaal anders moet, en ze moet dat verdedigen, dan wordt zij misschien politiek wel. Is ze kwetsbaar, denk ik. En de wet is van Hugo de Jonge, CDA. En CDA zit natuurlijk nu ook in het minderheidskabinet. Dus politiek is dit gewoon best lastig.
1: Ja, politiek is lastig, maar maatschappelijk gezien, hebben al heel de tijd een woningcrisis. Wanneer wordt het dan opgelost?
16: Nou ja, ik denk wel dat de politiek zich dit echt aan moet trekken. Want Lydia heeft helemaal gelijk. Raad van State heeft het afgeraden. De Nederlandse Bank die heeft laatst ook weer een rapport van. Het is allemaal een drama. Dat de politiek hier lering uittrekt. Maar dus de maatschappelijke realiteit is dus echt een andere dan politiek Den Haag met een minderheidskabinet. Ja. Kan onze minister dit wel dragen om dit allemaal weer terug te draaien? En sowieso als het teruggedraaid wordt, dan ben je nog weer jaren bezig om weer terug te komen waar we waren voor die wet.
17: Ja, want als je het inderdaad zegt,
16: huuraanbod.
17: Als je inderdaad zegt, ik wil deze wet in gaan trekken, dan ben je ook zo wel anderhalf jaar verder. Maar ik denk niet inderdaad dat daar nu politiek draagvlak voor is. Want GroenLinks PvdA, inmiddels Pro, die zei al toen die aanpassingen gezegd werden van, hiermee gaat de huurder het kind van de rekening worden. Dus die zagen dat in ieder geval een versoepeling al niet zitten, laat staan als ze het in gaan trekken.
1: Werk aan de winkel. Dankjewel Hella Huuk, hoofdredacteur bij EW. Lydia, jij blijft nog even zitten, want zometeen veel meer politiek. En dan staan we stil bij een half jaar premier Jette. En dat doen we samen ook met oud-partijleider van D66 en burgemeester tegenwoordig van Delft, Alexander Pechtold. Maar het is bijna 1 minuut over 4:30, dus hoogste tijd voor het nieuws.
13: NPO Radio 1.
1: Met Sid van der Linde.
2: Ten zuiden van Barcelona is vannacht extreem veel regen gevallen. Het gaat om 200 liter per vierkante meter. In de omgeving van Tarragona raakten 11 mensen gewond door het weer. 3 mensen kwamen onder een muur terecht die instortte door het water. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed de personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. De VS voert per direct importtarieven in van 50% op verschillende Canadese producten. De onderhandelingen tussen de landen zijn mislukt. Volgens de Canadese regering wilde de VS op het allerlaatste moment grote dingen veranderen aan de deal. Canada zegt dat het de tarieven dollar voor dollar zal vergelden. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de Eredivisie wordt rond deze tijd afgetrapt voor de wedstrijd Fortuna tegen AZ. Commentator Mark Kloostra, wordt er al gevoetbald?
4: Zeker, er wordt gevoetbald. Nog niet zo heel lang hoor, want we zijn 14 seconden onderweg en de bal is in de voeten van de Fortuna-keeper, waar twee wijzigingen zijn in de opstelling. En dat gaat dan om twee verdedigers. Pinto en Daalhaus zijn er niet bij. De Groot, die van Eindhoven is overgekomen, maakt zijn debuut in de basis bij het elftal van Danny Buijs. En ook voor Shiloh het Zand is er een basisplaats. AZ twee keer gewonnen, dus die gaan als een raket van start in de Eredivisie. Maar dat kunnen we eigenlijk ook wel zeggen van Fortuna. Want een bonuspunt in Eindhoven bij PSV en een overwinning. Al was het wat gelukkig op het eind, zeker op bezoek bij Cambuur, heeft ervoor gezorgd dat zij ook al 4 punten hebben en in de top van de Eredivisie staan. Maar goed, we zijn pas 2 wedstrijden onderweg, maar 2 clubs die lekker begonnen zijn en in het zonnetje mogen voetballen. Dat is ook wel lekker. Overtreding van Zeefuik, ex-AZ op Wouter Goes, levert een vrije trap op voor AZ. We zijn 1 minuut onderweg.
2: Dankjewel Mark. En dan van Sittard naar Zandvoort, want daar is de kwalificatie van de Nederlandse Grand Prix. Commentator Louis Dekker volgt het. Louis, zitten we al in die sessie 2 waar je het net over had?
21: Ja, Q2 is bezig en dat duurt nog 1 minuut of 9. En Verstappen moet echt aan de bak, want op dit moment heeft hij de 9e tijd. En ja, je wil bij de snelste 10 zitten voor die 3e en alles beslissende kwalificatiesessie straks over 1 minuut of 15. Verstappen absoluut niet overtuigend hoor, want als je kijkt naar de eerste 5, Piastri, Norris, Leclerc, Russell en Hamilton, die zitten binnen 1/10. Dan zit daarachter nog de leider in het WK, Antonelli. Heeft een foutje gemaakt, verliest 0,5 seconde. Maar Verstappen, 8/10, dat is gewoon bijna 1 seconde op zo'n korte baan. En dan kun je wel een briljant rondje rijden, maar 8/10 zie ik hem echt niet dichtmaken. En nou, daar heeft hij nog 1 kans voor de komende 8 minuten. Maar ik vrees dat we vooral moeten hopen dat hij bij de snelste 10 zit. Dat zal normaal gesproken wel lukken, maar ik zei het al, overtuigend is het allerminst.
2: Dankjewel voor nu, commentator Louis Dekker.
22: En dankjewel, Sid. Gaan wij naar het weer met Peter Kuipers-Munneke.
23: Ja, er zijn flinke opklaringen in het land, maar ook nogal wat buien. De meeste buien zitten nu in het noorden van het land, noordelijke provincies, maar ook langs de kust af en toe nog een paar buitjes. Maar goed, daartussendoor dus flink wat zon. Het aantal buien gaat afnemen vanavond en ook vannacht. Dan hebben we hooguit nog een paar buien in het uiterste noorden van het land. Het klaart dus op. Het wordt zo'n 12 of 13 graden als minimumtemperatuur. En morgen wordt een dag die vergelijkbaar is met vandaag, behalve dat er veel minder buien zijn. Hooguit nog in Groningen, Friesland, op de Wadden nog een enkel buitje. Maar de rest van het land is het dan droog en wordt het zo'n 18 tot 22 graden. Er staat wel een merkbare noordenwind. Ja, die zorgt ervoor dat het geen 28 graden wordt, maar het dus bij zo'n 20 of 22 graden blijft. Maandag en dinsdag dan blijft het ook droog. Dan schijnt de zon ook flink en dan gaat de temperatuur iets omhoog, naar zo'n 23 of 24 graden. Sterker nog, de temperatuur gaat nog verder omhoog. Woensdag en donderdag wordt het 25 tot 28 graden. Maar dan neemt tegelijkertijd ook de kans op buien toe. Woensdag is er al kans op wat onweersbuien. Maar zeker donderdag en vrijdag hebben we een combinatie van en aan de ene kant warm weer, maar aan de andere kant ook stevige buien.
24: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
22: En hier aan tafel nog altijd parlementair verslaggever Lydia van Rooyen. Want Rob Jetten zit vandaag 1/2 jaar in het torentje. We hebben het erover met zijn leermeester Alexander Pechtold. Meneer Pechtold, vanuit het prachtige Delft. Goedemiddag.
25: Goedemiddag.
22: Ja, u bent nu eigenlijk bijna een jaar burgemeester, toch, van Delft. Hoe bevalt dat, dat ambt?
25: Ja, nee, 4 september is het zover, dus alles is nog een eerste keer. Heel erg leuk, heel gevarieerd. En deze laatste week, nu er weer duizenden studenten naar Delft komen, is natuurlijk helemaal speciaal, want dan bruist de stad op zijn hoogtepunt.
22: Ja, uiteraard. U zegt van ik ben bijna een jaar bezig. 6 maanden heeft Rob Jetten het erop zitten als premier. Met het motto, het kan wel, boekte D66 vorig jaar een verkiezingsoverwinning.
26: Miljoenen Nederlanders hebben vandaag de bladzijde omgeslagen. Zij hebben vandaag afscheid genomen van de politiek, van negativisme, van haat, van eindeloze het kan niet. Miljoenen Nederlanders kozen vandaag voor de positieve krachten en voor een politiek waar we weer met elkaar vooruit gaan kijken.
22: Ja, en heeft premier Jetten nou die torenhoge verwachtingen waar kunnen maken? We gaan even de tussenstand opmaken. Lydia, vertel eens even, de afgelopen 6 maanden, hoe ligt Jetten in Den Haag?
17: Ja, Jette die moest zeker in het begin echt nog wel even wennen hoor aan het ambt van premier zijn. Hoe die het. Hij pakt het eigenlijk op als hij wil graag boven de partijen staan. Hè. Hij is een beetje de manager. Maar we zien hem toch ook dat hij toch zich wel overal in ieder geval mee bezighoudt. We zien hem. Ik mag best een aantal keren met hem mee op werkbezoek. Hij is actief op social media. Dat hij dan filmpjes maakt waar die allemaal wel niet geweest is. Op tv zien we hem ietsje minder. Ik denk dat hij één keer op een talkshow is geweest. Maar ja, hij heeft wel dat minderheidskabinet. Dus hij moet ook een beetje wheelen en dealen. Om ervoor te zorgen dat iedereen in ieder geval een klein beetje warme gevoelens
3: voor. Maar met dat minderheidskabinet, kan hij dan zijn motto, wat in de campagne toch zijn motto was, het kan wel. Kan hij dat waarmaken, het kan wel?
17: Nou ja, we hebben het er net natuurlijk al even over gehad. Zo gaat hij ook die begrotingen in. Hè? Die begrotingsonderhandelingen zegt hij ook van ja, een deal met links en rechts. Ik geloof erin. Ja, hij gelooft erin, maar dan moet hij het inderdaad nog wel even laten zien.
3: Meneer Pechtold, het was natuurlijk uw protégé in de Kamer en het was ook uw opvolger als fractievoorzitter. Hij moet het nog wel laten zien. Kijkt u er ook zo naar?
25: Ja, natuurlijk. Maar dat is heel begrijpelijk. Kijk, een jaar geleden rond deze tijd stond D66 geloof ik op 8 of 9 zetels. Toen moesten de verkiezingen nog komen. En omdat Wilders te bang was voor een debat, kwam Jette daar opeens. En heel Nederland dacht, hey, dit is een fris geluid. Vervolgens bleek de uitslag best ingewikkeld. Om daar een gezond meerderheidskabinet van te maken. Dat zagen we natuurlijk de laatste verkiezingen al wel steeds moeilijker worden. Want ja, nu is de grootste partij heeft 26 zetels. Dat is de kleinste grootste partij ooit, denk ik. En dan vervolgens is het over en weer water bij de wijn doen. Eerst tussen deze drie partijen en nu met de Kamer. Maar dat vind ik eigenlijk wel heel interessant. Want dit kabinet zit er dankzij de oppositie. Want iedere dag zouden ze kunnen denken, we hebben er genoeg van, we stemmen ze weg. Maar kennelijk is er toch voldoende vertrouwen om ook zelf als oppositiepartijen wat in te kunnen brengen en afspraken te kunnen maken.
3: Ja, en even terug in de tijd, want toen Jette u opvolgde, zag u toen al van ja, dit is een potentiële premier?
25: Nou, ik denk dat weinig politici met dat idee de politiek ingaan, dat je uiteindelijk de grote leider zelfs van het land moet zijn. Maar ik zag in Rob Jette, ook toen hij minister van Klimaat en Energie was, zag ik wel iemand die zijn zaakjes goed kende, die wist samen te werken, die ook tegenstanders, zelfs grote tegenstanders, gewoon opzoekt. En daar probeert dan uiteindelijk brug mee te slaan. Dus dat zag ik wel. En dat zijn wel de kwaliteiten die een premier nodig heeft. En ja, we zijn natuurlijk een beetje gewend aan 14 jaar. Wat was het Rutte met zijn stijl? En je ziet Jette de goede dingen van Rutte. Namelijk samenwerken, ministers de ruimte geven, overnemen. Maar toch ook wel weer zijn eigen stempel drukken. Hij is dat meer eigentijds.
3: Ja, maar als fractievoorzitter van D66 kon Jette natuurlijk van harte lust losgaan op Trump, op Netanyahu, op Poetin. Maar nu is hij een staatsman. En moet hij ook op het internationale toneel een staatsman zijn? Gaat hij daar goed mee om, meneer Pechtold?
25: Nou, ik zag laatst een paar keer van die foto's. Dan zie je Macron of je ziet van die staatshoofden staan. En dan valt me op dat hij daar eigenlijk prima tussen past. En ja, dat is denk ik, en je zegt het zelf al, een van de meest ingewikkelde dingen voor een premier van Nederland. We zijn natuurlijk een klein land, maar met een grote economie. Ja, je moet met figuren omgaan van het Midden-Oosten tot de VS, waar je misschien privé wel andere meningen over hebt. Kunstenaar daar natuurlijk in is Rutte. Die kan dat als geen ander. Maar ik vind dat Jette op een verstandige manier op dat wereldtoneel nu opereert. En dat voor iemand die nog hartstikke jong is. En de ervaring nog op moet bouwen.
3: Ja, we horen de heer Pechtold, Lydia, die is louter positief. Kijk jij ook zo naar onze premier?
17: Ja, ik snap inderdaad wel dat het een hele kluif voor hem is om inderdaad echt nu die staatsman te moeten zijn. Ik was toevallig op dat D66-congres het eerste weekend net nadat het kabinet begonnen was. En die ochtend was de oorlog in Iran begonnen. Dus we zouden eigenlijk, ik dacht, we gaan lekker rustig naar dat D66-congres. Maar toen ineens moest hij inderdaad al echt de premier zijn die de aanvallen veroordeelt, maar die daar dan toch ook zeg maar de juiste diplomatieke toon in aan moet slaan. Want ja, je wil Trump en Netanyahu niet te veel in het harnas hijsen. Dus hij heeft het niet makkelijk. Maar het lastige is inderdaad wel wat jij net ook zei, Patrick. Hij wil heel veel. Dit kabinet moet doorbraken forceren. We hebben het net over woningbouw gehad. Ze willen op asiel het een en ander voor elkaar krijgen.
5: Stikstof.
17: Inderdaad, daar is al wel een groot plan voor gepresenteerd. Maar ja, hoe dat allemaal uit gaat pakken, daar lijken ze wel een meerderheid voor te hebben. Maar dat moet inderdaad ook nog allemaal maar blijken hoe dat uit gaat pakken. En of ze daar misschien in het kader van boerenprotesten nog druk gaan ervaren.
5: Meneer Pechtold, er is veel aan de hand in Nederland. Is dan zo'n minderheidsconstructie wel ideaal?
25: Nee, natuurlijk niet. Ik denk dat dat niemands eerste keuze is. Maar laten we niet vergeten, kijk, in de Eerste Kamer zaten ze inmiddels gewoon duimen te draaien. Want al jaren kwam er geen enkele serieuze wetgeving meer die kant op. Dus er ligt enorm veel nu op het bordje van dit kabinet. Maar wat ik net al een beetje zei, laat ik dat nou eens wat meer uitleggen. De Kamer kan nu, en de Kamer is nog steeds het hoogste orgaan. Hè. Mensen denken altijd, minister is de mooiste baan. Nee, Kamerlid is in ons staatsrecht het belangrijkste. Dus het parlement heeft nu kans om afspraken te maken. Er wordt altijd heel veel afgegeven op meerderheidskabinetten die dan voor alles 4 jaar vasttimmeren en vervolgens, als er wat aan de hand is, zich terugtrekken achter eikenhouten deuren en een deal maken. Nu zie je bij zo'n stikstof, dat was het eerste grote pakket. Mensen gingen zich ermee bemoeien. Je ziet dat de media kunnen dan ook een beetje uitleggen wat zijn de standpunten, wat zijn de problemen en vervolgens komt er een afspraak en die wordt uitgewerkt. En ik hoop dat we dat dadelijk met een sociaal akkoord krijgen. Dat we dat ook met de woningbouw krijgen. Het feit dat er al zo'n stikstofakkoord ligt, waar we jaren met z'n allen op hebben zitten wachten. We zitten hier in Delft al 3,5 jaar te wachten op een uitspraak van de Raad van State om te kunnen bouwen, om onze economie weer verder te helpen. Ik denk dat iedereen snakt naar een oplossing. Maar daarvoor is nodig dat al die partijen niet allemaal in hun 100% eigen gelijk blijven zwelgen.
5: Kijk, we horen een positief geluid van de heer Alexander Pechtold. U zei ook van ja, de mooiste baan is natuurlijk Tweede Kamerlid. Maar uiteindelijk is de mooiste baan toch burgemeester zijn?
25: Ja, kijk, dit is de gewetensvraag. Maar nou, burgemeester zijn, burgemeester van Delft. Want dat is de hoofdprijs.
5: Dank u wel, Alexander Pechtold.
25: Graag gedaan.
5: Dan gaan we nog even naar Amstelveen, want de wedstrijd Nederland-India is daar natuurlijk nog altijd bezig. Jan Kees.
6: 40 seconden nog, dan is het rust. Er is nog niet gescoord. Kansen zijn er wel aan beide kanten. Met name Nederland heeft de nodige mogelijkheden gehad om de score te openen. Eerst 5 keer maar liefst uit de strafcorner mocht Jip Jansen aanleggen. Maar toch ook steeds weer vakkundig gekraakt. Bij India lezen ze zijn strafcorner inzet goed. Hij is niet 1 keer tot op de keeper gekomen omdat die verdediging daarvoor goed stond. Steeds die uitloper die in de weg liep. En dan was er aan de andere kant een grote kans voor Dil Preet. Die spit die van heel dichtbij kon in. Maar Meijer stond op de goede plek om redding te brengen. En dan was er net vlak voor rust nog een kans voor Chap Hoedemakers om dan toch de score te openen. Het tekent dus dat er echt wel kansen zijn. Dat het een mooie wedstrijd is, maar doelpunten dus nog niet. En nu klinkt de zoomer. Het is nog 0-0. Spannend blijft het nog heel lang. Maar het is wachten op doelpunten.
5: En van Amstelveen gaan we naar Zandvoort. Louis Dekker.
7: Waar de tweede kwalificatiesessie erop zit. En het goede nieuws is dat alle grote namen die je vooraan wil zien in Zandvoort morgen bij de laatste editie van de Dutch Grand Prix er ook echt zijn. In ieder geval bij de snelste 10. Want de uitvallers, die vergeten de meeste mensen meteen weer. Albon, Ocon, Colapinto, Hülkenberg, Tsunoda en Gasly. De snelste, dat waren de McLarens. Verrassend wel, toch weer Piastri en Norris vooraan. Verstappen, ook verrassend derde, een hele goede ronde. Verliest dan nog wel 2/10. En verslaat in deze sessie zowel Ferrari als Mercedes. Maar of hem dat nog een keer lukt in de kwalificatiesessie, de Q3, die straks gaat starten, dat waag ik te betwijfelen. Verrassingen hebben we ook in de top 10. Liam Lawson heeft het gered. Dat is de tijdelijke teamgenoot van Verstappen. Die in moest stappen toen Isaac Hadjar, de echte teamgenoot van Verstappen, een polsblessure kreeg. Lawson dus erbij, Bortoleto en Lindblad ook. En Verstappen gaat nu proberen pol te pakken. Wordt wel een kluif.
5: En van Zandvoort gaan we naar Sittard voor de wedstrijd Fortuna Sittard tegen AZ. Mark.
8: Ja, klein stukje maar. Het is nog 0-0, maar dat is niet het belangrijkste nieuws na een kwartier. Want het is 10-11. Omdat na 5 minuten Olle Romani een rode kaart kreeg van scheidsrechter Guzebejuk. Het was net over de middenlijn, op de zijlijn zo'n beetje. Maar hij probeerde een bal weg te tikken voor tegenstander Chavez. Bal niet raakte, ongelukkig landde op de enkel en direct kon vertrekken. Het is een wat zware straf, maar... Het is er een waarbij je wel kan vinden in de VAR dat hij niet op de lijn komt. Want het zag er lelijk uit. Maar van opzet was geen sprake. Dan had hij wat mij betreft ook een gele kaart mogen krijgen. Het is nog 0-0. Meerdink kopt zojuist een corner bij de tweede paal net naast. Maar AZ met 11 tegen 10 van Fortuna.
22: En bij ons aangeschoven is Frederik Roekens, co-assistent. En sinds 2 weken terug uit Kharkov, een stad aan het front in Oekraïne. Daar werkte jij in een militair hospitaal. Mijn eerste vraag is dan direct. Wat is jouw drijfveer om in een militair hospitaal aan het front in Oekraïne te gaan werken?
9: De eerste keer toen ik in Oekraïne was, dat was in september 2025. En toen was ik mee met een stichting, Protect Ukraine, om een ambulance te brengen met spullen. En toen heb ik met eigen ogen de noodzaak gezien van hulp. En deze ambulance ging naar dat ziekenhuis waar ik nu ook ben geweest. En toen heb ik ook met de artsen gesproken, nummers uitgewisseld. En toen vertelden ze mij, alle handen zijn nodig. Indirect, mocht je ooit misschien hierheen willen komen, dan kunnen we contact houden. Toen ben ik in januari nog een keer op convoy geweest met deze stichting Protect Ukraine. Maar altijd eigenlijk contact gehouden met het ziekenhuis. En nu had ik 3 weken vakantie van co-schappen. En toen dacht ik, denk dat ik nu ga.
22: En jij bent gegaan. Wat trof je aan in het ziekenhuis?
9: Het is een militair ziekenhuis. Dus er komen alleen maar patiënten die van het front komen. Er worden geen burgers behandeld. En je ziet, doordat de het is eigenlijk een droneoorlog. Dus bijna geen schotwonden. Ik heb geen enkele schotwond gezien. Je ziet mensen zonder armen, zonder benen. Zonder armen en benen. Je ziet gezichten die zijn... geëxplodeerd. Het is een soort zombie-apocalypse, wordt het ook wel genoemd. Ja.
22: Dus waar we vroeger eigenlijk in een ziekenhuis vooral schotwonden moesten verhelpen, is het nu echt de drones die toeslaan op mensen?
9: Ja, drones, mijnen, explosies, raketten natuurlijk, shahids.
22: En wat heb jij praktisch kunnen doen daar?
9: Omdat ik nog geen arts ben, dus mijn rol was ondersteunend. Een patiënt van A naar B brengen, een been vasthouden tijdens een operatie. Echt extra handen. En qua medische skills, ik ben nog geen arts, dus heb ik dat beperkt gehouden.
22: Ja, beperkt gehouden, maar Lydia, jij schrok er ook al direct van. Want je ziet nogal wat, je maakt nogal wat mee. Wat voor impact heeft dat op jezelf?
9: Ja, heel heftig. Ik had ook van tevoren vaak tegen mezelf gezegd, het gaat een hele heftige week worden. Je gaat weinig slapen. Je gaat veel trauma zien. Je gaat veel verschrikkelijke lichamen zien. Je gaat veel verdriet voelen.
17: Neem je dat dan ook mee naar huis?
9: Ja, zeker.
17: Of
9: mee
17: naar bed, 's avonds?
9: Ja, ik heb ook zeker de eerste week dat ik terug was, heb ik niet lekker geslapen. Nee. Ja. Maar dat is ook in het verwachtingspatroon van wat ik had. Dat kost gewoon tijd.
22: Nou, maar jij bent nu weer terug en je bent het hier aan het verwerken. Dat kost zeker tijd. Maar de artsen de Oekraïnse doktoren, hoe houden die dat vol?
9: Ja, ik vind ze ongelooflijk. En ik denk, wat ik heb gezien hoe ze er met elkaar mee omgaan, is humor. Er worden heel veel grapjes gemaakt. Er wordt alsnog best wel wat gelachen. Maar dat is ook omdat er geen tijd is om te praten over wat ze meemaken en wat ze zien. Want op het moment dat een patiënt overlijdt, komt eigenlijk de volgende alweer binnen. Dus ik heb echt angst voor... Ik hoop dat de oorlog snel voorbij is. Maar als de oorlog voorbij is, alle trauma wat deze artsen, maar ook natuurlijk de militairen, maar ik heb nu de artsen gezien, moeten verwerken. Dat is zoveel. Dat vind ik, het is ook een soort oorlog op zich.
22: Maar wat vonden ze ervan dat jij kwam helpen?
9: In het begin zaten ze vooral van, wat doe je hier? En waarom ben je hier? En na 2 dagen bouw je natuurlijk een band op.
22: Maar wat deed je daar? En wat heb je dan gezegd tegen ze?
9: Ik kom een ambulance brengen, ik kom spullen brengen, ik kom helpen waar dat kan en ik kom jullie verhalen mee naar huis nemen.
22: Ja. En jij zegt zelf van als het nog lang duurt, dan zitten die doktoren ook allemaal met trauma's. Hoe voorkom je dat jij geen PTSS oploopt?
9: Ik denk hier thuis er goed over praten met mensen. En ik ga ook denk ik zeker nog met iemand praten. En het lastige wat ik vind is het schuldgevoel wat achterblijft. Dus dat vind ik het moeilijkste waar ik mee om moet gaan hier. Is zij zitten nog daar en ik ben hier. daar heb ik het meest moeite mee.
17: Dat je het zeg maar letterlijk achter je hebt kunnen laten.
9: Ja, en nog beter gezien hoe erg het is. En ik ken de mensen nu, het zijn mijn vrienden geworden. En op het moment dat ik daar uit dat ziekenhuis stapte en weer terug naar Kiev reed, voelt het gewoon zo oneerlijk. Ik ga weer en jullie kunnen niet gaan. Jullie zitten vast in deze hel en ik heb nu gezien met eigen ogen wat voor hel het is.
22: En het militair hospitaal ligt redelijk aan het front. Is het ook gevaarlijk voor jou geweest?
9: Ja, het gevaar was zeker hoger dan de plekken waar ik voorheen was. Er waren het ziekenhuis zelf is 8 keer aangevallen in 4,5 jaar. Er waren veel luchtaanvallen en er was ook veel luchtalarm.
22: Ja. En hoe zorgen we ervoor dat die ziekenhuizen of dat die artsen in ieder geval veilig kunnen werken?
9: Ja, dan zouden er geen aanvallen moeten zijn in de lucht. De artsen luisteren niet meer naar het luchtalarm, want dan kan je je werk niet meer doen. Maar de stichting met wie ik 2 keer op konvooi ben geweest, die gaan een ondergrond ziekenhuis bouwen. Daar komt maandag meer over online. En dat is iets waardoor je die veiligheid van de patiënten, maar ook de artsen, dus beter maakt. Want al die operaties vinden boven de grond plaats. Maar eigenlijk alles boven de grond, dicht bij het front, is hartstikke gevaarlijk.
22: Dus Project Ukraine komt met eigenlijk een ziekenhuis onder de grond wat ze gaan bouwen?
9: Ja.
22: Ja, dat fascinerend natuurlijk en goed. Maar uiteindelijk moet de oorlog gewoon stoppen. Hoe houden mensen in Oekraïne dit vol al jarenlang?
9: Ja, ik weet het niet. Ze zijn echt met wat ze doen en het leed en het verlies en waar ze al 4,5 jaar mee moeten dealen. Dus ook het luchtalarm, wat voor psychisch effect dat heeft en hoe moe je wordt. Ik heb geen idee hoe die mensen nog zo strijdvaardig doorgaan, maar ze doen het. En ik denk wel dat het voor hen heel lastig is. Ja, er is niet echt een eindpunt in zicht. Dus ja, ik zie wel, ze zijn kapot. Ja. Ze kunnen niet meer. En ze hebben vrienden verloren, ze hebben familie verloren, ze verliezen patiënten.
22: Ze hebben dus steun nodig uit de hele wereld. Zeker van Europa. Nu is het maandag onafhankelijkheidsdag in Oekraïne. En dan spreekt premier Jette met de bondgenoten, de zogezegde
17: Coalition of the Willing. Ja.
22: Over steun aan Oekraïne. Wat is de inzet van die gesprekken, Lydia?
17: Ja, Nederland heeft eigenlijk vanaf moment 1 natuurlijk gezegd, wij staan achter Oekraïne. En tuurlijk wil Nederland vrede, maar alleen op de voorwaarden van de Oekraïners. Niet met de verliezen of de winst voor Poetin. Want ja, winst voor Poetin zou verlies voor Oekraïne betekenen. En ja, Nederland blijft continu extra geld uittrekken voor zodat ze in Oekraïne wapens, maar ook andere dingen zoals hulpmiddelen kunnen gebruiken. Dus ja, daar blijft Nederland wel in voorop lopen samen met die coalitie.
22: En
17: ja.
22: Frederik, ga jij nog een keer terug naar het hospitaal?
9: Zeker. Als zolang de oorlog duurt, ga ik zeker terug.
22: En hoe kunnen we jou helpen? Hoe kunnen we steunen?
9: Ja, ik kan op heel veel manieren helpen. Eén daarvoor, dat is ook een onderdeel van zo'n reis voor mij, is zorgen dat mensen er weer over gaan praten. Vergeet ze niet. En praat erover. En luister naar de verhalen van mensen die er zijn geweest. Luister naar de Oekraïners. Doneer geld aan Protect Ukraine of een andere stichting. Je kan zoveel dingen doen.
22: We kunnen heel veel dingen doen, maar jij doet het echt. Jij bent er geweest en je hebt mensen daar geholpen. Enorm, niet alleen dapper, maar ook gewoon moedig van je. En vooral zeer barmhartig. Ik hoop dat je het volhoudt en ik hoop dat je terug gaat. Maar ik hoop vooral dat er snel vrede komt, want dit is onmenselijk. Frederik Roekens, veel dank. Ook Lydia van Rooyen, grote dank. Straks op deze zender WNL in de kantine met Fidan Ekis en Martijn de Greve. Die ontvangen onder andere presentator John Williams. Dit was Goed Ingelicht Kring. En ik beloof het, volgende week wordt echt een goede show.
10: NPO Radio 1.
11: Deze zomer voelen we klimaatverandering aan den lijve. Wat doet minister Van Veldhoven nu de klimaatdoelen uit het zicht raken?
12: We hebben nog een opgave, we proberen nog te versnellen.
11: En hoe veerkrachtig is de natuur? In Schorl zien we hoe het gebied herstelde na de enorme duinbrand van 2009.
14: Na 3-4 dagen zie je de eerste kleine groene dingetjes in zo'n groot zwart landschap.
11: Verder, wat leert ons een 245 miljoen jaar oud maag-darmstelsel van een uitgestorven reptiel? En de nieuwe veldgids Wansen is om je vingers bij af te likken. Morgenochtend van 7 tot 10, BNN VARA met Vroege Vogels.
10: NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.

0: do.
1: Leave it if you ever again. Print it now.
2: Ster. Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Hoe kijken we naar de natuur? Als iets om te ordenen of als een levend geheel waarvan we zelf deel uitmaken? In de tentoonstelling Living Mesh, A World Beyond Linnaeus nodigen 16 kunstenaars je uit om anders naar de natuur te kijken. Nu te zien in Verwij Museum Haarlem.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa's.

0: gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
3: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
4: NPO Radio 1, 5 uur.
5: Martijn de Greven en Fidan Ekis.
6: Ja, goedemiddag. Straks luistert u hier op deze zender naar WNL in de kantine. We hebben hele mooie gasten, onder andere presentator John Williams over zijn nieuwe plannen om vluchtelingen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. We hebben Bouke Schram, FD-journalist over de politieke week, politieke ontwikkelingen. En zanger Johan Vrouwenvelder is hier van de Haagse band. En Martijn gaat me nu helpen met...
7: De regat.
6: Ja, precies, ik kan het niet uitspreken. Om te praten onder andere over zijn nieuwe voorstelling. Verder is hier Oekraïense-Nederlandse activist Vita Kovalenko om te praten over Oekraïne en Rusland natuurlijk. Maar nu eerst het nieuws, NOS Nieuws met Zit van der Linden. Tot zo.
8: Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc van de school. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden. 2 van hen liggen in het ziekenhuis. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Het is opvallend. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. De brand woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado, zegt correspondent Thijs Kettenis.
9: Daar staat zo'n 3500 hectare in lichterlaaien. En het is er met temperaturen van boven de 40 graden heel warm en er staat een heel harde wind. Ja, dat zijn omstandigheden waarbij Servië die brand niet zelf onder controle krijgt. En ook dus niet met de hulp van Rusland, dat woensdag een enorm blusvliegtuig stuurde. En nu heeft Servië dus ook de EU om hulp gevraagd. En Brussel stuurt 4 blushelikopters. En daarnaast sturen Duitsland en Roemenië samen 124 brandweerlieden en 39 brandweerwagens om die brand te helpen blussen.
8: De natuurbrand in Servië woedt al ruim een maand. Servië is geen lid van de EU, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. Volgens Canada kwamen de Amerikanen op het laatste moment met grote aanpassingen. Nu er geen akkoord is, voert de VS importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Ten zuiden van Barcelona is vannacht extreem veel regen gevallen. Het gaat om 200 liter per vierkante meter. In de omgeving van Tarragona raakten 11 mensen gewond door het weer. 3 mensen kwamen onder een muur terecht die instortte door het water. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Siim Kallas was 77 jaar. In Zandvoort is de kwalificatie voor de Grand Prix race van morgen gaande. Commentator Louis Dekker, zijn ze al klaar?
10: Ja, en dat heeft alles met de weergoden te maken. Oftewel, er kwamen donkere wolken vanaf de zee richting het circuit. En daardoor

0: He, waar je normaal gesproken ziet dat iedereen in de laatste minuut de baan opgaat, ging dat nu 5 minuten naar voren. En dus zijn ze al klaar en weten we dat de wereldkampioen, de regerend kampioen Lando Norris, pole position heeft gepakt voor George Russell. Dat is de Mercedes-rijder die eerder vandaag de sprintrace won. Dat is de voorste rij. Daarachter Antonelli en Piastri. Dan heb je McLaren en Mercedes op de eerste twee rijen. En de derde rij is volledig voor Ferrari. En dan heb ik één coureur nog niet genoemd.
1: Nee, want hoe staat het met Max Verstappen en zijn kansen?
0: Ja, zevende. En dat is niet verrassend als je ziet hoe moeizaam het al ging vandaag en gisteren. Hij verliest bijna een halve seconde op pole position. Kwam er ook niet echt aan te pas in de sprintrace vanmiddag rond 1:12. En ja, dan heb je wel een probleem hier. Want dit is een circuit waar inhalen misschien 1 of 2 keer lukt. Maar van 7 naar 1 of van 7 naar 2 of van 7 naar 3 of in ieder geval van 7 naar een podium. Daar zal hij echt een masterclass voor neer moeten zetten. En dat heeft er gisteren en vandaag niet ingezeten. Een kans dat Verstappen hier voor de 4e keer een race wint. En Jim Clark evenaart in Zandvoort. Nou, ik zal geen 0,0 zeggen. Maar veel meer is het ook niet.
1: Dankjewel, commentator Louis Dekker. Ja, en deze editie van de Grand Prix in Zandvoort is de laatste. De organisatie durft het financiële risico niet meer aan. Dat zei sportief directeur Jan Lammers.
2: We moeten niet vergeten, we hebben geen overheidssteun. Dus we hebben 6 edities gehad, prima. We hadden er eigenlijk 5 contractueel en eentje extra gekregen. Als we nu door hadden willen gaan, hadden we voor 4 jaar bij moeten tekenen. Dit is gewoon prima zo en het is goed. Beter dan dit wordt het niet.
1: De kosten van het evenement lopen op, ook lopen de bezoekersaantallen terug. Veel raceliefhebbers in Zandvoort zullen de Nederlandse Grand Prix gaan missen.
3: Ik vind het gewoon jammer dat het dadelijk niet meer is. Het is toch een heel evenement en het zegt tot Nederland op de kaart.
4: Ja, zeker weten. Echt jammer dat het stopt in ieder geval. Maar goed, we gaan naar Oostenrijk. We volgen het gewoon op andere circuits.
5: Is na 5 jaar dan al je hoogtepunt? Ik bedoel, er zijn Grand Prix's die zijn als 30 jaar of denk wel 100 jaar. Kijk naar Monaco, kijk naar Abu Dhabi is ook al een tijdje. En ik denk dat er ook geen één Grand Prix is zoals dit. Dat het echt het hele dorp op zijn kop staat.
6: Geniet ervan.
4: Dankjewel, hè. Doeg.
6: En heb je nog, wil je nog iets zeggen tegen Max?
7: Ja. Dat Max is altijd verliezen, maar hij moet deze dag winnen. Omdat Nederland, dan moet hij winnen.
1: Ja, Verstappen won de Nederlandse Grand Prix 3 keer in 2021, 2022 en 2023. Daar kan morgen een 4e overwinning bij komen, maar we hoorden het al van Louis, dat wordt wel heel lastig. Het weer, het is redelijk zonnig met af en toe nog een buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot 1 graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui, verder is het droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden.
8: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
9: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
10: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
9: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
11: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
12: Zacht licht, klare taal, de kunst van het dagelijks leven. Leer ook columns schrijven, gewoon bij mij aan de keukentafel. Ga naar evenhoeken.nl.
13: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.
15: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
16: NPO Radio 1. WNL.
17: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL, live vanuit het midden van het land, Mediastad Hilversum.
18: Goed dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met weer een vat vol verhalen en fijne gasten.
16: In de kantine.
19: Martijn de Greven en Fidan Ekis.
17: Het was de week van Maarten van der Weijden, Harry en Meghan en de laatste Dutch Grand Prix.
18: Zo is het. En we hebben het over de stand van ons land in hectische tijden. Met aan de standtafel de Nederlands-Oekraïense activist Vita Kovalenko. Zij staat vandaag stil bij de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De zanger Johan Frauenfelder van de Haagse band De Regas. Vindt u dat ik het goed uitspreek trouwens?
20: Helemaal geweldig.
18: Kijk, dat voor deze verdwaalde kakker uit Wassenaar is dat een compliment.
20: Het is alleen geen band, maar een band.
18: Hij brengt met zijn nieuwe voorstelling Groeten uit Den Haag een muzikale aanzichtkaart naar de theaters.
17: En presentator John Williams helpt niet alleen maar mannen die klusser zijn, maar hij schiet tegenwoordig ook mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te hulp in zijn nieuwe koffiebar.
18: En ook aangewezen hier is FD-journalist Bauke Schram. Met haar kijken we terug op de Politieke Week.
17: En u kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. En volg ons op @WNL vandaag.
18: En er wordt er ook weer veel gesport te weten. Voetbal en hockey. We beginnen bij voetbal Fortuna AZ. En daar is Mark Kloostra.
21: Ja, het is nog steeds 0-0, ondanks de rode kaart al heel snel in de wedstrijd voor Fortuna. Want vanaf minuut 5 staan zij met een mannetje minder op het veld. Het is wachten, gezien het overwicht op het eerste AZ-doelpunt, het verlossende AZ-doelpunt dat Meerdink al op zijn voet had. Na een heel fijn en ook heel gemeen paasje van Kees Smit. Die zette hem alleen voor de keeper. Dat was echt een briljante paas. Hier is Smit en die schiet de bal met een hobbel naast. Krijgt de bal per ongeluk voor zijn voet op 14 meter van het doel. Dan schiet de bal met links, dat is niet zijn favoriete been, voor het doel langs van Branderos. Die heeft geen haast, want het staat 0-0. Ook een streep van 20 meter van Peer Koopmeiners net over de lat. AZ is wel beter met zijn elven tegen het team van Fortuna. Maar gescoord hebben ze nog niet. En we zijn toch al 38 minuten onderweg.
18: En wij schakelen direct door naar de hockeytempel van Nederland. Het Wagenerstadion, oftewel het WK Hockey Nederland-India. Met aanwezig Jan-Kees van der Kun.
22: Heel lang was het hier ook 0-0. Maar 10 minuten na rust is de band dan toch gebroken door Duco Telgenkamp. Zo vaak maker van belangrijke doelpunten. Ook nu, hij verlengt eigenlijk een geslagen bal van Rijing. Ga net op zo'n manier dat de Indiase keeper er geen antwoord meer op had. En dus Nederland op voorsprong. Een belangrijke voorsprong. Want mocht Nederland deze wedstrijd winnen, dan zet het een grote stap naar de halve finales van het wereldkampioenschap. Maar India is bij een nederlaag zo goed als uitgeschakeld. Zal dus nu moeten komen. Dat zie je ook gebeuren. Er komen ruimtes voor Oranje. Maar reken maar dat India met al die handige jongens voorin en een gevaarlijk wapen bij de strafcorner nog wel voor vuurwerk zal zorgen in de slotfase. Nu bijvoorbeeld bezoeken ze de Nederlandse cirkel. Alle hens aan dek. Daar wordt verdedigd. Maar er kan nog wel geschoten worden. Dat schot, dat wordt gekraakt. Het schot van Sumit levert geen doelpunt op. Wel een opstootje. Ja, je ziet het. Je ziet het gebeuren. De vlam slaat hier in de pan. Het gaat nog wel een verhitte slotfase worden.

0: Maria.
1: Ja, dat wordt hier een beetje meegewiegd, maar heel herkenbaar is het. John, ik richt me even tot jou, want jij hebt ook in Den Haag. Woon je daar nog steeds?
2: Ja, nog steeds. Nog steeds.
1: Herken je het nummer?
2: Nee, maar ik vind het wel een heel leuk nummer al. En meestal moet je dingen twee keer, drie keer horen, maar dit is gelijk leuk.
1: Ja, ja, hè?
3: Maar het is gewoon briljant.
4: Dankjewel.
3: Ja, nee, vind ik echt. Ja, ik kende het niet. Ik had het niet gehoord. Ik bedoel, ik ken het origineel wel. Maar het was wat slim om dit, om deze kant op te gaan met je muziek.
4: Ja, het is, ik was ooit een hele serieuze flamenco-gitarist. En conservatorium, Pacopeña. Maar altijd wel met taal bezig geweest. En op een gegeven moment maakte ik eens een geintje. Een singeltje opgenomen. En dat sloeg enorm aan. En ja, de rest is history. Ja. Nou is het mijn beroep geworden.
1: Ik las ergens dat het eigenlijk jouw muziek eigenlijk een vlucht genomen heeft in die corona of na die coronatijd. Ja. Ik kon die link niet helemaal leggen. Wat heeft dat met elkaar te maken?
4: Nou, omdat in de coronatijd heel veel jongeren daarnaar zijn gaan luisteren. Okay. En die hebben het heel erg gedeeld via sociale media, al die platforms. En zonder dat ik het eigenlijk merkte. Wij dachten, nou, we doen nog even één toertje. En dan was het dat wel. En toen zaten ineens alle zalen vol. En nu hebben we echt een hele grote tour. 65 theaters voor de boeg, plus nog alle festivals. Dus ik denk dat we al een keer of 90 gaan spelen het komende seizoen. Ja.
1: En Lowlands was nog één stap te ver nog?
4: Nee, we hebben wel een Zwarte Cross gehad.
1: Ja,
4: en en dat is groter dan Lowlands. Dus is het ons de miljoen. Nee, joh. Maar we hebben wel backstage gespeeld een keer voor alle medewerkers vorig jaar. Er zijn er ook 480, hè? Dus we hebben al op Lowlands gestaan.
1: Nou doe je één ding niet. Want als je aan Haags denkt, dan denk je toch heel vaak aan het woord kamer, dat woord anker erachter, zou ik maar zeggen. Maar dat laten jullie helemaal weg, hè?
4: Dat expres, ja. Omdat het is ook niet zo dat iedereen in Den Haag nou constant alle ziektes erheen gaat.
1: Nou ja, het zit wel vrij vast in het repertoire.
4: Dat is het clichébeeld van vooral onder andere Hilversum en Amsterdam. Dus laten we dat even alles opvreemd. Dan frame ik het even terug. Ja. Maar dat is echt niet waar. Dat is echt niet waar. En eigenlijk, kijk, je hebt gewoon traditioneel Haags. En dat is wat ik praat. En dat is wat anders dan grof en plat. Snap je? Dus dat is echt een andere opvatting. En het is een beetje naar dat in de jaren 80 Haagse Harry en al die gasten de hele tijd maar het woord K overal voor en achter plakte. Maar dat is eigenlijk jammer. Want het is echt niet zo dat iedereen dat doet in de Haag.
1: Nee. We hebben nog even wat muziek van jou bij elkaar. Dat mensen ook wat een breder beeld van je repertoire krijgt. Kom maar door. Jij bent

0: de hand. Ja, dat is niet zo moeilijk, toch? Het origineel.
1: Origineel, zeg maar.
2: Bouke? Ja, in ieder geval ook door de man, denk ik, maar de Beatles, toch?
0: Ja, ja, ja.
1: Vita Kovalenko.
0: Vita keek en dacht, ik ben blij dat ze niet eerst naar mij zijn gegaan. Of wist je er wel?
3: Klopt, ja. Dat wist ik helemaal niet.
1: Jij bent buitenactivist en schrijver en nog een heleboel dingen. Ben je ook D66-raadlid in D66? Met onder andere integratie in je portefeuille. Dit nummer zou ik opnemen in het vaste repertoire in je portefeuille.
4: Daar gaan we onze fractievergadering mee.
1: Doe maar de volgende, ik wil nog meer horen.

0: Waarom lach je, John?
1: Ik vind het zo briljant.
0: Briljant, hè? Ja, ja, ja,
1: ik vind
0: ja, ja,
1: dat ook, dat hele, dat is ja, echt dat Haags, ja, ja, prachtig.
2: Het is toch een wonderlijk iets dat die Nederlandse talige muziek zo enorm in de lift zit. En niet even, maar al best lang, hè?
3: Ja, dat is niet dankzij ons, hoor, maar dat is gewoon zo, ja. Het is een hele soort parallel universum, hè. Die hebben gewoon, alles wordt via sociale media en ook de Oranje TV en al die dingen. En ja, op een of andere manier hebben we de tijd mee, wat dat betreft.
2: Ja. Je klinkt eigenlijk bijna zelf nog steeds verbaasd over je succes.
3: Ja, dat is ook eigenlijk wel zo. Ja, maar het is op het ogenblik ook wel heel erg. Weet je, dat het, nou nee, maar het is echt wel heel verbazingwekkend, ja. Dat het aantal streams en zo, ja, en het gaat echt. Jij bent het voor mij, dus gewoon miljoenen keer gestreamd. Ja, dat is ook wel een beetje raar natuurlijk.
2: Nou, is jouw persoonlijke verhaal hier ook wel bijzonder bij? Want je hebt het al een beetje aangegeven, je hebt een oogziekte, waardoor je 7% geloof ik, nog
3: ja,
2: ziet,
3: zoiets, ja, ja.
2: Maar dat is enorm lastig voor je geweest, want je wist van jongs af aan dat je muziek wilde maken.
3: Ja.
2: Maar ja, noten lezen, conservatorium, ga er maar aan staan.
3: Ja, ja, dat ging dus eerst klassiek conservatorium in Den Haag Koninklijk. Heb ik 2 jaar opgezeten en toen kon het gewoon niet meer. Toen ben ik iets heel anders gaan doen, sociale academie op een gegeven moment. Heb ik cultureel werk gedaan, dat heb ik nog wel afgemaakt.
2: En, cultureel werk? Wat
3: ja, dat was in een bepaald. Je had maatschappelijk werk, cultureel werk. Bijvoorbeeld, ik heb een stage gelopen bij het Haagse Popcircuit. En dan ging je festivals organiseren. Parkpop hielp je mee. En dat ging er dan om dat je in allerlei buurtwijken en centra en zo. Dat je daar iets met cultuur en zo.
2: Maar heb je in die fase ook gedacht, het gaat me niet lukken? Mijn ogen zitten me te veel in de weg.
3: Ja.
2: Als ik jouw verhaal lees, had je niet voor alternatief, want het zit zo diep in jou, die muziek.
3: Ja.
2: Dus je moet waarschijnlijk ook in paniek geweest zijn, omdat je weinig alternatief had.
3: Ik ben iemand die niet zo gauw in paniek raakt. Maar als je er even doorheen prikt, dan springen de tranen zo tevoorschijn. Hoor. Nee, het is zeker niet makkelijk altijd. Nee. Ja.
0: Klopt het trouwens wat betreft dat platte Haagse, dat het Spaans ook plat Spaans kent?
3: Zeker, je hebt gewoon dialecten. Kijk, de grap is, wij spelen natuurlijk. Ik spreek ook Spaans. En als ik Spaans spreek, dan is het altijd een heel zwaar Andalusisch accent. Want dat zijn de mensen waar je mee omgaat. Dus ik heb gewoon Spaans op straat geleerd, zeg maar. En dan, dat heeft ook.
0: Van de duivenmelkers.
3: Ja, heel goed. Ook, ja. Maar in die Andalusië, dat is ook. Die slikken bijvoorbeeld ook heel veel in, hè. Dat is. Cadiz is wat Kai. Nou, ook die onderkaak zo omlaag. Het lijkt er wel een beetje op. Weet je. Dat is een grappig toeval, hoor, is dat. Ja.
2: Dit weekend wordt de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne gevierd. Minister-president Rob Jetten stond gisteren tijdens de persconferentie na de ministerraad al even stil bij deze dag.
4: Aankomende maandag viert Oekraïne zijn onafhankelijkheidsdag. En zeker nu het land zich al ruim 4 jaar verdedigt tegen de Russische agressie, is dit een dag met een extra lading en betekenis. Het is ook een dag die ons als bondgenoten eraan herinnert dat we Oekraïne moeten blijven steunen in de strijd voor vrijheid en veiligheid. Maandag spreek ik daarom met bondgenoten uit de Coalition of the Willing. Prioriteit 1 is het versterken van de luchtverdediging in Oekraïne. Bijvoorbeeld met de Anti-Ballistic Missile Coalition die we vorige maand zijn gestart met een groep Europese bondgenoten en bedrijven. En zo werken we nauw samen aan dat gemeenschappelijke doel Europa veilig en vrij houden.
2: Bauke Schram, politiek journalist van het FD. Maandag een gesprek met de Coalition of the Willing. Staat er iets belangrijks op de agenda? Opnieuw weer uitspreken dat ze het allemaal heel belangrijk vinden.
5: Ik denk toch dat... Er beweegt volgens mij altijd een hoop op dit vlak. Maar er is natuurlijk vanuit Europa dit voorjaar een heel groot bedrag vrijgegeven voor Oekraïne. 90 miljard, nadat het Hongaarse veto ervan af is. Ik denk dat dat vooral een heel belangrijke stap is. En volgens mij begint de discussie nu, dat zie je in Den Haag ook al een beetje, te kantelen naar hoe verschrikkelijk ook, hoe gaan we er nu mee om dat dit een soort duurzame oorlog blijft. Hè? Het gaat maar door, wat wordt dan de manier waarop we Oekraïne gaan ondersteunen? En in die Coalition of the Willing en in onze regering zitten in elk geval partijen die daar heel erg voor staan natuurlijk, om dat steunen vol te houden.
2: Is de steun, je ziet soms wel eens wat kritische dingen, maar kun je wel zeggen dat de politieke steun gewoon qua meerderheid in de Tweede Kamer toch wel vrij massief is?
5: Ja. Okay. Ja, dus er wordt weinig aan getwijfeld. Het wordt interessant of je dat op een gegeven moment ziet kantelen, maar dat gebeurt nog niet. Ja,
0: Vita Kovalenko, jij gaat maandag beginnen met bij Lifeline Oekraïne. Kan je ons vertellen wat dat precies inhoudt en wat je gaat doen?
6: Nou, voor het eerst in mijn leven ga ik fulltime op Oekraïne focussen. En dat is natuurlijk een grote eer voor mij. Want ik was als activiste naast een gewone baan te hebben en naast alle andere activiteiten te doen. En wat Lifeline Ukraine doet, ze focussen zich met name op frontliniegebieden. En ze noemen dat de tweede frontlinie. Want als jij daar infrastructuur, watervoorzieningen, elektriciteitvoorzieningen, zorg goed voor elkaar regelt, dan hoeven die mensen niet te vluchten. En dat is de bedoeling, zoveel mogelijk mensen in Oekraïne te behouden, hen helpen, steunen, zodat zij daar blijven leven.
0: Maar is dit onderdeel van defensie? Of
6: nee, dit is,
0: staat er helemaal los
6: dit
0: van?
6: Dit is helemaal vrijwillige organisatie, non-profit. Een van de hele kleine NGO's. En het voordeel daarvan is, waar de grote UNICEF, Rode Kruis eigenlijk niet durven te komen, komen deze kleine stichtingen wel doorheen. Dus ik heb al mijn eerste reis in oktober ingepland om langs Kharkiv, Chernihiv, Zaporizhia, Sumy, Kherson en noem maar al die frontliniegebieden te reizen. En dat is best spannend, want ik ga elk jaar naar Oekraïne. Maar dat is voor
0: maar nooit
6: het eerst
0: zo dicht op het front.
6: Klopt.
0: Wel heel gevaarlijk ook.
6: Het is overal in Oekraïne gevaarlijk, maar daar loop je iets meer risico dan bijvoorbeeld in een andere staat. Maar kijk, als je nu kijkt wat er in Kiev gebeurt, dat mag je ook noemen dat het al een frontlinie stad is. Dus daar, je loopt het gevaar overal. En dat is een beetje het
0: maar
6: ergste.
0: Maar probeer een beetje in te beelden hoe dat er dan uitziet. Want met wie ga je dan precies? En wie kan daar, voor zover dat kan, jouw veiligheid garanderen?
6: Nou, dan ga je werken samen met de militairen. Mm-hmm. En de veiligheidsgarantie is een beetje, die bestaat er niet voor 100%. Je gaat ook bepaalde risico's nemen. Maar het zijn ervaren militairen die daar al meerdere jaren opereren. Dat zijn vaste partners met wie Lifeline Ukraine al 4,5 jaar de projecten draait. Dus ze weten de routes die ik zelf niet zou weten. En die een gewone Oekraïner ook niet bewandelt. Dus daar gaan we met een groepje van Nederlandse vrijwilligers en van de organisatie gaan we daarheen.
0: En waarom wil je dit nu doen? Want je zegt, ik ga me nu 100% focussen. Nou ja, ik weet niet beter dan dat je hier al jarenlang voor inzet. Waarom voel je nu de behoefte om daar naartoe te gaan? Om je extra in te zetten? Is er een kantelpunt voor je geweest?
6: De kantelpunt is dat elk jaar in de oorlog met Oekraïne, denk ik, het kan niet erger. En het komt een punt aan dat ik denk, het is erger. En dit jaar eigenlijk, als we naar juni kijken, zijn er de meeste aantal civiele slachtoffers gevallen in Oekraïne. Dat is ongelooflijk. Ik heb nog nooit zo'n ravage in Oekraïne gezien zoals de afgelopen maanden. En we staan op het kantelpunt, gaat Oekraïne dat nog redden of niet? Gaan gewone mensen daar nog redden? En ik heb een keertje tegen iemand verteld, als je bijvoorbeeld in mijn boek heb ik dat beschreven, ik ben ook een Tsjernobylkind. En ik weet hoe het van de andere kant is om die hulp te ontvangen. Als een klein kind.
2: Even erbij zeggen, ja, we zeggen Tsjernobyl. Waarschijnlijk spreek jij het beter uit dan ik. Ja. Maar dat was natuurlijk de kerncentrale.
6: Ja, precies. De nucleaire kerncentrale. Yes. En we waren volledig afhankelijk van de Amerikaanse busjes die naar kleine dorpen kwamen en gingen zorg aan die kinderen bieden. En ik was een van de kinderen. We waren afhankelijk van ook noodhulp, waarschijnlijk ook van Nederland, die de tafels aan onze scholen en stoelen in onze scholen brachten. Ik ben daar geweest, ik weet hoe het voelt, hoe cruciaal vooral voor die kleine gemeenten die hulp is. En nu dat ik in de positie ben dat ik hier in veiligheid mijn kinderen kan laten opgroeien, wil ik iets terug doen. Ja. En dat is natuurlijk voor mij de grootste eer om te combineren.
2: Hoe zou jij op dit moment de moraal, het geloof, het gevoel, het sentiment van de Oekraïense bevolking omschrijven?
6: Dit is elke dag verandert dat 3 keer. Ik moet zeggen, we beginnen 's ochtends met heel zwaar gevoel van, oh, wat was het, een zware nacht. Zoveel bombardementen, zoveel ballistische raketten. Dan ga je door met, nou, we houden het vol, nog 1 dag overleefd. Goed, we gaan door. Dan komt de avond aan en je denkt, ik moet schuilen, maar je hebt nergens heen om te schuilen. Maar er is geen andere optie. En
2: ik vraag het ook omdat ik las dat er 1 miljoen Oekraïense mannen, in die zin voortvluchtig zijn, eigenlijk naar het leger zouden moeten en zeggen, ik vlucht weg. Wat moet ik van het getal vinden? Dat klinkt heel veel, 1 miljoen mensen die in het leger niet ingaan en vluchten.
6: Er is ook een andere 1 miljoen die in het leger zit.
2: Dat begrijp ik.
6: Oekraïne telt nu 1 miljoen mensen in het leger. Maar dit is een dilemma die eigenlijk ik voor iedereen... het is eigen verantwoordelijkheid. Wil je voor je land vechten of wil je eigenlijk risico's
2: ontwijken? Ik ga je onderbreken en dat is een harde onderbreking. We gaan niet heel anders doen. We gaan naar het wekenhockey. Jan-Kees van de Kun, er is gescoord.
7: Nederland op 2-0 gekomen. Een opluchtend gevende treffer. Een bevrijdende treffer. Misschien beter geformuleerd. Hoe dan ook, hij zit erin. Chap Hoedemakers maakt het af. Een counter was het. Want India was op zoek naar die gelijkmaker. Kreeg kans op kans. Nederland met de rug tegen de muur. Maar kwam er ineens razendsnel uit. Bijen slingert die bal gewoon voor de goal. En Hoedemakers hoeft hem maar heel licht aan te raken om de 2-0 te maken. 10 minuten hockey nog. Daarmee is het nog niet gespeeld, maar het geeft wel net even wat meer lucht voor Oranje.
2: Nou, zijn we daar op voorsprong. Terug naar Oekraïne, want daar hadden we het even met jou over. Je beschrijft eigenlijk dus dat sentiment, het geloof, dat het eigenlijk wisselt. Heel volatiel is. Soms is er een goede dag, dan is er weer een hele slechte dag. Hoe kijken ze naar jou als jij daar aankomt eigenlijk? Word je daar hartelijk ontvangen? Vinden ze jou, zijn ze blij met jou?
6: Niet alleen met mij, met elke buitenlander die naar Oekraïne komt, zien ze dat mensen in Oekraïne blijven geloven. Dit is een uitgesproken steun. En zolang we blijven ook hier in Nederland iets over Oekraïne vertellen, dat betekent zoveel voor die mensen. Want voor hun gevoel word je niet vergeten. En als je daar komt en als je daar ervaart, bijvoorbeeld hoe het in Kiev was, 18 uur lang, onder aanval daar verblijven en dat meemaken. Ja, dat ben je vrienden voor het leven. Dan heb je het ergste meegemaakt. Dus heel veel respect tonen ze dat. Maar ook voor mij dat ik zo lang over Oekraïne blijf vertellen, blijf lobbyen. Oekraïne mag niet vergeten worden. En ik ben zo blij dat er op dit moment zoveel mensen zijn. Dat er massief politieke steun is. Dat het overal besef is wat Oekraïne doet. En voor mij persoonlijk is het goud waard. Maar voor mijn familie, dit is gewoon van levensbelang.
0: Dit weekend wordt de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne gevierd. Wat kan je ons vertellen? Wat gebeurt er vandaag?
6: Nou, ik heb nog recent gekeken naar de plannen voor komend weekend en maandag. Mm-hmm. Het wordt geen vrije dag. Normaal is het een net zoals hier met de Koningsdag. Ga je overal op straat, heb je gratis concerten. Ga je meefeesten, meevieren, meedrinken, meedansen. Nou, op dit moment is het veel te gevaarlijk om mensen bij elkaar in te zamelen. Dus dat wordt een gewone dag. En dat heeft natuurlijk, dat begint met om 9 uur stil te staan bij de slachtoffers van de oorlog. En vooral bij de mensen die het land verdedigen. Elke dag opnieuw. Want Oekraïne mag 35 jaar bestaan. Alleen dankzij die 1 miljoen mensen en nog heel veel gesneuvelde mensen die dat blijven verdedigen. Dus met name, het zal niet zo enthousiast, geen positieve grote bijeenkomsten zijn, maar het worden kleinschalige bijeenkomsten waar we met name stil bij staan, wat die vrijheid kost.
2: Wat is er nou vanuit jouw perspectief, want jij kan natuurlijk die Oekraïnse media volgen, jij volgt wat hier in Nederland gebeurt. Wat vind jij nou dat de Nederlander nog niet voldoende ziet of begrijpt wat daar gebeurt?
6: Ik denk dat de consequenties, want als Oekraïne gaat vallen, wat gaat er daarna komen, dat begrijpen mensen hier niet. Oekraïne is eigenlijk de verdedigerslinie van de hele Europa.
0: Wat dat betekent voor onze veiligheid?
6: Mensen hebben geen idee hoe is het om zo'n aanval mee te maken. Als je dat maar 1 keer hebt meegemaakt, dan wil je elke kans uitsluiten dat het hier kan gebeuren. En daar is vooral bij mensen die eigenlijk geen familie in Oekraïne hebben, of geen vrienden hebben, of geen Oekraïners kennen, dat is veel te ver van hun verbeeldingsvermogens. Maar het is reëel. Het is dichtbij. En daar moeten we stil bij staan.
2: Dank. We gaan naar het NOS Journaal. Sit van Belinde.
8: NPO Radio 1.
9: De technische staf van de nieuwe Oranje-bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. 1 van hen is zijn broer. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed de auto tegen het verkeer in en botste op de politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland.
0: Het weer nu met Peter Kuipers-Munneke.
10: In het noorden, midden en westen van het land zijn af en toe een paar buien. Maar verder schijnt de zon ook tussen die buien flink door. In het oosten en zuiden van het land is het vrijwel helemaal droog. En vannacht en vanavond doven die buien op steeds meer plaatsen uit. En wordt het op de meeste plaatsen droog. Het klaart op ook vannacht en het koelt dan vannacht af naar zo'n 11 tot 13 graden. Morgen wordt een dag die vergelijkbaar is met vandaag. Af en toe wat zon, af en toe wat bewolking. Die buien van vandaag, die hebben we morgen vrijwel niet. Misschien alleen in Groningen, Friesland en op de Wadden. Een enkel buitje, maar het is op de meeste plaatsen droog. Staat wel nog steeds, net als vandaag, een merkbare wind uit het noorden. En die zorgt dus ook voor die temperaturen van zo'n 18 tot 22 graden. Het wordt wel iets warmer de komende week. Maandag en dinsdag is het daarbij droog met flink wat zon. 23 of 24 graden wordt het dan. Woensdag en donderdag wordt het zo'n 25 tot 27 graden. Maar dan krijgen we een combinatie van ja, dat het dus flink warm wordt. Maar ook dat de kansen op onweersbuien toeneemt. Woensdag in de loop van de dag, maar zeker ook donderdag hebben we kans op onweer. Vrijdag doet de temperatuur dan weer een stapje terug. Dan wordt het zo'n 22 graden en ook dan trekken er buien over het land.
0: Het is voorbij.
8: In de kantine.
11: Martijn de Greve en Fidan Ekis.
0: Ja, welkom terug bij de kantine van WNL. Bij ons aan de stamtafel presentator John Williams, de Oekraïns-Nederlandse activist Vita Kovalenko, politiek verslaggever van het FD Bouke Schram en zanger van de Haagse band. De Haagse band en nu komt
2: de Reggas.
0: De Reggas. Johan Vrouwenvelder.
2: Zo is het. En we gaan direct door met de sport. WK hockey Nederland-India.
12: Ja, er is gescoord. Eerste doelpunt was trouwens van een Hagenees, Duco Telgenkamp. Kijk. Ja, maar dan eentje die bij HGC en HDM heeft gehockeyd. Ik weet niet of ze daar ook zo praten. Nee. Maar we zijn wat doelpunten verder. Hè. 2-0 werd het via Hoedemakers. Maar India bleef maar aanvallen. Is er ook mee doorgegaan. Heeft wat teruggedaan. Is op 2-1 gekomen. De aansluitingstreffer dus gemaakt uit de strafcorner door Harmanpreet Singh. De sterspeler. De topscorer ook van dit WK. Het is al zijn 6e doelpunt. En nu moet Nederland zien overeind te blijven. Nog 6 minuten hockey. En ik heb zomaar het vermoeden dat ze bij India zometeen de keeper eruit gaan halen. En dat ze dan met 11 veldspelers op zoek gaan naar iets om te forceren. Die gelijkmaker, die zullen ze moeten gaan forceren. Dus dat gaat echt nog heel spannend worden in de slotfase.
2: Dankjewel. We hebben direct ook nog Fortuna AZ. Daar is het nu rust. En daar horen we direct in deze uitzending Mark Klooster nog later over. Maar we gaan het eerst hebben over de politieke week. Daarom zijn we zeer verheugd dat tegenover mij zit Bouke Schram, de politiek journalist van het FD. Oh, dan moet ik weer terug naar die hockey. Ja, kom maar door.
12: Het is niet te geloven. Ik rond af. Ik zeg, het gaat nog heel spannend worden. Ja. En juist op dat moment countert Nederland naar de 3-1. Thijs van Dam met het laatste zetje. Nederland weer op een marge van 2. Nu een 3-1 voorsprong.
2: Dankjewel, Jan-Kees van der Kun. Bouke, wat bij jou waren we. Ja, het is eigenlijk de korte samenvatting is het kabinet, we weten het allemaal, een minderheidskabinet, die moeten de meerderheid krijgen. Daarvoor moeten ze over links of over rechts. En dat is eigenlijk de grote vraag die het hele Binnenhof bezighoudt. Hè? Gaat het kabinet dan over links of over rechts?
5: Ja, op een gegeven moment krijg je ook het gevoel dat je 8 keer hetzelfde stuk hebt geschreven. Dat klopt wel.
2: Wat ik er wel spannend aan vind is ook, je ziet dus eigenlijk dat die strijd, dus wordt die strijd nou gevoerd door de oppositiepartijen die graag willen meepraten? Of is de strijd binnen in het kabinet waar daar de keuze moet worden gemaakt, links of rechts? En dat spel lijkt volop te wagen.
5: Ja, allebei. Heel duidelijk. En er is en het verschil daartussen is natuurlijk dat het ene spel, namelijk in de oppositie, wat meer voor de schermen wordt gespeeld. Maar je merkt gewoon aan alles, en dat hoor je van iedereen ook, dat het binnen die coalitie dat daar ook een strijd in wordt gespeeld. En dat eigenlijk die keuze is uitgesteld de hele tijd. En pro-leider Jesse Klaver, die heeft helemaal aan het begin permanente formatie genoemd. Ja, dat bleken toch wel enigszins profetische woorden.
0: Ja, jij zegt binnen het kabinet. Wordt ook gezegd dat D66 en CDA worden gegijzeld door een coalitiepartner VVD, die van de drie punten die ook benoemd in je column niks wil weten. Namelijk vermogensbelasting verhogen, geld lenen, bezuinigen. In alles vormt de VVD wel een hindernis.
5: Nou ja, en bij de VVD zullen ze zeggen, ja jongens, maar op deze manier hebben wij het afgesproken. VVD heeft natuurlijk goed onderhandeld bij de formatie. Ondanks de situatie dat zij eigenlijk later kwamen aanschuiven. Ja. Ze hebben veel binnengesleept en hebben daarin een stevige positie. En zij zeggen van ja, wij zijn altijd heel erg duidelijk geweest over ons voorkeur. En ja, volgens mij hebben CDA en D66 zelf spreken nog niet zo heel erg uit dat ze gegijzeld worden. Maar dat is natuurlijk vanuit de linkerflank de kritiek. En dat was eigenlijk al toen ze überhaupt besloten om met z'n drieën door te gaan. Toen heeft Pro ook al gezegd van jullie laten je gijzelen door de VVD.
2: Ik wil je toch even een soort onderlegger te vinden. Kijk, even plat gezegd, of je nou een beetje het midden of een beetje rechts of een beetje links uithangt. Je kan toch wel gezamenlijk de conclusie aan dat als dit kabinet valt en als het helemaal misgaat, zal het ongeveer in november bij de belastingbehandeling zijn. Dat dat werkelijk waar natuurlijk dramatisch voor het land is. Even los van welke combinatie er wordt gevonden en wie elkaar in de armen valt of niet. Maar als je, we hebben nu al 4 verkiezingen in 5 jaar hebben erop zitten. Dat is toch werkelijk waar dramatisch. Je mag toch leien dat ze elkaar op dat punt ergens nog gaan vasthouden.
5: Ja, zelf heb ik dat ook. Namelijk dat ik als ik denk van, oh god, gaat het straks weer vallen, dan wil ik heel graag naar bed en onder een dekentje schuilen. Maar, en die snap ik heel erg. En dat speelt inderdaad ook. Dat hoor je ook bij partijen. Aan de andere kant is dat natuurlijk wel een flinterdun lijntje om je landsbestuur op te hangen. Ja. Op het moment dat je het eigenlijk gewoon over bepaalde dingen niet met elkaar eens bent.
2: Jullie hadden een interessant stuk in het FD. Onder andere geschreven door jou. Want wat hadden jullie daar gevonden is namelijk dat over rechts gaan heb je eigenlijk de BBB voor nodig. En dat heeft ook met de Eerste Kamer te maken. Tot nu toe heeft de BBB altijd gezegd, ja, maar wij ontkennen stikstof, dus als je met ons wil praten, moet alle stikstofplannen van tafel af. Daarmee zeg je natuurlijk de facto, met ons valt niet samen te werken. Dat zijn mijn woorden, maar dat is wel ongeveer zo. Jullie beschreven in je stuk dat daar eigenlijk wat beweging zit en dat BBB misschien denkt, wacht eens even, met iets minder massieve eisen kunnen we misschien invloed uitoefenen. En dan is het paadje over rechts ineens begaanbaarder.
5: Zeker. Allereerst natuurlijk staan er heel veel interessante stukken in het FD. Moet ik toch even zeggen.
2: Ja, tot zover. Ga door.
5: Kijk, dat klopt. En eigenlijk was dat een geluid dat door de stikstofwoede heen al voor de zomer enigszins te horen was. Dat er toch een alternatief over rechts was. Omdat de BBB had gezegd van, ja, we gaan niet zomaar ons voor een paar eurocenten laten meeslepen. Maar we gaan onze huid duur verkopen. Maar dat betekent überhaupt dat je bereid bent te onderhandelen. En het is de BBB zelf geweest die heeft gezegd van jongens, waar is eigenlijk onze uitnodiging? En wat er zich afspeelt, dat is ook omdat zij zo naar dat stikstofdossier kijken, is best wel interessant. Het stikstofdossier lijkt ook toch weer een route over rechts te worden gevonden. Dat is dan niet met de BBB zelf, want die hebben natuurlijk veel hoge eisen. Die vinden dat pakket echt veel te ver gaan. Maar ik sprak deze week met LTO-voorman Ger Koopmans. Dat is de boerenlobbyorganisatie.
2: Ja, ja.
5: En die zei van, ja, maar luister eens, er zijn kamervragen gesteld over dat stikstofpakket door ChristenUnie, SGP, ja, 2150+. Die hebben samen, kunnen die in de Tweede Kamer het kabinet aan een meerderheid helpen. En ik heb wel een beetje geholpen met die kamervragen, zegt hij. En daar lijkt ineens een soort sluiproute mogelijk te zijn. Maar goed, het is voor deze
2: maar wacht, 60. Dat vind ik interessant. Dus Ger Koopmans, de LTO-voorman, voormalig CDA-politicus, die is dus eigenlijk zelf misschien wel partijen bij elkaar gaan zoeken en ze gaan adviseren als je het nou ongeveer zo doet.
5: Ja, goed, lobbyist zoekt natuurlijk naar alternatieven.
2: Zeker.
5: Ik denk dat er nog een hoop moet gebeuren voordat D66 ervoor open staat om die route te doen. Want een stikstofdoorbraak stond natuurlijk echt op hun prioriteitenlijstje. Ook om die andere dingen op hun prioriteitenlijstje te regelen. Namelijk bijvoorbeeld woningbouw van de grond te komen. Meer ruimte voor bedrijven. Maar je ziet dat er constant toch daarnaar wordt gezocht. En wat betreft de onderhandelingspositie van het kabinet is het vooral interessant. Omdat je dat Pro, de linksoppositiepartij, groot, groeit ook in de peilingen, is eigenlijk een soort simpele route. Omdat je er in de Tweede Kamer heb je 1 klap meerderheid. In de Eerste Kamer moet je er nog 1 kleine partij bij. Dat is niet meer de enige route. En dat is interessant voor het kabinet.
2: Ja, maar dan kan je ze tegen elkaar uitspelen.
5: Het verstevigt echt die onderhandelingspositie.
2: Ik wil het eigenlijk even met je hebben over de man die in de afgelopen 20 jaar in dit soort fases altijd prominent in het nieuws was. Ongeveer het ritme en de sfeer ongeveer aangaf. Je voelt hem al aankomen. Geert Wilders. En wat mij fascineerde toen ik er deze week eens over nadacht is, dit is voor de eerste keer ongeveer misschien wel in 20, 25 jaar dat hij totaal niet ter zake doet. Hij doet niet mee om ergens een meerderheid te krijgen. Zijn standpunten zet hij zich mee buitenspel. Hij roept op Twitter, ja, het is allemaal shit, nieuwe verkiezingen. Maar ook daar gebeurt eigenlijk niks. En ik dacht, het is toch fascinerend. Na al die jaren doet hij gewoon letterlijk niet meer mee nu.
5: Ja, een dikke jaar geleden zat hij nog in het kabinet, hè?
2: Exact, exact.
5: Ja. Ik denk dat je gelijk hebt dat hij altijd wel iets van relevantie heeft gehad. Dat is natuurlijk altijd in golven gegaan. En op het moment dat je ziet dat hij het lastig krijgt, dat zijn de momenten zoals nu, dat het heel druk wordt op rechts. Je hebt partijen als JA21 die zich rechts van de VVD positioneren, maar waar wel mee te praten valt. Je hebt partijen die een beetje in dat straatje zitten, maar wel wat verder gaan. Bijvoorbeeld de groep Markesoer. En dan heb je nog partijen als Forum voor Democratie die zeggen, ja, wij zijn het echte oppositie. Geluid.
2: Ja.
5: Dat zo framen zij dat. En daar past eigenlijk, daar is geen gaatje meer echt voor Wilders om zich in te positioneren.
2: Nee. Interessant. We gaan meteen weer naar Jan-Kees van der Kun. Dat betekent over het algemeen dat er gescoord wordt bij Nederland-India.
7: Nou, dit keer niet. Dit keer is het eindsignaal. Nederland heeft stand gehouden. Het was wel zwaar. Moest echt tot het uiterste gaan. Maar Oranje heeft met 3-1 gewonnen van India. En daarmee een reuze stap gezet naar de halve finales. Die zijn vrijwel zeker. Nog even afwachten wat de andere uitslagen zijn. En anders zelf nog even afmaken in de volgende wedstrijd. Die is over. Morgen, dan speelt Nederland tegen Engeland. En voor India betekent het dat het vrijwel zeker is uitgeschakeld. Goed nieuws dus voor Oranje. Het toernooi in eigen land gaat voorlopig nog even verder voor de Nederlandse hockeyers.
2: En wij gaan direct door naar voetbal Fortuna AZ. Mark Kloostra.
13: Ja, 51 minuten oud. AZ nu al een helft lang met een man meer op het veld. Maar het is nog steeds 0-0. Dat verbaast toch. AZ is wel veel beter en ook veel meer druk richting het doel van Branderhorst. De andere kant op is het heel rustig voor keeper Jari de Bussen. Maar voorlopig ligt hij er nog niet in. En dus is het wachten op een AZ-doelpunt. Maar zolang die niet gevallen is, mag Fortuna met z'n tienen blijven hopen. En dat hopen staat tot nu toe op het scorebord. Met die 0-0 tussenstand en 51 minuten en 39 seconden gespeeld. Aftellen voor Fortuna in Sittard.
2: We waren in gesprek met Bauke Schram van het FD, de politiek journalist daar. Het grappige is eigenlijk, als je nu zit te kijken, het is natuurlijk, wat natuurlijk heel spannend is, zeker voor die oppositiepartij, is dat we eigenlijk niet zo goed weten hoe de kiezer reageert op een oppositiepartij die de minderheidscoalitie de helpende hand toesteekt.
5: Ja, en je hoopt natuurlijk dan dat een partij zich daar niet altijd de hele tijd wat van aantrekt, maar slechts eens in de vier jaar. Maar er komen gewoon weer verkiezingen aan. Ook als het kabinet niet valt, namelijk de Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn belangrijk omdat dat een soort, ja, het gaat je een soort tussenstand opleveren. Het is belangrijk omdat het stikstofbeleid in de provincies wordt uitgewerkt. Echt de handen en voeten krijgt. En het is belangrijk omdat de Provinciale Staten straks weer de Eerste Kamer kiezen. En die zijn natuurlijk heel belangrijk voor de politieke verhoudingen.
2: Ja.
0: Bauke, we hadden het voor de uitzending even kort met jou over lineaire tv. Wie kijkt er nog naar lineaire tv? Nou, naar hem kijken ze wel. Ja, Johan Vrouwenvelder zegt ja, ik ook. Ik ook trouwens. Naar hem kijken ze zeker met programma's als Help, Mijn Man is Klusser, Bonje met de Buren en De Slechtste Chauffeur van Nederland. Is hij al meer dan 20 jaar de nationale rots in de branding en De Hoop in Bange Dagen. Daar waar anderen stoppen gaat John Williams door.
14: Wat ben ik blij dat je er bent, man.
15: Is dat zo?
16: Wij zijn van Help Mans Klus. Wij willen mensen helpen.
14: Dat is een grapje zeker, of niet?
16: Dat is zeker een grapje.
14: Kom erop. Ja. Flik je op, joh.
16: Ja, serieus, we willen helpen.
14: Dat gaat niet gebeuren. Even die camera uit, weg. Nee, donder op.
16: Ik
14: heb hier niet zo zin in.
16: Je wil niet geholpen worden met de klus?
14: Niet op deze manier.
16: Op welke manier dan wel?
17: Dit is absurd.
16: Maar man, ik krijg gewoon storing in mijn kop als ik door jullie huis loop.
18: Ja.
16: Het is echt overal kleding en overal.
19: Wat een bouwval. Dat is het eerste wat me opvalt.
18: Ja.
19: Jezus, wat een bende, joh. Je leeft naast een grot. Ik vind het een grot.
18: Ja.
19: Hoeveel geld heb je al eigenlijk opgemaakt zonder er iets mee te doen? Om het zo maar te zeggen.
20: 125.000.
19: Oh, fuck off. Ja, weet je, eerlijk, cut the crap. Daarvoor ben ik hier.
0: Cut the crap. Je doet dit al meer dan 20 jaar, hè?
17: Is dat zo?
0: Ja, wij houden het bij, John.
17: Okay.
0: En weet je, dat ik echt serieus dacht, heb je eigenlijk geen zin intussen om iets vrolijks te maken?
17: Oh, zeker.
0: Iets gezelligs.
17: Oh, zeker.
0: Ja, hè?
17: Nee, ik zeg altijd, in een kabinetje heeft toch meerdere laadjes, hoe zeg je dat?
0: Ja.
17: En dat heb ik dus zeker ook. En daarom ben ik ook jaartje of 5 geleden. Een R&B-show ben ik begonnen in het theater. En A Cry for Help in mijn hoofd. Maar inderdaad van de jaren 90. Muziek van Mary J. Blige, Destiny's Child. Oh, met mensen van Idols. En artiesten die de stemgeluiden hebben van Marvin Gaye. Nou, tot Beyoncé, noem maar op. Dat heb ik gedaan en dan was ik de DJ. En de verteller.
15: Oh, kijk, nou,
17: en
15: daar komt
17: oh, kijk dit. Oh ja.
15: Die heb jij ja, gedaan, hè?
17: En die heb ik ook gedaan.
18: Je mag even live meezingen, doe maar.
17: Ja.
0: Maar vertel eens, wat is het verhaal hierbij?
17: Hier, het verhaal hierbij was dat ik weet het al, een jaartje of wat geleden. Was het voor de kinderen die last hebben. Een ziekte, een hele zware ziekte hebben. De, laten we het woord K maar weer zeggen. Dat was de letter daarvan. Mm-hmm. En die te helpen. En toen waren er een aantal BN'ers, mensen die daarvoor in een programma eigenlijk zichzelf uit de comfortzone zetten. En ik ging in een badpak als Beyoncé met een pruik op. En ik deed de stapjes van single ladies. Ga maar op YouTube kijken.
0: Oh, ga zeker
17: internationaal
0: kijken.
17: Sta ik meer bekend als travestiet dan een presentator.
15: Hey, even, als je nou met dat hulp... Het is, als ik het, alle jouw programma's die je presenteert samenvat, is het hulp-tv zou je het kunnen noemen.
17: Ja, zo zeggen ze dat, ja.
15: Maar... ik kan me niet voorstellen dat je daar ooit dacht toen je tv-presentator werd. Je dacht, ik wil specifiek hulp-tv gaan maken. Dus dat ontstaat ergens.
17: Dat ontstaat, ja.
15: En je wordt daar dus ook heet voor teruggevraagd. Voor soort gelijkbaar. Is het dan niet dat je op een gegeven moment bij jezelf afzet. Waarom moeten ze daarmee altijd
17: vragen? Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Maar waarom ik?
15: Ja, waarom ik?
17: Maar Help Bemans Klussen was op dat moment, nou ja, aflevering 3. En opeens schoten die cijfers omhoog. En toen zeiden, ja, blijkbaar mensen, nou, dit ga jij voorlopig even doen. Want je weet hoe het werkt. Ik bedoel, televisie mensen, als je een succes hebt met iets, ja, dan gaan ze niet zeggen, nou, dit was leuk, we gaan iets anders proberen. Zo werkt het.
15: Voel je wel eens gevangen in het genre?
17: Heb ik gehad, maar op een bepaald moment dacht ik van, ja, dit is jouw jasje, own it, omarm het. En toen ben ik eigenlijk gelijk van gaan genieten, want eerlijk, als ik een programma mag maken wat ergens over gaat, dat je mensen bij elkaar mag brengen, soms met een knipoog, soms met een lach, maar uiteindelijk is het doel om ze bij elkaar te krijgen. Ja, dat is toch wel te gek.
0: Maar je hebt een zwak voor de underdog.
17: En
0: jouw zwak voor de underdog, maar waar komt dat vandaan? Waarom krijg jij er voldoening bij als je mensen helpt?
17: Het is geen zielig verhaal, maar ik bedoel, ik kwam naar Nederland als 5-jarig jongetje en ik kwam in een klas.
15: Uit Suriname?
17: Uit Suriname. En ik kwam in een klas in en met de juf. En de deur ging open, sweepte open. En jongens, dit is John. En de hele klas, 30 man, begon keihard te lachen. Dus ik dacht, oké, misschien heb ik een pulletje in mijn neus of mijn rits is open. Maar heel snel kwam ik erachter dat het om mijn huidskleur ging. Ik heb mensen gehad die over mijn arm hebben gevreven of het niet afgaf. Ja, weet je wel.
15: Maar je was ook de enige van kleur, neem ik.
17: Ja.
15: En ze had gewoon nog nooit van dichtbij gezien, eigenlijk, plat gezegd.
17: Nee. Ja, ze op een gegeven moment begonnen aan mijn haar te plukken en over mijn huid te voelen. Nou, goed. En ik weet nog heel goed als klein jongetje dat ik zoiets had van, oké, of die vuisten gaan omhoog, van blijf van me af. Of, jongens, dit ben ik, wie ben jij? En dat laatste gebeurde. Laten we elkaar beter leren kennen. En ik ben echt iemand van vriendjes maken. En nou ja, toen is het al begonnen. Ja. Als een in een ja, underdog.
15: 1 seconde. Mark Loosstra, volgens mij is er gescoord. Fortuna AZ.
13: Ja, zeker. Ik hoor de vuisten in de lucht. Die in Alkmaar gaan ook de lucht in. Want ze hebben eindelijk een doelpunt te pakken. In minuut 58 is het linksachter Chavez. De man die ook al de schop kreeg waar de rode kaart uit voortkwam. Die de rebound binnen tikt. Het is een schot op de paal van Kelvin Stengs in de verre hoek. Buiten bereik van Branderos. Die ketst het veld weer in. En met een sliding kan Chavez er nog net bij. En dan tikt hij de bal het lege doel in. En is het 1-0 voor AZ met z'n 11 tegen de team van Fortuna.
0: Ja, John, je zegt je wil mensen bij elkaar brengen. Je wil opkomen voor die onderkant van de samenleving, ja. Voor de underdog. Dat is aan de ene kant omdat je je in kan leven in wat men aan de andere kant voelt. Maar het is ook een vorm van bewijsdrang dan, toch? Om te laten zien, ik doe ertoe.
17: Zeker.
0: Het gaat met elkaar samen,
17: zeker,
0: denk ik.
17: Want iedereen doet ertoe. En... En dat zit gewoon altijd in mijn hoofd. Als er iemand het gevoel heeft, ik doe er niet meer toe, ja, dan ga ik aan. Dan ga ik echt aan.
0: Ja.
17: En kan ik nog boos worden ook op zo'n persoon van, hoezo
15: nou,
17: niet?
15: Daar zeg je wat. Ik zat even een beetje wat links en rechts wat dingen van jou te bekijken. Gewoon even een beetje in beeld. Het viel mij op, en ik hoop dat het klopt, is dat je door de jaren heen ook wel wat strenger af en toe bent in die programma's. wat uitgesprokener als het je gewoon niet bevalt.
0: Je geduld is op.
17: Eigenlijk is het juist een beetje andersom. Want je moet tegenwoordig voorzichtiger zijn met hoe je je uit. Juist. Dus ik ben juist milder geworden. Want je wil ook niet dat, omdat je zo passievol het probeert over te brengen, dat je je plank mislaat. Weet je? Dat mensen zeggen, ja, wat ben je ineens? Wat ben je fors? Wat ben je hard tegen die man of vrouw? Dus dat ben ik juist gaan minderen om maar in die verbinding te blijven. Want het gaat nog steeds om bij elkaar komen of in ieder geval iemand opliften. Ja.
0: Mag ik nog één vraag stellen over dat traumatische moment waarover je vertelt in de klas, hè, dat ze nog nooit iemand van kleur hadden gezien en begon te lachen, die andere kinderen. Je zal ongetwijfeld Ruud Gullit een tijd terug hebben gezien bij Pauw en de Wit, waar hij eigenlijk, ja, kort samengevat komt het neer op Nederland is veranderd. En ik vraag me ook af en toe af van, hè, hoor ik er eigenlijk nog wel bij? Herken jij dat? Dat die tijdgeest van nu, dat je denkt, het lijkt me alsof ik terug ben bij af? Of herken je dat niet?
17: Nee, ik denk dat het een werelds probleem is. Ik denk dat, of het nou voor, voor kleur of welke seks je bent of wat voor je voorkeur is, ik denk dat we dat allemaal herkennen. En ik hoop gewoon, kijk, het is een olievlekje. Ik hoop gewoon aan deze tafel dat als iemand de kracht heeft, het netwerk heeft of wat dan ook, de energie heeft om de wereld een stukje te verbeteren en ons meekrijgt, zo moeten we aan meerdere tafels het gaan doen, het gaan bouwen. Dus ik zie wat jij en iedereen hier aan deze tafel ziet. Maar ja, moet je dan opgeven? Moet je zeggen, ah, nee, ik haal er juist kracht uit van, ja, let's go.
0: Ja, bouwen doe jij ook in je nieuwe, kan ik zeggen, buurtcafé is het, hè, eigenlijk? Ja, zeg ik het zo goed?
17: Nee, het is geen buurtcafé, dat wilde ik juist.
0: Dat wilde je al corrigeren, ik zag het al aan je gezicht.
17: Het is inderdaad gewoon een mooie koffiebar, al zeg ik het zelf, die we in 3 weken hebben opgebouwd. En dat komt door de burgemeester van Garde, dat wil ik wel gezegd hebben. Die heeft me erbij gehaald en die zegt, John, we hebben hier een project. Vluchtelingen zijn hier welkom, maar ze moeten niet lummelen, ze moeten wel aanpakken. Het is goed voor zichzelf en voor de maatschappij. En daar ga ik weer aan. Ja. Die hebben we verbouwd met een aantal mensen van Helpermannes Klusser. En inderdaad, mijn doel was, het moet een toffe koffiebar zijn. Niet een soort van vaag iets over, want het zou wel voor iets voor de minder bedeelde of wat dan ook zijn. Nee, je komt binnen, bam. En dan later kom je er pas achter, hey, dit zit erachter.
0: Wij zijn er een kijkje gaan nemen. Reportage van onze collega Annemijn Walraven.
18: Ik ben Mokke Sterre Aloma. Ik woon in Gouda at the AZC. I started working at the Newbern in March. I loved it from day one. I've always felt at home at the Newbern because the people are so lovely, the clients are so lovely, and it's a very beautiful place to be in. From home, I've had experience in a restaurant, so I generally love hospitality, getting to know people, interacting with customers. It's really something I love to do always.
21: Ik ben iedere dag hier eigenlijk. Gewoon gezellig is en het lijkt net of je in de huiskamer zit. Ja, dan kom je hier altijd weer bekenden tegen. En dat is altijd wel leuk. De jarenbediening is ook goed. De koffie is goed, panini is goed. Ja, alles is goed eigenlijk, hè.
18: And the Dutch are so lovely. Yeah. That's why I love to always be here. When I'm here, I feel at home.
0: Ja, we hoorden hier Stella uit Oeganda. Zij woont nu 8 of 9 maanden in Nederland en werkt dus sinds maart bij Nieuwe Buren. Ja. Ik begreep dat mensen daar dus een cursus kunnen volgen van 12 weken. En dan kunnen ze ergens anders aan de slag. Kan je wat meer over die cursus vertellen? Want hoe moet ik dat voor me zien?
17: Ze werken gewoon in een koffiebar. Ja. En daar moet je doen wat je moet doen in een koffiebar. En in de tussentijd heb je ook een coach, een begeleider, die ook de bedrijfsleider is van de koffiebar. Die je Nederlands leert, die je hygiëne leert en alle, het sociale gebeuren. Maar ook dit is Nederland. Mm-hmm. Ga daar maar staan. Ga maar een bestelling opnemen. Ik geloof heel sterk dat je niet mensen, ik zeg niet dat het geen succes is, tussen de schoolbanken moet zetten, maar ik geloof meer, zet ze in de praktijk. Dat het veel sneller gaat. En zie hier, we zien ook dat het enorm snel gaat met ze. En het leuke is, autochtone Nederlanders die binnenkomen en die niet weten wat het is, dat vind ik het leukste. Als je het dan uitlegt, of ze lezen het op een menukaart, dat iedereen open gaat van wauw, dit is wel, ja, dit is een ander ding.
15: Nou is het vaker gebeurd met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, een rugzakje. Mm-hmm. Maar de combinatie die je maakt met de mensen die dus asiel zijn of vluchtelingen hebben, hoe werken die twee groepen samen?
17: Hoe bedoel je?
15: Nou, je hebt twee type mensen die bij jou werken en een opleiding krijgen.
17: Ja.
15: Namelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, ja, een rugzakje zo je wil, ja, en mensen die dus via het COA binnenkomen.
17: Ja, maar dat gaat gewoon goed. Dat gaat gewoon als de begeleiding maar goed is. En inderdaad, goed dat je het zegt. Het is niet, want ik ben weer van inclusiviteit. Het zijn niet alleen vluchtelingen. Het zijn ook autochtone jongeren die bij ons gaan komen. Die alleen maar zitten te gamen thuis en niet van de bank komen. Want die gaan we weer structuur geven. Op tijd leren komen met onze coaches. Dus
0: wij kunnen onze kinderen ook sturen.
17: Stuur ze maar. En dat zou ik doen. Nee, want ik weet niet of ik daar nog heel even iets over mag zeggen. Wij zitten er ook echt op. Want ik weet ook, ik kan me voorstellen als ik een jong ventje zou zijn. Ik denk, oh, een traject. Oh man, moet er niet aan denken. Nee, wij bedenken gelukkig hele toffe manieren om ze toch uit het huis te lokken. We hebben ook een foodtruck. Helemaal omgebouwd. Dus een Amerikaanse bus is het. Om ze te laten werken. Dus dat soort dingen bedenken we erbij.
15: We gaan zo uitgebreid een beetje doorpraten. En zeker, willen we ook weten, is het levensvatbaar zonder subsidie? Gaan we zo direct over door. Goed, dit luistert naar WNO in de kantine. Zo meteen na het nieuws en reclame nog veel meer. Tot zo.
1: NPO Radio 1.
3: Max.
22: Het beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
1: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
23: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
24: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
25: Natuurlijk, ja, goed doel, zoiets.
24: Nou, goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
26: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u,
27: ik ben 61, meneer Scherder.
26: Oh, pardon.
1: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
3: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
3: Ster.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
28: Ja, stop. Dit stuk. Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
29: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
30: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
31: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
32: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
33: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
34: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
33: Ja, werkt wel.
34: Social deal, deals die je niet mag missen.
32: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
34: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
35: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland.

0: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
1: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjas voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
2: NPO Radio 1, 6 uur.
3: Martijn de Greven en Fidan Ekis.
4: Ja, wij zijn hier straks terug met WNL in de kantine. Onze gasten zijn presentator John Williams over zijn nieuwe plannen om vluchtelingen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt te helpen. Bouke Schram, FD-journalist natuurlijk over de politieke ontwikkelingen. Zanger Johan Vrouwenvelder is hier van de Haagse band.
5: De Ragas.
4: Ja, ik kan het niet zo goed uitspreken, dus ik heb even zijn cooperation gevraagd. Hij gaat met ons praten over zijn nieuwe voorstelling. Oekraïns-Nederlandse activist Vita Kovalenko is hier. En nu eerst NOS-nieuws met Sid van der Linden.
6: Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. President Vučić is intussen druk met andere zaken, zegt correspondent Thijs Kettenis.
7: Nou, die is vooral bezig met de campagne op dit moment voor de verkiezingen die er aankomen. Hij is president, maar hij wil premier worden en op die manier de macht behouden. Nou, uitgerekend gisteren maakte hij bekend dat die verkiezingen op 18 of op 25 oktober plaatsvinden. Dus dat is best wel snel. Ja, en dan komt zo'n brand er natuurlijk niet heel goed uit. Dus hij probeert vooral positief in het nieuws te komen. Dus ja, wat we vooral zien van hem op dit lastige moment met die brand is dat hij vooral langs gaat bij allerlei dorpen om daar te spreken met kiezers die op zijn hand zijn.
6: De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard die gemaakt was op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. Ook de Russische webwinkel Ozon is nu een Oekraïns doelwit. Vannacht vloog een magazijn in Samara in brand na een droneaanval. Er zouden meerdere gewonden zijn. Eerder werden ook magazijnen van Wildberries geraakt. Volgens Oekraïne gebruikt Rusland de logistieke lijnen van het bedrijf voor de oorlog. Op het WK hockey hebben de Oranjemannen met 3-1 gewonnen van India. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt die beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De technische staf van de nieuwe Oranje bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. 1 van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. De startopstelling is bekend van de hoofdrace van de Nederlandse Grand Prix. De pole position is morgen voor McLaren-coureur Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij begint op plek 7, zegt commentator Louis Dekker.
8: Dat is niet verrassend als je ziet hoe moeizaam het al ging vandaag en gisteren. Hij verliest bijna een halve seconde op pole position. Kwam er ook niet echt aan te pas in de sprintrace vanmiddag rond 1:12. En ja, dan heb je wel een probleem hier, want dit is een circuit waar inhalen misschien 1 of 2 keer lukt. Maar van 7 naar 1, of van 7 naar 2, of van 7 naar 3, of in ieder geval van 7 naar een podium. Daar zal hij echt een masterclass voor neer moeten zetten. En het heeft er gisteren en vandaag niet in gezeten. De kans dat Verstappen hier voor de 4e keer een race wint en Jim Clark evenaart in Zandvoort. Nou, ik zal geen 0,0 zeggen, maar veel meer is het ook niet.
6: Het is de laatste editie

0: Van de Nederlandse Grand Prix in Zandvoort. Het evenement stopt vanwege oplopende kosten en dalende bezoekersaantallen. Algemeen directeur van het circuit Robert van Overdijk vindt het wel jammer.
1: Ja, de laatste keer. Ja, dat begint inmiddels wat meewarig te voelen.
2: Meewarig? Wat is dat voor gevoel?
1: Nou, dat aan de ene kant het gewoon, als je dit dan weer ziet, jammer is dat dit schitterende mondiale evenement uit Zandvoort verdwijnt. Van de andere kant is het gewoon een heel zakelijk besluit geweest. En we merken ook aan alles, en wij als organisatie, maar ook de fans onderweg hierheen, word ik zo vaak bedankt voor de afgelopen jaren. Dat iedereen wel beseft dat we gewoon aan een laatste hele mooie rondje bezig zijn.
0: Voor veel raceliefhebbers is het vooral nog één keer genieten.
3: Ja, het is gewoon één groot feest, één groot festival. Allemaal gezellige mensen, alle kleuren zijn er. Uit allerlei landen kom je mensen tegen, het is hartstikke gezellig.
4: Er is nog een ander groot festival aan de hand. Waarom is het nou zoveel leuker dan Lowlands?
5: Ja, dit is gewoon puur voor de autowereld. Gewoon alles veel sneller, veel leuker.
3: Mooiste race die er is.
0: Morgenmiddag om 3:00 is de hoofdrace van de Dutch Grand Prix. Het weer, het is redelijk zonnig met af en toe nog een bui, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog, het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en zonnig en wordt het maximaal 20 graden.
6: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
2: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
1: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Vanavond 21:55 NTR NPO 2.
3: Nu bij Zeeman, 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
5: Rustig, adem in,
4: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
5: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk, want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
9: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
10: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
8: Nu bij Dirk, IAM's kattenbrokjes, €2,69. Die vinden ze lekker.
11: Natuurlijk zal het Grachtenlied vanavond niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. Twee muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert, vanavond om 21:15 bij Avro Tros op NPO 2.
12: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
13: Pas je eindelijk het perfecte...

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: NPO Radio 1. WNL.
2: Goedenavond en welkom terug in de kantine live vanuit het midden van het land, Hilversum Mediastad.
3: Zo is het. Goed dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met weer een vat vol verhalen en hele fijne gasten.
1: In de kantine.
4: Martijn de Greven en Fidan Ekis.
2: Ja, nog steeds bij ons aan de stamtafel presentator John Williams, politiek verslaggever van de FD Bouke Schram.
3: En de Oekraïns-Nederlandse activist Vita Kovalenko en Johan Vrouwenvelder van de Regas, die zijn er ook.
2: U kunt ook meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app of X. Gebruik dan hashtag WNL en volg ons op @WNL vandaag.
3: We verlieten de wedstrijd Fortuna AZ met een 1-0 stand voor AZ. Mark Loosra, is dat nog steeds zo?
5: Ja, dat is nog steeds zo. 12 minuutjes nog. En Fortuna kruipt aardig uit de schulp bij Vlagen. Mouyataren is in de ploeg gebracht. We zagen een prachtige vrije trap van Shiloh. Het zand over de muur naar de bovenhoek vliegen. Maar naar diezelfde bovenhoek vloog ook AZ-keeper Jari de Busser om met zijn platte hand en een gestrekte arm nog net iets tegen te kunnen aanduwen. Waardoor die bal naast werd getikt. Maar het is dus voor de 10 van Fortuna hopen op zo'n moment dat er altijd kan komen. En niet tegen die tweede van AZ aanlopen. Het is 1-0 voor AZ. Tegen 10 van Fortuna, nog 11 minuten te gaan. En voorlopig is Hoornkamp de matchwinner.

0: Nou, even een klein beetje paniek in de tent, omdat ik dacht, wat is dit nu? Maar John Williams, jij weet het.
1: Ja, dit is een nummer wat in And Juliet, een musical van Stage Entertainment, waar mijn bedrijf Talent Lab preventieve zorg biedt.
0: Teddy Vermeer was dit.
1: Ja, voor cast en crew. Ja. En dat dus.
0: Ja, maar, ja, ik had even niet verwacht dat we het zouden horen. Dus ik dacht, wat horen we hier? Is dat Johan? Maar nee, het was geen Johan. Nee.
2: De ei van de regen.
1: daar wil ik ook een vertaling van hebben. Lijkt me ook wel leuk.
2: Ja.
0: Dat zou het echt van heel de leuk regen. Zijn.
3: Zo, hé. Je hebt een idee wat hier... Sorry, geen gang.
0: Stage Entertainment dus. Ja. Jullie werken, of jullie coachen bij Harry Potter, hè? Moulin Rouge. Ja. Nu dus, wat we zojuist hoorden. En Juliet. Wat houdt dat precies in? Waar coachen jullie in? Want mentaal en fysiek.
1: Mentaal, fysiek, inderdaad. Nou, een voorbeeld is bij Harry Potter heb je zwevende geesten en mensen die door de zaal. Nou ja, het zijn geesten, sorry. Ik mag dat natuurlijk niet, dat bubbeltje niet kapot maken. Maar die geesten moeten ook bijvoorbeeld een koor goed getraind hebben. Want die hangen daar wel minutenlang boven mensen of boven het podium. Dus. Zorg je niet goed voor deze mensen, dan zijn de blessures die er kunnen komen, de kans op blessures veel groter. En wat mijn bedrijf doet, is dat preventief voor zorgen dat het minder gebeurt. Eigenlijk komt het uit de voetballerij waar ik vandaan kom. Mm-hmm. Dat je gewoon coaches hebt, performance coaches, je hebt sprint coaches, noem maar op. En
0: stom, dat is, ik heb daar nooit bij stilgestaan, maar dat is best logisch.
1: Precies,
0: inderdaad.
1: Dus deze mensen, het is echt topsport, het allerhoogste niveau.
0: Maar komen en als die blessures ook voor? Waar moeten we dan aan denken?
1: De schouderblessure, enkelblessures, noem maar op.
0: Iets wat ik al heb als ik hier zit.
1: Dan komen we binnenkort ook hier. Talent Lab. Nee, maar ook gewoon een mentale zorg. Het kan ook gewoon zijn dat jij iets heel vervelends hebt gehoord. Dat er iemand in je familie iets is overkomen. Jij moet die avond op.
0: Ja, zo.
1: Wie zorgt er voor je? Nou, daar heb ik over nagedacht. En dacht, daar... is, noem het even een gat in de markt, klinkt zo lelijk, maar je begrijpt wat ik bedoel.
0: Ja.
1: Zorg voor mensen. En het werkt. Ze zien gewoon dat er minder blessures zijn. En niet alleen door ons, maar ook door dat Stage Entertainment dat ook gewoon ziet. Dat er meer aandacht daar naartoe moet.
0: En weer komen we uit bij zorg.
1: Ja,
0: John en zorgen. Je kan niet zonder eigenlijk.
1: Jeetje, ik zit in een hoek. Wat moet ik nu zeggen?
0: Ja.
3: Ja, mevrouw, daar heeft u gelijk.
1: U heeft gelijk.
3: We gaan terug, over zorg gesproken. Goede buren, nieuwe buren. Gouda.
1: Ja.
3: Ik herhaal het nog even, we hadden het voor het nieuws over... op verzoek van de burgemeester van Gouda.
1: Ja.
3: Die heeft jou gevraagd... kijk eens of je daar een oude schoenenwinkel, volgens mij, was het geloof
1: ik? Ja, of ik die kon verbouwen.
3: Juist.
1: Ik wil er wel bij zeggen, het was niet mijn idee. Er was al een stichting die dat doet.
3: Die disclaimers gemaakt, nu door.
1: Ja.
3: Die heeft jou gevraagd, kan jij met jouw team, jouw klusteam zeg ik even... daar in een mum van tijd, voor een heel weinig geld... dat omtoveren naar een...
1: koffiebar.
3: Zo is het, en een chique.
1: Ja.
3: Dus niet zo'n knijtige gast die van Gordon... met dat blossom hier ergens in het gooien... maar echt een goede koffietent heeft.
1: Daar blijf ik even weg. Maar het is
0: kijk nou uit, Martijn.
1: Ja,
0: dat wordt morgen weer een kopper.
1: Nee, dat wil ik dus niet. Het is een gezellige koffiebar... waar iedereen het niet doorheeft wat erachter zit. Dat vind ik gewoon niet... Dat vind ik belangrijk. En pas later dat je denkt, het is voor inderdaad mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
3: Ja. En maar herhaal even, dat is wel goed om even te weten, dat even mensen een beeld hebben. Wat betekent over het algemeen een beetje in de breedte mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt?
1: Ik ben zo blij dat je dit zegt, want ik vind het namelijk, hadden we het er net voor de uitzending over, ik struikel over die zin. Want ik vind het zo'n verschrikkelijke zin. Dus eigenlijk wil ik zeggen, vraag me dit niet. Maar ik vind gewoon mensen die denken dat de wereld niet meer op ze zit te wachten. Die mensen pak ik op, pakken we op. En die mensen die ook natuurlijk willen, die gaan we, laat ik zeggen, de afstand die er is, gaan we verkleinen. Sterker nog, misschien halen we daar heel veel talent
3: uit. Bij de afstand zit hem dus vaak dat ze al jarenlang buiten het arbeidsproces zijn. Maar hebben we het ook over mensen, wij spreken, ik noem wat, met een fysieke beperking?
1: Zeker.
3: Of mensen met een geestelijke beperking?
1: Dat kan ook.
3: Visuele beperking. Zit iemand aan tafel?
4: Zeker.
1: Dat kan ook. In een koffiebar zou dat kunnen. Misschien wordt dat een beetje moeilijk. Maar we hebben nieuwe buren en wat ik zeg, de samenwerking die we hebben. Hebben we meerdere, ik noem het aspecten, afdelingen. Ik zal het even heel snel proberen uit te leggen. We hebben een hal. waar allemaal kleine huisjes staan, vakantiehuisjes, waar we opleidingen geven, trainingen geven tot loodgieter, timmerman, schilder, noem maar op. En daar komen vluchtelingen, die krijgen die trainingen, 10 tot 15 weken, worden opgeleid naar een beroep waar wij tekort in hebben, zo moet ik het zeggen. En op die manier helpen we die mensen Nederland helpen. Dus deze mensen pakken niet de huisjes van onze kinderen af. Nee, ze gaan ze bouwen.
3: Maar John, je bent zelf ook een voetballer. Dus jij weet hoe belangrijk het smeden van een team is. Ja. Ik probeer toch even een beeld te hebben. Dat je dus mensen met een, toch meer dat vreselijke begrip, met een afstand tot de arbeidsmarkt, je hebt het net gedefinieerd, en mensen die vluchteling zijn. Die dus uit een andere cultuur komen. Hoe zorg je dan dat dat letterlijk gestroomlijnd, dat dat als een team functioneert?
1: Dat je ze een onderdeel maakt van het team. Dus niet over ze praten, maar met ze praten en met ze werken. En we zien gewoon, als je ze als gelijken ziet, dat het zo snel gaat. Maar ook ze ook laten ontmoeten met onze cultuur. Gooi ze in het diepe, zeg ik dan altijd. Want dat, zo werkt het. Het is eigenlijk zo simpel. Je moet het ook plat staan. Je moet het ook niet een soort Einstein-achtige wiskundige formules moeilijk gaan doen. Het heeft gewoon te maken met mensen zien, een kans geven. En sommige mensen vallen even, die pak je op. Maar zorg ervoor dat je er bovenop zit.
0: Werken jullie ook samen met COA? Zoiets had ik gelezen, klopt dat?
1: Nou ja, precies. Inderdaad, we werken samen met asielzoekerscentrums en COA's. Mensen, er is een meedoenbalie. Als iemand zegt, oké, ik zit in zo'n centrum en ik wil wat maken van mijn leven, ik wil wat doen. Al is het niet zeker dat je mag blijven, maakt niet uit voor Gouda. Ja. Gouda zegt, als je hier blijft, zometeen zit je een half jaar. Wat dan? Moet je iemand op een grasveld neerleggen en laten kijken naar de zon?
3: Bouke Schram, wat we hier natuurlijk gewoon op microniveau zien, heel concreet. Het is interessant, het is een burgemeester van SGP-huizen. Vaak ook streng op immigratie, zeg ik maar even. Daar zit het initiatief nu. Hoe wordt hier politiek naar gekeken? Wat is natuurlijk toch best spannend wat hier gebeurt.
2: Spannend vanwege die combinatie?
3: De hele maatschappelijke attitude, de houding naar mensen die van buiten binnenkomen. En hier is gewoon een burgemeester die zegt, ik laat het niet aan de kant staan. Ik ga het activeren, ik ga het integreren, ik ga het laten bewegen. Ja.
2: Dat klopt. Het lijkt mij overigens heel goed niet alleen mensen die hier die in een asielzoekerscentrum zitten, maar ook mensen die inderdaad moeite hebben om in onze huidige arbeidsmarkt te werken, omdat we gewoon inderdaad enorme tekortsectoren hebben.
1: Precies,
2: loodgieters, wie staat er niet op te springen? En dat gaat AI ook nog eventjes niet oplossen. En politiek, ook de VVD, de minister Participatie, Thierry Aartsen, die heeft ook laatst een initiatief ingediend om mensen sneller aan het werk te krijgen. Dus ik weet niet of het politiek heel controversieel ligt. En het lijkt me om ook een beetje de spanningen die er om asiel, deels spanningen, deels ook gewoon verschrikkelijke dingen die gebeuren bij protesten tussen aanhalingstekens. Om inderdaad, buren, dat is toch iemand waar je wat minder tegen afzet dan een soort vaag onmenselijk iets van een asielzoekerscentrum.
0: Vita Kovalenko? Hoe kijk jij naar dit initiatief?
4: Nou, dit is een prachtig initiatief. En omdat ik kan vergelijken met de groep, met de stroming van Oekraïnse vluchtelingen die hier naar Nederland kwamen en die vrij snel mochten meedoen, mochten gaan werken. Je zag dat in jaren 2022, 2023 70% van de mensen die naar Nederland uit Oekraïne kwamen had een baan. Deed mee, betaalde belastingen. Nu is het rond 60%, omdat veel mensen zijn teruggegaan. En er komen meer wat oudere mensen en vrouwen met de kleine kinderen. Maar ze voelen zich gelijk een onderdeel van Nederland. En ze doen mee, kinderen leren de taal, mensen leren de taal op het werk. En ik denk, waarom mag het alleen voor Oekraïners en voor de andere nationaliteiten niet?
0: Nee, we hadden het net over beperkingen, ook visuele beperkingen. Johan Vrouwenvelder, jij zei belangrijk dat dit gebeurt.
5: Ja, het klinkt mij bijzonder sympathiek in de oren. En ik zie nog een procentje van 6-7 inderdaad. ik vind zelf ook altijd dat je mensen niet moet zien als een vluchteling of zo framen, weet je wel. Of die heeft een kleur, die heeft niet een kleur, die komt daar vandaan, die kan het. We zijn allemaal mensen en iedereen heeft mogelijkheden. En ga daar maar mee aan de slag en laat ze niet verrekken ergens in een of andere.
1: En ik wil ook erbij zeggen, we hebben nu alleen maar over vluchtelingen. We hebben het over mensen, we hebben het over onze mensen. Of het nou wat voor kleur het ook heeft, maar ook gewoon autochtone jongeren. Die mix maken wij heel erg en daar stond ik op. Dat het niet alleen maar een vluchtelingenproject wordt. Nee, het is een project voor iedereen die een kans moet krijgen, die een kans verdient, die aan wil pakken. punt.
0: En het zou landelijk, het liefst zou je het landelijk willen zien, hè?
1: Het gebeurt, ja, we zijn net begonnen, maar ja. Er zijn nu al meerdere gemeenten die dit aan ons vragen om te gaan beginnen.
0: Maar is het Dordrecht misschien ook?
4: Ga ik zeker introduceren.
3: Ja. Dordrecht heeft eerst filiaal geopend.
1: Nee hoor, Delft wil nu, dus Rotterdam en Waddinxveen. Er zijn nu allemaal gemeenten die aankloppen.
3: Nou, het interessante is ook, er zijn in het verleden en kort geleden ook best wel soortgelijke, enigszins verwante initiatieven geweest. En als je kijkt waar toch de valkuil zit, is eigenlijk de afhankelijkheid van de subsidie. Dus het spannendste wordt natuurlijk voor jou en je collega's om te kijken dat je in die opstartfase die subsidie nodig hebt. Je krijgt uit Europa krijg je subsidie, ja. Je hebt een burgemeester die ervoor gaat staan. Hoe reëel is het dat je dit letterlijk gewoon zonder subsidie in de lucht kan houden? Dat het gewoon commercieel bestaansrecht heeft?
1: Goeie vraag, want en daar zit ik enorm op. Nou, jij zegt bij Helmermans Klussen, ik ben pittig, we gaan ervoor. Want dat is het ook, weet je. Ik wil niet dat de underdogs of een mooi concept, het moet ook een proven concept gaan worden. Dus daar kijken we ook naar. Want ik hou er niet van om mijn handje op te houden. Heb ik nooit gedaan. Zal ik ook nooit willen. Ook niet voor deze mensen. Dus we zijn het ook commercieel aan het bekijken. Hoe werkt een koffiebar, een normale koffiebar? Waar moeten we mee rekening mee houden? Ik wil op een bepaald moment tegen een gemeente of de overheid kunnen zeggen, hoeft niet meer, we doen het zelf. En op die manier, dan klopt het verhaal. Het klopt al van A tot Z, maar dan helemaal.
3: We gaan snel schakelen met Fortuna AZ naar de laatste minuut met Mark Kloostra.
6: Oh ja, die laatste minuut is officieel al wel voorbij. Er is zelfs al 1 extra minuut voorbij. Maar er komen er nog 3 bij. Die 3 beginnen met een schot van Eyoub Oefkir namens AZ op de vuisten van de Busser. Het is 1-0 voor AZ. Dat in de hoek van het veld nu een inworp mag nemen en daar alle tijd voor neemt, logischerwijs. En ik vertelde in mijn vorige flits, met z'n tienen krijg je altijd een kans. En die was voor invallen Mo Ihattaren op een lange trap die doorstuitte. De keeper, de Busser, die daar helemaal verkeerd uitkwam, de bal over zich heen zag stuiten. En toen had Mo Ihattaren een leeg doel voor zich met alleen wat spelers op 10 meter van de doellijn ertussen. Daar wilde hij hem overheen spelen, dat lukte. Maar naast en over het doel, dat had er moeten zijn van 17 meter. En dan was het met z'n tienen gelukt om gelijk te spelen tegen AZ. En nu schiet Oefkir de bal via een voet naast het doel van Fortuna. En levert dat slechts een corner op voor AZ. 2 minuten nog. 2 minuten mag Fortuna hopen dat het nog een punt pakt met z'n tienen. Het is 1-0 voor AZ.
0: Gewelddadige confrontaties bij de mobilisatie. Grote protesten in Kiev en oud-minister Fedorov die oproept tot nieuwe verkiezingen. Dit weekend viert Oekraïne haar 35e onafhankelijkheidsdag, maar veel reden tot feest is er niet. Terwijl de oorlog met Rusland nog voortduurt, groeit ook de politieke onrust in het land.
7: Що будуть вибори. Я думаю, що Володимиру Олександровичу просто треба піти, виконати свою обіцянку, хоча б єдину, яку він казав на виборах, піти, якщо не справиться, піти, якщо його оточення буде красти. Мародерство під час війни – це взагалі злочин.
0: Ja, Vita, die minister van Defensie, hè, Fedorov, die is blijkbaar met name onder jongeren vooral heel populair.
4: Dus dat klopt.
0: Zelensky heeft daarmee wel die jongeren ook vooral tegen zichzelf in het harnas gejaagd door hem te ontslaan.
4: Zeker.
0: Het heeft hem niet populair gemaakt.
4: Nee, en hij heeft best veel mensen, best veel onvrede eigenlijk in Oekraïne veroorzaakt. Vooral omdat Zelensky niet ging uitleggen wat de echte reden was om verder op te ontslaan.
0: Wat is de reden? Wat
4: nou, er zijn verschillende versies en ik weet niet welke ik moet geloven. De ene is dat hij met de vorige opperbevelhebber niet door één deur kon. De andere zegt dat eigenlijk hij werd veel te populair en zou ook een potentiële presidentskandidaat zijn voor de toekomst. Mm-hmm. En de laatste reden is dat hij die mobilisatieplannen niet voor elkaar kon trekken. Verschillende analisten leggen dat anders uit. Ik geloof dat het meerderheid van verschillende redenen was. Maar dat hij ontzettend populair was, omdat hij in het kabinet van Zelensky al 7 jaar zit. En hij heeft de digitale transformatie van Oekraïne voor elkaar gekregen. Ik kan voorstellen, een arm land, maar in Oekraïne is alles is in je telefoon. Je paspoort, je rijbewijs, je kan online trouwen, je kan online scheiden. Je hebt alles in je telefoon. En dat was zijn grootste en meest succesvolle project. Dat slaat aan bij jongere mensen.
3: Ik ga je heel even onderbreken en daar hebben we een goede reden voor. Dit is namelijk toch nog gescoord bij Fortuna AZ, Mark Kloostra.
6: Ja, toch nog door AZ. Het is 2-0 geworden en dezelfde doelpuntenmaker als bij de 1-0 voor AZ. Het is opnieuw Jesse Hoornkamp. De invaller beslist het voor AZ. Twee keer glijdend met zijn rechtervoet het laatste zetje geven in een leeg doel. Het is Jesse Hoornkamp zijn wedstrijd. Hij beslist deze en met twee doelpunten tegen het team van Fortuna. Het eindigt in 0-2.
0: Ja, Vita Kovalenko, we hadden het over de ontslagen minister van Defensie in Oekraïne, Fedorov. Eerst altijd toch het team Zelensky, zijn bondgenoot. En nu eigenlijk zou je bijna kunnen zeggen zijn belangrijkste rivaal, die oproept tot verkiezingen.
4: Ja, sinds hij dat deed, zeker. Ja, de vraag is, gaat die eigenlijk onofficieel alvast een campagne beginnen? Of is het meer een oproep dat jij gaat opletten wat de overheid gaat doen? Wat hij wil benadrukken en waardoor hij ook verder populair werd, hij ging het systeem van de inkoop van defensie helemaal transparant maken. Mm-hmm. We weten allemaal hoeveel geld nu naar Oekraïne gaat. Zonder westerse hulp kan Oekraïne niet bestaan. En hij ging alle aanbestedingen eigenlijk online doen. Hij liet de meest effectieve brigade zelfs eigenlijk de drones en de wapens bestellen die voor hen het meest effectieve was. Zo met als doel om corruptie te bestrijden. En nu is het zoiets dat hij de anderen in Oekraïne ook van corruptie beschuldigt. Maar de mensen zeggen, hey, je bent zelf 7 jaar aan de macht geweest. Je hebt niet daarover gesproken. En nu ben je buitenspel, ga je wel over corruptie hebben.
0: Ik las dat een Oekraïense journalist zei, er bestaan twee Zelensky's. Die ene is de grandioze president die wij hier in het buitenland kennen, die het Westen tegen Rusland heeft doen keren. En in eigen land is hij eigenlijk iemand die steeds minder populair wordt en zich steeds meer intolerant opstelt. Zijn dit de eerste barsjes? Nou, misschien niet de eerste, maar zijn dit de barsjes die wij zien in die tot nog toe wel vrij goede imago van Zelensky als iemand die moed heeft getoond en lef heeft getoond door niet te vluchten en bij zijn strijdende mannen te blijven. Hoe zie jij dat?
4: En daar zullen we altijd hem voor respecteren. Alles wat hij heeft gedaan in 2022, 2023 tot vandaag doet hij heel goed. Vooral hoe hij de internationale gemeenschap eigenlijk bij elkaar brengt om Oekraïne te helpen. Mm-hmm. Wat je merkt dat in Oekraïne, hier hebben we minderheidskabinet. In Oekraïne is eigenlijk hebben we meerderheid alleen van zijn partij. Ja. Dus dat is heel makkelijk. Alles wat hij zegt, gaat de parlement gelijk steunen. En daar is ontevreden onder mensen. De oppositie komt eigenlijk niet meer met ideeën, kunnen niks doen. Er is geen controlemechanisme. En dat willen mensen veranderen. Hij doet het goed. Hij doet het soms niet helemaal goed. Maar op het moment dat hij iets beslist, we hebben geen controlemechanisme. Dat zagen we vorig jaar met andere protesten. Dat hij anticorruptieorganisaties wilde eigenlijk een beetje in hun macht beperken. Toen hebben internationale partners ingegrepen. En daardoor werd het behouden. En zo gaan het Oekraïnse volk zich weer aanspannen om toch die enige controlemechanisme nog te blijven.
3: Wat vinden die Oekraïense opiniemakers dan daarvan? Want Zelensky heeft gezegd dat hij want dit is een wet, hè, dat je in de oorlog hoef je geen verkiezingen uit te schrijven. Maar zodra die oorlog voorbij is, moet je op een gegeven moment democratisch weer verkiezingen uitschrijven.
4: Dat klopt.
3: Heb jij het idee dat hij door wil of dat hij gaat stoppen, Zelensky?
4: Ik hoop oprecht dat hij niet doorgaat.
3: Voor hemzelf ook?
4: Voor hemzelf ook. Dan kan hij als held, als een van de belangrijkste historische figuren op het hoogtepunt van zijn carrière stoppen. Dat hebben we met andere historische leiders
3: gezien. Maar stel je nou voor, en ik hoop natuurlijk echt niet dat jullie zo snel mogelijk winnen, in ieder geval de rust zich terugtrekken. Maar stel je nou voor dat het toch lang gaat duren nog. En die discussie en die vraag blijft opkomen. Hebben we een verkiezingen? Wat denk je?
4: Op dit moment niet mogelijk. Eigenlijk na de toespraak van Fedorov is er zoveel onrust ontstaan in Oekraïne. De militairen steunen dat niet. De civiele beweging steunt het niet. De politieke partijen steunen het niet. Omdat je verkiezingen niet kan garanderen.
3: Wij gaan naar het NOS Journaal.
8: NPO Radio 1.
3: Met Dorien Bouwman.
8: Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. En Max Verstappen is niet verrast na zijn 7e plek in de kwalificatie voor de Grand Prix van Zandvoort. Volgens de Red Bull-coureur kampt hij met fundamentele problemen aan zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit. Hij was ook grieperig deze week, maar dat heeft volgens hem geen invloed gehad.
0: Het weer nu met Peter Kuipers-Munneke.
9: Er zijn wat buien in het noorden en midden van het land. Maar die buien die gaan vanavond wel verdwijnen op de meeste plaatsen. Vannacht is het dan op de meeste plaatsen ook helder en wordt het zo'n 11 tot 13 graden. Morgen hebben we hooguit in de meest noordelijke provincies en op de Wadden nog een enkel buitje. Maar verder is het in de rest van het land droog. Er staat wel een vrij stevige noordwestenwind. Ja, en dat zorgt ervoor dat de temperatuur niet heel hoog uitkomt. Misschien net een fractie warmer dan vandaag, zo'n 19 tot 22 graden. Daarna krijgen we 2 droge dagen, wordt het echt prima weer. Maandag en dinsdag wordt het zo'n 23 of 24 graden. Woensdag dan wordt het zelfs 25 graden, maar dan hebben we wel kansen op een paar onweersbuien. Donderdag wordt een warme dag, dan wordt het 27 tot 29 graden. Maar ook dan is er een vrij grote kans op buien met onweer.
10: Dankjewel. In de kantine, Martijn de Greve en Fidan Ekis.
0: Ja, Vita Kovalenko, jij zei zojuist, kan ik mijn zin afmaken?
4: Ja.
0: Dat mag je nu doen.
4: Dankjewel. Nou, wat ik wilde nog heel kort zeggen. Op dit moment is het niet mogelijk om de verkiezingen in Oekraïne op een eerlijke en op een veilige manier te houden. Kijk, we zijn geen Rusland. Die hebben op 20 september ook parlementaire...
3: Wat bedoel je mee vanuit Russische beïnvloeding?
4: En zo überhaupt toegang tot informatie. En ja. Dat alle Oekraïners die in het buitenland zitten, hoe gaan ze stemmen? Alle militairen die juist het hoogste tol betalen, hoe ga je zo aflossen om te stemmen? Dus die twee feiten, dat het eerlijk en veilig moet zijn, is niet mogelijk. Hoe zorg je dat de stemcentrales eigenlijk niet door dron gebombardeerd worden? En iedereen die een beetje begrijpt hoe is het om daar in Oekraïne op dit moment te leven, zegt het is goed voor de toekomst, maar gebruik de verkiezingen niet als een politieke campagne. We zijn niet Rusland. We willen, als we verkiezingen houden, dat zij democratisch blijven.
0: Collega Berend Sommer heeft voor Financieel Dagblad de schaaklegende en Kremlin-criticus Kasparov geïnterviewd. En daarin zegt Kasparov dat hij denkt dat de Russische president Poetin nu sterker staat dan een paar jaar geleden. Ik weet niet of je het stuk hebt gelezen.
4: Ja, ik heb het nog voor de uitzending om te lezen.
0: Goed stuk. Wat vind je hiervan?
4: Hij laat zien wat wij hier eigenlijk niet willen zien. Hij toont ons hoe de situatie in Rusland is. En de situatie in Rusland is. Ze gaan tot het einde. Oekraïne kunnen ze niet winnen. Maar ze willen wel wat overwinning boeken. En daar gaan ze onrust veroorzaken.
3: Nou, zoals er zit gewoon bijna losverbondenheid nu tussen Poetin en die oorlog. Dus als hij nu bij spreken met een nederlaag het veld afgaat, dan is misschien ook wel zijn toekomst voorbij in Rusland.
4: En misschien zelfs van heel Rusland. Weet je weet niet wat voor effect dat zou hebben. En hij gaat door en omdat Europa eigenlijk niet reageert, hij gaat proberen. Dit is een KGB-agent en we zijn daarin opgegroeid en we weten wat het betekent. En Garry Kasparov weet het als geen ander. Dus wat wij en hier op dit moment te weinig doen, is Oekraïne helpen winnen. Maar we houden Oekraïne in stand. En daarom gaat Rusland wel toch ergens die overwinning zoeken.
3: Nou ja, als je zegt we, laten we iets specifieker zijn. Dit gaat vooral natuurlijk om Amerika. Dit gaat om de Starlink van Elon Musk. Gaat het over de informatie?
4: Het gaat over Patriot-raketten die niet aan
3: het gaat om zelf die ballistische raketten mogen produceren.
4: Ja.
3: Dat is we. Dat is eigenlijk Amerika waar we het over hebben.
4: Nou, maar ook in Europa. Ik was vorige week bij een briefing bij een NAVO-hoofdkantoor. En in Europa zitten ze ook niet te springen om eigenlijk de voorraden die ze hebben en die wij niet weten of ze nog van toepas zijn naar Oekraïne te sturen. Dus we is van allerlei kanten we, omdat iedereen denkt, ik weet niet wat er gaat gebeuren. Ik ga even afwachten en hopen dat het zichzelf oplost. Maar daardoor wordt Poetin steeds sterker.
1: Waarom hij twijfelen? Waarom houdt iedereen zich zo in?
4: Dat is een hele goede vraag aan onze Europese politici. Die vraag wil ik ook stellen. Ik wil ook een keertje naar het EU-parlement daar pleiten om daarachter te komen. Maar men is bang voor de oorlog. En oorlog is heel eng, maar op dit moment is dat eigenlijk, je ontkomt er niet aan. Je moet er handelen in. En je moet proberen die oorlog daar te beperken, zodat die niet deze kant opkomt.
0: Bang zijn ook de soldaten waar Martijn eerder in de uitzending ook naar refereerde. Die 2 miljoen mannen die worden gezocht wegens ontwijking, hè, de deserteurs. Nu begreep ik, en Zelensky heeft vorige week trouwens aan de EU gevraagd om mannen die niet naar het front gaan, maar wel vluchten, geen tijdelijke bescherming te geven.
4: Klopt.
0: Ik begreep dat jouw neef soldaten traint. Klopt dat?
4: Ja, dat klopt.
0: Wat voor jongens komt hij daar tegen?
4: Ja, de situatie is op dit moment schrijnend, inderdaad. Ja. Best veel mensen zijn in de eerste fase van de oorlog gevlucht. Ook heel veel mensen zijn op een andere manier uit Oekraïne gegaan. En de soldaten die nu aan het front zitten, moeten eigenlijk afgelost worden. We hebben verhalen van mensen die 300 plus dagen daar zitten en geen rotatie hebben. Dus mijn neef, hij heeft heel veel vechtervaring en hij zit nu bij een trainingskamp. En hij zegt, wat er nu komt is eigenlijk schrijnend. Ik moet hem in 3 maanden voorbereiden om te gaan vechten. Maar wat ik probeer nu te doen, alleen hem voorbereiden om te overleven. Bijna alle goede strijdkrachten zitten er al. En er is eigenlijk niemand om zo af te lossen. Dus ik snap die oproep van Zelensky die zegt, hey, die mannen moeten eigen land verdedigen. Want als ze dat niet doen, hebben ze geen plek om terug te keren. Maar het is ook best hard hoe ze die mannen worden nu aangepakt. We weten allemaal verhalen daarvan. Dus er is op dit moment geen andere optie dan die mannen terugkrijgen en helpen om het land in stand te houden.
0: Met hard aangepakt bedoel je?
4: Nou, en vooral de Russen maken daar heel veel uitvergroten. En mensen worden thuis eigenlijk verrast.
3: Ja, ik moet zeggen, ook, op social media zijn er best wel beelden te zien.
4: Ja, heel veel verhalen.
3: Daar word je knap ongemakkelijk van als je daar naar kijkt.
4: Precies, maar wat je ziet, het is niet overal zo. Want je krijgt een oproep per post. Daarna krijg je een oproep op je telefoon, waar alle documenten komen, zoals berichten.nl. Daarna komen ze jou bij thuis kijken. Ze gaan jou echt eerst een jaar geven om zich aan te melden. Kom je daar niet aan, dan hebben ze geen andere optie als ergens op zoek.
0: Ja, jij zegt, ik begrijp Zelensky wel, hè, dat hij zegt, zonder jullie kunnen we die oorlog niet winnen. Maar als ze het jou zouden vragen, als het gaat om jouw zoon, zeg maar, die de oorlog ingestuurd zou moeten worden, zou je dan ook zo denken? Ik kan me er namelijk niks bij voorstellen.
4: Nou, het is niet de kwestie van mij. Het is de kwestie voor mijn zoon op dat moment.
3: Je hebt 2 kinderen. Hoe oud zijn je kinderen?
4: Ja, mijn zoon is 11 jaar oud. Maar ja, die is zo opgegroeid met het gevoel voor rechtvaardigheid en van Oekraïne en strijdbaarheid. Dat, ik kan me voorstellen dat hij als die 18 is zegt, mama, ik wil die kant op. Dat kan ik me voorstellen. En dan ga ik hem steunen en nadenken
1: ik onderbreek. Hoor je wat zij zegt?
0: Ja.
1: Zit echt niet in onze Nederlandse
0: cultuur. Hele andere
1: mentaliteit. Ik heb daar echt respect voor.
0: Ja.
1: Maar dat meen ik echt.
4: En daar zijn miljoenen moeders en vrouwen en dochters in Oekraïne die hetzelfde denken.
0: Wij kennen die onvrijheid natuurlijk niet. En als je dat niet kent, kan je je ook niet voorstellen welke opofferingen je daarvoor zou, hè, welke offers je zou moeten kunnen brengen.
1: Maar die jongen van 11 ook niet.
0: Nee.
1: Maar hij zegt wel, zijn moeder kent hem. Zijn moeder denkt, hij gaat.
4: Ik heb een van mijn beste vriendinnen, zij woont in Nederland met een 16-jarige zoon. Hij is hier opgegroeid. En hij is al zich aan het voorbereiden. En dat is best eng aan de ene kant. Maar aan de andere kant, ik begrijp hem. Want wat is dan de andere optie? En ik zie bij mijn neef, hij zegt, Vita, alleen redden we dat niet. We moeten met z'n allen die opofferingen opleveren. En het liefst wil je dat het Westen jou steunt, tenminste met munitie, met wapens. Maar qua mensen moeten we dat zelf doen.
0: Ik spreek hierover met Iraanse Nederlanders, over de situatie in Iran. En dan zeg je van, ja, maar zou je ermee akkoord gaan? Zou ik ermee akkoord gaan als mijn kind van 12 zegt, ik ga meedemonstreren? En dan kijken ze me aan en dan zeggen ze van, ja, maar wij hebben helemaal geen alternatief. Wij leren al op jonge leeftijd om met onze ouders mee te gaan in die demonstraties. Dat is gewoon wat je doet voor je land. Ja, ik blijf dat fascinerend vinden.
1: Ja, zeker. Absoluut.
3: Mag ik toch even vragen, Johanne Vrouwenvelder, als je dit zo beluistert, waar hang jij uit in dit gesprek?
5: Ja, ik heb een zoon van 28 en die is er ook wel mee bezig. Die is aan het promoveren, een heel andere vibe. Maar die denkt er wel over na, ook van ja, als ze deze kant uitkomen, of misschien moet ik ooit nog wel eens achter, ja? Het liefst natuurlijk achter de schermen, niet gelijk helemaal aan het front. Maar die denkt dat die toch wel in het geweer komt. Ja.
3: Maar dat is toch gek, want jij hebt waarschijnlijk toch de demonstratie, de kernwapens meegemaakt. En ja. Was je vroeger een demonstrant zelf?
5: Nee, ze liepen recht voor me. Ik woonde op de Laan van Meer, ze liepen recht voor mijn raam langs. Ja. En toen ben ik mee gaan lopen. Ja.
3: en daarna toch in de veronderstelling gekomen, ja, dat hoeft allemaal niet meer. En mijn kinderen zullen dat nooit meemaken. Hoe is het dan als je dan nu je zoon daar hoort over nadenken?
5: Verschrikkelijk. Ja, ik vind dat doodeng natuurlijk. Ja. Ik bedoel, jullie doen het ook niet voor je plezier. Nee,
3: en hij heeft niet de ogen van zijn vader, dus dat we niet naar de
5: gelukkig kunnen sturen. Niet. Nee, hij heeft hele goede. Het is wel erfelijk.
3: Ja, daarom.
5: Ik heb ook een dochter, die woont in Zuid-Frankrijk en die heeft het wel. Dus het is wel erfelijk, maar hij heeft het niet. Nee, en hij zit helemaal in die hele onderzoekstreep, maar dan dwalen we af.
0: Ja. Ja. Ze hebben dan het muzikale wel van je geërfd.
5: Heeft
0: ook,
5: hij
0: he?
5: Zeker, ja. Maar hij heeft een hele. Hij doet het als hobby, ja. En dat is ook heel verstandig.
3: Wat ooit begon als een uit de hand gelopen grap is uitgegroeid tot een waar cultureel fenomeen. Flamengo muziek met een Haags sausje. Een vreemd huwelijk dat de mannen van Dregas feilloos laten werken.

0: Wat, het is een combinatie die ik never nooit zou kunnen bedenken. Maar wat maakt nou plat Haags geschikt voor Flamengo?
1: Ja, nou ja, eigenlijk gewoon dat ik dat ben. Dat is eigenlijk. Ja.
2: Jij bent het antwoord.
1: Maar zo is het wel. Okay. Hè. Ik ben flamenco-gitarist, want ik ben in eerste instantie geen zanger, maar gitarist. En heb ook serieus flamenco gestudeerd. En ook altijd bij Spaanse mensen gewerkt enzovoort. Maar ik ben ook Haagenees. En ik heb ooit eens wat teksten vertaald van een Spaanse zanger, gewoon aan het publiek. Die vroegen, wat zingt hij nou eigenlijk? En toen ging ik dat vertalen en iedereen lag in een deuk. En toen
2: ook
1: vroeg ik
2: dus
1: in mijn onschuld gewoon van, waarom moet u dan nou zo lachen? Ja, je praat zo Haags. Ja, ik praat gewoon met een behoorlijk Haagse tong.
3: En als je niet Haags praat, maar gewoon Nederlands zingt, dan klink je een beetje als Herman van Veen, vond je zelf.
1: Dat kan ik heel goed nadoen. Soms begin ik ook wel eens, jij bent het voor mij. Ja. Ik heb Herman ook een paar keer ontmoet. Dus ik ben een groot fan van Herman.
3: Mooi.
0: Ja. We hebben het even een paar keer al gehad even over die theatertour. Groeten uit Den Haag even. Zullen we eerst even wat luisteren? Dat is altijd goed. Hey.

0: Want ik ga er toch nog een sausje overheen gooien. Okay. Want ik heb er wat dingen zitten bekijken ook. Maar je bent eigenlijk ook nog een half, misschien wel een hele cabaretier. Want het is niet dat je alleen die nummers los van elkaar zingt. Je praat ze nog vrij lollig aan elkaar ook. Ja, dan druk je me nog rustig uit.
1: Ja, dat is. Ik ben niet voor niks een goede vriend van Marcel Verrek. Jullie wel bekend.
0: Ja, zeker.
2: Maar die baalt enorm dat hij er niet is vandaag.
1: Ja, dat is wel jammer. Ja.
2: Wat een pech.
1: Ja, maar dat is zo. Wij zingen ook in. Wij Haagenezen kennen lekker lullen. En dat is ook zo. Dat praten gaat makkelijker dan spelen af en toe.
2: Jij ontdekte je liefde voor gitaarspelen in de jaren 70, begreep ik.
1: Ja, ja.
2: Hoe ontstond dat? Vertel.
1: Nou ja, kijk, in Den Haag had je natuurlijk de beatbandjes in die tijd. En dus overal, ik kom uit Den Haag-Zuid en daar is overal in die kelder zaten bandjes te oefenen. En het moet gezegd dat vooral ook heel veel Indische mensen, die we heel veel hebben in Den Haag, die hebben heel veel muziek, rock'n'roll en allerlei dingen naar Den Haag gebracht. En zal je ook Rinus Gerritsen van de Ieringen zal dat zeker bevestigen. In die tijd waren de Indische mensen, die brachten heel veel naar Den Haag. En mijn beste vriendje was een Indische jongen. Dus,
0: ja, ja.
2: Maar je vader had liever gewild dat je klassieke muziek...
1: Ja, sowieso eigenlijk geen muziek. Mijn vader was fietsenmaker. Ja. De echte Haagenees. En die leert toch eens een echte beroep. En die duiven, dat waren maar scheidbeesten. En een gitaar was een kist met taartjes, weet je wel. Dus, nou ja. Dus nee, die had daar niet veel mee op. Nee. Ja.
2: Maar
1: toen de zoon van de dokter ook naar het conservatorium ging, toen vond hij het al
2: toen vond hij het wel goed.
3: Maar ik weet nu waarom ik het zo leuk vind. Het klinkt alsof van Coat & The Bee iets aan het doen zijn. En ik hoor van Coat & The Bee ook gewoon.
1: Ja.
3: Echt fantastisch.
0: Die klinkt niet helemaal die bekend, dit opmerking, als ik je zo beluister.
1: Nou, Coat & The Bee, ja, weet je, ik vond zelf... The Bee was trouwens... Zij zijn trouwens allebei grote fan van ons. Maar The Bee leeft natuurlijk niet meer. Maar ik vond The Bee eigenlijk altijd heel gemaakt. Haags praten, eerlijk gezegd. Want je hebt natuurlijk Haagse nees en Haagenaar.
0: Ja,
1: Zand
0: en de kleier.
1: Maar Kees van Koot, dat kan het wel heel goed.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, maar die namen wel allemaal typjes. En ik ben gewoon toch meer mezelf.
0: Nee,
1: ik ben
0: je eigen.
1: Ik ben gewoon hoe ik ben, ja.
3: Ja, mooi.
0: Wij gaan even weer voetballen, want er is een nieuwe wedstrijd gestart. Ditmaal Sparta-Utrecht. En daar zit Dien van het Laar.
4: Die is 2 minuten oud en die staat 0-0. We krijgen de eerste corner van de wedstrijd te zien voor FC Utrecht. In het donkergroene, donkerblauwe, fluoriserende tenue. Zij staan met 2 nederlagen gedeeltelijk onderaan in de Eredivisie. En dat is geen start die de ploeg van Anthony Correa zich had voorgesteld. Ze hebben een eerste succesje vanavond nodig. Als de Fransman Kathleen de bal laag trapt en die bij de eerste paal uiteindelijk met de hak nog wordt verlengd door Sibbe Horemans. Goed ingestudeerd, maar niet helemaal correct uitgevoerd. Maar daardoor wel het eerste kans van de wedstrijd voor FC Utrecht. Zij kunnen dus wel een steuntje in de rug gebruiken. 3 punten zou meer dan welkom zijn, want het verwachtingspatroon ligt altijd hoog in Utrecht. Top 5 aanvallen is altijd het doel. Hoe vaak wordt dat nou jaarlijks behaald? Zelden tot nooit. Maar ieder jaar is het wel weer de doelstelling. En dus zijn de eerste 2 nederlagen van dit seizoen niet welkom. En dus moet dat vandaag in Rotterdam-Zuid, bij Sparta op het kasteel, daar moet daar verandering in gebracht worden. En Sparta heeft het eigenlijk tot nu toe best behoorlijk gedaan, bij die competitiestart. Nipt verloren van Feyenoord. Vorige week gewonnen van Telstar. En als ze vanavond 3 punten weten te pakken tegen FC Utrecht, dan staan ze er na 3 wedstrijden maar mooi bij met 6 punten. Nog geen kansen gezien op dat kleine mogelijkheidje van Horemans zojuist na. Sparta nu wel in de aanval met Van Kruijzen. Die steekt hem door, maar dat wordt goed verdedigd. 3,5 minuten onderweg. 0-0 de tussenstand hier.
2: Ik vind het eigenlijk wel leuk om weer naar iets te luisteren van Johan Vrouwenvelder. Jullie denk ik wel meest bekende nummer.

0: gatje.
1: Lekker.
0: Lekker.
2: Wat is de droom?
1: Maar ik wou nog even zeggen, al die opmerkingen tussendoor, dat is ook in flamenco.
0: Is speciaal voor mij bedoeld.
1: Zeker.
2: Wat is de grote droom?
1: Mijn grote droom? Ja, die leef ik al eigenlijk.
2: Ja, wel, maar ik kan iets scherper nog.
1: Nou ja, ik hoop dat dit jaar, voor het eerst dat we zo die hele tour door heel Nederland, dat een heel leuk jaar gaat worden. Ja. Dat is mijn droom eigenlijk, ja.
2: Heb je niet ook een soort heel groot podium nog een keer, dat je denkt, oh, als we daar kunnen staan? De Zwarte Cross heb je al eerder genoemd, het programma.
1: Al twee keer hebben we daar gestaan.
2: Ja, over groot gesproken?
1: Nou ja, Carré lijkt me wel geil.
2: Ja, nee, hier, kijk. Dus wat Dries Roef ik net niet gelukt is, gaat jou gebeuren. Ik
1: droom groot. We spelen wel in Amsterdam, we spelen in de Kleine Comedie, daar beginnen we.
2: Ja, oké. Als je ziet die combinatie, nou, je bent eigenlijk het antwoord waar dus al die verschillende stijlen in elkaar komen. Ik kan me ook voorstellen dat je misschien een beetje denkt, nou, ik wil nog wel eens wat nieuws proberen. Zijn er ook andere hoeken, genres, type muziek waar je zegt, daar wil ik me ook wel eens een keer aan wagen?
1: Nou, we hebben eigenlijk al nu een gypsy jazz gitarist die met ons meespeelt. En dat is een verschrikkelijk virtuoze jongen. Niveau Rosenberg, zeg maar. En dus qua gitaarspel gebeurt er ook echt wat. Hè? Het is niet alleen grappige teksten, maar het is ook heftig virtuoos. Allemaal, zeker hij. Dus dat zit er al in. En eigenlijk gebruiken we ook niet alleen flamenco, maar ook jazz en ook zelfs klassieke muziek en allerlei wereldmuziek. En ik heb ook heel veel muziek gemaakt met mensen van de hele wereld. Marokkaanse muzikanten, Turkse muzikanten, whatever. Dus dat komt er allemaal wel ergens stiekem in terug. Ja.
2: Mooi.
0: We hebben het al eerder gehad over jouw slechtziendheid. Je zei, ik kan 7% zien, dat zeg ik goed,
1: ja,
0: toch?
1: Zoiets, ja.
0: In hoeverre beperkt dat je met optreden? Dus je moet ook ergens naartoe. Het lijkt me niet makkelijk. Nee. Ik begreep dat je vrouw je steun en toeverlaat is hierin. Hoe gaat dat in zijn werk?
1: Nou ja, inderdaad, je zegt het al, maar mijn vrouw, die noemen we altijd gekscherend de blinde geleiderijger. En die brengt mij hier ook weer naartoe natuurlijk.
2: Ik ben kunnen we vanaf hier zien, we zwaaien gewoon even naar.
1: Ja, dat is inderdaad. Ik heb bijvoorbeeld met een rapper uit Den Haag hebben we in de AFAS gestaan, zelfs voor 6000 mensen. Ja, dan moet ik wel echt het podium op geholpen worden.
0: Ja.
1: En dan, dat is wel heftig met
0: maar
1: al het licht.
0: Je hebt vooral last van licht, precies. Licht. Ja, zeggen. Is dat ook waarom je hier binnen nu een zwart brilletje draagt?
1: Ja, altijd is dit een filter en dat filtert het blauw, zeg maar. Ja.
2: Maar als je als artiest op een podium staat, dan wil je die zaal voelen. Dan ben je permanent in mee aan het communiceren eigenlijk. Een soort dans van jou op het podium. Ja,
1: maar
2: met die duizenden.
1: Voel ik misschien nog meer dan mensen met goede ogen.
2: Je bent er net voor.
1: Ja,
2: vertel.
1: Ik voel dat misschien nog meer dan mensen met goede ogen. Want ik word niet afgeleid door bovendien iedereen. Iedereen die op een podium staat, ziet maar één rij of twee rijen. Hm. Dus je ziet meestal, tenzij je, dat weet je ook, wat zaallicht aanvraagt. Maar ik ben hypergevoelig voor sfeer en voor geluid. En dat heeft ook wel zijn nadelen. Want we hebben de jeugd die ons nu vooral steunt. Hè, 80% is onder de 30. Wat
2: niet
1: te
2: geloven, joh. Ja. Schitterend.
1: En die zijn gewoon, die komen voor een feestje. En ja, dan moet je ze ook af en toe nog stil krijgen met wat meer subtielere liedjes die we toch ook hebben. Hè? Het is niet alleen maar feest. We hebben echt ook wel serieuze liedjes. Ook onder andere over mijn ogen.
0: Hoe heet de oogaandoening?
1: Retinitis pigmentosa is de bekendste vorm daarvan.
0: En ik begreep dat een van jouw kinderen...
2: Mijn dochter, ja.
1: Ja,
0: je dochter.
1: Ja.
0: En wordt dat steeds slechter, haar zicht?
1: Ja, het is een erfelijke aandoening. Dus als kind zie je dan 100%. En dan gaat eigenlijk is het heel medisch verhaal. Maar in ieder geval, het eindigt bij nul. Alleen, misschien moet je er 120 voor worden. Dat weet je niet.
2: Mm-hmm. John Willem, ik weet niet of ik het goed zeg. Heb jij niet ook ergens een soort hele kleine mislukte zangcarrière gehad?
3: Oh.
2: Heb je niet ergens ook een keer in een groepje een nummer gemaakt?
0: Ja.
2: Of wil je er gewoon niet meer herinnerd worden?
3: Nee.
2: Ik dacht in de tijd van Katja Schuurman een ademnoot.
3: Nee, dat was hoe heet het ook weer? For Fun?
2: Ja?
3: For Fun? Ja. Dus kijk even naar achteren. Wat zat Winston Gersenovic, Chris Segers.
2: Ja.
3: Dat soort,
2: zat jij daar niet bij?
3: Nee.
2: Okay.
3: Ik had auditie gedaan.
0: Leuk geprobeerd, Martijn.
3: Ik kon te goed zingen. Geit.
0: Zullen wij nog heel even de reactie die we binnen hebben gekregen van een luisteraar delen met John, dus voor John Williams, van Clara. En helemaal mooi staat hier in de praktijk kennis laten maken met goede, nou loopt die tekst niet goed af, goede begeleiding. Het is een gebrek aan bekendheid, maar ook een behoefte aan erkenning van de moeite die verandering teweeg brengt. Ik moet hem even laten bezinken.
2: We spijken hem op een tegeltje en je krijgt hem mee naar huis.
3: Ja, maar hij is positief bedoeld.
2: Dat is zeker.
3: Ja, mooi.
0: Zie je wel dat we reacties krijgen van luisteraars.
2: Zo is het.
0: Soms schrijven ze
2: ik wil nog
0: schrijven
2: even, we gaan richting het einde. We gaan richting de collega's van Langs de Lijn en Omstreken. Maar Bouke, even, Het is natuurlijk, politiek gaat over serieuze dingen, maar het is soms als je een stapje naar achter zet. Is het ook nog een soort spel. Hè? Dus als je oppositie bent, moet je natuurlijk je huid zo duur mogelijk verkopen. Dat je aan je achterban laat zien dat je niet zomaar... iedereen is met dat spel nu bezig. In hoeverre heb jij de afgelopen week gedacht... ja, iedereen doet een beetje stoer, maar kom op man, let maar op. Per saldo zitten we naar een theaterspel te kijken... waarin we langzaam naar een conclusie lopen.
4: Dat gevoel heb je tot een bepaalde hoogte natuurlijk altijd. Want je gaat ervan uit dat er altijd toch wel iets komt. We zijn wel de afgelopen jaren... angstvallig dichtbij begrotingen is dan niet zo'n heel groot probleem... maar een belastingplan geweest dat echt niet de eindstreep heeft gehaald. Er zijn de laatste jaren bij de Rekenkamer, de Raad van State... allemaal adviezen ingewonnen van wat betekent het als een begroting het niet haalt. En dat is niet zonder reden. Uh-huh. Dit wordt echt een spel gespeeld. Er zal ook een conclusie zijn, maar... Ik werk nu 7 jaar in Den Haag. Ik heb de afgelopen 3 jaar wel echt dingen meegemaakt. Ik dacht, oh, echt waar? Dus ik weet het nog niet. En dit gaat nog tot november duren. Want dan moet het belastingplan door de Tweede Kamer. En als dat niet lukt, dan zijn we wel echt de pisang. Dus okay. Er zal wel een oplossing op worden gevonden. Maar de manier waarop, ik zie de route nog niet helemaal.
2: Spannend. En wij gaan onze gasten zeer hartelijk danken. Allemaal. Wij gaan natuurlijk, ik ga het toch nog even zeggen. Johan Vrouwenvelder. Goed dat je er was. Geld voor John Williams, Bauke Schram hoorde je net. En natuurlijk ook Vita Kovalenka. Dank allemaal. Dank u voor het luisteren thuis. We zijn er volgende week zaterdag natuurlijk weer. WNL in de kantine. Zometeen hier de collega's van Langs de Lijn en Omstreken. Met Robert Meder en Jeroen Stompoort. Voor nu, dank voor het luisteren en tot volgende week.
0: En jij ook bedankt Martijn.
2: Van hetzelfde.
5: In de kantine is een programma van Omroep WNL.
6: NPO Radio 1.
5: In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Een feministisch strijdlied uit de jaren 80 is verrassend actueel.
7: Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar vrouw zijn niet betekent, tweede rangs en bang en klein.
5: Franse bioscopen lopen vol voor Charles de Gaulle.
8: As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable.
5: En een vlijmscherpe politieke tekst van onze vader des vaderlands.
9: Wilhelmus van Nassau, waar ben ik van Duitsen bloed?
5: Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10:00.
6: NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
10: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
11: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
12: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
13: Nu bij Zeeman. 5-pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
16: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage... en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
17: Dat zomerse gevoel, energiek, helder en opgeladen, terug naar binnen, achter je scherm, is dat gevoel snel weer weg.
18: Sunbooster brengt je dat gevoel terug. Met nabij infrarood licht. Zonlicht dat binnenshuis ontbreekt. Meer energie, scherpere focus en een betere stemming. Kijk op sunbooster.nl.
19: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
20: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
19: 15 mysterieën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
21: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: NPO Radio 1.
0: 7 uur. Dorien Bouwman met het NOS.

0: NPO Radio 1.
1: 7 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet de goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden zijn gevallen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt tot 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. 1 van hen is zijn broer. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden nog kans op een bui. Verder droog en zonnig. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ster. Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Voor die 2

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Een vluchtelingenkamp in Zuid-Soedan. Terug naar huis betekent terug naar de oorlog. Maar blijven betekent geen eten. Voor mensen hier is het honger of je leven. Met jouw gift zorgt ZOA voor voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
2: Fix die ruit voor je vakantie.
3: Opgelost. Autotaalglas.
1: Help mensen op de vlucht in Zuid-Soedan. Geef op zoa.nl.
4: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
5: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
6: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
5: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Vanavond 8:45 NTR NPO 2.
7: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
9: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
10: NPO Radio 1. Langs de lijn.
11: Jeroen Stomphorst en Robert Meder.
12: Een heel goedenavond langs de lijn op de zaterdag.

0: met natuurlijk voetbal uit de Eredivisie. Fortuna en AZ hebben de derde speelronde vanmiddag al in gang geschoten. Het werd 2-0 voor AZ. Zo direct meer over die wedstrijd. Eerst naar het duel dat al een kwartiertje bezig is. Sparta FC Utrecht met op de tribune Dien van Laar.
1: En daar staat het 1-0 voor FC Utrecht door een goal 5 minuten geleden van Matthijs Didden. Kopbal van hem uit een corner van Katlin. Atletisch binnengekopt, want zichzelf helemaal dubbel gevouwen. En de verre hoek gevonden, kon Utrecht wel gebruiken. Na 2 nederlagen op rij in deze competitiestart.
2: Ja, zeg dat. Later vanavond speelt Heerenveen nog thuis tegen PEC Zwolle. Dat duel begint om 9:00. En de Nederlandse hockeyers die wonnen vanmiddag op het WK met 3-1 van India. Ook daar gaan we op terugkomen in deze uitzending. Maar hoe gaat het bij dat andere duel in de pool van Oranje? Op punt van beginnen zo te horen. Want ik neem niet aan dat ze tijdens de wedstrijd dit volkslied... Is dit een volkslied? Ja, hè?
3: Ja, dat zou het zijn, hè? Ja. Als ze dat tijdens de wedstrijd zouden doen, Robert. Er wordt gezongen door Argentijnen. Dat doen ze uit volle borst. Want ze gaan over een paar minuten beginnen aan hun interland tegen Engeland. Inderdaad, voor Argentinië moet er niets anders dan gewonnen worden. En vanuit Nederlands perspectief zeg ik dan... als Argentinië niet wint, is Nederland vanavond al zeker van de halve finales.
0: En het Formule 1 Circus, dat weet u, is in Zandvoort voor de allerlaatste keer. Hoe heeft Max Verstappen het gedaan op de kwalificatiedag en de dag van de sprintrace? Dat horen we zo direct van Louis Dekker.
2: En we houden u op de hoogte van de eerste rit in de ronde van Spanje. We praten over het EK turnen. En wie pakt de Duitse Supercup in het voetbal? Ismael Sabadi of Joey Veerman? Oftewel Bayern München tegen Borussia Dortmund.
0: Dien van het Laar op Spangen, Sparta, Utrecht, Utrecht eindelijk op voorsprong.
1: Is niet helemaal volgens het wedstrijdbeeld gegaan. Want met alle kansen die genoteerd zijn, kom je toch uit op 4 grote kansen voor Sparta. En slechts eentje voor FC Utrecht. Maar goed, Utrecht wel effectiever. Want het was echt een uitstekende kopbal van Matthijs Didden. Terwijl hier de eerste gele kaart van de wedstrijd eraan gaat komen, denk ik. Voor Martes, die vol doorhaalt op de Achillespees van Arthur Zagré. Blijft bij een vermaning van scheidsrechter Dennis Hiegelen. Nee, Didden die kopte hem uitstekend binnen. Na een corner vanaf de linkerkant, waarbij Katlin de bal half hoog aansneed. Didden zich dus half voorover moest laten vallen. Om hem uiteindelijk via zijn kruin nog in de rechteronderhoek te koppen. Knap gedaan, Utrecht op een 1-0 voorsprong. Maar het heeft het best wel zwaar te verduren tot nu toe. Want Van Kruijsen, wat Martes, weer Van Kruijsen en uiteindelijk Verschuren kregen allemaal kansen voor Sparta. Maar uiteindelijk gingen die er allemaal niet in. Of Barkas of de bal naast het doel van FC Utrecht zorgen ervoor dat FC Utrecht op dit moment voor staat. En dat kan het natuurlijk wel gebruiken, want Anthony Correia, wonderdokter van Telstar vorig jaar en het jaar daarvoor, heeft het lastig bij zijn nieuwe club. Verwachtingen natuurlijk altijd hoog in Utrecht. Is dat helemaal realistisch om daar meteen aan te kunnen voldoen met een nieuwe trainer, een nieuwe speelstijl en natuurlijk weer een half dozijn aan nieuwe spelers? Dat valt te betwisten. Maar goed, hij moet het maar waarmaken. En deze kan hij dus wel goed gebruiken als Bednarek, de keeper van Sparta, de bal lang trapt richting de helft van FC Utrecht en Thorisson hem daar opvangt. Die wordt meteen dubbel gedekt. Maar door Dani de Wit met de sliding de bal terug kan krijgen en Utrecht weer in controle is, het eigenlijk best wel goed weet te spiegelen hun systeem aan het spel van Sparta, dat hoog druk komt zetten op de helft van FC Utrecht en eigenlijk die bal iedere keer naar de linkerkant van FC Utrecht wil krijgen, waar en Wanko en waar Zagré staan. Die zijn nou niet bepaald de sterkste in de opbouw. En daar probeert Sparta dan met 2-3 man druk te zetten. Zorgt er wel vaak voor dat de balbezit komt. Maar nog niks gevaarlijks er tot nu toe mee gedaan. Eigenlijk oogt Sparta het meest in controle. Maar staat FC Utrecht dus toch voor. Als Martens hem hier doorcombineert op Mito. Dat is de snelstaande kant van Sparta. Neemt het wel op tegen de langste van FC Utrecht, Didden. En dus wint Didden vrij eenvoudig door zijn lichaam ertussen te zetten. En is het opletten voor FC Utrecht dat ze daar de bal niet verliezen. Als die wordt uitgehaald naar Barkas en via de combinatie Horemans, de Wit en uiteindelijk Vesterlund is er weer rust bij FC Utrecht achterin. Dat dus na 25 minuten voorstaat op het kasteel met 1-0.
2: Ja, rust, dat hadden ze wel nodig bij de club natuurlijk, na die miserabele start van de competitie. Eerder al speelden Fortuna Sittard en AZ tegen elkaar. Maar Kloostra heeft dat duel gezien, hebben we ook kunnen horen hier, ja, op NPO Radio 1. Dag Mark, goedenavond.
4: Hey, goedenavond Robert.
2: 2-0 voor AZ, een vroege rode kaart, ja, voor Fortuna. Nou, je hebt je niet verveeld. Ja. Oh, je hebt je wel verveeld, hoor.
4: Nou ja, het was een eentonig wedstrijdje. Ja? Maar uiteindelijk had het toch nog vervelend af kunnen lopen voor die elf van AZ, hoor. Want Iataren had hem op zijn schoen 5 minuten voor tijd. Want de keeper dook onder een bal door op een lange trap. En ja, toen was het doel nagenoeg leeg. Stonden er wel nog twee spelers tussen. Maar met de trap van Iataren vanaf 18 meter mag je toch verwachten dat hij hem al onder het latje krijgt. Maar hij schoot hem over en naast. Dat had 1-1 kunnen zijn. Maar goed, het werd uiteindelijk zelfs nog 0-2. Want het was de dag van Jis Hoornkamp, hè?
2: Ja. Maar die rode kaart die had dus alleen invloed op... dat leverde eigenlijk alleen maar een eenzijdig beeld op. Want die goals die vielen vrij laat.
4: Ja, vrij laat. 58e minuut en 90 plus 4 dus. Ja, dus ze hebben er wel een uur voor moeten knokken, AZ. Ze hebben wel kansen gehad hoor. Ze waren ook veel beter. En de bal was bijna alleen maar op de helft van Fortuna. Maar ja, hij moet er eerst nog maar eens in. En dat ging dus heel lang niet goed. En je weet, zelfs tegen 10, dat er altijd een paar momentjes voor die 10 komen. Ze hadden al een gevaarlijke vrije trap naar de bovenhoek zien vliegen. Die de keeper er knap uitpakte. En toen dus nog die kans voor Iataren. Dus het had heel vervelend af kunnen lopen. Maar die overwinning is meer dan verdiend hoor, voor AZ. En voor Hoornkamp ook wel lekker.
2: Koploper. Met,
4: ja, zeker.
2: 9 uit 3. Ja, 9 uit 3 en 8 doelpunten voor en 1 tegen. Wat wil je nog meer?
4: Ja, niks. Ja, iets beter voetballen misschien. Want tegen ADO was het ook nog niet heel overtuigend. Beetje stroef. En dat was dus eigenlijk vandaag ook wel zo. Maar vergeet niet dat Fortuna ook een hele vervelende tegenstander is voor veel clubs om tegen te spelen. Vraag het bijvoorbeeld aan PSV. Die het met z'n 11 tegen 11 van Fortuna ook heel lastig hadden. En 2-2 zagen eindigen. Dus het is ook niet zo gezegd dat AZ dan een uitwedstrijd bij Fortuna met 4-0 moet winnen. Ondanks zo'n vroege rode kaart. Het was lastig doorkomen. Dat hebben we wel gezien. Maar goed, Hoornkamp. Wordt nog wel interessant. Want Meerdink speelde niet heel best.
2: Nee. Nou, we zijn bijgepraat. Dankjewel, Mark. De fijnproevers zijn blijven zitten in het Amsterdamse bos om te kijken naar Engeland tegen Argentinië. En Jan Kees van der Kunt is zo'n fijnproever.
5: Ja, natuurlijk. Want we zijn in de fase van het toernooi beland dat elke wedstrijd er echt om gaat. Engeland-Argentinië in de pool van Nederland is er dus ook zo eentje. Ook vanuit Nederlands perspectief dus. Want Oranje kan zich nu zonder te spelen verzekeren van de volgende ronde. Anders dan gaat het er waarschijnlijk ook wel van komen. Hoewel, er is natuurlijk een scenario denkbaar dat Nederland verliest van Engeland overmorgen. En dan wil je niet afhankelijk zijn van anderen. Want Engeland is de ploeg in vorm. Heeft alles gewonnen, net als Nederland tot nu toe. Scoorde in de eerste 3 wedstrijden liefst 16 keer. En na 2 minuten spelen krijgt het nu een strafcorner te nemen. Op de kop van de cirkel is het Sam Ward. Maar die bal die wordt genomen door Hooper. Redding van de keeper. Dan wordt het even afgefloten vanwege gevaarlijk spel. Maar daar was al de eerste Engelse kans. Hooper met de sleeppush over de grond. Redding van de doelman. De bal gaat de lucht in, dus een nieuwe strafcorner. Gevaar nog niet geweken voor de Argentijnen. Die moeten winnen om zich te behouden op de halve finales. Onder toezientoog opnieuw van onze premier. Maar hier is hij, spelersman Hooper. Nieuwe strafcorner, dit keer verdedigd. Maar weer gaat hij tegen een voet nu. Het lichaam van een Argentijnen dus. Strafcorner nummer 3. Ze moeten meteen achteruit, die Argentijnen, in de openingsfase al tegen Engeland. Want 3 strafcorners op rij. Ward staat klaar met het masker. Want dat is zijn kenmerk. Speelt hij al jaren mee vanwege een blessure. Een pijnlijke blessure aan het jukbeen jaren geleden. Speelt nog altijd met het masker. Maar Hooper is de man die de eerste 2 strafcorners mocht nemen. Ook de derde gaat naar Hooper. En nu wordt hij van de lijn gehaald door de lijnstop. Maar ja, geloof het of niet. Strafcorner nummer 4 is een aantocht. Het is Rij, de oudste speler van dit toernooi, die de bal tegen zijn eigen voet slaat. Dikke 40er, althans hij is dik in de 40 en hij is nog steeds wel afgetraind. Dus niet in dat opzicht een dikke 40er, maar ruim de 40 gepasseerd, die Rij. Nu moet hij weer in actie komen, want nieuwe strafcorner. En ja, Argentinië overleeft het ditmaal wel. Hoewel, ze zijn in ieder geval verlost van het Engelse gevaar. Maar er is wel iemand niet zonder kleurscheuren vanaf gekomen. Habib grijpt nu eventjes naar zijn voet. Wat is daar dan gebeurd? En dan denk ik dat hij zichzelf blesseert bij een poging deze inzet te verijdelen. Ja, het is meteen al lastig voor de Argentijnen in de openingsfase. Ze hebben 4 strafcorners tegen gehad en ze komen er niet helemaal zonder kleerscheuren vanaf. Maar het tekent wel dat deze wedstrijd van begin af aan er vol op gaat.

0: Het is gewoon een cd van, hè? Uit die tijd dus. Toploader, echt, Dancing waar? In the Moonlight. Yes,
1: oei, oei. En nog gebruikt bij die Eclipse, of niet? Niet gedaan.
0: Hou eens op.
1: Dien, bij Sparta tegen FC Utrecht. Sparta begon goed, maar Utrecht staat voor.
2: 1-0 voor Utrecht inderdaad, door een goal van Matthijs Didden na iets meer dan 20 minuten. En daarna is het momentum eigenlijk een beetje gekeerd in de wedstrijd. Want Utrecht werd daarna beter en beter met goede kansen voor Dani de Wit onder andere en voor Alarcon. Terwijl daarvoor Sparta juist de betere was met 4 goede mogelijkheden, maar er geen ene van benut. En toen sloeg FC Utrecht dus toe. Het is eigenlijk sinds de afgelopen 2 minuten dat we Sparta pas weer een beetje terugzien op de helft van FC Utrecht. Waardoor het mooi op en neer golft. En hier Martes is voor het eerst sinds een tijdje. Probeert tussendoor Zagre en Mwanko te snijden. Gaat op zoek naar de voorzet. Geeft hij ook. Maar wordt uiteindelijk geblokt door de linker centrale verdediger van FC Utrecht. Die vandaag mocht beginnen. Omdat verdediger Mike Eerthuizen, vorige week nog in de basis, vertrok naar het Belgische KV Mechelen. Een bliksemtransfer waar ze eigenlijk nauwelijks weet van hadden in Utrecht. En dus vandaag Correa moest puzzelen. En uitkwam bij zijn oude telg van Telstar. Die het dus links centraal best behoorlijk doet op dit moment. De corner die volgt wordt getrapt door Julian Baas. Die maakt van zijn 2 armen een kruis. Zijn linkerarm omhoog. Dan gaan we eens bekijken waar die bal dan belandt. Die gaat richting de tweede paal. Afdraaiend. Wordt doorgekopt. Bruno Martins Indy. Die krijgt hem uiteindelijk voor zijn voeten. Maar die krijgt hem niet onder controle. Halfhangend achterover probeert hij hem nog richting het doel te sturen. Maar mikt hem uiteindelijk in de tribunes. Kansje daardoor voor Sparta. Maar uiteindelijk geen geluk. En dat is eigenlijk het hele verhaal bij Sparta in de eerste helft tot nu toe. Want ze zijn positioneel, ze zijn aanvallend misschien wel wat sterker dan FC Utrecht. Maar hebben in de afronding nog weinig geluk. Waardoor FC Utrecht nu weer kan gaan opbouwen. Nadat de uittrap snel is genomen door Barkas. Maar op het middenveld wordt hij verspeeld door Davy van den Berg. Die ook mag beginnen vandaag. Ten koste van Guus Offerhaus. Hij presteert nog niet heel erg gelukkig. Veel balverlies, positioneel staat hij veel om zich heen te kijken. En dus weet Sparta wel welke FC Utrecht spelers ze moeten vinden. Omdat daar best nog wel wat foutjes vanaf gaan. Sparta heeft weer de bal met Bruno Martins Indy. Die hem inspeelt naar Julian Baas. Allemaal ter hoogte van de middencirkel. Mooie cross dan naar de rechterkant. Richting Santos. Die hem goed aanneemt met zijn rechtervoet. Meteen naar binnen trekt. 2-3 spelers met zich meeneemt. En de bal onder controle houdt. Maar geen optie vooruit ziet. En dus terug gaat naar Marvin Jong. Doorspeelt naar Baas. Terug naar Verschuren. Zo zijn we weer bij de middenlijn. Bruno Martins Indy. Dan naar Kuipers aan de linkerkant. En zo is het een beetje kieren. En zo is het een beetje draaien. En zo is het kijken waar de ruimtes zijn voor Sparta. Maar Utrecht houdt de boel mooi kort op elkaar bij dus nog die 1-0 voorsprong. Hier is Young spelend vanaf de rechterkant richting Thorisson. Die krijgt uiteindelijk een douw van Matthijs Didden. Gezien door scheidsrechter Hichelen die de 3 meter op afstaat. Waardoor Sparta daardoor een vrije trap meekrijgt. Ter hoogte van de middenlijn. En zo voetballen we hier wel door na 35 minuten. Waarbij FC Utrecht dus met een minimale voorsprong voorstaat.
0: Een bekerhockey in Amstelveen, Engeland, Argentinië. Jan Kees, komen de Argentijnen een beetje onder die druk uit van de Engelsen?
3: Nou, eigenlijk nauwelijks. We zijn halverwege het eerste kwart. En de Engelsen hebben de bal. Argentinië moet enorm achteruit. Heeft nog niks laten zien op de helft van de tegenstander. Nou is er één ding wat je moet weten van het Argentijnse spel. En jij weet dat, Jeroen. Ze hoeven die bal ook niet te hebben om toch gevaarlijk te zijn. Ze kunnen 55 minuten onzichtbaar zijn en dan even aanzetten. En misschien nog wel een tweede keer. En dan vanuit het niets een doelpunt maken. Oranje heeft daar ook mee te maken gehad. Dit WK trouwens rekende Nederland wel met Argentinië af. Maar dat is zo'n tegenstander dat als ze de bal hebben, dan zijn ze razendsnel in de cirkel. En daar hoeven ze maar 3 keer te komen om 2 keer te scoren. En als het echt moet, dan scoren ze er zelfs 4 keer uit. Nu hebben ze heel eventjes de bal trouwens. En gaat hij rustig van stik naar stik. Daar zit misschien ook wel een gedachte achter. Want sommige Argentijnen die hebben 8 minuten lang gehold. Maar die bal nog zelf niet aan de stik gehad. Dus vandaar misschien eventjes allemaal die bal voelen. En daar komt hij de cirkel binnen in 1 keer. En dan moet je inderdaad uitkijken. Maar er wordt afgefloten door Jonas van het Hek. De Nederlandse scheidsrechter heeft een Argentijnse overtreding gezien. Net sprak hij trouwens Lucas Toscani eventjes vermanend toe. Behoorlijk streng. Hij zei, ik heb jou nu al 2 keer moeten terugfluiten vanwege een overtreding. De volgende keer ga je maar even zitten, zei hij. En daarmee bedoelt hij, dan geef ik jou een groene kaart. Krijg je 2 minuten tijdstraf. Toscani boog het hoofd en droop af en weet dat hij in de gaten gehouden wordt dus. Nou, de bal ondertussen alweer bij de Engelsen die in een hoog tempo spelen. En daarbij dus in die openingsfase een aantal strafcorners kregen. Maar daarna ook geen echte kansen meer hebben genoteerd. Terwijl ik trouwens met een schuin oog ook een ander veld in de gaten houd. Want dit WK vindt voor de helft plaats in Amstelveen. Maar de andere helft is in België, in Waver. En daar hebben de Belgische vrouwen zojuist gewonnen met 3-1 van Duitsland. Belangrijk voor die Belgische vrouwen die 2 dagen geleden nog op de rand van uitschakeling stonden. Maar toen nipt van Ierland wonnen, waardoor ze naar deze tweede groepsfase gingen. En daarin nu een belangrijke overwinning boeken op Duitsland. En voor Duitsland betekent het dat uitschakeling dichtbij is. Dat is de ploeg gekozen door Janneke Schopman. Ja, zo gebeurt er een heleboel ineens nadat het toernooi een week een aanloop heeft gehad. Maar nu op heel wat velden en in heel wat wedstrijden zijn er gewoon beslissingen. Nederland, bij de vrouwen dus al zeker van de halve finales. En bij de mannen ook een grote stap vandaag gezet door die overwinning op India. Engeland en Argentinië zijn 10 minuten bezig en het staat daar nog 0 tegen 0.
1: Sparta-Utrecht is ongeveer 40 minuten bezig als ik goed op de klok kijk. Dien.
2: 1-0 voor FC Utrecht met een prille aanval voor Sparta. Thorisson kreeg hem bijna gelukkig via zijn schouder en zijn hoofd onbedoeld mee door hem achter Matthijs Dillen, de laatste centrale verdediger van FC Utrecht, te wippen. Maar uiteindelijk was Manco er als de kippen bij om rugdekking te geven, waardoor die situatie voor Sparta niet gevaarlijk wordt en FC Utrecht de controle weer heeft. Het is achterin rondspelen voor FC Utrecht, dat door een goal van die centrale verdediger Dillen dus op voorsprong is gekomen na een kleine 20 minuten in deze wedstrijd. Sindsdien nauwelijks kansen gezien voor FC Utrecht. Sparta heeft de meeste doelpogingen achter zijn naam staan. De opbouw via Dani de Wit, die vanaf de rechter middenveldspositie zich komt melden bij de linksbackpositie van de Berg. Maand aan Kadlin om in de bal te komen. Dani de Wit komt daar dan onder. Maar Hiegelen fluit voor een overtreding omdat Kadlin in de rug wordt gelopen. En zo is het organiseren voor Sparta om die lange trap die Van den Berg snel wil gaan nemen eruit te halen door er een poppetje voor te zetten. Daardoor wordt die lange trap niet genomen en gaat hij rustig opzij naar Matthijs Dirden. Op zijn beurt dan weer naar Vesterlund. En zo is het door voortborduren voor FC Utrecht richting het doel van Filip Bednarek van Sparta Rotterdam. Stepanov die probeerde zojuist er wel iets er alleen van te maken. Hij krijgt niet heel veel steun vanaf de zijkanten, want Alarcon en Kadlin die zijn toch vooral op individuele acties uit. Maar zijn schot uiteindelijk 3 meter over. Als nu Davy van den Berg 20 meter kan doorvoetballen en kan doordribbelen naar de 16 van Sparta. Daar vindt hij Zakré aan de linkerzijkant. Die dribbelt naar binnen, dubbele schaar. Wil nu met rechts gaan schieten. Komt ook tot een schot. Dat wordt afgezwakt, waardoor hij uiteindelijk met wat geluk voor de voeten van Alarcon komt. Die zit te denken aan een voorzet / schot. Dat wordt allemaal maar half. En dus via een Spartaans been over de achterlijn, waardoor FC Utrecht een corner mag gaan nemen aan de rechterkant van het veld in minuut 40 van deze wedstrijd. Davy van den Berg die schokt er rustig naartoe. Heeft natuurlijk een fijn besnaarde trap en zou hier best met dat linkerbeen wat moois van kunnen gaan maken. Als ook de centrale verdedigers Westerlund en Didde weer mee zijn naar voren. Dat was halverwege deze wedstrijd een succesvol recept. Als Davy van den Berg nu beide armen in de lucht steekt en we gaan kijken wat er van deze poging terecht gaat komen. Van den Berg trapt met links richting de 5 meter, weggekopt door Verschuren, opgevangen door Alarcon. Controle in 1 keer. Probeert dan met de binnenkant van zijn rechtervoet die bal naar de rechterhoek te sturen. Maar die wordt uiteindelijk geblokt door Verschuren met zijn buik, waardoor die over de achterlijn gaat en Utrecht nu aan de andere kant een corner mag gaan nemen en een voorsprong heeft van 1-0 tegen Sparta.

0: Komt uit Italië. Milky, just the way you are.
1: Ja, dat hoor je ook wel, hè?
0: Ja, dat Engels, daar moeten ze wel even wat aan doen, hoor.
1: Goed, Dien, Sparta tegen Utrecht. We naderen de rust, geloof ik, hè?
2: Dikke minuut. Dan gaan we even naar binnen voor een kwartiertje. En dan staat Utrecht waarschijnlijk voor. Want dat doen ze nu ook met 1-0. Door een kopgoal van Didden. Maar Sparta heeft er nog wel zin in. En wil de gelijkmaker voor rust nog wel maken. En staat nu met 10 veldspelers op de helft van FC Utrecht. Maar allemaal wel rond de middencirkel. Waar Young hem doorspeelt naar Bruno Martins Indy. Hij uiteindelijk de uitzakkende Van Kruijzen vindt. Van Kruijzen dan gaat kappen en draaien naar zijn linkerbeen. Verschuren naast hem ziet. Nee, dat schiet allemaal nog niet heel erg veel op. Waardoor Utrecht denkt van nou, we kunnen best wel wat meer van onze eigen helft afkomen. En wat druk naar voren geven. Dat zorgt er dan weer voor dat Sparta naar links gaat. Naar Martes. Via Kuipers. Terug naar Julian Baas. De tijd loopt wel door. Dus als Sparta nog een aanval wil gaan opzetten, moet dat nu wel gaan gebeuren. Want verwacht eigenlijk niet tot heel weinig blessuretijd erbij. En dus schuift Bruno Martins in die wat op richting het strafschopgebied. Tikt hem door naar Martes aan de linkerkant. Hij met een beweging naar zijn rechterbeen. Toch weer terug naar zijn linker. Komt dan die voorzet. Weer kappen en draaien om zijn eigen as. Panna erbij. Loopt allemaal goed af. Onbedoeld bij Kuipers. Voorzet. Marvin Young en de gelijkmaker. Uitstekende goal van Sparta Rotterdam. Waarbij geduld wordt beloond. En heel veel passes daaraan vooraf gaan. En Young precies weet wanneer hij moet opduiken in het strafschopgebied van FC Utrecht. Om daar opnieuw trefzeker te zijn. Vorige week maakte hij zijn eerste in het betaalde voetbal. Dat kunstje doet hij nog maar eens dunnetjes over. En op het moment dat FC Utrecht er dus aan denkt om met een goed gevoel de rust in te gaan, krijgen ze toch een doffe dreun op de kin. De gelijkmaker, waar Sparta echt op basis van de eerste helft recht op had. Na een goede actie aan de linkerkant van Martes, waarbij hij 2 tegenstanders bezighoudt. De bal daarna doorgeeft aan Kuipers, die daar een paar meter van afstand naar staat te kijken. Dan de inkomende Young aan de andere kant van het strafschopgebied erin ziet lopen. En denkt, nou, dan geef ik hem maar op zijn hoofd. En dat is succesvol, want dat zorgt voor de gelijkmaker van Sparta Rotterdam. En dus gebogen hoofden bij FC Utrecht, die dus een vervelende tegentreffer om de oren krijgen. Op toch ook wel een moment waarop de plannen gesmeed worden voor de tweede helft. En dat nu nog weer hals over kop bijgewerkt moet gaan worden. Want ja, dit zorgt er toch weer voor dat je de voorsprong niet kan vasthouden. Maar dat je weer volop in de aanval moet om die voorsprong überhaupt weer eerst te krijgen. Goed voor Sparta. Meer dan uitstekend gevoetbald bij deze. Je had niet het idee dat er nog een fatsoenlijke aanval eraan zat te komen. Maar dat weten ze toch uiteindelijk prima voor elkaar te boksen. Want daar is het rustsignaal van Dennis Ziegler. En dus niet 1-0 voor FC Utrecht, maar 1-1. Marvin Young met zijn schouders naar voren, de borst vooruit en met een grote glimlach naar binnen. Want hij komt Sparta zojuist naast FC Utrecht. 1-1.
3: Mooi goal. Absolutely sensational!
4: Het buitenlands voetbal.
0: Ja, ook in het buitenland wordt gevoetbald vanavond. Nog niet overal zijn de competities begonnen, maar Engeland wel. Dit weekend, eerste speelronde. Redacteur Mark Voortman is bij ons in de studio. De Premier League begonnen, altijd lekker natuurlijk. Ja. Met ook weer een boel Nederlanders.
5: Ja, zeker. 32 Nederlanders dit seizoen. Zijn er wel 2 minder dan vorig seizoen. Maar ja, Nederland nog wel altijd de hofleverancier qua buitenlandse spelers. De meeste spelers.
0: Serieus, ja?
5: Na het Verenigd Koninkrijk, de meeste spelers komen uit Nederland. Ja, dat kunnen natuurlijk altijd nog wat meer of minder worden, maar blijft leuk om te volgen, die competitie. Meerdere ploegen die mee kunnen doen om de titel. Aantal trainerswissels bij de topploegen bovenin. Bij City, Liverpool, Chelsea. Ja. Meerdere transfers van boven de 100 miljoen euro. Ja, ik ben gewoon wel weer benieuwd hoe dat allemaal gaat vallen. Gisteren al Arsenal in actie, de landskampioen van vorig jaar. Dat zag er in ieder geval alweer belovend uit. 3-0 gewonnen van Coventry City, de promovendus.
0: En dan vandaag Manchester United, ook tegen de promovendus. Hull City.
5: Ja.
0: Hoe verliep dat?
5: Nou, de verwachtingen liggen in ieder geval hoog bij United. Is altijd zo, maar ja, vorig jaar zijn ze toch wel weer opgekrabbeld onder interim trainer Michael Carrick. Die kwam aan het roer, toen ging het ineens beter. Zijn uiteindelijk derde geworden en mocht blijven. Nou, ze hebben weer geïnvesteerd, bijna 100 miljoen euro uitgegeven aan het middenveld, wat verbeterd moest worden. Ja, dat soort spelers als Yuri Tielemans, André Santos, die zie je niet bij Hull City. Vorig jaar 6e in een championship, via de playoffs gepromoveerd. Eigenlijk een beetje met geluk, voor het eerst in 7 jaar nu terug. Gelden bij de bookmakers ook wel als degradatiekandidaat. Maar zoals dat gaat in voetbal is natuurlijk altijd alles mogelijk. En thuis kwam Hull na een onwennig eerste kwartier beter in de wedstrijd. En uit de eerste corner was het meteen raak.
6: Defense, and Ajayi was there to pounce
1: Geef je commentaar vanuit het fanatieke vak ongeveer zo te horen.
5: Er was behoorlijk wat gejuich daar inderdaad. Wat wil je? 1-0 terug in de Premier League en gelijk na een kwartier al scoren. Heel knullig verdedigd ook Harry Maguire. Die dekt namelijk Mazraoui. Ja, dat is een teamgenoot van hem. Hij houdt hem zelfs ook helemaal vast. Je ziet dat in de beelden. En daardoor is de man die eigenlijk moet dekken, die komt vrij en die kan hem binnenschieten. Ja, vrij lullig allemaal weer. 1-0. En het werd nog erger voor Rus, want toen gebeurde dit. Swung into the area. Ja, de standaard situatie. Mandy met de 2-0. Carrick die grijpt in, brengt Marcus Rashford. Die kennen we nog. Die is terug naar een uitleenbeurt aan Barcelona. Maar ook hij kon de tij niet keren. Ja, Hull had zelfs nog meer kans op goals. Bleef uiteindelijk 2-0. Ja, enorm valse start van United.
1: Ja, en dus? De koppen?
5: Ja, de messen worden weer...
1: Ik zie ze nog niet rollen, maar wel staan.
5: Nou, het hoofd gaat alweer op het hakblok. Ja hoor, want één nederlaag en gelijk wordt Michael Carrick de Zwarte Piet toegespeeld. Drastische veranderingen nodig, schrijft The Guardian. Oud-spelers zijn kritisch in de media. Waarbij het grappigste Gary Neville vond ik, want die zei voor de wedstrijd... Nou, United is misschien wel de grootste uitdager van Arsenal dit seizoen. En na de wedstrijd zei hij... Ja, Carrick is toch niet de juiste man voor deze baan. Dus zo snel kan dat veranderen. En ook oud-speler Roy Keane... Die trok flink van leer.
4: Very robotic. Robotic. There's no emotion. There's no, they talk about the badge and the pride of Man United. And the word I'm going to start using it. I'd love to know what's going on at the training ground. What's the culture with the players? What's the culture with the young players? Who's helping these lads along? So I've never heard so many, Graham makes the point, so many players wanting to leave Man United.
5: Ja, hij mist emotie in de speler, bij de spelers. Hij vraagt zich af hoe de cultuur is. Spelers die weg willen bij United, dat kan hij zich toch niet voorstellen. Ja, zo gaat dat daar. Voordeel is natuurlijk, als we volgende week winnen, is het gewoon weer rustig.
0: Zo hard gaat het dan, hè?
1: Ja.
0: Verder nog andere dingen?
5: Nou, bijvoorbeeld Kiel Scherpen, bijvoorbeeld keeper overgekomen van Sint-Gilles. Die maakte zijn debuut vandaag bij Ipswich Town, zijn nieuwe club. Hij won daar de concurrentiestrijd van Kane Verhoevelen. Die werd verkocht van Volendam, dus twee Nederlandse keepers daar, maar Kiel Scherpen. Voorlopig de eerste keeper, speelde tegen een andere Nederlandse keeper, Romy Roefs van Sunderland. Brian Bobby daar natuurlijk in de spits. Goed debuut voor Scherpen, want die won met 2-1 van Sunderland. Dus weer een promovendus die wint. Verder is Spurs nog bezig momenteel tegen Brentford. Verrassende tussenstand verklap ik nog even niet. Daar horen we straks meer over.
1: Ja, oké, over een uurtje.
0: Oké, Mark, dankjewel. Gaan we weer hockeyen. Engeland, Argentinië. Nog niet gescoord, mis. Ik heb niks van je gehoord, Jan-Kees.
2: Nee, het is inderdaad nog 0-0, maar er zijn wel kansen. En de meeste zijn nu toch voor Argentinië. Hockey is een sport van momentum. Was het in het eerste kwart de Engelsen die het momentum hadden? Is dat helemaal veranderd in kwart 2? Het begon eigenlijk met de eerste kans voor Capurro. Uit het niets was dat toen nog. Kreeg ineens de bal voor zijn backhand. Hij raakte de lat. En vanaf dat moment ging Argentinië beter hockeyen. Met name aan de bal. Veel langer de bal in de ploeg kunnen houden. En ook een paar keer die cirkel van Engeland kunnen aanvallen. Het leverde een strafcorner op van Domène. Maar die werd gepakt door de keeper. En net een nieuwe kans voor Capurro. Iets te wild geslagen. Hij miste het doel. Had hij die bal nou tussen de palen gemikt, dan had ik het nog moeten zien of de keeper van Engeland, in het tweede kwart is dat Mazzarello, daar antwoord op had gehad. Want bij de Engelsen ook een van die landen die afwisselt in de goal. Iedere kwart een andere goalie erin. Olly Payne keept het eerste kwart, nu dus Mazzarello. Payne is de keeper van Amsterdam, hè, die deze zomer, vorige zomer was het, richting Amsterdam kwam. En dus dit stadion goed kent. En daar de volgende strafcorner voor Argentinië. Weer zo'n grondgevecht. Al die sticks naar beneden. Al die koppies naar beneden. Vechten voor die bal. Ja, dat is het spelletje dat de Argentijnen graag spelen. Nu doet Mendes dat tussen twee Engelsen in. En dan is het gewoon knokken en duwen en sleuren. Totdat die bal op een voet komt. En dan gaat die vuist de lucht in bij Mendes. Hij heeft het rendement wat hij wilde. Is het een shootje of een bolle kant? Het maakt hem allemaal niet eens uit. Hij ziet dat Jonas van het Hek aangeeft dat er een strafcorner gegeven gaat worden. En dat het de tweede voor de Argentijnen is in deze wedstrijd. Ja, het past bij het spelbeeld in deze fase van de wedstrijd. De Argentijnen die dus moeten winnen. Maar moeizaam begonnen aan deze wedstrijd. En daar komt die corner goed verdedigd. En de rebound wordt dan geslagen nog door Zarate. Maar weer knappe redding van Mazzarello. Ja, deze wedstrijd is volledig losgebrand. Nog geen doelpunten, maar dat is echt het enige wat er nog aan ontbreekt.
1: Oh, wat een fanatisme ook. Prachtig om te zien bij die Argentijnen. Dan naar de Formule 1. Lando Norris die start op pole position in de laatste race morgen in Zandvoort. We blikken terug op de kwalificaties en de sprintrace. Met Formule 1-commentator natuurlijk Louis Dekker. Dag Louis, goedenavond.
6: Goedenavond.
1: Eerst even beginnen met die sprintrace. De allereerste sprintrace, de allerlaatste sprintrace. Nee, de allereerste en de allerlaatste sprintrace in Zandvoort.
6: Allebei.
1: Hoe is het verlopen?
6: Ja, die sprintrace, het is ook een beetje onwennig. 12 uur 's middags een race, dat is gek. Heel veel mensen waren er nog niet eens. Ze hadden moeite om op tijd op het circuit te zijn. En dan krijg je ineens een race voor je kiezen. Russell op pole position. Ik kan er heel kort over zijn. Heeft de race ook gewonnen. Heel weinig actie op de baan. 1 inhaalmanoeuvre gezien van Charles Leclerc op Lando Norris. Leclerc tweede, Norris derde. Verstappen vertrok van plek 6. En bleef daar ook gewoon rijden. Kon niet vooruit, kon niet achteruit, kon niet aanvallen. Kon wel verdedigen, hoefde die eigenlijk ook bijna niet te doen. Dus het was geen spektakel. Maar Russell zal het allemaal prima vinden, want die was wel aan winst toe. Al levert het op de zondag maar 8 punten op.
1: Ja. Hoe wordt die keuze eigenlijk gemaakt waar een sprintrace wordt gehouden? Want het is dus nooit eerder gebeurd in Zandvoort.
6: Nee, maar dat heb ik nagevraagd. Dat is een heel kort antwoord. Eén woord eigenlijk maar, geld. Oh. En dan ga jij nog nadenken, wat voor geld? Ja, god, een sprintrace is duurder. Dus daar moet de organisatie, dus denk aan Zandvoort, denk aan Heineken, denk aan de sponsors. Die hebben daar gewoon extra in geïnvesteerd. Omdat ze dachten, we willen er met een knal uit. En we willen iets bijzonders doen. Nou ja, dan hoop je eigenlijk op iets meer spektakel in een race. Maar ik moet er wel bij zeggen dat er in ieder geval gisteren op de vrijdag meer te beleven was dan op een normale vrijdag. En het leuke van een sprintrace voor het publiek is dat er geen 3 trainingen zijn, maar 1. 2 kwalificatiesessies, een extra race. Er is gewoon in ieder geval op papier meer actie op de baan. Alleen ja, je wil ook meer inhaalmanoeuvres gezien. Dat is vandaag niet echt gelukt.
7: Ja. Nou ja, Norris, we moeten het over hebben, want die klaagt over te weinig grip, hè?
6: Ja.
7: En toch lost hij dat dan keurig op.
6: Ja, maar alle coureurs klagen over grip. Want ook Verstappen klaagt over grip. Sterker nog, Verstappen klaagt niet alleen over gebrek aan grip. Maar hij heeft ook nog eens de griep. Nou, dan ben je dubbel gehandicapt in de Formule 1. Maar alle coureurs klagen altijd over balans in de auto, grip die ze missen. En dat is logisch als je maar 1 training hebt om hem af te stellen. Norris had wel een probleem in die sprintrace. Daar zag je dat hij sterk begon en eigenlijk als eerste zijn banden oprookte en daardoor ook terrein verloor. En daar is het meteen de angel voor morgen, want hij heeft nu wel pole position. Mm-hmm. Maar als die auto zich net zo gedraagt, of als Norris net zoveel vergt van zijn banden als wat hij vanmiddag in de sprintrace deed, dan kan het wel eens boeiend worden. Want dan zijn de coureurs achter hem ineens wel concurrenten. En dan kan ik nu nog zeggen, lastig inhalen op Zandvoort. Maar Leclerc in de Ferrari heeft het vandaag voorgedaan. Het kan wel degelijk. Dus Norris start heel goed. Maar hij moet de race echt veel beter opbouwen dan vanmiddag in dat sprintje van een half uur. Want anders dan heeft hij er echt heel weinig aan. En dan hebben we misschien wel de eerste race in Zandvoort in de afgelopen 5 jaar die een coureur niet vanaf pole position wint. Want ja, wat dat betreft, Zandvoort in de statistieken, dat is net Monaco. Je wint hier de race op zaterdag, maar misschien toevallig dan morgen een keer niet.
7: Ja, dan we hopen dat het morgen dan wat spannender is, maar dat kan. Dus laten we even naar hem gaan luisteren, die Norris. Want ja, hij kwam dus al snel uit de kwalificatie en dat verraste hem eigenlijk zelf ook wel. Dat vertelde hij tenminste aan F1 TV.
8: A little surprised, honestly, but yeah, just a decent lap. I was pushing because you've seen how close it is. So you know, every 100th, 200th can make a big difference in the end. But just a good turnaround from earlier today where I felt like we struggled a little bit. Today we certainly felt very strong. So the team did a good job. So credits to them on trying to get a little bit more out of the car and it certainly helped me today.
7: Ja, goed teruggekomen dus na al die moeilijkheden die ze eerder op de dag ervaarden. Die aanpassingen zijn er dus geweest. Je hebt hem geholpen. Maar ja, de vraag is dus eigenlijk of dat morgen nog steeds een effect heeft.
6: Ja, want het punt is, een auto kan 1 rondje hartstikke goed zijn, maar morgen moeten ze dik 1,5 uur. En dat is toch een ander verhaal. Ja. Ik kan niet inschatten wat ze hebben gevonden, wat ze weten bij McLaren. Dit kan ook een soort van powerplay zijn, hè? Een beetje bluffpoker. We weten het pas morgen. Het is natuurlijk wel zo dat Norris de beste uitgangspositie heeft, maar ja, vanmiddag lukte het verdedigen toch ook niet. Dus ik ben er nog niet zo zeker van. En dat is maar mooi ook. Want dan heeft het publiek nog iets om zich op te verheugen. Ook met Ferrari op een derde rij. Ferrari lijkt in de race weer juist wel sterk. Dus Hamilton en Leclerc willen ook naar voren. En dan hebben we de Mercedes nog niet genoemd op 2 en 3. Russell en Antonelli, die eigenlijk met elkaar aan het strijden zijn om de wereldtitel, ja, die gaan elkaar morgen ook aanvallen. En het leuke is, ze zullen allemaal denken, het moet in de eerste bocht gebeuren. Dus die start, dat wordt wel echt even een hele spannende.
1: Ja, met Ferrari daarachter dus nog. Daar verwacht je morgen veel van, begrijp ik.
6: Ja, Ferrari was met name in het begin van het seizoen, maar nog steeds wel erg sterk bij de start. Dus Ferrari op een derde rij betekent altijd dat alles wat ervoor zit een heel klein beetje nerveus wordt. Omdat die roden toch echt heel goed uit de startblokken komen tot nu toe.
1: Ja. Hoe is het met Max Verstappen? Wat hoor ik nou? Is hij ziek?
6: Ja, en we hebben het ook nog helemaal niet over hem gehad. Hè. En dat is natuurlijk ook een slecht teken. Ja, ik heb gezegd, zesde in de sprintrace na een zesde startplek. Gisteren al niet helemaal fit. Donderdag met die contractverlenging konden we ook al merken dat hij niet helemaal 100% was. Oh. En vandaag kon je het ook echt aan hem horen. Als je met hem spreekt, dan hoor je dat die stem het een beetje begeven heeft. En hij is niet fit. Hij zegt er wel bij van, goh, daar wil ik niet de prestatie aan wijten. Dat is het niet. Hij zegt, het ligt echt aan de auto die niet goed genoeg is. En de balans en de grip. Nou, we hebben het allemaal besproken. Maar hij is niet fit. En hij zegt er wel bij, daar heb ik in één rondje niet zo'n last van. Maar ja, wederom, morgen anderhalf uur. En dan vanaf plek 7 de goede Verstappen met een goede auto kan dan toveren. Maar hij heeft en geen goede auto, hij is en niet in goede doen. En hij komt er al 2 dagen niet aan te pas. Dus dat is toch een smetje op die laatste Dutch Grand Prix. Waar je hoopt dat hij in ieder geval meevecht op het podium. Of eigenlijk gewoon wilt dat hij hem wint. He, dat hij in die lijst van de historie van de Dutch Grand Prix gewoon in stijl afsluit met een zegen. Maar die zegen is heel erg ver weg.
7: Ja, en wat vinden ze daarvan op het circuit? Want ja, al die fans in die shirtjes, al die Max Verstappen fans. Ja, die zien hem een beetje ploeteren midden in het veld.
6: Ja, en toch zijn ze niet heel erg verrast hoor. Want dat is eigenlijk het hele jaar al het plaatje. Het is gewoon niet goed genoeg. Er is wel wat verbazing, heb ik gemerkt bij fans. Hoe je dan moet rijmen dat hij wel zijn contract verlengt bij het team tot 2030. Dat hij vertrouwen heeft in het team. En dan eigenlijk in zijn thuisrace gewoon kansloos meedoet. En ik weet wel, een halve seconde per ronde voelt als niks. Maar in de Formule 1 is het heel veel als je dat verliest. Dus het is allemaal een beetje, ik wil niet alles teleurstellend noemen. Maar het is wel alsof je hier een gebakje neerzet, maar er moet nog een ingrediënt op. Het is net of de slagroom ontbreekt. En dat is heel erg zonde voor het evenement, want ze willen eruit, de organisatie, met een knaller van een evenement. Ja, dan hoef ik natuurlijk niet uit te leggen wie er op het podium moet als Willem-Alexander de koning morgen die beker gaat uitreiken. Dat moet natuurlijk eigenlijk helemaal niet richting Russell of Norris of Leclerc. Daar had Verstappen moeten staan. Maar ja, ik vrees dat de fans het allemaal wel een beetje beseffen en begrijpen zelfs. Het is niet iets
7: hebben er verstand
6: wat
7: van
6: uit de lucht komt vallen.
7: Die weten wel, die volgen die sport, dus die voelen wel aan.
1: Nou ja, we gaan het zien. Hopen dat het... misschien is het wel leuk ook als het niet droog blijft. Maar dat hebben we gelukkig niet in de hand. Want we moeten maar zien, hè, of het weer morgen een rol gaat spelen.
6: Dat moeten we in Zandvoort elke dag maar zien. Ik heb wel de weerman geraadpleegd. Maar die is net zo onbetrouwbaar in de Formule 1 als in het verleden Jan Pelleboer. Maar ik kan jullie wel de officiële regenverwachting voor Zandvoort geven volgens de FIA, de Autosportfederatie. Dus wil je die nog horen?
1: Nou ja, hij is niet betrouwbaar, ja, maar zeg maar toch.
6: Ja, maar 0% zegt wel heel veel, hè?
1: Oh, oké. Okay.
6: Maar je weet het maar nooit.
1: Nee. Nou, we gaan het zien. Morgen 3:00.
6: Het kan vriezen en het kan dooien.
1: Er zit wel heel veel tussen. Morgen om 3:00 de Grand Prix te volgen hier live op NPO Radio 1 natuurlijk. Dankjewel, Louis.
7: Vandaag gaat het gewoon dooien morgen. Ja. We gaan naar Jan Kees van de Gun. Engeland, Argentinië is helemaal ontbrand volgens mij, Jan Kees.
2: Ja, de Argentijnen zijn op voorsprong gekomen uit de tweede strafcorner die de Argentijnen mochten nemen. Thomas Domene plaatste de bal prachtig binnen. 1-0 dus in deze wedstrijd. Maakt in de vorige wedstrijd een hat-trick. Dat was belangrijk natuurlijk om deze fase te bereiken. Maar misschien dat dit doelpunt van Domene nog wel heel veel belangrijker is. Maar nu Argentinië in ondertal. Want Nico Keenan zit op het strafbankje. En Engeland mag een strafcorner nemen. Maar Dean heeft een doelpunt.
9: Het is 2-1 voor FC Utrecht. 55 seconden uit de kleedkamer. En ze staan op voorsprong door een puntgave aanval via de rechterkant. Die uiteindelijk wordt binnengelopen door Artem Stepanov. Goeie strakke voorzet tussen verdediger en keeper in. En Stepanov glijdt hem echt heerlijk binnen. 1 minuut in de tweede helft. En Utrecht staat weer voor.
7: En Argentinië staat dus voor tegen Engeland. Jan Kees, ik zag net wel een geweldige actie ook in mijn ooghoek van een Argentijn. Die bal wel prachtig meenam.
2: Ja, dat was Martin Ferreiro inderdaad. Die wipte hem even op en die ging ermee aan de wandel. Terwijl hij de bal boven op zijn stick had liggen. En daar legde hij inderdaad wel 15 meter mee af. Dan hoop je eigenlijk dat er ook een mooi vervolg in zit. Want dan weet je, dan gaan die beelden viral. Dan gaan we er allemaal van genieten. Het is dat jij het nu nog zegt. En dat ik het toch nog even kan noemen. Want inderdaad, dat was een fraaie actie. Nu trouwens Nico Kienen weer binnen de lijnen. En hij houdt de bal eventjes in de ploeg. Hij ziet dat de klok richting nul loopt. Dat het bijna rust is. Dat Argentinië die voorsprong heeft. En die wil hij best wel meenemen naar het rustsignaal. Want Argentinië speelde een goede fase. Maar eigenlijk sinds die tijdstraf voor Kienen raakten ze het momentum weer even kwijt aan de Engelsen. Er is hem nu veel aan gelegen om dat niet dan te laten ontaarden in een gelijkmaker vlak voor rust. En dus Kienen nog altijd bij die hoekvlag lokt de Engelsen naar zich toe. Maar is dan balvast. En nu met nog een paar seconden te gaan bezoeken de Argentijnen de cirkel. Komt er nog ruimte voor het schot? Dat niet. Maar wel een duel van een Engelsman. En dus een strafcorner. Dat is nog eens heel vakkundig. Die laatste secondes uitspelen. Eerst die klok naar bijna nul laten lopen. En dan gaat De La Torre op avontuur in de cirkel. Wipt hij de bal over de stick van een tegenstander. En dan vindt hij daar de voet van Ben Durak. En dus een strafcorner voor Argentinië. In de slotfase van de tweede kwart. En ze zijn er tot nu toe met een percentage van 50% bedreven in de Argentijnen. Want ze mochten er pas twee nemen. Hebben er dus eentje gemaakt. De Engelsen hebben 5 strafcorners mogen nemen. Is er nog geen één raak geweest. Het rendement uit de strafcorner kan in zo'n spannende wedstrijd waarin het gelijk opgaat het verschil maken. Nu komt die van de Argentijnen. Het is De La Torre. Zijn poging wordt van richting veranderd. Levert wel een nieuwe strafcorner op. 1 seconde nog op de klok. Maar strafcorners mogen altijd nog genomen worden. Ook als dadelijk de zoomer gaat. En die zal gaan. Maar die mag natuurlijk nog afgemaakt worden. Sanford krijgt de bal op de voet. Het is de eerste uitloper. De inzet van De La Torre gaat op de voet. Daar klinkt de zoomer. Strafcorner is genomen. Er wordt gecombineerd. Mazzarello met de voet. Werkt de bal weg over de zijlijn. En dan is het dus rust. Het blijft bij 1-0. Want deze strafcorners leveren geen doelpunten op. En dus gaan we met 1-0 rusten bij Engeland tegen Argentinië. 1-0 voor Argentinië wel te verstaan.
1: Ja, die kwamen goed uit de kleedkamer, die jongens van Utrecht, Dien.
10: Vlammende start. Oh. En dat kent wel wat achtergrondinformatie. Oh. Vorige week speelden ze tegen AZ. En toen kregen ze in de eerste 4 minuten na rust tegen AZ 2 goals om de oren tegen die ploeg uit Alkmaar. Dus toen was het helemaal gespeeld en was klaar. En was daar juist het grootste chagrijn om na afloop. En dus hebben ze er wel van geleerd, kun je stellen, een week later. Want echt werkelijk waar, niemand zat hier bijna nog op het kasteel. Iedereen was rustig aan het teruglopen. En je zit nog eens door je aantekeningen te bladeren. Je kijkt omhoog en je ziet een bal van Alarcón naar Vesterlund. En wat echt een hele goede bal was. Want echt precies op het juiste moment gegeven, wanneer Vesterlund tussen 2 centrale verdedigers doorloopt op de juiste snelheid. Vesterlund hoeft hem echt alleen maar weer door te steken naar het centrum. En daar staat Stepanov, die ook uitstekend timed. Hup, het tegenaan glijden. En zo simpel kan het dan lijken. Maar het is gewoon echt een hele goede goal van FC Utrecht. Wat maakt dat ze na 49 minuten gewoon weer voorstaan op het kasteel. En daar leek het aan het einde van de eerste helft toch heel anders uit te gaan pakken. Want Marvin Jong die scoorde bij de laatste seconde van de eerste helft met een kopgoal de gelijkmaker. En toen dacht je eigenlijk, ja, dit is wel wat de wedstrijd tekent. Dit is wel wat de wedstrijd verdient. Want Sparta was op basis van de eerste helft de betere ploeg. Meer kansen. Maar Utrecht blijkt na 50 minuten toch een stuk effectiever te zijn. Want 2 goede kansen maakt 2 goede goals. En het komt Stepanov ook toe. Want die heeft in de eerste helft als een paard het hele 16 meter gebied van Sparta overhoop gehold. Veel voor zichzelf moeten werken. En nu heeft hij zijn goal te pakken. Maar de Utrechters lijpen 2-1.

0: Wij zijn net een nuchter hoor. Shibuzi, a bar song.
1: Nou, de Vuelta is vandaag begonnen. Het begon allemaal met een tijdrit. Tadej Pogacar, u weet het, doet daarmee. Wie denk je dat gewonnen heeft?
0: Ik gok Tadej Pogacar.
1: Dat denk je goed. Pogacar, het was wel een korte tijdrit.
0: Dat is dus een proloog.
1: Ja, 9,4. Ja, nou, dat is een proloog. 9,4.
0: Nou, nee, het is een tijdrit, hoor ik, zie ik nu. De eindredacteur zegt tijdrit.
1: Oh.
0: Dat is toch iets anders.
1: Oké.
0: Nou ja.
1: 9,4 kilometer in ieder geval. Is dat wel goed? Ja, toch?
0: Ja,
1: dat hoor ik nu. 9,4 kilometer in Monaco. Hij was 900ste sneller dan Ethan Hayter. George Tarling die werd op 4 seconden derde. Dan denkt u van, waar ken ik die naam van? Nou, die Tarling stond dus aan de start, terwijl vorige week nog zijn jongere broer Finlay overleed bij een koersongeluk. U heeft het ongetwijfeld gehoord in de ronde van Portugal. De jongen was 19 jaar. Nou, morgen dus Pogacar in de rode leiderstrui. De ronde van Spanje is de enige grote ronde die hij tot dit jaar nog niet heeft gewonnen.
0: We gaan weer voetballen op Spangen. Utrecht, nou, ik dacht even dat hij de voorsprong nog ging uitbreiden, Dien.
2: Dat zat er wel aardig dichtbij in de buurt inderdaad. Want het was weer een goede corner van FC Utrecht. Davy van den Berg die stuurt hem naar de tweede paal. Daar loopt Alarcón tegenaan die hem dan weer terugkopt naar de eerste paal. En daar moet Horemans hem dan binnenlopen. Maar die komt half onder die bal en dus krijgt hij hem op zijn wang, op zijn slaap. En uiteindelijk over het doel heen. En dus staat FC Utrecht met 2-1 voor. Na die bliksemstart aan het begin van de tweede helft, waarbij hij er na 50 seconden al in lag door Stepanov. En sindsdien heeft Utrecht controle, heeft Utrecht rust en is het op zoek naar de 3-1. Sparta daarentegen is op zoek naar zijn vorm, is op zoek naar de controle, want dat is het een beetje kwijtgeraakt door die vroege flitser. Hier is Alarcón. Nog een voorzet. Ah, die is te scherp voor Dani de Wit. Zo voetballen we door met een avondzonnetje op komst. 35 minuten nog te gaan en Utrecht dat leidt met 2-1.
1: Goed, Sparta-Utrecht dus 1-2. Zometeen Heerenveen tegen Zwolle. En bij het hockey Engeland-Argentinië tussenstand 0-1.
0: Toch even koffie halen. Tot zo.
3: NPO Radio 1. Podcast. In de podcast Kunststof.
4: Ik was vanaf het begin af aan, eigenlijk wilde ik op de middelbare school al naar de kunstacademie.
3: Schilder Frans Franciscus kijkt terug op 40 jaar kunstenaarschap naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling Godenschemering. En
5: het gebeurt niet vaak dat ik denk, dit wist ik niet of zo.
3: TV-corrivé Harm Edens over 30 jaar, dit was het nieuws.
5: Maakt niet uit wat je doet in je leven als er maar vreugde op zit.
6: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
7: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Hij is onderweg.
7: Wie?
8: Mijn nieuwe betaalpas. Na een korte uitleg zelf geblokkeerd en in de app een nieuwe aangevraagd.
7: Top. Koffietje, ik trakteer.
8: Ja, dat zal wel moeten zonder pas.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Ontdek de tentoonstelling De Muze van in het Katwijks Museum. Centraal staat Sjaantje, de muze van Isaac Israëls. Ook te zien werken van Jozef Israëls, Jan Toorop, Willy Sluiter en vele anderen. Kijk op katwijksmuseum.nl.
12: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
13: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
14: Oké.
13: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
17: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. Toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij de zorgvilla van Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van naar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
18: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
19: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
18: Voor meer informatie over onze woonzorgvilla's, kijk op domusvaluas.nl.
6: NPO Radio 1.
20: 8 uur.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen van de twee substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen.

0: ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. En ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot tussen 10 en 15 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Ongewenste intimiteiten, mishandeling, femicide. Een halve eeuw geleden al vroegen vrouwen daar aandacht voor, maar niet altijd met succes.
3: Alsof je je vrouw mag vermoorden omdat je gedoe in je huwelijk hebt.
2: Andere Tijden presenteert Door Vrouwenogen. Vanavond 21:55 NTR NPO 2.
4: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
5: Hallo, wij zijn Tenzing Travel en we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
5: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
7: Natuurlijk zal het Grachtenlied vanavond niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. 2 muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert vanavond om 21:15 bij Avro Tros op NPO 2.
8: En we zijn langs de lijn. We zijn al om 7:00 begonnen. Daarin hoorden we de eerste helft bijvoorbeeld van Sparta tegen FC Utrecht met een bliksemstart van Utrecht in de tweede helft. Dien van het Laar.
9: Waardoor ze nu met 2-1 voorstaan en met nog een half uur op de klok willen beide coaches wel eens wat anders zien. En dus nieuwe aanvallers in het veld gebracht. Betekent nieuwe verhoudingen op het veld. En dus nog een spannend half uur tegemoet met Utrecht dat dus voorstaat.
10: Op de WK hockey spelen Engeland en Argentinië een soort van do or die wedstrijd, Jan-Kees van der Kun.
11: Ja, noem het een kwartfinale, want de winnaar zet een grote stap richting halve finale. En de verliezer die raakt het uitzicht daarop kwijt. Het staat 1-0 nog steeds. Een paar minuten bezig in de tweede helft. De eerste kans was voor de Engelsen. Nu komt er één voor Argentinië. Hoewel, die man moet iets te ver naar buiten, Ferreiro. En krijgt hem vervolgens niet lekker richting goal. Maar dus nu al kansen aan beide kanten in het begin van de tweede helft.
8: Dien, Sparta begon met die 3-0 overwinning. Utrecht verloor van AZ thuis ook nog wel. Als we ons focussen op Utrecht, wat is er dan wat dat betreft veranderd? In positieve zin.
9: Nou, eigenlijk, vorige week tegen AZ was het natuurlijk helemaal bal. Ja. Daar hebben ze het helemaal weggegeven. Tegen FC Groningen speelden ze best aardig, maar kwamen ze te laat op gang.

0: Vandaag heb je meer het idee dat wat Correa graag wil, dat ze dat bij Vlaag ook wel kunnen laten zien, maar dan in bepaalde fases. Het is nog niet helemaal.
1: Dus niet 90 minuten bedoel je?
0: Nee, dat niet. Ja. Maar zo'n goal aan het begin van de tweede helft, dat is echt typisch Correa voetbal eigenlijk. Ja. Met veel pressie op de momenten dat je het ziet er volle bak overheen klappen. Veel positiewisselingen. Dan maar de ruimtes erachter anders organiseren. Ja, dat was echt een mooi exemplaar daarvan.
1: Ja, dan hou je ook geen 90 minuten vol natuurlijk.
0: Nee, daarom ook. Maar dat wilde hij bij Utrecht wel meer. En dus is het allemaal slot voor de ogen werken. En allemaal voor zorgen dat je daar komt. Maar dat heeft gewoon heel veel tijd nodig, zegt hij zelf ook. Maar beetje bij beetje komen we er. En dus is FC Utrecht hier nu weer in de aanval. Met dus die twee in voorsprong. Paredes is in het veld gekomen. En die zet hem zelf op de aanval. Vanaf rechts. Tikt hem door naar links. Krijgt hij hem in de kaats terug. En dus half met een volley probeert hij hem met zijn linkervoet maar te nemen. Maar uiteindelijk staat Stepanov daarbij buitenspel. En die neemt deel aan de aanval door zijn tegenstander af te schermen. En gaat het hele feestje niet door. En hebben we na 65 minuten dus nog wel een tussenstand waar zowel Sparta als FC Utrecht wat mee kan. Beide hebben een doelpunt nodig om hier iets van te maken. Utrecht door het duel dan definitief in het slot te gooien. Met de 3-1 voorsprong dan virtueel gezien. En Sparta door er een punt aan over te houden. Dat zou dan een lekkere start zijn van de competitie. Dat is nu behoorlijk. Als ze vanavond verliezen, dan gaat er toch een hele andere sfeer hier op het kasteel rond. En dus nog dikke ruim half uur om daar wat aan te doen. Het staat 2-8, dus het zal wel moeten.
2: En welke ploeg begint de tweede helft het best bij Engeland tegen Argentinië, Jan Kees?
3: Argentinië op 2-0, dus overtuigend het best begonnen aan die tweede helft. Hoewel dat doelpunt komt gewoon uit de lucht vallen. Dit is Argentinië ten voeten uit. Niks aan de hand eigenlijk. Zo'n bal die gaat de lucht in en die ploft dan in één keer voor de stick van Domène. Die twijfelt niet, draait naar zijn backhand en haalt uit. En plaatst de bal tegen de zijplank net aan de goede kant van de paal, net buiten bereik van de doelman. En zo staat het 2-0. Heeft Domène, die twee dagen geleden nog niet gescoord had dit WK, zijn vijfde doelpunt te pakken. Want als het recht om gaat, dan staat een van die sterspelers van Argentinië dus op. En nu een comfortabele voorsprong voor de Argentijnen. In een fase waarin de Engelsen eigenlijk de bal hadden. Want dat hadden ze al minutenlang in het begin van het derde kwart. Ook nu weer gaat die bal hoog de lucht in. Met pijn en moeite wordt daar uitverdedigd door de Argentijnen. Ja, het is allemaal niet gepolijst wat ze doen. Maar ze staan 2-0 voor. Hoewel nu opletten, komt een Engelse kans. Die bal gaat voor het doel langs. En dan wat onaardigheden, wat onvriendelijkheden aan beide kanten. Het is een wonder dat er pas één groene kaart getrokken is in deze wedstrijd. Ik hoorde beide scheidsrechters wel een aantal keren zeggen: opletten, want we gaan jullie zo naar het strafbankje sturen. Maar het is nog niet gebeurd. Het is ook nog niet zo dat de vlam echt al in de pan is geslagen. Maar je ziet een aantal keren dat het heel dichtbij is. Nu al zomaar een bal op goed geluk richting achterlijn gespeeld. En die gaat over de achterlijn. En Dien heeft een doelpunt.
0: We hebben de gelijkmaker. Milan Zonneveld. Fris in het veld. En meteen trefzeker. Dat is waarvoor hij is besteld. En dat is wat hij ook meer dan uitstekend hier doet. Nadat hij vrij wordt weggestoken door Shun Tsukemoto. Dat is de grote artiest van deze goal. Zonneveld slechts de afmaker. Maar beide spelen wel een cruciale rol. Door de as. Kansloos voor de keeper van Utrecht, Barkas. En dus weer gelijk 2-2 Utrecht-Sparta.
1: Worden nog leuke laatste ongeveer 23 minuten. Dan de volledige technische staf van het Nederlands elftal is bekendgemaakt. Bondscoach Xavi Hernandez die krijgt assistentie van Ruud van Nistelrooy. En keeperstrainer Patrick Lodewijks, die dus beide aanblijven. Vanuit Oranje onder 18 wordt Adel Ramzi doorgeschoven. En Xavi neemt zelf drie Spanjaarden mee, onder weer ook zijn broer Oscar. De technisch directeur van de KNVB, Nigel de Jong, is blij dat de staf nu compleet is.
4: Ik denk als je kijkt wat voor mix het is vanuit stafleden. We beginnen bij de bondscoach natuurlijk zelf. Xavi is eigenlijk een hele ambitieuze coach. Die heel erg dicht bij de kern van het Nederlandse voetbalcultuur ligt. Wat wij natuurlijk ook zochten, zeker na het afgelopen WK. Om de volgende cyclus natuurlijk in te vullen. En de kenmerken die hij heeft als coach, die natuurlijk al gaat spelen. Als speler had en die hij meeneemt als coach. Het dominant voetbal, de agressiviteit, de passie, het altijd de bal willen hebben. Echt pure dominantie uitstraalt. Wij zijn heel blij als hem als bondscoach.
5: Klopt het dat je Klopp en Pepijn Leijners zag als eventuele bondscoaches, dat daar een lijntje naar uit is gegooid?
4: Kijk, we hebben een shortlist gemaakt en daar staan eigenlijk vier personen op. Die shortlist was Pep Guardiola, Arne Slot, Xavi en Michael Reiziger.
5: Ja, de minste genoemde later in het proces is Guardiola. Waarom viel hij af en was dat inderdaad al redelijk aan het begin dat hij geen optie meer was?
4: Ja, we wisten natuurlijk al een beetje van tevoren wat zijn pathway zou zijn. Dat heeft hij al meerdere malen denk ik aangegeven. Dat is een van de redenen waarom hij vertrokken is bij Man City.
5: Rust, een jaar.
4: Dus ja, wij hebben daar ook contact mee gehad. En het antwoord dat we hebben gekregen is dat hij graag een sabbatical wilde houden. En dat moet je ook respecteren.
5: Had je een volgorde in die vier die op de shortlist stond?
4: Nee, in principe hebben we gewoon een shortlist gemaakt. Gebaseerd op wat ik net zeg, van die criteria. En dan ga je kijken wie dan beschikbaar is op dat moment. En zeker ook even vanuit de volgorde om Pep Guardiola op een te zetten vanuit de persoon die hij is. Uiteindelijk ga je dan de lijst af. En voor ons was de eerstvolgende Arne Slot.
5: En daar heb je mee gesproken, volgens mij. Wat ging daar mis uiteindelijk? Want als hij gaat spreken, dan denk ik van ja, dan is er iets van interesse. Maar het is niet tot een deal gekomen.
4: Nou, volgens mij is Arne heel duidelijk geweest als communicatie naar buiten toe al, hè, zelf. We hebben twee hele goede inhoudelijke gesprekken gehad met elkaar. Wat ging over de voetbalvisie, et cetera. En vanuit daar is het eigenlijk bij hem toch wel het besef gekomen dat hij liever nog in clubvoetbal wilde blijven. En dat hebben we ook moeten respecteren.
5: Op dat moment, na het niet beschikbaar zijn van Arne Slot, stonden er dus nog twee namen op die shortlist. Denk je dat er een moment is geweest dat Michael Reiziger dacht, ik word een nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal?
4: Ik denk dat Michael dat altijd heeft moeten denken. Ik denk, als je ambitie genoeg hebt, moet je altijd kunnen denken dat jij een potentiële kandidaat bent voor het bondscoachschap. Zo ken ik hem ook niet anders. Hij gaat altijd voor het hoogst haalbare. En hij wist ook van tevoren dat hij een potentiële kandidaat was van een bondscoach. En zo hebben we dat altijd gecommuniceerd. Maar ze zijn altijd heel open en transparant geweest over de mogelijke andere kandidaat.
6: Nigel de Jong tegen verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Utrecht, ja, moet weer opnieuw beginnen. Zo zou je dat toch kunnen zeggen, Dier van het Laar. Want dit zagen ze toch niet aankomen.
0: Nou ja, eigenlijk ook het moment waarop het gebeurde leek er helemaal geen gevaar aan de horizon te liggen. Want allemaal op het middenveld. En Utrecht stond best wel goed. Maar toen ging Shunsuke Mito ermee aan de haal. En die passeerde twee spelers met één passeeractie. Echt een mooie kap. Waardoor hij echt twee man van Sparta het bos in, of van Utrecht het bos in stuurde. Waardoor hij vrij kwam in de as van het veld. En zag dat Matthijs Didden naar voren stapte. Waardoor Milan Zonneveld dan vrij kwam te staan in die laatste linie. En dan moet je nog zo'n steekpaas geven. Terwijl iedereen op één lijn staat. Juist het moment kiezen. Zodat Zonneveld geen buitenspel staat. En dan uiteindelijk de juiste kracht achter zitten. Want geef je zo'n bal net iets te hard, dan komt Barkas erbij. Maar ook nog uitstekend op het juiste tempo, waardoor Zonneveld er alleen maar tegenaan hoeft te lopen. Hij nam hem volgens mij niet eens aan. Meteen met zijn rechtervoet in de linker onderhoek, binnenkant paal. 2-2 nu daardoor tussen Sparta en FC Utrecht. En dus met nog ruim 20 minuten te gaan, een hele leuke slotfase in het vooruitzicht. Waarbij FC Utrecht nu behoorlijk wat gaat wisselen. Blake zie ik staan. David Min zie ik staan. David Min en Kloosterboer, dat is een centrale verdediger van Jong FC Utrecht. Maar daarvoor moeten wel Stepanov er onder andere vanaf. En dat ziet er niet al te lekker uit. Die gaat hinkend, die heeft last van zijn hamstring. Hopen dat dat meevalt voor FC Utrecht. Want je ziet wel dat hij veel in het aanvalspel te dulden heeft. Het zou een groot gemis zijn, maar hij moet deze wedstrijd voorlopig staken. Met dus nog ruim 20 minuten te gaan en die 2-2 tussenstand op het scorebord.

0: Nothing But Thieves. Overcome.
1: We gaan naar Dien. In 3-2 Rotterdam.
2: Utrecht.
0: Oh, nou ja, zeg.
2: Nou, waar komt dat dan opeens vandaan? Wat een goede goal is dat van Adrian Blake, die hem zelf opzet. Zagre in het centrum van de Sparta-helft aanspeelt. En dan uiteindelijk doorloopt in de 16. Twee keer naar binnen tikt naar zijn rechterbeen. En bij toeval heel veel ruimte ziet. En daardoor de 3-2 binnen schiet voor FC Utrecht. Wat gaat dit duel dan op en neer? En wat is het een komen en gaan van hoogtepunten eigenlijk? Waarbij je, nou, geen idee hebt voor jezelf waar dit duel allemaal heen lijkt te gaan. Oh, gebeurt veel. Kwartier nog op de klok en FC Utrecht dus weer voor. Horemans wordt ondertussen gewisseld. En zo gaan we denk ik ongeveer 20 leuke minuten tegemoet. Ik heb echt werkelijk maar geen idee waar dit duel heen gaat. Maar daarvoor zitten we, dus we gaan het wel zien. Utrecht voor.
3: Ja, mooi.
4: Lekker toch?
0: Nou, even kijken bij het hokje. Ik hoor een referral voorbij komen.
5: Die zit er alweer op.
0: Die zit er alweer op. Ik vroeg me even af, deze tussenstand. Praat nog even bij met betrekking tot de gevolgen voor Nederland.
5: Ja, dit betekent dat Nederland vanavond nog niet zeker is van de halve finales. Dat was het wel geweest als Argentinië zou verliezen of gelijk spelen. Maar bij deze stand 2-0 voor Argentinië is dat dus niet het geval. Betekent dat het op maandag aan gaat komen. Dan speelt Nederland tegen Engeland. Engeland moet dan winnen. Nederland treft dan dus een tegenstander die tot op het bot gemotiveerd is. En Argentinië moet datzelfde dan tegen India doen. En gebeurt dat dan allebei? Engeland verslaat Nederland en Argentinië verslaat India. Dan gaat het aankomen op doelsaldo tussen die drie landen. Dus dat kan nog wel eens een heel spannend slot worden. Of Nederland moet het gewoon zelf tegen Engeland niet weg gaan geven. Dat kan natuurlijk ook. Dus Oranje heeft het hoe dan ook in eigen hand. En eigenlijk hebben bij deze stand drie landen het in eigen hand. Want dat geldt ook voor de Engelsen en voor de Argentijnen. Maar er is nog te hockeyen in deze wedstrijd. 2-0 staat het dus voor Argentinië. Kwart drie zit er nu op. En wat zijn die Argentijnen toch ontzettend vervelend als ze op voorsprong staan. Dan is het gewoon lastig hockeyen. Dat ontdekt Engeland nu ook. Het is een verschil van 2. Dat maakt het helemaal lastig. Maar Engeland scoorde 16 keer in de eerste 3 wedstrijden. En komt er nu nog nauwelijks doorheen. En als die Argentijnen dan kleine succesjes boeken al. Is het maar een bal die over de zijlijn gaat in hun voordeel. Dan gaan die vuistjes de lucht in. Dan komt er zo'n ontzettende kreet. En dat gezicht. Ja, dat is natuurlijk vervelend als tegenstander. Engeland treft het nu. Je moet niet op achterstand komen. Nederland wist het, heeft dat weten te voorkomen in de groepsfase. Maar ergens heb ik ook het idee dat die Argentijnen op deze manier wel eens heel ver kunnen komen en dat Nederland misschien nog wel een keer tegen gaan komen. Dat zou dan de finale zijn. Dat is nog heel ver weg. Maar Argentinië ligt vandaag op koers om het heft weer in eigen hand te nemen. En Nederland gaat tegen Engeland spelen over 2 dagen. Maar goed, eerst vandaag dus nog een kwartier.
0: FC Utrecht voor de 3e keer op voorsprong op Spangen. En Sparta dus voor de 3e keer op achterstand. Maar het zegt helemaal niks, hè, Dien?
2: Nee, want er kan hier zomaar wat gebeuren waardoor je weer naar een doelpunt loopt te kijken met nog ruim 10 minuten te gaan. Je krijgt waar voor je geld hier op het kasteel. Beide ploegen hebben er heel erg veel zin in en zijn ook simpelweg behoorlijk gewaagd aan elkaar. Dat is misschien een mooi teken voor Sparta, waarbij je FC Utrecht normaal gesproken iets hoger aanslaat dan de Spartanen. Maar Sparta kan heel goed mee en Utrecht laat zien dat het behoorlijk wat weerstand kan bieden en veerkracht heeft door toch maar weer zich telkens weer de rug te laten rechten en weer op voorsprong te komen. Nu dan voor de verandering een keer vasthouden en dan krijgt Anthony Correa als nieuwe trainer van Utrecht na 2 competitienederlagen aan de start van dit seizoen weer wat lucht en kan hij door gaan bouwen en kan hij verder gaan met die speelwijze met 3 punten achter zijn naam. Utrecht is in de aanval, want hier is Adrian Blake, zojuist de maker van de 3-2, trekt naar binnen en wil hem dan naar Paredes spelen aan de rechterkant van het strafschopgebied. Maar er zit uiteindelijk Quintero, die zojuist ook is ingevallen, ertussen. Maar die schuift en karamboleert hem dan naar de zijkant. Maar die uiteindelijk over de zijlijn gaat, waardoor Sparta mag gooien. 80ste minuut is begonnen en Sparta begint met opbouwen aan de linkerkant via die Colombiaanse verdediger die hem doorspeelt naar Bas Kuipers. Maar een misverstand. Geen lekkere introductie voor hem tijdens een invalbeurt. Want tussen Kuipers en Ideo ingespeeld over de zijlijn, waardoor Utrecht weer mag gaan gooien. En die nemen daar natuurlijk hun zoete tijd voor via Vesterlund. Die kijkt naar Dani de Wit, die staat dichtbij hem. Daar gooit hij hem ook naartoe. Die schiet hem meteen weer door naar voren, naar David Min. Die wordt daardoor aan het werk gezet. Maar Sparta staat goed georganiseerd en werkt hem via Verschuren en Quintero weer terug over de zijlijn. Dus het is zo een beetje stuivertje wisselen. Utrecht met een volgende ingooi een paar meter verderop. En dus een 3-2 voorsprong op zak.
3: Dan Fortuna Sittard. Het heeft vanmiddag met 2-0 verloren van AZ. De ploeg van Danny Buijs kwam na 5 minuten al met 10 man te staan tegen AZ. Door een rode kaart voor Romani. Daarna wist Fortuna nog lang stand te houden. Maar na 58 minuten werd toch de 1-0 binnengeschoten. En later dus nog in de slotfase de 2-0. Trainer Buijs staat na deze nederlaag niet volledig ontevreden, toch? Bij verslaggever Jeroen Elshoff.
4: Ja, als je na 5 minuten rood krijgt tegen AZ, dan weet je dat het zwaar gaat worden. En dan moet je hopen dat het tot de allerlaatste moment een wedstrijd blijft. En dat was zo. Natuurlijk hadden zij veel de bal, veel corners, een paar schoten. Maar ja, tot, wat was het, blessuretijd staat het 0-1. Dan weet je dat je 1 of 2 momenten kan krijgen. En als je die pakt, kan je resultaat halen. En die 1 of 2 momenten waren er. Hè. Een geweldige vrije trap van Shiloh die een keeper fantastisch pakt. En het moment met Mo, ja, die moet erin. Zo simpel is het. Als je die niet maakt op dit niveau, ja, dan ga je dit soort wedstrijden geen resultaat halen.
6: Na 5 minuten verandert de wedstrijd. Hè. Het wordt 11-10. Geef jouw visie eens op die rode kaart.
4: Ja, terecht de rode kaart. Gewoon lompigheid. Dat doet hij niet expres. Vaak als aanvallers zo terugkomen, komen ze soms ook niet lekker uit met hun passen. Dus ja, als je het zo ziet op tv, dan kan je zeggen, ja, dat is gewoon echt dom of een rode kaart. Maar dat is gewoon meer lompigheid, knulligheid, maar wel een terechte rode kaart.
6: Inkomen met het risico je tegenstander, geloof ik, ernstig blesseren, hè? Dat is wat ze dan zeggen.
4: Ja, dat is wat ze zeggen, maar dat is niet zijn intentie. Alleen het ziet er gewoon heel lomp uit.
6: Ja, op dat moment weet je wat je moet doen, namelijk gewoon verdedigen. Dat doen jullie heel lang heel goed. Toch wordt het een kansrijkere wedstrijd op het moment dat zij scoren. Dat gevoel heb je dan omdat jullie moeten aanvallen. Is dat dan, ja, zoals dat nu eenmaal zo gaat?
4: Ja, als je een 1-0 achterkomt richting het einde van de wedstrijd, dan moet je wel wat meer risico nemen. Je moet proberen bij hun 16 in de buurt te komen, vrije trappen, corners, om een paar van die momenten te creëren. Maar dan weet je ook, want je moet het al zo lang met een man minder doen, dat je ruimtes weg gaat geven. Ja, wat ik zei, het kon vallen, de 1-1, ze hadden ook eerder de 0-2 kunnen maken, dat weet je. Ja,
6: baal je dan nog van die 0-2?
4: Ja, daar baal ik heel erg van. Dat vind ik gewoon zo onnodig gestaan, met 6-7 man tegen 2 van hun. En dan laten we het gewoon lopen. En je zal aan het eind van het jaar 1 goal tekort komen. Voor een plaats hoger of lager. Dan denk je toch wel even terug aan dit momentje.

0: Zo heet je dit, hoor.
1: Ja?
0: Van de Bausa, Magnetic.
1: Nou, eens even kijken hoe het... Dus bepaalt geen zomeravondvoetbal om maar even een bruggetje te verzinnen bij Sparta tegen Utrecht. Gebeurt echt van alles. Dat zijn wedstrijden waarvan je wil dat hij 10 minuten extra tijd krijgt.
2: Oh, maar die zitten er ook zo meteen wel in, hoor, denk ik.
1: Oh,
2: die? Moeten we nog een paar minuten op wachten? Nou, ik denk wel een goede 6-7. Dat zit er wel aan te komen, hoor. Wissels bij de fleet waarvan je denkt van ja, wie staan er nou eigenlijk allemaal op het veld? Blessurebehandelingen over en weer. Nu ligt Paredes op het veld. Nadat hij een soort van halve rugbybeuk kreeg van Ideo. Eerst wilde hij nog overeind komen. Maar toen toch gaan liggen. En al die spelers van FC Utrecht meteen manen. Nee, niet gaan liggen. Want er moet er een verzorging bij komen. En als er verzorging bij moet komen, dan moet je naar de kant. En staan wij 1 minuut lang met een man minder. En dat is voor FC Utrecht nu best wel lang op dit moment. Want ze verdedigen een 3-2 voorsprong. En het zal je toch maar gebeuren dat je in die 1 minuut... dan toch die 3-3 om de oren krijgt. Waardoor je niet met 3, maar slechts met 1 punt weer teruggaat naar Utrecht. Nou, er moet zelfs een brancard aan te pas komen. Dus dat gaat allemaal nog wel even duren. En dus gaat die blessuretijd ook omhoog. Dus misschien komen we wel tot die 10. Dat gaan we over een paar minuten zien. Nu in minuut 88 staat Utrecht voor. En gaat Paredes de per brancard hoogstwaarschijnlijk vanaf.
0: Gaan wij even bij buurten bij Jan Kees. Engeland, Argentinië, weken hockey, 4:15.
3: En de Engelsen zijn een stapje dichterbij gekomen. 2-1 is de achterstand nog maar. Strafcorner benut door Sam Hooper. In het begin van de wedstrijd miste hij er 4 op rij. Maar nu mocht hij nog 1 keer aanleggen. En was het wel raak. Hij passeerde Thomas Santiago, de Argentijnse doelman, eigenlijk met een houdbare bal door het midden. Niet eens kiezelhard, maar Santiago stapte opzij. Dacht dat die bal de hoek in ging. Ik moet zeggen, ik kon de schijn daarin niet ontdekken. De schijn die dan in het schot van Hooper heeft moeten zitten. Want iets heeft Santiago doen besluiten om richting de hoek te stappen. De bal ging door het midden. Hij zette nog wel zijn handschoen er tegen. Maar de bal ging dus in het doel. Deze Santiago is echt een goede keeper. Kennen we van Oranje-Rood. Maar hij was dus eerder deze week ook al 2 keer... werd hij geklopt door Tijmen Rijinga. Die althans 1 keer, maar wel dus zijn ploeggenoot bij Oranje-Rood. Die hem verraste met de strafcorner Flats. En nu ziet hij er niet goed uit bij dit doelpunt. Maar Argentinië nog wel op voorsprong. 2-1 is de voorsprong. Nog 10 minuten te hockeyen. Wedstrijd is dus spannend. Want een punt zou voor Engeland al heel gunstig zijn. Met een punt is Argentinië nog niet uitgeschakeld. Maar is het wel afhankelijk van anderen. En dus is Argentinië, ja, wil het die voorsprong vasthouden uiteraard. En zie je dat de Engelsen jagen op de gelijkmaker. Argentinië, ja, ik noemde ze net bloedirritant. Maar er is er eentje bij die ook gewoon geweldig kan hockeyen. Dat is Man. En nu komt er een kans voor de Argentijnen. Iets te wild geschoten. Bal gaat niet naast, want die komt op een ploeggenoot. Wordt de tijd dus even stilgelegd. Het is notabene Domene die nu geblesseerd naar de grond gaat na het schot van Capuro. Hij moet dus even behandeld worden.
1: Nou, even terug naar Dien. Is die Paredes nou gewisseld of niet?
2: Ja, die is eraf per brancard. En dat heeft nog wel gevolgen voor Utrecht. Want Utrecht heeft ook al 5 keer gewisseld. En het is geen hoofdblessure, dus er komt geen witte wissel voor in de plaats. Wat betekent dat FC Utrecht in de laatste paar minuten met 10 man dit moet gaan overleven. We staan 3-2 voor. En Correa, op het moment dat Paredes net werd behandeld, alle spelers bij elkaar geroepen om een soort van, nou, allerlaatste plan te maken om dit maar goed en wel door te komen. Dat gaan we zien in de komende paar minuten, waarbij Sparta natuurlijk via allerlei mogelijke manieren die bal in de 16 van Utrecht wil gaan krijgen. Deze voorzet vanaf de rechterkant, die wordt nog vrij eenvoudig weggewerkt. En dan heeft Utrecht natuurlijk wel wat snelheid met David Min, Adrian Blake. En Min, die draait dan nu de verkeerde kant op. Dat doet hij niet heel erg goed. In de rug namelijk van Ideo, waardoor Sparta nu via de linkerkant kan doorkomen. Daar is de vleugelflitser van Sparta, die wel even voor rust kiest en hem terugspeelt naar Kuipers. Mito aan de bal gezet. Terug naar Kuipers. Die slingert hem dan naar de 16 in. Zonneveld aannemen. Oeh, prima techniek. Daar is Terho. Schot geblokt en weggehaald door Didden. Nou, dat was paniekmoment nummer 1 voor FC Utrecht. En ik denk dat ze er nog wel een paar gaan krijgen. Want er zijn 7 minuten aan blessuretijd bijgekomen. En FC Utrecht moet die 7 minuten dus doorkomen met een mannetje minder door die blessure van Paredes. 10-11. Maar wel 3-2 voor FC Utrecht.
0: Heerenveen, Pek Zwolle hebben we zo meteen nog om 9:00. Maar nu is er zojuist al ook een aardig potje begonnen. Bayern München tegen Borussia Dortmund. De strijd op de Supercup in Duitsland. Ja, daar zijn we ook bij. Willen we ook alles verbeteren. Richard van der Made, allereerst goedenavond.
4: Goedenavond, Jeroen.
0: En, nummer 2, waarom staat Borussia Dortmund in deze Supercup finale?
4: Ja, dat heeft te maken met de tweede plaats van het afgelopen seizoen in de Bundesliga. Want Bayern München pakte de dubbel. En ze hebben bepaald dat deze wedstrijd ook nog eens gespeeld mag worden in Dortmund. In de grootste voetbalarena van het land. Waar 81.365 toeschouwers zitten. Het Westfalenstadion, zoals de meeste mensen, de fans van Borussia Dortmund, nog altijd zeggen. Terwijl Harry Kane nu in balbezit is. Voor het eerst sinds het WK staat hij weer in de basis bij Bayern München. Heeft 4 weken vrij afgekregen. Deed een half uurtje mee afgelopen dinsdag in de laatste oefenwedstrijd. En nu meteen, want die status heeft hij nu eenmaal. Harry Kane in de punt van de aanval bij Bayern München. En hetzelfde geldt voor Michael Olise. Ook hij bij Bayern aan de rechterkant. Ook voor hem is het na het WK met Frankrijk de eerste wedstrijd weer in dat grote Bayern München. Ik zei het al, het pakte dus het afgelopen seizoen de dubbel met veel machtsvertoon. Borussia Dortmund eindigde als tweede. En dus is de Frans Beckenbauer Supercup een titanenstrijd tussen deze twee hele grote clubs. Frans Beckenbauer, het grootste Duitse voetbalicoon uit de historie. Met als mooie bijnaam de keizer vanwege zijn voetbalelegantie. Begon als 19-jarig jochie bij Bayern München. Won daar alles. En 2 jaar geleden, 7 januari om precies te zijn, overleed Beckenbauer op 78-jarige leeftijd in zijn woonplaats. Plaats Salzburg. Het is Bayern München dat dus weer de grote sterren in het elftal heeft. Met Joshua Kimmich bijvoorbeeld, met Harry Kane, met Olise en ook met de Colombiaan Luis Diaz. We zijn 4 minuten onderweg in dat schitterende stadion in Dortmund. Tussenstand 0-0.
1: Dien, ja, die slotfase iets met een rug aan de muur.
2: 4,5 minuut moet Utrecht van die rug, van met hun rug, van de muur afkomen. Met een 3-2 voorsprong. Het is echt behoorlijk wat tegenhouden. Maar Utrecht verweert zich echt kranig. En weet precies wat het moet doen. Als het de bal heeft, dan op balbezit spelen. Of die bal een flinke loei geven richting de helft van Sparta. Dat nu echt in de laatste paar minuten 85% balbezit heeft. Hier is de cross van Martes. Die is heel erg slordig. Dat kan Sparta zich niet al te vaak meer gaan veroorloven in de komende 4 minuten. Want zoveel blessuretijd is er nog. En Utrecht staat met 3-2 voor, ter verduidelijking. En dus is de eerste seizoensoverwinning van Correa erg dichtbij. En dit zal er echt eentje worden genaamd een karakteroverwinning. Want als deze 10 spelers hem over de streep weten te trekken, weten die elkaar goed te omhelzen na afloop. Kijken ze elkaar eens in de ogen aan en weten ze, dit kan nog wel eens wat gaan worden dit seizoen. Want als ons dit lukt, met een man minder tegen de 11 van Sparta, door die blessure van Paredes ter verduidelijking, dan zijn we tot veel in staat dit seizoen. Want Sparta is ook gewoon een goed geolied en ingestudeerd elftal. Met hier Martes aan de bal. Speelt hem terug naar Santos. Dan naar Kuipers. Linkerkant. Op de helft van FC Utrecht nu. Kuipers slingert hem voor. Richting Zonneveld. Die kopt. Die weet hem richting de 5 te sturen. Daar staat Didden. Weggekopt. Maar Sparta heeft de bal alweer via Mitchell van Bergen. Die gaat dribbelen. Richting de as. Daar staat Zonneveld. Ingespeeld. Rand 16. Terugkaatsen naar Van Bergen. Lukt niet. FC Utrecht spelen ertussen. Daar is Bleek. Die wil aan een actie gaan beginnen. 1 man lukt. 2 is te veel. Maar wel een vrije trap mee. En dat is knap van Adrian Bleek. Want daarmee wint hij weer kostbare tijd. Want met nog 2,5 minuut krijgt FC Utrecht een vrije trap. En zijn ze steeds dicht bij de eerste overwinning.
0: Spannend op Spangen. Spannend ook in het Amsterdamse Bos, Jan-Kees.
3: 4,5 minuut nog heeft Engeland om de gelijkmaker af te dwingen. Een belangrijke gelijkmaker zou dat zijn. Ook voor Nederland trouwens. Want als het hier gelijk wordt, dan is Nederland zeker van de halve finales. Ben Durk maakt zich nu boos richting de scheidsrechter Jonas van de Hek. Hij wil een lange corner. Omdat die bal nog vlak voor de achterlijn door een Argentijn zou worden zijn aangeraakt. Hij laat hem zelf heel bewust lopen. Maar Van het Hek heeft gezien dat daarvoor echt alleen een Engelsman nog aan die bal heeft gezeten. Dus heeft Argentinië de bal. En als de Argentijnen de bal hebben, dan proberen ze die lang in de ploeg te houden. Dan wordt Nico Keenan ingespeeld. Die is balvast. En datzelfde geldt voor Hernando. Hoewel, hij loopt hem nu over de zijlijn. Dus heeft Engeland de bal. Nee, want nu wordt het voordeel wel aan de Argentijnen gegeven. Die dan heel slim even de andere kant uitkijken. En Dien, heb je nou alweer een doelpunt?
2: Het is 3-3. Sparta doet het dan alsnog weer in de blessuretijd, net zoals in de eerste helft. Nu nog belangrijker in de tweede helft. Nick Verschuren naar de voorzet van Ideo, die goed indraait richting de 5 meter. En daar staat hij maar wat goed opgesteld, die centrale verdediger, die zichzelf helemaal indekt om uiteindelijk zijn hoofd er tegenaan te zetten en hem richting de rechter onderhoek te sturen. Laat het doffer op de neus voor Utrecht met nog 1,5 minuut te gaan. Absoluut geen buitenspel. En Sparta toch weer langs zij. 3-3.
1: Ongekend.
0: Ja. Ik ben er stil van. Ja. Daar nog een paar minuutjes. En dat geldt ook voor Jan Kees van der Kun. Engeland-Argentinië, hoe lang nog?
3: 2:48. En zolang Argentinië de bal heeft, gebeurt er helemaal niks. Want Argentinië hoeft niet meer. Wil vooral dat die klok zo snel mogelijk op nul staat. De Argentijnen hebben nu de bal, zoeken de helft van Engeland op. Zoeken nu zelfs de cirkel op. Kan er dan nog een kans gecreëerd worden? Er komt een strafcorner aan. Dat is nog eens rendement. Ja, die bal die gaat één keer naar voren. Dat is zo Argentijns. Ik heb het volgens mij al eerder gezegd. Ze kunnen uit het niets in één keer toch rendement halen. Het gebeurt nu ook. En een strafcorner dus voor de Argentijnen, verdiend door Ferreiro.
1: Ja, en dan dien is maar de vraag of het 3-3 blijft.
2: Dat kun je bij dit duel echt met geen zinnig woord zeggen. Want Utrecht nu in balbezit. Komt van de eigen helft af. Daar is Zagre. Die is er net eerder bij. Maar Van Bergen verdedigt goed mee. En dus Sparta weer. Iedereen op de banken. Daar komt Sparta in de 16 meter. Terro hard. En in de handen van Bargas. Goed opgesteld. Prima gekiept. Stand blijft 3-3. En met nog 5 seconden te gaan is de 7 minuten aan blessuretijd voorbij. Wat zegt Hiegelen? Die fluit voorlopig nog niet. En dus mag Utrecht nog een keer naar voren gaan trekken. Rappen. Daar wordt hij opgepakt door Martes. Ingespeeld op Terro. Van Bergen ter hoogte van de middenlijn. Linkerkant op zoeken. Daar staat Kuipers. Allemaal op de eigen helft. Maar nu is Mito ingespeeld. En dat is de beste Spartaan. Met de mooiste dribbel van alle 22 spelers op het veld. Heeft hij ook een goede voorzet. Die geeft hij nu op Terro. Daar is Sonneveld. Maar die missen hem allebei de bal. En dus weggehaald door Westerlund. In tweede instantie ook door Bleek over de zijlijn. En daar is dan het eindsignaal. Na 97 en een halve minuut aan vechtvoetbal hebben we geen winnaar. Sparta-Utrecht eindigt in 3-3.
0: Geen winnaar bij Sparta-Utrecht. Wel een winnaar bij Jan Kees van der Kun. Bij Engeland-Argentinië. Beker hockey.
3: Ja, die gaat er komen. Nog 2 minuten hockey, dat wel. Maar Argentinië is op 3-1 gekomen uit de strafcorner. Binnengepusht door Thomas Domène. Die een hat-trick maakt. Die alweer een hat-trick maakt. Want dat deed hij in de vorige wedstrijd ook. Staat nu dus op 6 doelpunten. Is daarmee gedeeld topscorer van het WK. Gedeeld met Harmanpreet Singh. De Indiër die vandaag wel scoorde tegen Nederland, maar dat niet beloond zag worden met een overwinning. Harmanpreet is dus uitgehockeyd. Dat is niet helemaal waar. De Indiërs hebben door dit resultaat nog een kleine kans om de volgende ronde te bereiken. Maar goed, dat is overmorgen het verhaal. Nederland moet dan nog aan de bak tegen Engeland. En Argentinië moet tegen India. En allemaal kunnen ze nog de volgende ronde halen. Wat is het dan toch uiteindelijk een heerlijk concept dit WK. 1,5 minuut nog hockey. Engeland probeert het nog wel. Omdat elk doelpunt kan meetellen straks als het aan gaat komen op doelsaldo. En dat zou zomaar kunnen. Dus er is echt nog wel wat voor te hockeyen in die laatste 90 tellen. Daar komen de Engelsen. Er staan er hoeveel van Argentinië in de cirkel? Nou, bijna iedereen. En dus komt die bal er wel. Maar wordt hij er net zo goed weer uitgeroeid door een Argentijn over de zijlijn. En nu gaat die bal over de achterlijn. In Argentijns voordeel is het zoeken naar een bal. Natuurlijk duurt dat weer eventjes. Want Argentinië weet dat elke seconde nu wegtikt in hun voordeel. Argentinië is absoluut een medaillekandidaat. Een hele listige ploeg heeft Domène, een geweldige speler die dus vandaag 3 keer scoort. 2 keer uit de strafcorner, maar ook zijn velddoelpunt mocht er zijn. 50 tellen nog, dan zit het erop. De Engelsen hebben de bal weer terug. Park heeft de bal. Maar ondertussen wordt het feest al op de tribunes gevierd door die Argentijnen die daar zitten. Die er de hele dag al zijn. Die hebben een aantal mooie wedstrijden gezien. Maar ze zijn gekomen voor deze. Voor die van hun ploeg. En ze moeten toch weer even gaan zitten. Want ze zien dat daar de bal richting de cirkel gaat. Maar niet gecontroleerd door Henry Croft. En dus gaat ook deze misschien wel laatste kans voor Engeland voorbij. Maar wat gaat die klok toch ineens langzaam. Want nog altijd 20 tellen op die klok. Argentinië gooit die bal naar voren door de lucht. Een scoop waar daarmee wordt 50 meter gewonnen. En daarmee wordt vooral 10 seconden gewonnen. Want als die Engelsen dan nu nog een keer voor de goal gaan komen, dan is er nog maar heel weinig tijd. Ze proberen het wel, maar nu moeten ze het hoofd buigen. Paar tellen nog, dan is het afgelopen. Daar klinkt de zoemer. Thomas Domène bezorgt Argentinië een belangrijke overwinning. Argentinië nog vol in de race voor de halve finales. Engeland, ondanks deze nederlaag, heeft daar nog wel zicht op. Maar het moet tegen Nederland. Nederland dat door dit resultaat toch ook echt nog wel aan de bak moet tegen de Engelsen. En dat gaat allemaal overmorgen gebeuren.

0: Madonna, onmiskenbaar, en Cherish.
1: Vierde onlangs haar verjaardag op een Griekse eiland.
0: Dat weet jij.
1: Hoorden we net in het nieuws. We gaan naar Bayern München tegen Borussia Dortmund. Richard van der Malen.
2: Boeiend eerste kwartier hoor in Dortmund. Het is nog 0-0 in deze Frans Beckenbauer Supercup. We hebben al een schot gezien van Alexander Pavlovic. De middenvelder van Bayern München die een goede wedstrijd speelt tot nu toe. Maar oké, we zijn pas 16 minuten onderweg. Maar dat is echt een uitstekende middenvelder. Naast Kimmich die ook in de voorbereiding eigenlijk nauwelijks in actie kwam bij Bayern München. Nu is het Kane in de drukte. Want er staan wel 6-7 spelers van Dortmund dicht bij elkaar in het geel, in het strafschopgebied. En dan wordt de bal onderweg nog aangeraakt na weer een poging van Bayern door Joop Bellingham. Dat is de jongere broer van de grote Bellingham van het Engelse nationale team. Hij speelt dus bij Borussia Dortmund. Dat slechts één keer won in de laatste 16 officiële ontmoetingen met Bayern München in het verleden. Won BVB wel eens wat vaker van Bayern München. Maar de laatste 16 keer dus slechts eenmaal. Er zit aan deze wedstrijd natuurlijk ook een heel mooi Nederlands tintje. Met Ismaël Saibari en met Joey Veerman. Eerst maar eens even kijken of deze corner van Bayern München iets oplevert. Met Olysee, dan weet je het maar nooit. Bal gaat eventjes terug naar het middenveld. Daar is misschien een kans, maar de bal wordt net gemist door Jonathan Tah. Die ook eventjes mee naar voren was gekomen. Maar goed. Twee prachtige voetballers dus. Die onder contract staan bij deze twee grote clubs uit Nederland. Ismaël Saibari voor 55 miljoen euro van Bayern München. Of van PSV gekomen naar Bayern München. Met Marokko natuurlijk op het WK actief. Daar raakte hij geblesseerd aan zijn bovenbeen. Afkomstig van PSV voor alle duidelijkheid. En Joey Veerman, hij werd komende dinsdag gepresenteerd. Ook overgenomen van PSV. Maar dan door Dortmund, door die zwartskelben, zoals ze zo mooi heten, gebrand natuurlijk om er hier iets heel moois te maken bij Borussia Dortmund. En het is interessant om te kijken of Joey Veerman zich staande kan houden, of hij een beetje uit de verf kan komen in de intensiteit van de sterke Bundesliga. 17 minuten zijn we onderweg in deze Duitse Supercup. Bayern heeft een beetje het overwicht. Kane misschien, maar de bal wordt opnieuw weggekopt in het centrum van de verdediging. In dit geval door Anton. 0-0 dus nog na bijna 18 minuten.
3: Het buitenlands voetbal. Dat is toch waanzin!
0: Mark Voortman die is er weer. Het vorige uur vertelde hij over Manchester United. Slechte start tegen Huddle. Wat was het? 0-2 geloof ik. Verloren.
4: Zeker.
0: Brentford tegen Tottenham. Die benoemde jij ook een verrassende tussenstand. Maar die ben ik dan even vergeten.
4: Ja, die tussenstand had ik ook nog even geheim gehouden. Oh. Dus ik kan het nu gewoon.
0: Dus ik had het ook niet kunnen weten.
4: Je had het op een andere manier. Misschien op je computer.
0: Oh, ja, heb ik niet gedaan.
4: Nee, maar daar ben ik voor ingehuurd natuurlijk. Ja. 3-0 is het geworden voor Brentford. Oh. Ja, ik zei verrassend, maar gezien de stand van vorig jaar misschien niet. Want Brentford werd 9e en Spurs 17e. Maar ja, Spurs die hebben zich natuurlijk spectaculair versterkt, mag je wel zeggen. Die hebben onder andere Jan-Paul van Hekken gehaald voor 60 miljoen. Tonali van Newcastle voor 108 miljoen. Matheus Fernandes van West Ham voor 99 miljoen. Zitten ook nog achter Cody Gakpo aan. Daar willen ze de portemonnee ook nog voor gaan trekken. Ja, echt grootse plannen daar met trainer Roberto De Zerbi. Ja, vooraf was ik ook echt wel benieuwd naar deze ploeg. Maar ja, het viel allemaal een beetje tegen. Het oogde nog niet heel ingespeeld. Van Hekken wel in de basis trouwens. Mickey van der Ven niet. Die is de nieuwe captain, maar die is geblesseerd. Dus die was niet onderdeel van de selectie. Ja, en Brentford, ja, dat startte veel beter, energieker, combineerde goed. En in de 12e minuut lag hij er al in.
5: Sangare is able to have a little dart forward. Gets the ball back on a 1-2. Then cuts it across. Had to be the opening goal. And it is 1-0. Turned into the net. By Keen Lewis Potter, brilliantly worked by Brentford. They've spent over £200 million already this summer. But within 12 minutes of the start of the new season, Tottenham are losing 1-0.
4: Ja, £228 million uitgegeven, maar daar koop je dus nog geen punten voor. 1-0 achter werd ook nog 2-0 na een half uur. Ja, dat was toch echt slap ingrijpen van Van Hekken. Geen goed debuut voor hem daar. Kort na rust ook nog 3-0 uit een penalty. Ja, en daar bleef het bij. Een valse start, dus net als voor United, ook voor Spurs.
0: Ik vind het ook wel goed eigenlijk als een club die zoveel uitgeeft en een keer de deksel op de neus krijgt.
1: Je kan het niet kopen.
0: Je kan het niet kopen, nee.
1: Nee, ik behoorde net natuurlijk ook Riesje van der Maanden. Die zit bij die wedstrijd tussen Bayern München en Dortmund. De Frans Beckenbauer Supercup. Ja. Maar tegelijkertijd is er dan ook de eerste ronde volgens mij van de DFB-pokaal. Ja. Nieuwe seizoen.
4: Ja, klopt. De eerste ronde dit weekend werd vandaag gevoetbald. Weinig verrassing. Eigenlijk geen verrassingen. Alle grote clubs door. Gisteren was er wel vuurwerk. Vrij letterlijk bij de derby tussen Waldorf en Kaiserslautern. Ja, concurrent uit dezelfde regio. Liep al wel vaker uit de hand tussen die clubs. Maar gisteravond echt een dieptepunt. Het begint in de slotfase met een opstootje op het veld. Vlam slaat in de pan en vervolgens ook op de tribunes. De Waldorf-fans gooien spullen op het veld richting de spelers van Kaiserslautern. Nou, de fans van die club reageren door vuurwerk te gooien. Die schieten pijlen het veld op. Ja, de spelers moeten rennen om die pijlen te ontwijken. De fans breken vervolgens door de hekken, gaan op het veld met elkaar op de vuist. Politie erbij met paarden en honden. En volgens Duitse media moesten er 85 mensen naar het ziekenhuis, onder wie 35 agenten. De Duitse bond gaat daar onderzoek naar doen. Maar ja, dat is toch wel echt een treurig dieptepunt daar in Duitsland.
1: Zo, gebeurt toch niet zo vaak daar dat het er zo uit handen
4: Nee, op, Duitsland staat wel bekend echt ook als een familiaire sfeer op de tribunes en zo. Maar niet overal. Ja,
0: misschien is allebei wel uit de beker gegooid. Zo zou we kunnen als straks.
4: Nou, de wedstrijd heeft een half uur stilgelegen. Daarna is er weer verder gespeeld. Oh. En heeft Kaiserslautern uiteindelijk in de verlenging met 1-0 gewonnen. Oh, maar goed, misschien komen er nog straffen.
1: Ja, ja. Dat lijkt mij niet ondenkbaar.
0: We hadden het net over geld.
4: Ja.
0: We hebben een mooie bruggetje naar de Saudi League, denk ik dan.
4: Zeker.
0: Gaan we die nog een beetje volgen? Want het wordt ook wel interessant wat daar gebeurt.
4: Ja, het wordt steeds interessanter eigenlijk. Hè? Ja, nu met Reinders en Somerville, twee topspelers van Oranje. Ja, en voorheen gingen daar alleen spelers in de nadagen heen. Nu zijn het toch echt de twintigers waar ze op mikken. Ze krijgen bewust beleid. Over 8 jaar is daar het WK. En ze willen het niveau van de competitie opkrikken met investeringen, wat je eerder ook al in Qatar zag. Eerder haalden ze dus spelers als Cristiano Ronaldo en Benzema, eind dertigers. Maar nu dus lokken ze spelers als Reinders met enorme bedragen. Gaat er naar verluid in 5 jaar 100 miljoen euro verdienen. Netto. Ja, dat is een bedrag waarmee je, ik heb het even opgezocht, 2 eilanden op de Bahama's kunt kopen. En ook een Boeing 747. Dus ja, zijn dat nog bedragen? Niet dat je daar per se behoefte aan hebt misschien, maar ja, zijn dat nog bedragen waar je nee tegen kan zeggen? Reinders in ieder geval niet. Nu speler van Al Kadish. Ik had er nog nooit van gehoord. Maar hij maakte gisteren... Nee, volgens mij wel meer mensen niet. Maakte gisteravond zijn debuut wel voor zijn nieuwe club. Begon als invaller tegen Al Ittihad. Daar speelt dan weer Steven Bergwijn. Ja, begon op de bank, mocht invallen. Kon niet voorkomen dat ze met 1-0 verloren. Maar ja, een competitie die we misschien wel wat meer gaan volgen. Somerville speelt daar dus ook. Die heeft al 2 wedstrijden gespeeld. Maakte deze week bijna zijn eerste goal. Een Panenka probeerde die vanaf de penalty stip. Die ging via de lat over.
1: Oh, handig.
4: Ja, ook nog niet een heel indrukwekkend debuut.
1: Had hij ook niet eens een keer gemist het Nederlands elftal, zo'n penalty?
4: Ja, kan ik me niet meer helemaal herinneren.
1: Jongen.
4: Cristiano Ronaldo speelt daar ook nog. Die is op jacht naar zijn 1000ste doelpunt. En die scoorde gisteren wel zijn 977. Wie weet gaat hij dat nog redden. Ja, er zijn wel wat dingen die misschien interessant zijn. Maar...
0: Ja, zeker. Ja. Ik blijf zitten met het eiland en die Boeing.
4: Ja.
0: Kan je eigenlijk een eiland en een Boeing kopen? En dan kan je niet landen met je Boeing omdat het eiland te klein is.
4: Ja, precies. Dan moet hij nog 5 jaar daar spelen. Dan kan hij een groter eiland
0: kopen. Dat weer. Toch wel problemen hoor. Dankjewel. Over een uur, wat dan?
4: De Serie A is ook weer begonnen.
0: Oh ja, oké.
1: Gaan wij kijken in Friesland. Want Heerenveen speelt een thuiswedstrijd vanavond tegen PEC Zwolle. En Jan-Vincent van Zuiden zit daar op de tribune. En ja, wat is dat voor wedstrijd? Wat verwacht je daarvan? Ja, ik weet dat PEC nog 0 punten heeft. Maar...
6: Ja, zeker. Die zijn niet echt qua punten niet goed begonnen. Ook wel een zwaar programma natuurlijk. Tegen Ajax gespeeld en tegen Twente. Ajax thuis 2-0 verloren. Mede door een rode kaart van Floranus. Ja. Die vanavond nog steeds geschorst is. En vorige week was ik ook bij Twente PEC. Dat was niet best. Van de kant van PEC. Ze kwamen nog wel op voorsprong. Maar ja, het is daar nog niet echt lekker gestart. Ze missen ook hun smaakmaker, hun spelmaker Namli. Geblesseerd. Ja, hij is geopereerd. En het duurt nog een paar weken waarschijnlijk voordat hij weer fit is. Hij stond deze week wel weer op het veld om mee te trainen. Maar ja, is er vanavond nog niet bij. Dus er moet echt wel wat gebeuren voor de ploeg van Henry van der Vecht. Vorig jaar hier in het Abel Enstra Stadion speelden ze geweldig. Stonden ze na een kwartier met 2-0 voor. Maar won Heerenveen uiteindelijk met 4-2. Dus dat was echt een spektakelstuk. En ik hoop eigenlijk dat het vanavond gewoon weer zo wordt. Heerenveen uitstekend begonnen aan het seizoen. 1-0 gewonnen van Twente. Vorige week een punt gepakt bij Ajax na 2-0 achterstand. Rivera, hij maakte de 2-2. Hij kwam toen als invaller in het veld. En staat nu vanavond in de basis bij Heerenveen. En dat betekent dat Luca Ooyen op de bank begint. En verder dezelfde namen bij Heerenveen, waar het allemaal rustig is. Nou. Er wordt eigenlijk nog wel wat verwacht. Ja, rustig. De muziek natuurlijk niet.
1: Halleluja.
6: Het is een... De DJ die doet zijn werk hier in het Abellense Stadion. Voordat de spelers er dadelijk het veld op komen. Ze staan klaar in de catacomben. Nu wordt het even iets rustiger. Maar ja, rustig vooral op het transfervlak. Oliver Brouwde, Jacob Trensko, Marcus Linde. Allemaal in de belangstelling van diverse clubs in Europa. Maar voorlopig zegt Heerenveen tegen elk bod nee. Dus zij zijn er nog allemaal bij Heerenveen tegen PEC. Nog een, nou wat zal het zijn, minuut of vijf. Dan gaan we beginnen hier in het Abellense Stadion.
0: Kort voor negen ook nog even kijken bij Richard van der Maden. De Frans Beckenbauer Supercup tussen Bayern München en Borussia Dortmund.
2: Ja, met ook nog heel veel andere prominenten die nog wel gelukkig in leven. We zijn op de tribunes in het Westfalenstadion in Dortmund. 0-0 de tussenstand. Rudi Völler spot ik zojuist naast Jürgen Klopp. De nieuwe bondscoach van de mannschaft van de Duitsers. Dus Rudi Völler, de technische baas. De Nigel de Jong, zeg maar, van het Duitse voetbal. Zij zitten naast elkaar. Ook Uli Hoeneß is van de partij. Karl-Heinz Rummenigge. Allemaal van die grote namen uit het verleden van Bayern München. 0-0 dus nog na 26 minuten. Bayern met Manuel Neuer in het doel. 40 jaar inmiddels. Het is zijn 16e seizoen al onder de lat bij Bayern München. Wel gestopt bij de nationale ploeg. Maar gewoon weer bezig aan een nieuw seizoen. En als eerste keeper start in deze Supercup. Bayern haalt de bal weg. Dortmund klein beetje onder druk, maar ook niet meer dan dat. Tussenstand dus in Dortmund 0-0.
1: Bijna 9 uur. We gaan uit voor het journaal zo meteen. Dus die wedstrijd in Duitsland, maar ook dus Heerenveen PEC. Tot zo.
7: NPO Radio 1.
8: Human.
7: In de natuur leven allemaal dieren die vlees eten. Volgens sommige mensen betekent dat dat het ook goed is om vlees te eten. Maar als je zo denkt, maak je volgens de Schotse filosoof David Hume een denkfout. In Wat Blijft spreek ik, Lara Billy Rensen, met voormalig denker der Nederlanden, Marjan Slob, over de 250 jaar geleden overleden filosoof. Over zijn leven en over de betekenis van zijn denken voor de wereld van nu.
8: Luister in de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur, Wat Blijft.
7: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
9: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
10: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
11: Festival Oude Muziek Utrecht. Het grootste festival ter wereld voor muziek uit de middeleeuwen, renaissance en barok. Van 28 augustus tot en met 6 september brengen wij klanken van toen naar jouw wereld van nu. Kijk voor meer info op oudemuziek.nl.

0: nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
2: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
3: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
4: NPO Radio 1.
5: 9 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden...

0: in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
2: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
3: Natuurlijk zal het Grachtenlied vanavond niet ontbreken tijdens het Prinsengrachtconcert. Daarvoor betovert muzikus Live Uwe Ansnes de gracht met zijn prachtige pianospel. Twee muzikale vrienden maken het muzikale feest compleet. Het Prinsengrachtconcert vanavond om 9:15 bij Avro Tros op NPO 2.
4: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet laten afleiden door alle emoties op de beurs, maar dat we uw vermogen beleggen in de hele wereldeconomie om het vervolgens rustig mee te laten groeien. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
5: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
6: Derde uur Langs de Lijn beginnen we in Friesland, waar Heerenveen zojuist heeft afgetrapt tegen PEC Zwolle. Jan-Vincent van Zuiden.
7: Ja, we zijn 3 minuten bezig en Heerenveen laat er geen gras overgroeien, want ze hebben al 2 kansen bij elkaar gevoetbald. Trensko die schoot, maar de bal ging via een PEC-verdediger naast en een schot van Meerveld ging over het doel. Nou, het begin is veelbelovend van Heerenveen, maar het staat nog 0-0.
8: Nou, leuke avond zo belooft dat te worden na die 3-3 ook al van Sparta tegen FC Utrecht. En dan hebben we natuurlijk ook nog de Franse Beckenbauer Supercup in Duitsland. Borussia Dortmund tegen Bayern München. Het was wachten op doelpunten, Richard. Dat is beloond.
7: Ja, de eerste is gevallen, Robert. Het is 0-1. Bayern München heeft gescoord. Dus in de 32e minuut was dat Nathaniel Brown. Normaal gesproken een linksback. Ook bij de nationale ploeg. En ook vorig seizoen nog bij Eintracht Frankfurt. Het is een mooie vondst van Kompany. Want hij heeft hem aanvallende middenvelder gezet. Ook weer in deze wedstrijd. En een goede goal van Brown. Na ook goed werk van Olysee. Plaatste de bal met zijn linker in de verre hoek. Keeper aan de grond genageld. En zo staat Bayern dus voor in die Duitse Supercup. 1-0.
6: Heerenveen goed uit de startblokken tegen PEC, Jan-Vincent.
7: Ja, PEC wordt meteen teruggedrongen. Ook nu weer balbezit voor Heerenveen op de helft. Goed paasje nu richting Brouwde. Voorzet komen, terugtrekken. En dan ja, zit er een PEC-verdediger tussen. Maar Heerenveen is echt zeer aanvallend gestart voor het eigen publiek. Schot van afstand nu van Kersten. Vliegt maar net over het doel van Schendelaar. Zo zeg. Wat een flitsende start van de ploeg van Robin Veldman. Die dus ook zo goed is begonnen aan het seizoen met 4 punten uit 2 wedstrijden. En die 2 wedstrijden tegen Twente en Ajax. En nu dan ja, wordt er eigenlijk wel verwacht van ze dat ze thuis gaan winnen van PEC Zwolle. Nou ja, dat willen ze dus al heel snel proberen in de score ook uit te drukken. Maar het staat nog 0-0. PEC risicovol met de opbouw van achteruit. Sommer laat zich even terugzakken vanaf het middenveld. Een nieuwe man, Sommer, op het middenveld bij PEC Zwolle. Uiteindelijk is het een ingooi voor de bezoekers. Gaat de bal via Aartsen terug naar doelman Schendelaar. Die geeft een lange bal. Oh, onder druk van Vente denkt hij ik ross hem maar meteen weg. Maar wel heel hoog de tribunes in. En dat betekent dat Heerenveen het balbezit heeft. Dan wil Rivera snel gooien. Maar er is iemand vanuit het publiek die denkt ik gooi die bal die net naar mij toegeschoten werd het veld maar even in. Dat betekent dat Rivera even moet wachten. En uiteindelijk gaat die bal terug naar

0: Klaas Willemsen, de aanvoerder van Heerenveen. Ook hij staat in de belangstelling van Udinese uit de Serie A. Maar voorlopig heeft ook Heerenveen daartegen gezegd, wij willen Willemsen niet zomaar laten gaan. Net als Klaverboer, die ook naar Udinese kon. Maar die had daar zelf niet zoveel belangstelling voor. Bent Klaverboer, de jonge keeper van Heerenveen, die nu de bal doorspeelt naar Willemsen. Op het middenveld is het Vente die zich aanbiedt. Maar Sommer zit ertussen voor Peck. Die levert hem dan zomaar in bij Kersten. Kersten goed gespeeld naar die Jacob Trensko, die Deen. Die Deense rechtsbuiten, van wie ook wel toch wel werd verwacht dat hij een stap zou gaan maken deze zomer. Maar hij is er nog. De smaakmaker van Heerenveen nu in de 16 van Peck Zwolle. Trensko kan de bal terugleggen naar Linde. Linde die wacht eventjes op de punt van de 16. Speelt hij hem in naar Trensko. Trensko naar Braude. En zo houdt Heerenveen het balbezit. Linde vrijgespeeld. Voorzet geven. Hij met de hak. Rivera bij de tweede paal. Hij schiet de bal ook over. Ja, zo krijgt Heerenveen wel kansen in de eerste 6 minuten. Maar nog niet een bal tussen de palen geschoten. Dit is wel het vierde moment al van dreiging van Heerenveen. Maar gescoord is er dus nog niet. 0-0.
1: Dortmund Bayern, Richard.
2: Steeds wordt duidelijker dat Bayern München de dominante ploeg is in deze eerste helft. Heeft het initiatief ook al een minuut of 10 voor de goal van Nathaniel Brown. De aanvallende middenvelder dus in het elftal van Bayern München. Goede lange trap van achteruit. Goed werk van Olysee legde de bal klaar. En toen was het met zijn linker een mooi goal hoor van Bayern München. Die er goed in zat. Geen kans voor Gregor Gobel, de 1,96 meter lange doelman van Zwitserland. Maar ook van Borussia Dortmund dat de laatste 15 minuten niet of nauwelijks meer in het strafschopgebied is geweest van Bayern München. Het lijkt me toch heerlijk trouwens voor die grote sterren die het WK hebben gespeeld. Zoals Kimmich, Kane, Olysee, Diaz, de Colombiaan. Maar ook aan de kant van Dortmund, Rijasson, de Noor. En bijvoorbeeld ook Metscha met de Duitse nationale ploeg. Ja, die zijn een week of 4 gewoon heerlijk op vakantie geweest. Nauwelijks voorbereiding. Dan komen ze terug bij een club, spelen ze een halve wedstrijd in het laatste oefenduel. En dan staan ze gewoon in de basis in de Supercup. Ja, dat is natuurlijk alleen maar weggelegd voor de grote sterren. We zitten in de 38e minuut. Bayern München, dat natuurlijk weer gaat voor alle grote prijzen. De recordmeister, zoals ze dat aan hun stand verplicht zijn. Bal gaat eventjes terug naar Manuel Neuer, de 40-jarige doelman. Dan gaat het weer met een lange bal naar de rechterkant richting Olysee. Maar wordt er ook gekopt door Borussia Dortmund met Svensson, de Zweed, Daniel Svensson. De wingbacks bij Dortmund. Belangrijk in het systeem van de Kroatische coach Niko Kovac. Daniel Svensson aan de linkerkant. En Julian Rijersson, de Noor, aan de rechterkant. En dan op het middenveld dus met Bellingham, Joop Bellingham. En Metscha, de Duitser. De bal gaat terug weer naar Neuer. Met een lage bal richting Olysee. Dat is niet zo heel erg best. Dortmund kan dan overnemen in inmiddels de 39. Zelfs hier met 84.000 toeschouwers een beetje stilgevallen in deze eerste serieuze wedstrijd in Duitsland. Volgende week gaat de Bundesliga beginnen en Bayern München, de landskampioen, opent vrijdag met een thuiswedstrijd tegen Stuttgart. Op dit moment weinig gevaar voor beide doelen. Er ligt wel heel veel ruimte, want beide ploegen proberen aan te vallen. Bayern München lukt dat duidelijk het beste. 0-0 wilde ik zeggen, maar dat is natuurlijk niet zo. Het is 0-1 voor Bayern door die goal van Nathaniel Brown.

0: Plain White Tee is van Hey There Delilah. Je krijgt dan zo'n muzieklijst en dan staat er soms iets achter. En hier ook, speciale verzoek van Jeroen staat er dan bij.
1: Oh, die is Stekelenburg, denk ik. Goed, ook voor de Nederlandse mannen is de tweede groepsfase van het WK hockey vandaag begonnen. Ze wonnen vandaag met 3-1 van India. En we gaan erover praten met oud-international Sander de Wijn. Sander, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: 3-1 tegen India. Dat klinkt als een makkie, was dat ook zo?
2: Ze zijn niet echt in de problemen gekomen vandaag. Het was geen sprankelende wedstrijd. Maar Oranje straalt veel rust en vertrouwen uit. En vindt allerlei manieren wel om uiteindelijk zijn doelpunten te maken. En ook deze wedstrijd weer te winnen.
1: Ja, het duurde even. Je zegt al, Oranje bewaart de rust. En uiteindelijk opent dan Duco Telgenkamp te scoren.
3: Nou, het balletje viel voor mijn stick. En ik dacht van, ik ga vaak proberen positie te kiezen. Ik zag bij hem al die stickjes in de nek leggen. Dus ik weet, er gaat een bal komen. En voor mij was het alleen nog gewoon goed verlengen. En juist in het hoekje leggen. En dat ging niet. Dus heel mooi.
4: 1-0 voor. En ook meteen een vlam in de pan, hè, in de wedstrijd.
3: Ja, we klapten mooi door. Weet je wel. En ook de Indiërs, die zijn ongelooflijk goed. En we hebben een prachtig team. Alleen wij waren vandaag gewoon een stukje beter.
1: Ja, en wat maakte het verschil dan, Sander? Wat was het verschil tussen Oranje en India?
2: Eerste helft deden de ploegen weinig voor elkaar onder. De wedstrijd had echt een doelpunt nodig. En die viel gelukkig vrij snel naar rust. En dat zorgde ervoor dat het spel meer open werd. En dat speelde eigenlijk Nederland wat meer in de kaart. Waardoor India ook wat meer uit zijn schulp moest kruipen. Die speelde best wel vanuit een gesloten zone verdediging. En naarmate de wedstrijd vorderde, kreeg Oranje meer grip en uiteindelijk wat meer mogelijkheden. En, ja. Een 3-1 overwinning, zoals Duco Telgenkamp ook zegt. Ja, ze waren beter.
1: Ja, en weer Telgenkamp, hè? Je hebt natuurlijk jarenlang met hem gespeeld bij Kampong. Dit is wel een man die natuurlijk de Olympische finale beslist. Hè? Maar hoe zou jij hem omschrijven?
2: Duco is een bijzondere speler, zowel binnen als buiten het veld. Absoluut. Iemand met exceptionele kwaliteiten. Weergeloos schot. Snelle acties. Snelle handbewegingen met acties. En buiten het veld is hij echt een winnaar. Doet daar alles voor. Maar daarin schiet hij zichzelf ook nog wel eens een keer voorbij. Maar dat is het mooie van Duco. Uiteindelijk ziet hij het weer in en zoekt hij de verbinding weer op. En dit toernooi draait het op een rolletje. Hij heeft er geloof ik al 4 of 5 in liggen. Dus dat gaat de goede kant op.
0: Ja. Eerder dit toernooi hebben we het er wel eens over gehad, dat Nederland moeite had met het verdedigen van de hoge ballen. Hoe zie je daar wel verbetering in?
2: Ja, het blijft een uitdaging. Je ziet het ook bij andere teams en scheidsrechters. Het blijft een interpretatie, 5 meter. Vanaf het moment dat de bal wordt aangenomen, het eerste contact met de bal, dan is het toegestaan om als verdedigender zijnde op de bal af te duiken. 5 meter, inlopend spel. Wat ik zeg, er blijft een beetje interpretatie bij. Maar het, volgens mij maakt iedereen daarin groei door en wordt het steeds duidelijker.
0: Maandag tegen Engeland, dat wordt een potje, hè?
2: Zeker, ik heb zojuist Engeland tegen Argentinië gezien. Die verloren met 3-1. Dus de pool ligt nog helemaal open. Zelfs voor India is er nog een kans om de volgende ronde en de halve finales te bereiken. Maar maandag inderdaad Nederland-Engeland, waarbij de Engelsen toch een resultaat nodig zullen hebben. Ja.
1: Ze hebben een resultaat nodig, maar is dat ook ligt het ook in de lijn van verwachting of verwacht je nog problemen? Want wat je zei, Engeland moet er echt opklappen. Die moeten winnen.
2: Ja, nee, zeker. Nee. Kijk, Nederland straalt rust en vertrouwen uit. Zitten goed in het toernooi. Absoluut ook favoriet voor deze wedstrijd. Alhoewel de Engelsen ook wel een dark horse zijn in dit toernooi. Gaat vrij goed op deze nederlaag na. Zijn tweede geworden in de afgelopen Pro League. Dus zijn echt aan de deur aan het kloppen. Alleen is het altijd bij de Engelsen wel de vraag, can they go all the way? En ja. Daarin zal maandag duidelijk worden of ze echt all the way kunnen gaan.
0: Ja. Even over die, sfeer, die papieren klappers, die zorgen in het hockey vaak voor veel sferen met zo'n toernooi in eigen land. Wordt er natuurlijk wat afgeklapt, dat was vandaag niet anders.
5: Holland, hockeyland,
6: de klapper van de dag.
0: Je kan ook je lach niet houden. Het is inderdaad briljant, gelach op de achtergrond. Beschrijf even wat we hier horen, Sander.
2: Nou, verschillende dingen. Eerst even Philip Koken, vervolgens wat reuring op de tribune. En uiteindelijk het volkslied door Orgel Joken. Die zorgde toch wel ook voor een groot feest op de Rabo fanzone na de wedstrijd. Waar ook veel aandacht voor is. En echt een groots evenement wordt neergezet. Niet alleen voor hockey op het veld, maar ook daarbuiten om mensen met elkaar te verbinden. En een mooie dagje en een tijd te hebben met elkaar.
0: Ja, is ook wel kritiek op, hè?
2: Ja, al denk ik dat het Nederlands eigen is en er altijd wel iets van kritiek hoorbaar is. Maar ik vind dat de Hockeybond een prachtig toernooi neerzet. Er zullen altijd dingen zijn of thema's besproken kunnen worden die nu niet de aandacht krijgen. Maar ik denk dat, wat ik zeg, de Hockeybond een geweldige job doet door echt een volksfeest van te maken. Voor jong, oud. Ik geniet er volop van als ik over het terrein loop.
0: Ja, kritiek is dat het dan niet meer om het hockey zou draaien, maar meer om het feestje eromheen.
2: Ja, ik denk alleen dat onderdeel is van welke sport dan ook. Ik denk dat mensen op zoek zijn naar beleving, naar evenementen. En ik denk dat de activatie ook voor sponsoren aan de buitenkant die de sport draaiende houden, die de sport groter maken, daar ook hun zichtbaarheid willen laten zien. En ik denk dat dat goed hand in hand met elkaar kan gaan.
0: Goed, we zijn bijgepraat. Dankjewel, Sander de Wijn. Goedenavond.
1: Dankjewel, Sander. Ja, Orgel Joken boeken is garantie voor succes natuurlijk. We gaan eens even kijken hoe het staat bij Bayern München tegen Borussia Dortmund. Richard van der Made, het zal rust zijn, denk ik?
7: Ja, ruststand 0-2, Jeroen. Want in de extra tijd van de eerste helft prikte Bayern er nog eentje bij. En het zal je niet verrassen dat een goal was van een van die geweldige voorhoedenspelers van Bayern München. In dit geval Olise, de Fransman, met een prima doelpunt. Buitenkantje, linkervoet ging mis bij de inworp van Dortmund. En dan zie je dat Bayern ongelooflijk snel en effectief kan omschakelen. En dat Olise technisch natuurlijk zeer verfijnd is. We hebben alle kansen gezien voor die goal van Diaz, die er ook dichtbij was. Brown nog een keer dicht bij de 0-2. En vervolgens werd hij dan gemaakt in de extra tijd. Terwijl het er toch een klein beetje op leek dat dat Dortmund langs zij kwam. Want het was de Algerijn Bense Baini die leek te scoren. De VAR kwam op de lijn en het was net buitenspel. Na een diepe bal van Svensson, die goal van Bense Baini, vleugelverdediger van Dortmund, ging dus niet door. En een aantal minuten later was het 0-2. Dat is de ruststand in Dortmund bij de Frans Beckenbauer Supercup.
0: Eerder vanavond Sparta tegen FC Utrecht was een heerlijk potje. 3-3 met de laatste goal in de extra tijd. Zuur voor Utrecht, maar wel mooi voor de neutrale toeschouwer. Heerenveen Zwolle, Jan Visser van Zuiden, begon ook lekker. Dat je dacht van nou, we gaan er goed voor zitten. We hebben hier weinig meer gehoord.
8: Ja, nee, de storm van Heerenveen is een beetje gaan liggen. Na 20 minuten staat het nog 0-0. Daar komt Heerenveen wel weer in de aanval met Dylan Vente. Krijgt hij hem voor zijn voeten? Nee, die wordt verdedigd door Nick Viergever. Die deze zomer overkwam van FC Utrecht. En nu dus die ervaren centrale verdediger achterin bij PEC Zwolle. Dat heeft dus die eerste golf van aanvallen overleefd van Heerenveen. Want dat was het echt. Ze hebben echt wel 6-7 keer het doel van PEC onder vuur genomen. Ja, zonder dat Schendelaar echt een redding heeft hoeven te maken. Dus ja, zo is het ook wel weer. Die ballen van Heerenveen gingen niet op het doel. Nu komt Kersten opstomen, centrale verdediger van Heerenveen. Gaat de bal naar Brouwer, naar de buitenkant. Legt hem even terug naar Dirk Proper. Inbrengen, daar is het gevaarlijk. Bij de tweede paal staat Rivera nog, kan die bal binnenhouden. Rivera met de actie even terugleggen naar Zagaritis. Komt een nieuwe voorzet bij de tweede paal. Brouwer legt hem weer voor. Viergever haalt weg en uiteindelijk doet Oosting de rest. Is het Meerveld die hem dan opvangt op de rand van de 16. Maakt zich mooi vrij, Meerveld tussen 2-3 spelers. Maar uiteindelijk wordt hij afgestopt, maar wel door een overtreding, zegt Richard Martens. Die staat daar echt met de neus bovenop. Viergever komt zijn beklag nog even doen. Is het daar niet mee eens. Maar Heerenveen krijgt een vrije trap op een mooie plek. Het was een gave technische actie van Ringo Meerveld. Die ook een paar keer op zijn hakken wordt getrapt. En uiteindelijk is dat waar Richard Martens voor fluit. En dus een mooie plek voor Heerenveen om een keer aan te leggen op het doel van Jasper Schendelaar.
7: staan een aantal mensen staan bij die bal. Jacob Trensko onder andere. Maar ook Dylan Vente heeft wel trek in dit klusje. De oudspits van PEC Zwolle. Nu al bezig aan zijn volgens mij tweede of derde seizoen bij Heerenveen. Hij staat nu klaar om uit te gaan halen. Of is het Trensko die het doet? Nou, ze kijken elkaar aan. Richard Martens heeft de muur op de juiste afstand gezet van PEC. Net in de eigen 16 staat die muur. En dan komt het schot van Vente. Komt en op de lat, zeg. Wat een mooie vrije trap van Dylan Vente. Bal blijft hangen. Schendelaar springt en heeft hem uiteindelijk. Hij was kansloos bij die prachtige vrije trap van Dylan Vente. Die uiteenspatte op de lat. En meteen een counter voor PEC Zwolle. Dat hebben ze in ieder geval in gedachten. Maar de bal gaat uiteindelijk over de zijlijn. Wat een lekker schot, zeg, van Dylan Vente. Het was een goede plek. En dan, ja, snijdt hij hem goed aan, die vrije trap. Maar net wat te hoog. En is het dus de lat die een doelpunt van Heerenveen in de weg staat. Zo krijgt Heerenveen dus echt de beste kansen in die duel thuis tegen PEC Zwolle. Nu een balbezit voor Heerenveen bij Rivera. Die wordt van de bal gezet door Oliver Aartsen. De rechtsback van PEC Zwolle. Goed verdedigd daar dus achterin bij de Zwollenaren. Die het balbezit nu hebben met Graves. Bal naar Mbayo, vleugelaanvaller. Speelt de bal weer terug naar Graves en die... speelt hem op zijn beurt weer helemaal terug naar Schendelaar. En zo probeert PEC Zwolle de bal even in de ploeg te houden. Achterin wordt wel druk gezet door Heerenveen. Viergever krijgt de bal weer terug van Graves. Gaat Viergever aan de wandel. Die zet het op een lopen. Speelt hem in op Van der Haar. Mooi achter het standbeen langs doorgespeeld naar Elias Seurensen. Maar uiteindelijk is het dan Sam Kersten die goed instapt voor Heerenveen. Centrale verdediger. En zo hebben de Friese het balbezit weer terug. Gaat de bal naar Bent Klaverboer. De Heerenveen heel dichtbij de openingstreffer. Maar Vente raakt de lat en dus staat het nog 0-0 na 24 minuten.

0: Rechtstreeks uit de jaren 80. Cyndi Lauper, Girls Just Wanna Have Fun.
1: Nou, u heeft het eerder kunnen horen. SC Utrecht weet dus weer niet te winnen. Maar, als we het positief houden, het eerste puntje is wel binnen. 3-3 werd het tegen Sparta. Na afloop houdt ook de Utrecht-trainer Anthony Correia het positief.
2: Trots op wat we hier hebben laten zien. Mooi aanvalspel bij Vlagen. Veel kansen gecreëerd. Sterk met dode spelmomenten. Goed uit de kleedkamer gekomen in de tweede helft. Veel mooie dingen gezien. Alleen een 3-punter had lekker geweest, maar helaas.
3: Is het dan gewoon puur het feit dat jullie met 10 komen te staan in de slotfase, dat je niet meer kan bolwerken, of speelt er dan toch meer mee?
2: Nou ja, met 10 tegen 11 in zo'n fase waarin een tegenstander altijd alles of niets gaat, is natuurlijk anders dan met 11. Dus uiteraard zal dat misschien wat meespelen, waardoor ze sneller die bal erin kunnen gooien, omdat we gewoon een mannetje minder op het veld hebben staan. Dus logisch dat het meespeelt, betekent niet dat we die tegengoal hoeven te krijgen.
3: Nee, en daarvoor slik je ook al 2 tegengoals en dan sta je wel met 11 tegen 11 op het veld. Vind je dat onnodig dat dat gebeurt? Of is dat toch een soort van logisch gevolg zoals de wedstrijd zich ontwikkelt?
2: Zeker onnodig. Want dit kunnen wij beter verdedigen. Dus het zijn hele dure lessen. Ik denk vooral dat we moeten kijken naar wat wij aan de bal hebben gedaan en hoe we dat nog beter kunnen doen. Want we hebben gewoon veel gecreëerd, wat ik zeg. We hebben met lef gespeeld. We hebben de opbouw, die zag er een stuk verzorgder uit dan de afgelopen weken. Dus ja, we maken stappen. Alleen, dan zeg ik, een 3-punter is dan lekker voor de vibe. Voor de ranglijst. Maar als we gewoon heel eerlijk kijken naar het proces waar we in zitten, doorpakken en dit volhouden. Komen de 3 punten vanzelf.
3: Ja, die zullen ongetwijfeld een keer gaan komen. Maar het is wel essentieel dat dat op enig moment gebeurt. En dit had het moment eigenlijk moeten zijn, toch?
2: Ja, volgende week weer een kans.
3: Ja, tegen PSV. Dat wordt een heel ander verhaal.
2: Klopt, want dat is een andere club dan Sparta. Dus dat klopt helemaal.
3: Ja, maar, hè, maar goed, dat maakt niet uit. Daar hoeven we het nu niet over te hebben. Toch nog eventjes terug naar vandaag. Hè, want ik heb het gevoel dat je staat te grommen over de wijze waarop die tegengoals worden weggegeven.
2: Ja, ik vind het vervelend. Maar ik sta zeker niet te grommen. Het is gewoon, het zijn dure lessen, wat ik zeg. En dan moeten we mee aan de gang. En we moeten meer mannelijk verdedigen in zo'n laatste moment. En dan moet je ook een beetje geluk hebben. En dat is wel de realiteit.
1: Altijd mooie interviews, hè, met die Correia.
4: Zeker.
1: Als je dat zo hoort. Hij was in gesprek met verslaggever Jeroen Grutter.
4: Interessante trainer is dat toch. Ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat verlopen. Utrecht volgende week dus tegen PSV. Mooi potje. Ook misschien wel Heerenveen, PEC. Nog geen doelpunt in Jan Vincent, maar dat zegt niet altijd wat, hè?
5: Nee, klopt. Het is na een half uur nog 0-0. Maar Heerenveen is duidelijk sterker. Heeft dus al een aantal goede kansen gehad. En de lat geraakt met die vrije trap van Dylan Vente. Heerenveen bepaalt wat er gebeurt op het eigen veld. PEC Zwolle nog niet één keer echt dreigend in de buurt van het doel van Klaverboer geweest. Nu ook weer Heerenveen in balbezit met Braude aan de rechterkant. Elias Seurensen zit er even tussen. De aanvaller, vleugelaanvaller van PEC, doet zijn verdedigende werk daar goed. En zo verovert PEC Zwolle de bal via viergever. Gaat de bal terug naar Schendelaar. Die wordt onder druk gezet door Vente. Kort paasje naar Ryan Thomas. Ja, die raakt daar niet van in de war als hij onder druk gezet wordt door Dirk Proper. Die overkwam van NEC. Hij is de vervanger van Joris van Overheem. Daar waren ze bij Heerenveen. Ja, baalden ze ervan dat van Overheem wegging. Maar inmiddels hoor je er niemand meer over. Omdat Proper die positie ook uitstekend invult op het middenveld bij Heerenveen. Waar Rivera de bal nu doorspeelt naar Braude. Braude naar Linde. Die draait een keer om zijn as heen in de as van het veld. Geeft hem dan aan Kersten. En zo staan alle veldspelers weer op de helft van PEC Zwolle. Is het daar lastig doorheen komen voor Heerenveen. Als PEC de gelederen dicht bij elkaar houdt. Nu levert Heerenveen de bal in bij viergever. Wil PEC snel omschakelen. Doen ze goed. Bal gaat naar Seurensen. En die laat dan de bal van de voet afspringen. Dat is niet handig. Want daar zat echt wel wat in de tegenaanval van PEC Zwolle. Maar niet als je zo met het balbezit omgaat. En zo heeft Heerenveen hem dus makkelijk weer terug. Via Maas Willemsen. Willemsen naar Braude. En die kiest dan voor de weg terug naar Bernd Klaverboer. U stroef, zo staat er een groot spandoek op de tribunes hier in Heerenveen. Ze zijn blij met hem, met die Friese jonge keeper. Die dus ja, ook al wel stappen zou kunnen maken. Maar voorlopig denkt, bij Heerenveen zit ik wel goed. Ik kan me hier nog goed ontwikkelen en ik blijf voorlopig lekker in Friesland. Of er moeten wel hele grote clubs en grote bedragen op tafel gaan komen. En dat kan natuurlijk nog altijd in de komende 2 weken als de transferperiode nog loopt. Nu levert PEC Zwolle de bal weer in bij Sam Kersten. Centrale verdediger van Heerenveen. Ook een verleden bij PEC Zwolle. Die speelt hem door naar Willemsen. Maar als Willemsen kijkt, even rustig. Waar komt iemand zich aanbieden? Meerveld op het middenveld. Tussen 2-3 man door. Handig gedaan daar. Goede dribbel van Meerveld. En doorspelen nu naar Braude. Komt hier weer een kans aan voor Heerenveen. Braude naar de 16. Rivera ineens. En daar is het eerste werk echt voor Schendelaar. Die bal komt recht op hem af van Rivera. Vanaf de rand van het strafschopgebied. Maar weer een kans dus voor Heerenveen. Deze was makkelijk te pakken voor Schendelaar. Maar ze zijn er toch wel vaak dichtbij hoor, Heerenveen. In de eerste helft tegen PEC Zwolle. Maar het staat dus nog steeds 0-0. Viergever, hij krijgt de bal van Schendelaar. Geeft hem mee aan Damian van der Haar. Vorige week maakte hij zijn rentree in de basis tegen FC Twente. Hij heeft lang met een blessure gekampt. Nu met een goede crosspaas naar Mbayo. Mbayo eenmaal kwijt. Mbayo met het schot wordt gekraakt daar door Willemsen. Dan Thomas met een mispeer. Die probeerde het ook vanaf de rand van de 16. Dit zag er even gevaarlijk uit voor het eerst van PEC Zwolle. Mbayo met de grootste kans. Maar zijn schot werd geblokt. En dus na 33 minuten nog altijd wachten op doelpunten in Heerenveen.
6: Het buitenlands voetbal.
7: Dat is toch waanzin!
1: Goed, Mark Voortman die is er weer. Een uurtje geleden hoorde je ook al, hè, over de Premier League. Ja. En over het Duitse bekervoetbal. Hebben we het ook al over gehad. Okay. De Serie A, zei je toen, is ook weer begonnen. Wie zijn er zoal in actie gekomen?
8: Nou, onder andere internationale. De regerend landskampioen is dat. En ja, die gelden eigenlijk dit seizoen ook alweer als de grote titelfavoriet. Ondanks dat ze Denzel Dumfries naar Real zagen vertrekken natuurlijk. Ook weer een aantal spelers wel gehaald hoor. Dus het ziet er allemaal goed uit daar, die ploeg van trainer Christian Kivu. Vandaag mochten ze het seizoen in de Serie A openen. De eerste wedstrijd tegen Monza. En dat deden ze met verve en dat horen we bij Ziggo Sport.
9: Oeh, van grote afstand, wat een goal. Calhanoglu opent te scoren, zesde minuut. De eerste goal van de Serie A is meteen een juweel. Nog maar net begonnen. En Calhanoglu rost die bal onderkant wat.
8: Ja, fraaie goal van Calhanoglu al in de zesde minuut. Werd uiteindelijk een 4-1 zegen voor Inter. Dus een uitstekende start van de competitie. Andere interessante ploeg om te volgen is Como. Ja, is een club waar heel veel geld achter zit. Zijn echt aan het bouwen daar. Vorig jaar vierde en geplaatst voor de Champions League. Weer wat nieuwe spelers gekocht nu. Smaakmaker Nico Pas is gebleven. Het stadion flink verbouwd. Ja, echt benieuwd hoe ver die dit jaar gaan komen. Moet het wel iets beter dan vandaag? Want uit tegen Udinese. Meteen het eerste puntverlies werd 1-1. Dus dat kan nog beter.
4: Zeg, we gaan even naar Brazilië. Memphis Depay, ja. Die blijft de aandacht trekken. Hè, daar bij Corinthians. Ging weg, moest weg, bleef dan toch. Maar dat leek allemaal kant en klaar. Hij blijft in Brazilië lekker voetballen, 2 jaar lang nog. Maar er is nu weer wat aan de hand.
8: Ja, het is nooit...
4: Niet met zijn contract?
8: Nee, niet met zijn contract. Maar het is nooit saai met Memphis daar. Hij blijft dus uiteindelijk. Speelde ook al zijn eerste wedstrijd afgelopen nacht. En dat deed hij eigenlijk wel goed. Gisteren in de achtste finales van de Copa Libertadores. Dat is de Zuid-Amerikaanse Champions League. Gaf een assist waaruit de winnende 1-0 viel. Dus Corinthians door in de kwartfinales. Daar had hij een aandeel in. Mocht voor de camera verschijnen na afloop. Ja, en dan gaf hij toch een opmerkelijk interview.
10: I imagine you have a lot to say today and your words. Vai Corinthians!
8: Ja.
1: Wat?
4: Vai Corinthians, dus, roep Corinthians, ja, denk dus, ik, hè, zoiets.
8: De interviewer zegt, je hebt vast veel te zeggen. Daarna blijft het heel lang stil. En dan schreeuwt hij heel hard, kom op Corinthians. En dan loopt hij weg. Dus bijzondere terugkeer van Memphis daar. Nog bijzonderder mogelijk vandaag op social media zijn nieuwe videoclip. Want hij is naast voetbal natuurlijk ook rapper, dat is hij al een tijdje. En hij heeft een nieuw nummer uit, Don't Panic. Even een stukje laten horen.
11: Ja. You know I see they trying to put dirt on my name, but when you understand the game, you never panic. Yeah, hey. Sometimes you win, sometimes you lose. Woke up confused, just saw my name on the news. Hoes lying on my.
8: Nou, weer een pareltje, maar...
4: Hoogstandje hoor.
8: Ja, verwijst in de tekst al een beetje naar al het gedoe. Ze proberen me zwart te maken, maar als je het spelletje kent, raak je niet in paniek, zo zingt hij. Maar het opmerkelijkste is dat de videoclub eindigt met het clubgebouw van Corinthians. Daar rijdt hij dan naartoe in een auto en dat steekt hij vervolgens in de brand. En dan zie je het clubgebouw van Corinthians afbranden. Ja, dan kun je je voorstellen, als je dat op social media zet, dat valt niet heel lekker bij je eigen supporters.
4: Verstandig.
8: Nee, ja, die hebben nu ook een protest aangekondigd. Die willen morgen de straat op gaan, daar in Sao Paulo. En Memphis heeft daar nou weer op gereageerd. Ja, mensen moeten de boodschap niet verkeerd opvatten. Het is gewoon kunst, zegt hij. En hij hoopt op een vreedzaam protest.
4: Ja.
8: Ja.
4: Misschien moet hij bij doelpunten gaan maken. Dat lijkt me het beste. Dankjewel, Mark.
1: Okay, daar hebben we er geen mening over.
4: We gaan naar de goals in Duitsland, Richard van der Maden.
12: Het zijn er tot nu toe twee in de eerste serieuze wedstrijd in Duitsland. Tussen de twee grootmachten. Borussia Dortmund en Bayern München in het Westfalenstadion staat 0-2. We zijn begonnen aan de tweede helft een aantal minuten geleden. Doelpunten van Brown en Olise voor Bayern München. Dat duidelijk beter was in de eerste helft. Heel veel controle over de wedstrijd. Nu de aanval over de linkerkant met Svensson voor Borussia Dortmund. Maar de bal gaat over de achterlijn. Eén wissel doorgevoerd door Niko Kovac, de Kroaat aan de kant van Dortmund. Hij heeft Giannis Konstantelias gebracht. Overgenomen van PAOK Saloniki. Waar deze Griek 8 doelpunten maakte in 24 wedstrijden. Inacio, de Italiaan, is er afgehaald. 1 wijziging bij Bayern. Ongewijzigd alles in het begin dus van de tweede helft. Bayern dat komende vrijdag de Bundesliga gaat openen met een thuiswedstrijd tegen VfB Stuttgart. En Borussia Dortmund zal gaan openen tegen HSV. De corner wordt weggehaald bij de eerste paal door Kimmich. Dan weer opgevangen door Dortmund met Svensson. Bal gaat eventjes in de achteruit. Mooi om te zien overigens dat bij Bayern de automatismen er eigenlijk alweer heel goed in zitten. Dat ze comfortabel zijn aan de bal. Dat weten we van Bayern München. Maar zo in die eerste wedstrijd waarin het om het echie gaat. En Kane ook weer helemaal terug is in het elftal. De voorbereiding eigenlijk compleet gemist. Maar je ziet hem alweer ballen ophalen vanaf eigen helft. En die jongen die speelt natuurlijk met een groot vertrouwen. Kan ook terugkijken op een geweldige WK. Nu in de 51ste minuut opnieuw een hoekschop voor Borussia Dortmund. Nu vanaf de andere kant. Joey Veerman overigens nog altijd op de bank. Mogelijk gaat hij zijn eerste minuten maken. De voormalig speler van PSV voor BVB. Dat zou leuk zijn natuurlijk in deze Duitse Supercup. En Saibari zit op de bank bij Bayern München. Herstellende natuurlijk de afgelopen weken van een bovenbeenblessure. Maar Saibari heeft laten zien in de voorbereiding in de afgelopen weken dat hij over heel veel klassen beschikt. De Duitsers zijn ontzettend blij met hem. En mogelijk gaat hij ook nog binnen de lijnen komen in deze Duitse Supercup. Waar de tussenstand het is 0-2 in het begin van de tweede helft in Dortmund.
1: Terug naar de Eredivisie. Heerenveen tegen Zwolle. Jan Vincent van Zuiden.
5: 5 minuten nog tot aan de rust. Nog steeds 0-0. PEC Zwolle vraagt om een penalty in de persoon van Ryan Thomas. Maar hij krijgt een gele kaart voor een zwalbe. Ja, hij ging de 16 in van Heerenveen. En liet zich heel makkelijk vallen over het been van Zagaritis. En scheidsrechter Richard Martens was echt gedecideerd. Die pakte meteen een gele kaart voor een zwalbe uit de bus. Ja, hij werd... het was Maas Willemsen trouwens die hem raakte. En hij vraagt om een strafschop. Maar uiteindelijk is de VAR ook niet op de lijnen gekomen om... het is echt een fopduik van Ryan Thomas. Goed gezien van Martens en dus een gele kaart voor de Nieuw-Zeelander van PEC. En nog altijd geen doelpunten. Heerenveen komt er wel echt steeds dichterbij. De eerste doelpogingen van de wedstrijd gingen nog over of naast. Toen raakte Vente de lat. En de afgelopen minuten heeft Schendelaar, de keeper van PEC, echt twee knappe reddingen moeten verrichten. Eén keer op een schot van Vente in de korte hoek. En een schot van Rivera trof ook bijna doel. Maar daar stond Schendelaar ook op zijn post. Dus ja, de keeper van PEC heeft toch ook wel zijn werk moeten verrichten om die nul te houden voorlopig. Heerenveen in balbezit op de eigen helft met Kersten. Kersten met grote passen richting de middenlijn. Die steekt er nu over. Geeft hem dan mee aan Trensko. Maar dat is een slechte bal. Achter Trensko gespeeld. En die kan opgepikt worden door Ryan Thomas. Speelt hem dan in de voeten van Mbayo. De rechtsbuiten. Die wordt even teruggedrongen door Zagaritis. Goed gedaan daar door Zagaritis. Die tikt de bal zo door naar Meerveld. Meerveld naar Rivera. En dat leidt meteen tot een aanval van Heerenveen. Maxence Rivera op de punt van de 16. Zet hij een actie in. Ryan Thomas schuift zijn been ervoor en neemt zo de bal weer over. Is het PEC Zwolle met het balbezit voor Thijs Oosting op het middenveld. Oosting gaat erbij liggen. Kijkt vragend naar Martens. Maar nee, ook hij krijgt geen vrije trap in dit geval. Het is een ingooi voor Heerenveen. En Heerenveen heeft dus het balbezit met Kersten, centrale verdediger. Ik kijk eens even naar de klok. Nog 3,5 minuut officiële speeltijd in de eerste helft. Waarin Heerenveen heeft gedomineerd. De beste kansen heeft gecreëerd. Maar dus nog niet heeft gescoord tegen PEC Zwolle. Dat ook nog op 0 staat. Op 0 punten en ook op 0 doelpunten in deze wedstrijd. Vorige week maakten ze er wel eentje via Sørensen. Die wordt nu ook aangespeeld. Dit kan een snelle aanval voor PEC worden met Koen Coston. Sørensen, hij staat vrij aan de linkerkant. Elias Sørensen naar binnen trekken, bal voorgeven. En daar is het net niet Thijs Oosting die in balbezit kan komen. Dirk Proper zit ertussen. Zo komt PEC dus niet tot een echte kans in de laatste paar minuten van de eerste helft. Nog 3 te gaan. Dit ziet er gevaarlijk uit voor Heerenveen als Meerveld gaat dribbelen richting de 16 van PEC. Meerveld, kan hij gaan uithalen of niet? Nee, hij speelt de bal door naar Braude. Braude kan het door naar Trensko. Trensko op de rand van de 16. Dreigen. Nu is het Meerveld. Meerveld, haalt hij de bal eruit of niet? Nee, hij kiest ervoor om even terug te spelen. Het blijft voorlopig 0-0 bij Heerenveen PEC.
0: Vandaag op het programma in Zagreb sprong, brug en rechtsrok. En dan hebben we het natuurlijk over turnen, de Europese kampioenschappen daar. We gaan praten met onze commentator Edwin Cornelissen. Edwin, ja, goedenavond. Geen Nederlanders in actie vandaag, hè? Zijn dit nou onderdelen die Nederland helemaal niet liggen? Of zit er wat aan te komen?
13: Nou ja, daar zeg je zo wat. Geen Nederlanders in actie. Bij de junioren was er eerder op de dag, in de ochtenduren, wel een Nederlander in actie. Op rekstok. Ja, toch een beetje Nederlands onderdeel dankzij Epke Zonderland natuurlijk. Sami Soleban is zijn naam, 17 jaar. En hij is gewoon Europees juniorenkampioen op rekstok geworden. Was een ex-eco-scorer met die Italiaan, maar die gaat dus de boeken in. En om aan te geven hoe bijzonder dat is, de laatste keer dat gebeurd is, dat was in 2012. Toen was het Casimir Schmid die dat deed op sprong. Maar daar hebben dus 14 jaar tussen gezeten. Dus dat is misschien wel een belofte voor de toekomst, ja.
0: Nou ja, maar het is nog niet zo dat hij dan ook met de grote jongens mee kan doen. Die stap is nog wel groot.
13: Hij is 17 jaar en hij gaat dan volgend jaar waarschijnlijk senior worden. En dat zal moeten blijken inderdaad hoe die overgang hem vergaat. Want het is inderdaad wel een overgang.
0: Ja, op sprong ging de Europese titel naar Nazar Chipurni. Die moet je even vertellen wie dat is en wat voor turner is dat?
13: Dat is een Oekraïner, een man die al jaren meedraait. Wel eens brons gewonnen, zilver gewonnen op EK, maar nooit goud. Omdat er altijd wel iemand beter dan hem was. Jake Jarman bijvoorbeeld uit Groot-Brittannië. Of Arthur Davtjan uit Armenië. Dat is de man die faalde vandaag in de finale. Ja, dus lag de weg open voor Chipurni. Die won uiteindelijk het goud, zijn eerste Europese titel. En het leverde meteen ook een heel pijnlijk moment op. Want het zilver ging naar een Rus. Ja, de Russen mogen weer meedoen onder neutrale vlag. Alexei Ushachev was zijn naam. Die pakte het zilver, stonden ze samen op het podium. En die Chipurni die wilde niet traditioneel de foto. Hè, dan gaan ze bij elkaar staan, de armen over elkaar of over de schouders voor de foto. Dat wilde die niet. Dus stonden ze echt op grote afstand van elkaar met hele serieuze gezichten. En was de kilte voelbaar. Maar het goud inderdaad voor Chipurni, de man dus uit Oekraïne.
0: Ja, dan naar de brug. Ilya Kovtun won daar. Wat was dat voor finale?
13: Nou, dat was wel een mooie finale. Kovtun was als eerste geplaatst, dus wel de favoriet. Maar gooide er in de finale nog een schepje bovenop. 2/10 op zijn moeilijkheidswaarde. Dus ja, daarmee wist hij wel het verschil te maken. Omdat hij een hele nette oefening liet zien. En het verhaal Kovtun is wel fantastisch. Want het is een man die ook turnde voor Oekraïne. Jarenlang ook al prijzen won. Dus, nou, zo oud is hij overigens nog niet. Maar hij was wel heel jong, heel goed. Maar hij heeft overstap gemaakt naar Kroatië. Enerzijds omdat hij traint in Kroatië sinds de oorlog in Oekraïne. En hij voelt zich verbonden met OCX, zijn trainingslocatie. Anderzijds ook omdat hij niet helemaal tevreden was over het Oekraïense trainingsprogramma. Nou ja, pikante overstap natuurlijk. Ja. En dit is de eerste keer na een jaar afwezigheid, want de bond wilde hem aanvankelijk niet vrijgeven, dat hij in actie mag komen. Hij werd al meerkampkampioen op dit EK. En nu pakt hij dus zijn tweede gouden medaille op brug. En dat publiek in Zagreb, het is nog een thuiswedstrijd ook, op de banken voor hun nieuwe held Ilya Kovtun.
0: Ja, en dan de rekstok. Nou, er is dus een Nederlandse juniorenkampioen. Wie won bij de senioren?
13: Ja, we hadden wel een mooie rekstokfinale, moet ik zeggen. Waarbij we een aantal favorieten zagen. Er was een Rus, opnieuw. Siedin was zijn naam. Die was de eerste in de kwalificatie. Maar dat was niet gerekend met Joe Fraser, een Brit. Een man die al jarenlang meedraait. Sterker nog, hij was eigenlijk na de Spelen van Parijs een soort van gestopt, omdat hij zijn eigen turnschool wilde beginnen en training wilde geven. Heeft hij gaandeweg zijn beste toestellen weer opgepikt, omdat hij dan toch wel weer wilde gaan turnen zelf. En nu staat hij dus op dat EK en pakt hij inderdaad die Europese titel met een hele moeilijke oefening. Ook hij gooide er nog een schepje bovenop. Maakte die echt het verschil. Die Rus die als eerste was geplaatst, Siedin, eindigt uiteindelijk wel op het podium. En ook wel mooi, er is nog een man uit Cyprus, Marios Georgiou, die het zilver pakt. Een man die al vaker zilver heeft gepakt op rekstok. Heel bijzonder voor zo'n klein turnland.
0: Goed, morgen, laatste dag alweer. Is nog ergens een onderdeel waar je naar uitkijkt?
13: Nou, het is de teamfinale. Ja, het is een wat ongebruikelijke volgorde tijdens dit EK. We sluiten dus af met de teamfinale bij de mannen. De Russen, die hier actief zijn onder de naam World Gymnastics, want ze moeten neutraal blijven, waren de eerste in de kwalificatie. Iedereen begint weer op nul. Ieder foutje gaat tellen. Maar ze waren wel echt met grote afstand in die kwalificatie beter. Dus die mogen wel echt als grote favoriet zien. En daarachter wordt het heel interessant, omdat de ploegen wat anders zijn samengesteld dan voorgaande jaren. Er zijn wat nieuwe turners bijgekomen. Bijvoorbeeld bij Groot-Brittannië, bijvoorbeeld bij Italië, bij Frankrijk. Heel interessant om te zien hoe dat zich tot elkaar verhoudt.
4: Maar het kan dus ook weer een pijnlijke middag worden wellicht als die Russen gaan winnen. Of valt dat
13: nou dan? Ja, die kans is best groot. Aan de andere kant, we hebben het vaker gezien dit EK. Bij de vrouwen bijvoorbeeld. Had je Angelina Melnikova, die werd allround kampioene. Die ploeg die werd ook gewoon kampioen. Je ziet dan wel bij die Russische sporters wat emoties. Eigenlijk ook wat tranen, omdat ze niet hun eigen volkslied bijvoorbeeld mogen horen. Hun eigen vlag kunnen zien. Maar ze zijn er wel weer bij. En ik denk als je gewoon kijkt naar het algehele niveau van het turnen, dat alleen maar goed is.
4: Oké, Edwin, dankjewel. Edwin Cornelissen was dat.
1: Goed, inmiddels is het rust bij Heerenveen tegen Zwolle. Daar staat het nog steeds 0-0. Here's YouTube.

0: Nieuw werk van U2, Street of Dreams.
1: Goed, we eens even kijken bij Bayern tegen Borussia Dortmund. En ja, het is eigenlijk Dortmund tegen Bayern, geloof ik, Richard van der Maan. Ik zag er net twee tegen elkaar, een soort van headfirst botsing. Ja. Speler van Dortmund. Ja. Zag er toch een beetje akelig uit.
2: Ja, klopt inderdaad. Dat was de Algerijn Rami Bensebaini. Verzorging was nodig op het veld. En vooral heel veel last van de maag, zo leek het. Had even moeite om te ademen. Maar uiteindelijk, na een paar minuten, ging het gelukkig wel weer. Moest een minuutje wachten natuurlijk, omdat er verzorging op het veld was. Nu is het Dortmund dat de aanval weer zoekt. Dat zich nadrukkelijker laat zien. Gelukkig in de tweede helft. Want zo hebben we toch weer een wat meer interessante wedstrijd die op en neer golft. De eerste helft was Bayern duidelijk beter, maar Dortmund heeft al wat kansen gekregen zojuist. Bijvoorbeeld met een mooi schot van Konstantinos Karetsas, gepakt door Neuer, die het nog steeds kan. Maar ook heel interessant is dat een minuutje geleden Joey Veerman binnen de lijn is gekomen. De 27-jarige Volendammer, die getekend heeft bij Dortmund tot 2031... PSV heeft 22 miljoen euro in de clubkas erbij voor Joey Veerman. Die het dus nu mag proberen in die sterke Duitse Bundesliga. En toen hij het veld opkwam zojuist, zagen we hem meteen al coachen. Ik ben heel benieuwd wat hij kan bij Dortmund. Mag dus een half uurtje ongeveer nog meedoen. Bayern staat voor 0-2. Beide doelpunten gemaakt in de eerste helft van Nathaniel Brown, aanvallende middenvelder. Mooi gevonden door Vincent Kompany, de coach van Bayern München. Normaal gesproken is dat een linkervleugelverdediger, maar hij doet het uitstekend in de hele voorbereiding al. Overgekomen van Eintracht Frankfurt, ook voor heel veel geld. Zo'n 60 miljoen euro. Brown maakte de 0-1. Olise de 0-2. De corner nu van Dortmund. Bal wordt weggekopt door K. Heel sterk in de lucht natuurlijk. Centrale verdediger van Bayern München. Dan kiest Dortmund eventjes voor de achteruit. Daar staat Gobel ver voor zijn doel. De Zwitser ramt hem dan weer hard naar voren. En dan via nota bene Harry Kane, die daar gewoon in zijn eigen strafschopgebied ook mee staat te verdedigen bij Bayern München. Hij kopt de bal terug bij Neuer. Dortmund mag het nu alweer opnieuw proberen, want het tempo ligt echt hoog hoor in deze Supercup. En dat maakt het een lekkere wedstrijd om naar te kijken. Maar Dortmund heeft een doelpunt nodig om deze wedstrijd echt weer spannend te laten worden. Voorlopig is het 0-2. Nog altijd dus in het voordeel van Bayern.
0: Het is rust bij Heerenveen en PEC Zwolle. Daar nog 0-0 in Friesland. Sparta-Utrecht werd 3-3. En de middagwedstrijd ging tussen Fortuna Sittard en AZ. En Alkmaar is wonnen met 2-0. De man die Fortuna, die dat feitelijk eigenlijk met 10 man speelde bijna de hele wedstrijd. Maar de man die Fortuna de das omdeed is Jis Hoornkamp. Maker van 2 goals dus, beide doelpunten. Na een blessure mocht hij vandaag dan eindelijk zijn rentree maken.
3: Ja, ik heb 5 maanden niet gespeeld. Dan moet je eerst weer 2 weken trainen voordat je erbij mag. Maar ja, zat heel ruim in de spits natuurlijk. Dus moet je nog langer wachten, nog langer wachten. Weer een terugslag gehad een beetje. En gisteren hoorde ik dat ik mee mocht. Ja, en toen gebeurde dit.
4: Is dit nou zo'n week dat ineens al alles op zijn plek valt? Want Parrot wordt verkocht. Ik bedoel, je bent natuurlijk op lange termijn gehaald met het idee toen al dat AZ hem zou gaan verkopen. Dan ben je net op tijd fit. Dan kom je erbij. En dan scoor je ook nog gelijk in de week dat hij weggaat. Dat is wel een puzzel die precies past, of niet?
3: Ja, nee, ja, tuurlijk. Maar je weet zelf ook wel wat je wel kan. En ik denk dat dit een van mijn kwaliteiten is, gewoon om goals te maken. Maar ja, dat je dan bijvoorbeeld nu 45 minuten invalt. Ja, dat komt natuurlijk ook omdat Troy weg is. Want ja, anders had Troy 45 gespeeld. En dus op die manier valt het zeker op zijn plek, ja.
4: Maar dit echte Hoornkamp goals?
3: Ja, ik denk het wel, ja. Een beetje een spitsinstinct, denk ik.
4: Allebei?
3: Ja, Kelvin. Kelvin heeft me 2 keer gevonden. 1 keer via de paal. En 1 keer. Voor de wedstrijd zei ik nog tegen hem: let op, ik ga een beetje zo lopen. Moet het ook wel weer goed vallen, natuurlijk. En dat viel het. En goede bal van Kelvin.
4: Je ziet er dolgelukkig uit. Nu wel.
3: Ben ik ook zeker.
0: Jess Hoornkamp was dat.
1: Ja, en dan nog even de voetbalsters. Want de voetbalsters van AZ hebben Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg uit Alkmaar was in Rotterdam met 2-1 te sterk voor de nummer 3 van het afgelopen seizoen. AZ had binnen een half uur al een 2-0 voorsprong te pakken. Desiree van Lunteren opende de score wanneer Jet van Beieren de voorsprong verdubbelde. Victoria Della Peruta die deed halverwege de tweede helft wat terug namens Feyenoord. Ajax boekte thuis trouwens een zegen met 1-0 op PEC Zwolle. En de Geert landskampioen PSV speelde eerder op de dag met 1-1 gelijk tegen Utrecht. AZ en Ajax hebben nu 2 duels, 6 punten. PSV staat derde met 4 en 1 punt meer dan Feyenoord. Tot zo!
5: NPO Radio 1.
6: Deze zomer voelen we klimaatverandering aan den lijve. Wat doet minister Van Veldhoven nu de klimaatdoelen uit het zicht raken?
7: We hebben nog een opgave, we proberen nog te versnellen.
6: En hoe veerkrachtig is de natuur? In Schorl zien we hoe het gebied herstelde na de enorme duinbrand van 2009.
8: Na 3-4 dagen zie je de eerste kleine groene dingetjes in zo'n groot zwart landschap.
6: Verder, wat leert ons een 245 miljoen jaar oud maag-darmstelsel van een uitgestorven reptiel? En de nieuwe veldgids Wantse is om je vingers bij af te likken. Morgenochtend van 7 tot 10 BNNVARA met Vroege Vogels.
5: NPO Radio 1.
9: Wie luistert, weet meer.
10: Ster. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
11: Vier eeuwen lang op onbereikbare hoogte. Meesterwerken van Rubens, Jordaens en Van Dijk. Nu, voor het eerst, te zien van dichtbij. Ontdek de 15 mysteriën van de Rozenkrans in het Noord-Brabants Museum.
12: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
13: Gelukt. Heb je hem al betaald?
12: Wat bedoel je?
13: Mijn betaalverzoek.
12: Zo, dat doe je snel.
13: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
14: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: 15 mysteriën van de Rozenkrans. Nu te zien in het Noord-Brabants Museum.
15: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
16: Reis weer met Golden eSIM.
17: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
15: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
18: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op
19: vakantie!
18: ANWB en gaan!
9: NPO Radio 1.
20: 10 uur, Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui.

0: Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ja, stop. Dit stuk.
2: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
3: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Het seizoen is gestart. Bestel nu kaarten op concertgebouworkest.nl.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
7: Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's en dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
8: We gaan eens even kijken bij de Eredivisiewedstrijd of ze alweer terug zijn uit de kleedkamer. Ik hoor muziek. Maar dat betekent niet dat ze niet uit de kleedkamer zijn, Jan Vincent, denk ik, of wel?
9: Nee, de spelers staan weer op het veld, maar de bal rolt nog niet. De scheidsrechter Martens heeft de bal in de middenstip weer klaargelegd. Het staat nog 0-0 bij Heerenveen PEC Zwolle. En dat komt door PEC-doelman Schendelaar en De Lat. Want zij voorkwamen dat Heerenveen op voorsprong kwam. Want Heerenveen is de betere ploeg in eigen huis. Maar het wachten is dus nog op doelpunten.
10: En in dit vierde en laatste uur van Langs de Lijn, Bayern München tegen Borussia Dortmund om de Frans Beckenbauer Supercup. Kortom, eigenlijk de landskampioen tegen de bekerwinnaar. En daar is het weer spannend, Richard van der Maden.
11: Ja, je voelde hem een beetje aankomen. De aansluitingstreffer gemaakt door Borussia Dortmund. Het is 1-2 in het Westfalenstadion. Goeie goal hoor, met een aanval over de linkerkant. En afgerond door Fabio Silva. Een van de inmiddels 5 invallers bij Borussia Dortmund. De Portugees prikte raak. Davy zat er nog heel licht aan. Maar Neuer was geklopt. En zo is het 1-2 in Dortmund.
8: Ja, de bal mag rollen wat ons betreft, Jan Vincent.
9: Ja, die rolt ook weer hoor. 30 seconden geleden heeft Martens het sein gegeven voor de tweede helft. Dezelfde 22 spelers, er is niet gewisseld. Niet door Henry van der Vecht, de trainer van PEC Zwolle. En ook niet door Robin Veldman, trainer van Heerenveen. Het spel ligt nu even stil omdat er een botsing was tussen Sommer, de nieuwe middenvelder van PEC, en Rivera volgens mij. En Sommer heeft daar behoorlijk last van, de middenvelder van PEC. Martens komt nu vragen of er verzorging nodig is. Ja, dat moet hij vragen. Want als dat gebeurt namelijk, moet Sommer ook een minimaal 1 minuut langs de kant staan om te wachten. En dat willen ze natuurlijk als spelers liever niet als dat niet echt nodig is. Sommer, hij trekt even aan zijn sok en gaat dan maar overeind staan. Ja, hij staat weer, dus geen verzorging nodig. Wel een vrije trap voor PEC Zwolle dat richting de 16 van Heerenveen zich beweegt. Daar is het Van der Haar en ook Sommer die meteen die vrije trap maar wel wil nemen. Die staan achter de bal en dan zou dat wellicht de eerste kans van de tweede helft kunnen opleveren. Van der Haar met het korte tikje naar Sommer. Sommer werkte

0: De 16 in, daar bij de tweede paal staat Graves. Maar daar staat ook Linde, die kopt de bal als laatste over de eigen achterlijn. Betekent een hoekschop voor PEC Zwolle in de beginfase van de tweede helft. Bij die 0-0 tussenstand in het sfeervolle Abel Enstra stadion. Waar nog een aantal mensen nu vanuit de bar teruglopen naar hun plekje op de tribune. Wordt mij het zicht een beetje ontnomen, maar ik zie wel dat die corner nu wordt klaargelegd. In de hoek van het veld. En zo dadelijk dus voor het doel komt bij Bernd Klaverboer. Daar komt die hoekschop laag voor het doel in het zijnet. Ja, ziet er dan heel dreigend uit. Ik had het idee dat het niet zo'n hele beste hoekschop was van der Haar. Uiteindelijk gaat hij dus in het zijnet in één keer. En krijgt Heerenveen een doeltrap. In de vorm van, of in de persoon van Willemsen. Want die neemt dan die doeltrap. Op de rand van de 16 staat er Koen Costons klaar om druk te zetten op doelman Klaverboer. Die kan hem de bal niet 1-2-3 kwijt. En dus maar een lange bal geven richting Vente. Graves zit ertussen. Doet hij goed. De centrale verdediger van PEC Zwolle. Dat nu even in balbezit komt. Van der Haar op het middenveld. Vrijheid voor Sommer. Die draait goed weg. En speelt de bal dan cross richting Mbayo. Maar Heerenveen heeft dat ook gezien. En bovendien krijgt Rivera even een tik van Oliver Aartsen. En dus een vrije trap voor Heerenveen. De tweede helft moet nog een beetje loskomen zo na 3 minuten. Waar Heerenveen dus een goede eerste helft heeft gespeeld. De lat heeft geraakt door Dylan Vente uit een vrije trap. Was echt een goed schot. En ook een paar keer Schendelaar echt heeft getest. Die keeper van PEC. Maar ja, gescoord is het dus nog niet. Waar Klaverboer de bal nu aangespeeld krijgt van Zagaritis door naar Kersten. PEC Zwolle staat wat hoger op het veld. Bij het begin van de tweede helft heb ik het idee. Dat betekent dat het wat lastiger is voor Heerenveen om op te bouwen. Ze proberen dat wel nu via Zagaritis. Bal lastig binnen te houden voor Rivera. Doet dat wel goed. Bal door naar Meerveld. Meerveld naar Proper. Proper, ja, daar ligt de ruimte. Nu is het een goed omschakelmoment voor Heerenveen met Trensko. Trensko en Brouwer. Zij staan er aan de rechterkant. Trensko naar de 16. Gaat hij schieten? Nee, hij geeft hem mee aan Brouwer. Moet de voorzet komen richting Trensko. Maar Sommer verdedigt. De eerste hachelijke moment voor het doel van PEC Zwolle. Levert niks op. Het blijft voorlopig 0-0.
1: Joey Veerman met BVB. Borussia Dortmund tegen Bayern München. Richard.
2: Ja, met hem in de ploeg. De aansluitingstreffer zojuist gemaakt. Ging samen met Fabio Silva het veld in. Ongeveer rond de 62e minuut. Silva overigens, Portugese spits. Die in 2023 nog even op huurbasis bij PSV speelde. Maar met Veerman dus ook binnen de lijnen is het weer spannend geworden. In Dortmund 1-2. Bayern München zeker niet meer zo dominant als in de eerste 45 minuten. Toen het zeker ook in het tweede deel van de eerste helft echt heer en meester was. Met Nathaniel Brown, met Olise Kane en Luis Diaz. Die grote vier voorin. En nu gaat het bord omhoog. En gaan we ook Ismaël Saibari zien bij Bayern München. Veerman dus al binnen de lijnen bij Dortmund. En nu ook de eerste officiële minuten in een grote wedstrijd voor Ismaël Saibari. Hersteld van een bovenbeenblessure. Brown de doelpuntenmaker. De eerste van Bayern. Hij gaat eraf. Overigens kreeg Saibari deze week, nou ja, het is eigenlijk al 2 weken geleden, heel veel lof toegezwaaid door de mensen van Bayern München. Omdat eerst even naar Jan Vincent.
0: Want PEC Zwolle komt na 5 minuten op een 1-0 voorsprong. En dit is een routinier, viergever die het doet op aangeven van Dylan Mbayo. Die rechtsbuiten heeft een goede actie in huis. Die trekt de bal laag voor het doel. En daar staat viergever om die bal binnen te tikken. Wat een vreugde daar op de bank bij PEC Zwolle voor deze goal. Goed uitgespeelde aanval. En uiteindelijk is het dus viergever die het doet. Een hele brede glimlach. Hij bedankt ook de man van de assist, Dylan Mbayo van de Vecht. De trainer ook met een glimlach langs het veld. Goeie actie van Mbayo. Hij snelt voorbij. Zagaritis, bal laag voor. En daar is dan Nick Viergever. Het is 1-0 voor PEC tegen de verhouding in bij Heerenveen.
1: Terug naar jou, Richard. Met Saibari al in het veld.
2: Ja, Saibari inderdaad in het veld. En ik wilde net iets vertellen over 2 weken geleden tijdens de Telecom Cup. Waar hij een belangrijke rol speelde. In elk geval, hij kreeg veel complimenten van Bayern München, Saibari. Wat gebeurde er namelijk? Voor de 2e keer in korte tijd viel Musiala flauw. Korte epileptische aanvallen, daar heeft hij al een tijdje last van. En het was Saibari die daar als de kippen bij was. Een erg belangrijk moment, zo begreep ik vanuit de Duitse pers. Zorgde ervoor dat de speler Musiala dus snel geholpen werd. Wat hij precies deed, dat weet ik ook niet. Maar in elk geval was er veel lof voor Saibari. Op het moment dat Musiala richting de grond ging. En Saibari daar dus assistentie verleende. Was in een oefenwedstrijd tegen Leipzig. Nu de eerste minuten voor Saibari. We zitten inmiddels in de 83ste minuut. Het is weer spannend. Maar Bayern lijkt ook weer wat controle terug te hebben gevonden. In deze Supercup-wedstrijd in Dortmund. 1 voor Borussia en 2 voor Bayern München.
3: Ja, Jan Vincent, ik zag Viergever volgens mij naar de verzorger van Pek Zwolle rennen. Er zou wel een verhaaltje achter zitten, denk ik, waarom hij zo gauw naar hem toe ging.
0: Ja, wellicht kunnen we hem dat na de wedstrijd gaan vragen. Ja. Maar de vreugde was in ieder geval echt groot op de bank bij Pek Zwolle. Ja, misschien een aanval zoals ze erop getraind hadden of zoiets. In ieder geval, Pek verrassend met 1-0 voor in Friesland in het Abel Enstra stadion. En dat zagen we toch niet aankomen. Gezien de eerste helft en al die kansen voor Heerenveen. En de Friese moeten nu dus even een tandje bijschakelen. Doen ze nu met Linde. Linde inspelen op Meerveld. Oh, dan krijgt Linde even een schop daar van Ryan Thomas. Ja, die moet oppassen. Die kreeg in de eerste helft een gele kaart voor een zwalbe. En dan sta je dus op scherp. Martens houdt de kaarten nu op zak. Vrije trap al snel genomen. Met Linde gaat het ook wel goed. Heerenveen in balbezit nu met Trensko. Trensko naar Brouwer en Brouwer naar Proper. Ja, eens even kijken hoe Heerenveen ermee omgaat. Met deze tegenslag. Ze knokte zich vorige week natuurlijk terug van een 2-0 achterstand in de Johan Cruijff Arena. Werd het nog 2-2. Dus ja, ze hebben voor hetere vuren gestaan. Maar dat is natuurlijk niet echt lekker in eigen huis achterkomen tegen Pek Zwolle. Dat vorige week trouwens ook op voorsprong kwam tegen FC Twente. Maar uiteindelijk met een 3-1 nederlaag van het veld stapte. Dus ook dat zegt niet alles. Het is Trensko nu. Nee, Brouwer vanaf de rechterkant voor Heerenveen met het balbezit. Speelt Trensko aan. Die laat hem dan even lopen voor Vente. Maar die komt niet echt in balbezit. Het is Pek Zwolle dat overneemt via Elias Sørensen. De linksbuiten. Die komt niet voorbij Brouwer. Want die tikt de bal door naar Trensko. Omschakelmoment voor Heerenveen. Linde op het middenveld. Inspelen op Brouwer. Brouwer naar Trensko. Ja, dit is goed gespeeld door Heerenveen. Linde is doorgelopen. Nu staat hij daar als een soort van rechtsbuiten. Trekt hij naar binnen toe. Heeft hij Brouwer bij zich. Trensko bij zich. Linde kan zo zelf kunnen gaan schieten. Uiteindelijk is het net niks. Er komt een balletje voor het doel, maar daar staat eigenlijk niemand. Ook Dylan Vente niet. En dan kan Schendelaar zich uiteindelijk op de bal gooien. De keeper van Pek, hij heeft hem. En dus staat Pek na 9 minuten in de tweede helft met 1-0 voor. Schendelaar even in balbezit, maar wordt onder druk gezet. Snel doorspelen naar Viergever. Viergever naar Van der Haar. En zo komt Pek eruit. Oh, dit is een gekke bal van Van der Haar in de breedte. Zomaar tegen Proper aangeschoten. Dus heel goedkoop balbezit voor Heerenveen. Dirk Proper in de middencirkel. Op de helft van Pek Zwolle. Kijkt hij om zich heen. Kan hij die bal voorin kwijt? Dat is eigenlijk wel altijd zijn eerste gedachte. Maar nu lukt dat even niet. Het gaat via Willemsen naar Kersten. Zo houdt Heerenveen wel even de bal vast. Kersten terug naar Willemsen. Het moet even een tempootje hoger nu bij Heerenveen in de tweede helft. Als ze Pek Zwolle pijn willen gaan doen. Willemsen naar voren kijken. Inspelen op Meerveld. Oh, die krijgt een duw van Aartsen. Maar hij blijft in balbezit en dus geeft Martens voordeel. Heerenveen laat het balletje rondgaan. Maar het heeft toch niet echt de oplossing bedacht. Nu in de tweede helft Meerveld met de bal naar voren naar Ventene. Ook die levert weer in. 10 minuten zijn we bezig in de tweede helft bij Heerenveen tegen Pek. En het staat dus 0-1.

0: Teddy Swims en Bad Dreams.
1: Heerenveen de betere ploeg. PEC die scoort. Dat is een nieuwe voetbalwet die dus ook in Friesland weer opgaat. Jan Vincent van Zuiden.
2: Ja, dat kun je wel zeggen, Jeroen. Het is inderdaad na een klein uurtje 0-1 voor PEC. Maar PEC begint gewoon heel aardig ook aan de tweede helft. Zojuist ook een schot van Oosting. Na een goede combinatie met Kostons. In de handen van Klaverboer. En zo heeft Klaverboer meer te doen gehad in de tweede helft dan zijn collega aan de andere kant. Schendelaar. Nu is het Mbayo weer. Zojuist met de assist. Mbayo nu met het balletje breed naar Sommer. Terug naar Mbayo. Mbayo zoeken naar die linker. Kan hij uithalen daar in de 16. Nee, hij legt hem breed op 4-geven. 4-geven, schot van afstand. En oeh, van richting veranderd. Ja, dan kan Klaverboer er niks meer aan doen. Maar hij heeft geluk dat die bal langs voor hem de goede kant van de paal schiet. Weer een kans dus voor Nick 4-gever. Die is lekker op dreef vanavond hier in Heerenveen. Eerst dus al met die intikker. En ja, het is Sam Kersten die dat schot van richting verandert. En dan moet je een beetje geluk hebben als je van afstand schiet. En dat heeft 4-gever in dit geval niet. Het levert uiteindelijk wel een hoekschop op voor PEC. Die wordt kort genomen naar Mbayo. Mbayo naar Sommer. Sommer in de breedte nu. Daar is Thomas. Die brengt hem in bij de tweede paal. Voorgeven. Is er dan iemand van PEC die er tegenaan kan lopen? Nee. Heerenveen kan uitverdedigen. Maar zowaar staat Heerenveen een beetje onder druk. In het begin van de tweede helft. In het eerste kwartier. Ze komen er niet echt meer lekker uit. De ploeg van Robin Veldman. Er moet echt iets veranderen bij zijn ploeg. Want anders dan zie ik het somber in voor. Ze hebben een goede eerste helft gespeeld. Maar niet gescoord. En nu sta je met 1-0 achter. En kom je eigenlijk niet meer tot de goede kans voor het eigen publiek. Dat is toch wel gek om te constateren. Het is Kersten, centrale verdediger van Heerenveen, in balbezit nu naar Linde. Linde naar Brouwde. Brouwde de diepte ingespeeld richting Trensko. Die komt ook niet echt lekker los in de tweede helft. Omdat PEC Zwolle het gewoon goed staan heeft. Ook nu weer achterin. Mooi gecombineerd daar. Sørensen is er mee vandoor in de as van het veld. Elias Sørensen. Sørensen richting het doel. Geeft hij mee aan Mbayo. Mbayo even de bal controleren. Bal terugleggen. Sørensen kan hij uithalen. Nee, legt hem breed. En dan kan Heerenveen ertussen komen. Maar weer toch een gevaarlijk moment hoor. Voor PEC Zwolle. Daar had meer in gezeten. Voor de ploeg van Henry van der Vecht. Die dus wel op een 1-0 voorsprong staan. Bal terug nu naar Klaverboer. Klaverboer naar Willemsen. En zo bouwt Heerenveen dus aan een aanval. Via Zagaritis, linksback. Die kan wat meters pakken richting de middenlijn nu. De middenlijn oversteken met een paas naar Rivera. Maar die loopt op zijn beurt de bal weer terug over de middenlijn. Nu een goede bal naar Vente. Vente terugleggen op Meerveld is de bedoeling. Maar PEC heeft het ook door. Zitten ertussen. Sommer onderschept. En zo heeft PEC de bal 4-geven. Levert in bij Thomas. Thomas door naar Kostons. En ja, zo combineert PEC echt een stuk beter dan in de eerste helft. Ziet het voetbal er echt een stuk beter uit. Is het nu weer Mbayo met de ruimte aan de rechterkant naar binnen trekken. Dylan Mbayo breed leggen. Kostons kan niet tot een schot komen. Kostons, jawel. Het is 0-2. PEC Zwolle doet het dus weer. Het ziet er goed uit allemaal. En dan is het Mbayo met zijn tweede assist. Koen Kostons, we hebben hem vanavond nog niet gezien daar in de punt van de aanval van PEC Zwolle. Maar als je hem een kans geeft, dat heeft hij vorig jaar wel bewezen, dan scoort hij. En dat doet hij nu dus ook. Het is 0-2. Koen Kostons, hij maakt het doelpunt voor PEC Zwolle.
0: En dan Borussia Dortmund tegen Bayern bijna afgelopen, tenzij het verlengen wordt vanzelfsprekend. En Dortmund op jacht naar die gelijkmaker, maar daar kun je ook in overdrijven.
3: Ja, verlengen gaan we niet, Robert. Terwijl nu misschien wel de 2-2 komt. Maar oi, oi, oi, wat een kansen zeg aan beide kanten voor Dortmund. Nu Sabitzer die heel dicht bij de 2-2 was. Het is al sinds 2010 zo dat de Duitse Supercup, omdat het zo vroeg is in het seizoen, bij een gelijke stand niet gaat verlengen. Dus geen twee keer 15 minuten dan, maar meteen strafschoppen. Dat kan natuurlijk nog altijd. We zitten inmiddels in de extra tijd. Het is 1-2. En Dortmund laat grote kansen onbenut. Overigens zojuist een rode kaart voor Bensebaini. Rami Bensebaini, de Algerijn. Die echt een gemene overtreding maakte op de voet van Saibari nota bene. Dan schrik je toch wel meteen omdat hij net terug is van een bovenbeenblessure. De noppen recht vooruit. Het was een terechte directe rode kaart voor de vleugelverdediger van Borussia Dortmund. Hier is Saibari. Dat zou een mooie slotakkoord zijn van deze wedstrijd. In de vierde minuut inmiddels van de vijf extra die erbij zijn gekomen. In deze Frans Beckenbauer Supercup. Een schot van Saibari. vanaf een meter of 2,23 in de as van het veld. Op de vuisten van de doelman van Dortmund, Gregor Kobel. Nu is het Bayern dat de bal heeft. En als Bayern de bal heeft, dan is er dus niet zoveel aan de hand. Via Kimmich, die er ook nog altijd staat na een lange vakantie. Geen enkele wedstrijd gespeeld in de voorbereiding. Ja, een half uurtje volgens mij 4 dagen geleden nog. Dat was het enige, maar hij maakt gewoon moeiteloos de 90 minuten vol. Zoals hij dat zo goed kan in een controlerende rol. Samen met Alexander Pavlovic op het middenveld van Bayern München. Dat dominant was. Echt veel en veel beter dan Borussia Dortmund in de eerste helft. Maar de tweede helft was het veel meer aan elkaar gewaagd. Kreeg Dortmund genoeg kansen toen Joey Veerman in de ploeg kwam. De aansluitingstreffer gemaakt door Fabio Silva, de Portugees. Maar ik denk dat het daarbij blijft. Want inmiddels zitten we in de laatste 30 seconden van deze Supercup-wedstrijd. Dortmund alles of niets. Het ligt helemaal open, deze wedstrijd, aan beide kanten. Veel ruimtes. Daar proberen ze het nog een keer met Beier. Spits ook ingevallen, maar die loopt zichzelf vast. En dan komt Bayern er nog een keertje uit met Olise. Hij maakte de 0-2 in de eerste helft. De 0-1 was van Nathaniel Brown. Hij inmiddels gewisseld bij Bayern München. En dan is het Kimmich op het middenveld in de middencirkel. Altijd blijft hij rustig. Saibari dus binnen de lijnen bij Bayern München. Veerman erbij gekomen rond de 62e minuut bij Dortmund. Daar is Saibari weer. Is het dan afgelopen? Jazeker. Het eindsignaal van scheidsrechter Dick Schlager. Eindstand hier in de Duitse Supercup. 1-2 in het voordeel van Bayern München. Dat het in de tweede helft best lastig had. Maar de eerste prijs voor Vincent Kompany en zijn grote sterren is alweer binnen. Volgende week gaat de Duitse Bundesliga beginnen. Interessante wedstrijd, zeker ook in de tweede helft. Maar Bayern wint van Borussia Dortmund. Zoals zo vaak, notabene in het Hol van de Leeuw. In het Westfalenstadion in Dortmund.
1: 1-2 daar, 0-2 op het bord in Friesland bij Heerenveen. PEC Zwolle, Jan-Vincent van Zuiden, daar moeten die Friesen wat aan gaan doen.
2: Ja, en dus komt er een drievoudige wissel aan. Lanroy Machine en Christian Pestrov komen erbij bij Heerenveen. En ook een mooi moment voor Levi Schmans. Hij gaat zijn rentree maken. Vorig jaar, 9 augustus, eerste wedstrijd van het seizoen. Heerenveen-Volendam, hij raakte zwaar geblesseerd, kruisbandblessure. Hij is een jaar lang dus uitgeschakeld geweest, maar nu gaat hij zijn rentree maken bij de ploeg van Robin Veldman. Dat is een mooi moment voor hem. Maar het is wel bij een 0-2 achterstand. Dus ja, er is echt wel werk aan de winkel. Proper, Rivera en Brouwer, zij worden eraf gehaald. Heerenveen gaat risico's nemen. Gaat met 3 man achterop spelen. En zodoende ja, wat meer proberen aanvallend te creëren voor de ploeg van Veldman. Het loopt dus niet lekker in de tweede helft. PEC Zwolle staat met 2-0 voor. Dankzij 2 prima doelpunten. Uitstekend voorbereid door Dylan en Bayo. 2 keer met de assist. Maar hier is Trensko. Hier is Heerenveen dus in opkomst met Machine. Bal voorgelegd. Meerveld kan uithalen. Bal blijft hangen. En dan Linde. Buiten de 16 staat hij. Zo houdt Heerenveen het balbezit. Kersten brengt hem in bij de tweede paal. Daar staat Zagaritis. Maar dat is een te lastige bal om te controleren. Om die bal überhaupt nog voor te krijgen. Bal schiet over de achterlijn. En dat betekent dat Schendelaar een doeltrap mag gaan nemen. Die neemt daar zijn tijd voor. En geeft hem eens ongelijk. Want PEC leidt met 2-0 bij Heerenveen.
0: Sparta knokte zich eerder deze avond een paar keer knap terug in de wedstrijd tegen FC Utrecht. Het kwam 3 keer terug van een achterstand. En het werd uiteindelijk 3-3, thuis dus tegen FC Utrecht. Wat voor complimenten heeft trainer Rogier Meijer van Sparta dan over voor zijn team?
4: Wat we uitgestraald hebben de laatste, na de 2-3, wat we uitgestraald hebben op het veld. Ja, daar zit wel vechtlust en energie in. En dat is een compliment waar, denk ik.
5: Ja, dat was ook wel even nodig, hè, in die eindfase van de wedstrijd. Heeft het een beetje aan ontbroken, met name de eerste helft?
4: Ja, ben ik niet helemaal met je eens. Ik denk dat we goed begonnen. We krijgen volgens mij de beste kansen met Van Kruijs in het begin. Alleen daarna komen we niet zo lekker in ons ritme aan de bal. We krijgen natuurlijk een goal tegen waar we zelf een ingooi hebben en wegglijden en daarna uit de corner. Daarna vond ik ons wel redelijk gecontroleerd. Maar ja, niet zonder hele grote kansen maken we 1-1. En dan komen we natuurlijk heel slecht uit de rust. Meteen 1-2. Dus dat doet ook wel iets met het elftal. En ik denk wel dat we hebben getoond elke keer na een achterstand weer terug zijn gekomen.
5: Ja, want je loopt eigenlijk voortdurend achter de feiten aan. De hele wedstrijd door. Maar toch is er ergens dat geloof dat het wel goed moet kunnen komen.
4: Ja, oké. Maar het is ook niet zo dat we
6: Dat we weg werden gespeeld door de Utrecht.
5: Nee, dat zeker niet.
6: Dat gevoel hadden we ook niet in de wedstrijd. En waar het gevoel, als we ze iets meer onder druk zetten, ja, dan hebben zij het ook lastig. Dus dat is wat we graag wilden. Nou, een aantal keren wel succesvol, een aantal keren niet. Maar ja, scoren doet natuurlijk een hoop in de wedstrijd. Dat is altijd zo. En uiteindelijk zijn we teruggekomen, denk ik, ook door een goed plan B. Waarin we Zonneveld hebben gebracht. Waarin we jongens aan de zijkant hebben gebracht met een voorzet. En dat is gelukt.
5: Ja, de invallers waren bepalend, kun je zeggen. Van Bergen op rechts, die echt een goede inbreng had. Ideo natuurlijk met een paar uitstekende voorzetten. En Zonneveld, wat hij doet, ja, dat is wel extra.
6: Nee, dat klopt, maar dat is ook super lastig te verdedigen. Zeker in een eindfase. Utrecht kwam ook nog met 10 man te staan, waarin ze weinig druk op de bal konden zetten. Ja, dan hebben wij een aantal spelers die met snelheid en ook met de voorzet iets kunnen brengen. En dan hebben we genoeg mensen voor de goal. En dat heeft Milan, maar ook Quintero en de Verschuren goed gedaan.
5: Waarom begin je niet met Zonneveld?
6: Nou, omdat een wedstrijd niet altijd vanaf het begin zo loopt. En de wedstrijd loopt vanaf het begin niet altijd zo dat we 8 tot 10 van die momenten in de 16 krijgen. En in de eindfase vaak wel. Dus het is ook een afweging. Begin je met plan B of eindig je ermee?
7: Ja, dat was Rogier Meijer. Sparta-trainer in gesprek met verslaggever Jeroen Gruter na die 3-3 tegen FC Utrecht. Volgens mij is het nu tijd voor de Pointer Sisters. En dit is Fire, toch, Robert?
5: Ja.

0: En de ganzen, brandje blussen, de Pointer Sisters en fire.
1: Zo is het.
2: Zo zeiden we dat in de jaren
1: 80. Heerenveen, PEC Zwolle. Ja, de Vriezen moeten aan de bak, want hoe lang hebben ze nog, Jan-Vincent?
3: Ja, kleine 20 minuten officiële speeltijd en dan nog wat extra tijd wellicht. Levi Smans, nou die brengt wel wat vuur in het spel van Heerenveen. Sinds zijn invalbeurt meer dan een jaar dus niet gespeeld. Maar ja, meteen dreiging naar voren, dribbles. En nu is zojuist een schot langs het doel van Schendelaar. Terwijl PEC aan het wisselen is, Ibrahim Sissoko, de aanwinst, de zomeraanwinst. Hij komt erin voor een andere aanwinst, dat was Seurensen. Die is naar de kant gegaan. Ibrahim Sissoko, in verleden ook bij NEC. Vorig jaar gespeeld op huurbasis bij Bolton Wanderers. En nu dus terug in Nederland bij PEC Zwolle. Waar hij nu net niet in balbezit komt. Want de bal gaat wel naar voren toe. Oh, een misser daar achterin bij PEC. En dan is het Landrooy Machine er vandoor. Machine en Schendelaar. Hij is net op tijd de keeper van PEC. Het was een 1-op-1 situatie. Maar Landrooy Machine komt uiteindelijk niet tot een schot. En Schendelaar voorkomt dat. Dus het is weer goed keeperswerk. Van die man daar tussen de palen die ze in de eerste helft op de been heeft gehouden. Jasper Schendelaar. En ja, ook nu weer ervoor zorgt dat Heerenveen niet kan scoren. En PEC zodoende nog altijd met 2-0 voor staat in het Abalentra Stadion. Sissoko nu wel aan de bal. Even terug naar Sommer. Sommer naar Ryan Thomas. En heel goed even consolideren. De bal even terugspelen. Bal in de ploeg houden. Via Graves. En zo combineert PEC goed. Is het Ristian Petrov die ingrijpt als Mbayo in balbezit komt. Die probeert dan de bal terug te veroveren. Maar hij loopt Petrov ondersteboven. Betekent de vrije trap voor Heerenveen. Mbayo geeft aan dat hij verzorging nodig heeft. Dat er wellicht sprake is van kramp. Maar als de scheidsrechter dan bij hem komt, denkt hij, nee, laat toch maar zitten. Ik ga snel staan. Dan hoef ik niet een minuut naar de kant. Ja, dat scheelt dan weer. Maar Heerenveen heeft haast. Heeft haast. Levert de bal in bij Linde op het middenveld. En daar steekt hij de middenlijn over. De middenvelder van Heerenveen, die in de belangstelling staat van Braga. Die hebben al 5 keer een bot uitgebracht bij Heerenveen. Maar ja, ze houden toch de poot stijf bij Heerenveen. Laten Linde niet zomaar naar Portugal vertrekken. De biedingen zullen echt wel omhoog moeten als ze hem willen laten gaan. Het is Sissoko nu. Goed aangespeeld naar Thijs Oosting. Die wordt van de bal gezet door Meerveld. Maar die heeft daar wel een overtreding voor nodig. En dus fluit Richard Martens voor een vrije trap. Zo'n beetje op de middenlijn voor PEC Zwolle. Dat met nog, nou ja, kwartier te spelen. Prima zaken lijkt te doen in Heerenveen. De eerste 3 punten zou kunnen bijschrijven als het nog een kwartiertje volhouden tegen Heerenveen 0-2.
4: Absolutely sensational!
5: Het buitenlands voetbal.
4: Dat is toch waanzin!
2: Ja, voor de laatste keer vanavond. Mark Voortman, update ja. Over het buitenlandse voetbal. Engeland gehad, Duitsland gehad, Italië hebben we gehad. Spanje,
6: ja.
2: Daar zijn ze ook begonnen.
6: Ja. Vorige week al, maar niet alle ploegen kwamen toen in actie. Bijvoorbeeld Real Madrid nog niet. En die zijn nu wel ook begonnen aan het nieuwe seizoen. Ploeg waar iedereen toch wel benieuwd naar is. Ja, vorig seizoen natuurlijk een rommelig seizoen. Nu Mourinho, de nieuwe trainer aan het roer. Hij is terug, moet orde op zaken stellen. Haalde vooral veel ervaren spelers zoals Denzel Dumfries, Bernardo Silva, Cucurella. Ja, en Dumfries die mocht vandaag meteen in de basis starten. De uitwedstrijd tegen Espanyol. Ja, Mourinho liet zich al loofd over hem uit in de voorbereiding. Vooral over zijn mentaliteit. Ja, dat is toch waar het een beetje aan ontbrak vorig jaar bij Real. Dus hij moet dat gaan brengen onder andere. Verder ook de grote namen in de basis. Vinicius, Mbappé, Bellingham, Valverde, Courtois. Dienhuizen staat er ook in. Ja, en die wedstrijd is nu halverwege. Het is rust. De stand is 1-1. Bellingham die scoorde al snel de 1-0 uit een kopbal. Maar in de 20ste minuut de gelijkmaker. Dumfries die laat zijn tegenstander daar eigenlijk wel vrij makkelijk de voorzet geven. Waar de 1-1 uitvalt. Real ook nog een beetje zoekende. Dus misschien dat ze dat na rust kunnen repareren.
2: Even over Van Hekken nog, die zijn debuut maakte bij Tottenham. Hè? Met 3-0 van Brentford. Wat zeggen de fans over hem?
6: Ja, wisselend. Op social media lees je wel dat mensen zijn potentie zien. Ja, er zijn ook
2: Verloren met 3-0 overigens, ja.
6: Ja, verloren met 3-0. En ook niet heel overtuigend bij in ieder geval 2 goals. Niet echt fouten hoor, maar het is nog een beetje zoeken voor hem ook. Dat zeggen mensen ook wel, die snappen niet waarom de 60 miljoen voor hem betaald is. Is ook veel geld natuurlijk. Maar goed, het is ook moeilijk om na 1 wedstrijd al een oordeel te vellen. Ja. De trainer, de Zerbi, die zegt ook dat het samenspel tussen de spelers daarachterin nog beter moet.
7: They have to find the connection. Sandro, Tonali, Senesi en Van Eyke. But I think I can't. I don't change idea. I think we are working well as a club, as a project. We need the time.
6: Ja, de afstemming tussen Tonali, Senesi en Van Hekken moet nog beter, zegt de Serbi. Hij ziet geen reden om van koers te wijzigen voorlopig.
2: Ja, maar eerder hadden we het over Manchester United. 2-0 Nederland tegen Hull City. Daar ook reacties al over binnen?
6: Ja, zeker. Daar komen heel veel reacties op binnen. Want dat is toch de nummer 3 van vorig jaar. Tegen een promovendus. En ook United toch misschien wel gezien als een van de ploegen die Arsenal kan gaan aanvallen in de strijd om de titel. Een paar nieuwe spelers gehaald. Maar ja, dus echt een valse start. 2-0 nederlaag tegen Hull City. De promovendus. De messen worden geslepen in de media. En dan gaat het vooral om trainer Michael Carrick. Ja, er wordt gezegd dat hij niet de juiste man voor de baan is. Dus die mocht zich op de eerste persconferentie van het seizoen meteen al verdedigen.
5: We haven't lost many games six, seven months. So again, I get it. We've lost today and I understand it. And there's questions to be asked. But just because we lose one game doesn't mean that everything needs dissected and it's wrong from our point of view. I understand from others. It happens and that's how it is.
6: Ja, we hebben 6 à 7 maanden niet verloren vorig seizoen. Ja, dus dat we 1 keer verliezen betekent niet dat ineens alles slecht is. Ja, daar heeft hij een punt mee natuurlijk. Maar zoals dat bij zo'n club als United gaat, de druk neemt nederlaag na nederlaag toe. Dus ik ben benieuwd hoe die daarmee om zal gaan.
2: Ja, dat was het.
6: Dat was het.
2: Oké, lekker. Dankjewel.
1: Heerenveen, PEC in onze eigen Eredivisie. Jan Vincent van Zuiden.
3: 12 minuten nog, PEC 2-0 voor. En PEC valt aan, kreeg zojuist een kans via invaller Reiziger. Nu is het Sissoko. Hey, die wordt aangetikt. Martens, wat doet hij? Legt hij hem erbuiten of legt hij hem erbinnen? Het is een randje van het strafschopgebied. En Linde, ja, die loopt even naar Martens toe. Die krijgt een gele kaart. En dan ben ik benieuwd of de VAR hier nog naar gaat kijken. Ik kan in ieder geval in de herhaling even zien. Het is de versnelling van Sissoko. Nee, hij wordt inderdaad buiten. De 16 wordt die gehaakt door Linde, dus zeker geen penalty. Hij was er wel naar op zoek, Ibrahim Sissoko, maar dat wordt uiteindelijk een vrije trap. Wel weer een gevaarlijk moment, dus Luc Brouwers staat nog klaar om in te vallen bij Heerenveen. Maar ja, met nog 11 minuten te gaan lijkt er weinig eer meer te behalen voor de Vriezen in deze thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle. En dat valt dan toch tegen, want Heerenveen goed gestart, PEC Zwolle slecht gestart. Iedereen dacht toch van nou, dat kan wel eens een mooi avondje voor Heerenveen worden, maar nee hoor. PEC staat met 2-0 voor. Intussen wisselt Heerenveen alvast. Meerveld gaat eraf. Brouwers komt erin voor de laatste dik 10 minuten. Maar hij moet eerst gaan verdedigen. Hij sprint richting de eigen 16 om daar die vrije trap van PEC te gaan verdedigen. Rinkel Meerveld, hij dus naar de kant. Eens kijken wat PEC Zwolle gaat doen met deze vrije trap. Een kansrijke positie. Een aantal spelers ook gewoon voor het doel. Ook al staan ze met 2-0 voor. Maar Viergever en Graves, de centrale verdedigers, gaan bij deze situatie wel mee naar voren. Proberen er 0-3 van te maken. Dan is de buit wel helemaal binnen. Het is een vrije trap. Die wordt in 1 keer op doel geschoten. Van richting veranderd. Redding van Klaverboer nog 1 keer voor. Via Oosting. En uiteindelijk gaat hij over de achterlijn. Goede redding hoor van Bernd Klaverboer. Want dit had de 0-3 kunnen zijn. Het was een goede en harde vrije trap. Van richting veranderd. En dan moet hij strekken naar de hoek. Klaverboer doet hij goed. En ook de rebound gaat er dus niet in. Zo blijft het 2-0 voor PEC. Dat de bal opvangt op het middenveld. Maar niet voor lang. Daar is Kersten. Kersten in de voeten van Trensko. Trensko, ja, toch weinig van gezien vanavond. Vente was de gevaarlijkste man voor Heerenveen in de eerste helft. Met die bal op de lat. En ook een goed schot. Maar Trensko, nee, het was niet zijn avond. Het is voorlopig de avond van PEC Zwolle. Dat met 2-0 voor staat. Klaverboer met de lange bal. Wat opportunistischer nu richting Vente. Daar staat Landrooy Machine ook dichtbij in de buurt. Maar uiteindelijk werkt PEC Zwolle de bal richting de helft van Heerenveen. Is het Willemsen? Oh, krijgt even een tikje van Reiziger. Maar dat mag allemaal doorgaan. Dit is een counterkans voor PEC Zwolle. Kost ons. Bal naar Ibrahim Sissoko. Sissoko naar binnen trekken. Schieten met links in de handen van Klaverboer. Zo krijgt PEC Zwolle de kansen. Moet Heerenveen komen. Maar PEC is dus voorlopig gevaarlijker. Dit is ook weer helemaal mis achterin bij Heerenveen. Met Oosting. Bal voor. Net voorlangs. Het gaat helemaal mis bij Heerenveen. Achterin PEC Zwolle laat na om het helemaal te beslissen, maar ze staan wel met 2-0 voor.
1: 3 keer kwam de ploeg op voorsprong en 3 keer werd die voorsprong ook weer weggegeven. Dat is de harde realiteit voor FC Utrecht vandaag. En volgens Utrecht-speler Dani de Wit is het vooral heel erg onnodig.
8: Ja, uiteindelijk wel. Zo makkelijk is het. Je komt inderdaad 3 keer op voorsprong. Ik denk 3 keer een goede goal, maar krijg je er ook denk ik 3 keer te makkelijk tegen. Waarbij de laatste natuurlijk met 10 man staat, wat erg zuur is en ongelukkig. Maar ja, we krijgen ze ook wel makkelijk tegen op dit moment.
9: Het was wel heel ongelukkig wat er gebeurde natuurlijk met Paredes. Jullie hadden al je wissels al gebruikt. Dan weet je dat je nog een minuut of tien met 10-11 moet. Sparta gooit alles op de aanval. Voel je het dan ook aankomen dat dit gaat gebeuren?
8: Nee, dat niet. Maar ze brachten natuurlijk wel gewoon hele goede voorzetten steeds erin. Ze brachten ook een hele grote spits erin. En dan weet je dat het wel lastig wordt. Maar ja, dan moet hij wel nog een paar keer goed vallen. We ruimden hem ook een paar keer goed op. Maar nu viel hij uiteindelijk binnen. Ja,
9: wat doet het met het moraal?
8: Even slikken. In de hoek waar de klappen vallen op dit moment. Maar het is nog vroeg in het seizoen. Dus uiteindelijk zijn er nog heel veel potjes. Maar dat het pijn doet nu, dat is een feit. Ja,
9: voelt dat zo, de hoek waar de klappen vallen?
8: Ja, tuurlijk. Uiteindelijk als je één punt hebt na 3 wedstrijden en steeds eigenlijk in de wedstrijd op ongelukkige momenten goals tegenkrijgt. Dat is ook wel het verhaal nu. En we scoren dan nu gelukkig 3 keer. Dat is goed. Maar afgelopen wedstrijden hebben we ook op cruciale momenten niet de kansen gescoord. En ik denk dat dat vandaag misschien ook wel zo was. Eerste helft waren we denk ik gewoon wel stukken beter dan Sparta. Moet je misschien wel de tweede maken. Doe je ze nog meer achteruit en nu blijft het toch spannend. En net voor rust scoren zij weer de goal. Dus dan blijft het heel dicht bij elkaar. En we zijn op dit moment nog niet zo goed om weg te lopen van tegenstanders.
9: Nieuw systeem, nou, dat vergt tijd natuurlijk. Merk je wel iets van een stijgende lijn op dit moment?
8: Ja, zeker. Maar ik denk als iedereen kijkt vandaag dat je dat ook wel ziet op het veld. Ik denk dat we ook veel beter en rustiger waren in de opbouw. Veel comfortabeler aan de bal. Druk zetten ook een paar keer echt gevaarlijk. Artem Angel die de eerste helft een paar keer een bal afpakt. Druk zetten op de tegenstander en bijna scoort. Dus je ziet echt wel goede dingen. En dat het eigenlijk nog beter moet, dat weten we zelf ook wel. Maar we zijn op de goede weg.
9: Is er vertrouwen binnen de spelersgroep? Dat dit de manier is om het te gaan doen?
8: Ja, tuurlijk is er vertrouwen. Tuurlijk.

0: Galine en Melle. En remember us.
1: Kan het nog voor Heerenveen tegen PEC Zwolle, Jan Vincent van Zuiden?
2: Ja, het kan altijd, maar ik zie het niet gebeuren. Want Heerenveen komt gewoon niet meer tot goede kansen in de tweede helft tegen PEC Zwolle. Dat het goed voor elkaar heeft na rust. Nu is het wel Levi Smans met de bal richting de 16. Geeft de bal voor, maar dit is weer makkelijk te pakken voor Jasper Schendelaar. De keeper van PEC Zwolle die ook een goede avond beleeft. En hoopt natuurlijk de nul te houden. Want dat is altijd lekker voor een keeper. En zeker als je dan ook nog kan winnen. Zojuist is Thijs Oosting gewisseld bij PEC Zwolle. Onder toezichttoog van zijn vader Jozef. Trainer van Go Ahead, die zit hier op de tribune om te kijken naar zijn zoon. En die zal toch blij zijn dat PEC Zwolle van de nul af is. Zoals het nu lijkt, als er geen hele rare dingen meer gebeuren in de slotfase. Oh, Heerenveen levert zomaar een bal in bij PEC. Dan is het 3-2 en zouden ze hier de wedstrijd kunnen beslissen. Sommer geeft de bal mee aan Velanas, een andere invaller. Velanas die, verspeelt hem op de rand van de 16. Het had trouwens ook beslist kunnen zijn. Want Viergever maakte de 0-3 uit een hoekschop. Maar Viergever stond met een voetje buitenspel. En dus ging die goal niet door. Daar is Dylan Vente. Vente is eerder bij de bal dan Schendelaar. Wordt aangetikt daar. Het publiek wil natuurlijk een strafschop. Ja, maar Martens die wuift dit weg. Die was ook geen sprake van een doelrijpe kans meer. Vente was wel eerder bij die bal. Maar die bal was al zo'n eind weggespeeld. Dat wat daarna gebeurde, dat maakt allemaal niet meer uit. Schendelaar dus geen overtreding. Wel een ingooi voor Heerenveen. Met nog 2 minuten op de klok bij die 0-2. Verrassende toch wel tussenstand voor PEC Zwolle. Is het Zagaritis die hem ver ingooit. Petrov verlengt. Daar is Brouwers op de rand van de 16. Willemsen, bal weer terug. Nee, ik zie het niet meer gebeuren. Dat Heerenveen nog terugkomt. Nog 1,5 minuut officieel. En dan wat extra tijd. Heerenveen PEC 0-2.
3: Ik ben de tel kwijt, waar kijken we naar?
4: Bij de tweede paal gaat hij erin.
5: De Eredivisie.
6: Hoe krijg je het in godesnaam voor elkaar?
5: Alle wedstrijden van vandaag.
6: Wat een zeldzame ontknoping.
0: Ja, er waren maar 3 wedstrijden vandaag. Het heeft alles te maken met de Europese verplichtingen van Ajax, Twente en NEC. Ze spelen alle 3 dit weekende niet. Wie wel speelt is koploper AZ zonder de spits Troy Parrott. Die eindelijk zijn transfer te pakken heeft. De Ierse spits maakt de overstap naar Real Betis voor zo'n 20 miljoen euro. Fortuna uit is een lastige wedstrijd voor de Alkmaarders. Want de laatste 2 duels in Sittard werden gewonnen door Fortuna. Maar al na een paar minuten wordt AZ een handje geholpen.
7: Het is 10-11, omdat na 5 minuten Olle Romani een rode kaart kreeg van scheidsrechter Guzebujuk. En direct kon vertrekken.
0: Ja, dat is wel heel snel na 5 minuten 10-11. Ja, het wordt een lastige opgave voor Fortuna, weet ook trainer Danny Buijs.
8: Ja, als je na 5 minuten rood krijgt tegen AZ, dan weet je dat het zwaar gaat worden.
0: Ja, en als je eerlijk bent, terecht de rode kaart of niet?
8: Terecht de rode kaart, gewoon lompigheid.
0: Ja, niet expres, maar dus wel snel 10-11. En dus is het wachten op het eerste doelpunt van AZ. Maar het lukt de Alkmaarders maar niet om te scoren.
7: Dat verbaast toch, AZ is wel veel beter en ook veel meer druk richting het doel van Branderhorst.
0: Ja, maar 0-0 de rust in, dus mag Fortuna hopen op een resultaat met 10-11.
7: En dat hopen staat tot nu toe op het scorebord met die 0-0 tussenstand en 51 minuten en 39 seconden gespeeld. Aftellen voor Fortuna in Sittard.
0: En dat aftellen is van korte duur, want 7 minuten later is daar het verlossende doelpunt.
9: Stenks in de verre hoek tegen de paal en dan zit hij erin. En heeft AZ de goal te pakken. Zijn eerste, Hoornkamp. En eindelijk is daar dan de 0-1.
0: Ja, eindelijk voor Jes Hoornkamp. Die scoort bij zijn rentree. Dat is vast lekker.
10: Ja, ik heb 5 maanden niet gespeeld. Zat heel ruim in de spits natuurlijk. Dus moet je nog langer wachten.
0: Nog langer wachten. Maar dat wachten wordt dus beloond met een doelpunt. Dan moet je als AZ zijnde niet verslappen. Maar jongens, wacht even. Hebben jullie hem gezien? Werd jullie waar keeper Jari de Busser opeens gebleven?
9: Het doel is leeg en daar gaat de bal nu niet in. Dit was dat ene moment. Ihattaren. En juist nu laat ze een traptechniek hem in de steek.
0: Ja, want dat was de kans op 1-1. En als je hem dan zelf niet maakt, dan valt hij aan de andere kant natuurlijk wel. En als je er toch al 1 hebt gemaakt tijdens de rentree, waarom dan geen 2e?
7: Het is opnieuw Jesse Hoornkamp. De invaller beslist het voor AZ. 2 keer glijdend. Met zijn rechtervoet het laatste zetje geven in een leeg doel.
0: AZ wint, maar trainer Leroy Echtold. Echt vanzelf ging het niet, hè?
11: Nee, ik vond dat zij het eigenlijk heel goed deden. Gewoon heel laag, heel gedisciplineerd met elkaar meeschuiven. Ja, dan konden ze natuurlijk de eerste helft konden ze dat goed volhouden. En wij speelden eigenlijk in te laag tempo om er echt doorheen te komen.
0: Maar dat lukte uiteindelijk dus 2 keer. Twee keer Hoornkamp. En AZ heeft 9 punten uit 3 wedstrijden foutloos. En staan in ieder geval tot morgen bovenaan de ranglijst.
1: Gaan we even naar Friesland, want er wordt nog gespeeld bij Heerenveen. PEC Zwolle, Jan-Vincent.
2: Ja, we zitten in de extra tijd. 4 minuten extra kwamen erbij. 2 daarvan zijn verstreken. En PEC leidt met 2-0. Die gaan de eerste zege van het seizoen boeken. Daar gaat echt niks meer aan veranderen. Bij Heerenveen is het geloof ook wel weg. Het wil gewoon niet meer. Ze komen af en toe nog wel eens bij de 16 van PEC in de buurt. Maar dan valt die bal gewoon niet goed. Het wil niet. De combinaties mislukken. Het is jammer voor Heerenveen. Ze hebben een goede eerste helft gespeeld. Maar daar hadden ze moeten scoren. En dat deden ze niet. En na rust was PEC de betere ploeg. En die scoorde wel 2 keer. En Kostons en Viergever, zij zijn de doelpuntenmakers vanavond in Heerenveen. En dat is een prettige opsteker voor de ploeg van Henry van der Vecht, die dus begonnen was met 2 nederlagen. Nu is het Sommer die de bal probeert te controleren. Maar hij doet dat niet goed. Bal schiet over de achterlijn. En dat betekent een doeltrap voor Bernd Klavenwoer. Die maakt nog wel haast, maar het is tegen beter weten in. Want er gaat echt niks meer veranderen. PEC Zwolle heeft het gewoon goed gedaan vanavond. De boel dichtgehouden achterin. Met name Schendelaar in de eerste helft goed gedaan. En een beetje geluk ook met die vrije trap op de lat van Dylan Vente. Maar daarna hebben ze Heerenveen het echt lastig gemaakt. En dus ook 2 keer gescoord. Nog een minuutje, dan is het klaar hier. Heerenveen met 2-0 achter. PEC Zwolle met 2-0 voor.
1: Gaan wij door met Sparta-Utrecht. 7:15. Als ze op het punt staan om af te trappen. En bij Utrecht is er dan al spanning. Want met 0 punten uit 2 wedstrijden is het een slechte start voor de nieuwe trainer Anthony Correa. Dat is wel fijn dan dat Utrecht na een kwartier al op voorsprong komt.
12: Hoekschop verlengd met het hoofd door Didden. En Utrecht pakt de leiding op het kasteel. Voor het eerst dit seizoen komt FC Utrecht op voorsprong. En eindelijk valt er wat te juichen voor Anthony Correa.
1: Ja, in Utrecht zijn de verwachtingen altijd hoog. Maar of die nou altijd terecht zijn?
13: Dat valt te betwisten. Maar goed, hij moet het maar waarmaken.
1: Ja, laat hem eerst maar eens de rust halen. Hoe lang nog?
13: Dikke minuut nog. Dan gaan we even naar binnen voor een kwartiertje. En dan staat Utrecht waarschijnlijk voor. Want dat doen ze nu ook, met 1-0.
1: Ja, zeker weten.
13: Voorzet! Marvin Young en de gelijkmaker! Uitstekende goal van Sparta Rotterdam. Waarbij geduld wordt beloond.
1: Ja, dus toch met 1-1 de rust in. Maar geen zorgen voor de Utrechters. Want na precies
13: 55 seconden uit de kleedkamer. En ze staan op voorsprong door een puntgave aanval via de rechterkant. Die uiteindelijk wordt binnengelopen door Artem Stepanov.
1: Ja, ook wel de Haaland van FC Utrecht genoemd. Is het lek bovendien?
13: Vorige week tegen AZ was het natuurlijk helemaal bal. Daar hebben ze het helemaal weggegeven.
1: Ja, dat was vorige week. Deze week dan. Dus lek boven.
13: De gelijkmaker Milan Zonneveld. Fris in het veld. En meteen trefzeker.
1: Ja, dat is snel. Deze wedstrijd pingpongt heen en weer. Dus je voelt hem al aankomen.
13: Nou. Waar komt dat dan opeens vandaan? Wat een goede goal is dat van Adrian Blake. 3-2 FC Utrecht.
1: Dat is een lekkere wedstrijd, zeg.
13: Je krijgt waar voor je geld hier op het kasteel. Beide ploegen hebben er heel erg veel zin in.
1: Ja, nou, kom maar op met die slotfase. Ik heb nog wel zin in een paar doelpuntjes.
13: Oh, maar die zitten er ook zo meteen wel in, hoor, denk ik.
1: Ja, en die kans wordt groter als Utrecht al 5 keer heeft gewisseld en Kevin Paredes met een brancard van het veld af moet. Geen hoofdblessure, geen witte wissel. Utrecht door met 10 man in de slotfase.
13: Het is echt behoorlijk wat tegenhouden, maar Utrecht verweert zich echt kranig.
1: Dus nog heel even volhouden.
13: Het is 3-3. Sparta doet het dan alsnog weer in de blessuretijd, net zoals in de eerste helft. Nu nog belangrijker in de tweede helft. Nick Verschuren.
1: 3-3, wat een lekkere wedstrijd. Gaat er dan nog eentje vallen?
13: Dat kun je bij dit duel echt met geen zinnig woord zeggen.
1: Het blijft toch 3-3. Weet Anthony Correa wel een zinnig woord te zeggen dan over deze gekke wedstrijd?
14: Ik denk vooral dat we moeten kijken naar wat wij aan de bal hebben gedaan en hoe we dat nog beter kunnen doen. Want we hebben gewoon veel gecreëerd, wat ik zeg. We hebben met lef gespeeld, we hebben de opbouw, die zag er een stuk verzorgder uit dan de afgelopen weken. Dus ja, we maken stappen. Alleen, dan zeg ik, een 3-punter is dan lekker voor de vibe.
1: Ja, maar het werd dus 3-3. Spektakel, maar dat is niet wat ze wilden. AZ is koploper. Met 9-3 nu. Alles gewonnen. Utrecht heeft het eerste puntje.
0: Ja. Morgen overigens Go Ahead Eagles ADO tegen Go Ahead Eagles ADO om 11:45. PSV Groningen 14:30 en Cambuur tegen Feyenoord om 16:45. Jan Vincent van Zuiden, nog eventjes kijken bij Heerenveen tegen Zwolle. Ze staan afgelopen uit te zwaaien, maar afgelopen hebben jou, denk ik aan.
2: Ja, feest in het uitvak. De paar honderd fans uit Zwolle vieren feest, wat zij winnen met 2-0 van Heerenveen.
1: Dankjewel Jan Vincent. Zometeen het oog met Elisabeth Steins.
0: Tot morgen, 2 uur. Dag.
1: Bye.
15: NPO Radio 1.
16: In OVT.
15: de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Een feministisch strijdlied uit de jaren 80 is verrassend actueel.
16: Er is een land waar vrouwen willen wonen. Waar vrouw zijn niet betekent, tweede rangs en bang en klein.
15: Franse bioscopen lopen vol voor Charles de Gaulle.
17: As the situation gets darker and darker, surrender now seems inevitable.
15: En een vlijmscherpe politieke tekst van onze vader des vaderlands.
18: Wilhelmus van Nassau, waar ben ik van Duitsen bloed?
15: Dat en meer in OVT. Morgenochtend om 10 uur.
19: NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
21: Fix die ruit voor je vakantie.
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
24: Bovenop de sport met Langs de Lijn en Omstreken. Of duik dieper in het nieuws met de podcast De Dag. Of geniet van de mooiste klassieke muziek op NPO Klassiek. Radio, podcast, muziek. Download nu de gratis NPO Luister-app.
25: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
27: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
27: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
28: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
15: NPO Radio 1.
29: 11 uur. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen van de twee substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Servië vraagt de Europese Unie nu toch om hulp bij het blussen van een grote natuurbrand. Eerder sloeg het land hulp uit de EU nog af en koos voor hulp uit Rusland, dat een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Er gaan nu blushelikopters, blusvoertuigen en brandweerlieden naar Servië toe. Onder meer uit Roemenië, Duitsland en Tsjechië. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden zijn gevallen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. De auto begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. In de Eredivisie voetbal kwam PEC Zwolle vanavond van de 0 af. SC Heerenveen werd in eigen huis verrassend met 2-0 verslagen. AZ

0: In voetbal kwam PEC Zwolle vanavond van de nul af. SC Heerenveen werd in eigen huis verrassend met 2-0 verslagen. AZ won vanmiddag met 2-0 van Fortuna Sittard. De club uit Alkmaar heeft daarmee 3 uit 3 wedstrijden gewonnen en staat bovenaan. FC Utrecht verspeelde bij Sparta Rotterdam 3 keer een voorsprong. Die wedstrijd eindigde in 3-3. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Twaalf lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
3: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
4: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
7: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.

0: und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Na de Britse koning Charles, die eerder dit jaar al onterecht werd doodverklaard, was deze week Larry the Cat aan de beurt. De beroemde kat die bij de premier inwoont zou zijn overleden. Maar Larry schrijft nu op X dat de berichten over zijn dood sterk overdreven zijn. Of zou met die mooie literaire verwijzing misschien de koning achter dat account zitten? Goedenavond en welkom bij Dit Oog. De steun voor FIFA-baas Gianni Infantino brokkelt met de dag verder af. Daar beginnen we zo mee. Verder, wat is de rol van Eelco Heijnen bij het rondkrijgen van de Prinsjesdagbegroting? Een vaarroute door het Arctisch gebied wordt steeds populairder. In Amerika worden iconische Mustang-paarden massaal geslacht. En aan het einde van het uur hoort u ook nog damlegende Harm Wiersma, die 50 jaar geleden zijn eerste wereldtitel won. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
2: Minister, how are things going in there? Do we have a deal?
1: Zaterdag 22 augustus.
3: We have more work to do.
1: Alleen die handelsdeal.

0: tussen de VS en Canada, die kwam er niet. En daarop kondigde de VS aan om het buurland 50% importheffingen op te leggen. En Canada reageerde daar ook weer op.
1: Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families and businesses.
0: Volgens Canada kwam de VS aan het einde van de onderhandelingen opeens met nieuwe eisen.
2: He can't be trusted. Simple as that. He changes the deal. He keeps moving the goalpost.
0: Het wantrouwen zit diep bij de Canadezen. Trump is degene die je lunchgeld steelt, zegt een verbolgen premier van Ontario.
2: President Trump is the type of person that would steal your lunch money the first day. He'd steal the toque off your head the second day. And the third day he'd steal your running shoes.
0: Een dramatisch einde aan een politieachtervolging in Noord-Engeland. De vluchtende auto komt op de verkeerde weghelft en raakt een politiewagen frontaal.
3: Tragically, two police officers died at the scene, along with the five occupants of the Passat.
0: Zowel de vijf inzittenden als twee politieagenten komen dus om het leven. Een zwarte dag voor het korps.
3: This is an incredibly sad day for Cleveland. The loss has been felt across our communities.
0: In Duitsland zijn bij rellen tijdens de bekerwedstrijd tussen Mannheim en FC Kaiserslautern 85 gewonden gevallen. De stadionspeaker deed nog tevergeefs een poging om de gemoederen tot bedaren te brengen.
4: Geht zurück auf eure Plätze. Jetzt haben wir die Bilder, die wir im Fußball nicht sehen wollen.
0: De Dolomina's hebben in verschillende steden opnieuw actie gevoerd. Op de fiets vragen ze aandacht voor de veiligheid van vrouwen in de nacht. Want die aandacht, die zakt een beetje weg.
5: Merkten we ook wel dat het onderwerp weer een beetje in slaap sukkelde. Vandaar dat het eigenlijk landelijk is bepaald door de Dolomina's om er nieuw leven in te blazen.
0: Veel gemeenten hebben onveilige plekken aangepakt, maar nog niet genoeg, vinden de Dolomina's.
5: Gelukkig komen heel veel meiden gewoon veilig thuis, maar het is altijd met een stukje waakzaamheid. En ik hoop echt ooit dat er een toekomst komt dat we dat niet meer hoeven.
0: En Max Verstappen is de hele week al grieperig en hij start morgen slechts vanaf de 7e plek. Geen goed vooruitzicht dus, voor de laatste keer een Formule 1 race tussen de duinen. En toch hopen zijn fans dat hij morgen Zandvoort op zijn naam zal schrijven.
6: Max Verstappen.
7: Ik denk dat hij misschien nog wel het podium pakt.
6: Max.
8: Yeah. Are you a fan of Max?
6: Ja. Max Verstappen.
7: Ja. En wat, als hij gaat winnen, wat ga je dan doen?
6: Heel hard schreeuwen.
9: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Zo, zijn we allemaal weer even wakker. gaan we verder. Ja, het net sluit zich rond de felbekritiseerde FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Steeds meer bonden en vertrouwelingen zeggen hun steun op. En vandaag was Infantino zelfs niet welkom bij een groot jeugdtoernooi op de Dominicaanse Republiek. Goedenavond, Edwin Schoon, onderzoeksjournalist en FIFA-watcher. Waarom was Infantino daar niet welkom?
10: Nou, ik denk dat je het moet zien als een volgende stap. Het net sluit zich langzaam rond hem. Dit was een oproep van de voorzitter van de Bond van Noord-Amerika. Midden-Amerika en de Cariben hoort daar ook bij. Om te zeggen, uw aanwezigheid zal afleiden van waar het om gaat, namelijk het jeugdvoetbal, dus blijf maar thuis. Dat was kort gezegd de boodschap. Maar onder die boodschap zit eigenlijk een hele brutale opmerking van een van de mensen die eigenlijk onder Infantino werkt van, kom maar even niet op ons feestje. Mm-hmm. Dus daar zit een hele duidelijke, openlijke afwijzing in. Dat is nog nooit vertoond op deze manier. Dus het is een heel duidelijk politiek signaal, ook naar de landen die twijfelen. Ja. Moeten we hem wel steunen, moeten we hem niet steunen?
0: Hij heeft er overigens niet naar geluisterd, hè? Hij ging gewoon.
10: Ja, hij ging gewoon, maar hij is wel weggebleven van belangrijke dingen. Hij is alleen op de foto gegaan met mensen van de Bond. En hij heeft een Britse journalist te woord gestaan, maar eigenlijk alleen maar grappen gemaakt. En daarmee ook de kans gemist om de mensen die wereldwijd echt twijfelen aan zijn integriteit, om die nu eens van repliek te dienen. Die kans heeft hij laten lopen. Ja.
0: Nou, gisteren lekte er ook nog via The Guardian een plan uit dat de Europese bond UEFA en de CONCACAF uit Noord- en Midden-Amerika bezig zijn om een eigen nieuw voetbaltoernooi op poten te zetten. Dus buiten de FIFA om. Hoe serieus is dat?
10: Nou, ook dat kun je weer zien als een volgende stap van een aantal confederaties van verschillende continenten om duidelijk te maken aan Infantino. Wij zijn autonoom. Wij zijn niet van je afhankelijk. Als FIFA toernooien voor landen organiseert, kunnen wij dat ook. En juist omdat het niet alleen de UEFA is, maar Azië lijkt mee te doen, Noord-Amerika lijkt mee te doen, is het een serieus voorstel. En een serieus signaal we hebben FIFA niet nodig, we hebben jou niet nodig. Wij twijfelen aan je integriteit. Je hebt ons belazerd eigenlijk in straattaal. Dus met andere woorden, wij kunnen prima zelf een toernooi organiseren. En het saillant is dat het precies is tijdens de periode dat er normaal WK-kwalificatie gespeeld zou worden. Dus dat is ook een boodschap van, we hebben jullie WK niet meer nodig.
0: Mm-hmm, ja. Nou, jij zegt het net sluit zich. Hij zit in ieder geval in het nauw. Maar in hoeverre wankelt hij nou echt?
10: Ja, ik zie het steeds meer als een langzame val. Nou ja, chroniek van de aangekondigde dood, zo je wilt. Maar elke keer wordt het weer iets lastiger voor hem. Je ziet ook de afgelopen week weer steeds meer landen die hun steun intrekken. Het moment komt eraan dat er een motie van wantrouwen gaat worden ingediend. Dat gaat niet lang meer duren, omdat dan zal blijken of hij 106 stemmen tegen hebt. Maar ik verwacht dat wel. En een belangrijk moment is 5 september, want dan is het eerste FIFA-toernooi weer. Waar natuurlijk officieel nu een boycott voor is.
0: Ja, WK-vrouwen in Polen.
10: 120,
0: en UEFA heeft gezegd, we gaan niet meedoen zolang Infantino er nog zit.
10: Klopt, en CONCACAF ook. En dat zijn toch 8 of 9 deelnemers aan dat toernooi die dan niet zullen opdagen. Tot nu toe zwijgt iedereen, wat gaat gebeuren, is heel spannend. Gaat volgende week meer duidelijk over worden. Ja.
0: Maar denk je dat ze inderdaad hun poot gaan stijf houden als Infantino niet opstapt?
10: Ja, ze hebben nu A, B en C gezegd, dus ik verwacht dat ze UEFA serieus genomen wil worden, dat ze hier ook mee doorgaan. Ja. Tenzij Infantino een duidelijke stap doet. En dat kan eigenlijk alleen nog maar aftreden zijn.
0: Ja. En tot slot, Edwin, ik begrijp dat jij in een WhatsApp-groep zit met allemaal internationale FIFA-watchers. Zijn die dan nu helemaal druk aan het berichten na die nieuwsberichten van vandaag en gisteren?
10: Ja, ik denk dat ze inmiddels thuis ruzie hebben, want deze hele zomer is het al niet rustig geweest.
0: Gaat het natuurlijk elke dag over.
10: Infantino. Er zijn er een paar iets stiller. Ik denk dat die nu eindelijk op vakantie zijn, maar nee, het gaat maar door en door. Als ik even niet kijk, mis je 143 berichten.
0: Oké, dat is ook een indicatie misschien.
10: Zeker.
0: Dankjewel voor je komst hier naar de studio. Edwin Schoon.

0: Vrouwtje met niets tussen. Het is de week van de waarheid voor het kabinet om brede steun in de Kamer te vinden voor de Prinsjesdagplannen. En de man die over het geld gaat, minister van Financiën Eelco Heijnen, gaat daarbij een cruciale rol spelen. Maar gaat het Mr. No, zoals hij genoemd wordt, lukken om onder de streep een ja te kunnen zetten? Goedenavond, Esther Lammers, politiek redacteur van Trouw.
1: Goedenavond.
0: Ja, we hebben de eerste week van de begrotingsgesprekken van het kabinet net achter de rug. Maar opvallend was wel dat Heijnen niet bij die gesprekken aan tafel zat. Waarom was dat?
1: Ja, dat was wel een verrassende move op de eerste dag van de gesprekken. En dat leidde ook direct tot allerlei speculaties. Was Heijnen ziek? Was hij op een zijspoor gezet? Pro-leider Jesse Klaver ging met opgetrokken wenkbrauwen vertellen dat hij het wel vreemd vond. Maar de volgende dag bleek al wat de reden was. Dat er dus een bewuste strategie van het kabinet achter zat. Namelijk? Er waren twee tafels geformeerd. Aan de ene tafel zat de top van het kabinet. En die was bezig en die ging een charme-offensief naar de oppositie doen. En praten over of ze steun voor de grote opgaven op stikstof, woningbouw, defensie van de oppositie konden krijgen. En aan de andere tafel, op het ministerie van Financiën, mocht Heijnen met diezelfde oppositie proberen akkoordjes of te kijken hoe hij steun van hun kon krijgen voor de miljoenennota.
0: Okay.
1: En dus de ene voor de middellange termijn, de andere gewoon voor nu de begroting.
0: Ja, en dat is een slimme zet die ook een beetje uit de koker van Jesselgus komt, begrijp ik.
1: Nou ja, het is ook bij de formatie is gebleken dat uiteindelijk Heijnen het grootste deel van de financiële paragraaf van dit kabinet heeft gemaakt. En dat ze daar al pratend en discussierend toch niet uitkomen. Dus door Heijnen, de VVD puur sang, op deze klus te zetten met de opdracht dat je iets moet maken waar ook de andere twee partijen mee eens zijn. En waar die dan een meerderheid van de oppositie mee kan krijgen, is dat wel een slimme zet.
0: Ja.
1: Als iemand weet hoe hij oplossingen kan vinden voor financiële problemen, is dat de minister van Financiën.
0: Ja, en Heijnen zegt dan altijd dat oud-minister van Financiën Gerrit Salm zijn grote voorbeeld is. Deed hij dat niet ook? Dat eerst een beetje de kat uit de boom kijken en dan die geitenpaadjes zoeken?
1: Ja, hij noemde dat het visnet ophalen. En Salm vertelde dat altijd met een brede lach. Dan nodigde hij de oppositiepartijen allemaal uit. En ging die heel vriendelijk koffie met ze drinken. En vroeg gewoon van wat eigenlijk hun wensen waren. En hij zegt aan het eind van die ronde wist ik precies wat ze echt wilden. En wat ze voor de bühne zeiden. En zo kon hij dan heel goed iedereen bespelen. Zonder dat hij zelfs de kaarten vrij gaf. Want dat irriteerde dan ook de oppositie, dat ze helemaal niet wisten wat het kabinet dan eigenlijk of wat Salm dan eigenlijk voornemens was. Ja. Nou, eind deze week hoorde je exact hetzelfde bij de oppositie. Ze hadden allemaal gesprekken gevoerd, maar geen idee waar het kabinet nou naartoe aan het
0: Maar Salm die deed dat dus met een grote glimlach op zijn gezicht. En Heijnen, ja. die zit misschien wat anders in elkaar, of niet?
1: Ja, die heeft andere humor, of niet? En is ook gewoon wat minder extravert. Sander hebben vast nog foto's van in de archieven zitten met een grote bulderende lach. Dus hij had meer, hij kon meer met zijn charme spelen.
0: Mm-hmm.
1: En dat heeft Heijnen toch iets minder.
0: Nee, ja, en dat zal hij misschien toch wel nodig hebben als hij straks zowel de linkse als de rechtse partijen tevreden moet gaan stellen. En nou wordt hij dus, het zei net al, vaak Mr. No genoemd, omdat hij strenge begrotingsdiscipline voorstaat. Maar kan die wel?
1: IJzeren Heijnen,
0: ja, dat is ook zo'n naam. Maar ja, kan die wel zo streng zijn?
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, als hij straks, kan die wel de hand zo op de knip houden als hij straks toch ook die linkse en rechtse partijen allemaal tevreden moet stellen, die natuurlijk allemaal hun eigen boodschappenlijstje hebben.
1: Ja, maar daarom is dit ook een slimme zet. Want hij moet namens het kabinet nu zorgen dat die partijen over de brug komen en uiteindelijk de miljoenennota gaan steunen. Dus hij moet ze allemaal op een of andere manier wat plezieren.
0: Ja, nou, en dat is natuurlijk balanceren op een wankel koord. En dat dan ook nog eens voor iemand die, voor wie dus eigenlijk twee dingen heilig zijn. De schatkist in de eerste plaats, maar ook zeker de VVD-belangen. Kan hij straks zijn eigen VVD-pet wel afzetten als dat nodig is?
1: Ja. Nou ja, dat is nu echt wel de grote vraag. Want als je ziet wat. Ze zijn verplicht nu om 19 miljard te vinden voor defensie. Ik pak even iets terug, met permissie. Mm-hmm. Ze moeten de komende jaren 19 miljard vinden op de begroting om de hogere defensieuitgaven te bekostigen. Nou, daar hebben ze dus voor zorg en voor sociale uitkeringen hebben ze al zo'n 6,5 miljard per jaar nodig. Voor de vrijheidsbijdrage hebben ze de belastingen op arbeid verhoogd. Dat zijn enorme uitgaven die gedaan zijn, waarvan de oppositie zegt, ja, maar de vermogens worden niet aangepakt. Of de BTW op consumptie wordt niet aangepakt. Mm-hmm. Dus je pakt een kleine groep mensen om die vrijheid, de defensieuitgaven te bekostigen. Dat is gewoon niet eerlijk. Terwijl de VVD heel ideologisch momenteel bezig is met, kom niet aan ons vermogen. Mm-hmm. Maar ja, je kan het. Ja, er zijn niet zoveel opties als je naar de begroting kijkt. Je kunt de belastingen verhogen. Je kunt bezuinigen. Of je moet. Je kunt de belasting op arbeid verhogen. Je kunt de belasting op vermogen verhogen. Of je moet bezuinigen. Nou ja, tel maar uit. Dus heel veel variaties op het thema heeft hij niet. Dus ik denk dat hij gaat zoeken naar. Daarom noem ik het geitenpaardjes, naar mogelijkheden die zowel voor de VVD-achterban nog wel te verkopen zijn, maar wel een gebaar richting de oppositie.
0: Ja, en is het dan in die zoektocht naar geld ook een optie om bijvoorbeeld het coalitieakkoord open te breken?
1: Nou ja, ik denk, als je dus hebt over die miljarden op de sociale zekerheid, dan weten we ook dat we in september allemaal te maken krijgen met stakingen. Mm-hmm. He, dus die arbeidsonrust die gaat gewoon wel toenemen. En vervolgens willen ze met die sociale partners een akkoord krijgen over het hervormen van de arbeidsongeschiktheidsuitkering en de werkloosheidsuitkering. Ja, zonder geld gaat dat natuurlijk niet lukken.
0: Nee.
1: En dat betekent alleen al dat het coalitieakkoord opengebroken moet worden.
0: Het klinkt als een hele ingewikkelde opgave. Er is weinig geld en weinig zetels, om het maar even zo samen te vatten. Nou heeft Heijnen natuurlijk wel ervaring met moeilijke begrotingsonderhandelingen. Vorig jaar bijvoorbeeld, bij de voorjaarsnota van het kabinet Schoof. Nou, toen kwamen alle fractievoorzitters uiteindelijk na een enorm lange marathonsessie naar buiten met allemaal cadeautjes voor de achterban. Waar Ilko Heijnen ook mee akkoord is gegaan. Kunnen we dat nu ook weer verwachten, denk je?
1: Nou ja, je ziet wel dat afgelopen week zag je jaar 21 en SGP. En die twee keer bij Heijnen langs gaan. En zij kwamen redelijk tevreden weer terug. Van, nou, wij denken dat we er wel uit kunnen komen. Ja, op die manier kan je natuurlijk heel ver komen. Alleen bij links wordt dat dan toch weer wat ingewikkelder.
0: Ja, want hij gaat natuurlijk liever over rechts. Maar ja, dus de hoop is misschien dat hij uiteindelijk ook daar nog wat concessies kan maken. Ligt de sleutel
1: en ik denk
0: nu
1: Ik denk dat uiteindelijk dus die concessies door de gezamenlijke coalitie gemaakt worden.
0: Ja.
1: Dus hij moet ook opties aandragen, denk ik, waar hij vervolgens mee teruggaat naar het kabinet en waar ze dan gezamenlijk een klap op geven.
0: En ligt de sleutel nu uiteindelijk inderdaad echt bij Ilko Heijnen de komende week? Heeft hij de regie?
1: Hij heeft wel de regie over de miljoenennoten. Dat ben ik van overtuigd, ja.
0: Ja. Goed, dat wordt spannend. We blijven het volgen natuurlijk. Dank je wel voor nu, Esther Lammers, parlementair journalist van Trouw. Steeds meer schepen uit Aziatische landen nemen de route naar Europa via het Noordpoolgebied. Deze maand kondigde China aan een vaste lijndienst te openen over de noordelijke zeeroute. En Zuid-Korea stuurt morgen voor het eerst een containerschip die kant op. China spreekt al van een nieuwe zijderoute, de Eyes of Polar Silk Road. Maar is het ook een serieus alternatief voor de route via het onrustige Midden-Oosten? We vragen het aan Karen van Loon, onderzoeker bij Klingendaal, gespecialiseerd in Arctische geopolitiek. Goedenavond, mevrouw van Loon.
2: Goedenavond.
0: Ja, Willem Barents die probeerde in 1594 al een noordelijke doorvaart van Europa naar Azië te vinden. En we weten allemaal hoe dat is afgelopen. Hij raakte vastgevroren bij Nova Zembla. Kan dat nu niet meer gebeuren?
2: Ja, dat klopt. Willem Barents zou vandaag veel beter geïnformeerd vertrekken, want die moderne schepen die hebben satellietbeelden, ijsverwachtingen, begeleiding door Russische ijsbrekers. Maar hij zou nog steeds niet op een gegarandeerde aankomstdatum kunnen rekenen. Dus er zijn nog heel veel variabelen in het hele verhaal die het zeeijs smelt. Maar de noordelijke zeeroute die is niet ijsvrij. Je hebt nog steeds drijfijs. Dat kan de vaarweg onverwacht afsluiten. Het kan schepen vertragen. Het kan je tot een omweg dwingen. En hulp in zo'n reusachtig gebied is vaak heel ver weg.
0: Ja, want wat gebeurt er dan als het inderdaad misgaat?
2: Ja, als het misgaat, dan heb je een hele zware logistieke crisis. Want langs die route heb je niet zoals bijvoorbeeld het Suezkanaal heel veel werven waar je een schip kan herstellen. Of havens waar je even op de doorvaart een tussenstop kan maken. Zelfs helikopters kunnen door de mist en de regen en het ijs vaak niet zo vlot vliegen. Dus dan zit je wel met een enorm probleem.
0: Ja, dus door de opwarming van de aarde is het wel toegankelijker geworden. Maar nog steeds is het een hele ingewikkelde, gevaarlijke route. Toch is er toenemende interesse vanuit China, Zuid-Korea, India kijkt er ook naar. Wat maakt het voor schepen dan zo interessant om via dat Arctische gebied te varen?
2: Ja, in theorie is het heel commercieel heel aantrekkelijk, zeker voor Aziatische landen, om maritiem transport via die noordelijke zeeroute te doen. Want je zou bijvoorbeeld vanuit Shanghai naar Rotterdam in plaats van 40 dagen maar 20 dagen onderweg zijn. Maar opnieuw, dat is de theorie. Als het weer tegenzit en je loopt vast in het ijs, zoals Willem Barents in der tijd, ja, dat is commercieel natuurlijk een drama. Want rederijen rekenen op betrouwbaarheid en just-in-time delivery. En als je dan een week of twee vastzit in het Russische ijs, ja, dan kom je voor zware financiële en commerciële problemen te staan.
0: Ja. Dan zou de politieke situatie misschien ook nog kunnen meespelen in een overweging over in welke route je gaat varen. In het Midden-Oosten is het natuurlijk onrustig, maar de Noordelijke Zeeroute die voert dus langs Rusland. En dat is misschien ook niet het meest stabiele land waar je nu langs wil varen. Levert dat risico's op?
2: Absoluut, het werd langs twee kanten. Langs de ene kant zie je dat de Aziatische landen voor alternatieven kijken. Specifiek omdat het nu niet zo goed gaat in het Midden-Oosten en omdat die routes onder druk komen te staan. Maar langs de andere kant, Westerse landen, die hebben sinds 2022 en vaak ook sinds de annexatie van de Krim in 2014 sancties op Rusland. Dus het is gewoon geen optie voor Westerse rederijen om met Rusland in zee te gaan langs die route.
0: Mm-hmm.
2: En in 2018 had de Deense rederij Maersk al een persbericht waarin zij zeiden van wij wensen deze route niet te volgen. Het is commercieel voor ons niet zo interessant en de ecologische gevolgen als er iets misgaat zijn voor ons ook niet te onderschatten. Dus er is het politieke aspect natuurlijk, je hebt het ecologische aspect, maar het commerciële weegt nog steeds het zwaarst door natuurlijk.
0: Ja. En Rusland zelf, want ik begrijp dat ze in het verleden niet zo heel erg happig waren op meer aanwezigheid van China in dat gebied, maar dat nu wel veranderd is.
2: Ja, het is heel dubbel. We merken dat China al langer interesse heeft in de noordelijke zeeroute, vooral als het gaat over het vervoer van olie en LNG vanuit het Russisch Arktisch gebied terug naar Rusland. Terug naar China. Maar dan zien we wel dat Rusland nu fondsen nodig heeft. Het geld dat vroeger ook vaker vanuit het Westen komt, is er op dit moment niet meer, omwille van de oorlog die Rusland voert tegen Oekraïne. Maar ze hebben natuurlijk wel geld nodig. En China wil die grondstoffen wel kopen aan een voordelige prijs die ze daarvoor konden. India trouwens ook. Dus er zit een verhouding die heel lastig is voor de beide landen. Langs de ene kant wil Rusland niet afhankelijk worden van China. Langs de andere kant hebben ze China wel nodig, nu de westerse partners meer en meer weggevallen zijn.
0: Ja. En hoe zit dat eigenlijk nu? Wie maken er nu dan vooral gebruik van? En zijn dat al veel schepen?
2: Nee, vorig jaar zijn er een honderdtal schepen die de volledige doorvaart langs de hele noordelijke zeeroute hebben gedaan. In vergelijking langs het Suezkanaal waren het er vorig jaar meer dan 12.000. En dat in een jaar dat het geopolitiek toch heel lastig was, ook daar in de regio. En als je kijkt op wereldvlak, als het gaat om maritiem commercieel transport, maakt die noordelijke zeeroute op dit moment 0,2% van de wereldhandel uit, maritieme wereldhandel. Okay. Dus het is een hele marginale route. Ja. Maar vooral als het gaat rond LNG en olie, kan het een interessant alternatief zijn tijdens de zomermaanden voor de routes via het Midden-Oosten.
0: Ja, nou, dat zijn dan commerciële schepen, maar in theorie kunnen er natuurlijk ook gewoon marineschepen bijvoorbeeld van China via die route naar Europa komen.
2: In theorie zou dat kunnen. Op dit moment is Rusland daar niet zo happig om. Ze hebben wel al een paar jaar tussen Rusland en China een overeenkomst tussen de kustwacht. Dus zij kunnen in theorie samen patrouilleren. Maar Rusland wil natuurlijk ook geen Chinese oorlogsschepen langs die route. In theorie kan het. Mm. Wat we ook zien deze zomer, meer dan de vorige jaren, is dat er gezamenlijke wetenschappelijke expedities zijn in het Noordpoolgebied tussen China en Rusland. Dus zij gaan dan samen bepaalde dingen onderzoeken. En je zou kunnen zeggen, misschien is het een wetenschappelijk onderzoek naar migratiepatroon van bepaalde vissoorten. Maar langs de andere kant, als je die data aan het ophalen bent, kan je natuurlijk ook wel andere gevoelige informatie in kaart brengen. Ja. Dus dat maakt het een beetje lastig. Ja. En langs de andere kant, eens je die noordelijke zeeroute door bent, dan zit je heel snel in het Noord-Atlantisch gebied. Dan kom je op NAVO-territorium. Dan zit je heel snel ook aan Groenland, aan Noord-Amerika. Dus vooral als het gaat over Noord-Amerikaanse veiligheid, is dat ook wel een zorg.
0: En verwacht u nou dat die noordelijke zeeroute ooit echt een serieus alternatief kan worden voor de route van Azië naar Europa?
2: Het zal een niche-route blijven, maar als het gaat om LNG en olie bijvoorbeeld, kan het op termijn wel belangrijker worden. We zien ook dat China meer en meer investeert, dat ze nu die seizoensgebonden lijndienst willen meer operationeel willen maken, meer schepen daar willen hebben. We merken de aandacht van Zuid-Korea en India ook. Dus het zal niet van 0,2% naar 20% gaan in 10 jaar tijd of zo. Maar je merkt wel dat er meer en meer landen interesse in zien om op korte termijn meer te doen in het gebied.
0: Ja. Oké, dank u wel, Karen van Loon, onderzoeker bij Klingendaal, over dus die vaarroute door het Noordpoolgebied.

0: won't back down.
1: Johnny Cash, I won't back down. De Mustang, en dan heb ik het over het paard, niet de auto, is het symbool van de Amerikaanse vrijheid en onafhankelijkheid. Er leven ongeveer 73.000 van deze wilde paarden in het westen van de Verenigde Staten. En ze hebben weliswaar een beschermde status, maar volgens onderzoek van de New York Times worden de paarden door de regering Trump massaal en illegaal naar de slacht gebracht. Vicky Korstiaanse traint Mustangs op haar eigen ranch in België en is helemaal gek op dat ras. Goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Wat is er zo geweldig aan die Mustangs?
2: Wel, het zijn paarden die echt in het wild hebben geleefd in Amerika. En het fijne daaraan is dat ze, wanneer je met ze samenwerkt, dat ze echt heel puur zijn, heel gevoelig. En eigenlijk een heel mooie spiegel zijn voor de mens.
1: Wat bedoelt u daarmee?
2: Je kan eigenlijk echt een heel mooie, diepe band uitbouwen met een Mustang. Maar ze zijn ook heel eerlijk. Dus als je communicatie naar hen toe niet correct is of te streng of te soft kan ook, dan gaan ze dat direct teruggeven naar jou toe. En dan gaan ze direct duidelijk weergeven waar je de fout hebt gemaakt. Ah.
1: Dus je kan goed communiceren. Dus ze zijn ook goed te trainen, denk ik dan.
2: Ja, eigenlijk wel. Ik train paarden voor mijn beroep. En als ik dan moet kiezen tussen een gedomesticeerd paard of een wilde Mustang, dan kies ik toch elke keer opnieuw voor de wilde Mustang.
1: Ah, oké. En deze Mustangs die zijn dus onlosmakelijk ook verbonden met de geschiedenis van Amerika. Want hoe zijn ze daar ooit terechtgekomen?
2: Wel, de Europeanen die naar Amerika zijn gereisd, hebben paarden meegenomen op hun schepen. En eigenlijk hebben ze daar een heel deel van hun paarden achtergelaten. Dat in combinatie met de paarden die de boeren hebben losgelaten, daar is het eigenlijk het Mustangras uit voortgegroeid.
1: Mm-hmm. En het is dus een iconisch paard eigenlijk in Amerika. En nu is er dus het bericht dat de Amerikaanse overheid bezig is deze paarden te vangen en af te voeren. Waarom doen ze dat?
2: Wel, dus de Mustangs zijn er altijd geweest en ze zijn altijd eigenlijk, ze hebben altijd roundups gedaan, dat is wanneer ze vangen. Maar omdat de mensen eigenlijk, ons aantal wordt ook groter, dus wij nemen eigenlijk meer en meer grond af van de wilde dieren overal ter wereld. En dus de Mustangs hebben ook minder plaats om te leven, waardoor dat ze meer roundups moeten doen, omdat er gewoon te weinig plaats is en te veel Mustangs.
1: Ja. En dan zitten er nu 58.000 gevangen Mustangs in de opvang. Dat kost de overheid heel veel geld, $100 miljoen per jaar. Wat gebeurt er met die paarden?
2: Wel, als ze gevangen worden, dan worden ze naar holdings gebracht. En die holdings gaan ze een beetje uitsorteren naar geslacht toe. En ze gaan ze ook vriesmerken om te weten welke Mustang wie is. En dan gaan ze eigenlijk kijken, diegenen die gezond zijn, die gaan voor adoptie komen. En diegenen die daar mankementen hebben of problemen hebben of te oud zijn bijvoorbeeld, die gaan ze in eerste instantie naar een naar verblijven zoeken waar dat de Mustangs gewoon oud kunnen worden. Dan worden ze niet terug vrijgelaten in het wild, maar dan worden ze eigenlijk op hele grote hectare grond van Amerikanen vrijgelaten. Dat is wel met een hek, maar dan mogen ze daar eigenlijk oud worden.
1: Ja. Dus dat klinkt als een diervriendelijke oplossing, maar tegelijkertijd is er dus nu dat bericht volgens de New York Times dat er op grote schaal Mustangs geslacht worden, wat in Amerika wettelijk verboden is. Dat gebeurt dan via een omweg. Hoe gaat dat?
2: Het feit dat, als ik het artikel had gelezen, dan zou het zijn omdat sinds Trump president is, maar daar zijn eigenlijk geen bewijzen van. Dus er zijn geen bewijzen dat Trump eigenlijk wetten heeft veranderd of heeft aangepast. Wat wel zo is, is dat een Mustang is ter adoptie, ofwel wordt een Mustang sales authority. En dat wordt eigenlijk, als een Mustang drie evenementen heeft gehad en niet geadopteerd is, dan krijgt hij de sticker sale authority. Authority. En dan is die voor verkoop vatbaar.
1: Dan mag die verkocht worden.
2: Klopt. En dan de persoon die koopt, krijgt eigenlijk direct de titel van de Mustang mee. Dat is eigenlijk het eigendomspapier. En dan is het eigenlijk hetzelfde als hier in Europa ook zo is. De eigenaar mag er dan mee doen wat hij wilt eigenlijk.
1: Dus ook verkopen aan slachthuizen?
2: Verkopen aan slachthuizen is voor de eerste koper verboden. Maar bijvoorbeeld als de eerste koper die verkoopt aan een andere particulier, dan kan die andere particulier heeft geen document moeten ondertekenen daarvoor. Dus dan zou die in principe wel naar de slacht kunnen gaan.
1: Dus via een tussenpersoon.
2: Ja.
1: En dit schijnt op grote schaal te gebeuren, volgens dus de New York Times. En je zou dan zeggen, zo'n belangrijk nationaal symbool, die Amerikaanse Mustang, naar de slacht, dat gaat natuurlijk heel veel emoties losmaken in Amerika. Is dat ook zo? Is er veel verontwaardiging?
2: Ik heb een aantal van mijn bronnen aangesproken en eigenlijk waren zij niet echt op het artikel wel. Dus ik werk veel samen met Forever Branded. Dat is een dame die daar ook voor de Mustang Heritage Foundation heeft gewerkt. Zij verschiet niet van het artikel, maar ze zegt, het is eigenlijk niet bewezen en zij maken zich daar niet echt zorgen over, want zij zien wel heel veel succesverhalen en zij doen ook heel veel evenementen met heel veel succesvolle adopties die daar wel oprecht gebeuren en ook met grote aantallen oprecht gebeuren.
1: Ja, maar zijn er nu ook Amerikanen die in actie komen of zich hard maken voor die Mustang of andere projecten opzetten om ze op een diervriendelijke manier te laten leven?
2: Er zijn een aantal Europese projecten opgestart rond Mustangs. Dus bijvoorbeeld die American Mustang Germany is een Duits project waar wij ook veel mee samenwerken. En zij halen toch wel tot een 300-tal Mustangs per jaar over naar Europa.
1: Oké, dus ze komen naar Europa toe.
2: Ja, klopt. En hier, ik denk dat in de Amerikaanse markt een beetje verzadigd geraakt van Mustangs. Er zijn er ook heel veel. En niet alle Amerikanen staan positief tegenover het wilde paard. Want ja, de taxpayer betaalt er ook voor natuurlijk. Dus niet iedereen staat er even positief daar tegenover. Terwijl hier in Europa is het de droom van elke ruiter om een echte Amerikaanse Mustang te hebben, denk ik.
1: Ja, en gaat u er zelf ook meer laten overkomen dan? Want ik denk dat ze nu niet zo heel duur zijn waarschijnlijk.
2: De prijs is niet veranderd voor de Mustangs. Dus de prijzen voor adoptie is altijd $25 geweest.
1: Dat is heel weinig.
2: Ja. Dat is inderdaad heel weinig. En Sale Authority Mustangs zijn $125. Dus dat is ook heel weinig.
1: Ja.
2: Dus die prijzen zijn niet veranderd.
1: Maar gaat u dat dan ook doen, inderdaad?
2: Ik heb er zelf 3. En mijn partner gaat er niet blij van worden als ik er meer ga overbrengen. Want de vlucht kost heel veel geld. Dus de vlucht kost €10.000 om een wilde Mustang naar hier te halen.
1: Oké, maar er zijn dus genoeg Europeanen wel ook geïnteresseerd. Alleen denk ik dan ook van ja, zoveel land is er toch hier ook niet. Hier zitten we ook met een beperkte hoeveelheid ruimte.
2: Mm-hmm. Ja, klopt. Maar elke persoon die een Mustang kan adopteren of een thuis wilt geven, is er eentje meer gered.
1: Goed. Ik dank u wel, Vicky Korstiaanse, liefhebber en trainer dus van die hele mooie paarden, de Mustangs.

0: King met Ain't Nobody Home. Ja, in het jaar dat het oog 50 is geworden, stappen we zo af en toe in een virtuele tijdmachine en gaan we terug naar belangrijke nieuwsgebeurtenissen van 1976. Toen bijvoorbeeld dammer Harm Wiersma op 25 augustus zijn eerste wereldtitel won en in het hoofdkantoor van Elsevier in Amsterdam de oppermachtige Russen versloeg. Goedenavond, meneer Wiersma.
1: Hallo.
0: Ja. Denkt u nog wel eens terug aan die eerste wereldtitel?
1: Nou, niet zoveel. Dat komt omdat we natuurlijk een dynamische tijd hebben. En als ik nou maar één keer kampioen was geworden, ik ben natuurlijk diverse keren kampioen geworden. Het is alleen wel zo, we zitten in Friesland en ze zeggen ook wel bij ons in Friesland, de tijd houdt geen schoft. En dat is zoiets van, de tijd houdt geen pauze.
0: Ja.
1: Voor je het weet, ben je alweer een paar jaartjes ouder. En dat is inmiddels zover.
0: Hè? Ja, maar het was wel toen in 1976 de eerste. Dat is toch een bijzonder moment.
1: Zeker.
0: En daar zal toch wel een bepaald gevoel bij plaatsgevonden hebben. Het was ook een interessante tijd.
1: Ja, vond ik wel. Het was toch ook de tijd van mensen. Allerlei andere ideeën. En er is natuurlijk op een bepaald moment is dat iedereen groeit op in zijn eigen tijd. Maar ik vond het toch ik vond het een interessante tijd ook wat betreft muziek. Ik was ook een liefhebber van muziek uit de jaren 70. Ook vooral doordat mensen meer vrijheid kregen. Dat idee, dat werd in ieder geval, dat kregen we. Dat was toch interessant.
0: Ja, en het was ook de tijd dat de Russen in het Damme oppermachtig waren. En u kreeg het dus voor elkaar om die te verslaan. Hoe heeft u dat gedaan?
1: Als je op een bepaald moment natuurlijk daarvoor gekozen hebt om van je hobby je beroep te maken. En uiteindelijk ook, omdat ik al op vrij jonge leeftijd, op mijn 12e was ik jeugdkampioen van Nederland. Op mijn 13e was ik al werd ik al 4e bij de senioren. Dus dan zit je eigenlijk helemaal in het ritme. Mm-hmm. En uiteindelijk, om beter te worden, moet je ook veel trainen. En er waren nog niet zulke programma's en computers en mogelijkheden wat we nu hebben. Maar goed, je moest heel veel zelf doen. Maar goed, als je daar dan veel tijd in stopt, dan word je sterker. En dan,
0: deed u dat dan? Ging u dan bijvoorbeeld wedstrijden van de tegenstanders analyseren of zo?
1: Ja, uitgebreid analyseren. En dan is een mooi sport, mooi spel. Maar het is dan enorm tijdrovend omdat er zoveel mogelijkheden zijn.
0: Ja.
1: Dat onderschatten mensen, maar het is zo dat ik heb onlangs een database aangeschaft met 750.000 partijen. En dat zijn echt niet alle partijen die gespeeld zijn, maar er zijn er zeker wel een bepaald percentage wat interessant is en wat je eigenlijk zou moeten kennen.
0: Maar dat vind ik wel interessant. Waarom heeft u die gekocht? Gaat u daar dan ook een beetje in zoeken en af en toe een partij erbij pakken om nog eens terug te kijken?
1: Ja, omdat het zoeken gaat dan makkelijker. Als ik ook bij trainingen moet ik soms terugzoeken naar partijen en zo. En dan kan ik nu met behulp van het programma kan ik het wat makkelijker vinden.
0: En zit daar dan ook bijvoorbeeld die partij tussen uit 1976?
1: Zeker, zit er allemaal in. Ja. Ja, ook al partijen van 150 jaar geleden zelfs al.
0: Ah ja, interessant.
1: Ja, ja.
0: Nou zag ik in een oude reportage uit die tijd ook dat u zich ook op die wedstrijden dus niet alleen door te analyseren en te denken voorbereiden, maar ook lichamelijk, door te hardlopen bijvoorbeeld.
1: Ja.
0: Ga je daar ook beter van denken?
1: Ja, nou ja, goed. Mijn hobby was een vechtsport. Maar dat was niet omdat ik een vechtersbaas ben, maar omdat ik weet dat als je dat goed wil doen, moet je gewoon een goede conditie hebben. En daar was ook lopen en fitness was er allemaal een onderdeel van.
0: Ja, en we hadden het net over de Russen. Het waren toen de hoogtijdagen ook van de Koude Oorlog. En dat voelde toch een beetje als de Russen tegen de rest van de wereld. Wat merkte u daarvan achter het dambord?
1: Nou, ik hoef maar even terug te gaan naar toen ik in 1967 in het Nederlands team van de senioren zat met de eerste wedstrijd in Moskou. Nou ja, dat was natuurlijk toch wel, dat was wel een heel bijzondere ervaring. En dat was inderdaad de sterkste twee landen op dat moment. Die speelden tegen elkaar.
0: Ja.
1: Alleen ja, we redden het niet. De Russen waren toch wel sterker.
0: Ja, en u schetste net van wij leefden hier in een periode van vrijheid, blijheid. En dat was voor hun natuurlijk wel anders. Maar zat er ook een soort, voelde u dat ook tijdens die wedstrijden, dat het in die zin ook een beetje gepolitiseerd was? Ik bedoel, dat er dus ook extra druk misschien op lag om te winnen?
1: Nou, dat viel wel wat mee. Maar goed, het was toch voor de tegenstanders in die tijd was dat toch wel, die hadden echt wel dat ze ook in de gaten werden gehouden. Die mochten niet zoveel. Maar goed, buiten de wedstrijden om, hadden we gewoon vriendschappelijke contacten. En we hadden gewoon meer contact met elkaar dan men wist.
0: Ja. En wie waren dat, die opponenten?
1: Destijds waren dat Kupperman, Andreyko, Tseguliev, Gandwarg. En dat waren dus een aantal, een aantal zijn overleden, maar een aantal die leven nog. Hè. En zijn natuurlijk nieuwe toppers zijn erbij gekomen later. En we hebben verder ook dat in Nederland natuurlijk ook na mij en na Zijbrand zijn er ook andere goede spelers gekomen, zoals onder andere Jan Groenendijk, die op dit moment wereldkampioen is.
0: Ja, dat is wel in tegenstelling tot uw eigen naam en Ton Sijbrands bijvoorbeeld, en ook later Jannes van der Wal. Dat is die Jan Groenendijk is denk ik een naam die de meeste Nederlanders nu niet kennen.
1: Nee, maar dat komt ook omdat er tegenwoordig minder publiciteit aan dammen gegeven wordt. Ja, en als je minder in de kranten komt en op tv, dan weten de mensen dat ook minder.
0: Ja, hoe komt dat, denkt u?
1: Nou, dat zijn de keuzes die ze maken bij de, bij de mainstream media. Ik ben het daar niet mee eens, maar je doet er weinig aan.
0: Ja. Nou ja, dammen is, als ik erover nadenk, het is natuurlijk nooit echt een super flitsende sport geweest. Maar kennelijk vonden mensen het vroeger toch wel leuk om naar te kijken.
1: Er is genoeg, als je je even er iets in verdiept, dan is er zo ongelooflijk veel is er in te vertellen wat interessant is. Alleen goed, de mensen moeten er wel wat moeite voor doen.
0: Ja. En de Russen, die toen natuurlijk steeds de tegenstanders waren, die zijn er nu niet meer, die mogen niet meer meedoen. Wat doet dat met het spel?
1: Nou, dat is ik vind dat een buitengewoon slechte zaak. Kijk, onlangs heeft de IOC aangegeven dat de Russen ook weer mee mogen doen in allerlei sportwedstrijden. Nou ja, en ik hoop ook dat dat navolging krijgt in de damwereld. Want toch als de Russen meedoen, is er toch meer strijd. En want anders is het op dit moment vooral dat de strijd soms gaat tussen de Nederlanders.
0: Je mist gewoon een hele club, hele goede spelers.
1: Zoiets, wat ik zelf dan wel eens noem. Het zou hetzelfde zijn als judo en Japan mag niet meedoen. Ja. Dat is natuurlijk belachelijk.
0: En meneer Wiersma, tot slot, dit programma begon dus in het jaar dat u voor het eerst wereldkampioen werd, 50 jaar geleden. Nou is het oog er nog elke dag. Speelt u ook nog elke dag een potje dammen?
1: Ik? Ik ben zo. Op dit moment zijn wedstrijden in Praag. Nou, ik heb toevallig ook iemand die zit erbij die ik train. Dus ik volg dat op de voet.
0: U volgt het, maar u speelt zelf niet meer?
1: Ik speel nog voor een Friese club.
0: Ja.
1: Voor een club in Friesland. En dan gaan we ook weer meedoen om de Nederlandse clubtitel.
0: Goed. Goed om te horen. En dank voor dit gesprek, oud-wereldkampioen damme Harm Wiersma.
1: Graag gedaan.
0: Dit was Met het oog op morgen. Morgen zijn we er uiteraard weer. Dan zit hier Koen Verbraak. En straks gaat hier op deze zender de ongelooflijke radio verder. Een fijne nacht.
2: Was ik nog te zeggen hätte, dauert een sigarette. En een laatste glas im Steen.
3: NPO Radio 1. Max. beste kun je bij leven en welzijn nog een hele hoop dingen regelen. Ik zit ook steeds te knikken als iemand dat al zegt. Maar ik denk bij mezelf, ja, dat hebben we ook niet goed geregeld.
4: Villa VDB met Jurgen van den Berg.
5: En als je dan toch wil creëren, word dan banketbakker. Want dan kan je elke dag de prachtigste creaties maken.
6: Ik kan me nog wel goed herinneren dat ik ooit 19 miljard over had kunnen maken naar een willekeurige rekening.
7: Toen ja, goed doel, zoiets.
6: Nou, goed doel was een goede suggestie geweest. Het is goed dat je niet in de kamer zat.
8: Maar stel dat u op een gegeven moment 60 bent. En dan denkt u.
9: Ik ben 61, meneer Schudden.
8: Oh, pardon.
4: Maandag tot en met donderdag om 2 uur.
10: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
11: Ster. Huisverkopers opgelet. Voor je de makelaar op de hoek belt, omdat hij, op de hoek zit. Het kan ook anders. Met Makelaarsland bespaar je duizenden euro's. En dat is ook gewoon een NVM-makelaar. Ja, ook daarom ga je naar makelaarsland.nl.
12: Hallo, wij zijn Tenzing Travel. En we verzorgen de meest onvergetelijke reizen op maat. Reis naar Japan, Argentinië, Canada, Nieuw-Zeeland of een van onze andere bestemmingen. Laat je adviseren door onze reisspecialisten op tenzingtravel.nl.
13: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
12: Start jouw rondreis bij de reisspecialisten van Tenzing Travel.
13: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
14: Ja, stop. Dit stuk.
15: Dit moment. Luister, ik zat met kippenvel in de zaal. Oh, Mahler.
16: Elke keer bijzonder. Het Koninklijk Concertgebouw Orkest. Klassiek van wereldklasse. Bestel nu kaarten voor onze concerten op 2, 3 en 4 oktober in de Ziggo Dome.
17: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Nelemann.org en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
18: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar Randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Ga naar Randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
4: NPO Radio 1.
21: Middernacht, het begin van zondag 23 augustus. Jelle Seubring met het NOS-journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over de fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar heeft afgelopen middag langs de Maas bij Venlo een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekend. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien afgelopen middag bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard nu bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit 3 wedstrijden gewonnen. En het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Koelt af naar zo'n 12 graden. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1. EO.
0: Bestaat God? Dat is de grote vraag die centraal staat in deze laatste best-of-aflevering, waarin we de mooiste fragmenten laten horen uit 7 jaar De Ongelooflijke Podcast. Lange tijd leek het in het Westen wel duidelijk. De wetenschap heeft God doodverklaard. En wie rationeel denkt, zo was het idee, kan eigenlijk niet meer geloven. Maar klopt dat beeld nog wel? De afgelopen jaren spraken we in De Ongelooflijke met tal van topwetenschappers. Natuurkundigen, microbiologen, kwantumfysici. En opvallend, zij noemen het conflict tussen geloof en wetenschap achterhaald. Sterker nog, nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen zouden juist wijzen op het bestaan van God. Maar wat bewijzen zulke argumenten nou echt? Wijzen ze echt naar God? Of stoppen we God vooral in de gaten die de wetenschap nog niet heeft gevuld?

0: vooral in de gaten die de wetenschap nog niet heeft gevuld.
1: De Ongelooflijke Radio.
0: Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Met vannacht dus een bloemlezing, een inkijkje in ons archief. U hoort collega David Bogert allereerst in gesprek met filosoof Emmanuel Rutte. Hij groeide op als atheïst, maar kwam later tot geloof. Wat is nou het beste argument voor God?
2: Ik ben ervan overtuigd dat een wereldbeeld, welk je ook omarmt, dat dat in ieder geval ook redelijk moet zijn. Ja. Dat je ook vanuit het verstand moet kunnen laten zien dat wat wij geloven goed rationeel kan worden onderbouwd. En dat project ben ik later gaan doen. En daar ben ik ook op gepromoveerd. Dus mijn promotie ging uiteindelijk over redelijke argumenten, rationele argumenten voor het bestaan van God.
3: En hoe was dat? Dat je voor het eerst in aanraking kwam met die argumenten voor God?
2: Ja, dat weet ik ook nog goed. Toen ik voor het eerst die argumenten begon te bekijken, toen raakte ik buitengewoon geïrriteerd. Ik was echt geïrriteerd. En dat komt namelijk omdat ik dacht, waarom heb ik deze argumenten niet eerder gezien? Waarom heb ik deze argumenten in Delft nooit gezien? Waarom zijn deze argumenten zo goed verborgen gehouden? Want die argumenten zijn namelijk werkelijk sterk en werkelijk goed. En ik dacht, waarom nu pas? Ik dacht, dit moet veel algemeen bekender gemaakt worden. En ik heb er ook onmiddellijk mijn promotieproject van gemaakt. Ik heb die argumenten doordacht, hier en daar ook aangescherpt. Ik heb een aantal nieuwe argumenten ontwikkeld voor het bestaan van God. Ja, ja. Ik heb er echt mijn project van gemaakt.
3: Wat is volgens jou nou het beste argument voor God?
2: Het beste argument voor God? Wat ik een heel erg sterk argument vind, is het fine-tuning argument. Ook omdat het best goed en makkelijk kan worden uitgelegd en tegelijkertijd gewoon heel sterk is. Kijk, het fine-tuning argument, om dat te begrijpen, moeten we iets vertellen over natuurkunde. Over hoe natuurkunde werkt. Kijk, natuurkundigen, kosmologen ontwikkelen theorieën over de natuur, over het heelal, over de kosmos. En als je een natuurkundeboek openslaat, dan zie je vooral heel veel vergelijkingen. Wiskundige vergelijkingen. Het staat vol met vergelijkingen. En wat die natuurkundigen doen, is op grond van die wiskundige vergelijkingen eigenlijk uitrekenen hoe het universum zich ontwikkelt. Hoe het heelal zich ontwikkelt, door de tijd heen. Nou, die vergelijkingen die zijn ontwikkeld en die vergelijkingen maken gebruik van wat wij noemen constanten. Natuurconstanten. Dat zijn eigenlijk getalletjes die je in de vergelijkingen moet invullen. En die je ook niet kunt uitrekenen, maar die je moet meten. Zoals de sterkte van de zwaartekracht. Of de sterkte van de elektromagnetische kracht. Of de sterkte van de zwakke kernkracht. Of de sterke kernkracht. En al die getalletjes, al die natuurconstanten, die zijn alleen maar meetbaar. Die moet je meten en invullen. En als je dat gedaan hebt, dan kun je uitrekenen hoe het heelal ontstaan is en hoe het heelal zich ontwikkelt. Dat is globaal even wat fysica doet. En dan zijn ze, zoals we weten, daar zijn ze buitengewoon succesvol in. We hebben hele nauwkeurige theorieën die vrij nauwkeurig inderdaad voorspellen en aangeven hoe de kosmos zich ontwikkelt.
3: En ze ontdekken steeds meer.
2: Ze ontdekken steeds meer. Dat zit gewoon redelijk in elkaar. Als er nou iets rationeel is, dan is het wel dat soort natuurkundig onderzoek. En daar is vriend en vijand het over eens. Nou, nu is het aardige dat een aantal decennia geleden, zo omtrent de tweede helft van de vorige eeuw, een aantal natuurkundigen iets heel aardigs bedachten. Die dachten, weet je wat wij doen? We gaan voor de aardigheid is een van die gemeten getalletjes een klein beetje veranderen. Een iets sterkere zwaartekracht. Of een iets zwakkere elektrokracht. Gewoon eens kijken wat er gebeurt. En dan praat je over absurd kleine veranderingen. Veranderingen van 1 staat tot 10 tot de macht. 10 tot de macht 25. Krankzinnig kleine, minuscule veranderingen. En dat doen ze. Ze veranderen dan die getalletjes. En ze rekenen gewoon uit met die formules wat er gebeurd zou zijn. En wat weten we nu? Het opmerkelijke is nu dat als we ook maar 1 van die getalletjes een heel klein beetje veranderen en we rekenen uit wat er gebeurd zou zijn, dan zou er geen universum ontstaan zijn dat geschikt is voor leven. Er zou geen universum ontstaan zijn waarin intelligent leven zich had kunnen ontwikkelen. Kortom, we are living on a razor's edge. Verander 1 constant.

0: stand minuscuul en er zou geen leven ontstaan zijn. Dat is buitengewoon saliant. Dat is buitengewoon opmerkelijk. En dat vereist, dat schreeuwt zelfs om een verklaring. Hoe kunnen die getalletjes zo fijn afgesteld zijn? Dat vraagt werkelijk een verklaring. En daar is iedereen het over eens. Of je nou gelovig bent, of je nou niet gelovig bent. Binnen de kosmologie praten ze over het fine-tuning probleem. Nou, daar zijn een aantal antwoorden op mogelijk. Antwoord 1 zou kunnen zijn toeval. Ja, je zou toch kunnen zeggen het is toeval. Ja, die getalletjes hebben nu eenmaal bepaalde waarden. Nou, ze hebben toevallig precies die waarde die leven mogelijk maakt. Nou, dan is dat gewoon toeval. Echter, als je uit gaat rekenen hoe klein de kans is, hoe absurd klein de kans is dat die getalletjes precies die waarde hebben die leven mogelijk maakt, dan zul je ontdekken dat dat toeval gewoon niet redelijk is. Om je een vergelijking te geven, stel je voor, David, dat wij nu aan de kant van de weg gaan staan samen. En we gaan kijken naar auto's die langskomen. En stel je voor dat wij alleen maar rode auto's zien langskomen. De hele dag. En ook morgen. En ook volgende week. Nee, sterker nog, de rest van ons leven. En we zijn oud en grijs. En er blijven maar rode auto's langsrijden. Dan kan ik zeggen, ja David, dat is toch wel opmerkelijk. Hè? Maar ja, weet je, het kan toch toeval zijn? Ja, theoretisch kan dat. Maar is dat redelijk? Natuurlijk niet. Het is niet redelijk om dat te laten gebeuren en dan te zeggen, dat is toeval. Dus die optie die valt gewoon af. Is niet redelijk. Nou, een andere optie zou je kunnen inbrengen. Een andere optie is het multiversum. Het multiversum. Ja, je zou kunnen zeggen, weet je wat? Misschien zijn er wel meerdere universa. Niet één kosmos, maar meerdere kosmi. En als er miljarden en miljarden kosmi zijn, met allemaal hun eigen getalletjes, dan is er vast wel ergens een kosmos waarin de getalletjes precies goed staan voor leven. Het multiversum. Probleem is alleen dat tegenwoordig het multiversum-argument heel erg zwaar onder druk staat en in feite onhoudbaar is. Ik kan er heel lang over praten, maar ik zal het in één zin heel kort zeggen. In de eerste plaats is dat multiversum niet empirisch toetsbaar. We kunnen het niet meten, we kunnen het niet detecteren, we kunnen het niet afleiden. We hebben geen enkel materiaal dat ook maar wijst op een multiversum.
1: Omdat het buiten ons eigen universum zich zou bevinden.
0: Het is een pure ad hoc hypothese. Het is een ad hoc hypothese eigenlijk bedoeld om dit verschijnsel, de fine-tuning, dan maar te verklaren.
1: Maar toch zijn er wel serieuze natuurkundigen die wel hiermee op de proppen komen. Ja. Die zeggen, ja, dit wordt de toekomst, of hier gaan we naartoe.
0: Ja, maar dan moet je ook kijken naar wat bijvoorbeeld een Roger Penrose heeft gedaan een aantal jaren geleden in zijn boek The Road to Reality. Je kunt uitrekenen dat als je gaat kijken naar een multiversum model, dus een model met meerdere kosmi, en je gaat eens kijken naar alle kosmi, alle universa die voor leven geschikt zijn in zo'n model, dan kun je uitrekenen door gewoon gebruik te maken van kwantummechanica dat het overgrote deel, het overgrote deel van alle universa die geschikt zijn voor leven in zo'n multiversum veel kleiner en veel onregelmatiger zijn dan het universum dat wij in feite bewonen. Kortom, als we werkelijk in een multiversum zouden leven, dan zouden we met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid in een veel kleiner en veel onregelmatiger universum moeten wonen dan waarin we feitelijk wonen. Dus door gebruik te maken van kansrekening en van kwantummechanica kun je laten zien dat het buitengewoon onwaarschijnlijk is dat we ons in zo'n model bevinden. Dus die optie die is eigenlijk ook statistisch niet redelijk om te omarmen. Ja, iemand kan nog zeggen, ja, maar misschien hebben die getalletjes die waarde omdat ze geen andere waarde kunnen hebben. Dat noemen we fysische noodzakelijkheid. En ze hebben die waarde omdat het gewoon onvermijdelijk is. Ze kunnen geen andere waarde hebben. Alleen ook die optie valt af om de eenvoudige reden dat de natuurkunde nu juist laat zien dat die getalletjes wel degelijk andere waarde kunnen hebben. Want nogmaals, verander maar één getalletje, verander maar één waarde en je krijgt gewoon een keurige, coherente, consistente fysica en je kunt gewoon keurig uitrekenen wat er dan gebeurd zou zijn. Kortom, niets wijst erop dat die getalletjes geen andere waarde kunnen hebben.
1: In de eerste aflevering van deze podcast dus sprak ik met Arjen Lubach, met wie jij ook gedebatteerd hebt trouwens.
0: Ja.
1: En die, toen hadden we het ook heel even kort over fine-tuning. En hij zei toen dit.
2: Nee, het idee dat er een waterplas wakker wordt, dat die in zijn plas ligt en denkt, oh, wat wat gaaf dat ik perfect in deze waterplas pas. Snap je? In dit gat pas. Ja, dat je denkt, ja, maar dat zou je fine-tuning kunnen noemen. Want die past er. Maar als het een andere plas was, lag hij er anders in. En als er geen gat lag geweest, was er geen waterplas. Nee, maar als...
0: Ja, dat is een hele bekende weerlegging, zeg maar. Of poging tot weerlegging, waar we heel kort over kunnen zijn. Iemand zou kunnen zeggen, ja, het is toch logisch dat die getalletjes die waarde hebben. Want als die getalletjes die waarde niet zouden hebben, dan zouden wij er niet zijn. Mm-hmm. Dus natuurlijk hebben die getalletjes die waarde. Maar het punt is niet dat die getalletjes die waarde hebben. Want dat is evident. Natuurlijk hebben die getalletjes die waarde die leven mogelijk maakt. Wij zijn er immers. De vraag is anders. Namelijk, waarom hebben die getalletjes die waarde? Laat me één voorbeeld geven. Stel, je staat voor een vuurpeloton. Schrik niet. Je staat voor een vuurpeloton. En duizenden schutters leggen aan, oké? Okay? En dan wordt er geteld. 1, 2, 3. En al die duizenden schutters schieten op jou. De rook trekt op. En wat blijkt? Ze hebben allemaal gemist. Dan sta je daar. Ze hebben allemaal gemist. Dan kan je zeggen, ja, natuurlijk hebben ze allemaal gemist. Dat is toch logisch? Want als ze niet gemist zouden hebben, ja, dan zou ik dood zijn. Maar ik ben levend. Dus natuurlijk hebben ze allemaal gemist. Er valt niks te verklaren. Ja, ho, dat ze gemist hebben, dat is evident. Maar de vraag hier is natuurlijk, waarom hebben al die duizenden schutters gemist? En dat vraagt wel degelijk om een verklaring. En ook hier geldt natuurlijk dat daar toeval geen verklaring is. En dat noodzakelijkheid ook geen verklaring is. En dus kom je op de gedachte dat die schutters waarschijnlijk het bedoeld hebben om te missen. In de fine-tuning betekent dat, die getalletjes hebben dan blijkbaar die waarden, omdat die waarden op de een of andere manier gewild zijn. Die getalletjes hebben die waarden opdat er leven zou zijn. En dat wijst op wat filosofen noemen intentionaliteit. Een bewuste wilsact. Die getalletjes zijn gewild. En dat verwijst dan naar een buitenkosmische mind, consciousness, een bewust wezen, dat die getalletjes dus gewild heeft op dat er leven zou zijn. En dat verwijst dan inderdaad naar het bestaan van God.
1: Ja, dus er is dan iemand geweest die dat heeft, daarom heet het misschien ook fine-tuning, die het echt precies heeft afgesteld.
0: Ja, er is heel lang geprobeerd om nogmaals te laten zien dat het begrip God logisch incoherent is. Maar dat is allemaal niet gelukt. Er is het schandaal is eigenlijk, zou ik willen zeggen, het is bijna een schandaal. Er is gewoon geen goed, echt steekhoudend argument voor de claim dat er geen God is.
1: En filosofisch gezien zijn de argumenten dus voor het bestaan van God volgens jou duidelijk aan de winnende hand.
0: Wat mij betreft, als je het gewoon integer evalueert, absoluut ligt het absoluut aan de kant van het theïsme. Ja.
1: En zou het ook niet, kijk, jij bent natuurlijk zelf christen, dus wat dat betreft ook niet volledig objectief. Nee. Zie je dan in jouw filosofische wereld om jou heen, in de academische wereld waar jij je ook in bevindt, zie je die kentering dan ook terug? Komen er steeds meer christelijke filosofen op prominente plekken? Zijn er niet-gelovige filosofen die zeggen van verrek, ja, die argumenten zouden heel
0: goed... Kijk, wat je ziet gewoon objectief vanaf de jaren 60 van de vorige eeuw, dan praat je over de tweede helft van de vorige eeuw. Wat je gewoon objectief ziet, met name in de analytische wijsbegeerte, is dat er een revival is gaande van argumenten voor het bestaan van God. Elvin Plantinga, Alexander Proust, Joshua Rasmussen, Robert Koons, ikzelf in feite ook. Er is een hele revival gaande van argumenten voor het bestaan van God. Kun je objectief zien. Alleen het probleem is dat vaak dan gezegd wordt van ja, maar jij bent christen. Dus dit zeg je allemaal maar zo. Wat ik dan meestal doe is zeggen, oké, leg een argument neer, nu. Geef me nu dan, pak een paper uit het huidige arsenaal, leg me nu dan één goed argument voor de bewering dat God niet bestaat. En dan gaan we samen, puur objectief, puur inhoudelijk, gaan we naar het argument kijken. En dan zie je vaak dat als we dat gaan doen, en ik deconstrueer zo'n argument, puur inhoudelijk, ja, dan heb je een andere discussie. Ja, maar de meerderheid gelooft jou niet. Ja, klopt. Het is wel eens vaker gebeurd dat de meerderheid iets anders geloofde. Maar dat het toch anders zat.
1: En toch hebben veel mensen het idee van de wetenschap en de filosofie, God is al lang dood verklaard.
0: Dat klopt.
1: In het publieke debat is het idee van je hoeft toch niet meer in God geloven, want de wetenschap en wat dit en dat. Ja.
0: Kijk, wat ik wel weet is dat ontwikkelingen in de filosofie vaak voorafgaan aan ontwikkelingen in de maatschappij. Ja? In zekere zin loopt de maatschappij altijd achter op ontwikkelingen binnen de academia. Ooit was de maatschappij helemaal niet empiristisch. De gedachte dat we alleen maar datgene wat we kunnen zien mogen geloven. Maar in de filosofie kreeg je op een gegeven moment een heel sterk empirisme. En dan zie je dat 30 jaar later dat doorcijpelt in de maatschappij. Dus de maatschappij hobbelt eigenlijk aan achter die ontwikkelingen. Dus als we dat nu omkeren, en als we langzamerhand gaan zien dat theïsme weer heel sterk wordt in de wijsbegeerte, ook dat zal nog wel even duren, maar dan zul je ook zien, denk ik, dat op termijn die maatschappij dat ook wel op gaat pikken. Maar meestal gaat dat gewoon met vertraging.
1: Mm.
0: En zoals je weet, in Nederland gebeurt überhaupt alles 50 jaar later. Dus.
1: Oké, okay, je ziet in andere delen van de wereld al wel meer. Nou, in Amerika en Engeland.
0: Zeker. Ik noem het dat revival van godsargumenten. Ja. Ja, waar is dat begonnen? Ja, niet in Nederland.
3: Volgens Emmanuel Rutte is het publieke debat nog altijd in de ban van dat achterhaalde verhaal dat de wetenschap God allang heeft afgeschreven. Ook microbioloog Rosanne Herzberger geloofde lange tijd in die tegenstelling tussen geloof en wetenschap. Totdat ze ontdekte dat juist dat verhaal dat de wetenschap alles al weet behoorlijk dogmatisch kan zijn. Ze noemt zichzelf niet zozeer gelovig, maar ontdekte wel een werkelijkheid die veel mysterieuzer is dan ze vermoeden.
4: Een van de dingen is, wat me behoorlijk tegenstaat, is die tegenstelling natuurlijk.
5: Dus wetenschap is rationeel, geloven is irrationeel.
4: Exact. En ik denk dat er ook wel een tijd is geweest dat ik dacht, oké, God is wel echt doodverklaard door de wetenschap. Zonder te weten hoe dogmatisch dat allemaal wel niet was. Dus ik denk dat er veel. De bewijslast heeft heel erg bij de gelovigen gelegen.
5: Ja.
4: Van, ga er maar vanuit dat de wetenschap gelijk heeft. De wetenschap heeft het niet aangetroffen.
5: Ja, nee.
4: Wij begrijpen de wereld.
5: Ja.
4: Het deeltje systeem is bijna compleet. Terwijl er grote, grote gaten, ook toen al. Dat vind ik het erge. Als je leest hoe vroeg eigenlijk er al vragen waren over. Een deeltje kan op twee plekken tegelijkertijd zijn. Een deeltje gedraagt zich tegelijkertijd als golf en als deeltje.
5: Licht, ja.
4: Ja, exact. Dat was er toen ook al, maar was er zoveel machismo vanuit atheïstische wetenschappers, zou ik durven zeggen. Die zeggen, nee, wij hebben nu de waarheid ontdekt. En als wij het niet ontdekt hebben, dus alles wat jij hier nog verder omheen wil bidden, dan moet je zelf weten. Maar wij weten in ieder geval hoe het zit.
5: Ja.
4: En dat zelfvertrouwen is echt, echt, echt misplaatst. En dat er überhaupt in de maatschappij het idee heerst dat we er wel zo'n beetje uit zijn over hoe de structuur van de werkelijkheid in elkaar zit, is gewoon onwaar. En dat we daarvan overtuigd zijn op het moment dat allang bekend was dat dat onwaar is, ja, dat vind ik het voorbeeld van het grote vertrouwen in de wetenschap.
1: Maar is het dan dat die wetenschappelijke vooruitgang er wel is en dat wetenschappers steeds meer ontdekten, wat natuurlijk aantoonbaar zo is, en dat ze vanuit dat zelfvertrouwen dachten, oké, dan gaan we op een gegeven moment alles ontdekken. En we zijn God tot nu toe niet tegengekomen in het laboratorium. Dus hij zal wel niet bestaan.
4: Exact.
1: Dat misplaatst is? Of is het ook dat je misschien wel steeds meer aanwijzingen zijn dat het de werkelijkheid niet zo dichtgetimmerd, materialistisch.
4: Nou, ik denk dat er nu. Ik denk dat dat tijdsgeest is. Ik denk dat er nu meer ruimte komt voor die stemmen.
5: Hmm.
4: Ik hoor ze ook veel meer.
5: Ja. Ook in de wetenschap.
4: Ja, en ja, de gasten die hier ook allemaal zijn geweest. Wouter van Noord, de artikelen die hij deelt. De christelijke natuurkundige van Nederland. Maar ook iemand als Cees Dekker van de TU Delft.
5: Ja.
4: Waar nu meer ruimte is voor dat verhaal. Dat er meer is dan alleen maar het
1: materialisme. Maar zij zeggen ook dat de wetenschap juist laat zien dat er juist door nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen blijkt dat de werkelijkheid veel mysterieuzer is.
4: Exact.
1: Dan we dachten. En veel minder makkelijk.
4: Ja.
1: Nou ja, ook dichtgetimmerd.
5: Het is een beetje gek dat ik als theoloog dan juist wat jeuk ga voelen. misschien ten eerste. Het leuke van wetenschap vind ik eigenlijk. Dat je het kunt doen. Zeker de meer exacte takken van sport. Ongeacht je overtuiging, wat dan ook. Je kunt samenwerken. Wij spreken één geloof, de ander niet. Maar je kunt hetzelfde onderzoek naar vaginale schimmels doen. En je krijgt waarschijnlijk dezelfde resultaten. Of bacteriën. En je krijgt dezelfde resultaten. Dat is natuurlijk ook een kracht van de wetenschap. Dat is anders bijvoorbeeld dan politiek.
4: Mm-hmm.
5: Dat is de ene kant. En de andere kant is, ik zou ook wel een beetje aarzelen om te zeggen. Want voor je het weet zit je weer in een soort god van de gaten of zo. Van, oh gelukkig.
4: De god van de gaten?
5: Oh, de god van de gaten is eigenlijk de god. Dus zo is dat ooit door de theoloog Bonhoeffer gemunt. Die zei, gelukkig waren er nog dingen die de wetenschap nog niet kon verklaren. Zeg maar, de wetenschap kan inmiddels verklaren hoe onweer ontstaat. Daar hebben we God niet meer voor nodig. De wetenschap kan inmiddels verklaren waarom iets valt en niet opstijgt. Nou, al dat soort dingen. En dat God steeds verder teruggedrongen werd naar de plekken die we nog niet begrepen. Ja. De gaten in de wetenschap.
6: Evolutietheorie. Dus
5: zodra we iets dan niet snappen, dan stoppen we daar God in en hebben gelukkig nog een plekje voor God. Hij zei toen al, en dat zeiden heel veel theologen, trouwens niet alleen in de 20e eeuw, maar zelfs verder vooral, dat is een hele gevaarlijke strategie. Want eigenlijk maak je God dan een soort onderdeel van de schepping, van de natuur. En alleen het stukje dat we nog niet begrijpen, noemen we God.
4: Maar het is wel een behoorlijk groot gat in de schepping, toch? Dus je hebt hier Emmanuel Rutte gehad, die zei, je probeert op allerlei manieren de oorsprong van de kosmos, die probeer je weg te krijgen, dat er geen oorsprong was.
5: Ja.
4: Er zijn 10 manieren om dat te proberen, en dat is niet gelukt.
6: Ja, die tegenargumenten inderdaad.
4: Ik wil gewoon weten wat waar is. Ja, ik wil gewoon weten hoe de dingen in elkaar steken.
5: Absoluut. Ja, nee, ja. Heel gezond. Lijkt me. Alleen de vraag naar God in dit alles lijkt me meer een filosofische, theologische dan natuurkundige of zo. Ik denk, ja, God kun je niet in een regeerbuisje vinden of zo. Snap je dat?
4: Ik ben hier, ik raak hier, merk ik, achterdochtig.
5: Ja?
4: Ja.
5: Want?
4: Ik denk dat je God wel kan vinden in een reageerbuisje.
5: Ja, denk je dat?
4: Nou, kijk maar onder de microscoop. Nee, goed, grapje. Nee, maar weet je, hoe het leven op aarde, de uniformiteit van het leven op aarde. Ja. Dus we zeggen natuurkunde heeft natuurwetten. Ja. Biologie heeft ook, de biologie van het leven dat wij kennen, lijkt ook behoorlijke wetten te hebben. De uniformiteit is enorm. Nee, ja. En
5: fascinerend.
4: Ja. Iets als ATPase, dat is het machientje, de pinautomaat van het leven, zeg maar. Het is één grote monetaire unie. Dus het heeft één vorm van energie. En het heeft één pinautomaat. Ja. En die is geconserveerd door al het leven. We hebben allemaal dezelfde pinautomaat.
6: Ik probeer dat te begrijpen. Het is een soort cel en die zorgt ervoor dat je...
4: Het is een enzymcomplex, is het.
6: Okay.
4: Ja, en die zet energie om in... Die zet energie om in energie waar je wat mee kan. Dus een molecuul.
6: Oké. Okay. Ja.
4: Ja. Ik noem het echt even de pinautomaat.
6: Ja, okay.
5: Ja. Maar,
6: en dat is een ingenieus dingetje wat we allemaal hebben, blijkbaar.
4: Ja. En geconserveerd dus bij het alleroudste leven.
5: Okay.
4: Lijkt erop dat het er vanaf het eerste moment was.
5: En jij zegt, dat is voor mij een signaal dat er een God is. Bedoel je dat zo? Of?
4: Nou, laten we zeggen verwondering over het bestaan.
5: Ja.
4: Dat is in alle natuurwetenschappen zo, denk ik. En dat zie je de hele tijd. Dat zie je de hele tijd terug.
3: Wie de wereld onderzoekt, zo ontdekte Rosanne Hertzberger, vindt geen dichtgetimmerde werkelijkheid, maar redenen voor verwondering. Het deed me denken aan een verhaal van natuurkundige Art Louis. Hij is hoogleraar theoretische natuurkunde aan de Universiteit van Oxford, en de New York Times noemde hem ooit een ontdekker van een nieuwe natuurwet. Art is het type mens dat totaal overrompeld kan worden door de schoonheid van een formule.
7: Ik kan een verhaal vertellen van toen ik in Utrecht studeren was op een gegeven moment. Dan heb ik een cursus gebaseerde kwantummechanica genomen. En dan leer je de formule van Dirac.
5: Mm-hmm.
7: Eigenlijk is antimaterie iets heel raars. Je zou het nooit bedacht hebben. Maar het komt eigenlijk doordat het wiskundig niet anders kan. En dat is ontzettend mooi.
5: Ja.
7: En ik dacht toen ik eerst dat die afleiding zag, toen dacht ik van nou,
6: formule,
7: dat kan niet waar zijn. Dat is te geweldig. Toen ben ik al heel nacht zitten kijken of er echt een foutje was in de afleiding. De volgende ochtend liep ik dus langs de Singel in Utrecht. Met een beetje raar haar. En ik wou ook iemand grijpen van, weet je niet dat als je antimechanica met specialiteitstheorie bij elkaar stopt, dan krijg je antimaterie. Gelukkig niet gedaan, want
6: een beetje ongeschoren student die dat zo
5: opgepakt.
7: Ja, precies. Maar dat krijg je. Ik voelde me helemaal overweldigd toen ik eenmaal begreep dat het niet anders kon.
6: Was wel de ervaring als door een jungle lopen.
7: Ja, zelfde ervaring. En dan dacht ik van, nou, dat is toch zo mooi en zo overweldigend.
5: Ja.
7: Kijk, als christen, dan kijk je naar en denk je van, dat is ongelooflijk.
5: Ja.
7: Het is zo mooi. Dus dat heeft enorm veel indruk op mij gemaakt. Want het is gewoon ongelooflijk mooi. Even mooi is prachtige schilderij, mooiste muziek.
5: Ja.
7: Zegt en dat geeft je, als je naar kijkt, dan denk je van, je voelt je weer heel klein. Ik heb een goede vriendin, die is sociologe, Elaine Howard Eklund en Rice, heeft het de grootste studie gedaan naar de geloofsbelevenis van wetenschappers.
5: Ja.
7: En toen ze eens naar daarna in een interview notes keken en zagen dat heel veel wetenschappers, dus dan vraag je wetenschappers, wat zijn je de diepste gedachten, de diepste geloof? Het is heel vaak over schoonheid spraken. Ja. En alle verschillende gebieden van wetenschap. En de schoonheid die kan anders zijn van een bioloog die kijkt, die heeft een andere soort schoonheid dan een wiskundige.
5: Ja.
7: Maar schoonheid speelt een hele grote rol. En juist de de meer gerenommeerde wetenschapper, de meer dat ze erover spraken.
6: Ja?
7: Ja.
6: Dat gaat samen, wetenschap gaat samen,
7: en schoonheid.
6: Schoonheid. Zit die schoonheid dan ook in verwondering over het feit dat de wereld blijkbaar zo ordelijk of zo elegant in elkaar zit? Dat een mooie formule, bedoel je, iedereen kan in zekere zin, als je er gevoel voor hebt, een mooie formule bedenken. Maar het is natuurlijk pas mooi als je weet, dit klopt.
7: Ja,
6: dus dit beschrijft de werkelijkheid.
7: Ja, dus de mooie, de schoonheid is niet de formule zelf, maar het feit dat het de werkelijkheid op een hele compacte en mooie manier kan beschrijven.
6: Ja.
7: Dus de schoonheid, zeg maar, van de wiskundige en natuurkundige, maar een bioloog die door een microscoop kijkt, die ziet een heel andere soort schoonheid. Maar heel vaak moet je een bioloog nemen die gespecialiseerd is in een van de soort kikker. Ja. En dan, als je even over gaan praten, dan zit er allerlei schoonheid erin. Mijn vader is dus botanicus. En die ging met allerlei groepen uit Wageningen, bijvoorbeeld, gingen ze het bos in. Ja. Ik heb nog herinneren, was een begonia-specialist. En op een gegeven moment hadden we een soort grapje van hoe lang duurt het voordat hij over begonia gaat praten. Meestal 2 minuten. Elke conversatie ging over begonia. En die vond hij prachtig. En hij kon er geweldig over spreken. En het was echt wel leuk om naar hem te luisteren. Want hij vertelde altijd wel iets interessant over begonia's.
8: Ja, iemand die echt zijn vak beheerst en er goed over kan vertellen is eigenlijk altijd wel mooi.
7: Wel mooi, ja. Ja,
6: ja, maar weet je, jij legt dus uit van het is extra mooi. Het is extra schoon, omdat het de werkelijkheid, zeg maar, beschrijft, die formules. Dus blijkbaar dat de werkelijkheid zo ordelijk en zo geordend in elkaar zit. Ik kwam een quote van Einstein tegen, die zei ergens: je kan zeggen dat het grootste mysterie in de wereld is dat het begrijpelijk is.
7: Ja.
6: Herken je dat?
7: Ja, ik ken het zeker, ja. Het is heel. Dus we begrijpen eigenlijk, ik hoop dat we het niet begrijpen, maar we begrijpen eigenlijk zoveel.
6: Ja.
7: Dat is echt mysterieus dat we zoveel van de wereld kunnen begrijpen. En de wiskunde is een soort lens waar we kunnen veel verder in de werkelijkheid kunnen begrijpen dan we eigenlijk zouden verwachten. Of dat we voor ons gevoel dat we zelfs zouden mogen.
6: Dat het voelt eigenlijk alsof je op een soort, echt, ja, zoals Einstein het ook verwoordt, dat je op een mysterie stuit. Van dat je, dat blijkbaar de wereld zo in elkaar zit dat je dat door middel van, via natuurwet, of dat je dat door middel van berekeningen kan herleiden.
7: Dat is een mysterie. Zeker een mysterie, een groot mysterie.
8: Maar want om daar door te gaan, dat is iets wat mij dus altijd fascineert als niet-natuurkundige. Wat is überhaupt zo'n natuurwet voor een ding?
7: Ja,
8: in de zin van, wel een vraag die me altijd fascineert. Want goed, jij zit dan achter je bureau. Je ziet heel veel experimenten. En op een vind je een mooie, elegante, wiskundige formule. Ja, ja. Die beschrijft wat daar gebeurt en die ook voorspellingen kan doen. Wat heb je nou precies gevonden?
7: Ja, dus
8: wetten staan in een wetboek.
7: Ja, precies.
8: Dat is ook een metafoor.
7: Ja, het is een metafoor inderdaad. En filosofen die hebben
8: dat. Dat is in een boek.
7: Ik zelf denk, als ik een natuurwet beschrijf, dan heb ik eigenlijk een beschrijving die goed correspondeert met wat je ziet in de werkelijkheid. Maar de beschrijving is geen wet. Het is niet zo dat de natuur een aantal wetten moet voldoen. Maar de natuur heeft wel patronen die regulier zijn.
6: Ja.
7: En die kan ik beschrijven met de wiskunde. Dan gebruik ik het woord natuurwet voor, maar we zouden misschien ook gewoon het woord natuurbeschrijving kunnen gebruiken.
8: Ja, maar dan blijft het natuurlijk een fascinerende vraag. Zo'n wet, wiskunde, veroorzaakt niks. Lijkt mij. Hè? Dus je hebt eigenlijk nog niks verklaard dan, toch? Je hebt beschreven.
7: Op welke
8: manier het gebeurt. Maar uiteindelijk weet je dan nog steeds niet waarom het gebeurt.
7: Nee, precies. Dus in het Engels zeggen ze: who breathes fire into the equations?
8: Oh ja, ja, ja.
7: Waarom leeft het? Ja. Waarom werkt het? Ja, dat is een metafysische vraag. Waarom het? Mm-hmm. Waarom de wereld deze wiskundige structuur hebt? Dat is de metavraag. Ja. De grote vraag is niet waarom is er een universum, maar waarom zijn er natuurwetten die onze wereld zo maken? Waar komen die vandaan?
8: Ja, dat is een vraag.
6: Want dat is eigenlijk iets waar we vanzelfsprekend vanuit gaan, denk ik. We hebben het over natuurwetten. Natuurlijk zijn er, vat ik het toch even kort door de bocht samen, zijn er regels waar de natuur zich aan houdt.
7: Ja.
6: Vanzelfsprekend. Maar dit is eigenlijk helemaal niet vanzelfsprekend.
7: Helemaal, ik vind helemaal niet zelfsprekend. Waarom zou het zo moeten zijn? Maar de grote vraag is: waar komen die natuurwetten vandaan?
6: Ja, want ook het idee dat er zoiets is, dat de wereld zich zo gedraagt, zo voorspelbaar, dat je het een wet kan noemen, dat is ook niet vanzelfsprekend geweest.
7: Helemaal niet vanzelfsprekend.
8: Een elegante wiskunde beschrijfbaar is.
7: Waarom zou het zo zijn? Het is onduidelijk waarom het zo zou zijn. Kijk, je hebt eigenlijk 3 mogelijkheden. Of onze huidige natuurwetten zijn altijd zo geweest. Dus het zijn een soort eeuwige wetten.
8: Die bestonden al voor tijd en materie.
7: Of de tijd en materie hebben altijd bestaan. Dus dat is geen wetenschappelijke verklaring. Het is een metafysische verklaring.
6: Ja.
7: Het is een beetje raar, maar kan. Ja. Ja. De andere mogelijkheid is dat Ze ontstonden op een gegeven moment ergens in de tijd die startte ergens. Daarvoor was er niks. Maar niks niet alleen van geen natuurwetten, maar ook geen wetten van de logica en geen wetten van de wiskunde. Ja. Dat kan ook heel raar.
6: Ook heel raar dat het
7: opeens ontstaat. Ja, dus je hebt de ene mogelijkheid dat het altijd bestaan. Of misschien dat onze huidige natuurwetten veroorzaakt zijn door een andere soort natuurwet. Maar dat is een soort eeuwige causatieketen.
6: Repeterend patroon.
7: Kan het. Dat is eigenlijk metafysisch erg raar en zeker niet wiskundig. Niet wetenschappelijk. Of het is gewoon ontstaan uit het niets. Uit het niets-niets. Hè? Dus niet uit het vacuüm, maar uit het niets.
6: Het echte niets.
7: Echte niets.
6: Is ook raar.
7: Ook echt raar. Ja. Of er is, bestaat een iets, een wezen die buiten de natuurwetten bestaat.
6: Een god.
7: Maar die deze wetten heeft veroorzaakt. Dat is ook raar.
6: Ja. The mind of the maker.
7: Ja,
6: alle
7: verklaringen
6: zijn raar.
7: Ik gebruik dat vaak omdat iedereen, of ze nou in God geloven of niet, eigenlijk met die grote vragen, waarom zijn de natuurwetten hier, een rare sprong moeten maken.
6: Iedereen moet een rare sprong maken.
7: Iedereen moet een rare sprong maken. En de vraag is alleen, welke van die rare sprongen is het, hebben wij het meeste bewijs voor? En denk je van nou, als een vooruitgaand er een wezen is die achter deze natuurwetten zit, dan is het misschien niet zo verbazend dat de natuurwetten zo mooi en geregeld zijn.
6: Nee. Dat er schoonheid in
7: schoonheid zit. Dat is misschien niet zo verbazend. Maar als de wetten gewoon zomaar ontstaan zijn, waarom zouden ze dan ook schoon zijn?
6: Ja.
7: Waarom zouden ze mooi zijn? Dat is eigenlijk raar.
6: Waarom ziet het er niet wat rommeliger uit allemaal?
7: Dan? Ja, waarom is het goud? Waarom geen goud in de wereld? Waarom hebben we een wereld met zoveel vruchtbaarheid?
6: Ja, want
7: dat is heel erg, als je over nadenkt, is het heel raar. Ja? Het is helemaal niet vanzelfsprekend.
6: Het is niet logisch.
7: Niet logisch. Nee,
6: waar komen die natuurwetten eigenlijk vandaan? En waarom zijn ze mooi? Om die vraag te beantwoorden moet iedereen dus een rare sprong maken, zegt Art Louis. Astrofysicus Heino Valken, de man die furoren maakte met de eerste foto van een zwart gat, trekt het nog wat scherper door. Als christen ziet hij in zijn werk veel aanwijzingen voor het bestaan van God. Ik sprak hem samen met godsdienstwetenschapper Marjolein van Heemstra.
9: Heino, jij schrijft, wie het aandurft om vragen te stellen die de grenzen van de natuurkunde overschrijden, kan niet om God heen. Dat vind ik best een forse uitspraak. Kan je dat uitleggen? Waarom kan jij niet om God heen als je kijkt naar de grenzen van de natuurkunde?
10: Ja, omdat je er is een deel van het heelal die je niet kan beschrijven, waar alleen maar geloof aan pas komt. Ik was een paar weken geleden in Leuven. Bij een festival, waar Marjolein ook was, over de oerknal. Want die oerknal is eigenlijk bedacht in Leuven door een priester, een katholieke priester, Georges Lemaître. En die was ook hoogleraar natuurkunde en sterrenkunde. Die was een Princeton, in Cambridge, die kende alle de belangrijke mensen, heeft met Einstein gepraat. En die was de eerste die bedachte. En op basis van de modellen van Einstein, de theorie van Einstein, berekende hoe het heelal eruit zou zien. Ja. En hij maakte een figuur, een plaatje, waar hij liet zien hoe het heelal begon op een moment t is nul. Een ei dijde en dan of weer samenviel of uit elkaar vloog. En dan schreef hij een artikel. Hij wordt dan aangevallen door zijn collega's. Die zeiden, ja, je wil die oerknal alleen maar hebben omdat je gelovig bent, omdat je katholiek bent. Hè? Ja, daar moeten we niks van hebben. Einstein en ook de belangrijke natuurkundigen van die tijd, die willen daar niks van weten.
9: Dat die gelooft ook vaak dat het universum eeuwig was, toch? Of zo?
10: Die moest eeuwig zijn.
9: Niet een oorsprong.
10: Er was geen begin. Ja. Ja? En Lemaître schreef een artikel voor Nature, gezaghebbende tijdschrift Nature, om het uit te leggen waarom het verstandig is vanuit natuurkundige redenen. En aan het einde schreef hij één paragraafje, één alinea, over theologie, over zijn geloof. En die had hij uiteindelijk verwijderd. Die verscheen niet in het print, maar in zijn manuscript staat hij nog. En hij zei, ja, voor diegenen van ons die geloven in een groter iets, ja, in een god eigenlijk, is het eigenlijk een bevrijdende ervaring om nu te zien dat het geheim van deze God nog blijft. Dat die niet kan beschreven worden door de natuurkunde. Dat het eigenlijk de natuurkunde ophoudt op die moment t is nul.
6: Ja.
10: Want er was de vrees natuurlijk. Mensen waren bang in die tijd dat je alles kan beschrijven met natuurkunde. Alles is bepaald. Alles is deterministisch. Ja. Je hebt de wetten, natuurwetten, en dan weet je wat nu is, dan kan je voorspellen wat in de toekomst zou zijn. Je weet waar alles vandaan komt. En dat houdt gewoon op in de oerknaal en in zwarte gaten. en dan heb je plotseling een probleem. In jouw alomvattende natuurkunde, ja, die kan niet alles verklaren. Ze heeft grenzen. En die zijn fundamenteel ingebouwd in natuurkunde. En die maakt natuurkunde ook zo interessant, trouwens.
9: Nou, maar het is wel opvallend, dat beschrijf je ook in je boek, dat natuurlijk nu is het idee vaak dat de oerknal, dat vooral religieuze mensen daar een probleem mee hebben, omdat het niet zou stroken met hun scheppingsverhaal. Maar jij beschrijft eigenlijk dat het was inderdaad een priester die daarmee op de proppen kwam. En dat werd dan een beetje schertsend door andere wetenschappers als Big Bang genoemd. Hè. Dat was niet eens positief bedoeld, die term. Het waren juist heel veel wetenschappers die daar aanvankelijk moeite mee hadden, omdat zij het gevoel hadden van dan lijkt het wel heel erg op een soort religieus verhaal. Dat het universum ooit begon en dat daarvoor dan ook nog iets, of dat er iets anders aan de oorsprong moet staan van het universum.
10: Ja, precies. En ik begrijp nog steeds niet wie met de idee kwam dat de oerknaltheorie niet te rijmen valt met de scheppingsverhaal. En dus het lijkt me bizar. Het is echt. Het past natuurlijk prima.
9: Ja, nou ja, en je had het net ook over die Vlaamse priester Lemaitre. In die zin, die priester was en natuurkundige. In die zin lijk je daar een klein beetje op. Want jij bent natuurlijk sterrenkundige en ook lekenpredikant. Je staat ook af en toe op de kansel.
10: Ja.
9: Maar heb je dan nooit dat het botst als jij, enerzijds heb je natuurlijk die wereld van, je staat in die frontlinie van wetenschappelijk onderzoek en op de randen van wat we weten. En tegelijkertijd lees je ook een boek van duizenden jaren oud, opgeschreven door mensen die in ieder geval geen idee hadden zoals wij dat nu hebben van wat de kosmos is. Moet jij nooit die wetenschappelijke pet afzetten als jij de Bijbel of als jij Genesis leest?
10: Nee.
9: Je zegt van oké, moet nu even niet Heino de wetenschapper zijn, maar Heino de gelovige. Of gaat het altijd samen bij jou?
10: Het gaat bij mij eigenlijk altijd samen. En ik hoef het niet naar de zijkant te schrijven. Wat je wel leert ook in de wetenschap, je moet een open mind houden. Hè? En je moet gewoon even afwachten. Wat staat er eigenlijk? En je leert ervan, van die verhalen. En je leert uiteindelijk ook dat die mensen die dit hebben opgeschreven, dat dit waren geen stomme jongens of meisjes. Die hadden echt heel veel ervaring. Die hebben een leven geleefd. Die hebben iets beleefd met hun geloof. En daar ga je ongelooflijk veel van leren. En ze hadden toch ook een op een of andere manier een diepe kennis, heb ik de indruk, van deze wereld, waar je iets van kan leren.
3: Ja, dat was dus sterrenkundige en hoogleraar Heino Valken. Op dinsdagavond 22 september spreken we Heino opnieuw in De Ongelooflijke. En dit keer live in Theater De Reehorst in Ede. Heino Valken neemt ons dan mee door de geschiedenis van het heelal en hoe hij hier als christelijke wetenschapper naar kijkt. Wil je daarbij zijn, je kan kaarten reserveren via eo.nl/ongelooflijke. Ik zet ook een link in de show notes, de omschrijving van deze podcast. We gaan verder met onze zoektocht, want voor Heino Valken staan de oerknal en de evolutie dus niet op gespannen voet met het geloof. Het zou juist kunnen wijzen op een schepper, zegt hij. Maar wat gebeurt er met dat soort argumenten als wetenschappers zelf een beetje voor schepper kunnen spelen en bijvoorbeeld zelf leven kunnen bouwen in een laboratorium? Dat is precies wat biofysicus en christen Kees Dekker probeert met zijn onderzoeksteam aan de TU Delft. Leven bouwen uit levenloze onderdelen. Maar ondergraaft hij met dit soort onderzoek juist niet zijn eigen christelijke geloof in een scheppende God?
7: Ik herinner me nog in mijn jonge jaren dat onder gelovigen veel discussie was over evolutietheorie enzovoort.
10: Ja.
7: En zoals jij heel goed weet, zijn er verschillende opvattingen over. Ik denk dat grosso modo veel gelovigen dat wel willen accepteren. Maar het is toch wel fijn dat het leven zelf op een of andere manier daar buiten blijft. Hè? Dus evolutie is de ontwikkeling van het leven, maar niet het ontstaan van het leven.
10: Ja.
7: En daarom zei ik
10: net, idee.
7: Ja. Nou, daarom zei ik net wat gekscherend. Kees, ben je niet de tak aan het doorzagen waarop je zelf zit? Want dat is voor veel gelovigen toch een soort veilig idee. Het leven zelf komt dan van God. En dan mag het zichzelf vervolgens wel ontwikkelen volgens evolutie. Dat is niet zo'n probleem. Maar jij gaat dan weer een stapje verder.
11: Ik zou zeggen, ik vind het wel betreurenswaardig als je je geloof bouwt op een soort gap in de kennis die we nog hebben. Hè? Dus, dan zeg je van de wetenschap kan een hoop verklaren, maar gelukkig niet hoe het leven is ontstaan. Ja, ja. Nou, gelukkig hebben we daar God toch nog voor nodig.
7: Ja, precies.
11: En als we dat dan vinden, hebben we God niet meer nodig. Nou, zo zit ik echt.
9: Maak je God heel klein eigenlijk.
11: Nee, dat vind ik echt jammer als je zo denkt over God en over geloof. God is de almachtige die alles in zijn hand heeft. Die de achter de oerknal zit, achter de omvorming van de sterrenstelsels, achter de vorming van het leven, achter de evolutie van het leven, die in dit leven staat, die ik mag kennen, waar ik mag bidden, waar iets in de werkelijkheid gebeurt op manieren die ik niet doorzie met mijn simpele wetenschapmethode en dergelijke.
8: Maar heb je niet een beetje bewijzen nodig en zo? En is het nog niet lekker dat er sommige dingen zijn die, ja, waar je dan tot God dan
1: wetenschappelijk niet te verklaren zijn?
11: Nou, ik heb zelf... Ik ben christelijk opgevoed. Ik heb toen op mijn 18e in een meer evangelische setting mijn leven toegewijd aan Jezus. En toen ben ik gaan studeren en heb ik erover nagedacht als student hoe je geloof en wetenschap correleert. Dat ging eigenlijk een hele tijd goed. Toen ik in de middenjaren, toen ik zo'n 35 was of zo, ben ik daar een beetje opnieuw over na gaan denken. En dat relateert aan jouw vraag, heb je daar bewijzen voor nodig? Want voor mij was geloven toch een beetje zondag. En ja, de meer wetenschap, de meer morele vragen en je levensstijl en dergelijke. Terwijl mijn wetenschap was gewoon mijn wetenschap. Maar een beetje een gescheiden wereld. Mm-hmm. Ik voelde me sterreis in de jaren 90. En ik voelde toch ook de verantwoordelijkheid om als hoogleraar na te gaan denken van hoe correleert dat met elkaar? Right? Ja. En ik ben gaan nadenken en vrij snel kwam ik tot de conclusie van het is eigenlijk geen conflict tussen wetenschap en geloof, maar eigenlijk een verschillende kijk op de werkelijkheid. Voor mij heeft het begrip wereldbeeld heel erg geholpen. We hebben allemaal een soort bril op en we kijken op een bepaalde manier naar de werkelijkheid. Dat kan zijn puur seculier atheïstisch of religieus, bijvoorbeeld christelijk. Het kan ook nog anders zijn, feministisch. Je hebt een verbazend idee waarbij je alles door een bepaalde bril bekijkt. En wat is nou eigenlijk meer passend bij de werkelijkheid? En daar komt dat punt terug van wat jij vroeg van heb je bewijzen nodig? Er zijn gewoon bepaalde aanwijzingen. De wereld zit op een bepaalde manier in elkaar. Ik heb sterk de indruk dat deze hele Santa-kraam zin heeft. Dat er een bepaalde zinvolheid van het bestaan bestaat. Als puur atheïstisch bekeken is dat een leuke illusie, maar het is niet echt waar. In een religieus, een christelijk wereldbeeld vindt dat zijn plaats. Daar resoneert het heel goed. De waardigheid van de mens, mensenrechten, bestaan we goed en kwaad. Maar ook bepaalde natuurwetenschappelijke en de fine-tuning van de universe, waardoor, nou, daar heb je met Emmanuel Rutte in een keer heb ik een aflevering over gehoord. Al dat soort dingen die passen heel goed.
1: Het feit dat natuurwetten en het universum heel precies zijn afgesteld.
11: Dat we leven hebben. Om in conclusie nog samen te vatten. Ik heb toen geconcludeerd dat ook intellectueel gesproken een christelijk wereldbeeld eigenlijk redelijker is dan een atheïstisch wereldbeeld. Dat heb ik geconcludeerd. En dat gaf mij dus een intellectuele basis om naar deze zaken te kijken. En er is dus geen conflict tussen geloof en wetenschap. Wetenschap vindt zijn rol binnen een christelijk wereldbeeld en binnen een atheïstisch wereldbeeld.
1: Oké, volgens deze topwetenschappers kan geloof in God dus prima samengaan met wetenschap. Zoveel is inmiddels duidelijk. Maar wat voor God dan? Wat is die God van de argumenten? Is die God meer dan een abstract wiskundig idee? Carlo Beenakker is kwantumwetenschapper aan de Universiteit Leiden. En hij kan best uit de voeten met dat idee van een god. Maar de echte drempel zit, ook voor Albert Einstein trouwens, op een heel ander vlak.
12: Als je kijkt naar mensen die er heel diep in doorgedrongen zijn, iemand als Einstein bijvoorbeeld, die vond het niet ingewikkeld om in God te geloven. Juist omdat hij wist dat het heelal zo gecompliceerd was. Wat hij ingewikkeld vond, was geloven dat God naar ons omkijkt.
1: Ja.
12: Ik denk dat de meeste mensen die die de wereld proberen te doorgronden, die zien zoveel bizarre dingen. God kan daar prima bij. Dat is echt zo. Dat is gewoon weer een andere, hogere orde van bizarheid waar we nog niet aan toegekomen zijn.
1: Nee, precies.
12: Daar kan er prima bij. Maar dat die God dan weet dat ik er ben en zich zorgen maakt als mijn kind
1: luistert naar je gebed
12: is en weet ik van wat.
1: Ja.
12: En als ik een bod gedaan heb op mijn huis die me misschien helpt, dat het bod nu een keer wel. Of me helpt met het vinden van een baan. Die trekken daar de grens. En dat is dus het meest gecompliceerde voor iemand die die weg wil ingaan. Is niet geloven dat er een God bestaat.
1: Ja.
12: Maar dat die God mij kent.
1: Ja.
12: En ik zeg ik alleen maar tegen studenten of mensen die ik ontmoet, die zeggen van probeer dat eens te verkennen. Want als God weet dat ik besta, dan is dat wel iets ongelooflijk kostbaars en bijzonders wat ik ontdekt heb. Hè?
1: Ja.
12: En dan loont het de moeite waard om eigenlijk alles te laten vallen om erachter te komen. Hè?
1: Mm-hmm.
12: Als iemand je zou vertellen, weet je, ik heb de koning gesproken, heeft het vaak over jou. Dan denk je, daar wil ik meer van weten. Hoe kom ik erachter? Weet je? Dus dan is gewoon de moeite waard. En dan merk je dat niet iedereen, maar iemand die dan die weg probeert te bewandelen, die krijgt antwoord.
1: Ja.
12: En dan ben je daar.
3: In deze aflevering blijkt tot nu toe de argumenten doen ertoe en kunnen laten zien dat geloof en wetenschap niet botsen. Maar daarmee ben je nog niet gelovig. Is de god van de godsargumenten niet een heel dunne god? Die term gebruikt onze vaste gast, theoloog Stefan Paas.
1: Denk je eigenlijk dat mensen ook tot geloof komen door dat soort argumenten?
7: Nou, soms het speelt zeker een rol voor sommige mensen. Maar weet je wat het is met argumenten? We kennen allemaal denk ik wel de situatie waarin A en B tegenover elkaar zitten. Misschien ben jij A wel. Als je je allerbeste argumenten gegeven hebt, of het nou over geloof gaat, of politiek, of iets anders wat echt belangrijk is voor mensen. En dat die ander daar zijn schouders over ophaalt. Dan denk je, verdorie, dat waren mijn beste argumenten. Voor mij zo overtuigend. En die ander zegt het niks. En B heeft precies dezelfde ervaring. Nou, dat heeft denk ik mee te maken dat we uiteindelijk geloven we wat we graag willen geloven. Mm. Waar we door aangetrokken worden. De kerkvader Augustinus zei al, we zijn niet zozeer rationele wezens, maar liefhebbende wezens. Dus onze intellectuele posities, onze overtuigingen hebben heel veel te maken met verliefdheid. Ergens door aangetrokken worden of door afgestoten worden, dat kan ook. En dat stuurt in zekere zin ook onze argumentatie. Dus we vinden argumenten al heel snel geloofwaardig als ze pleiten voor iets wat we aantrekkelijk vinden.
1: Ah, okay.
7: Of pleiten tegen iets wat we afstotend vinden.
1: Ja.
7: En want het kan ook, hè. Nietzsche zei dat ooit. Uiteindelijk is mijn verzet tegen het christendom niet een kwestie van intellect, van argumentatie, maar van smaak. En dus een soort esthetisch argument bijna.
1: Mm.
7: En ik denk dat zal ook gelden, denk ik, voor veel mensen. Dat, ja, weet je, je kunt het nog zo prachtig vertellen allemaal, met die mooie argumenten van je. Maar weet je, ik wil gewoon niet doodgevonden worden in de buurt van een kerk.
1: Nee.
7: En omdat mensen daar bepaalde hele diepe associaties bij hebben van, ik noem maar eens wat, machtsmisbruik of gewoon saai of van het gaat nergens over of wat dan ook, het heeft niks met mijn leven te maken. Dat zijn allemaal niet zozeer rationele argumenten, maar emotionele. Dat gaat op een bepaalde manier dieper. En die ook maken dat alle argumentatie tegen het geloof dan al vanzelf geloofwaardiger wordt. Dus ja, willen mensen een verandering in hun leven doormaken, hetzij richting geloof of eruit, dan begint dat toch wel heel vaak met juist verandering op dat emotionele niveau. Die gelovigen waren toch niet zo gek als ik dacht.
1: Hmm.
7: Of het is toch leuker in een kerk dan ik dacht.
1: Hmm.
7: Of dit is een club waar ik eigenlijk, deze club wil ik wel bij horen. Of nou ja, dat soort dingen. Ik wou dat ik het kon geloven.
1: Ja.
7: En daar kunnen dan dingen gebeuren, ook in de argumentatieve sfeer. De argumenten die gaan over een bestaan van God, zeg maar in filosofische zin, leiden vaak ook tot een God die vrij dun is, zo gezegd. Het beste wat zulke argumenten kunnen doen is zeggen, er is inderdaad een soort almacht of een persoon misschien zelfs, in bepaalde argumentatie, die verantwoordelijk is voor dit alles.
1: Mm.
7: Of die ons lief heeft, dat is een andere vraag.
1: Yeah.
7: Of die voor onze zonde gestorven is. Nou, dat is allemaal. Hè, dus alle implicaties daarmee.
1: Het is toch een hele kale god eigenlijk.
7: Een soort minimum, een soort rationeel minimum zou je kunnen zeggen. Waaruit nog niet noodzakelijk voortvloeit dat we ook geroepen zijn die God te dienen of te vereren. Of dat we na onze dood bij hem zijn. Of dat hij ons omgeeft en verzorgt en troost. Of uitdaagt of veroordeelt. Dus alle zaken die te maken hebben met een, hoe zou ik het zeggen, wat meer warmbloedig geloof. Kijk, intellectueel is het natuurlijk wel machtig, interessant en boeiend om te weten, is er een soort verklaring voor dit universum, voor dit alles, die we God noemen? Of is het uiteindelijk allemaal toeval? En als inderdaad het plausibel is dat er een God is, dan betekent dat ook misschien dat bepaalde ervaringen die mensen hebben van God daarmee ook weer in een ander licht komen te staan. En dat openbaringen, denk aan heilige geschriften, daarmee ook in een andere kleur komen te staan. Mm. Dus in die zin kun je zeggen, daar vloeit wel van alles uit, direct of indirect. Maar het is dan wel weer een verhaal apart hoe je dat dan precies.
1: En het is misschien minder iets waartoe mensen zich aangetrokken voelen, of waardoor mensen bijvoorbeeld besluiten om tot geloof te komen, door die argumenten en door die dunne god die dat op zou leveren. Mensen worden meer geraakt over het algemeen misschien door de religieuze invulling daarvan.
7: Het heeft natuurlijk ook mee te maken met je mensbeeld. Hè? Dus in dit soort argumentatie, of sowieso in veel filosofische argumentatie voor wat dan ook, zijn wij mensen die, zeg maar, als een soort computer onze kansen afwegen en zeggen, nou, in God geloven is 62% waarschijnlijk, en niet in God geloven 38%. Dus het is redelijker om in God te geloven, of andersom. Dat lijkt toch niet de kwestie. Dus ik denk dat de meeste mensen toch argumenteren in de richting van wat ze instinctief of intuïtief al waar willen hebben.
1: Mm.
7: Of niet waar willen hebben. En dat is ook niks mis mee. Hè?
5: ja, misschien moet je het vergelijken met liefde. Hè? Ik kan wel beargumenteren waarom mijn vrouw de mooiste en de liefste van de wereld is. Maar dat komt ook wel omdat ik dat wel heel graag wil. Omdat ik van haar hou. Er is iets gebeurd tussen ons. Laat me zeggen dat voor de rationaliteit zit nog. Of eronder. Ik denk eerlijk gezegd dat bijna alles in het leven waar we voor gaan, of nou politieke overtuigingen zijn, of esthetische of wat dan ook, bijna altijd te maken met zo'n diep idee van getroffen zijn, geraakt zijn, aangetrokken zijn op een niveau dat voorbij de rationaliteit ligt. En dat ook vaak de interessantste overtuigingen zijn.
1: Spelen die argumenten en die godsbewijzen, speelt dat voor jouw persoonlijke geloof? Speelt dat daar een rol of misschien juist helemaal niet?
5: Nou, kijk, ik ben ook iemand die natuurlijk graag intellectueel bezig is. Dus voor mij is het ook wel belangrijk dat je in elk geval iets gelooft wat niet absurd is. Ik hoef het niet te kunnen bewijzen. Maar ik moet in elk geval wel kunnen zeggen dat bepaalde tegenargumenten om bepaalde redenen niet kloppen. De brandstof van je geloof, zou je kunnen zeggen, is niet die argumentatie. Ik geloof niet omdat ik het bewezen heb of omdat ik het goed kan beargumenteren. Er zijn wel fases in mijn leven geweest dat het voor mij belangrijker was dan in andere fases weer. Je hebt altijd wel van die fases waarin je soms specifiek geplaagd wordt door meer intellectuele twijfels. En dan is het ook wel handig als je daar wat in verdiept.
1: Argumenten kunnen dus iets openbreken, maar ze zijn zelden het hele verhaal. Aan geloof gaan vaak ook verlangen, schoonheid en soms ook een ervaring vooraf. Opvallend genoeg geldt dat zelfs voor Emmanuel Rutte, de filosoof die van de godsargumenten zijn levenswerk maakte. Je hoorde hem aan het begin van deze aflevering. Zijn eigen weg naar het geloof begon niet bij een argument, maar bij een oude tekst.
0: Toen ik in Delft wiskunde studeerde, toen was ik zo areligieus dat ik mezelf niet eens atheïst noemde. Ik vond in die tijd dat als je jezelf atheïst noemt, dan ben je eigenlijk al te betrokken. Waarom zou je jezelf atheïst noemen? Ik vond het hele thema zo'n onzin dat ik geen enkel label eigenlijk relevant vond. Dus ik was echt heel areligieus. Ik begon op enig moment in die wiskunde toch een gemis te voelen. Kijk, de wiskunde gaat wel over het zijn, zou je kunnen zeggen. Over de structuur van de wereld. Maar wiskunde gaat niet over zin. En ik begon zingevingsvragen te stellen. De vragen naar betekenis, hè, meaning. En ja, dan helpt die wiskunde jou, en ook die fysica, jou niet verder. En dat gemis, dat voelde ik. En dat heeft mij geleid in eerste instantie tot de filosofie. Ik ben toen filosofie bijeenkomsten gaan volgen. Ik weet dat nog goed, ik ging daarheen in de binnenstad van Amsterdam. En heel sceptisch in het begin, maar ik bleef komen. Iedere dinsdag kwam ik weer en op een gegeven moment dacht ik, ja, die filosofie, dat is eigenlijk fantastisch. Daar kun je redelijk zijn, rationeel zijn en het tegelijkertijd over existentiële vragen hebben. Dat kan dus. En ik raakte eigenlijk, ja, je zou kunnen zeggen, verliefd op de filosofie. Het voelde echt als thuiskomen. Ben ik gaan studeren, ben ik gaan doen. En aan de VU, aan de Vrije Universiteit, raakten wij in contact met teksten van Augustinus. Want ja, je gaat als filosofiestudent door die geschiedenis heen. Ja. En we lazen teksten van Augustinus.
1: De kerkvader uit de vierde eeuw na Christus.
0: Absoluut. Ja. Bekentenissen, passages uit die tekst, uit dat boek. En dat greep mij enorm. Hoe daar gesproken werd, de taal die gehanteerd werd, dat was voor mij echt, dat was niet zomaar lezen. Dat was een gebeurtenis. De Franse filosoof Alain Badiou zou het een waarheidsevenement noemen. Daar gebeurde iets, dat was een ervaring. Dus ik ben eigenlijk gewoon de verwijzingen gaan volgen die Augustinus noemt. Dat doen filosofen, je volgt verwijzingen. Ja, Lucas, Marcus, Matthäus. Dus ik ging maar eens kijken wat daar stond.
1: De Bijbel.
0: Ja, en toen ging het eigenlijk snel. Ik raakte gefascineerd, met name door de persoon van Jezus van Nazareth. Door zijn optreden, zijn handelen, zijn uitspraken. Ja, dat boeide mij mateloos. Ik dacht, van jou wil ik meer weten. Als je me zo kunt raken, dan wil ik meer van je weten. En op een gegeven moment ben ik mijzelf gewoon christen gaan noemen. Het was een schok in mijn omgeving. Emmanuel die zichzelf christen noemt, dat was echt een schok. Maar het was bijna een soort, bijna een Nietzscheaanse moderne keuze. Ik ga mijzelf gewoon christen noemen.
1: Ja, je besloot het gewoon.
0: Ik besloot het. Dit is het wereldbeeld. Dit is de levensovertuiging waar ik wijsgerige diepte vind. Waar ik ethische waarachtigheid vind. Waar ik ook die esthetische verhevenheid vind. Ik vind het allemaal in dit wereldbeeld. Dit is mijn wereldbeeld. Hier wil ik voor staan. En ik ging mijzelf christen noemen. En pas daarna, eigenlijk pas daarna kwam ook weer die klassieke waarheidsvraag terug. Van ja, Dat is allemaal prachtig. Prachtig wereldbeeld, hè? De genialiteit van het christendom, hè? Absoluut. Maar rationeel gezien. Kunnen we nu ook rationeel laten zien dat het een redelijk wereldbeeld is?
1: Want dat was bij jou de volgorde. Eerst een soort esthetische aantrekkingskracht. En later is het echt waar. Is dat de volgorde?
0: Ja, dus het ging vanuit een existentiële ervaring. Mijn hele mens zijn werd erin aangesproken. Kijk, als je als mens in deze wereld bestaat en je moet houvast vinden en je moet je oriënteren, dan heb je altijd uiteindelijk een bepaald wereldbeeld. Je leeft altijd vanuit een zekere levensovertuiging. Hmm. Ook iemand die zegt geen enkel wereldbeeld te hebben, die leeft uiteindelijk vanuit een zeker wereldbeeld. En ik begon te ontdekken dat als je vanuit dat christelijk wereldbeeld gaat leven en je vanuit dat wereldbeeld als het ware gaat oriënteren in deze wereld en zo de wereld gaat interpreteren, dat alles op zijn plaats valt. Hmm. Allerlei verschijningen, allerlei ervaringen vallen op zijn plaats. En dat was voor mij ja echt een contrastervaring. Hmm. Maar ja, natuurlijk, het wereldbeeld vereist de veronderstelt dat God bestaat. Dat God werkelijk bestaat.
1: Ja.
0: En mijn verleden als wiskundige natuurlijk kwam weer opspelen. Ook als filosoof overigens natuurlijk. Ja, nee, maar zijn er dan goede argumenten voor die claim? Los van de ervaring,
1: ja.
0: Los van die existentiële ervaring, kunnen we er ook vanuit de reden, vanuit het rationele denken bijkomen. Het leidde werkelijk alle wegen tot God, ook het verstand.
1: Jij ervoer dat God er was, alleen je wilde het kunnen beredeneren.
0: Ja, ik wil het wel precies omschrijven. Dus het was voor mij een aangegrepen worden in het diepste van mijn ziel door het optreden en door de gestalte van Jezus van Nazareth. De sublieme gestalte van Jezus van Nazareth. Daar raakte ik zo door gefascineerd. Hij raakte mij persoonlijk zo diep dat ik meer over zijn leer en zijn leven wilde weten.
1: Want jij las toen filosofen, je las het waarschijnlijk alles wat er zo ongeveer was.
0: Je
1: kwam niets anders tegen wat zo krachtig was als Jezus.
0: Precies, omdat ik al die jaren wiskunde had gedaan en ook in die tijd al natuurlijk de klassieken had gelezen, Plato had gelezen, Aristoteles had gelezen, de moderne had gelezen. Ik had al die teksten al verinnerlijkt. En toen raakte ik in contact met dat evangelie, met die teksten. Hm. En ik voelde gewoon in al mijn haarvaten, zeg maar, het enorme contrast. En dat fascineerde mij buitengewoon.
13: Op deze zender nu de wereld van BNNVARA.
14: NPO Radio 1.
15: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen omgekomen. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgt op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer, in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui, verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: NPO Radio 1.

0: Ben van Haften.
1: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Bien en Vara van zondag 23 augustus. Vannacht neem ik, Ruben van Haften, jou mee de wereld over. En we hebben weer veel te bespreken vannacht. Van insecten tot schoolsystemen tot Xavi Hernandez. Mijn correspondenten hebben weer nieuws van over de hele wereld. En laat me ook via de gratis NPO Radio 1 weten waar vandaan jij aan het luisteren bent. Is dat ergens op de Hoge Veluwe, de bergen van Machu Picchu, of misschien wel een heerlijk tropisch strand in Thailand? Laat het me zeker weten via de gratis NPO Luister-app.
0: De wereld van Ruben van Haften.
1: Maar eerst stel ik je voor aan mijn correspondenten van dit eerste uur aan de hand van het actuele nieuws al daar. Beginnend in Thailand, want daar woont Pim van Melik. Hallo Pim.
2: Hallo Ruben.
1: Hi. Ja, er is een curieuze manier van reizen bij jullie. Meerijden in een open laadbak en daar is wat mee aan de hand. Wat is er gebeurd?
2: Ja, nee, het, hier en daar komt het toch wel eens weer in het nieuws. En ja, hoeveel ongelukken er ook mee gebeuren. Ja, meerijden in een open laadbak van een pick-up truck is ja, in typisch Thailand toch nog steeds heel gewoon. Dus ja, vooral moet je denken aan, ja, dus daar heb je een pick-up truck en er zitten dan bouwvakkers in of sportelftallen of families of scholieren. Mm-hmm. Het is gewoon een hele makkelijke manier van

0: of families of scholieren. Mm-hmm. Het is gewoon een hele makkelijke manier van vervoer. En zelf kan ik er ook niet altijd helemaal bij, want ja, dan heb je bijvoorbeeld een pick-up en nou, er is nog genoeg ruimte in de auto. Maar ja, mensen zitten toch liever achterin die auto. Maar ja, het is natuurlijk ook heel erg gevaarlijk, want ik heb bijvoorbeeld zelf ook al eens meegemaakt. Je hebt hier bijvoorbeeld een berg in Thailand, die heet Doi Inthanon, de hoogste berg van Thailand. En die weg is best wel een slingerweg. Dus nou ja, er was een ongeluk gezien waar dus, ja, mensen dus echt letterlijk gewoon in een boom zijn gecatapuleerd. Mm-hmm. Want als zo iemand achterin een pick-up zit, ja, je hebt geen gordels, er is geen veiligheid. Dus als zo'n pick-up dan tegen een boom aan knalt of tegen een ander voertuig, ja, die mensen worden letterlijk eruit geslingerd.
1: Ja.
0: Dus Thaise politici willen natuurlijk al decennia een verbod. Mm-hmm. Maar ja, dan stuiten ze ook op protest van hun eigen kiezers. Dus,
1: okay.
0: Een compromis van de politie is dan, ja, mag. Maar goed, blijf in de laadpak zitten, niet op de rand gaan zitten of niet op... ik had je een plaatje gestuurd, maar ja, dat is dus een kast. En die mensen die zitten dus bovenop die kast.
1: Terwijl
0: ze aan het rijden zijn. Dus ja, dus goed, hoe gevaarlijk het ook is, het lijkt me langzaam door te brengen.
1: Heb jij zelf ooit op deze manier gereisd? Of dacht je toch, nou, laat maar gaan?
0: Nou, ik zou je zeggen, toen ik in Thailand in het begin kwam, heb ik wel eens meegelift met iemand. En die hadden een pick-up, maar het is toch best wel avontuurlijk. En je ziet de weg achter je, zie je echt letterlijk verdwijnen. En ja, mijn broertje is ook wel eens op vakantie geweest. En die hebben we ook wel eens een pick-up gehuurd. En nou, die zei ook van, nou, ik zit liever achterin dan voorin. Dus het is aan de ene kant een beetje... Dat is niet echt het veiligheidsaspect, maar meer uit avontuurlijk aspect. Het is van, nou, het is toch... Ja, in Nederland heb je dat niet, hè?
1: Nee, gelukkig niet, zou ik bijna willen zeggen. Maar dat compromis wat er nu is, daar, de bevolking kan daar wel mee leven.
0: Nou ja, het artikel zelf zegt eigenlijk in het nieuws van, het gaat zelfs de Thaise mensen gaat het te ver. Dus zoals mensen zich opstapelen op meubilair en op de randen van een pick-up zetten, ja goed, het wordt door de Thaise ook bekritiseerd, maar aan de andere kant zijn ze ook weer een deel van het probleem en deel van de oplossing. Hè?
1: Ja, ja. Nou ja, ik hoop dat jij in ieder geval veilig blijft, Pim. Dankjewel en ik spreek je zo meteen weer over het onderwijssysteem in Thailand.
0: Ja, tot zo.
1: Tot zo. Dan vliegen we naar Amerika, naar Raymond natuurlijk. Hallo, Raymond Kranenburg.
2: Hey, Ruben.
1: Ja, er is bij jullie nieuws over een draagmoeder. Een stel in Californië wilde een baby en ze vonden een draagmoeder en dat ging goed totdat...
2: Ja, totdat ze er dus achter kwamen bij een van de onderzoeken voor de bevalling. Dat het kind bepaalde hartafwijkingen had.
1: Ach.
2: En hadden de ouders hadden in het draagmoedercontract, want dat wordt hier helemaal in Californië officieel geregeld, hadden ze opgenomen dat als er dat zij het recht hadden om het kind te aborteren. Op basis van ziektes die gedetecteerd zouden kunnen worden tijdens de zwangerschap. En dit viel daar ook onder. En de draagmoeder zegt ja, nee. En die is naar Texas gevlucht. En Texas is natuurlijk een heel stuk strenger. Daar mogen geen contracten. Daar mogen wel contracten gemaakt worden, maar daar mag niet in opgenomen worden. Abortus mag daar niet in opgenomen worden, bijvoorbeeld. Dus dat contract geldt niet in Texas. En ja. Die vrouw zit daar en de ouders in Californië. En nu is er dus een hele tijd al een rechtszaak geweest. Verschillende rechtszaken natuurlijk.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen, ja.
2: Ja, het kind is geboren.
1: Okay.
2: En de ouders, de genetische ouders, die hebben de rechtszaken tot zover gewonnen. En die hebben dus nu zeggenschap over het kind. Het kind is ook bij hun. En het kind heeft deze week dinsdag zijn eerste hartoperatie gehad. En dat was een beetje het punt. Het zou opgelost kunnen worden, maar dan zou het kind meteen na de geboorte iets van 9 operaties nodig hebben.
1: Ja.
2: En de ouders hadden zoiets van, ja, we weten niet wat daar verder uitkomt. En die wilden, ja, die last niet. Nou ja, goed, dat is hun keus. Maar ja, nu hebben ze die dus wel. Ze zijn blij met het kind. Ik bedoel, daar is absoluut niks mis mee. Maar het blijft nog steeds doorgaan. Want die moeder, die wil dat kind terug, de draagmoeder. Die zegt, ik ben de moeder, ik wil het terug. Dus ja.
1: Ja, ja, dus die strijd die is voorlopig nog wel juridisch even bezig.
2: Ja, nee, zeker wel. En het interessante is ook dat de organisatie die het draagmoederschap geregeld heeft, die wil de $250.000 terug van de draagmoeder, want breach of contract. Ze heeft het...
1: Ja.

0: contract niet uitgevoerd. Dus
1: welkom in Amerika.
0: Die zit er ook achter de draagmoer aan. Ja, precies. Dus ja, van alle kanten zijn er nog steeds rechtszaken over en weer. En maar ja, goed, de ouders zijn blij met het kind. De operatie was goed gegaan en ja, het gaat de goede kant op met het kind. Nou, ja, dat is eigenlijk het belangrijkste.
1: Dat is belangrijk nieuws, ja. Maar ook heftig nieuws. Maar heel erg bedankt hiervoor, Raymond Kranenburg uit Amerika. En ik spreek je zo meteen weer over beroemde buitenlanders in jullie land.
0: Ja, tot zo.
1: Op naar Zweden, want daar woont natuurlijk Joep Hermans. Hallo Joep.
2: Goedenacht Ruben, goedenacht.
1: Goedenacht. Ja, Zweden is natuurlijk al een tijdje bezig, hè, met een gooi naar rechts in de politiek. Is ook veel over verteld op Radio 1. Maar er is nu een onverwachte groep te dupen.
2: Inderdaad. Het is, Zweden maakt reclame dat ze de strengste anti-immigratiewetgeving die Europa ooit gezien heeft gaan invoeren. Bladibla. En ja, de afgelopen maanden, de afgelopen jaren hebben ze inderdaad heel veel wetten ingevoerd. En dat vonden ze niet nodig om daar de expats of immigranten van op de hoogte te stellen.
1: Ja.
2: En we hadden natuurlijk ook Brexit.
1: Ja.
2: Dus alle Engelsen die in Zweden wonen en nu dus geen Europees burger meer zijn, die hebben 4 weken de tijd om te vertrekken.
1: 4 weken de tijd om te vertrekken vanaf nu gewoon, klaar.
2: Klaar. En dan krijg je natuurlijk van die ja, ontzettend verdrietige situaties van bejaarde mensen die hier al 25 jaar wonen en dat allemaal niet in de gaten hadden, ook niet wisten hoe het werkt, maar ook niet geïnformeerd zijn. En die moeten weg. En daarmee krijg je dus weer die onderbuikgevoelens van dat je de politiek gaat verdonderen naar individuele gevallen, waar Rita Verdonk ook altijd heel erg tegen was. Maar in dit geval zijn het dus ja, de Britse medemensen die dement zijn, Parkinson hebben, in een bejaardentehuis zitten met een rolstoel en ja, die moeten terug.
1: Ja, en ik las iemand die daar een beetje het gezicht van is geworden, is Joyce Thomas. Wie is zij?
2: Ja, Joyce Thomas die kwam op haar 57ste naar Zweden om meer bij kinderen en kleinkinderen te zijn. Die heeft hier nog een tiental jaar als zuster gewerkt en natuurlijk veel vrijwilligerswerk, helemaal opgenomen in het dorp. Haar man is overleden, zij had zelf geen goed zicht op alle administratieve perikelen. En ook die moet binnen een maand opgerot zijn naar haar eigen land, zoals dat heet.
1: Zo, zo. En wat zijn de reacties in Zweden hier een beetje op de uitkomst van deze wetten?
2: Ja, de socialen, zeg maar, dus de sociaaldemocraten, die vinden het nu toch wel leuk om die ultra-rechtse regering te plagen. Van ja, wat doe je hier aan?
1: Ja.
2: Want die waren al geen uitzonderingen, we moeten hard zijn en noem maar op. En die zitten er nu ook wat mee in hun maag, want de Britse ambassade die is ook not amused, om het op zijn zachtst uit te drukken.
1: Nee, nee. En nu gaat hier nog een staartje aan vastkomen of is het gewoon dag met je handje?
2: Ik vermoed dat er weer een prachtige dubbele Zweedse moraal komt, waarbij blijkt dat iedereen gelijk is, maar Britten misschien iets meer gelijk zijn dan anderen.
1: En jij zelf? Want jij bent natuurlijk ook een buitenlander in Zweden.
2: Ja, maar wij zitten nog bij de Europese Unie. Maar ik, ja, zodra het voor mij zou gelden, dan ga ik trouwen, denk ik.
1: Dat is altijd de oplossing, Joep. Altijd trouwen. Dankjewel. Ja. En ik spreek je zo meteen weer over het onderwijssysteem in je land.
2: Ja, tot zo meteen, Ruben.
1: Joep. De eerste plaats. Iedere week proberen we op deze plek eventjes het thuisgevoel te creëren, hè, met een Nederlandstalig liedje. Zit je nou te luisteren en denk je, deze moeten jullie draaien? Laat het weten via de app van NPO Luister. Rosa is er even een weekje niet, want ze staat met haar podcast Alledaagse Vragen op Lowlands. En daar neemt ze onder andere een aflevering op met zangeres Jet van der Steen. Die komt maandag online. En Jet van der Steen is een opkomende naam die dit jaar voor het eerst op Lowlands mag optreden. En daar maakte ze meteen indruk. Zo kopte een muziekplatform 3 voor 12 al. Jet van der Steen is niet van steen. Mooi gevonden. En door bezoekers werd ze direct na haar optreden al omgedoopt tot één van de hoogtepunten van dit jaar. En daarom hoor je het nu als eerste plaat. Dit is haar live performance van juni.

Ik vind dit heel spannend om te doen, maar ik ga het toch doen. Fuck it. Wanneer de fuck sta je nou op Lowlands? Ik zie dat er best wel veel mensen zijn die het liedje kennen. Zouden jullie alsjeblieft één keer met mij het refrein willen zingen, dat ik gewoon naar jullie kan luisteren? Doe maar gewoon mee en als je het niet kent, dan doe je gewoon...

0: Jolien, dankjewel.
1: Jet van der Steen hoorde je live op Lowlands afgelopen vrijdag.
2: De wereld van BNN VARA.
1: Als je een beetje van voetbal houdt, maar ook als je er helemaal niet van houdt, denk ik, dan zul je het nieuws wel hebben meegekregen. Onze nieuwe bondscoach van het Nederlands voetbalelftal voor de mannen is de Spaanse Xavi Hernandez.
3: Xavi staat bekend als een van de beste middenvelders van zijn tijd. 4 keer won hij de Champions League met FC Barcelona. En ook werd hij met het Spaanse elftal meerdere keren kampioen tijdens 2 EK's. En ook speelde hij mee in de WK-finale tegen Nederland in 2010. Spanje werd toen wereldkampioen. Later werd hij coach van FC Barcelona, waarmee hij in 2023 de landstitel won. Xavi vindt het een eer om bondscoach van Oranje te worden.
1: Ja, zeker. Afgelopen dinsdag werd hij gepresenteerd. En eerder vandaag werd ook zijn staf gepresenteerd. Deels Spanjaarden, deels Nederlanders. Er zijn wat twijfels over wat hij het Nederlands elftal gaat brengen. Maar één ding is zeker. Hij wordt een belangrijk persoon in Nederland. En we hebben wel meer niet-Nederlanders die vooral in ons land heel bekend zijn. Denk aan Maxima, maar ook aan Dan Carity of Barry Stevens. Maar ja, welke buitenlanders spelen nou een grote rol in Amerika? Dat ga ik natuurlijk bespreken met Raymond Kranenburg. Hallo nog een keer, Raymond.
4: Hallo, Ruben.
1: Ben jij een beetje blij met de keus voor Xavi of doet het je niet zoveel?
4: Ja, ik denk dat het wel een goede trainer is. Er is in Nederland op dit moment. Er is niet echt een Nederlandse trainer waarvan ik denk van, goh, die zou ik moeten gaan doen. Die echt beschikbaar is of het wil gaan doen. Dit is een goede oplossing. Heb ik
1: ja, want het is toch een beetje heiligschennis, hè? Een buitenlandse bondscoach, begreep ik.
4: Ik geloof dat Ernst Happel was de laatste of zo. Heel lang geleden. Dus ja, nee, het is niet normaal. Maar ja, kijk, als we geen goede Nederlandse trainers hebben of trainers die beschikbaar zijn, ja, dan houdt het een beetje op, hè.
1: En in Amerika zijn er natuurlijk ook wat buitenlandse beroemdheden. Is het daar moeilijker om bekend te worden, omdat je al best wel veel beroemdheden hebt?
4: Ja, sowieso. Het hangt er een beetje vanaf natuurlijk in welk vak. Je kan heel beroemd worden in hout snijden. Als je daar heel goed in bent en je verkoopt aan Hollywood, toch? Je verschillende houtgesneden voordeuren, dan kan je daar in principe ook heel beroemd mee worden. Maar als je het echt over films hebt of zo, de echte standaard celebrity, ja, daar kom je bijna niet in. Dan moet je bij de Disney Club geweest zijn toen je 4 jaar was, weet je wel. En gewoon je hele leven doorgroeien tot een bepaalde status. Maar er zijn uitzonderingen. En een van die uitzonderingen, daar hebben we het natuurlijk over zo.
1: Ja, nou ja, een van die uitzonderingen is denk ik iemand waar ook eigenlijk de luisteraar meteen aan denkt. Als je het hebt over een bekende buitenlander in Amerika, namelijk Arnold Schwarzenegger.
4: Ja, natuurlijk. Dat is onze oude gouverneur. Maar ik kwam hier op 21-jarige leeftijd naar de VS. Grappig is wel dat zijn verhaal is dat, ja, en ik kwam naar de VS en ik was blut. Ik had $20 in mijn zak. Ja, hij vergat te vertellen dat hij $27.000 op zijn bankrekening in Oostenrijk had staan. Want die had hij gewonnen bij allerlei bodybuildwedstrijden. Maar oké. Dus hij kwam hier echt met een plan. Hij wilde de beste bodybuilder worden. En dat is wel, hè. Buitenlanders die hier naartoe komen, als ze goed zijn in hun eigen land, dan komen ze vaak hier naartoe wel omdat ze toch meer kunnen worden. Dan, weet je, je zit een beetje aan je top in je eigen land. Dan is de VS op dat moment het land van onbegrensde mogelijkheden. En dat kwam Arnold dus ook doen in de bodybuildwereld. En won dus, wat was het? 7 keer Mr. Olympia. Dat is een van die wedstrijden. Ja, en bodybuilding was ook nog helemaal niet zo populair in die tijd. Het bestond wel, maar Arnold heeft het ook echt op de kaart gezet hier in de Verenigde Staten.
1: Wat bijzonder. Maar uiteindelijk is hij dus de politiek ingegaan.
4: Eerst was hij natuurlijk nog acteur.
1: Ja.
4: Dat ging hij dus, na zijn dingen ging hij Hollywood in en deed een soortje films. Maar uiteindelijk, hij was bekend en beroemd. Hij deed films en er was een crisis in Californië. En Arnold, als toch op zijn hoogtepunt in Hollywood, zei van, weet je wat, ik ga het even oplossen. I'll be there.
1: Wat een goede imitatie, Raymond.
4: Ja, nou, ik heb ook een accent, toch?
1: Vertel verder.
4: Ja, nee, maar goed, de gouverneur werd weggekozen in 2003, Gray Davis. En toen waren het dus verkiezingen en Arnold ging dus meedoen. En uiteindelijk won die. Er deden een hele hoop mensen mee. Er stond ook een pornster stond er op de lijst bijvoorbeeld. Maar ja, Arnold had toch de meeste naamsbekendheid. En daarmee werd hij dus eigenlijk een beetje hetzelfde als Xavi. Werd hij van buitenlander vertegenwoordiger van Californië.
1: Ja.
4: Voor de hele staat.
1: Ja, maar hij had een bijnaam, weet ik. Dat was de Governator. Die is niet voor niks.
4: Ja. Nee. Dat gaf hij zichzelf een beetje aan. Want hij wilde toch, ja, hij ging even orde op zaken stellen en dingen, weet je, bezuinigingen doorvoeren. En het, budget van Californië was op dat moment gewoon niet goed. En hij zou dat allemaal gaan rechttrekken. En hij zou als de governator zou hij daar zijn werk gaan doen. En ja, dat. Ja, dat is hem uiteindelijk ook wel een beetje gelukt. Want hij was redelijk populair. En hij heeft uiteindelijk ook die hervormingen doorgevoerd. Het was ook echt beter. En, dit weten ook een hele hoop mensen niet, hij stond aan de wieg van alle strenge klimaatwetten hier in Californië. Hm. En Californië is heel vaak, omdat we zo'n grote staat zijn, een voorloper van dat soort dingen. Als wij zeggen, hey, auto's moeten dit en dit doen. Dan zeggen alle autofabrikanten, oké, nou laten we dat dan maar gaan doen voor alle auto's. En dan wordt het gewoon doorgevoerd door het hele land, omdat het goedkoper is dan verschillende versies te maken voor de verschillende staten.
1: Ja.
4: Arnold heeft echt bepaalde wetten doorgevoerd die, ja, het broeikasgassen zouden tegengaan. En de Global Warming Solutions Act heeft hij aangenomen. En ja, dat is toch wel een van zijn overwinningen.
1: Maar wat is dan een beetje zijn politieke nalatenschap, zou je willen zeggen? Is die nou positief of niet?
4: Het is gemengd. Hij loste wel de problemen op, maar toch niet alles werd ingeleid. En ik denk uiteindelijk, en dat is wel grappig, dat zijn milieubeleid het belangrijkste is wat er uit zijn hele gouverneurschap gekomen is. Hmm. En dat zei hij voor een republikein, want hij was een republikein toendertijd. Nu is hij geen democraat, maar hij is ook geen republikein.
1: Nou, sterker nog, hij maakt een beetje ruzie met Trump, volgens mij nu vooral.
4: Oh ja, continu. Oh ja, absoluut. Ja, dus dat continu Instagram-post en zo en commentaar leveren. Het is op dit moment wel wat minder. Ja. Het was in zijn eerste termijn echt een stuk meer. Maar nee, hij voelt zich niet meer thuis in de Republikeinse partij, waar hij gouverneur van Californië voor was. En wij hebben niet zo heel vaak Republikeinse gouverneurs hier.
1: Nee. Nou ja, Arnold heeft dus het wisselend gedaan. Nu is er ook een andere Oostenrijker succesvol geweest in Amerika, namelijk Wolfgang Puck. Wie is dat?
4: Ja, nou, Wolfgang Puck is een sterrenchef, zeg maar. Kwam in de jaren 80, kwam hij hier naartoe en was in die tijd opgeleid in Europa. Met zware Franse sauzen en je kent het wel, klassiek Europees koken. En toen kwam hij dus hier naartoe. Het heeft hij een tijdje gewerkt nog in Indianapolis en is hij terug naar Los Angeles verhuisd. En daar is hij dus een beetje zijn kookstijl gaan veranderen. Want hij keek om zich heen en zegt, wauw, we hebben hier gewoon heel veel groenten, heel veel fruit en heel veel vis. Waarom ga ik niet mijn klassieke technieken maar gebruik maken van wat ik hier omheen heb? En toen is dus de Spago is geopend in 82 op de Sunset Strip. En toen is hij. Hij ging toen heel veel met sterren om. Er kwamen heel veel Hollywood mensen natuurlijk. Ik bedoel, hij zat in Hollywood, kwamen daar bij hem eten. Een bekend iets wat hij gemaakt heeft is een pizza met gerookte zalm. Nou, een Italiaan die gaat daar volgens mij helemaal scheef van, maar hier gaat het echt fantastisch. En uiteindelijk wat hij dus bereikt heeft is hij gaf een feestje bij de Oscar-uitreiking, waar dan ook iedereen naartoe kwam. En dat werd georganiseerd door een einde van de talentenjacht, manager. En die organiseerde een feest daar. En dat mensen, daar waren dus ook echt, de winnaars zaten ook echt daar. En dan, ik moet mijn beeldje ophalen. En dan gingen ze dus uit het restaurant naar de Oscar-ceremonie, haalden ze het beeldje op en dan kwamen ze weer terug met het beeldje. En dat ging echt jarenlang ging dat zo door.
1: Ja.
4: Uiteindelijk ging dus die, die man die ging dood. De talentenmanager die een beetje de achtergrond had ervan. En toen werd hij gevraagd om het Governor's Bowl van de Oscars, om daar het eten voor te verzorgen. En dat is het officiële diner direct na de Oscars. Dus dat zeg maar om 8:30 hier zo lokale tijd begint dat. En dan, daar verzorgt hij dus voor alle gasten, verzorgt hij dus een volledige maaltijd.
1: En dat doet hij nog steeds?
4: En dat doet hij nog steeds, ja.
1: Zo, en hij is inmiddels bijna 80, toch?
4: Zoiets. Ja, er werken iets van 400 mensen of zo aan dat ene diner. Het is voor iets van, wat is het? Zijn 1600 Oscar-winnaars, genomineerden, presentatoren en andere gasten. Het is echt een druk feestje.
1: Ja, bijzonder, bijzonder. Er zijn natuurlijk ook bekende Nederlanders in Amerika geweest. Ik moet bijvoorbeeld denken aan Esmee Denters, hè, die heel kort redelijk succesvol was. Maar bijvoorbeeld acteurs.
4: Nee. Paul Verhoeven.
1: Paul Verhoeven hebben we natuurlijk
4: Paul
1: ook
4: gehad. Dat is degene die wel denk ik het meest bekend is.
1: Ja, maar ook Rutger Hauer, Carice van Houten. Wie zijn nu een beetje de bekende Nederlanders daar?
4: Oeh. Even af te vragen. Want Michiel Vos was natuurlijk ook een tijdje in Game of Thrones samen met Chris van Houten.
1: Michiel Huisman bedoel je dan, denk ik.
4: Huisman, ja, sorry, Michiel Huisman.
1: Michiel Vos heeft ook banden met Amerika.
4: Oh, Michiel Vos is wel een bekende is natuurlijk getrouwd met een bekende Amerikaanse. Dus die, ja. Maar is niet. Ik denk dat hij meer bekend is onder journalisten, heb ik het idee, dan dat hij echt bekend is bij het algehele publiek. Ik denk dat je dan toch echt in Hollywood mag gaan kijken. En ja. Dat dan toch, denk ik, Carice van Houten of Michiel Huisman.
1: Ja, precies.
4: Er lopen niet echt veel Nederlanders rond hier, heb ik het idee.
1: Nee, ja, een niet aantal voor mij. Ik moet ook denken aan Famke Janssen.
4: Ja, het al was er.
1: Marwan Kenzari moet ik een beetje aan denken.
4: Ja, maar die zie je ook bijna niet meer. Famke Janssen is ook al een tijd geleden.
1: Ja, ja, maar je noemde eigenlijk meteen Paul Verhoeven. Waarom was hij zo populair in Amerika?
4: Nou, ja, die heeft toch wel films gemaakt die Amerikanen nog steeds kennen. Zoals Robocop, Terminator. Wat was het? Die film op Mars met Arnold Schwarzenegger. Die komt ook van hem. En het is een hele hoop mensen wisten ook niet dat Paul Verhoeven Nederlander was. Die denken ook gewoon dat hij Amerikaan is.
1: Oh!
4: Dus ja, dan ben je wel heel erg ingeburgerd, hoor.
1: Dan ben je wel heel erg ingeburgerd, ja. Maar toen kwam Showgirls en toen was alles een beetje kapot, hè?
4: Toen was het wel een beetje over met hem. Maar goed, hij heeft genoeg verdiend aan al die andere films. En daar krijgt hij nog steeds royalties van. Je kan hier altijd nog wel een keer Robocop kijken ergens op een streamer.
1: Altijd, dus, altijd. Yeah. En waar ik ook meteen aan moest denken is natuurlijk de elektronische muziekscene. Die werd echt overspoeld met Nederlanders. Ja. Martin Garrix, DJ Chesto, zijn die nog een beetje populair?
4: Ja, maar die spelen vooral in Vegas, hè. Die hebben daar residencies, of die spelen daar dan één keer in de maand of zoiets. Dan komen ze daar langs. Ja, dat vergat ik natuurlijk helemaal. Ik zit ook helemaal niet meer in die scene. Ik word veel te oud. Maar ja, in de dansmuziek, nee, dat nog wel. En dat zijn echt nog wel grote namen in Las Vegas. Ja, zeker daar.
1: Ja, maar die zijn nog steeds actief dus ook.
4: Zover ik weet wel, ja. Ja,
1: ja, ja. Maar als ik nou zou willen doorbreken in Amerika als buitenlander, wat moet ik dan doen? Moet ik influencer worden? Moet ik muziek maken? Hoe gaan we dit regelen, Raymond?
4: Nee, ik denk. Misschien voor jou toch het theater, heb ik het idee.
1: Ja, je kan echt een ster
4: heel veel
1: worden.
4: Mee. Ja, natuurlijk. Ik kan een paar Tony's winnen. Oh ja, Broadway, off-Broadway. Er is genoeg theater hier. Dat weten mensen heel vaak niet. Maar mensen die in het theater spelen zijn echt niet allemaal arme mensen. Er zijn ook heel veel goede acteurs die geen zin meer in film hebben. En die gaan dan naar New York of die spelen dan theaters.
1: Ja.
4: Ik maak geen grap. Dus je kan echt in theater kun je echt hele bekende acteurs zien.
1: Ja, vooral de toneelstukken en zo natuurlijk.
4: Ja, precies.
1: Ja. En waar komt jouw grote doorbraak, Raymond?
4: Ik ben natuurlijk al een tijdje aan de weg aan timmeren. Ik ben bij Jimmy Kimmel geweest, dus die heb ik al gehad.
1: Wacht even, wat heb jij bij Jimmy Kimmel gedaan?
4: Nou, dat is wel grappig. Toen ik hier naturaliseerde, toen zaten we in het midden van COVID. En dus ik heel zielig op Instagram in mijn eentje met zo'n vlaggetje. Yay, naturalization, #naturalization. En iemand bij de Jimmy Kimmel Show, een producer, die zocht naar die hashtag. En die heeft toen hebben ze een aantal mensen uitgenodigd onder het mom van. Nou, normaliter krijgen jullie als je naturaliseert, is het een groot feest. En dan moeten we vaak naar de Staples Center komen. Ze dus ben je met 5000 man en al je familieleden. En ja, dat was er natuurlijk niet met COVID. En toen zeiden ze, dan willen we voor jullie speciaal een feestje organiseren. Dus ik ben uitgenodigd naar de studio's in Los Angeles. Daar zaten we met 8 mensen, waren we. Ik werd betaald. Ik moest zelfs een contract ondertekenen en lid worden van de vakbond van acteurs. Ik maak geen gein. Dus dat denk ik nu ook. Ik heb daarmee ook een NSBI-notering. Maar dat ben ik ook als executive producer van zo'n film waar ik $100 aan heb gedoneerd.
1: Ja.
4: Maar goed, in ieder geval, Jimmy Kimmel. We worden op het podium gehaald. En er zijn daar mensen als George Takei van Star Trek.
1: Ja.
4: Jimmy Kimmel zelf en nog wat andere comedianten. En we kregen een vliegreis naar wherever in de Verenigde Staten voor 2 personen. En een kaartje voor een jaar lang gratis naar alle national parks gaan. En Crocs. Ik heb Crocs gekregen met een Amerikaanse vlag erop. En ja, dat was eigenlijk een hele dag. En dat werd uitgezonden. Dat was een dingetje van 10 minuten, een kwartiertje of zo.
1: Wat leuk.
4: In de show. En ik zou je de YouTube nog wel eens sturen.
1: Ja, stuur mij dit. Maar ik hoor dus wel, jouw Oscar, dat gaat niet meer lang duren.
4: Nee, die zitten wel aan te komen.
1: Ze
4: nemen ook heel vaak veel films op. Yo, als ik me ooit eens een keer als extra, als ik weet dat ze dingen gaan opnemen. Er was hier een Brad Pitt film laatst in de Dunes. Ik moet me gewoon eens extra opgeven. En dan goed die rol die ene zin uitspreken. En wie weet, krijg ik een Oscar voor extra bijrol.
1: Lijkt mij fantastisch. Raymond Kranenburg, dankjewel voor je tijd.
4: Graag gedaan. Tot zo.

0: Nou, als je het dan hebt over beroemde buitenlanders, dan moet je het natuurlijk hebben over Celine Dion, die in 1988 het Eurovisie Songfestival won voor Zwitserland, terwijl ze dus zelf Canadees is, met Ne partez pas sans moi. Dat hoorde je nu op NPO Radio 1. Dan, in regio Noord zijn deze week de scholen alweer begonnen en morgen gaat regio Zuid aan de slag. Dit jaar beginnen de scholen met nieuwe kerndoelen voor taal, voor rekenen, om het niveau omhoog te tillen. Want het niveau op onze scholen daalt al jaren. Uit het laatste onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling bleek dat 1 op de 3 Nederlandse 15-jarigen het basisniveau van lezen niet haalt. En de oude doelen, die waren nog uit 2006 en waren volgens deskundigen veel te vaag. Dus is het tijd voor verandering. Hoe staat het onderwijs er eigenlijk voor in Thailand, maar ook in Zweden? En daar beginnen we. Onderwijsexpert Joep Hermans, hele goede nacht.
1: Ja, een goede nacht, Ruben.
0: Waarom ben jij een onderwijsexpert? Waarom staat dit op mijn draaiboek?
1: Ja, dat mag je nooit van jezelf zeggen, hè? Maar als anderen mij zo noemen, heb ik eigenlijk geen moeite mee. Ik vind het wel bij me passen.
0: Ja.
1: Ik heb in Nederland eigenlijk alle geledingen van het onderwijs heb ik een les gegeven. En die route ben ik ook in Zweden aan het afleggen.
0: Ah, wat interessant, ja. Maar was je zelf een beetje een goede leerling?
1: Ik was een vreselijke leerling.
0: Ja, hoezo?
1: Nou, ik geloof niet dat ik in de 20 jaar dat ik heb lesgegeven iemand heb meegemaakt die zo etterig was als ik zelf was.
0: Wat deed jij?
1: Ik deed alles wat verboden was. ik ben er niet trots op achteraf, maar ik heb later nooit echt orenproblemen gehad. Omdat het waren amateurs vergeleken bij wat ik deed.
0: Ja, precies. Maar je zei net ook al, je hebt dus in Nederland en in Zweden gewerkt in het schoolsysteem. En dat het verschilt, die twee schoolsystemen, dat is wel een beetje een understatement te noemen. Hè? Want hoe ziet het eruit in Zweden?
1: Ja, het is eigenlijk nauwelijks te vergelijken met elkaar. Je hebt de lagere school, die gaat hier tot je 16e door. En daar wordt niet in gedifferentieerd. Dus tot en met 16 jaar zit alles door elkaar in de klasse, ongeacht het niveau. Waar je in Nederland ook voor de mensen met een IQ tussen de 70 en 90 meestal speciaal onderwijs had, is dat hier niet. Dus zeg maar de leer- en opvoedingsmoeilijkheden school, de LOM-school, die bestaat hier niet.
0: Oh, die bestaat gewoon niet?
1: Nee.
0: Nee. En ook het cijfersysteem is ook heel anders.
1: Het cijfersysteem is heel anders. We werken met A tot en met E. En dat is zeg maar 6 tot en met 10. Het A is het hoogste.
0: Ja, een beetje wat ze in Amerika doen, dus met letters.
1: Ja, met letters. En daar wordt eigenlijk niks mee gedaan totdat je 16 bent. Dan tellen ze al die cijfers bij elkaar op. En dan heb je een bepaald aantal punten en daarmee mag je naar een vervolgopleiding toe.
0: Ja, en moet ik dan ook denken A is 10, B is 8?
1: Ja, dus een A is dan 20 punten.
0: Oh, 20?
1: Ja, 20 punten in totaal. Een B is 17,5 punt. En het vreemde is dat je dus met een bepaald aantal punten naar een bepaalde opleiding kan. Maar dat betekent ook dat je niet alle vakken hoeft te halen.
0: Oh.
1: Dus stel dat je, ik noem maar iets, de verzorging in wil. Dus je wil mbo-verpleegkunde doen. Dan moet je ongeveer 8 vakken voldoende halen. En dat is het. En ja, die andere 8 vakken of 10 vakken, daar hoef je geen voldoende voor te hebben.
0: Ja, maar je vertelde net ook dat die punten pas tellen vanaf je 16e. Waarom is dat?
1: Ja, dat is ook om, dat is wel positief, om de laadbloeier zeg maar nog een kans te geven. Hè. In Nederland wordt alles zo uitgediagnostiseerd dat een laadbloeier die bestaat eigenlijk niet meer in Nederland.
0: Nee. En in Zweden moedigen ze dat juist aan?
1: Ja, moedigen ze aan, dat weet ik niet. Maar er zijn inderdaad wel mensen die tot en met hun 15e vrijwel niks doen op school en dan op het eind een keer gas geven.
0: Ja.
1: En dan alsnog naar een goede vervolgopleiding gaan.
0: Ja, ik ben zelf nooit blijven zitten. Scheelde ooit weinig, maar ik begreep ook dat in Zweden eigenlijk onmogelijk is.
1: In Zweden blijf je niet zitten, nee. Je krijgt inderdaad op je 16e tellen ze alle punten bij elkaar op. En daarmee kun je naar een vervolgopleiding toe. En de punten die verschillen ook weer per provincie. Dus soms zie je ook dat je bijvoorbeeld, ik noem er iets voor een medicijnenstudie.
0: Ja.
1: In Zuid-Zweden niet binnenkomt en in Noord-Zweden wel, met hetzelfde aantal punten.
0: Ja, maar dan worden die niveauverschillen toch heel groot als eigenlijk iedereen bij elkaar in de klas zit en er niet gezegd kan worden, jij blijft toch nog even een jaartje op dat lagere niveau.
1: Ja, nee, de verschillen worden heel groot. En dat is ook qua orde is dat ook een probleem. Dus als je 5 mensen hebt die bijvoorbeeld bij scheikunde zitten. En die weten al van, nou, ik ga nooit iets met scheikunde doen. En het vak hoef ik ook niet te halen. En die maken de docent en andere leerlingen het leven zuur. Dan wordt het moeilijk. Want als docent heb je geen enkel middel, zeg maar, om ze bij de les te houden. Want ze hoeven die les niet te volgen.
2: Nee, nee. En hoe wordt dat dan toch een beetje opgelost? Of is het gewoon, nou ja, laat maar.
1: Beide. Er zijn natuurlijk heel ervaren leraren die het wel allemaal bij de teugels weten te houden. Maar er zijn ook mensen die het niet redden, zeg maar, in de klas.
2: Nee, en hoe probeer jij daarmee om te gaan?
1: Nou, ik zit zelf niet meer voor de klas. Ik ben inmiddels te oud daarvoor, vind ik. Maar ja, je probeert het toch wat ik zelf meestal deed. Is toch dat je iets van jezelf geeft. Dat je dat ze je toch als mens gaan zien en niet als leraar.
2: Ja.
1: En dan is het, je hebt een potje azijn en je hebt een potje honing. En zo probeer je toch iedereen mee te krijgen.
2: Ja, ja, want als we ook kijken inderdaad naar het niveau van het onderwijs zelf, dan maken we ons in Nederland flink zorgen over. Hè? Dat inderdaad resultaten te laag zijn en dat het niveau eigenlijk best wel tegenvalt. Hoe zit dat dan in Zweden? Hoe kijken de Zweden over het algemeen naar het niveau van het onderwijs zelf?
1: Ja, in Zweden is het exact hetzelfde. Iedereen klaagt over het onderwijs en iedereen roept dat er steeds meer geld bij moet. En ieder jaar is dat eigenlijk hetzelfde. Het is een repeterende plaat.
2: Ja, ja, ja. En heeft de overheid daar dan nog een taak in?
1: Ja, ook die roepen allemaal van nou, het moet anders, het moet beter. Kleinere klassen of strengere eisen, noem maar op. Maar het geld wat er naartoe gaat, dat verdwijnt voornamelijk in de overheid, dat je weer een extra coördinator krijgt of iets.
2: Ach, ja,
1: je ziet weinig terugkeren in de klas zelf van het geld.
2: Wat zou je zelf willen veranderen aan het Zweedse onderwijssysteem?
1: Ik denk dat er wel iets eerder gedifferentieerd mag worden, niet op je 16e. Dat hoeft dan niet zo stringent te zijn als in Nederland. In Nederland ga je gelijk 7 verschillende niveaus, geloof ik. HAVO, VMBO, kale beroeps, gemengd theoretisch, atomeum, VWO. Zo uitgesplitst hoeft het niet te zijn, maar gewoon wel 2 niveaus waar je eventueel ook nog tussen kan wisselen die jaren tot je 16 bent. Dat lijkt me een heel gezonde ontwikkeling.
2: Ja, ja, want als jij inderdaad Nederland en Zweden met elkaar vergelijkt, in welk opzicht zou jij dan willen zeggen het Nederlands onderwijs is wel beter dan het Zweedse onderwijs?
1: Van 12 tot 16 vind ik het in Nederland wat beter. Er is ook wat meer structuur en orde. En van 6 tot 12 vind ik het in Zweden weer wat beter.
2: Oh, waarom?
1: Daar is toch wel dat die niveaus die door elkaar zitten en de ruimte van de Zweedse natuur en alles, dat is toch wat beter vormgegeven hier.
2: Ja, ja, ja. Maar als jij zou moeten kiezen, het Nederlands in Nederland lesgeven of in Zweden lesgeven?
1: Ik zou allebei geen les meer geven. Ik zit niet echt volledig in het ontwikkelen en begeleiden van mensen. Ik werk nog steeds in het onderwijs, maar gewoon een klas met 30 leerlingen. Die tijd die heb ik gehad.
2: Nee, nou ja, dan heb je daarin duidelijk een keuze gemaakt. Dankjewel, Joep Hermans vanuit Zweden. En ik wens je nog een hele fijne, leerzame dag.
1: Een fijne nacht, Ruben.

0: Misschien wel de grootste indie rockband van Spanje. Je hoorde Vetusta Morla met het prachtige alto. Dan vliegen we gauw door naar Thailand, want daar is Pim van Melik. Hallo Pim.
1: Hey, goeienacht nog steeds.
0: Goeienacht nog steeds. Hoe deed jij het zelf eigenlijk op school?
1: Nou, hoe kan ik het het beste zeggen? Nou, mijn moeder deed vroeger altijd mijn huiswerk. En dus dat waren dus van die opdrachten toen ik dus nog op de MAVO zat. Dan moet je denken aan, aan tekenen bijvoorbeeld.
0: En dat deden mij nou ook.
1: Ja. Ja, en ja, goed. En nou goed, die zorgde dus dat ik mijn huiswerk deed. En dat ik mijn examens houde. En ja, mijn vader die blijft nog altijd, 42 jaar later blijft hij nog steeds zeggen van... 42 jaar later is het ook nog niet hoor. Maar in ieder geval blijft nog steeds zeggen tot de dag van vandaag. Want Pim, je hebt dat diploma uitgereikt gekregen. Maar eigenlijk behoort dat diploma gewoon aan je moeder toe.
0: Maar heb jij wel een beetje een warme herinnering aan je schooltijd?
1: Nou ja, ik denk dat ik in het begin de vraag niet begreep had. Want ik had het meer als een curriculum vitae bekeken. Maar ja, ik heb dus verschillende opleidingen genoten. Van MAVO-niveau tot aan HBO. Ja. Dat laatste weliswaar niet afgemaakt, omdat ik naar Thailand vertrok. Maar ja, ik heb op de MAVO altijd heel erg leuke en warme herinneringen gehad. Waarschijnlijk omdat ik toen nog gewoon best wel jong was en natuurlijk gewoon thuis woonde. Maar ja, eenmaal het huis uit en aan de MBO is het toch een stuk minder warm, afstandelijker natuurlijk. Waarbij je toch meer op jezelf aangewezen was. En ja, dat was toch wel afzien. Maar ja, goed, aan de andere kant zijn er... plek in deze wereld was wel zouden willen ruilen, zeg maar.
0: Ja, en nu woon je natuurlijk in Thailand. Nu weet ik heel weinig van Thailand sowieso, maar hoe ziet het schoolsysteem er daar een beetje uit?
1: Het Thaise schoolsysteem hanteert een 6-3-3 structuur. Dus dat wil zeggen 6 jaar basisschool.
0: Ja.
1: 3 jaar secundair onderwijs, wat verplicht is. En dan 3 jaar hoger secundair onderwijs. En dat staat dus onder het ministerie van Onderwijs hier, althans het toezicht daarvan. En dat kenmerkt zich dus in verplichte uniformen, een centraal nationaal curriculum en semesters die lopen van mei tot aan maart.
0: Van mei tot aan maart?
1: Ja.
0: Maar dat is dus eigenlijk, hebben ze niet echt van die vakanties zoals wij die hebben dus?
1: Nee, sorry. Even terug op de schoolstructuur en niveaus. Dus kleuterschool, dus Anuba noemen ze dat. Dat is dus van de leeftijd van 3 tot 5. Dat is dus het begin. Dan hebben ze basisschool. Dat is dus van 6 tot 11 jaar. Patom noemen ze dat. En dan onderbouw en voortgezet onderwijs. Dat noemen ze Matayong. Dat is dus eigenlijk van 12 tot 14 jaar.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je daar nog de bovenbouw, dus oftewel voortgezet onderwijs. Dat is dus Matayong. Ook Matayong. En maar dan van groep 4 tot 6. Dus dat is de leeftijd van 15 tot 17 jaar.
0: Ja.
1: En
0: ja.
1: Ja, daarna gaan mensen dus meer academisch of beroepsgerichte trajecten in. En dus de Thaise schooldag begint ongeveer om 7:00 's ochtends. Met een ochtendbijeenkomst waar mensen het volkslied zingen. En dat eindigt dus rond 1:00 of 3:00. En dat kan soms ook tot 4:00 oplopen als mensen nog voor het buitenschoolse activiteit hebben. Maar zomervakantie, dat is altijd heel raar. Want ik hoor altijd mensen in Nederland van, het is eindelijk een zomervakantie, augustus. En ik zeg van, zomervakantie in Thailand, dat is hier in april. Omdat het thuis een nieuwjaar dan is, maar ook omdat het de warmste periode van het jaar is.
0: Oh, ja, natuurlijk. Ja, dat klinkt ook eigenlijk heel logisch.
1: Ja, dus het eerste semester is dan van half mei tot aan begin oktober.
0: Ja.
1: En het tweede semester dat is dan van november tot maart. Dus dat is althans voor de Thaise scholen. Je hebt hier ook internationale scholen die meer een soort buitenlands raamwerk hebben. Dus dan moet je denken aan Britse of Amerikaanse scholen. Maar die hebben dan een soort raamwerk wat dan past binnen het Thaise schoolsysteem.
0: Ja.
1: Maar zij hanteren bijvoorbeeld wel westerse zomervakantie. En zij hebben bijvoorbeeld vakantie van eind juni tot een half augustus. Wat 7 tot 8 weken is. Wat ook heel erg lang is. Maar zij hebben dus echt wel de westerse stijl van zomervakantie.
0: Ja, en hoe zit dat dan met de cijfers? Hebben ze ook een beetje onze cijfersystemen overgenomen?
1: Nou, in Thaise openbare en middelbare scholen wordt eigenlijk een cijferschaal van 0 tot 4 gebruikt. Dus ja, vergelijkbaar met het GPA-systeem.
0: Ja.
1: En ja, dat is dus gebaseerd op een percentage van 0 tot 100. Maar 1.0 is bijvoorbeeld een minimum voldoende. En ja, 0 betekent onvoldoende. En ja, 4 is daarbij dan het hoogste cijfer. Dus ja, een 4-punten-schaal. Nou, hoe zou je dan zeggen, hoe ziet het eruit? Dus nou, cijfer 4 ziet bijvoorbeeld eruit van nou, 75 tot 100%. Heel goed. En dan heb je voor het laagste cijfer, bijvoorbeeld 0 is, dus een F om het zo maar te zeggen. En dat is echt 0 tot 49%. Dus dat is echt onvoldoende, ja.
0: Maar dus iemand die zeg maar 3% van de toets goed heeft, die krijgt dus eigenlijk hetzelfde cijfer als iemand die 48% goed heeft?
1: Nou ja, dan probeer je een beetje cijfermatig erin te gooien. Hè. Dat, nou, cijfer 3.0, dat is dus 65% tot 74%. Ja. Een goed cijfer, maar iemand die dus 48 heeft, die zit dus echt gewoon op een nul.
0: Ja. Wauw, wat bijzonder. Ja. Ik had natuurlijk Joep aan de lijn over Zweden, die eigenlijk uitlegde dat je daar niet kan blijven zitten. Hoe zit dat bij jullie?
1: Nou ja, in het thuisreguliere reguliere schoolsysteem mag je in principe helemaal niet blijven zitten, omdat daar een strikt no-fail-beleid hanteert. Dus dat is toch wel een beetje bekritiseerd, maar daar hebben we het zo over. Maar ja, leerlingen worden dus eigenlijk na het einde van een schooljaar altijd automatisch doorgestuurd naar de volgende klas, ongeacht de resultaten. En ja, als een leerling dan voor een specifiek vak zakt, dan kan hij of zij het hele jaar nog overdoen. En in plaats van dat een leraar dus, leerling dus extra opdrachten krijgt, doen ze dus vaak gewoon een soort zomerschool, waar ze een soort snelle hertoetsing doen om alsnog een voldoende te krijgen.
0: Oh, wat bijzonder, ja. Maar je zei net, er is wel wat discussie over.
1: Ja, sorry. Ja, er is in Talent best wel veel discussie over het systeem. Nou, critici en docenten geven aan dat ja, het geeft eigenlijk de leerling geen motivatie om nog extra door te komen op het einde. Omdat ze anders dat jaar niet gaan halen en blijven zitten. Maar ja, dan hebben ze iets van, ja, weet je, het maakt niet uit wat ik doe. Ik ga toch wel door naar de volgende klas. Dus nou ja, desondanks de automatische doorstroming momenteel, blijft het toch de standaard. En ja, internationale scholen, zoals bijvoorbeeld Amerikaanse of Britse scholen in taal, bepalen dan weer hun eigen regels.
0: Mm-hmm.
1: En ja, leerlingen kunnen wel verplichten om een klas over te doen, als ze bijvoorbeeld niet aan de minimale eisen voldoen.
0: Ja, ja, ja. Maar hoe zit het dan met de verschillende niveaus? Is er überhaupt een indeling in Thailand daarin?
1: Nou ja, kijk, in Nederland heb je natuurlijk al heel snel van, nou, die heeft MAVO gedaan, ja. En die heeft VBO gedaan, en die heeft HAVO of HBO of HAVO, noem maar op. Hè. Nou, in Thailand is het dus niet echt aan de orde, totdat je eigenlijk echt op universiteitslevel komt. Je hebt hier wel privéscholen en overheidsscholen, en ja, het onderwijs op privéscholen is doorgaans altijd wel beter, omdat ja, de leraren hier meer betaald krijgen. En de kinderen, de naam zegt het al, die komen over het algemeen van rijke ouders, want die sturen kinderen naar een privéschool. Ja.
0: Ja, maar goed, onderwijs is dus heel duur, of dekt de overheid het ook wel?
1: Nou ja, je zou het dus met onderwijs zo goedkoop en duur kunnen maken als je wil. Je hebt bijvoorbeeld overheidsscholen van €50 per curriculum. Maar je hebt ook scholen met €5.000 per curriculum, om het zo maar te zeggen. Dus ja, je hebt hier wel in taal een soort leerplicht, om het zo maar te zeggen. Maar ja, er zijn dus geen subsidies voor scholen. En ik merk vaak dat veel buitenlanders die hier wonen en dan ook kinderen krijgen, dan ook vaak tegen problemen aanlopen naarmate de kinderen ouder worden. Hm. Dat de scholing gewoon veel te duur wordt. Want ja, dan zeggen ze van ja, goed, dat kunnen we niet meer bekostigen. Want het is toch ontzettend duur om een kind door school heen te halen, ongeacht je bijvoorbeeld subsidie hebt in Nederland. Maar ja, dat soort mensen die dan hier een soort leven opbouwen en kinderen krijgen, die besluiten dan toch maar terug te verhuizen naar Nederland, omdat ze daar toch subsidie ontvangen.
0: Ja, ja, en als ze uiteindelijk wel ervoor kiezen om door te studeren, wat zijn dan een beetje de populaire universiteiten in Thailand?
1: Ja, het zou de luisteraar misschien niet veel zeggen wat betreft de namen, maar ik zou een beetje het onderscheid vertellen. Mm-hmm. Dus je hebt hier Chulalongkorn University, dat is eigenlijk de oudste en meest prestigieuze universiteit, gevestigd in Bangkok. Dan heb je hier Mahidol University, dat is een zeer sterk georiënteerde school op gezondheidszorg, geneeskunde en wetenschappen. Dan in Chiang Mai, de stad waar ik woon, is eigenlijk de belangrijkste en de meest populaire universiteit van Noord-Thailand. En dan heb je nog twee te gaan. Thammasat University, dat is eigenlijk bekend om rechten, politieke wetenschappen en sociale wetenschappen.
0: Mm-hmm.
1: En dan heb je nog Keisa University, erg belangrijk voor landbouw, bosbouw en techniek.
0: Ja, maar wel genoeg om uit te kiezen dus.
1: Ja, zeker. Dus wat dat betreft wordt er op dat moment wel onderscheid gemaakt in niveaus.
0: Ja. En als wij ook naar het niveau van het onderwijs zelf kijken. Nou, in Nederland, vertelde ik net, maken we ons daar best wel zorgen over. Want er moet echt bijgeschaafd worden. Hoe zit dat in Thailand, Pim?
1: Nou ja, goed. Als je dus naar onderwijs in Thailand kijkt, kun je zeker wel zeggen dat er hier wel dingen zijn waar je van zegt van, nou, ze richten zich wel erg op nationalisme. Dus ze zijn heel trots op het land zelf. En dat ze nooit gekoloniseerd zijn. En ja, er worden dus zaken echt onderwezen, zoals bijvoorbeeld de oorlog met Myanmar, maar niet bijvoorbeeld over wereldoorlogen die zich in Thailand in de wereld hebben afgespeeld. Zoals bijvoorbeeld in Thailand hebben we de Japanse bezetting gehad hier.
0: Mm-hmm.
1: Maar ja, als je dat voor naar het nieuws kijkt in Thailand, gaat het altijd vaak alleen over moorden, overvallen, dodelijke ongelukken. Hè? Dus die pick-ups waar we bijvoorbeeld net over hadden. Hè? Maar nou, niet echt over geopolitieke verhoudingen die dus op het wereldtoneel spelen.
0: Ah, wat ook wel belangrijk is natuurlijk.
1: Ja, zeker. Maar ja, goed, ik zeg zelf altijd, het is belangrijk om te weten wat er om je heen speelt. Maar in Thailand, ja, niet.
0: Ja. Maar wat zou je dan willen veranderen aan het Thaise onderwijssysteem als ik jou nu een magisch toverstokje geef?
1: Nou ja, zoals ik hierboven dus, hier dus eerder over zei, is, nou ja, ik zou graag, ik zou toch wat internationale willen zien. Dus met mensen die, zonder dat mensen echt een hoofdprijs betalen voor educatie. Met privéscholen. Dus dat lokale mensen, dus die op een lokale overheidsschool gaan. Nou, die hebben bijvoorbeeld leraren nu. Als jij bijvoorbeeld vegetable zegt in Engels, zeggen zij bijvoorbeeld vegetable. Dus ja, ik zeg ja, goed.
0: Oh, wow.
1: Dat is geen Engels, ja.
0: Nee.
1: Maar het probleem is dat zij Thaise leraren hebben en die privéscholen hebben Engelse leraren die echt uit Engeland zijn ingevlogen.
0: Ja.
1: Die echt gewoon Engels spreken. Dus ja, dat zou ik wel graag willen veranderen aan het onderwijs.
0: Maar welk onderwijs zou je dan toch beter willen noemen? Het Nederlands of het Thaise onderwijs?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat Nederlands onderwijs per definitie niet beter is. Er zijn natuurlijk altijd weer dingen die in Nederland beter zijn, of juist weer in Thailand beter zijn. Maar wat ik graag aan het Thaise onderwijs mag, is dat ze hier de schooluniformen dragen. En ja, dat doen ze expres. Hè, net zoals in landen zoals Indonesië ook. Dat je dus niet ziet of iemand pertinent armer of rijker is.
0: Mooi.
1: Dus
0: ja.
1: Dat vind ik wel wat hebben. Hè. Vroeger op school had bijvoorbeeld iemand mindere kleding aan. En dan zei ze van, oh, die heeft kleding bij de Wibra gekocht of zo. Zeg, dat slaat nergens op.
0: Ja.
1: Dus ja, ik bedoel, dan zou je ook zeggen van, nou, dan is het schooluniform heeft daar de oplossing voor.
0: Ja, dat lijkt mij een mooie oplossing. Pim van Melik vanuit Thailand, dankjewel weer voor je tijd.
1: Dankjewel, Ruben.
0: En tot de volgende keer.
1: Tot de volgende keer.
2: NPO Radio 1. 2:00, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3:00 afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club afgelopen avond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. BNN VARA. Van Haften.
0: Het is zondag 23 augustus. Dit is de wereld van Bien en Vara. En dit uur staat in het teken van de mug. Deze week was namelijk Wereldmuggendag. En waar de mug bij ons vooral voor wat vervelende jeuk en een zoem in je oren geeft en slapeloze nachten, kan de mug in het buitenland voor heel veel nare ziektes zorgen. Hoe zit dat in India, Amerika en Brazilië? Dat bespreek ik dit uur met mijn correspondenten Marigon, Raymond en Frank. En laat me natuurlijk nog steeds weten waar vandaan jij aan het luisteren bent. Wordt al volop gedaan in de Radio 1-app. Wel veel in Nederland, moet ik zeggen. Zo luistert Bob vanuit Gouda, Eva uit Breda, Anna uit Zaandam, Wilbert zit in Zevenaar, Jan-Jaap zegt weer, ik luister vanuit Warms in Friesland, en Richard zegt, goedenacht, vanaf de Veluwe wordt ook weer meegeluisterd. Waar vandaan luister jij nu naar de wereld van Bien en Vara? Laat het ons zeker weten. Nu eerst, stel ik je voor aan mijn correspondenten van dit tweede uur, en we vliegen toch weer eventjes naar Amerika, naar Raymond. Hallo Raymond.
4: Hey Ruben.
0: Ja, voor het nieuws bij jou moeten we eventjes de ruimte in. Want er is sprake van een Amerikaans vliegdekschip waar het niet helemaal goed gaat. Wat is er gebeurd?
4: Nee, de USS Lincoln is ondertussen al 260 dagen weg van huis.